0: wel naartoe gaat.
1: Ergens in die keten komen we dan ook het Nederlandse Besie tegen. Wat wilde jij daarover opmerken, Jos?
2: Ja, ik vond het een goede timing van Mo Stanley, Nigel van Putten, de analist daar, om met het koersdoel met een koersdoelverhoging te komen. Hij is de ene meest enthousiaste analist over Besie. Nomura zit op 340. En ja, die timing vond ik goed, omdat morgen natuurlijk Nvidia naar beurs met de cijfers komt. En Nvidia laat al zijn chips natuurlijk maken bij TSMC. En dat zijn chips waarbij de processor, de GPU, verbonden moet worden met het geheugen. En daar, om dat goed te kunnen verbinden, daar zorgt Besie voor, onder andere met hybrid bonding. Dus als Nvidia met heel positief nieuws komt, en er gaan eigenlijk wel heel veel partijen, inclusief mijzelf, vanuit, dan kan dat ook nog wel eens goed uitpakken voor Besie.
1: Natuurlijk moeten we het hebben over Nvidia, maar wij dachten als redactie van BNR Zaken doen, we kunnen dit beleggerspel nog niet aftrappen zonder het over Magnum te hebben, maar dat laat jullie eigenlijk allemaal koud.
0: Ja, het is punt unintended dat jullie dit, denk ik.
1: Ja, koud laten. Ja, dank u wel.
0: Kijk, Magnum is naar de beurs gegaan op 13,5 euro, en als je net op het scherm keek, zag ik 13,51 euro staan, dus er is 1 cent bijgekomen in de afgelopen 7 maanden. Waarom het natuurlijk nu interessant is, omdat er geruchten gaan dat er private equity partijen alweer interesse hebben. Nou, als je net 6 maanden... op de beurs staat, is dat vrij bijzonder. Want de gedachte zou zijn dat Unilever, voordat ze die splitsing gedaan hebben, ook een rondje gedaan hebben langs de velden.
1: Was er toen geen...
0: Het kan raar lopen. Het zou me verbazen als het echt in zo'n korte tijd zou gebeuren. Er zou ook een hele hoop kapitaal vernietigd zijn. In ieder geval de kosten die allemaal gemaakt zijn om deze splitsing en alles voor elkaar te krijgen. Het is in ieder geval goed voor een paar Zuid. Als adviseur gok ik zelf. Maar dit is wel eentje in het kader eerst zien dan geloven. Door zo'n gerucht is makkelijk verspreid, maar ook echt die miljarden neerleggen en dit bedrijf dan nu weer van de beurs halen, dat is nog wel een tweede.
1: Nog iets toe te voegen?
2: Er is van tevoren wel gesproken, onder andere ook met Blackstone. Ja. Er waren wel wat partijen naar buiten gekomen. En blijkbaar is hebben ze flinke lage prijs gevraagd. En er was Unilever het niet mee eens. Dus hebben ze toch die beursintroductie gedaan. Maar ik denk dat het heel logisch is om het van de beurs te halen. Want het is echt zo'n herstelkandidaat. Dat is gewoon toen de tijd is die deal niet rondgekomen. En dat ze het uiteindelijk nog een keer proberen, kan ik me wel voorstellen. Het is een bedrijf wat daar vol met schuld zit. Wat niet zo heel goed doet, maar wel hele goede merken heeft. Vaak zo'n carve-out is vaak ondergeïnvesteerd. Dus ik denk dat zo'n private equity dat op zich prima kan overnemen en het een stuk winstgevender kan maken.
1: Kan je weer een van jouw favoriete termen uit de kast halen? Herstelkandidaat.
2: Normaal ik keek er ook niet zoveel naar. Ik ben niet zo gek op herstelkandidaat. Ik hou meer van hele goede bedrijven. En daar kun je over het algemeen beter in beleggen dan een herstelkandidaat. Want het kan ook goed mislopen.
1: Dus je wil snel naar Nvidia, begrijp ik. Want dat is een goed verspreidend bedrijf.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Wat verwacht jij daarvan? Jij zegt dus die hooggespannen verwachtingen die er altijd zijn, die zullen wel weer worden waargemaakt?
2: Ja, dat denk ik wel. Het is vooral ook de verwachtingen voor het volgende kwartaal. Er is dan nog weer 10% groeien. Waar het eigenlijk om gaat, is die verwachtingen die ze voor 2026, 2027 hebben gezegd. Van 1 biljoen aan processors is die markt. Gaan ze daar nog wat specifieks over zeggen? Dat is eigenlijk meer op de langere termijn. En wat Nvidia duidelijk wil maken, is dat die piek in de investeringen voorlopig nog niet geweest is. En wat heel belangrijk is dat de markt nu heel erg aan het veranderen is van dat maken van modellen, het trainen van modellen naar AI agents. Dus eigenlijk inference, het gebruik van die modellen. En dat paste aanvankelijk niet zo heel erg goed bij die chips van Nvidia, die dure GPU's. Maar daar hebben ze inmiddels een aantal oplossingen voor bedacht. Onder andere die samenwerking met Grok. En ja, daar willen we wel wat meer over weten als ze zo meteen met de cijfers komen. Maar dat is nog erg vroeg, dus ik denk niet dat ze daar heel veel over kunnen vertellen.
1: Maar je zult toch in ieder geval iets van klare wijn moeten schenken, want voor een deel zit de groei van Nvidia natuurlijk al ingeprijsd.
0: Ja, dat als je zegt dat het is meer dan 4.500 miljard of bijna 5.000 miljard aan beurswaarde, dan zou je dat direct denken. Als je wat verder kijkt, en zeker ook met de verwachte groei van het komende jaar, dan valt dat eigenlijk wel heel erg mee. Voor de beeldvorming, voor de komende 12 maanden is de verwachting ongeveer 380 miljard aan omzet, daarop het jaar erop bijna 500 miljard. Als je even aanneemt dat dat gaat kloppen, dus 500 miljard aan omzet volgend jaar, dan ja, op de marges die ze maken, 70-80%, zijn hele prettige marges, is het niet heel duur in verhouding tot de beurswaarde. Alleen dan komt natuurlijk altijd de angst van de markt van hoe lang kan dit door. Nou, tot nu toe hebben we alleen maar gezien dat het langer door kan en meer kan zijn.
1: Maar als Alphabet serieuze ontwikkelingen doormaakt, dan zou dat iets kunnen afdoen aan de concurrentiepositie van Nvidia?
0: Ja en nee. Op de korte tot middellange termijn is het vooral ook een spel van waar kan je het laten maken en bij wie. En Nvidia heeft een enorm dominante positie, alleen al gewoon puur in de capaciteit om het te laten maken. Dus eigenlijk alles wat bij TSMC is, is uitverkocht. En de prijs voor een token, dus hoe efficiënt zijn je chips, ligt nog steeds significant lager. Ondanks dat de chips van Nvidia dus een stuk duurder zijn. Maar concurrentie komt vaak op in de marge. En je ziet natuurlijk nu wel dat er steeds meer aandacht en tijd ook gaat naar onder andere de spullen van Google, maar ook Amazon met Trainium. Dus daar zit zeker wel in. Die markt is natuurlijk ook aan de andere kant groeit ontzettend hard. Dus er is echt wel ruimte voor meer dan één partij om het goed te doen.
1: Maar Jos, ik heb de grote chipdeal die toch in het verschiet lag rondom dat bezoek van Trump aan China gemist. Die is er niet.
2: Ja, er is wel nieuws gekomen dat die H200 of H100 wel geleverd gaat worden. Maar ik denk, wat ze veel gezegd hebben over China, is dat dat niet echt heel significant gaat worden. Chinese bedrijven hebben vaak die Nvidia-chips wel nodig om nog tot bepaalde oplossingen te komen. Dat heb ik al eerder gelezen, dat ze de dingen niet rondkregen zonder die chips. Maar of ze daar nou echt een groot marktaandeel gaan krijgen, dat betwijfel ik. China wil dat zelf ook niet.
1: Nee, maar denk je dat die daar toch wat over moet gaan zeggen morgenavond? Wat hij nu wil of niet kan gaan leveren aan China? Want ja, hij is in de mist gebleven.
2: Hij zal er wel iets over zeggen, inderdaad. Maar nog even terugkomend op dat marktaandeel van Nvidia. Kijk, de markt ging er eigenlijk altijd al van uit dat Nvidia op langere termijn wat terug zou zakken. Dat marktaandeel van boven de 90 naar ongeveer 80%. Omdat het zo'n hele leidende positie heeft. Alphabet heeft met Broadcom samen. Want Alphabet kan die chips niet zelf ontwerpen. Die heeft altijd Broadcom nodig voor bepaalde intellectual property. Die hebben een ander model dan Nvidia. Maar Nvidia heeft natuurlijk dat hele platform met eigen CPU's en eigen netwerk. Dus dat werkt veel efficiënter. En daarom blijven zij gewoon altijd marktleider. En je ziet dat een beetje ingeprijsd is. Dat mensen denken dat die, ook door de verandering naar inference, waardoor dus die traditionele GPU's van Nvidia niet meer zo relevant zijn, dat ze daardoor veel verder zouden verliezen aan marktaandeel.
1: Maar dus ik denk nog dat weinig wolken aan de hemel.
0: Nou, het probleem is een beetje dat iedereen verwacht dat het heel goed gaat zijn, dat je als belegger altijd heel erg moet gaan opletten. Er is natuurlijk een hurdle rate, als in de beurswaarde is er en men verwacht een hoop. Maar financieel gezien, het is niet extreem overgewaardeerd en er is heel veel ruimte om gewoon op een nette manier de komende jaren te presteren. Dus ik zou zeggen dat het altijd licht bewolkt is. En zeker als je denkt dat het niet zo is, moet je extra opletten.
2: Het is echt de waardering inderdaad, die is niet zo hoog.
0: Nee, dat valt gelukkig dan weer heel erg mee.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Jos Versteeg en Reiner Wietsma zijn de leden van het beleggerspanel. En hun laatste transactie, ja, daar ben ik razend benieuwd naar. Reiner.
0: Ja, nou, iets met een Nederlands tintje nog van vroeger uit. Nu in Italië beursgenoteerd, Prysmian. Hebben vroeger ooit een keer Draka gekocht. En dat was bekend van alle kabels, connectoren en sensoren. Maar vooral kabels voor elektrificatie en ook voor telecommunicatie, dus internet. Ook heel veel voor diepzee. En eigenlijk is het voor ons een mooie toevoeging aan de portefeuille. Omdat op deze manier meedoen aan een trend waarvan we verwachten dat die nog heel lang met ons zal zijn, namelijk elektrificatie, onder andere in datacenters, maar veel breder dan dat alleen, ook dus in onderzee situaties, de windparken die we willen aansluiten, het net dat overvol zit en waar nog heel veel meters aan kabel voor gelegd mag worden. En dit is een grote leverancier die daarmee bezig is.
1: Jos.
2: Ja, we hebben eigenlijk een vrij rustige deal gedaan. We hebben Alphabet een klein beetje verkocht en daarvoor meterplatforms voor teruggekocht. De initiatief lag bij de reductie van Alphabet. Je zag dat eigenlijk een jaar geleden Alphabet ondergewaardeerd was ten opzichte van meterplatforms. Ze hadden een korting. Alphabet is natuurlijk ontzettend hard in koers gestegen het afgelopen jaar. En die korting is inmiddels een premie geworden. En daarom hebben we een klein beetje winst genomen. We zitten nog steeds flink overwogen in Alphabet. En dan moet je zeggen, een flinke positie hebben in het aandeel. Maar ja, meta-platforms, dat is toch ook wel wat achtergebleven. Als je kijkt naar de schaal van het bedrijf, die investeringen in AI, waarin ze meer marktaandeel kunnen winnen door die advertenties veel beter te targeten, maar ook hun eigen kosten kunnen verlagen met AI. Ik denk dat dat hele interessante investeringen zijn. En zeker gezien de prijs is dat een mooie ruil, denk ik.
1: Reiner, jij zei net, het is altijd licht bewolkt. Ik denk als je kijkt naar de obligatierentes en de ontwikkeling van die rentes en hoezeer dat omhoog geschoten is, dat er soms al een buitje valt, of niet?
0: Misschien wel een plansbuitje, Thomas. Je ziet dat met het conflict tussen Iran en Amerika eigenlijk gewoon continu verder gaat. Er komen altijd ronkende teksten van er is heel binnenkort een oplossing, maar die is elke keer dan volgende week. Een beetje het concept van morgen kunt u je gratis bier halen. Met dat het dus langer duurt, zie je ook dat de obligatiemarkt eigenlijk stapsgewijs nu wat vertrouwen beginnen te verliezen in het feit dat we snel die oplossing krijgen. Dat was eigenlijk ook de markt die niet echt reageerde in het begin van het conflict, maar dat nu wel in steeds grotere stappen
1: wat
0: doet.
1: Wat vertrouwen verliezen? Het gaat hier over niveaus die lang niet gezien zijn.
0: Zeker. De obligaties, zeker de lange rente, zijn best behoorlijk opgelopen. Toen een hele tijd eigenlijk zijwaarts bewogen. En we zien nu dus dat weer begint op te lopen. Dan kom je snel ook bij, het is voor het hoogst in 15 jaar.
1: Ja, daar sloeg ik op aan, Reiner.
0: Dat willen we natuurlijk graag horen. Er zitten wel grote regionale verschillen in. Dus in Japan zien we echt dat het een enorme stap gezet heeft. Dus van 0% voor 30 jaar naar nu 4. Europa breekt langzaam uit. Maar dus eigenlijk langzaam zien we dat elke dag een klein beetje erbij komen.
1: Nou, onze beursnerd Jochem Visser durfde toch de Azië-crisis van 1997 in ieder geval kort te noemen, een uur geleden.
0: Het ding is wel dat veel crisissen zijn voorafgegaan aan het feit dat obligatierentes in een korte tijd toch een behoorlijk zijn opgelopen. En ook hier gaat die parallel natuurlijk wel op. Dat is iets wat we altijd het liefst niet willen horen of wat minder tijd en aandacht aan willen besteden.
1: We gaan er wat langer over door.
0: Maar we gaan er wat langer over door. Uiteindelijk drukt dit natuurlijk één. Overheden spenderen geven meer uit dan er binnenkomt. Dus die drukken ook de private sector er voor een deel uit. En voor consumenten in de praktijk betekent gewoon dat hypotheken, financiering, et cetera, gewoon nu allemaal elke dag iets duurder aan het worden zijn. En uiteindelijk is dat slecht nieuws voor de economie en betalen we op die manier de prijs voor het feit dat onder andere dus grondstoffen nu behoorlijk duurder zijn ook.
1: Er zijn dus grote lokale verschillen aan te wijzen, maar hoe schat jij de situatie in, Jos?
2: Ja, we gingen er eigenlijk vanuit dat er nog aan het eind van het jaar een renteverlaging komt, maar daar ziet het toch wel steeds minder naar uit. De markt verwacht zelfs volgend jaar in maart, geloof ik al, een eerste renteverhoging. Maar het probleem is natuurlijk het is vooral een politiek geval, hè, waarvan je historisch vaak ziet dat er meestal binnen een paar maanden wel een oplossing komt. En je ziet het nu ook elke maand, zegt Trump van volgende week is er een oplossing. En dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, de truc van Iran is dat zij de tijd hebben en daardoor steeds verder uitstellen. En Trump door paniek over zijn herverkiezing misschien meer concessies gaat doen.
1: Dat heb ik de afgelopen weken ook wel, als het gaat over waar jullie specialiteit ligt, namelijk de financiële markten, zo af en toe gehoord. Er wordt wel heel erg makkelijk over een oorlog heen gekeken. Op een zeker moment gaat dat pijn doen.
2: Dat klopt, maar als je kijkt naar de economieën, dan zie je eigenlijk dat de Amerikaanse economie nog best goed draait. Vanochtend weer de cijfers van de New York Fed, dienstverlening, vertrouwen daar, dat gaat eigenlijk best goed. De meeste cijfers in Amerika wijzen nog niet echt op hele grote problemen. Het consumentenvertrouwen is wel erg zwak, maar als je dan kijkt hoe werkelijk de bestedingen zijn, dat valt allemaal nog wel weer mee. Dus de winstcijfers van de bedrijven zijn ontzettend goed. Dus ja, in zo'n situatie kun je maar het beste gewoon in aandelen beleggen, denk ik.
1: Wat moet je nu doen als je aandelenbelegger bent?
0: Nou ja, kijk, ik hoop dat als je begonnen bent als aandelenbelegger, dat je altijd een horizon hebt die in ieder geval langer is dan de komende 5 maanden. Dus meestal is het devies gewoon blijf rustig zitten en hou het plan vast. Ik denk dat het ook nu, dat er heel veel goede redenen zijn om dat te doen. Als obligatiebelegger is het natuurlijk wat lastiger, omdat je geconfronteerd wordt met steeds verder oplopende rentes. Het is een slechte mix. En het vertrouwen komt altijd te voeten, gaat te paard. En het is nu druppelsgewijs dat men het vertrouwen ook in een snelle oplossing natuurlijk verliest. Het duurt ook gewoon simpelweg langer. Als de genie eenmaal uit de bottle is, dan krijg je hem altijd zo lastig terug. En dat is een beetje het punt waar we nu naartoe gaan.
1: De FD dook, als we het toch over die oorlog in Iran hebben, wat dieper in de S&P Clean Energy Index. En concludeert groene energie is terug van weg geweest. Dat is een interessante categorie. Sinds de aanval van de VS en Israël op Iran eind februari is er sprake van een stijging van ruim 20%. Zouden we ook even moeten nagaan, wat zit er dan in die index? Hoe groen, hoe duurzaam is dat? En tot welke conclusie kom jij dan, Reinder?
0: Nou, eigenlijk, we mixen hier twee dingen. En de grootste holding in die index is nu Bloom Energy met 12,5%. Bloom is dit jaar, ondanks een correctie de afgelopen week, nog een goede 160% gestegen. En dat is een aandeel dat bij uitstek meelift op de bouw van datacenters. Aha. Omdat het oplossingen biedt om eigenlijk op locatie energievoorziening te regelen. Erg populair ook onder een best wel groot deel van AI-minnend beleggersland. Als dat dan natuurlijk onderdeel is van je index en het schiet er heel hard vandoor, dan vertekent dat een beetje. Het is zeker wel een duurzaam energieaandeel, als in ze leveren best wel duurzame energie voor bij die datacenters. Maar het zegt niet per se heel veel over het algemene beeld. Het is wel zo dat aandelen in die sector het over het algemeen best redelijk gedaan hebben in navolging natuurlijk van hogere energieprijzen en dus ook meer ruimte voor.
1: Als je wat verder terugkijkt, dan is de S&P 500 aanzienlijk harder gestegen dan deze index.
2: Het is een sector die het niet echt makkelijk heeft gehad, zeker onder Trump. Er zijn veel beleidswijzigingen geweest. Vooral Vestas had een aantal windmolenparken voor de kust liggen in Amerika. Waarop fors afgeschreven moest worden. Ik kan me Ørsted nog herinneren, lange tijd. Een van de eerste oliemaatschappijen die over was gegaan geheel op windenergie. Ja. En toen bleek ook in één keer dat er in jaren grote verschillen zijn in de hoeveelheid wind. Dus nee, het is een sector.
1: Maar die maken een voorzichtige comeback.
2: Ja, dat is precies het verhaal inderdaad. Je ziet door die hoge olieprijs dat er inderdaad weer belangstelling komt. Maar een aantal bedrijven heeft ook flink last gehad van die tarieven in Amerika. Hogere staalprijzen voor die molens en zo. Dat was het zit er niet mee. En ik moet je zeggen, veel van die bedrijven, zeker ook die windmolenparken, dat zijn projecten. En dan moet je, vind ik, altijd ontzettend mee oppassen met bedrijven die zwaar in projecten zitten. Want je ziet vaak dat daar enorme tegenvallers in zitten. Je weet het met alle grote infrastructuurprojecten. Het is heel lastig om daar een goede begroting voor te maken.
1: Jullie hebben het groen alweer behoorlijk ervan afgebladderd.
2: Ik denk dat het zeker een interessante sector is, maar je moet je niet verkijken op de risico's. Er zit toch wel een aardige risico in. Want het is ook heel afhankelijk van overheidsbeleid en natuurlijk ook die olieprijs. Kijk, als het zometeen toch in één keer Trump een enorme toegift doet aan Iran en de straat van Hormuz gaat open, dan gaat die olieprijs hard naar beneden. En dan ziet het er misschien weer heel anders uit. Er zitten gewoon flinke risico's aan. Maar op langere termijn, en daar zitten we hier voor, is het denk ik een interessante sector.
1: Ja, eens?
0: De bedrijfsmodellen in veel van die duurzame energiebusinesses zijn gewoon niet zo heel erg competitief bevoordeeld. Wat wil ik daarmee zeggen is dat als jij een nieuw zonnepaneel gaat kopen, dan maakt het niet zo uit wie je maakt, wat die kan en wat die kost. En zeker als je er veel koopt, en dat geldt voor windmolens en voor eigenlijk alle clean tech. En dan zie je dat alles eigenlijk tegenwoordig komt voor een heel groot deel gewoon uit China. En is een laagste kostenprijsmarkt. En dat is voor beleggers veel lastiger dan dat je in staat bent om ook.
1: Maar dat toch hoor je bijvoorbeeld in de nasleep van die zonnepanelenindustrie wel vaker dat we moeten voorkomen dat we weer een industrie helemaal in handen geven van China.
0: En dat is dan precies niet gelukt, want er komt heel weinig zonnepanelen uit Europa. Sterker nog, ik denk dat je ze niet meer kan vinden. Of in ieder geval niet op competitieve prijzen.
1: Maar bij nieuwe industrieën waarvan je denkt, dit moeten we niet nog een keer zo doen.
0: Ja, maar in mijn ervaring is dat revealed preference is heel anders is dan real preference. We zeggen altijd dat we het heel belangrijk vinden om geopolitiek autonoom te zijn. En vervolgens draaien we ons om en willen we het liefst geen staalproductie hier hebben, geen grondstoffen naar boven halen. En willen we het liefst dat het alles gebeurt bij de buurman in de achtertuin. Dus uitgesproken voorkeur is in beleggersland iets heel anders dan echte voorkeur.
1: Dank voor al jullie uitspraken in dit beleggerspanel. Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Reinder Wietsma van Centif. Tot een volgende keer weer dit panel. Te luisteren als podcast. Je kunt je zelfs abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zonder duidelijke reden met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. President Trump denkt dat de oorlog tegen Iran wel degelijk populair is. Hij zegt dat hij eigenlijk te weinig tijd heeft gehad om het uit te leggen hoe belangrijk het is. Volgens hem gaat het om kernwapens die LA kunnen wegvagen. Hij dreigt de strijd weer te beginnen als er niet snel een akkoord komt. En Hongkong wil een rookverbod invoeren op bouwplaatsen. Vorig jaar vielen bij een brand in een flatgebouw meer dan 160 doden. Het onderzoek bleek dat dat waarschijnlijk kwam door rokende bouwvakkers. Als de wet er komt, hangt de rokers een boete van een paar honderd euro boven het hoofd. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft voorlopig bewolkt en in het oosten valt nog een bui. Overdag is dat op meer plaatsen het geval en dan is er ook kans op hagel en onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Waar mensen vroeger urenlang aan de buis gekluisterd zaten, kijken ze tegenwoordig steeds meer series en films via streamingplatforms. Zo hebben Nederlandse huishoudens gemiddeld 3 streamingsabonnementen. Wat betekent die verschuiving naar streamen voor de productie van films en series? En moeten filmmakers nog vrezen voor hun baan nu kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt ingezet in het productieproces? Sandra Hilster is hier. Zij is de topvrouw van contentproducent en distributeur Panijay Benelux, welkom.
7: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
6: Met al voor deze baan een uitgebreid verleden in de media. Bij
7: zeker.
6: De commerciële, bij de publieke omroep. Dat is jouw laatste werkgever, KRO-NCRV. Nu zit je dus een maand of 8 bij deze grote wereldspeler.
7: Klopt helemaal.
6: Wat zijn de grootste verschillen?
7: De schaal, dat ten eerste. Ik vertelde net al even het voorgesprek, maar dat het feit dat je onderdeel bent van zo'n grote groep, 23 landen, Banijay Group, en in ons geval een Banijay Benelux, met ook nog eens een keer 11 verschillende entiteiten, dat is een enorme schaal. En die verantwoordelijkheid is groot. Een verantwoordelijkheid die je weer op een andere manier voelde bij de publieke omroep. Daar ging het veel meer over de impact ook die je kan maken in de samenleving vanuit de identiteit van een omroep. Dat is ook heel mooi en die voelt ook heel stevig en heel belangrijk. En nu voelt het weer op een andere manier belangrijk. Namelijk
6: impact maken in de samenleving vanuit de identiteit van een omroep. Ja. Is dat niet zo ongeveer het hoogst haalbare?
7: Dat is, denk ik, vind ik in moraal het hoogst haalbare. Zeker.
6: Maar de moraliteit heb je een beetje geparkeerd.
7: Nee, zeker niet. Want je kan nog steeds heel veel impact maken. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van ontspanning. Mensen willen ook nog eens een keer iets leuks kijken om te lachen. Entertainment, sport is ook een onderdeel. En wij zitten binnen 9 entiteiten in alle genres. Dus we hebben fictie, mooie series, impactvolle series. We werken met Jessica Valerius, met impactvolle documentaires. We maken sport met Southfield.
6: Maar je maakt dus ook dingen waar je zelf liever niet naar kijkt. Dat kan bijna
7: niet. Kom je
6: niet
7: altijd tegen. Maar nou, dat had ik bij de omroep ook wel.
6: Wat zit in de portefeuille waarvan je denkt, nou, dat sla ik toch liever over?
7: Ik ben niet zo'n groot fan van extreme reality. Liefdesreality. Ik heb ook 3 opgroeiende kinderen en ik probeer altijd te vertellen dat liefde iets heel moois is en dat je elkaar rustig moet ontmoeten. En dat hoeft niet op een tropisch eiland, op een strand of weet ik wat.
6: Dat soort. Toch is dat wel wat je kunt kijken en wat dan ook via jullie wordt gemaakt.
7: Zeker, daar hebben we ook hele goede makers voor die dat met heel veel overtuiging en passie maken.
6: Is het makkelijker om iets te leiden waarvan je bijna zeker weet dat je toch 90% zelf ook zou willen consumeren. Dat je daar als mens ook achter staat.
7: Nee, het is denk ik een combinatie van dingen. Want ik sta heel erg achter alles wat we maken in termen van het wordt kwalitatief gemaakt. Het wordt met oog voor mensen gemaakt. Het wordt gemaakt voor doelgroepen die er zijn, die hier ook naar willen kijken. Het andere gaat heel erg over wat je als mens ook ervaart van wat belangwekkend in de samenleving. Wat ik dus ook oprecht heel fijn vind, is dat we dan ook dat soort bedrijven nog hebben binnen Banijay.
6: Maar dat staat dus ook dichter bij jou?
7: Het staat allebei dicht bij mij. Want ik heb ook bij RTL gewerkt. Ik ken het commerciële spectrum. Ik ken het belang ook van dat mensen ook moeten ontspannen en naar entertainment moeten kunnen kijken. Het belang van sport of grote evenementen. Dus het is eigenlijk juist wat ik nu hier vind, die combinatie van alles weer, waardoor ik me juist als leider ook heel comfortabel voel. En dat wil niet zeggen dat ik het ander nog steeds niet een enorm warm hart toedraag. Want dat doe ik wel degelijk.
6: Want het is ook gelukkig niet zo dat iets binnen de publieke omroep jou tegenstond.
7: Nou, tegenstond is misschien een te stevig woord. Ik vond het wel een complexe omgeving. Het is een omgeving waarin je veel tijd nodig hebt om tot resultaat te komen. Het is, en dat zie je natuurlijk nu ook in de hervormingsplannen, die overigens natuurlijk heel goed zijn. Hè, dat we kijken naar hoe kan het leaner, meaner, hoe kunnen ze efficiënt, maar nog steeds wel met oog voor dat wat de samenleving nodig heeft. En wat
6: dus ook de organisatie die jij voor een belangrijk deel hebt aangestuurd, KRO-NCRW, kan best wat leaner, meaner, efficiënter.
7: Nou ja, helaas zitten zij nu ook midden in dat proces natuurlijk om daar naar te kijken.
6: Zeg je, is het helaas of zeg je het is goed dat dat gebeurt?
7: Nou ja, het is voor mensen helaas, maar het is goed dat het gebeurt. Voor mensen is het natuurlijk altijd heel verdrietig als je 20 jaar ergens werkt en daar afscheid van moet nemen. Maar het is denk ik voor toekomstbestendig maken van de publieke omroep op heel veel verschillende manieren, maar dit is er ook een van. Efficiëntie, maar ook duidelijke rolverdeling, taakverdeling tussen NPO en publieke omroepen van essentieel belang dat we een heel goed kijken naar en hoe werkt men samen, hoe bereiken we iedereen in Nederland daar met de publieke omroep. Want nogmaals, ik werk in de media en ik vind de media ongelooflijk fijn speelveld om in actief te zijn. En een hele sterke publieke omroep is van wezenlijk belang.
6: Maar er kan een sterke publieke omroep overblijven, ook als die anders wordt georganiseerd, ook als die met minder geld moet doen.
7: Ik denk dat dat kan. Gelukkig is een deel van de bezuiniging niet doorgegaan. Het was denk ik in de verkeerde volgorde. Ik denk dat we, als het gaat over bezuinigingen, dan wil je eigenlijk eerst heel goed kijken naar omroephuizen, naar efficiëntie, naar al dat soort mogelijkheden om met elkaar heel goed en efficiënt te werken. En pas dan naar de content te gaan. En nu ging het eigenlijk andersom. We moesten in één keer al naar programmering. Oh, ik zeg nog steeds we, maar ze. Naar programmering. Alvorens je al helemaal helder hebt hoe de toekomst eruit ziet.
6: Ja. Jouw vertrek bij de publieke omroep, en we hoeven daar niet uitgebreid op terug te blikken, maar ik vroeg me toch af of er een zekere relatie is met de SORUS die er was. En SORUS is misschien niet eens respectvol genoeg uitgedrukt. Rondom het programma Spoorloos, waar verschillende zaken speelden, niet goede koppelingen zijn gemaakt. Dus mensen die op zoek waren naar hun ouders. Jij hebt daar ook al publiekelijk het nodige over gezegd.
7: Ja, daar hebben we natuurlijk al heel veel over gezegd.
6: Jawel, precies, dus dat hoeven we niet uitgebreid te doen. Maar ik dacht, ze heeft een mooie baan bij de publieke omroep, bij KRO-NCRV. Nu heeft ze een andere mooie baan ergens anders waar ze zich ook thuis voelt. Maar heeft het een iets met het ander te maken?
7: Nee, eigenlijk helemaal niks. Want ik wil daar nog maar één ding over zeggen. Dat was echt vreselijk om mee te maken. In eerste plaats voor al die mensen die daarbij betrokken waren. En het heeft ons allen diep, diep, diep geraakt. En gelukkig zijn er stappen gezet op het laatst om daar een goede oplossing voor te vinden voor mensen, voor zover dat kan. Want het leed is daar. Maar het heeft voor mij persoonlijk daar niet invloed gehad op de stap die ik heb gemaakt. Dit kwam op mijn pad eigenlijk door een aantal gesprekken. En ik voelde meer, en dat had dus ook niet met Spoorloos te maken, maar meer met mijn eigen competenties, als in leiderschap, maar ook in waar ik lol in heb. En dat gaat ook wel degelijk over, misschien een breder perspectief dan dat. En nogmaals, ik heb het je al even verteld hiervoor, maar ik hou ook wel van dat het swingt en dat dingen in een bepaalde snelheid kunnen en dat je heel veel effect kan hebben van je eigen bijdrage op. En dat miste ik soms een beetje. Ik vond het in de rolverdeling soms wat, maakte dat je in een strakke jas zat, terwijl ik ga ook heel goed in een wat lossere jas.
6: Hoeveel mensen hebben het nu eigenlijk toch, als je kijkt naar de omroepwereld, en dat heeft natuurlijk verschillende gedaanten, hebben het nu voor het zeggen, want jij volgt er weer iemand op die ongeveer deze baan heeft dan bij RTL. Is dat niet een heel klein clubje, terwijl je een grote uitdaging hebt om zoveel mogelijk mensen toch nog weer aan je te binden? Ja. En het niet heel veel mensen die al 20, 30 jaar lang op wat manier dan ook rondlopen in Hilversum of net daarbuiten en dan denken dat ze het avontuur zoeken. Maar moet je niet veel meer En dat gaat dan niet sec om jou, maar verfrissing zoeken. Mensen die met een andere blik kijken naar mediaconsumptie.
7: Nou, laat ik vooropstellen, ik ben dat helemaal met je eens. Als het gaat over, ik vind dat mediamakers, en dat geldt over alle linies, dat we een heel goed zicht moeten hebben op perspectief en op meningen en op representatie van allerlei mensen in de media-industrie. Dus dat vind ik, ben ik helemaal met je eens. Specifiek dit voorbeeld gaat het ook over, kan iemand de rol aan? Hè? Is de rol die er is, zijn daar ook al keuzes voorhanden?
6: En er blijken altijd professionals te zijn die al 30 jaar in deze wereld rondlopen.
7: En er blijken dan toch gewoon heel veel talenten te zijn die dan ook weer komen bovendrijven. En daar is Peter absoluut er ook een van. En ik hoop zelf ook een
6: Jawel, nou, maar je bent een talent met een zekere ervaring. En als je zegt, het wordt steeds lastiger om ook jongeren naar onze programma's te laten
7: maar
6: kijken.
7: Maar je hoeft niet meteen jongeren op CEO-niveau te laten instromen. Dus Je kan natuurlijk ook zeggen van, we kijken, en dat doen we als organisaties allemaal. Dat doet de publieke omroep, dat doet RTL, weet ik. Dat doet Talpa ook, en wij ook. En waarschijnlijk onze collega's ook. Is dat we heel sterk kijken binnen alle bedrijven die we hebben naar, hoe bind je die diverse perspectieven aan onze organisatie? En hoe haal je jong talent binnen? Hoe laat je dat talent ook met name doorstromen? We weten ook allemaal, media is best een aantrekkelijke sector, maar ook best een pittige sector. Het gaat over deadlines en over, je staat altijd in de publieke bedankstelling. Dus je moet ook goed zorgen voor mensen. Dus nee, dat heeft absoluut onze aandacht. En ik denk dat, en nogmaals, je haalt specifiek dit voorbeeld aan. En die had ik wel verwacht overigens.
6: Spoorloos.
7: Ik bedoel de stap van Peter. Maar de baan is me ongelooflijk gegund. En nogmaals, ik denk beste man op een hele goede plek.
6: Ja. Toch nog even voor de mensen die iets minder gepokt en gemazeld zijn in de media. Als je een contentproducent en distributeur bent, wat doe je dan eigenlijk?
7: Nou, dan ben je over het algemeen heel erg veel met creativiteit bezig. Dus je bent bezig met het maken van allerlei soorten content voor allerlei verschillende soorten dragers of distributieplekken. Dat is van oudsher natuurlijk heel vaak, zoals iedereen weet, ook televisie geweest. Hè? Dus gewoon het mooie scherm in je huiskamer. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk ook heel sterk verplaatst richting streaming. Allerlei streamingdiensten die zich hebben gemeld, zowel vanuit Amerika als ook lokaal. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook heel erg de digitale distributie. Dus betekent podcasting, betekent YouTube-exploitatie.
6: Maar je distribueert wat je zelf maakt. Of kun je ook distribueren in opdracht van andere makers?
7: Zeker. Het eerste deel van mijn verhaal, dat gaat daarover. Dat je namelijk opdracht krijgt. Dat noemen ze commission krijgt om producties te maken. En dan kom je tot de doelstellingen van de zender die bepaalde tijdvakken wil vullen. Die natuurlijk bepaalde programma's of genres wil brengen. En daar hebben wij dan over het algemeen hele mooie creatieve oplossingen.
6: Maar dat begint wel, hoop ik, toch bij een goed idee. Of begint het bij een tijdvak dat moet worden gevuld?
7: Het begint altijd hopelijk bij een heel goed idee. Maar je moet wel bedenken dat er ook vraag moet zijn.
6: En van wie komt dan het idee? Komt dat idee van een zender of van een platform? Of komen jullie zelf met ideeën en probeer je dat te verkopen?
7: Nou, dat zal je niet verbazen. Maar dat is vaak ook een heel mooi samenspel. Dus Het is heel vaak komt het bij ons vandaan. Want om even vanuit Bunny J en Lux te spreken, wij hechten enorm veel waarde aan de ontwikkeling van groot IP. Dus de eigendom zijn van groot nieuwe creatieve plannen. Daar zit heel veel geld, tijd en heel veel liefde op. Heel veel ook talenten op. Dus dat is denk ik een heel grote doelstelling. Dat doe je dus soms vanuit jezelf. Dus dat komt vanuit de diverse bedrijven die wij hebben. Maar het komt ook heel vaak nu in samenwerking met partijen. Zoals bijvoorbeeld met Talpa, met RTL. Dat je samen naar ideeën kijkt en of op zoek bent. En die ontwikkeling ook echt samen doorloopt.
6: Dus je noemt Talpa, je noemt RTL. Het zal jou niet verbazen, maar ik heb ook wat mensen in mijn kenniskring die in de media werken, bijvoorbeeld ook bij de publieke omroep.
7: Verbaast me helemaal niks.
6: En die zullen zeggen dat het steeds lastiger is om een goed idee, een productie aan de publieke omroep bijvoorbeeld te verkopen, omdat daar de overlegstructuren toch nog weer een tandje erger zijn geworden dan ze al waren.
7: Moeten ze gewoon naar ons komen?
6: Dan moeten ze naar jullie komen. Nee, maar ik vroeg me af, ben jij nog een soort vooruitgeschoven post? Jij kent daar de weg. Dat het toch nog mogelijk is om iets te slijten aan de publieke omroep.
7: Nou, dat gaat dan even over mij persoonlijk. Iedereen die mij in dat soort vragen stelt, zegt, dat klopt. Het is ook complex. Zeker binnen de publieke omroep. Want je hebt over veel schijven te gaan. En de weg vinden is daarin complex. Dus als daar een keer een vraag komt, je kan me altijd een mailtje sturen. No worries.
6: Maar het is een serieus probleem, toch?
7: Ik vind dat ook een probleem. Ik vind ook oprecht dat soort jonge makers, want die komen vanuit een ander perspectief soms, ook vanuit andere hoeken van Nederland, noem het allemaal op. En die kunnen de weg niet vinden. En die weg moeten wij makkelijker maken, moeten zij makkelijker maken. En daar is wel echt veel tijd en energie in gestopt, maar daar is het nog niet. En dat heeft ook te maken met gewoon de interne organisatie van wat doet NPO, wat doen de omroepen, et cetera.
6: Gaf, ben je blij dat je weg bent, of niet?
7: Nou, wat ik zei, je prikt me net met van, dit is toch wel echt nog steeds je hart. Zo voel ik het ook nog steeds. Het was een fantastische plek om te werken. Echt waar. En het is een hele belangrijke plek.
6: Eigenlijk een mooie plek om terug te blikken.
7: Ook. Want ik moet ook dicht bij mezelf blijven. En ik moet zeggen, ik kan nu ook weer, wat ik zeg, die wijrias wat meer aan.
6: En is het ook prettig dat je dan ook iets minder te maken hebt met zoiets als lineaire tv? Omdat je weet dat dat op zijn retour is. En je kunt nu bedienen wie je wil. Er zijn klanten die juist heel erg in de lift zitten. Voelt het ook prettig dat je niet aan iets hoeft te trekken dat zijn beste tijd gehad heeft?
7: Nee hoor, want ik zou het ook zo niet willen zeggen. Kijk, lineaire tv heeft nog steeds zijn impact. Je ziet verschuivingen en je ziet natuurlijk kijktijd dalen en je ziet zeker de opkomst van streaming en digital. Maar
6: bedankt dat je me even helpt. De kijktijd daalt, de doelgroep wordt selectiever. Dus als je het hebt over
7: maar de relevantie is wel degelijk daar. Weet je, als het gaat om nieuwsvoorziening, grote sportevenementen, je moet ook op een andere manier naar lineair kijken. Van kan je de volgende dag het gesprek aan de koffietafel zijn? En dat lukt zeer regelmatig met Even tot hier of met grote realityprogramma's of met RTL met Bed and Breakfast. Ik geloof dat heel Nederland daarover praat op het moment dat jij misschien niet. Maar
6: voor mij is het hele programma heel nieuw.
7: Ja,
6: is dat leuk om te kijken?
7: Ik zou
6: hebben
7: zeker
6: jullie zeker
7: kijken.
6: Gemaakt,
7: nee,
6: niet?
7: Nee, zeker niet. Onze waardevolle concurrent Fremantle. Nee, Blue Circle. Nee, maar goed, weet je, dat is er nog steeds. En ja, en nogmaals, ik zit natuurlijk in een CEO-rol. Dus wij vertegenwoordigen al die verschillende distributieplekken. En ik vind het dus ook van belang dat we samen met lineaire aanbieders kijken naar hoe houden we lineair nog steeds zo relevant mogelijk. In de wetenschap dat natuurlijk heel veel verandert, ook voor doelgroepen.
6: Is er een verschil in werkwijze? Als je kijkt naar wie je bedient, de publieke omroep, houden die er een heel andere mores op na dan een streamingplatform? Als je kijkt naar de vraag waar ze mee komen of wat jullie voor hen kunnen betekenen.
7: Nou ja, dat kan ik opknippen, verschillende dingen. De vraag is natuurlijk vaak anders. De publieke omroep heeft een hele duidelijke taak. Hè, en heel Nederland moeten bedienen in die pluriformiteit. Maatschappelijk impact, noem het allemaal op. Dus die komen vaak toch wel met andere verzoeken op content. Tegelijkertijd zie je dat hun vraag bijvoorbeeld ook voor YouTube of voor NPO Start natuurlijk ook weer een bepaalde specifieke hoek inneemt. Dus dat is weer anders. Daar wilde jonge doelgroepen in aanspreken. Als het gaat over de begeleiding in projecten, zie je dat streamers daar nog meer bovenop zitten. Want die zijn natuurlijk continu aan het kijken. Wanneer haakt iemand af? Wanneer heb ik een inflow van een nieuw abonnee? Hoe kan ik mijn base retainen, zoals ze zo mooi zeggen? Van heb ik programma's die basis bij ons houden? Dus ja, daar zit heel veel push achter. De kwaliteit en de continue het trekken van die kijkers naar je serie.
6: Als een programma of een serie het niet redt, voelt dat dan ook als jullie primaire verantwoordelijkheid? Of ligt dat dan toch ook vaak ergens anders aan?
7: Nou, kijk, je voelt je altijd natuurlijk wel verantwoordelijk als iets niet haalt. Want dat heb je liever niet. Je maakt dingen in opdracht of je doet het samen. Maar het is niet altijd ook specifiek aan iets aan te wijzen. Soms zit je simpelweg tegenover 10 voetbalwedstrijden. Zeg maar even
6: dan
7: wat
6: is het wel aan te wijzen.
7: Ja, nee, maar goed, niet dat je zegt, daar voel je je dan enorm verantwoordelijk voor. Want dat ligt een beetje buiten de scope, zo bedoel ik het. Maar wel degelijk probeer je natuurlijk naar een soort hitratio. Ook voor je klanten en ik ben heel trots op dat een aantal van onze bedrijven zitten heel goed, dat noemen wij dan even in de taal recommissioning. Dus dat een programma nog een keer besteld wordt en nog een keer besteld wordt. En dat zijn wel waar je naartoe wil met je partners. Hè?
6: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, jawel, maar je kunt dit. Wil kiezen, dan achteraf nuanceren. De grote streamers moeten 5% van hun jaaromzet investeren in Nederlandse content. Dat is voldoende om de tv- en filmindustrie in leven te houden. Of dat percentage moet absoluut omhoog.
7: Nou, wat mij betreft moet dat percentage absoluut omhoog. En ook de voorwaarden binnen dat percentage.
6: Sandra Hilster is hier. Het gaat om dat percentage van 5%. De voorwaarden doen er ook toe. Wat bedoel je daarmee?
7: Nou, dat bedoel ik te zeggen dat als nu bij wijze van spreken een publieke omroep een format bestelt en ze zouden daarin samenwerken met een streamer. Dus daarin daar samen het fonds dragen eigenlijk om dat mogelijk te maken, dat ook al telt. Terwijl ik zou zeggen, nee, als je echt de industrie wil borgen, dan moet je zeggen, dan gaat het over jullie inzet in die Nederlandse media-industrie. En ik vind, en dat wil ik echt nog even hier benadrukken, ik vind, wij hebben zo'n ongelooflijke prachtige industrie. Ik zie het binnen Barnetje Benelux. Hoezeer wij naar het buitenland reizen met creativiteit, hoe we gezien worden in innovatie, maar ook in creativiteit. En ik vind oprecht dat er veel meer aandacht voor moet zijn vanuit de overheid en vanuit, nou, misschien wel de gezamenlijkheid van al onze collega's.
6: Je hebt het over het borgen van die industrie. Dat doet vermoeden dat die er wel eens beter voor heeft gestaan, dat die niet zo bestand is tegen geschrokken van buiten. Wat is de situatie dan?
7: Nou, je ziet natuurlijk enorm de komst van internationaal big tech. Hè. Dus, met andere woorden, heel veel adverteerdersgeld verdwijnt ook in de zakken van grote Amerikaanse bedrijven. Je ziet natuurlijk het zoeken van lineaire zenders naar hoe hou ik mijn zender rendabel. aangezien er mensen natuurlijk steeds meer naar andere plekken verdwijnen. Dus die zoektocht is daar. Dan is er, denk ik, vanuit overheid is er een hele mooie mogelijkheid om te kijken naar dingen als tax shelter, waardoor je investeringen van buitenaf ook naar Nederland haalt. Want ik zie dat gebeuren in Spanje, ik zie het in allerlei...
6: En hoe werkt dat, tax shelter?
7: Nou, dan kan je feitelijk gewoon een voordeel krijgen op je belasting op het moment dat je een investering laat zien in media lokaal. En in België is het. En ik denk dat wij in Nederland nog veel meer liefde kunnen tonen voor onze creatieve industrie. En het gaat ook bijvoorbeeld over het borgen van IP. Het is best wel ingewikkeld als grote producent, maar ook als kleine producent. Je hebt een goed idee. Je bent er eigenaar van. Dat streamers komen en zeggen, nou, alles overdragen. Terwijl er zijn ook voorbeelden, in Engeland bijvoorbeeld geweest, waarin je dat IP-recht bewaakt, waardoor je positie houdt en daar dus ook gewoon rendement op kan maken. Want dat is nou in ons vak. Ja.
6: Dit is een mooi hartstochtelijk pleidooi voor klein en lokaal. Maar als je kijkt naar een bedrijf waar je voor werkt...
7: Nou, die snap ik niet helemaal. Nou, klein en lokaal?
6: Nou ja, je zegt toch het
7: lokale... Maar ook lokale. Ik bedoel de Nederlandse media-industrie in totaliteit.
6: Ja, precies.
7: Maar ik begrijp waar je naartoe wilt.
6: Nou ja, jullie zijn zelf een
8: vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Je moet als contentmakers en creatie moet je daar ook een antwoord naast zetten. Want anders ben je. De kleinere partijen kunnen die weg niet eens bewandelen met een grote partij als Netflix. En wat ik wil zeggen over dat groot. Dat is wel iets wat ik denk ik ook vanuit mijn leiderschap, maar ook de afgelopen jaren. En ik ga dat zeker verder voeren. Is dat ik ook een huis wil zijn waar juist kleine entiteiten de weg naar vinden voor samenwerking. Want ik denk dat als je met een hele sterke overheidsstructuur. Die je maar continu op je drukt. Dan wordt het leven misschien wel steeds moeilijker. Ook voor kleine producenten.
3: Maar wordt het leven nu niet steeds moeilijker voor kleine producenten? Ook door de beweging die jullie, misschien gedwongen door anderen, doormaken?
2: Nou, het is niet per se jullie, maar het is de markt. Kijk, de markt maakt iets door waar denk ik een antwoord op moet komen vanuit contentindustrie maken, de maakkant. En dat gaat wel over consolidatie. Dat geloof ik oprecht dat een heel goed antwoord is. En ik denk dat wij oog moeten houden voor de lokale Nederlandse industrie. En nogmaals, een mooi voorbeeld bij NL Film. Een van de grotere fictie- en filmproducenten in Nederland die bij ons ook zit. Die werken samen met kleinere partijen die heel sterk zijn in creativiteit. Prachtige dingen maken en ontwikkelen. En daar is een samenwerking uit voortgekomen, waardoor zij heel goed kunnen functioneren. En wij gewoon de back-office regelen, bij ze spreken. Dus dan hou je dus ook echt wel talent op die manier heel mooi in stand.
3: Het zou zomaar kunnen gebeuren dat we een gesprek voeren zonder dat AI aan de orde komt. En nou, dat mag toch eigenlijk niet. Want hoe belangrijk is AI?
2: We hebben het al over Nvidia gehad. Nou, dan moeten we ook hierheen.
3: Ik denk, we moeten het sluitstuk toch maar AI laten zijn. Hoe belangrijk wordt dat?
2: Ja, ongelooflijk.
3: Is dat al misschien?
2: Ja, enorm. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heel erg bijzonder dat ik dit nog meemaak in mijn mediacarrière. Neem maar serieus. Ik denk groter dan de impact van internet is wat je ziet wat AI ook op onze industrie, maar überhaupt wereldwijd natuurlijk is. Ja, en wij zijn binnen Banetje en Benelux daar ongelooflijk actief mee. Natuurlijk ook in samenspraak met groep. Dat is ook weer fijn dat je onderdeel bent.
3: Als je de plant laat, dan zie je mensen die vrezen dat het tot een kaalslag leidt, tot massawerkloosheid kan leiden, dat creativiteit de das om kan doen. En de groep die zegt, nee, luister eens, het maakt voor heel veel mensen heel veel zaken beter binnen handbereik, betaalbaarder. Waar zit jij ergens in dat spectrum?
2: Ja, kijk, ik denk niet dat we een Hosanna-verhaal kunnen houden dat er geen banen verdwijnen. Ik denk ook wel dat er nieuwe banen bijkomen. Weet je, dat zal ook wel zeker zo zijn. Maar zoals ik het nu zie, denk ik dat er zijn mooie voorbeelden van. Dat zie ik ook in Amerika al een aantal bedrijven die zeggen, ja, AI transformeert het hele proces van voor tot achter. Dus je kan op heel veel fronten kan je AI inzetten. Dus in de help bij je creatie. Aan de achterkant in je postproductie, in de processen daartussen. Maar de human in the loop, of de mens erbij betrekken en de mens daarin wel degelijk positie houden, dat is ook echt nog wel de strategie die ik bij heel veel grote mediabedrijven zie. En het kan, denk ik, je werk ook zoveel beter nog maken. Dus als je goed bent, word je nog beter door de inzet van. En ja, het is, ja, ik denk dat ik durf je ook niet te zeggen met een soort visie van over hoe ziet het er over 10 jaar uit. Ik vind dat echt complex. Dat is denk ik ook voor mij, naast een hele fijne werkgever zijn en succesvol als mediabedrijf. Maar het ontwikkelen van visie op dit thema is best een klus. Hè? Want het gaat zo hard en het gaat zo snel. Dus wij laten ook ons goed adviseren. We hebben een groep die daar natuurlijk ook een voorloper in is. En dat is heel fijn werken. Dat je gewoon ziet dat er zoveel knappe koppen aan tafel zitten op dit thema. Maar dat het onze industrie enorm transformeert is echt nu al aan de hand.
3: Ja. Succes met de klus.
2: Ja, dankjewel.
3: Sandra Hilster van PennyJ Benelux. Contentproducent, distributeur. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Sebastian Lambalk. Hij is de general manager in Nederland van de verzekeringsmaatschappij QBE. Onder andere over de gevolgen van de sluiting van de straat van Hormuz. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen doorgelicht.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: In optima forma.
3: Ja.
2: Helemaal van nu.
3: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om AppLovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
2: Ja, klopt. Het is wel heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
3: Wat doen ze dan
2: namelijk,
3: precies?
2: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus ja, als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk. En dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het en AppLovin verdient geld.
3: Ja, nou ja, bijvoorbeeld hè, als ik net kleding heb zitten shoppen of zo, en dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
2: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin. Waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin. Want dat zie je niet.
3: Nee, je ziet alleen de merknaam.
2: Ja, je hebt een advertentieplatform. Nou, dit komt straks wel een paar keer voorbij. Dat is de Axon Engine zit daarachter.
3: Axon Engine?
2: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
3: Iets gaat kopen.
2: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt
3: opnemen. Als jij een heel groot platform bent en je denkt, nou, ik heb wel ruimte voor adverteerders, kan je dat daar aanbieden.
2: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan. Dat is Max. En dan heb je ook nog Adjust. Dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van ja, welke campagnes werken er nu?
3: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, dat soort dingen. Oké.
2: Dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken, daar moet ook heel eerlijk over zijn, dat is Whirl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van ja, we gaan ook adverteren via streamingdiensten en ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertentie krijgen te zien.
3: Nou, dan weten we nu perfect
2: van
3: wat
2: alles.
3: AppLovin
2: het is dus
3: doet.
2: Een marketingplatform voor bedrijven. En ja, via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
3: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent er ingedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
2: Wij hebben het niet in portefeuille.
3: Maar dat had zomaar gekund.
2: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zitten we dan naar te kijken en denk, wauw, dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
3: Nee.
2: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleg is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
3: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Hè, denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
2: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
3: Nee.
2: En in dit geval bedrijf bestaat ze sinds 2012. Ga jij straks veel meer over vertellen, maar toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. Of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is.
3: Ja.
2: Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
3: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. En Jim zei het al, het bestaat nog niet zo heel lang. We moeten terug naar 2012 en het bedrijf begint in Amerika, waar BNR in dat jaar ook een nachtelijke uitzending maakt vanuit New York.
4: Patrick Bryson,

0: the Big Apple, BNR Election Center.
1: Barack Obama blijft president van de Verenigde Staten. Ohio heeft de doorslag gegeven en het is feest in Chicago.
2: Nou, 2012 was toch een ander Amerika dan we nu kennen. In dat Amerika, en dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley, starten drie jonge app-ontwikkelaars met AppLovin'. Adam Farooqi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is, John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin' doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Eén van de jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
3: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer?
4: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
5: And you landed on McLovin.
4: Have you actually ever met anyone named McLovin?
5: No, that's why you picked a dumb fucking name.
4: Fuck you.
2: McLovin werd op deze manier...
6: Ja, dat is je McDonald's weer, hè?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
6: It.
2: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, AppLovin is hiernaar vernoemd, naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley-types. Maar volgens de oprichters komt het van BlogLovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar MacLovin als je gaat zoeken naar AppLovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Farooqi en zijn kompanen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
6: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
2: Het is Angry Birds. Ah. Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik. De groei van de mobiele games betekent dat AppLovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. AppLovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers, die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. AppLovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste 2 jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl AppLovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat AppLovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat AppLovin naar de beurs.
6: Ja, want anders was AppLovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
2: Nee.
6: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs en dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van $2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van AppLovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat.
2: Oh, wow.
6: En je weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd is.
2: Er is veel gebeurd, zeg maar.
6: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met AppLovin en de koers.
2: Ja, nou, en dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met die beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Whirl gekocht. En ook dat Adjust. Ja. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt AppLovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. Een jaar geleden komt AppLovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
7: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024, gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, shortsellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that AppLovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
2: Zo, oké, dit is ingewikkeld. Maar waar het kort gezegd op neerkomt, is dat die shortsellers twijfelen aan de AI-technologie van AppLovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
6: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is. Want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling. Ja. Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden. En dat het een soort bubbel is. En dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research. En die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is. Dat er kinderen illegaal getrackt worden. Dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers. Want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu $400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
2: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
6: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
2: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine? Of is dat iets wat heel generiek is?
6: Nou, dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus ja. Het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
2: Ja.
6: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
2: Meer data.
6: En meer data. Die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
2: Ja, en dat is wereldwijd, hè?
6: Wereldwijd,
2: dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
6: Ja, zonder dat we doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon-machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer, dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
2: Mm-hmm.
6: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet.
2: Okay.
6: Tenminste niet voor wat betreft de apps.
2: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
6: Ja.
2: Maar dat is niet het enige sterke punt, neem ik
6: aan. Nee, want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, goh, die omzet, dat is leuk.
2: 1000 man personeel.
6: Ja, dat je zegt van, anderhalf miljard omzet, maar er staat dan een paar honderd miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge, operationeel, en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
2: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
6: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google. Ja. Dus of ik moet zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, AppLovin, en wie kent het? Als ik had gezegd van nou, hé, je moet echt Adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op het veiling platform advertenties in te kopen.
2: Ja, heeft niemand een idee?
6: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
2: Kans, ja.
6: Dus nou, daarbovenop. Ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dus he, dat is net als met Google of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes dat die shortsellers actief daarop inspelen.
2: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
6: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
2: ja, maar is het ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
6: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar. Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel
2: het
6: impact.
2: Het doet dus wel iets. Ja.
6: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
2: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
6: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat Rural platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
2: Nee, dus
6: als
2: dat
6: je kijkt hoe
2: nog
6: groot de markt is.
2: Ja, oké. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
6: Ja.
2: Zijn er dan wel bedreigingen?
6: Nou, ik wil er nog eentje noemen. Oh. En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
2: Dat hebben ze nu nog niet.
6: Nee, maar ze hebben
2: dat is
6: wel
2: allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
6: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
2: Ja.
6: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
2: Oké, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
6: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google. En daarna misschien Amazon.
2: Mm-hmm.
6: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder.
2: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
6: Ja.
2: Oké, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
6: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
2: Wat een sprong, joh.
6: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
2: Ja, nou, dus dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
6: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
2: Ja.
6: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Mm-hmm. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-1. Het resultaat loopt op bijna 1-1 met de omzet. Kosten die blijven behoorlijk vlak. En zodoende is dus de verwachting ook dat de 8 miljard in 2026 onder de streep 6,7 miljard aan operationeel resultaat brengt. Dus ja, het is een bizarre marge. Ik zei het al, hè, meer dan 80%.
2: Ja.
6: Ik ben dat volgens mij nog niet eerder tegengekomen in alle uitzendingen doorgelicht die we maken. Maar daar ligt ook het gevaar, hè, dat je te optimistisch bent. Ik heb net ook al benoemd. Ja. Als die kosten gaan oplopen, als het tegenzit, als de marges dunner worden, of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
2: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel AppLovin interessant zijn?
6: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat AppLovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom AppLovin hangen en ook ja, hè, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is AppLovin heeft wel heel veel mee.
2: Dit was AppLovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
6: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel na het toch wel super internationale AppLovin.
2: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk?
6: Zeker. Vooral doen.
2: Nina van den Dungen.
6: En ik ben Jim Terpoering.
2: Tot volgende week.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: is jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd in Drenthe. In de Noord-Hollandse Schagen mag niemand in de buurt komen bij een bedrijventerrein. Daar is asbest en dat is vrijgekomen bij een brand. Daarom heeft de burgemeester een noodverordening ingesteld. Die is meteen ingegaan en duurt tot het allemaal weer veilig is. Google past binnenkort de zoekbalk aan met kunstmatige intelligentie. Die balk wordt voor het eerst in 25 jaar tijd flink veranderd, zegt het bedrijf. Zo komt er meer ruimte voor het opschrijven van zoekopdrachten. Google onthulde ook een tool die informatie in de gaten houdt. Bijvoorbeeld als iets wat je interessant vindt duurder of goedkoper wordt. En op het filmfestival in Cannes klinkt hard boegeroep tijdens de film als het logo van filmproducent Canal Plus verschijnt. Het publiek steunt hiermee honderden Franse filmmensen. Die zijn bang voor de invloed van de eigenaar van Canal Plus. Die zou een flinke vinger in de pap hebben als het gaat om de media en daarmee ook op de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten valt nog een bui en overdag is dat op meer plaatsen het geval. En dan is er ook kans op onweer en hagel. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Later op de dag dan laat de zon zich vaker zien. En dat was het nieuws van het ANP.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de Amerikaanse Clarity Act. Want die gaat er toch eindelijk echt komen, zo lijkt het. En we bespreken een bijzondere volgende stap voor het bedrijf Zero Hash en de toekomst van stablecoins. Dit is CryptoCast 430 en ik heb een co-host, Maro Halve.
9: Dankjewel.
8: Goed dat je er weer bent. Voorzitter van branchevereniging VBNL. En wij gaan eens even het nieuws van deze week doornemen. Allereerst, ja, toch het grootste nieuws van deze week. De Amerikaanse Senaatscommissie voor Bankzaken heeft gestemd voor de cryptowet, de Clarity Act in Amerika. Belangrijke cryptowet. Nou, de afgelopen weken lobbyde de Amerikaanse cryptobranche om de wetgeving er doorheen te krijgen. En dat is dan gelukt. Ja, veel gesteggel die afgelopen maanden. Wel. We hebben het echt intens gevolgd. Het was iedere week goede tijden, slechte tijden met deze wet. Hij is er nu doorheen. Wat was het gedoe? Vertel ons.
9: Nee, de Senate Banking Committee die heeft dus nu een soort akkoord gegeven. Dus hij moet naar het Senaat nog. Maar het getouwtrek zat eigenlijk over twee knelpunten. Enerzijds had je dat rente op stablecoins verhaal, de yield, waarvan de cryptopartijen zeiden, ja, dit is gewoon eerlijke concurrentie als wij dat ook mogen aanbieden. Dat werd ook al gedaan. Maar de banken die maakten zich weer zorgen over de bankdeposito's en dat dan ongereguleerd geld rente zou gaan krijgen met gevaar voor financiële stelsel, voor het systeem. En anderzijds de ethische vraagstukken rondom crypto en het bezit bij regeringsfunctionarissen. Nou, lees familie Trump natuurlijk. Ja. Waar de Republikeinen dan wel weer ook op reageerden. Ja, kijk eens naar de aandelen en naar Nancy Pelosi in de Senaat. Maar goed, dus het marktmisbruik, het profiteren van cryptobezit als overheidsfunctionaris, als hoge pief, als het ware. Ja. De oorspronkelijke stemming van die Senate Banking Committee stond voor januari 26 op de rol. Ja,
8: halfjaartje vertraging.
9: Ja, het heeft wel inderdaad aardig wat maanden vertraging gehad.
8: Nou ja, goed. Het is toch gelukt, ondanks die discussie over vooral dus die yield, die rente op stablecoins, om overeenstemming te bereiken. Wat is er allemaal veranderd? Wat stak er nog? Wat is er veranderd?
9: Nou, er werden over meer dan 100 amendementen gesproken. En dan moet je denken aan sanctiebevoegdheden, over witwas aanpakken en regels. Hoe DeFi in het hele verhaal ook zou zitten.
8: Decentralized finance.
9: Hoe moet je dan al die regels gaan handhaven die nu worden gezet? Nou, enorm, dat noem je dan de markup. Dus regel voor regel werd het allemaal doorgenomen. Maar over het renteverhaal is een compromis van de senatoren Tillis en Elsebrooks, een republikein en een democraat samen. En dat kwam er eigenlijk op neer. Er is nu een verbod op rente bij stablecoins die dan economisch of functioneel gelijkwaardig is aan depositorente. Nou, vrij vertaald, als een stablecoin dus wordt gebruikt als stilstaand of vastgezet spaargeld, hè, dus ofwel niet wordt gebruikt eigenlijk, dan is er een verbod op rente. Maar als het dus een beloning, een reward over iets wat iemand actief doet, bijvoorbeeld een beloning op handelen, op transfers, op transacties, staking, nou, lending dan denk ik niet, hè, want dat lijkt dan weer te veel op het uitlenen en fractioneel bankieren. Maar je hoort het al, er is nog wat onduidelijkheid waar dan die grens moet gaan liggen.
10: En heeft de crypto-lobby hier dan inmiddels vrede mee?
9: Nou, inmiddels lijkt het daar wel op. Hè. Dit is wel een battle die ze lang gestreden hebben, waar ze eigenlijk ook wel tegen waren. Maar inmiddels, ja, die wet moet er gaan komen voor de cryptowereld. En dat dit dan het compromis is, daar hebben ze zich blijkbaar bij neergezet. Ze waren zelfs misschien wel positief om, omdat die onduidelijkheid misschien ook nog wel wat ruimte gaat geven.
8: Ja, toch maar een beetje water bij de wijn.
10: Je zei het net al, maar een heet hangijzer, ander heet hangijzer, is het cryptobezit van de president himself, Donald J. Trump. Staat dat pijnpunt nu nog? Want volgens mij vult hij zijn zakken gewoon rustig door.
9: Zeker, dit is ook nog niet opgelost. Ondanks dat er dus nu is voorgestemd. Maar de democraten die zeggen eigenlijk, wij gaan in de wet als geheel stemmen tegen als er geen beperking hierop zit. Maar die Senate Banking Committee die zei zelf, dat stukje ethiek valt niet heel erg onder onze bevoegdheden. Dus daarom is het er ook doorgekomen. Er was nog een amendement van Chris Van Hollen, Nederlandse roots trouwens.
8: Uiteraard.
9: Het verbod voor de president om zelf te handelen, dat haalde het niet, dat amendement. Maar het Witte Huis reageerde, alles wat persoonlijk op Trump gericht is, gaan we niet mee akkoord. Maar regels die dan van de president tot de stagiair zouden gelden, die zijn bespreekbaar. Ja. Wel ongelukkig, deze week kwamen ook de Q1 filings van Trump. Dat zijn dan de ethics filings over zijn posities. Aandelen, maar ook zijn crypto dus inderdaad. Honderden miljoenen dollars, duizenden transacties aan aankopen en verkopen. En hij zegt zelf dat dat via vermogensbeheerders loopt, dat hij daar weinig tot geen inspraak op heeft. Maar dat er dan aankopen van Coinbase, Robinhood en Marathon tussen zitten. Hè? Coinbase en Robinhood, ook de grootste lobbyisten in dit verhaal. Ja.
8: Marathon, een grote Bitcoin miner.
9: Zeker. Ja. En dat hij dus persoonlijk profijt heeft in de posities van de partijen die belang hebben bij zo'n wet, dat steekt natuurlijk. En dat lijkt me niet verbazen.
10: Ik zag overigens ook op X een prachtig grafiekje langskomen van zijn aankopen en verkopen rond het aandeel Palantir. En dan had hij toch wel aardig op de bodem verkocht en op de top gekocht.
9: Zeker. Dus, Nvidia stond er ook tussen natuurlijk.
10: Het is ook nog eens een waardeloze handelaar met al die voorkennis en zo. Goed. De industrie, Mauro. Wat zijn de reacties? Zijn de Coinbase bijvoorbeeld, hebben we daar al reactie van?
9: Ja, dus de crypto-industrie enerzijds, die is eigenlijk positief en optimistisch. Brian Armstrong van Coinbase noemt het dan een grote verbetering. A16Z, Andreessen Horowitz, de venture capital firms.
10: Ook vet in de crypto.
9: Veel vet op de botten. Die noemden het een historische mijlpaal. Dus je ziet, het is echt wel, het tijd is wel gekeerd. Ze zijn hier blij mee. En de banken, daar las ik gemengde beoordelingen. Ik zag wat complimenten vanuit bankenkoepels, maar ook wel oproep om heel snel tot die verduideling te komen over dat stablecoin yield. Wat is nou actief, wat is nou passief? Wat is een reward en wat is een rente?
10: We kunnen in ieder geval zeggen, een grote horde is genomen en de crypto-industrie is in ieder geval blij. Als we nou even iets uitzoomen en we vergelijken die Clarity Act, die toch wel heel belangrijk is in de VS, die vergelijken we even met MiCAR, de Europese cryptowet hier. Hoe zie je die twee wetten in vergelijking tot elkaar?
9: Ze zijn enorm te vergelijken. Misschien niet per se in structuur, maar het is beide wetgeving die als een soort primeur om marktstructurering ging. Het is een eerste aanzet om die hele cryptomarkt volledig te reguleren, gericht op consumentenbescherming, duidelijkheid voor bedrijven geven. En het is in Amerika op federaal niveau. En bij ons was dat natuurlijk het eerste wat op unieniveau is. Zodat je niet meer zo'n gefractioneerd speelveld krijgt. Maar ik zie ook wel wat verschillen. En dat heeft denk ik te maken vooral met de tijdsgeest en de toon waarin het is opgesteld. En MiCAR, de eerste drafts die kwamen uit 2020, 2021. En we zitten nu in 2026. En dat verschil zie je heel erg. Clarity kijkt vooral van crypto is niet eng. MiCAR misschien wel iets meer. Het stablecoin yield debat wat nu loopt, waar je ook ziet dat de crypto lobby wat meer terrein wint. Nou, dat was bij Mikar ook echt niet het geval. Clarity omarmt ook wel echt het stukje DeFi, dat decentralized finance. En in Mikar is het zo, ja, je moet echt, als jij volledig centraal bent, als je volledig decentraal bent, dan val je er buiten. Terwijl de Clarity Act eigenlijk zegt, ja, als jij volledig centraal bent, val je er binnen. Ja. En dat klinkt een beetje als hetzelfde, maar de bewijslast is daarin redelijk omgekeerd. Hè? Dus ja, een klein beetje decentraal kan je in Europa duur komen te staan, terwijl je dat in Amerika juist wat kan opleveren.
10: Oké, vergelijkbaar met Mikar dus. Wanneer gaat de grote baas, crypto-president, kunnen we wel zeggen, Donald Trump zijn krabbel zetten?
9: Nou, deze tussenstap had dus 15 voors en 9 tegens. En van die 15 voors zaten dus ook 2 democraten. En dat is best wel belangrijk, omdat hij straks echt democraten nodig gaat hebben in het Senaat. Minimaal 7 in ieder geval. Ja, en hij wil 4 juli de handtekening erop zetten. Nou, symbolisch, hè? Ja. Independence Day. Ik acht het realistischer dat dat meer richting augustus gaat worden in het wetgevingsproces.
10: Ja, wat zeggen de voorspellingsmarkten? Dat is altijd een mooie.
9: Ja, daar had ik ook even naar gekeken. Die hebben het dan vooral over dit jaar. Ze hadden een kans van ongeveer 65%. Ja. En op Koos zie je ook 50% kans dat het wel het einde van juli dat hij alsnog gaat halen. Maar er zijn dus, zoals gezegd, nog 2 grote hobbels. Namelijk, de wet moet geüpdate worden in alle amendementen die gedaan worden. Maar vooral dat belangenverstrengeling van de regeringsfunctionarissen moet worden opgelost.
10: Kijk, nou, we gaan dat blijven volgen. Dit goede tijden, slechte tijden verhaal. Het begint goede tijden begint op te lijken. Niet per se slechte tijden. Tot zover dan de Clarity Act. Dan normaal gesproken gaan we nu naar de prijsanalyse. Maar jij hebt tussendoor, Mauro, nog even goed nieuws te melden voor ons.
9: Ja, zeker. De Dutch Blockchain Week staat voor de deur. En ik vind het wel heel erg leuk om te noemen. Dus hebben we namelijk ook de Dutch Blockchain Awards. En jij, Daniel, de CryptoCast, is genomineerd voor zo'n award. Dus ja, voor de luisteraars die dit natuurlijk horen, zowel op de radio of in de podcast gedeelte, ik zou wel oproepen om te stemmen, want het is natuurlijk wel een leuke kroon op jouw werk.
10: Ja, ja. Overvalt me totaal. Dit staat in het draaiboek, ja. Dus het is geen verrassing voor me. Maar nee.
9: En daarnaast, ik ben ook wel trots omdat VBNL best wel een grote rol in al die awards heeft. Ja. Zo is mijn medebestuurder Anke Langendijk genomineerd voor de Most Influential Woman. En Jos Lazet, CEO van Blockrise, ja, hier ook wat
10: Kim Schneider,
9: geweest.
10: Onze co-host, Mark Mol, vriend van de show.
9: Ja. Ook Bitfavo, Coimers en Zero Hash zijn genomineerd.
10: Ja, het kan niet anders dan één groot feest worden, Mauro.
9: Absoluut. En het is in de Arena dit jaar. Het is een hele week, maar de conferentie zelf. De conferentie zelf is 2 dagen ook nog in de Arena. Er zijn tal van side events, dus ja, ga op zoek en ga kijken waar je naartoe wilt.
10: Volgend jaar in de Kuip. Goed, wij gaan naar de prijsanalyse kijken. En dat doen we deze week met Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van een nieuwe koers. Dag Tim.
11: Hallo Daniel.
10: Ja, toch minder goed nieuws. De Clarity Act was goede tijden. Nu gaan we toch weer iets negatiever bekijken. Want de koers van Bitcoin zakte tot $76.000. Na een week eigenlijk goed nieuws, $80.000 en daarboven. Wat veroorzaakt nou die sterke daling, Tim?
11: Ja, het was een beetje een matige week. En de meest voor de hand liggende reden heeft vooral te maken met de inflatiecijfers van vorige week. De consumentinflatie in de VS kwam ietsjes hoger uit dan verwacht. Maar ja, het was vooral het hoogste punt sinds 2023. En mensen vinden dat niet zo lekker. De producenteninflatie die was echt gloeiend heet met 6%. Waar slechts 4,9% werd verwacht. Dat was al best wel hoog. Maar het was dus nog een stukje hoger. En obligatiemarkten over de hele wereld kregen echt een flinke klap. Van de Verenigde Staten tot en met hele veilige landen zoals Zwitserland. En ja, zo'n beetje overal gingen marktrentes gigantisch hard omhoog. En de angst is nu dat centrale banken ook weer rentes gaan verhogen. Om dat tegen te gaan. Met als gevolg dat risicomarkten het even zwaar hebben. Aandelenmarkten staakten hun meedogenloze rally eigenlijk van de afgelopen 1,5 maand. En zijn omlaag sinds vrijdag. En je ziet dat de cryptomarkt dan ook wel meebeweegt. Bitcoin zakte ook. Ja, zei het slechts 5% in 1 week. Dus ik maak me momenteel nog weinig zorgen.
10: Ja, wij spraken elkaar een aantal weken geleden. Toen was je eigenlijk heel erg positief. Dus is deze daling nu een korte onderbreking van jij noemt het zelf een meedogenloze rally. Houdt die bear market toch nog even aan?
11: Ja, ik denk dat ik in dit geval wel bij mijn eerdere standpunt blijf. Dat de bear market wel echt voorbij is. Je hebt het nu over een daling van 5-6%. Daar lig ik niet echt per se wakker van. Gegeven de volatiliteit die we natuurlijk kennen in de cryptomarkt. En ja, zeker met de recente ontwikkelingen rondom wet en regelgeving. Jullie hadden het net al over de Clarity Act. Maar ook met nieuwe financiële producten die de cryptosector raken. Ja, ben ik gewoon simpelweg heel erg positief gesteld. En zeker op deze prijsniveaus.
10: Ja, kan het gedoe in het Midden-Oosten angst, noem ik het maar even. Kan dat nog roet in het eten gooien? Want voorheen was die onduidelijkheid toch, ja, dat speelde Bitcoin een beetje in de kaart, leek het wel. Inmiddels is die storm wat gaan liggen, die mediastorm. Gaat dat nog een rol spelen wat jou betreft?
11: Ja, vanuit het idee dat Bitcoin een onafhankelijke valuta is, zou je inderdaad wel verwachten dat ten tijde van oorlog het een zeer aantrekkelijke asset is. Ik denk alleen dat het duidelijk is dat het momenteel niet echt als, ja, zo'n valuta wordt gezien of echt daadwerkelijk gebruikt wordt. Ja, volgens sommige bronnen is het al wekenlang mogelijk om tolbetalingen te doen in Bitcoin over die straat van Hormuz. Alleen lijkt het veel logischer om dit gewoon met stablecoins te doen, zoals USDT en USDC. En gisteren kwam Bloomberg ook met het nieuws dat de Iraanse overheid nu ook Bitcoin-gedekte transportverzekeringen zou accepteren. Maar ja, dat zijn enkel nog maar geruchten en het is niet bevestigd hoe het dan werkt en voor wie het beschikbaar is en of het daadwerkelijk gebruikt wordt. Dus ja, al met al ziet de wereld Bitcoin gewoon nu als een decentraal oppotmiddel, vergelijkbaar met goud, wat overigens een stukje slechter ervoor ligt momenteel. En ja, oppotmiddelen zijn gewoon vooral heel aantrekkelijk als er een dreiging van oorlog is. Maar als er daadwerkelijk oorlog is en het leven wordt duurder, zoals we nu allemaal merken aan de pomp bijvoorbeeld, heb je gewoon veel meer aan concrete betaalmiddelen, zoals dollars en dus stablecoins.
10: Ja, theorie en praktijk lopen maar weer eens uit elkaar. Als je nog een scenario voor ons zou kunnen schetsen, hoe ziet die er dan uit?
11: Nou, momenteel mijn meest waarschijnlijke scenario is dat we een beetje blijven rangen in de huidige prijsniveaus. Dat zal rond de $80.000 zijn. Dus als we daar een beetje boven liggen of we daar een beetje onder zijn. Ja, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Kijk, het wordt natuurlijk wel spannender als we weer teruggaan onder de $70.000. Dan moeten we het allemaal maar even herzien en even opnieuw kijken naar wat het nieuws dan is. Maar ja, tot die tijd maak ik me weinig zorgen.
10: Kijk, nou, toch nog een beetje positiviteit. Dankjewel, Tim Stolter, portfolio manager bij Amdax en host van Een Nieuwe Koers. Ja, Maro, wij hebben nog één nieuwtje te bespreken. Dat hebben de luisteraars nog te goed. Want blockchainbedrijf ZeroHash die krijgt een EMI-vergunning. Een Electronic Money Institution-vergunning. Van de Nederlandse Bank, toezichthouder. Nou, dat maakten ze gisteren bekend in een persbericht. En het is het eerste bedrijf, dat is er interessant aan, dat dan zowel een MiCA-vergunning heeft als zo'n EMI-vergunning. Vergunning. Nou,
9: eerst in Nederland.
10: Eerst in Nederland vooruit. Nou, kijk, jij hebt in de vorige leven was jij de beste compliance officer van Nederland, van de wereld misschien wel. Maar leg ons eerst even uit ZeroHash. Wat doen ze daar ook alweer?
9: Ja, ZeroHash is een infrastructuurpartij. En dan voor crypto, voor stablecoins en voor tokenization. Hè? Dus het brengen van financiële instrumenten op de blockchain. En zij noemen dat eigenlijk de pipes and plumbing, wordt dat wel eens genoemd. Echt de partij die regelt wat er onder de motorkap bij vele andere partijen gebeuren. We hebben een CryptoCast met ze opgenomen, 422, met Rens de Groot. En zij richten daar eens in echt op B2B, business-to-business oplossingen. Dus eigenlijk een soort totaaloplossing, de infrastructuur voor banken, fintechs, brokers, payment service providers die wat met crypto willen gaan doen.
10: En wat hier dan spannend aan is dat de hele Zuidas nu eigenlijk hals over kop aan het nadenken is over wat moeten we met crypto, wat moeten we met stablecoins, met blockchain technologie. En ZeroHash is zo'n bedrijf, een van de weinigen inmiddels die hier echt al geland zijn en die dat kunnen.
9: Dus zeker, en al heel groot wereldwijd. Hè? En hij noemde volgens mij toen ook in de aflevering dat JP Morgan met hun JP Morgan coin de infrastructuur ervan gebruikt, et cetera. Dus voor de grote financiële instituten die zeggen, we gaan het niet zelf bouwen, maar we willen een deskundige partij, dan kom je dus bij ZeroHash uit.
10: In het verleden is het jou gelukt om mij enthousiast te krijgen voor regelgeving en vergunningen en zo, dus dat ga je nu ook op de luisteraar overbrengen. Zo'n EMI-vergunning, Electronic Money Institution vergunning. Wat is het en wat kan je ermee? Waarom is het belangrijk?
9: Ja, dus EMI of EGI, hoe het dan wordt genoemd. Hè. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Wise. En het lijkt heel erg op een payment service provider. Oké, nou Molly ken je misschien wel. Dat is een ander soort type betaaldienstverlener. Dat zijn eigenlijk de twee smaken aan betaaldienstverlening. Of de twee grote in ieder geval. En dat betekent dat je dus betalingstransacties mag verwerken. Maar als EMI, als EGI, mag je dus ook elektronisch geld aanbieden. Hè, e-money. Dus dat betekent dat je zowel de tussenpartijen bij een betaling bent, als dat je dat geld ook even mag aanhouden voor die klant. Een soort IBAN eigenlijk erbij kan hebben. Nou, en waarom is dat nou handig of nodig als een cryptopartij? Nou, de EBA, dus de European Banking Authority, die beschreef in juni 2025 in een no-action letter, heet dat dan, als een verduidelijking op MiCAR. Van ja, leuk, MiCAR met je stablecoins. Maar als je dus e-money tokens, je zegt het al, e-money, maar dan in tokenvorm verwerkt, dan heb je naast je MiCAR-vergunning ook zo'n betaalvergunning nodig. En dan mag je dus het verwerken. En daar bedoel ik dus niet mee bitcoin kopen met een stablecoin. Dat wordt dan echt meer als een transactie gezien. Maar betalingen verwerken gaat dus echt over het opnemen en storten van stablecoins. Ja. Nou, je kan je voorstellen, dat wordt door heel veel partijen natuurlijk ook al aangeboden. Daar heb je dus binnenkort een vergunning voor nodig om dat te mogen blijven aanbieden. Ja. Nou, die hebben zij nu.
10: En wat gaan zij er precies mee doen? Is dat al duidelijk?
9: Nou, zij zijn natuurlijk de infrastructuurpartij die een totaaloplossing willen bieden. Dus ja, dat je dit nodig hebt om ook voor die stablecoin betalingen, denk aan een groot, misschien een bierconcern, wat intragroep betalingen naar een ander continent moet verrichten. Ja, al dat soort oplossingen mogen dus nu in ieder geval worden voortgezet door middel van die vergunning. En wat ik daar wel leuk aan vind, omdat zij natuurlijk de volledige infrastructuur aanbieden, is voor partijen die dit eigenlijk alleen voor stablecoins zouden willen, ja, die krijgen in het totaalpakket krijgen ze ook de mogelijkheid om dus crypto custody, trading, dat soort dingen ook allemaal aan te bieden, omdat dat onder diezelfde motorkap valt.
10: Ja. Roland Goldberg, directeur, ja. Of Goldberg, hoe spreek je
9: Goldberg?
10: Dat uit?
9: Goldberg, ja, Goldberg, Nederlander.
10: Ja. Ik ben zo in een American, in American
9: Zero
10: Dream,
9: hash,
10: Zero Hash van Roland Goldberg. Die zegt, Europa heeft een gigantische markt voor stablecoins. Dat vind ik best leuk, want eigenlijk, we hebben inderdaad een gigantische markt. Dat klopt. Maar voor stablecoins weet ik niet helemaal, want we gebruiken hier allemaal die dollars.
9: Zeker, maar ik denk dat hij bedoelt natuurlijk dat de potentie voor stablecoins hier nog enorm is. Ik heb het genoeg om veel met Roland te mogen werken in de VBNL ook. Ja. En het idee is natuurlijk dat alle normale digitale geldtransacties, het geldverkeer, met stablecoins natuurlijk veel efficiënter is. En dat daar die markt natuurlijk enorm voor is. En dat is ook wel te zien. Hè? De stablecoin gebruik buiten de VS groeide in 2025 met 422% jaar op jaar. En het groeit al jaren achter elkaar in dit soort getallen. Dus dat Europa misschien ook eindelijk wakker wordt in de adoptie van stablecoins. Ja, ik denk dat dat wel duidelijk is.
10: Ja, nee, we weten dat in Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, daar gaat het gebruik van stablecoins heel hard. In Nederland hebben we het misschien niet per se nodig.
9: Nee, zeker. We hebben natuurlijk al een ontzettend goed betaalsysteem hier. Ja. En dat ziet hem dan vooral op die payment service providers. Ja, ja, dit geeft nog wel echt extra mogelijkheden, omdat EGI's dus ook dat geld mogen aanhouden.
10: Ja, en als je de grens overrijdt naar Duitsland, dan betalen ze allemaal nog met cash. Dus denk je dat er meer cryptobedrijven meedingen naar zo'n EMI-vergunning? Gaan we dit vaker zien, deze
9: 100%
10: crossover?
9: Ja. Nee, absoluut. Hij is dus echt nodig voor partijen, voor de crypto-partijen die überhaupt gewoon willen doorgaan met het aanbieden van stablecoins als stortingen en opnames. Ja. Iets wat natuurlijk voor de consument ook heel fijn is, omdat tijdens een transactie dan geen koersrisico loopt en dergelijke. Ik weet ook toevallig, niet heel toevallig misschien vanuit mijn rol, maar dat er best wel wat crypto-partijen al in de aanvraag nu ook zitten. De Zero Hash is dus gewoon de eerste. Ja. Maar daarnaast zijn er ook best wel wat EGI's, dus die eigenlijk die kant van de vergunning al hebben, die nu bij de AFM in de aanvraag zitten om ook hun microvergunning te halen. Ja. Om juist ook met die stablecoins te mogen doen. Dus die crossover, die gaan we van beide kanten naar elkaar zien komen.
10: We zien maar weer gewoon, wederom, de financiële wereld en de cryptowereld, die zijn zich echt aan het vervlechten.
9: Ja.
10: En dat levert toch wel heel spannende dingen op om hierover te kletsen in de CryptoCast.
9: Zeker.
10: Mooi. Wij gaan zo ook nog een podcast opnemen. Het is ongelooflijk. Het lijkt wel of we het hebben voorbereid, maar dat sluit hier eigenlijk best wel bij aan.
9: Ja, best wel eigenlijk. Hè. We hebben ABN in de studio. Niet voor het eerst, maar Berit dit keer.
10: Berit Vus.
9: Berit Vus, ja. En we gaan het hebben over de hele institutionele zakelijke kant van stablecoins, crypto, tokenisatie. Ja.
10: Zij is hoofd digital assets en we gaan het sowieso maar eens hebben over de rol van de bank in een landschap met allemaal hele gave crypto-native partijen die allemaal de nieuwste technologie implementeren. Terwijl we bij de bank dan denken, dat ziet allemaal niet helemaal
9: op. Hoe gaat
10: op
9: die vervlechting eruit zien?
10: Ja, hoe gaat die vervlechting eruit zien bij een grote bank als ABN AMRO? En zij lopen aardig voorop, kunnen we zeggen. Dus dat gaat een prachtig gesprek worden. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host, Maro Halve, voorzitter van de branchevereniging VBNL. En wie meegaat naar die podcast? Graag. En anders tot de volgende CryptoCast.
9: En vergeet BNR dus niet te stemmen.
10: Oh ja, we moeten ook nog stemmen. Heel goed. Heel
9: in de
10: goed,
9: show notes.
10: Stemlink staat in de show notes. En dan gaan wij ongelooflijk feest vieren op die Podcast Awards in de Johan Cruijff Arena. Ja. Niet mijn favoriete stadion, maar goed. Tot de volgende CryptoCast hier op BNR.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: De Nationale Autoshow.
1: Ja, echt door een rivier. Harder. Blijft toch kleine kinderen.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3 uur.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien. Daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: Dinsdag 19 mei. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekenstein aan de wijk@bnr.nl. En dan beginnen we bij Mark uit Ettenleur, die nu een plusaccount heeft. En hoopt dat we hem niet teleurstellen. Daarnaast ook een Proton mailadres heeft aangemaakt, zodat hij losstaat van techbedrijven in de VS. Nu kan me niets meer gebeuren, concludeert Mark. En dat is inderdaad ook zo, denk ik. Ja. Zijn vraag. Hij zegt, de laatste 2 weken hoor ik signalen die naar mijn mening er sterk op lijken dat Poetin zijn land richting een confrontatie met de NAVO aan het sturen is. De Duma heeft een wet aangenomen die ervoor zorgt dat Russische militairen ook mogen ingrijpen in landen als daar Russisch sprekende zouden worden bedreigd. Dat betreft dan het dienstplichtige leger volgens mij. Tot op heden bleef dat leger buiten beschouwing. Tegelijkertijd noemt Poetin in zijn recente uitspraken dat het conflict in Oekraïne op zijn einde loopt. Ja, inderdaad. En we zien dat het in Rusland zelf erg slecht gaat. Daarvoor zal Poetin een uitweg moeten vinden, zegt Mark. En op deze manier zou hij de aandacht kunnen afleiden van de binnenlandse problemen en een grote mobilisatie mogelijk maken. Is dat iets wat jullie als mogelijk zien?
9: Ja, dat zou kunnen. Er zitten natuurlijk wel een paar haken en ogen aan.
10: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dat is hetzelfde probleem wat de Amerikanen hebben. Die hebben veel te veel munitie er doorheen gejaagd tegen Iran. Ja, dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat de veiligheid achteruit gaat. Ze moeten nu de Amerikanen hun munitie zelf houden. Dat kunnen ze eigenlijk nauwelijks meer exporteren naar andere landen. Vraag maar aan de Baltische Staten. Die zijn als eerste daar slachtoffer van geworden. Ik vind het heel erg moeilijk dan in te schatten of de Russen dat meenemen in hun overwegingen om iets tegen de NAVO te doen. Maar het ligt aan de andere kant ook weer voor de hand. Dat is natuurlijk het hele punt. Om naarmate het slechter gaat in Rusland, zowel economisch als militair in Oekraïne, ja, dat je dan een uitweg vindt, niet op de klassieke manier door dan maar tot een vredesakkoord te komen, maar juist door een aanval uit te voeren op bijvoorbeeld een van de Baltische Staten. Dat kan. En tegelijkertijd, en dat maakt het gewoon een goede vraag en tevens zo'n lastig te beantwoorden vraag. Er wordt nogal wat werk gemaakt op dit ogenblik van de verdediging van de Baltische Staten. Dus daar wordt een hele droomverdediging op gezet. En dat is ook lastig voor de Russen om daar doorheen te komen. Dus ik vind het een lastige vraag waar je als militaire planner absoluut mee rekening moet houden. Althans, je moet absoluut rekening houden met de mogelijkheid dat de Russen iets doen. Aanvankelijk zal dat dan iets kleins zijn, prikacties. En op termijn, over een jaar of 3, zeggen de inlichtingen, zou het iets groters kunnen zijn. Maar die verzwakking van Amerika moet natuurlijk ook gewoon doorwerken in die krijgsmacht. En dat is een discussie die ik tot nu toe niet heb gehoord. Maar waarvan ik gevoelsmatig zeg, ja, dat moet gewoon wel doorwerken op een gegeven ogenblik.
3: Ja. Wat ik me kan voorstellen is, het gaat niet goed met Russische acties in de Oekraïne. Het gaat gewoon niet goed. Hè? En Rusland is er enorm bij gebaat dat Europa doet de wapenleveranties nu. Dat is niet Amerika, dat is Europa. Is die verdeeldheid in Duitsland, maar ook andere landen, maximaal op te poken. Dat is echt een Russisch belang. Hè? Nou, dat zou je kunnen bereiken met een prikactie. Maar ja, Rob zegt terecht, er worden behoorlijke obstakels opgebouwd. Hè? Dus zo'n prikactie wordt er ook niet makkelijker op. Hè? Maar als je de Russen zo hoort praten, en ook dan die Duma heeft zo'n wet aangenomen, hè, dat je de Russisch sprekende kan beschermen. Ja, het zou me niet verbazen dat we het toch gaan proberen. Omdat het zo fijn zou zijn. Kijk, er zijn genoeg Duitsers in de SPD ook die dan zeggen van, don't poke the Russian bear. He? Ga niet de Russische beer in zijn buik kriebelen. Laten we maar een beetje terugdeinzen. En dat is precies wat Poetin nu uitkomt.
2: Ja, en tegelijkertijd, weet je, er is echt wat veranderd. En dat realiseren wij ons in Europa eigenlijk niet of nauwelijks. Wij zijn nu de grote tegenstander van de Amerikanen. Niet
4: van de Russen.
2: Meer van de Russen. Ja. Maar niet meer de Amerikanen. En de reden is ook verklaarbaar. En dat heeft niet alleen maar te maken met het feit dat Trump eigenlijk gewoon Poetin wel een toffe peer vindt. En Zelensky onder druk zet. Nee, het heeft te maken met het feit dat ondanks dat dus die verwijdering die er zichtbaar is in de transatlantische gemeenschap, dat die ertoe heeft geleid dat de Europeanen en nog wat bondgenoten eigenlijk alles wat met Oekraïne te maken heeft, inclusief militaire steun en inclusief steun aan Oekraïne als straks die oorlog is afgelopen, dat hebben ze allemaal overgenomen van de Amerikanen. Dus de Amerikanen zijn de tegenstander niet meer. De Europeanen zijn op dit ogenblik de tegenstander, omdat die volop achter Oekraïne staat. Dus dat zou dan ook een verklaring moeten zijn voor al die retoriek die we op dit ogenblik

0: gezien dat gedoe met zo'n wetgeving. Wat trouwens heel ver terug gaat hoor. Die wetgeving met betrekking tot de bescherming van de Russische minderheden, Russisch talig heet het dan, in bijvoorbeeld de Baltische Staten. Dat heeft Sergei Garganov, die heeft dat idee al eens een keer 20 jaar geleden gelanceerd. Dus
1: ja,
0: die,
1: dat is ook dat Ruskie meer waar ze het over,
0: ja,
1: over
0: dat
1: hebben in
0: Oekraïne. Ja, dat loopt al een hele tijd, dit soort dingen. En dat wordt dan nu vastgelegd in wetgeving. Maar dat zegt op zich ook niet zoveel. Nee, maar het allerbelangrijkste is dat in de ogen van Rusland de Europeanen nu de grote boosdoener zijn. En daarbij moet je ook nog een keer constateren dat die Europeanen in de ogen van de Russen eigenlijk de gelederen behoorlijk gesloten houden. Wij kijken altijd naar dat gedoe in Europa en het feit dat de boel uit elkaar wordt gespeeld en dat we niet met één mond spreken. Maar de Russen zien dat dat juist wel gebeurt. Die wapenleveringen die worden gewoon door Europa georganiseerd. Ja. Ze zien op dit ogenblik dat er enorme vorderingen worden gemaakt bij de opbouw van de krijgsmachten van Europese landen. Ja. Dus zij zien Europa met hun bril op als een machtig blok dat steeds sterker gaat worden en dat volledig als blok achter Oekraïne staat. En daar hebben ze dan ook weer gelijk in.
2: Ik had een vraag van Stan Lauwersen. Overigens ook nieuw Boeken zijn in de wijk plus lid. Dus niet toevallig. Of het is toevallig, moet ik zeggen. Dat we doen ook wel vragen van niet-leden, denk ik nog. Maar ja, het viel me gewoon op. Dit waren gewoon de beste vragen. Stan die kijkt wat verder vooruit. En die zegt in artikel 49 van het Verdrag voor de Europese Unie staat dat iedere Europese staat die de waarde van artikel 2 respecteert en zichzelf inzet voor de bevordering van deze waarde lidmaatschap kan aanvragen. Rusland bevindt zich deels op het Europese continent, doordat het geografisch gezien in theorie zou, zodat het geografisch gezien in theorie zou kunnen kwalificeren voor lidmaatschap. Dat is natuurlijk nu niet allemaal zo heel erg denkbaar, maar Stan die denkt wat verder vooruit en die zegt, achten jullie het mogelijk dat een hypothetisch democratisch Rusland in een verre toekomst zou kunnen voldoen aan artikel 49 en artikel 2 en de Kopenhagen criteria en daarmee kandidaat lid van de Europese Unie zou kunnen worden?
3: Nou, in een verre toekomst kan dat natuurlijk. Maar dan is wel een heleboel big ifs, zoals de Amerikanen mooi zeggen. Van A, dan betekent dus dat Poetin dus weg is. Dan moet er vervolgens ook geen burgeroorlog ontstaan in Rusland. Dan moet er ook nog eens een keer een democrat daar gaan opstaan. Dat weten we allemaal niet. Hè? Maar als dat in de verre toekomst wel zou lukken, dan zou het kunnen.
0: Nou, je moet ook even kijken wat er in het verleden is gebeurd. Onder Jeltsin zijn de signalen geweest dat de Russen wilden aanhaken bij het integratieproces in Europa. Sterker nog, in de begintijd van Poetin is dat namelijk ook gezegd. En ja, Poetin heeft dus gewoon ook letterlijk gezegd van nou, we zouden misschien samen ook wel een soort integratierelatie met elkaar kunnen opbouwen. Dat wil nog niet zeggen dat de Russen dan lid worden van de Europese Unie. Daar zou ik straks iets over zeggen. Maar die hele nauwe relatie met de Europese Unie. Nou, bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan een douane-Unie, vrijhandelsverdragen en dat soort zaken. Nou, dat lag echt al in de reden in die tijd. Nou, dat is natuurlijk allemaal niks geworden, weten we. En we kunnen ook inmiddels wel verklaren waarom dat niet het geval is. En dat het al heel erg lang duurt dat we weer teruggaan in die richting. Maar het zit dus niet in de genen van de Russen om geen goede relaties met het Westen te onderhouden. Dat wil zeggen met West-Europa te houden. Dat is dus gewoon niet zo. En met name als je door Moskou rondloopt. Iedereen die daar is geweest. Die mensen die zien er gewoon en doen gewoon hetzelfde als wij. Ik bedoel, daar zit niet een heel groot verschil in. Op het moment dat je echt maar helemaal gaat afreizen naar het oosten, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan zien de mensen er ook anders uit. Maar dat van oudsher is dat deel van Rusland altijd op ons georiënteerd geweest. Nou even waarom ik denk dat ze nooit lid willen worden van de Europese Unie. En dat de Europese Unie dat ook niet zal doen. En dat heeft te maken met de politieke en strategische cultuur van Rusland. Het is gewoon altijd een grootmacht geweest. Hmm. Tot voor kort, tot aan de val van de Sovjet-Unie, was het ook een supermacht. Dat is het niet meer, maar het is altijd een grote regionale macht geweest. Die wil dat zijn invloed verder reikt dan alleen maar Europa. En ze willen dus ook meetbepalend zijn in de wereld. Het is een kernwapenmogelijkheid. Ze zijn lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En dat land past niet binnen de Europese Unie. Hmm, hmm. Daarvoor moet je zoveel opgeven, ook aan soevereiniteit, dat een land als Rusland, ik kan het niet zien hoor, dat dat ooit zal gaan gebeuren. Ja. Dus niet. Dus dat traject wat ze eerder hebben voorgesteld onder Yeltsin en de begindagen van Poetin, dat kan ik me voorstellen. Maar een EU-lidmaatschap, zo'n groot land binnen de Europese Unie, gaat er niet worden. Daar hebben ze gewoon ook de mentaliteit niet voor om zich te kunnen schikken naar de regels van de Europese Unie. Want dat betekent gewoon overdragen van soevereiniteit. Nou, dat verploffen ze de ene malen.
2: Ja, misschien dat dat dus ook wel bijvoorbeeld voor Turkije geldt. Dat het natuurlijk ook een groot rijk is geweest. En een trots volk en gewoon ontzettend groot is. En toch een tikje anders dan wij.
0: Nou, het speelde ook met de Brexit een rol.
2: Ja, de Britten is natuurlijk net zo.
0: Dat is een fantastisch voorbeeld. Ja. Die kwamen erbij en die zeiden, wat gaan we allemaal doen? En toen kwamen ze tot een schrik, tot een conclusie, dat ze over een aantal onderwerpen gewoon niks meer te vertellen hebben.
2: Dat ze moesten luisteren naar Brussel in Londen. En dat pikken ze natuurlijk niet.
0: Nee. Wat wil je in een rijk waar in de 19e eeuw de zon nooit onderging? Ja. Dat wordt nog steeds door sommigen in het Verenigd Koninkrijk als een soort vernedering gezien. Wat natuurlijk allemaal flauwekul is, want de wereld is veranderd. Maar dat zou je ook, dat geldt denk ik ook voor Rusland.
3: Weet je, de balans binnen de EU is weg als Turkije lid wordt. Hè? Denk maar aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En inderdaad, er wonen niet zo vreselijk veel mensen in Rusland, maar het is een knalgroot land. En ze hebben ook wel degelijk landbouw.
2: Ja, datzelfde geldt natuurlijk ook voor Oekraïne. Hè? Zo knalgroot en heeft ook veel landbouw. Maar dat is het probleem.
0: Maar weinig
2: dat
0: weinig inwoners gaan, inmiddels. Ik zal niet zeggen van wie, Oekraïne heeft nu naar het schijnt nog maar 25 miljoen inwoners.
2: Wauw. Terug van 40, geloof ik, was het toch ongeveer?
0: 44 volgens mij. Ja.
2: Tjonge, ja.
0: Ja, er zijn natuurlijk een hoop gesneuveld. Er zijn een hoop gevlucht. En dat zit natuurlijk allemaal in de leeftijd waarin je geacht wordt in staat zijn, te zijn om kinderen te krijgen. Ja. Dus dat demografische probleem in Oekraïne is gigantisch. Dat is dus over een aantal jaren heeft het qua demografie de omvang van Nederland.
2: Tjonge, ja, die kant ga je dan op.
0: Ik heb me dat ook nooit zo gerealiseerd. Nee. Maar die berekeningen die liggen er kennelijk niet om.
2: Wauw, ja, nou, daar gaan we nog allemaal mee te maken krijgen.
0: Ja, zeker. Dat maakt het overigens wel makkelijker om Oekraïne te integreren in de Europese Unie.
2: Thomas Stijn had nog een vraag naar aanleiding van het bezoek van Trump aan Xi. En zegt, stel dat China inderdaad wint, zeg maar, in de race met de Verenigde Staten. Wat dan de consequenties zijn voor de rest van de wereld en specifiek voor Europa? Zegt van, ongetwijfeld zullen ze dan Taiwan willen inlijven als zij de wereldorde winnen, om het zo te zeggen. Maar daarnaast, zegt, je ziet historisch gezien dat hegemonen de neiging hebben om hun bestuurssysteem en gedachtegoed te exporteren. Desnoods met enige dwang. Zie de Amerikanen of de Russen of Trump die overal autocraten steunt. Is het denkbaar dat China gaat proberen om haar gedachtegoed van politieke onvrijheid gecombineerd met staatskapitalisme te exporteren naar andere landen en regio's zoals de onze? Hoe zou dat er dan uitzien en wat zou er dan gebeuren? Denken jullie?
3: Nou weet je, het is een hele interessante vraag. Kijk, in de Chinese cultuur is het zo dat wij zijn barbaren en zij hebben de oudste en de meest belangrijke beschaving. Hè? Dus ze zijn geen kolonisatoren. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hadden wel hele grote schepen. Ze hebben dus ook Zuid-Afrika bereikt. Maar uiteindelijk zijn ze daarmee gestopt in 1352. Omdat de Mandarijn zei, nou laten we maar de Chinese muur nog hoger maken. Dus dat hebben ze niet. Hè? Dus het exporteren van de ideologie ligt dus niet zo voor de hand. Als je een beetje neerkijkt op de rest van de wereld. Een andere vraag is natuurlijk dat De illiberale democratie is in opmars in de wereld. Het gaat niet zo goed met de liberale democratie. En landen als Myanmar of zo, die kijken natuurlijk wel een beetje naar China. Maar gelukkig is het zo dat China zelf daar niet zo in. China is veel meer bezig om gewoon economisch landen onder druk te zetten. En militair willen ze dat liever niet doen. Ze willen het via de economische boa constrictor doen. Hè? Dat vinden ze leuker dan dat gemep van Poetin.
0: Hmm. Nou even, kijk, hier staat ook in die vraag van wat als China wint die technologische race? Die hebben ze lang gewonnen. Echt al lang. Als je kijkt naar de cijfers, dan domineren ze nu, denk ik, pakweg 95% van alle kritische technologieën. En AI, daarvan zeggen ze dat ze die op dit ogenblik ook domineren. Ik weet niet of dat waar is, maar ze hebben dus nu met eigen chips ook van Huawei, heet dat dan in het Chinees, zijn ze in staat geweest om zo'n large language model te gaan ontwikkelen. Althans, een nieuwe vorm daarvan. En dat schijnt allemaal best goed te werken. Dus dat hebben ze al voor elkaar gekregen. Die overwinning is er. De grote vraag is, waarom zijn ze dan niet economisch en militair nummer 1? Nou, dat heeft te maken met het politiek systeem. Want er wordt gewoon niet goed bestuurd in China. De economische problemen intern zijn gigantisch. En hier zie je dus gewoon ook het grote voordeel van het zijn van democratie. Van een open samenleving. Je komt technologisch in China heel erg ver en je kan alles doen. Maar voor de rest wordt de bevolking natuurlijk gewoon afgeknepen. En je mag niet doen en laten wat je wil als het veel meer om politieke zaken gaat. Waardoor je een onvrij systeem hebt. En ja, er zijn echt belangrijke Nobelprijswinnaars die hebben aangetoond dat het hebben van goede instituties, democratische instituties, enorm bevorderlijk is. Ook voor, laten we zeggen, je economische verdere ontwikkeling. Nou, dat is dus niet het geval in China. Dus nummer 1 zijn ze nog niet. En de economische problemen zijn op termijn gewoon groot. Nu even, ik sluit gedeeltelijk aan bij wat Arjan zei over die cultuur van die politieke cultuur, zeg maar, van China, om de rest niet op te dringen. Je moet dan echt kijken naar het tribuutsysteem dat onder de keizers leefde. Het tribuutsysteem, ja, dat was eigenlijk van, buiten China inderdaad wonen de barbaren, die moeten ondergeschikt zijn aan China, aan de keizer. En die moeten tribuut geven. In ruil voor wat? Ja, dat is altijd de vraag geweest. Niet in ruil voor bescherming. Maar ze moeten gewoon hun onderhorigheid betonen aan de Chinese keizer. Door met geschenken te komen.
3: En plat op de grond te gaan liggen voor de keizer.
1: Ja, helemaal plat.
0: Ja, dat lijkt me ook wel wat als mij dat overkomt. Maar goed, dat zal nooit gebeuren. Maar vervolgens zie je dan ook dat die ideeën niet helemaal verdwenen zijn. Dus die onderhorigheid, dat wordt in zekere zin, vind ik ook eerlijk gezegd, wel met het Belt and Road Initiatief geïnstitutionaliseerd. Dus dat zijn de nieuwe zijderoutes. Dat werkt behoorlijk goed. En je ziet dus ook dat daarmee afhankelijkheden worden gecreëerd die China gewoon invloed geven. Mm-hmm. En dat gebeurt gewoon op economische gebieden. En dat gebeurt met grote delen van de wereld. Dat is niet gelukt met Europa. Dat gaat dus gewoon niet. Dus ze hebben geprobeerd om dat Belt and Road Initiative naar Europa uit te rollen. Italië is van de grote landen de enige geweest die heeft gezegd, nou, ik wil er wel lid van worden. Dat is niks geworden. Gewoon niks. Ze hebben via de route, hoe noem je dat, Athene, hebben ze geprobeerd om via infrastructuurwerken dat uit te rollen naar Hongarije. Dat is ook niet echt heel erg goed gelukt. Dus nee, ik denk dat zij nooit een poging zullen doen om Europa wat dat betreft voor een karretje te spannen en zo onder druk te zetten dat wij dat illiberale systeem gaan overnemen. Overigens, ik denk dat ze in Beijing ook denken van daar hoeven niet eens moeite voor te doen, want dat gebeurt toch wel. Want de radicaal-rechtse antidemocratische krachten die zijn natuurlijk behoorlijk groot in Europa. En dat is op zich ja, betekent dat dat democratische systeem echt onder druk staat. En dat zien we in verschillende Europese landen. Dus nee, ik denk niet dat ze ons willen gaan overheersen. Wat ze wel zullen proberen te doen is door middel van economische afhankelijkheden ons een bepaalde richting op te duwen. En dat gebeurt ook met de dumping bijvoorbeeld van auto's.
1: Ja. Dat wordt nog een dingetje, hè? Of we de Europese auto-industrie wel kunnen behouden, anders dan onze zonnepanelen-industrie bijvoorbeeld.
0: En we zitten natuurlijk aan het Chinese infuus waar het gaat om zeldzame aardmetalen en andere kritische grondstoffen. Dus ze hebben echt een grote mogelijkheid om ons onder druk te zetten. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat ze ook wel toegang willen hebben tot die grote Europese markt, die hartstikke lucratief is.
1: Ja.
0: Dus we zullen heel voorzichtig zijn de komende tijd.
1: Ja. Ja. Right, nou, hey, bedankt. En tot morgen.
3: Tot morgen. Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhogingen aan. Dat zeggen de banken en hypotheekverstrekkers in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Scholieren hebben nu al meer geklaagd over de eindexamens dan tijdens de hele examenperiode van vorig jaar. Een speciale klachtenlijn is al meer dan 270.000 keer ingeschakeld. Er werd vooral geklaagd over het examen van wiskunde A bij de HAVO. Daar was veel tekst en de vragen waren kennelijk onduidelijk. De NAVO denkt na over een militaire missie in de straat van Hormuz om de Iraanse blokkade te breken. Volgens de hoogste commandant kan het pas als de NAVO-leden daar politieke opdracht voor geven. NAVO-topman Mark Rutte liet eerder al weten te willen helpen om de scheepvaart weer op gang te krijgen daar. En een gouden penning uit 1672 is geveild voor bijna 160.000 euro bij een veilinghuis in het Utrechtse IJsselstein. Nooit eerder is zoveel voor een Nederlandse penning betaald. Het is dan ook een topstuk dat altijd goed bewaard is gebleven. Komt uit een collectie van een bekende verzamelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is 12 graden en dat is best zacht voor de nacht. In de loop van de ochtend meer buien. Daarbij is er ook kans op hagel en onweer. In de loop van de middag wordt het allemaal beter en het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil.
7: Welkom, je beursweek is goed op weg. Het is dinsdag 19 mei, de dag dat de zorgen over inflatie en oorlog weer toenemen.
8: If we look to treasuries, long-dated US Treasury yields are hovering near a 3-year high on the continued inflation concerns as investors look to assess these latest developments in the US-Iran war.
7: Hoe groot die zorgen zijn en of jij je ook al druk moet maken, dat hoor je in deze aflevering. En dan hebben we het ook over Tesla. Het aandeel van de autobouwer heeft het niet mee zitten dit jaar en daar zou Musk zelf nog wel eens de boosdoener van kunnen zijn.
9: It's hard to think about Tesla without also thinking about SpaceX and the fact that, you know, that's going to be kind of the shiny new thing for investors to play with and maybe is going to be the repository for a lot of Musk's enthusiasm about what comes next in technology.
7: Je hoort zo waarom de beursgang van SpaceX roet in het eten kan gooien voor Tesla-beleggers en we kijken nog naar een plan van de Amerikaanse beurswaakhond. Is het een goed idee om de cryptowereld nog meer aan de beurs te verbinden? Beurzen in de VS staan in het rood. De AEX won wel wat, al was het maar 0,3%. Eindigt net onder de 1019 punten. Grootste stijger is Adyen met 4,8%. We gaan de beursdag doornemen en dat doe ik met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Welkom Jim.
10: Goedendag Maxime.
7: Goed dat je er bent. We gaan beginnen en dat wil ik graag even doen in de rechtbank, waar Elon Musk en Sam Altman het de afgelopen weken tegen elkaar aflegden. Musk spande een zaak aan over het doel van de baas van de ChatGPT-maker, OpenAI natuurlijk. En de uitkomst, die is binnen. Sam Altman wint de zaak en een klinkende zege is het, want de 9-koppige jury schaarde zich unaniem achter OpenAI.
11: After just 2 hours of deliberating, the jury found that Musk was too late in bringing his claims. He had 3 years to claim that OpenAI and Altman had breached a charitable trust and 2 years to claim that they had unjustly enriched themselves. This means that OpenAI will now avoid what could have been a very serious blow to the company, casting its future into significant uncertainty.
7: De zaak ging hoofdzakelijk om de vraag of OpenAI nou wel of geen winst zou mogen maken en of de directie daardoor onterecht heel veel geld verdiend zou hebben. Nou, in beide gevallen is daar geen sprake van, oordeelt de jury dus nu. De zaak krijgt wel nog een staartje. De advocaten van Musk hebben al laten weten dat ze in hoger beroep willen gaan. Goed nieuws dus voor OpenAI, Jim. Daarmee lijkt de weg ook wel vrij voor die beursgang die later dit jaar moet komen. In hoeverre draagt dit nou bij, deze winst, ook aan een succesvolle beursgang?
10: Nou, het is in elk geval duidelijk dat OpenAI gewoon een commercieel bedrijf is, net zoals de bedrijven van Musk zelf. Het is alleen geloof ik zo dat bij de oprichting dat hij het kapitaal verstrekt heeft en toen inderdaad heeft gezegd van ja, ik geef jullie dit geld, maar jullie mogen geen winst maken. Dus ooit is dat wel zo geweest, maar hij had hier al lang tegen kunnen ageren natuurlijk. Hij heeft eerder ook uit boosheid al een bod gedaan van 100 miljard. En ja, in dit geval is hij volgens mij bezig met de X-Corp AI, een tegenhanger weer van OpenAI te bouwen. Dus hij is boos, dat is duidelijk. En dan heb je aan Musk wel een verkeerde.
7: Goed, dat X-Corp AI moet geloof ik voortkomen uit SpaceX. Ik heb nog een ander nieuwtje over dat SpaceX. Die beursgang die zit er natuurlijk ook aan te komen. En de Financial Times die meldt dat het hedgefonds D1 Capital Partners een van de grote winnaars zal worden voor deze beursgang. D1 is een van de eerste investeerders in het raketbedrijf van Musk. Het fonds investeerde al in SpaceX toen het slechts $36 miljard waard was. Nou, nu is dat natuurlijk wel anders, want met die beursgang moet het richting de 2 biljoen waard worden. En dat zou het belang van D1 naar $20 miljard moeten tillen. Een ongelooflijk belang dus dat zij in één bedrijf hebben. Dat hedgefonds zit straks dus op dat enorme belang, maar wel een belang waar ze geen plannen mee hebben, zeggen ze. De eigenaar heeft vorig jaar in een brief aan investeerders laten weten niet van plan te zijn om de aandelen te verkopen, ondanks die enorme belangstelling die er is van potentiële kopers. Dan nog heel wat anders, want vandaag kan de handelsoorlog die de VS met Europa begon zomaar afgewend worden.
12: European Union officials are meeting today in an effort to finalize legislation for the bloc's trade deal with the United States. Failure to reach an agreement risks missing President Donald Trump's July 4th deadline. And could trigger a fresh round of tariff escalation.
7: Bij Bloomberg denken ze dus andersom. Die handelsoorlog kan zomaar heropleven als die onderhandelaars van de EU niet tot een akkoord kunnen komen. Ze komen zo meteen bij elkaar. Vooral om het over de kleine lettertjes te hebben. Wat als de VS zich toch niet aan de afspraken houdt? Wat als Trump toch met nieuwe dreigementen komt? Nou, tijdsdruk, die is er zeker. Als ze het niet halen om vanavond of morgenochtend een akkoord te bereiken, dan gaat het waarschijnlijk nog heel lang duren voor het Europees Parlement erover kan stemmen. En Trump die heeft een deadline gezet op 4 juli. Als ze het dan niet hebben gehaald, dan gaat hij weer extra importheffingen op de import van Europese auto's instellen. Dan Jim, zou jij geïnteresseerd zijn in cryptoversies van aandelen?
10: Cryptoversies van aandelen. Moet je me even helpen wat ik daar precies onder zou moeten staan?
7: Nou, derivaten van aandelen of tokens gebaseerd op aandelen.
10: Ah, nou goed, een afgeleide product is algemeenheid geregistreerd op naam en verhandelbaar in de blockchain.
7: Ja, het is nog een moeilijker verhaal. Volgens Bloomberg werkt de SEC aan regels om het mogelijk te maken om dus tokens te maken van aandelen. Ze willen toestaan om dus aandelen te tokeniseren, waardoor ze koersen van beursgenoteerde bedrijven kunnen volgen, maar ook verhandelbaar zijn op crypto-platformen. Nou heb ik even aan onze grote vriend en tech-collega Daniel Mol, presentator ook van de Crypto als gevraagd om dat allemaal wat makkelijker uit te leggen dan hele ingewikkelde taal.
13: In feite is het, je legt een, laten we zeggen, een aandeel Apple leg je in de kluis. Daar geef je een token voor uit, een bewijsstuk dat je dat aandeel in de kluis hebt gelegd. En dat token, dat kan je verhandelen op de blockchain, op crypto-infrastructuur. Waardoor het dus alle eigenschappen krijgt van een crypto-token. Dus dan hebben we het over 24/7 verhandelbaar, oneindig deelbaar, et cetera.
7: Ja, maar het zorgt er dus ook voor dat die tokens, dus indirect de aandelenhandel ook, op ongereguleerde platforms terechtkomt.
13: Dit is maar net hoe je ernaar kijkt of het een voordeel of een nadeel is. Je zou ook kunnen zeggen inderdaad, je trekt een hoop aandelenhandel helemaal. Als dit een succes wordt, trek je naar voor een deel ongereguleerde platforms. Decentralized finance platforms. Dus het is in die zin wel een beetje spannend, maar ik vind het ook gaaf innovatie.
7: Ja, en daarnaast heb je bijvoorbeeld geen stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen. Dividend kun je ook op je buik schrijven. Nou Jim, zeg het maar, wat vind je ervan?
10: Nou, dit bestaat al. Alleen dan heet het een certificaat van aandelen. Dus een veel voorkomende structuur waarmee dus eigenlijk een soort beschermingsconstructie ook wordt opgetuigd. Juist om dat stemrecht bijvoorbeeld bij een stichting te plaatsen. Vervolgens worden er certificaten uitgegeven. Je hebt dat bijvoorbeeld bij Triodos, Unilever, Heineken. Heb je certificaten van aandelen. Dus eigenlijk is het een doorontwikkeling van de certificaten. En in de basis is daar helemaal niks mis mee. Het enige is natuurlijk wel, als het op een ongereguleerd platform terechtkomt, wordt ook al even aangehaald, dan kun je ook handel met voorkennis, of voorwetenschap moet ik zeggen, minder goed traceren. Dus dat is wel een nadeel. Maar in de basis is het een doorontwikkeling van de mogelijkheid om aandelen te verhandelen. Dus klinkt helemaal niet raar.
7: Straks hebben we het over de toekomst van het aandeel Tesla. Het lijkt erop dat fanboys van Musk een aantrekkelijker alternatief hebben gevonden. En je hoort over een bekend risico dat zijn kop weer opsteekt in de chipsector. Maar eerst moeten we het hebben over de obligatiemarkt, waar aandelenbeleggers nog niet zo bang lijken voor alle gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten, is dat op de obligatiemarkt namelijk heel anders. Kapitaalmarktrentes lopen hard op vanwege die oorlog, vanwege zorgen om inflatie en vanwege oplopende staatsschulden. Om maar eens wat statistieken erbij te pakken, de Amerikaanse tienjaarsrente was met 4,6% sinds anderhalf jaar niet zo hoog, die van de Britten sinds 2008. En de Amerikaanse dertigjaarsrente die flirt zelfs met recordniveaus uit 1999. Het staat nu ook op het niveau van 2007. En dat maakt ze aantrekkelijker dan dure aandelen.
14: The problem is, we have higher yields for some good reasons. There is a relatively resilient and strong economy, and we've got a lot of spending in the AI space. But we also have higher yields for a lot of bad reasons. We have the supply side inflation shock, which isn't being resolved, and we have fiscal concerns. Ultimately, higher yields are bad for stocks.
7: De Nederlandse bank doet er nog een schepje bovenop, want die waarschuwen in een nieuw rapport voor nog een inflatierisico. De mondiaal vervlochten toeleveringsketen, die noemen ze. Maar om maar even bij die oplopende rentes te beginnen, Jim. Waarom lopen die zorgen nu opeens zo op? Waarom zie je die obligatiemarkten nu zo opveren?
10: Nou, wat je toch wel echt ziet is dat de tekorten op de lopende rekening toenemen. Begrotingstekorten zijn behoorlijk en overheidsbegrotingen niet sluitend. Je ziet in de eurozone bijvoorbeeld dat waar je eigenlijk 60% is natuurlijk het verdrag van Schengen, Schengen-norm. In de EU is dat momenteel 88% gemiddeld. Duitsland zit net boven de 60 met 63, maar Frankrijk en Italië zitten op 116 en 137% van hun GDP. Dus debt to GDP waar we dan naar kijken. En dat is gewoon een te hoge schuld. En dan neemt dus ook de zekerheid van terugbetaling af. Dus ja, beleggers die willen gewoon meer zekerheden hebben in de vorm van een hogere rente. En dat geeft dus weer dat de onzekerheid groot is. En ja, dat betekent ook weer dat overheden meer rente moeten gaan betalen. En minder ruimte is voor investeringen. Zet vertraging op de economische groei. Dus je komt dan in een soort neerwaartse spiraal terecht. En dat vinden beleggers niet fijn. Dus worden de obligaties gedumpt.
7: Ja, obligatiemarkten bereiden zich dus voor op een flinke inflatieschok. Wanneer kunnen we die schok verwachten?
10: Nou, dat ga je al wel terugzien in de inflatiecijfers op dit moment. Je hebt, iedereen weet natuurlijk dat brandstofprijzen zijn hoger geworden. Maar dat is eigenlijk pas het begin. Want dat gaat doorwerken in de hele keten. Waardoor je uiteindelijk hogere prijzen voor voedsel krijgt. Hogere prijzen voor alles. Nou, het nadeel daarvan is natuurlijk weer dat je je euro maar één keer kunt uitgeven. En de consument dus minder aankopen gaat doen. Zet weer druk op de economische groei. En dat levert uiteindelijk weer minder belastinginkomsten. Nou, die overheden krijgen weer grotere tekorten. Dus ik noemde het net al even een neerwaartse spiraal. Dat is eigenlijk het angstscenario waar dit uit voortkomt. Dat hoeft niet te gaan gebeuren. Maar ja, nu, korte termijn, is die angst er wel degelijk.
7: Ja, ondertussen lijken aandelenbeleggers toch niet heel erg te voelen. Nou zijn het vooral die tech-aandelen, geloof ik, die de boel nog een beetje omhoog blijven trekken. Wanneer gaat dit echt pas doorcijpelen naar de beurs?
10: Nou, als je langdurig hoge inflatie hebt en dat je dus inderdaad krijgt dat, ja, ik vind het altijd een beetje stom om te zeggen, maar het is wel waar, de consument de hand op knip houdt en vervolgens bedrijven minder investeringen gaan doen, wat dus leidt tot minder economische activiteit, minder groei, maar ook bijvoorbeeld meer werkloosheid. Dat is eigenlijk het scenario wat zeer negatief is. Wat ons alleen ook wel een beetje verwonderd is, ja, hoe kan het nou dat die aandelenmarkten toch relatief goed doen? En je noemt zelf terecht al eventjes ook met name de tech-aandelen. En de Nasdaq bijvoorbeeld staat 10% in de plus voor het jaar. Dat is gewoon een hele mooie performance. Maar dat komt toch wel voort uit het feit dat de verwachting van artificial intelligence en de economische groei die dat met zich mee gaat brengen, dat die zwaarder weegt op dit moment op voor beleggers dan de het risico dat inflatie de overhand krijgt. Dus die twee krachten spelen eigenlijk samen een rol. Aan de ene kant de potentie van artificial intelligence en aan de andere kant ja, het risico van inflatie. Dus ja, het houdt elkaar een beetje op een gekke manier in balans.
7: Ja, dan wijst de DNB dus op een extra risico. Die toeleveringsketen, zeggen zij, die weer door de hele wereld vervlochten is. We zagen dat tijdens de COVID-pandemie bijvoorbeeld al. Nou meldt CNBC ook. Eén zwakke plek is de chipsector. Die toeleveringsketen staat onder druk. TSMC, Foxconn, Infineon die waarschuwen al voor hoge prijzen van chemicaliën, metalen. Toch staan die aandelen dan hoger dan ooit. Worden die risico's dan wel voldoende ingeprijsd?
10: Nou, dat is precies de tweespalt inderdaad. Dat je aan de ene kant ziet de potentie die er is en de extreme vraag die er naar chips is. Maar ook de extreme investeringen die vooral softwarebedrijven bijvoorbeeld doen in datacenters. Daar is heel erg veel vraag. Dus de vraag is ongekend. Het is natuurlijk niet voor niks dat, ja, het maakt bijna niet uit welk chipbedrijf of welke producent of machinemaker je neemt. Alle koersen staan vrijwel in de plus. Dus die verwachting is heel erg positief. Maar om even terug te komen op de Nederlandse bank. Het is wel heel terecht in dit geval dat ze dit aanhalen. Dat ze inderdaad zeggen van ja, het inflatierisico is daar. En dan kan de Nederlandse bank, of eigenlijk moet ik zeggen de Europese Centrale Bank, kan natuurlijk de markt sturen, de inflatie bestrijden door de rente omhoog te doen. Maar eigenlijk is dat een vervelend middel, want een hogere rente betekent minder economische activiteit. Dus in dit geval zegt de Nederlandse bank ook van ja, bedrijven of eigenlijk sectoren moeten beter gaan samenwerken om te voorkomen dat het vooral in de toeleveringsketen de orde op zaken wordt gesteld, goed wordt samengewerkt, zodat we wel kunnen leveren en de inflatie niet ontstaat en wij uiteindelijk niet op de inflatierem, namelijk hogere rente, hoeven te gaan trappen. Dus daar is waar DNB voor waarschuwt.
7: Ging dwars door je heen, maar maakt niet uit. Door naar Tesla, waar ze zich opmaken voor de beursgang van Elon Musk's andere project. We hadden het net al even over SpaceX. Die beursgang die kan namelijk onmogelijk positief zijn voor Tesla. Dat zeggen analisten tegen Bloomberg. Die zijn bang dat de Musk-fanboys die nu in Tesla beleggen straks hun geld eruit halen om dat vervolgens naar SpaceX te verplaatsen. Dan denk ik, Jim, als ik zoiets hoor, ja, dit is geen enkele manier voor Tesla om hier goed vanaf te komen. Hoe groot kan de klap zijn voor dat aandeel?
10: Nou, het aandeel staat op dit moment 10% in de min vanaf 1 januari. Je noemde het al even, 2026 niet heel lekker gegaan. Ja. En ik verbaas me daar wel vaker over, want ja, Elon Musk die houdt zich bezig met satellieten in de ruimte brengen, commerciële luchtvaart. Daarnaast bouwt hij elektrische auto's, robots. Maar hij heeft ook nog bedrijven zoals Neuralink, The Boring Company. We hadden het net over X-Corp AI, hè, waar Twitter ook onder valt. Dat doet hij al jarenlang naast elkaar. En ook, ja, we kunnen stellen, heel succesvol. Waarschijnlijk zit er in zijn werkweek 100 uur. Dus ik begrijp wel wat er gezegd wordt, maar SpaceX bestaat volgens mij al 15 jaar. Ook altijd naast Tesla. En hij runt dat natuurlijk niet in zijn eentje. Hè. Hij is wel de voorman. Maar er werken tienduizenden mensen bij die bedrijven. En daar is het op gebouwd. En niet alleen op Elon Musk, wel op zijn visie.
7: Ja, maar er zijn heel veel beleggers bij Tesla. Dat weten we, die puur in Tesla beleggen vanwege de aanwezigheid van Elon Musk. Nou, hebben ze straks misschien een nieuw speelgoedje gevonden genaamd SpaceX, dat op de beurs te vinden is. En kunnen ze daarin gaan beleggen? En moeten ze dan gaan kiezen om hun geld uit Tesla te gebruiken om die aandelen SpaceX te kopen? En dus het aandeel Tesla te verkopen?
10: Nou, ik mag hopen dat ze sowieso een iets breder gespreide portefeuille hebben. Dus ja, vanuit dat perspectief zal het niet zo zijn uit Tesla in SpaceX. Ik kan niet in de portefeuille van die beleggers kijken, maar ik moet ook zeggen dat ja, je kunt altijd zo'n reden zoeken. En in dit geval, er wordt 75 miljard geplaatst. Nou, dat is een enorme beursgang, maar we hebben het in totaal ook maar over een klein percentage van alle aandelen SpaceX die er zijn. Dus zeg even zo'n 5% die daadwerkelijk geplaatst worden. Dus het is in die zin nog een relatief kleine plaatsing van het totaal. Ik ben er zelf wat minder bang voor. Ik zou eerder zeggen van, goh, als je kijkt naar een Tesla op $400 nu, en je kijkt naar de omzetgroei en ja, toch eigenlijk wel een hoge waardering. Misschien is Tesla sowieso wel redelijk duur en ja, iets veel gedreven door de fanboys.
7: Ja, als jij zou moeten kiezen, hè, of je investeert in SpaceX of je investeert in Tesla, welke van de twee zou je dan voor gaan en waarom?
10: Nou, dat vind ik wel een interessante casus. Kijk, ook bij SpaceX geldt namelijk dat de omzet die is zo'n 18 miljard en het wordt geplaatst voor 1750 miljard, dus 100 keer de omzet. Starlink is eigenlijk de grootste driver op dit moment achter de omzet, dus de satellieten en het internet overal. Ik geloof dan eerder, denk ik, toch in een Tesla. En dan niet als autobouwer, maar als techbedrijf. En bijvoorbeeld de Optimus, de robot die ze ontwikkelen, die daadwerkelijk heel veel, nou ja, eigenlijk in eerste instantie huishoudelijke klusjes bijvoorbeeld gaat overnemen. Het autonomous driving. Ja, daar geloof ik meer in dan de visie achter commerciële luchtvaart.
7: Ja, oké. Nou dacht ik nog, er zit ook nog een soort nare bijwerking aan voor Musk. Mochten inderdaad Tesla-beleggers straks allemaal weggaan en hun geld naar SpaceX zetten. Die megabonus heeft hij aan de beurswaarde van Tesla gekoppeld. Is er dan toch nog een manier waarop hij de boel aan boord kan houden daar?
10: Nou, je hebt wel gelijk. Er zit voor hemzelf natuurlijk een enorme incentive om die bizarre bonus natuurlijk in 10 jaar tijd weliswaar te kunnen opstrijken. Daarvoor moet de koers van aandelen Tesla omhoog. En ik begrijp wel wat je zegt, want ja, zoveel nieuws rondom Tesla is de afgelopen tijd niet geweest. Veel lanceringen die toch net even wat later waren. Dus vanuit dat perspectief ga ik met je mee. Mag daar ook wel weer wat meer focus komen.
4: BNR Beurs.
7: We gaan eens kijken wat er op Wall Street gebeurt. Het staat nog altijd allemaal in het rood daar. De Dow Jones 0,25% eraf. De S&P 500 0,3% eraf. En de Nasdaq 0,6% eraf zelfs. Een paar aandelen waar we nog even stil bij moeten staan op Wall Street. Dan te beginnen bij Uber. Nieuws over hen en concurrent Delivery Hero is er. Je moet namelijk niet heel raar opkijken ervan als Uber de Duitse maaltijdbezorger misschien in de toekomst overneemt.
8: Uber has increased its stake in Delivery Hero. It now owns 19.5% of the German food delivery company and just over an additional 5% in options as Uber looks to strengthen its position outside the US. That move sent Frankfurt-listed shares in Delivery Hero higher.
7: Ja, het aandeel Delivery Hero kreeg er uiteindelijk een procentje bij. De koers van Uber die daalt met 1,3%. Dat heeft dus nu 19% van zijn concurrent in handen, waar het een maand geleden nog maar 7% had. Dus het is een flinke tempo dat ze daar hebben ingezet. Goed, nog even dan naar het aandeel Home Depot. De Praxis, Gamma of Karwei van de Verenigde Staten, ja, hoe je het maar wil noemen. Dat krijgt er een procentje bij. En het is nou niet dat ik zo enthousiast word van een Amerikaanse bouwmarkt. Maar de vooruitblik die het bedrijf bij de kwartaalcijfers geeft, die is wel interessant. Mensen blijven nog altijd kleine uitgaven doen, maar grote projecten, zeggen ze, die stellen ze uit.
15: Home Depot CFO Richard McPhail telling us here at Bloomberg, shoppers continue to defer large projects, telling us they have a higher degree of uncertainty.
7: Er moet wel bijgezegd worden dat mensen die projecten al langer uitstellen, maar tot een paar maanden terug was er juist wel weer een beetje hoop dat dat wat beter zou worden. Alleen oplopende inflatie, hogere uitgaven voor energie. En dan houden ze dus, en dan ga ik toch zeggen wat Jim niet zo fijn vindt, de hand op de knip. Nou goed, dan zijn we al bijna door de beursdag heen. Alleen nog even kijken naar die van morgen. En daarvoor schakel ik nog een keer een collega en vriend van me in, Donnerbakker.
16: Het regent jaarvergaderingen. Denk aan verzekeraar ASR, Arcadis, Exor, Amazon, beursuitbater Euronext en het Duitse Commerzbank. En die laatste is het spannendst. Want de Duitse bank voelt de hete adem van conculega UniCredit in de nek. Onlangs kondigde Commerzbank al extra ontslagen aan om een overname te voorkomen. Kijken of ze nu ook nog extra verdediging uit de kast hebben getrokken. Nou, dan snel door naar de klapper van de week. Kwartaalcijfers van Nvidia. En als we het daarover hebben, dan moet ik woorden als verwachtingen, hoge spannen en overtreffen er maar weer bij halen. En dat is dus ook dit kwartaal weer het geval. Ik zou je daarom vooral mee willen geven om eens te zoeken naar opmerkingen over China. Afgelopen week bracht topman Jensen Huang nog een bezoek aan het land. En niet lang daarna meldde Reuters dat de chipontwerper aan een selecte groep bedrijven chips zou mogen verkopen. Dat zou voor Nvidia veel omzet betekenen. Alleen laat een officiële aankondiging nog op zich wachten. Maar, zoals vriend van de show Han Dieperink onlangs zei, is
17: woensdagavond het moment om het te vertellen.
16: Nou, je hoort het. We gaan zien of de chipontwerper ook dit keer knappe cijfers aflevert en daarmee dichter en dichter naar die beurswaarde van $6 biljoen weet te kruipen.
7: En de allerhoogste beurswaarde die heeft Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En hij leidde ons vandaag door de beursdag heen. Een hele hoop zorgen had ik, maar ik bleef kalm dankzij Jim. Dank je wel.
10: Graag gedaan.
7: En jij bedankt voor het luisteren. Morgen weer een kans. In de tussentijd abonneer je op ons, reageer op Spotify. Laat van ons weten wat je van ons vindt. Of stel vragen die je nog hebt, dan kunnen wij die weer aan onze gasten voorleggen. En dan zie ik je morgen weer.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: Komend weekend is het zover, misschien hebben ze dit wel in uw agenda staan. Dan zit kabinet Jette er 3 maanden. Bijna 100 dagen dus, waarin al veel is gebeurd. Van asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. Witte Huis, excuus. Waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen. Met het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. De vraag is hoe dat minderheidskabinet nou eigenlijk uit de startblokken is gekomen. Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen in BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Vandaag doe ik dat met onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman. Al vaker te gast geweest bij Big Five, bij mij, bij mijn collega Diana Matroos. Het is goed om je weer terug te hebben hier.
5: Fijn er weer te zijn, Art.
4: We gaan het hebben over wat het kabinet tot nu toe wel of niet heeft gepresteerd. We beginnen maar even bij de actualiteit. Ik wil 2 dingen van je weten. Allereerst gisteren, Catshuis, kabinet ging in gesprek met lokale en provinciale bestuurders. Naar aanleiding van die opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Ja, rellen, kunnen we het ook al noemen, hè?
5: Ja, politiek geweld wil ik het eigenlijk gewoon noemen.
4: Nou, asielminister Bart van der Brink was er. Premier Rob Jetten was er deze keer bij. En de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten Sharon Dijksma zaten met elkaar. Dijksma voelde zich in de steek gelaten door het kabinet. Wat is er allemaal besproken in het Catshuis?
5: Nou, het belangrijkste wat er besproken is dat het kabinet nu vol achter de gemeente is gaan staan. Want er was natuurlijk de vraag, hè, die spreidingswet, die staat nog steeds ter discussie in politiek Den Haag. En ook bijvoorbeeld een coalitiepartij als de VVD heeft zich daar niet altijd even handig over uitgelaten.
4: Ruben Brekelmans
5: zei van ja, het is aan de lokale bestuurders. Later zei hij daar wel bij, en dat is ook zo, want in die spreidingswet is afgesproken dat zij met elkaar tot een verdeling moeten komen. Maar daardoor voelden die burgemeesters en die wethouders en die raadsleden, ja, dat was zoiets van, waar is Den Haag eigenlijk? Want die wet die wij moeten uitvoeren, dat hebben wij niet bedacht. Dat is vanuit het Rijk gekomen, vanuit het kabinet. Wij moeten dat uitvoeren. Er is ook een beroep op ons gedaan om voor extra opvang te zorgen. En op het moment dat er dan rellen komen, gaat het kabinet niet vol achter ons staan. Nee. En wat er nu gebeurt is,
4: en dat schuurt dan. Dat is wat dat schuurt dan, even recht gezet moet worden.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Die al een keertje met het bijltje gehakt hebben.
3: Ja, en dus om te voorkomen dat zo'n kleine gemeente overvallen wordt door demonstranten, door mensen die daar geweld misschien wel gaan gebruiken en kijken hoe ze dat kunnen managen.
2: Precies.
3: Ja. Ja. Rondom al die onrust die er dan is rondom die asielzoekerscentra, zijn er verschillende politici die daar op ingaan. Tweede Kamerlid Gidi Markensauer is een van de meest opvallende.
2: Ja, zeker.
3: Tweede vraag die ik voor je heb aan het begin. Hij krijgt de aangiftes, zijn er gedaan volgens mij door mensenrechtenorganisatie The Rights Forum. Turkse arbeidsvereniging HTIB, was mij nog niet bekend, maar die gaan om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Moet maximaal geweld tegen gebruikt worden, zei hij. En ook die term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht tegen een AZC. Ja. Dat werd alom gezien als heel heftig taalgebruik voor een politicus. Hoe keek jij daarnaar? Of luisterde jij dan als politiek verslaggever?
2: In beide gevallen. De oproep om maximaal geweld in te zetten als Palestijnse vluchtelingen naar Nederland toe komen.
3: Ja, vanuit Griekenland, hè?
2: Vanuit Griekenland. Dat heeft hij later afgezwakt. De machtsmiddelen zoals die nu al toegestaan zijn. Dus eigenlijk gewoon gaan ze ermee om zoals iedereen, zoals je met elke vluchteling omgaat. Maar zo bedoelde hij het natuurlijk niet door dat eruit te tillen. Dus dat vond ik inderdaad een schokkende uitspraak. Mm. Maar ook de omvolking. Ja, op het moment dat we het over omvolking gaan hebben, dan komen we wel echt bij racistische complottheorieën komen.
3: Ja, dat is de theorie dat de oorspronkelijke, noem maar even, Nederlandse bevolking bewust wordt vervangen door immigranten.
2: Ja, dat er een elite is, vaak een linkse elite, en die kiest er bewust voor om het volk te vermengen, omdat ze ook een haat hebben tegen zichzelf en tegen de eigen nationale identiteit en cultuur.
3: Yeah.
2: Die willen ze kapot maken. En daardoor moeten hier mensen naartoe komen, omdat er niet genoeg steun is, onder andere onder de mensen die in Nederland al wonen. Mm. Voor dergelijk beleid is het ook belangrijk dat er nieuwkomers komen die dat dan wel gaan steunen.
3: Ja.
2: Yeah. Goed, en verder hoe die complottheorie er verder nog uitziet. Yeah,
3: wat ik wel interessant vind, want we gaan het over dat minderheidskabinet hebben. Maar een van de belangrijkste tegenspelers van het minderheidskabinet, of van welk kabinet dan ook, de afgelopen jaren, decennia misschien wel, was Geert Wilders.
2: Ja. Yeah.
3: Die hoor ik helemaal niet. Het lijkt alsof Markensauer zijn methodes op dit moment toepast. Een stuk rood vlees gooien, daar gaan we dan allemaal op reageren. Media en politiek. Dat is iets waar Wilders ook goed in was. En Markensauer doet het nu, terwijl Wilders stil is.
2: Ja, nou, Wilders is op X wel heel actief. Die reageert eigenlijk op alles wat er gebeurt. Het wordt alleen minder opgepikt. En dat is ook wel een beetje de mediadynamiek. Markensauer.
3: New kid in town.
2: New kid in town. En hij kan belangrijk zijn, want in tegenstelling tot de PVV wil hij wel onderhandelen en wil hij constructief zijn. Maar we zien dat hij het populistisch playbook, dat rolt hij simpelweg uit. Dus ook in de twee voorbeelden zoals we die net hadden, dus rondom de Palestijnse vluchtelingen en het omvolken, iets radicaals roepen, daar ontstaat theater omheen.
3: Beetje afzwakken.
2: En dan afzwakken, maar je doet natuurlijk wel iets met het discours. Want elke keer wordt die discussie ietsjes verder naar rechts getrokken op het moment dat je dit niet, in ieder geval niet veroordeeld.
3: Maar het is niet zo dat Wilders dus stil is, zoals ik denk. Hij wordt alleen, we luisteren minder naar hem.
2: Ja, we luisteren minder naar hem, ja, zeker. Ja. En hij is natuurlijk wel iets minder, hij heeft niet zulke radicale uitspraken recent gedaan. Hmm. Dus ja.
3: Hmm. Bijna 3 maanden onderweg, kabinet.
2: Ja.
3: Jette.
2: En we gaan nu het kabinet gaan beoordelen. We gaan een rapportcijfer geven.
3: Nou ja, welk cijfer krijgen ze voor die eerste maanden van jou? Ja. Wat is de afdronk van die afgelopen maanden?
2: Het is veel te vroeg om nu al een eindrapport af te leveren.
3: Ja, maar hoe zijn zij te startblokken gekomen?
2: Nou, we moeten op een andere manier gaan denken over hoe politiek op dit moment met elkaar aan het bedrijven zijn. En op het moment dat je realiseert dat we echt met een minderheidskabinet zitten en dat de plannen zoals ze die hebben voorgelegd niets meer zijn dan een openingsbod, zoals Henry Montebal het elke keer noemt, dan gaat het zo slecht eigenlijk nog niet. Zometeen gaan we daar wel kanttekeningen mee maken, hoor. Maar dan gaat het zo slecht eigenlijk nog niet. Het debat over de regeringsverklaring hebben ze overleefd.
3: Ja.
2: Zelfs de AOW-plannen hoeft er niet direct van tafel af. Met dank aan Gidi Markensauer en Christoffer van de SGP. Daar zullen ze misschien wel met wat minder plezier op terugkijken, maar dat debat hebben ze overleefd. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook de eerste grote crisis die al heel snel op het kabinet afkwam. De oorlog in Iran en ook de gevolgen.

0: daarvan. Ook daar is een groot debat over geweest. Er is een pakket gekomen, weliswaar niet een heel groot pakket, geen generieke maatregelen. Kleine stappen zijn er gezet, bijvoorbeeld rondom verduurzaming. Dat zit in dat pakket, maar dat pakket heeft het ook gehaald. Mm-hmm. En voorlopig is er weer wat rust rondom die zaak. Ze staan alleen nog voor een paar hele grote uitdagingen. En dat zijn de grote hervormingen. En voor die grote hervormingen, ja, daarvoor is nu geen meerderheid. Maar dat was het ook niet toen het op papier gezet werd. Ze zullen naar die meerderheden moeten gaan zoeken. En om nu al te zeggen, ja, het lukt niet omdat er geen meerderheden zijn. Ja, nogal wie dus. Want het is nog niet in wetgeving gegoten. Mm. En er is ook nog niet over onderhandeld. Dat moet allemaal nog gaan gebeuren. En daarbij, tot slot, als je nu afzet wat het kabinet Jette gepresteerd heeft ten opzichte van de kabinetten zoals we die hiervoor gehad hebben in de eerste maanden, ja, dan durf ik wel te zeggen dat het dat er geen verschil in zit. Ze zitten in die opstartfase. De plannen moeten uitgewerkt worden. Maar er komen wel een paar hele grote vraagstukken op het kabinet af. En de vraag is, hoe gaan ze daarmee om?
1: De Big Five. Art Rooijakkers.
2: Vandaag de gast politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, je zegt al, er komen een paar hele grote dossiers aan. Ik wil eigenlijk nog naar één dossier terugkijken. Mm-hmm. Want je gaf een aantal zaken aan waarvan je zegt, nou, dat debat hebben ze overleefd, hebben ze doorstaan, is iets gelukt.
0: En toen gaat hij, ja.
2: Ja, maar ja, dat asielnoodmaatregelenpakket, hè? Ja. Ja, dat ging in de Eerste Kamer op een andere manier dan ze dachten.
0: Ja, en de Eerste Kamer is absoluut onderschat. Want er werd namelijk gedacht, we hebben altijd een minderheid in de Eerste Kamer gehad. En met wisselende meerderheden komen we er wel uit. Daarbij, de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. En getrapte verkiezingen wordt dan de Eerste Kamer gekozen. Mm-hmm. De echte grote hervormingen doen we na de Provinciale Statenverkiezingen. Dan hebben we het over de WW en over de WIA onder andere. Het verhogen van de zorg, de eigen bijdrage in de zorg, dat zit wel in het volgend begrotingsjaar. Dus dat moet nog geregeld worden. Maar het idee was, we rennen het wel. En de eerste proef waren die asielnoodmaatregelen. Ja. Was die asielnoodmaatregelenwet. En het idee was, we hebben dat wel met elkaar afgetikt. Dat gaat het halen. En het feit dat dat niet gebeurd is, dat is wel een echte reality check bij de coalitie geweest.
2: Ja, en zonder helemaal op alle details in te gaan, want er was een addendum en het was een beetje ook politiek op de vierkante millimeter. Ja. Maar als we dat even laten liggen en kijken naar het grotere plaatje, dan denk je dus als kabinet, dit krijgen we er doorheen, dat lukt niet. Wat doet dat dan voor het aanzien van het kabinet, voor de onderlinge verhoudingen? Wat zie je dan gebeuren daar achter de schermen?
0: Voor de onderlinge verhoudingen, dit heeft een knauw gegeven aan onderlinge verhoudingen. Ook omdat men naar elkaar kijkt. Dus de VVD vond zowel strafbaarstelling illegaliteit had in de weg moeten zitten. Mm-hmm. Maar de asielnoodmaatregelenwet, daarvoor zijn ze in het vorige kabinet gestapt. Dus voor hen was het heel belangrijk dat het zou halen. Zij hebben zoiets van, ja, D66, weliswaar was er afgesproken, je mag in de Eerste Kamer stemmen zoals je wil. Maar toen ze zagen dat het mis had, dat het misging, hadden ze nog voor die novelle kunnen stemmen. Hè? Ja. Die aangepaste voorstel om strafbaarstelling in die wet te krijgen. En dan hadden ze alsnog tegen de asielnoodmaatregelenwet kunnen stemmen, want dan had het CDA die kunnen steunen.
2: Ja.
0: En wat dat betreft wordt er ook weer naar het CDA gekeken. Van ja, maar jullie hebben uiteindelijk alsnog die hele wet weggestemd. Dus dat zit niet lekker in die coalitie. Mm-hmm. Dan is er vorige week ook nog iets gebeurd rondom de hypotheekrenteaftrek. Waarbij een motie van pro gesteund is. Daar zullen we ook niet technisch op ingaan. Maar door D66 CDA.
2: Ja, en VVD.
0: En
2: die
0: VVD
2: juist,
0: is daar ook niet tevreden over. Dus je voelt dat er binnen die coalitie, daar gebeurt iets. Mm-hmm. En daar moet het vertrouwen ook weer een klein beetje herwonnen worden. En dat straalt ook af in het kabinet. Want we zagen vorige week ook rondom de hypotheekrenteaftrek, dat twee partijen, de staatssecretaris voor fiscaliteit van D66-huizen, Ehrenberg, zei, een probleem met de hypotheekrenteaftrek, dat gaat over die 30-jaars-termijn, daar moeten we naar kijken, dat moet opgelost worden. En de vicepremier deed de persconferentie.
2: En die zei, hey, volgend kabinet.
0: Volgend kabinet.
2: Ja.
0: Dus het kabinet spreekt ook nog niet helemaal met één mond. Dus nee. Ook die verhoudingen van het minderheidskabinet, dat moet ook nog binnen de coalitie moet dat vorm krijgen. Ja.
2: Hoeveelste kabinet is dit dat jij meemaakt?
0: De derde.
2: Ja. Ja. Als je dit vergelijkt met voorgaande kabinetten, zie je dan in alles wat je nu beschrijft, hè, die verhoudingen die zich moeten zetten, vertrouwen winnen, wantrouwen kweken, kijken wat de onderlinge verhoudingen zijn. Zie je verschil bij dit kabinet met voorgaande kabinetten?
0: Ja, want het zijn drie verschillende kabinetten. Het vierde kabinet Rutte had er eigenlijk nooit moeten komen. Want het was een voortzetting van een gevallen kabinet om de toeslagenaffaire. Maar daar waren de verhoudingen al slecht. Mm-hmm. Niet zo slecht zoals in het kabinet Schoofvaren. Nee. Dat was echt niet normaal. Nee. Daar kon je gewoon elke dag een kamer inlopen van een kamerlid of een perswoordvoerder om precies te horen. De vuile was werd buiten gehangen. Je kon precies horen wat er allemaal misging.
2: Heb je bijna heimwee als je het zo vertelt?
0: Nee, absoluut niet. Nee, dat was echt verschrikkelijk. En nu zie je wat dat betreft wel weer dat de verhoudingen meer lijken op het kabinet Rutte 4. Want op een dergelijke manier wordt er niet over elkaar gepraat.
2: Ja.
0: Maar het begon veel hoopvoller dan Rutte 4 begon. Maar je merkt nu wel dat het wat brozig is geworden.
2: Ja. Ja, en dan helpt het denk ik niet dat je dus een asielnoodmaatregelenwet ziet sneuvelen in de Eerste Kamer. Dat je nu veel ophef ziet in het land. We hebben het allemaal weer over asiel, over AZC's. Dat zet veel druk op zo'n nieuw kabinet, kan ik me voorstellen.
0: Absoluut. En het idee was ook dat op het moment dat die asielnoodmaatregelenwet aangenomen zou zijn, dat die discussie over asiel en migratie een beetje zou gaan liggen.
2: Ja.
0: En nou, dat moet nog onderzocht worden. Maar het idee is wel, ja, het sneuvelen van die asielnoodmaatregelenwet en dat politiek geweld dat we gezien hebben, daar lijkt wel een verband te zijn. Hè? En ook het feit dat de minister voor asiel en migratie oproept aan de gemeente, maak plaatsen vrij. Mm. En ook dat sneuvelen van die wet in diezelfde periode, dat heeft geen goed gedaan.
2: Nee. Is het tegelijkertijd zo dat wij, kijk naar de media, maar ook gewoon wij als kiezers, kijken naar het kabinet alsof het een meerderheidskabinet is? Precies, en misschien te weinig recht doen aan het feit dat ze nou eenmaal een minderheidskabinet
0: precies
2: zijn.
0: Precies. Want wij denken nog, en dat doet de oppositie ook, in de verhoudingen van een meerderheidskabinet. En als je dan kijkt naar, ja, wat lukt nou en hoeveel weerstand is er tegen de plannen zoals ze gemaakt zijn, dan is er heel veel weerstand. Maar dat komt ook omdat op het moment dat je een meerderheidskabinet hebt en je zit met elkaar in een coalitie, dan kan je in ieder geval, tot je het coalitieakkoord openbreekt, maar op dat moment gaat het vaak fout, kan je gewoon zeggen, we hebben afspraken gemaakt, we gaan dat gewoon uitvoeren.
2: Mm-hmm.
0: En op het moment dat we een begroting presenteren, weten we in ieder geval dat er in de Tweede Kamer een meerderheid voor is.
2: Mm-hmm.
0: Dat is nu niet zo. En dus alles staat nog ter discussie en dat geeft ook onrust. Zeker ook omdat we een paar hele grote problemen moeten oplossen. Eén daarvan is het geld voor defensie. Maar ook, hoe gaan we om met de zorg? Hoe gaan we om met binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld met vergrijzing of met de vele mensen die in de WIA zitten? Dat zijn echt grote vraagstukken. Daar moet je pijnlijke keuzes, of zou je daarop moeten nemen? En daar moet nog over gesproken gaan worden. Mm-hmm. Want je hebt daar geen meerderheid voor.
2: Ja.
0: En daardoor is er ook meer maatschappelijke onrust. Het geldt bijvoorbeeld ook voor stikstof. Volgende maand komt Jamie van Es met de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Dat gaat maatschappelijke onrust opleveren. Daar zullen we toch ook even mee moeten omgaan.
2: Ja.
0: Maar maatschappelijke onrust betekent niet dat je de straten moet met fakkels en AZC's in de brand moet steken.
2: Goede disclaimer, Leendert. Maar dat zijn dus grote keuzes die gemaakt moeten worden. Ook bijvoorbeeld, gaat veel meer geld naar defensie toe. Dat moet dan ook ergens vandaan komen. Maar die keuzes, het zijn dus grote dossiers waarmee politiek gezien, waarin knopen moeten worden doorgehakt. Is dat überhaupt in ons coalitieland mogelijk met een minderheidskabinet?
0: De oppositie, en dan kijk ik vooral naar Progressief Nederland, dus de GroenLinks Partij van de Arbeid. Als ze verstandig zijn, dan doen ze dat wel. Dan gaan ze in de meewerkstand. Want het zijn namelijk problemen die zo groot zijn dat als je ze nu niet oplost, ze op het bordje komen van een volgend kabinet. Als dit kabinet struikelt op stikstof, op asiel, op de financiering van defensie, dan op het moment dat je GroenLinks Partij van de Arbeid bent en jij mag de volgende keer aan die formatietafel gaan zitten, op welk bordje liggen ze dan? Dezelfde problemen op jouw bordje.
2: Mm.
0: En je kan er nu voor zorgen, op het moment dat je dit kabinet gaat steunen, of in ieder geval als je een deal met ze gaat maken, dat je er ook nog wat uit kan halen.
2: Ja, dus je moet hopen op een soort constructieve oppositie.
0: Ja.
2: Zie jij bewegingen daarin?
0: Nog niet. Want de klacht bij veel partijen, maar zeker op links, is dat ze het kabinet en de coalitie nog te weinig zien. En in ieder geval, er zijn wel gesprekken, maar er zijn nog geen concrete plannen van hoe willen we dat dan zo meteen in de zomer gaan aanpakken met elkaar.
2: Ja, en dat is op links, zeg je dan? Wat zie je bij de oppositie in de rechterkant?
0: Nou ja, daar hoor ik bijvoorbeeld bij JA21 ook wel van. Ja, we wachten nog af. We hebben nog geen openingsbod gekregen.
2: Mm-hmm.
0: Dus we wachten af wat er op ons af gaat komen. En Jette en Ilko Heijnen, de minister van Financiën, hebben beloofd om de komende tijd op de koffie te gaan. En dan zullen ze het wel horen.
2: Ja. Gisteren had ik het met Marieke van der Velde, politicoloog, erover. En zei, ja, je ziet dat één coalitiepartij, de VVD, veel nog in campagnestand staat. Ja. Tegelijkertijd schets jij nu een beeld van een kabinet dat op de lange termijn, dossiers voor de lange termijn eigenlijk moet zien op te lossen. Of het nou gaat om Defensie, of de WW, of de WIA, of nou, noem maar op. Kan dat met elkaar samengaan? Dus kun je dossiers voor de lange termijn oplossen als één van de drie partijen in een minderheidskabinet in campagnestand staat?
0: Ja, dat is dus heel lastig. Want dat zien we dus bij een heel klein punt. En dat punt is misschien een heel klein punt. De hypotheekrenteaftrek. Dat is nu niet het grootste thema zoals het in Den Haag speelt. En die mogelijke problematiek rondom die 30-jaarstermijn hoeft ook niet zo groot te worden als in sommige voorspellingen dat het probleem neergezet wordt. Maar de VVD heeft wel borden langs de snelweg gezet. Om even een voorbeeld te geven. Met, ja. Wij hebben de hypotheekrente
2: binnengehaald
0: voor u. Dan kan je niet meer terug. En we zien het ook rondom het financieel kader. De VVD houdt zo strak vast aan het financieel kader. Dat als we dat op deze manier blijven doen, dan zie ik het niet goed komen. Nee. Want GroenLinks Partij van de Arbeid zal namelijk willen terug onderhandelen dat, zoals zij dat dan noemen, de lasten eerlijker verdeeld worden. Ja. Kortom, herverdeling. Ja. Een lastenverhoging voor bedrijven.
2: Ziet de VVD niet zo snel vertekenen, bedoel je?
0: Precies. Maar als GroenLinks Partij van de Arbeid de volle map wil, dan krijgen ze niks.
2: Ja.
0: Dus zij zullen ook ergens in het midden uit moeten komen. En dat geldt ook voor de VVD. En als die twee partijen moeten uit de campagnestand.
2: Ja, nou, succes. Ja. Ik weet niet precies hoe dat moet. Maar kijk, jij hoort dan achter de schermen,
0: ja,
2: veel meer dan wij, hoor jij hoe dat dan moet gaan. En ik bedoel, het gerucht ging in dat vorige kabinet Schoof, was de hele tijd de VVD zitten wachten tot het kabinet klapt, zodat er nieuwe verkiezingen kunnen komen. Ze zitten op de achterbank een beetje te kijken naar hoe het misgaat tussen die andere partijen. Hoe is dat nu?
0: Nee, dat is absoluut niet het geval. De VVD zit niet, heeft er geen enkel belang bij op dit moment dat het kabinet valt. Want ze zullen echt een keer op een paar speerpunten van de VVD zullen ze moeten leveren. En één ervan is op het gebied van asiel. Daarbij is niet gezegd dat dat geregeld is, dat ze het dan wel zouden willen laten vallen. Maar zij hebben er ook gewoon belang bij dat, zeker voor het bedrijfsleven, dat nogmaals een paar knooppunten opgelost worden. Net congestie, stikstof, ja, bouw, noem het maar.
2: Zo meteen praat ik verder met onze eigen politiek verslaggever Leendert Beekman. We hadden het al een beetje over de oppositie, maar de rol van die oppositie en hoe je dan iets gedaan kan krijgen daar in Den Haag. En wanneer we vinden, zeg over een jaar, wanneer is het kabinet geslaagd? Wat moet er dan gebeurd zijn? Gaat allemaal aan me vragen, dus ik zou zeker blijven luisteren. Tot zo.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
4: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Europa is iedereen het nu eens over hoe het nu moet met het handelsakkoord met Amerika. De lachende afspraak, maar de uitvoering liet op zich wachten. Dat tot grote frustratie van president Trump, die dreigde met flinke verhogingen. Er komt een nultarief voor Amerikaanse industriële goederen. Europa krijgt een algemene heffing van 15%. Afgelopen maart was er een aardbeving in Drenthe en nu is bekend hoeveel schademeldingen er zijn gedaan. Het zijn er 4000, meldt de regionale omroep. De meeste meldingen komen uit Assen, daar was dan ook het epicentrum. De beving had een kracht van 3.0 en dat is de zwaarste in 25 jaar tijd daar in Drenthe. Bedrijven hebben vorig jaar bijna 120 miljard euro aan belastingen en sociale premies betaald. Uit onderzoek van een consultancybureau blijkt dat de afdrachten van bedrijven aan de Belastingdienst naar verhouding harder groeien dan de economie. Een kwart van alle overheidsinkomsten komt van bedrijven. En het podium van popster Harry Styles in de Arena in Amsterdam wordt mogelijk aangepast. Bezoekers klagen op sociale media over slecht zicht. Het podium is veel te hoog. Het team van Styles zegt het te weten en gaat er naar kijken. Er zijn nog 8 optredens daar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is best zacht deze nacht, zo'n 12 graden. In de loop van de ochtend zijn er meer buien, daarbij ook nog eens kans op onweer en hagel. Van die regen zijn we dus nog niet af, maar in de loop van de middag wordt het wel beter. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Welkom bij tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de slagkracht van het kabinet. Later deze week, of morgen, praat ik met oud-AIVD'er Jelle Posma. Hij richtte de stichting Justice for Prosperity op om de ondermijning van de democratie tegen te gaan. Met hem ga ik het hebben over de onrust in de samenleving en de rol die politici daarin spelen. Vandaag de gastpolitiek verslaggever Leendert Beekman.
6: Yes.
5: En komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen sowieso met je bespreken. De kansen en valkuilen voor het kabinet de komende periode en de rol van de oppositie. We waren er al over begonnen. Ik wil graag gewoon meteen met je naar de kettingvraag. Gisteren is Marieke van der Velde te gast. Ze is politicoloog, universitair hoofddocent politieke communicatie aan de VU in Amsterdam. Deze vraag was voor jou.
7: Hi Leendert, ik dacht omdat je zoveel in die wandelgangen van Den Haag bent en dat er heel veel onderhandeld zal moeten worden om meerderheden te krijgen. Kan je een voorbeeld geven van een motie of een andere wet die eraan zit te komen waarvan de uitkomst feitelijk al vast lag voordat het debat begon? Gewoon omdat er in de achterkamertjes iets overlegd werd. En wat zijn nou signalen dat dat gaat gebeuren voor ons als gewoon luisteraar? Wanneer weten we dat het eigenlijk al die koehandel al gespeeld is?
6: Dit is echt een hele lastige vraag.
5: Oh.
6: Ja, want ik moet er gewoon op het eerste deel van de vraag gewoon moet ik gewoon nee zeggen.
5: Je kan geen voorbeeld geven.
6: Nee, want dan moeten we ook even een onderscheid maken tussen. Ik kan wel heel veel voorbeelden geven waarbij de politiek, waarbij er een politieke meerderheid is om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld, we moeten die NAVO-norm moeten halen. Daar moet geld voor geregeld worden. Het feit dat we die NAVO-norm moeten halen, dus wat is het probleem? Stikstof, netcongestie. Er zijn meerderheden voor om dat op te lossen met elkaar. De hoe-vraag, dat is op dit moment het grote probleem. En daar moeten ze met elkaar in de achterkamertjes over gaan praten. Van hoe gaan we dat dan met elkaar regelen? Het makkelijkste voorbeeld blijft toch dat geld voor defensie. Hoe gaan we dat de komende jaren met elkaar fixen? En dan zullen ze in de achterkamertjes met elkaar dat moeten gaan bespreken. En die panelen moeten gaan bewegen, maar die zie ik nu nog niet bewegen.
5: Nee.
6: En wanneer ga je dat zien gebeuren? Ik heb trouwens wel 1 signaal gezien. Maar wanneer ga je dat zien gebeuren? Dat ga je eerst toch in de media horen. Dat politieke leiders kleine draaien gaan maken. Bijvoorbeeld dat ze gaan zeggen, we moeten toch eens naar, ik geef even gewoon een voorbeeld hoor, maar we moeten toch eens gaan kijken naar ondoelmatig geëvalueerde fiscale regelingen. Daar is de hypotheekrenteaftrek er 1 van. Zeg ik niet dat ze dat gaan doen. Maar als ze dat soort taal gaan uitslaan, dan gaat er iets bewegen. Mm-hmm. En een voorbeeld daarvan is, in dat pakket dat gemaakt is om de gevolgen van de oorlog in Iran een beetje te dempen. Daar zit een dekkingsvoorstel in, waarbij voor startende ondernemers een fiscaal voordeel wordt weggehaald. De startersaftrek. Mm-hmm. Die was ook negatief geëvalueerd. En ik dacht, hey, dit is een lastenverzwaring. Een hele kleine, een eerste stapje, waarbij de VVD wel mee akkoord gegaan is bij ondernemers, waar ze ook voor zeggen te staan. Ja. Dus je zag daar een heel klein bewegingje. Maar we zullen meer van dat soort stappen moeten zien richting de zomer.
5: Maar die koehandel waar Marieke het over heeft, die zie je gewoon niet gebeuren.
6: Nog niet. Nee, want dan vraag ik natuurlijk, zeker bij de oppositie, als je daar langskomt, wordt er al concreet onderhandeld? Weten jullie al welke kant ze opgaan? Willen ze over links, willen ze over rechts? Dan is het antwoord nee. Jette, met Eelco Heijnen, de minister van Financiën, moeten nog langskomen en dan horen we het wel.
5: Wat zegt dat, dat dat nog moet gebeuren? Zit iedereen eigenlijk dus op elkaar te wachten? Of zijn ze zich aan het ingraven in een soort schuttersputjes van, kom niet aan onze heilige huisjes? Hoe interpreteer jij dat?
6: Nou, je moet ook oppassen dat je niet te vroeg, want er is al genoeg maatschappelijke onrust. Hè?
5: Dus je moet niet te vroeg veel weggeven.
6: Nou, ook niet te vroeg veel weggeven, maar je moet ook de maatschappelijke onrust niet te vroeg vergroten. Want het kabinet was net aangetreden, hebben we de oorlog in Iran gekregen, ja. Hogere benzineprijzen. Mensen waren daar zeer ontevreden over. Nu hebben we politiek geweld rondom AZC's. Mm-hmm. Als je nu ook al, de bonden hebben acties aangekondigd. Je moet niet te veel olie te vroeg op het vuur gooien. Dus die onderhandelingen gaan ze lekker richting de zomer duwen.
5: Want dan smeer je het wat uit. Of dan zijn we allemaal
6: Iedereen is lekker op vakantie. Ja. Zit je met elkaar in augustus. Gewoon de augustusbesluitvorming zoals die altijd gaat. Zit je op het ministerie van Financiën. En dan ga je de laatste week, als de druk echt op de ketel zit, ga je onderhandelen.
5: Dus eind augustus kunnen we het een en ander gaan verwachten.
6: Zeker, 100%. Ja, en de vraag is alleen hoeveel. Wordt er nu een grote deal gesloten waarbij al gesproken wordt over grote hervormingen die in de toekomst plaats gaan vinden? De WIA en de WW. De AOW is helemaal ver weg, hè, voordat ze daarmee willen gaan beginnen. Ga je daar al deals deze zomer over sluiten? Of laat je dat voorlopig nog even liggen? Schop je die bal vooruit? Maar dan moet je wel iets met het maatschappelijk middenveld, met de bonden, afgesproken hebben. Want je kan niet hebben dat ze de hele zomer en het hele najaar op het Malieveld gaan staan. Want dan is er ook te veel onrust. Dus je zou met hen een opening moeten hebben, waarbij je nog niet zegt, de bezuinigingen zijn helemaal gedaan, we moeten nog iets in het domein, maar we gaan verder met elkaar kijken waar in ieder geval het maatschappelijk middenveld zich in kan vinden. Een soort tussendeal.
5: Gisteren had Marieke van der Velde het over hitchhikerswetten. Het bestaat dan in Amerika, een soort liftwetten, waarbij je meerdere wetten, voorstellen aan elkaar koppelt, zodat er altijd wel voor iemand iets in zit, waardoor mensen kunnen meestemmen. Ze zei, dat is misschien een methode voor zo'n minderheidskabinet om het een en ander gedaan te krijgen. Ja. Want als je maatregel voor maatregel doet, dan ga je geen meerderheid vinden, want er zal altijd een meerderheid zijn die daar tegen is.
6: Ja, en het mooie daarvan is dat we natuurlijk, dat kan je mooi regelen op Prinsjesdag na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen. Ja. Later, als je over de begrotingen aan het onderhandelen bent, of over het belastingplan, dan kan je je eigen cadeautjes en wensen kan je er nog in proberen te krijgen. Ja. En je kan natuurlijk ook, kijk, er kunnen ook cadeautjes, en die lagen wel echt in het verschiet. En misschien heb ik wel een antwoord op Marieke dus, waarbij dat gebeurd is rondom de maatregelen rondom de oorlog in Iran. Je kan natuurlijk iets in het verschiet geven, zodat het gevierd kan worden als een cadeautje. En dat is die 3 maanden NS-kaart voor pro geweest. Ja. 3 maanden, elke maand reizen voor €49, geloof ik. Onbeperkt door heel Nederland deze zomer. Die hadden ze van tevoren al geregeld. Dat wisten wij ook als parlementaire pers. En dat werd, zeg maar, als een overwinning werd dat uitgerold in dat debat.
5: Ja. Als jij daar rondloopt dus in Den Haag, ik ben eigenlijk benieuwd, hè, want wij zitten dus te kijken van buitenaf naar de minderheidskabinet, naar die oppositie, waarvan jij zegt, ja, die moeten dus ook al wat gedaan krijgen, wat je net in het vorige half uur zei, want anders blijven dossiers lang liggen en zitten zij misschien in een volgend kabinet daarmee. Als jij door die wandelgangen loopt, als je al die politici spreekt, van oppositie tot kabinet, hoe is de sfeer daar nu? Zijn ze bezig met iets van constructiviteit, iets opbouwen? Of zit iedereen eigenlijk dus, wat we het net over hebben, af te wachten?
6: Er wordt veel afgewacht. Alleen bijvoorbeeld bij Pro, zitten ze toch met wat ongeduld en met wat chagrijn te wachten. Want ze vinden, ze zeggen eigenlijk van ja, waar blijft het kabinet nou? En ik was laatst bij jaar 21 en daar staan, zitten ze wat rustiger in de stoel. Mm-hmm. Van joh, we horen wel wat ze, hoe ze het gaan uitwerken. En we zien ze vanzelf op de koffie verschijnen en horen we graag wat de wensen zijn. Of de plannen vanuit het kabinet. Want wij hebben ons wensenlijstje ook gewoon klaar liggen. Mm. Dus het hangt er echt helemaal. Bij de SGP hebben ze ongeveer een gelijke houding. Het hangt echt helemaal van de partij af waar je komt. Maar je hoort wel, ja, we staan nog in de wachtstand. We wachten echt op het kabinet, tot het kabinet de eerste stap gaat zetten. Ja,
5: en het kabinet staat niet in een wachtstand, toch?
6: Nee, want er moeten plannen uitgewerkt gaan worden.
5: Ja, dus wat gebeurt er daar dan?
6: Nou ja, om een voorbeeld te geven. Voordat je moet het eerst met elkaar eens zijn voordat je met de oppositie gaat praten. Dus er komt volgende maand een groot pakket van Jamie van Esten, minister van Landbouw, over stikstof. Mm. En dan gaan ze het bijvoorbeeld hebben over de zonering. Dat bepaalde landbouwbedrijven die te dicht bij Natura 2000 gebieden zitten, die krijgen strengere normen. Mm-hmm. En de vraag is, hoe groot ga je dat gebied maken, die zone, waarin bedrijven een strengere regels krijgen? En D66 drinkt aan 500 meter, mm-hmm, bij het CDA en de VVD. En hebben ze toch een smallere zone voor ogen. Nou, daar moet je eerst met elkaar uit zijn voordat je met de oppositie gaat praten. Want anders word je ook uit elkaar gespeeld. Als, ja, je daar niet schouder aan schouder
5: en gaat. En uiteindelijk gaat het om zoiets praktisch. Het gaat om een paar honderd meter, meer of minder.
6: Ja.
5: Dat is waar de politiek nu om draait.
6: Nou, dat is. Ik geef je even één voorbeeld. Ja. Maar bij dit voorbeeld.
5: Nee, maar voordat je verder gaat. Als minderheidskabinet komt het daar misschien. Daarom pik ik het eruit. Gaat het misschien om zoiets concreets, ja, als dat? Je moet elkaar vinden in het compromis. En dit is heel tastbaar. Wordt het 500 meter of wordt het 100 meter, ja, of iets ertussenin?
6: Maar je moet er wel over eens zijn voordat je met de oppositie gaat praten.
5: Ja. Ja. Dus je zal samen, dus tot. Dan kom je uit op 300 meter, weet ik het. En dan, ja, zeg je. Ja. Ga je naar de oppositie,
6: ja,
5: toe.
6: Ja.
5: En dan is het niet zo in een minderheidskabinet dat jij als partij, als D66 denkt, dat moet 500 meter zijn. Ik ga nu met VVD mee, CDA, we maken er 250 van, om dit voorbeeld even samen af te pellen. En dat je dan achter de schermen bij ProLangs gaat en zegt, als jullie nou inzetten op die 500 meter,
6: ja,
5: wij hebben geen meerderheid.
6: Daar ben ik niet bij, maar dat gebeurt natuurlijk wel.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja. En uiteindelijk is de uitkomst dan?
6: Ja, dat gaan we zien. Ik heb hier geleerd bij Bas van Werven. En daar heb, ja, ik al eens een keer een fles wijn op verloren. Okay. Om niet te veel naar de glazen bol te kijken.
5: Nee,
6: ja,
5: beter in de fles te kijken.
6: Ja.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
5: Je luistert naar BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. Later deze week praat ik nog met ING-hoofdeconoom Marieke Blom over de economische keuzes die dit kabinet maakt, moet maken, gaat maken, niet gaat maken, en wat het de economie kost als die grote knopen niet worden doorgehakt. Vandaag de gastpolitiek verslaggever Leendert Beekman. Ja, het minderheidskabinet wordt geleid door Rob Jetten.
6: Ja, zeker. Ja,
5: kijk, we hebben natuurlijk Mark Rutte gehad. Sinds wanneer was het? 1832 is hij premier geweest, volgens mij. Ja. Zo,
6: 2010 mocht hij beginnen.
5: Ja, dus eindeloze zijn minister-president. Toen hadden we Dick Schoof, die we bijna weer vergeten zijn. En nu Rob Jetten. Wordt er eigenlijk veel van hem verwacht als minister-president? Daar in
6: ja, natuurlijk. En wordt altijd naar de minister-president gekeken. En zeker als je zo'n asiel... die asielproblematiek neemt, ja, dat wordt gezien als chefzagge. En zometeen ook, als je die deals wil gaan sluiten met de oppositie, dat is chefzagge. Dat, mm-hmm, moet hij gaan doen. En dan wordt er naar hem gekeken. En je zag vorige week natuurlijk ook al, hij was in het Caribisch deel van Nederland, ja, om alle eilanden te bezoeken. En ondertussen stond hier letterlijk de boel in de fik. Mm-hmm. En de vraag was ook, was dat wel zo handig? En had hij niet hier moeten zijn? Mm-hmm. Nou ja, of hij daarvoor terug was had moeten komen vliegen, dat is nog de vraag. Had hij daar op dit moment moeten zijn? Ja, je kan heel kritisch zeggen, dat is niet het geval. Want vooral die ministers van de eilanden komen vaak naar Den Haag toe. Maar hij was er. En hij heeft nu even moeten repareren. Hij is ervoor gaan staan.
5: Ja.
6: Hij heeft met de VNG gesproken. Hij heeft zich uitgesproken, ook over het politieke geweld. Maar er wordt naar hem gekeken. Maar hij zou ook moeten groeien in zijn rol. En dat vergeten we wel. Mark Rutte stond, dat was ook niet vanaf moment 1 de Mark Rutte, zoals we die uiteindelijk 16 jaar later kenden. Mm-hmm. Dus ook hij moet groeien in zijn rol.
5: Ja, de vraag is dan wel of je die kans krijgt in het huidige politieke landschap, wanneer je een minderheidscoalitie vormt met twee fractievoorzitters, met Yezilgus en Bontebal, die allebei ook wel op dat baantje hadden gehoopt, toch?
6: Bij Bontebal had het gedaan. Ik weet niet of die... of hij er nou echt op gehoopt heeft. Mm-hmm. Maar ja, op een gegeven moment lag het in het verschiet. Dus ja. Yezilgus sowieso. Maar de, ik denk echt dat we...
5: De verhoudingen zijn niet moeten... zo zuur dat nu achter de schermen bij jou al wordt aangeklopt. Leen, dat wist je wel, dat die Rob Jetten dit en dat...
6: Nee, en ik, nou, ik blijf toch verhaald voor de laatste keer. De urgentie wordt echt gevoeld om nu eens grote problemen op te lossen.
5: Ja.
6: En dan kan je wel denken van ja, maar... beste politiek verslaggever van BNR, wij zitten naar Den Haag te kijken en we zien alleen maar een zootje. Dus dit minderheidskabinet werkt niet. Maar nogmaals, in de politiek, de plannen moeten eerst uitgewerkt worden. Dat moet nog gebeuren. Er is nog niets verloren. Laten we ze ook een klein beetje de tijd geven om tot grote hervormingen te komen.
5: Eigenlijk een kritische noot naar wat wij nu doen. Misschien is het wel te vroeg om een tussencijfer, een tussenrapport op te maken.
6: Ja, dat durfde ik net ook niet. Maar het is ook... we kunnen natuurlijk wel gewoon kijken van nou, hoe heeft het gefunctioneerd tot nog toe?
5: Ja.
6: En waar zit de bottleneck? Ja. En dan hebben we twee punten, zoals we dat al gezien hebben.
5: Maar we zijn te vroeg met het meten van het kabinet.
6: Maar de partijen staan nog te veel in de campagnestand. Zowel bij de coalitie als bij de oppositie.
5: Ja.
6: En de Eerste Kamer. De belang van de Eerste Kamer is onderschat. En bedoel, dat kan je best wel met elkaar, kan je dat met elkaar bespreken.
5: Mm-hmm.
6: En er is natuurlijk veel onrust over de hervormingen. Maar dat hoort er ook, dat hoort er wel een beetje bij. Het klinkt misschien heel lullig, maar elk kabinet dat een grote hervormingen gaat doorvoeren, krijgt ook met het maatschappelijk middenveld te maken.
5: Ja. En ook met maatschappelijke onrust in zekere zin.
6: Ja.
5: Oké, dan is het misschien na die bijna 3 maanden komende zaterdag, is het zover. Is dat aan de vroege kant? Hè? We wilden kijken hoe zijn ze uit de startblokken gekomen. Stel, we gaan wat verder in de toekomst. En nu komen we toch wel op het glazen bol terrein misschien. Ja. Maar als dit eerste jaar van het kabinet straks, 23 februari 2027, zitten ze er een jaar, dan worden alle artikelen geschreven en terugblikken gedaan, ook hier op BNR. En dan wil het kabinet graag zeggen, ons eerste jaar was succesvol. Wat moeten ze daarvoor gedaan
6: hebben? Dan moeten ze weten hoe ze Defensie, zeker de eerstkomende 4 jaar, hoe ze Defensie gaan financieren. Dan moeten ze echt daar een deal op gesloten hebben. Want anders wordt het namelijk heel lastig om volgend jaar zomer door te komen. Want dan moet je de begroting gaan maken voor, moet ik even snel, 28.
5: Ja.
6: Daar zitten de hervormingen in, daar moet je steun voor hebben. En als je daar niet langs de kamers gaat komen, zowel met die begroting als met het basbelastingplan, dan houdt de boel op.
5: Ja.
6: Dus volgend jaar rond deze tijd zullen ze echt wel moeten weten hoe ze Defensie gaan financieren.
5: Ja, en wat zie je daar voor bewegingen dan achter de schermen? Dat zijn partijen die het anders willen invullen, toch?
6: Nog te weinig.
5: Ja.
6: Ik zie het, maar dat is mijn duiding. Het lijkt mij dat het de enige logische route nu over links gaat zijn.
5: Ja.
6: Omdat je de Eerste Kamer nodig hebt en rechts is nu heel onzeker.
5: Ja. Rechts is heel onzeker?
6: Ja, omdat je, dat hebben we onzeker in de zin van, rechts is heel verdeeld.
5: Ja.
6: En je ziet ook dat bijvoorbeeld bij de asielnoodmaatregelenwet dat de PVV tegen eigen wetgeving gaat stemmen op een gegeven moment. Mm-hmm. Wat door Faber bedacht is.
5: Dus het is onzeker of je daarop kunt bouwen.
6: Of je daarop kunt bouwen, ja. En bepaalde wensen vanuit het kabinet, zeker als je het op het gebied van geld voor Defensie, maar ook op het gebied van weerbaarheid, en ook weerbaarheid voor de toekomst, en ook onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen, dat je daar minder afhankelijk van bent, dan kan je beter met links onderhandelen dan met rechts. Want veel van die vooral duurzame en maatregelen voor de energietransitie, daar is heel veel weerstand op rechts.
5: Mm-hmm.
6: En je zou toch een totaaldeal moeten gaan sluiten. Maar ik zie het voorlopig over links. En ze hebben volgend jaar, dan moeten we ook niet vergeten, die Provinciale Statenverkiezingen.
5: Ja.
6: Dan is het echt de vraag, komt daar een Senaat dat ze enigszins gunstig gezind is? Want anders is er een ander probleem.
5: Ja. Nou, is het dus gunstiger gezind dan nu, bedoel je?
6: Ja, met 22 zetels is het gewoon echt te weinig.
5: Ja. Maar het voelt wat als een paradox. Dat jij schetst de grote dossiers waarin doorbraken geforceerd moeten worden, grote beslissingen genomen moeten worden. Maar dat moet dan gebeuren door wat toch nog steeds een politiek experiment is in Nederland, namelijk een minderheidskabinet.
6: Ja.
5: Dus je hebt grote beslissingen door een minderheidskabinet.
6: Ja, maar je moet wel bedenken dat er de afgelopen jaren in ieder geval in de Tweede Kamer, en dat is er nu nog steeds, genoeg draakvlak is om te kijken naar stikstof, naar de netcongestie, naar de problemen in de infrastructuur,
5: mm-hmm,
6: ook naar asiel. Maar ondanks dat er elke keer een meerderheid was, zelfs op het moment dat er een meerderheidskabinet was, gebeurde er ook in die meerderheidskabinetten iets waardoor het niet geregeld werd.
5: Mm-hmm.
6: Daar is stikstof een voorbeeld van, mm-hmm, bij Rutte 4. Want het CDA kreeg die had terugtrekkende bewegingen over die 2030 dat niet heilig zou zijn. We hebben het bij asiel gezien. Dat er gewoon een rechtskabinet zat. Of nu rechtsgeoriënteerd.
5: Niet voor elkaar kreeg.
6: Niet voor elkaar kreeg.
5: Ja.
6: Het vorige kabinet heeft het natuurlijk ook niet voor elkaar gekregen. Dus de politiek zal zich ook moeten realiseren. Een minderheid is ook niet, of meerderheid is ook niet de heilige graal.
9: Nee.
6: Laten we dit even met elkaar toch eens gaan kijken of we dit kunnen laten werken.
5: Er stond een poos geleden, eind maart, een NRC, een artikel, een lijst met tips van politici uit de tijd van kabinet Rutte 2. Er kwamen ook een aantal zetels tekort in de Eerste Kamer. Toen waren het er maar 8 volgens mij. PvdA en VVD waren toen de coalitiepartijen. Ministers moesten dus langsgaan bij oppositiepartijen. Ook voor impopulaire bezuinigingen, belastingen, verhogingen. Het moest allemaal bij elkaar gesprokkeld worden. Er waren een aantal lessen die daarin stonden. Wil ik even met je doornemen. Ja. Fors bezuinigen, zei Samson, leider toen van PvdA, kan alleen met vaste gedoogpartners. En het begin is altijd even zoeken en rommelig. Ben je het daarmee eens?
6: Ja. Je moet, omdat vaste gedoogpartners, dan heb je al iets anders dan wat we nu als kabinet hebben. Ja. Maar het is goed om te weten met wie je kan handelen, ja.
5: Economische malaise kan helpen. Dat legt de verantwoordelijkheid bij iedereen.
6: Daar absoluut mee.
5: Dus die Iran-crisis, de energiecrisis waar we nu in zitten, is misschien wel goed voor de kabinet.
6: Ja, absoluut. Want op het moment dat jij gaat weglopen, stel zometeen dit wordt erger en je zou verregaande maatregelen nog moeten gaan nemen om mensen te ondersteunen in de kosten voor energie. Ja. En je loopt uiteindelijk weg, waardoor dat niet lukt, als oppositie. Of als coalitiepartij, wie dat dan ook doet, ja, dan zal je keihard op afgerekend worden. Want dan ben jij degene geweest die het allemaal tegengehouden heeft.
5: Andere tip, de coalitie moet leren slikken en winmomentjes gunnen. Dus aan elkaar, maar ook aan de oppositie.
6: Absoluut.
5: Ja. Zie je dat al gebeuren, die mentaliteit?
6: Ja, dat hebben we natuurlijk gezien rondom die OV-kaart, hè, waar ik net over had.
5: Van Pro. Dus ze kunnen wel iets met deze lessen misschien.
6: Ja, zeker. Dit zijn wijze lessen, zijn dit.
5: Nou, geef eens even mee, zo aan het einde van het uurtje, Leende. Ja. Jij mag een wijze vraag gaan stellen aan Ronald van Raak. Hij is voormalig SP'er in de Eerste en Tweede Kamer. Hij is raadslid bij de Raad van het Openbaar Bestuur en hoogleraar filosofie in Nederland aan de Erasmus Universiteit. Wat wil je van hem weten?
6: Nou, ik heb het vaak met Ronald over gehad. Ronald vindt dat het parlement de power moet pakken. Hè. Het parlement moet, en ze gaan ook over het budgetrecht. Kortom, het parlement moet naast de regering veel meer eigen initiatief nemen.
5: Ja.
6: Hoe vindt hij dan dat nu gaat? Hè? Met dat meerderheidskabinet. Is de oppositie in staat om dat te doen? En zo nee, hoe moet het dan wel?
5: Mooie vraag. Morgen ga ik hem stellen. Dus aan Ronald van Raak, hoogleraar filosofie in Nederland en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Een voormalig SP'er in de Eerste en Tweede Kamer. Leendert Beekman, dank. Het was een informatief uur zo.
6: Ja, dankjewel.
5: En met jou. Ga je nu ook meteen terug naar Den Haag of niet?
6: Zeker. Ja. We zijn meteen vragenuur.
5: Ja. Je houdt er nog steeds lollen, hè?
6: Ja hoor, zeker. Heel veel zin in.
5: Jij gaat misschien wel langer daar de rit uit zitten dan deze coalitie weer.
6: Dat denk ik, dat weet ik wel zeker.
5: Ja. Grote woorden, Leendert. Dank voor de komst vandaag. Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je in ieder geval geen aflevering te missen. Tot morgen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhoging aan. Dat zeggen banken en hypotheekaanbieders in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het handelsverdrag met Trump. Wat er precies besloten is, gaan we zo bespreken met Europa-redacteur Luc de Klerk in de podcast Ochtendnieuws. Tot zo.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Internetpionier, ondernemer en leiderschapsexpert Arco van Brakel zag het internet al voordat de massa dat doorkreeg. Nu ziet hij dezelfde beweging met AI. Maar hoe groei je nou als ondernemer in een tijd waarin technologie alles versnelt en ook alles op scherp zet? Baanbrekende businessmodellen met Arco van Brakel is er vanmiddag om 2:30 op BNR.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Thomas van Zijl.
8: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over een nieuw samenwerkingsverband in het Europees Parlement tegen Big Tech. En een gesprek met Hessel Hoekstra, topman van Royal Delft. Ik vraag hem naar de recente overname van kaasschaafmaker Bosca. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is woensdag 20 mei. Inderdaad, naast me zit Iwan en we hebben het begin van de podcast Ochtendnieuws. Deze editie gaat onder meer over, nou zeg het maar Iwan.
10: Ja, over een mogelijke samenwerking tussen de techcentra, de Brainport Eindhoven en de metropoolregio Amsterdam. Zou dat het antwoord kunnen zijn op de zoektocht naar digitale soevereiniteit? Nou, een nieuw rapport suggereert van wel, we praten er zo meteen over. En halverwege de week, woensdag, en dus zo meteen over een kwartier, een nieuwe column van buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
4: Nou, je krijgt dus een inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De crisisblik van Hammelburg en de vliegende start van je werkdag. Die begint vandaag verrassenderwijs in Straatsburg. En ook niet eens
8: op een golfbaan in Schotland. Want, Iwan, wat is er aan de hand?
10: Nou, na een avond stevig onderhandelen heeft de
7: industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En dat was nu de hele tijd heel moeilijk. En op zich ook wel uitzonderlijk dat eigenlijk nog weer een extra overleg nodig gehad. En dat dit dus ook weer nachtwerk is geworden. Om 9 uur gisteravond zijn ze begonnen. En ik zag om 3 uur 's nachts kwam het persbericht naar buiten. Dus het was nog wel even ingewikkeld.
2: Ja, en waar zat het dan op? Waarom heeft dat zo lang geduurd?
1: Ja, want aan de ene kant heb je het parlement dat eigenlijk wil die meer soort van voorwaarden, soort clausules waarmee ze mogelijk de deal ook weer af zouden kunnen schieten als de Amerikanen zich niet aan de afspraken zouden houden. Mm-hmm. Bernd Lange, dat is de Duitse sociaaldemocraat die de voorzitter is van de handelscommissie in het parlement. Ja, die was eigenlijk bezig om de deal zo Trump-proof te maken. En in jargon ging het dan de hele tijd over de sunrise en sunset clausules, dus zonsopkomst, zonsondergang. Dat de zon pas opgaat als de Amerikanen zich ook aan de afspraken houden en de zon weer ondergaat in december 2029. Dus dat de deal dan automatisch stopt. Ja. Zo'n jaar voordat Trumps termijn erop zit. En die zonsondergangsclausule, die is er nu gekomen. Daar is nu ook een akkoord over bereikt. Alleen die zonsopkomstclausule, dat zit er niet zo concreet in. Het EP, het Europese parlement, wilde ook teksten over als Trump weer gaat dreigen op de territoriale soevereiniteit van de Europese landen, zoals met Groenland, dat er dan ook iets gedaan zou kunnen worden. Maar dat soort teksten heeft het op aandringen van de lidstaten niet gehaald. En wel een andere waarborg dat de commissie het akkoord kan stopzetten als de VS zich niet houdt aan de afgesproken deal. Maar het Europese parlement wilde eigenlijk dat automatisch zou gebeuren in zo'n geval. En ja, dus dat is nu niet zo. En straks zal er nog een persconferentie zijn waar nog verdere tekst en uitleg zal gegeven worden over hoe dit nou precies gaat werken.
2: Ja, en dus een einddatum, je zei het al, eind 2029 loopt het ding af, tenzij beide partijen opnieuw een akkoord sluiten. Is dit nu genoeg, denk je, om Trump ook tevreden te stellen? Want ja, die heeft inderdaad gedreigd met schiet nou op met die handelsdeal, want anders kom ik met hogere heffingen.
1: Ja, je weet het natuurlijk nooit helemaal bij Trump. De Amerikaanse ambassadeur die gaf deze week ook een interview bij Politico, ook onder andere, waar hij ook zei, de EU moet zich nu aan de afspraken houden en Trumps geduld is wel op. Ja, wel de vraag wat de Amerikanen gaan vinden van die waarborgen. Want daar was de ambassadeur natuurlijk ook al wel wat kritisch op dan. De commissie heeft dus nu de taak om dan weer dat naar de Amerikanen toe te gaan communiceren, wat misschien nog dan weer lastig is. Want Trump had natuurlijk al gedreigd met heffingen van soms met 25%. Als de EU er voor 4 juli niet uit is. Ja. Erg lastig voor de commissie. Die moet de hele tijd met de Amerikanen onderhandelen, wil snel doorschakelen. Maar ja, je moet ook uitleggen, wij hebben gewoon een democratisch proces in Europa. En ja, zo gaat het nu.
2: Ja, zijn we er dan nu officieel? Nee, er moet geloof ik nog gestemd worden volgende maand, hè?
1: Ja, dat is dus dan wel weer het rare misschien. Ze zitten nu in Straatsburg voor een plenaire sessie, maar ze gaan er niet over stemmen. Er is alleen over onderhandeld. Het nu meteen weer op de agenda krijgen, dat is bureaucratisch toch dan ingewikkeld hier. Dus volgende plenaire sessie in Straatsburg, volgende maand moet het dan in stemming komen en dan echt geratificeerd worden. Maar ja, het is ook nog niet helemaal gedaan, want linkse partijen in het parlement en de liberalen eventueel ook. Ja, dat zou ook nog kunnen dat die het compromis misschien toch niet goed genoeg vinden en dan alsnog weer tegenstemmen. Dat is dus nog even afwachten hoe dat verder gaat en wat de reacties van in deze ochtend verder zullen zijn. Het is nog niet helemaal rond dus.
2: Nee, nou duidelijk. Het nieuws is nog vrij vers. En later deze ochtend dus die persconferentie over dat Turnberry-akkoord dat dan wellicht dus in Europa doorgevoerd kan worden. Dankjewel, Europa-redacteur Luc de Klerk.
3: Als er dan een Amerikaans bedrijf ligt, sta je over een jaar of 10 in Nieuw-Zeeland oog in oog met de dodo. Een levende dodo wel te verstaan. Nou, hoe ze dat flikken? Eitje. Kunstmatig eitje. Hoor je over een minuut of 10.
4: Ochtendnieuws.
3: Brainport Eindhoven en Metropoolregio Amsterdam willen hun krachten bundelen in een nieuwe strategische samenwerking. En die heet de Tech-corridor. En daarmee hopen die techregio's een leidende rol te pakken in de weg naar digitale soevereiniteit voor Europa. Maar momenteel lopen de activiteiten van Eindhoven en Amsterdam nog veel te veel langs elkaar heen. Zo'n tech-corridor, hoe moet die eruit zien? Nou, dat vragen we aan Haroun Sheikh. En die is bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU.

0: Amsterdam. En een van de onderzoekers van het Tech Corridor Rapport. En we kennen elkaar, dus ik mag Haroon zeggen. Haroon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Een Tech Corridor tussen Amsterdam en Eindhoven. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat was eigenlijk het interessante idee voor het onderzoek. We zagen dat de metropoolregio Amsterdam en de Brainport rondom Eindhoven, het zijn enorm innovatieve, dynamische regio's. Samen ongeveer goed voor een kwart van het Nederlands bruto binnenlands product. Ze zijn ook nog eens allebei heel goed in digitale technologieën, maar in verschillende onderdelen daarvan. En waar de Brainport veel meer eigenlijk zit in de wat meer de hardwarekant, alle hele machines, chips, zit Amsterdam veel meer in de wat meer virtuele kant, AI, applicaties. En voor ons was eigenlijk dus de vraag van, als ze allebei zo goed zijn in digitalisering, valt er dan niet eigenlijk meer synergie te halen door die regio's meer aan elkaar te verbinden.
0: En dat is dus die tech-corridor.
1: Dat is het idee geweest.
0: Juist. Dat is een beetje het punt. Want je zou zeggen, als je vanuit die silo's denkt, hè, hardware en aan de andere kant eigenlijk de softwarekant, dat is redelijk makkelijk te scheiden. Zijn er synergieën? Hoe ga je die twee bij elkaar brengen?
1: En daar hebben we dus eigenlijk naar gekeken. We hebben vooral gekeken vanuit een soort SAC-model. De digitale wereld bestaat uit een set van digitale lagen, van chips tot netwerken, AI-applicaties, et cetera. Hoe kun je nou synergieën vinden door die lagen meer aan elkaar te verbinden? Nou, we hebben in ons onderzoek, Tijmen de Verneijden en ik, hebben er 9 soorten synergieën uitgevonden. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van slimme verbonden apparaten, waarbij zeg maar de AI-capaciteiten van een regio als Amsterdam verbonden worden met de vaardigheden in automotive, voertuigen, drones in Eindhoven. Je kan denken aan het meer inzetten van AI voor de toekomstige generatie van chips en machines. Iets waar ASML bijvoorbeeld eerder al op inzette door een samenwerking met het Franse Mistral aan te gaan. Maar je kan omgekeerd ook denken aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van andersoortige chips die er voor de toekomstige generatie van AI nodig zijn. Nieuwe digitale media, wereldmodellen. Nou, we hebben een hele set van verschillende synergieën bedacht, waarin eigenlijk dus die krachten van beide regio's ingezet kunnen worden voor toekomstige toepassingen in de digitale wereld.
0: Ja, nou is het mooi, als je die twee partijen op elkaar krijgt en je bouwt zo'n tech-corridor, dan krijg je vaker ook andere traffic. Hè? Zou je dan ook kunnen zien dat er andere regio's aanhaken? Want nou, om er een beetje mooi te noemen en de koe bij de horens te vatten, in het Rijnmondgebied heb je natuurlijk heel veel maritieme technologie. We hebben in het oosten van het land hebben veel agro- en food-technologie in Wageningen. Ook daar zit weer andere kennis, dat kan je mogelijk ook nog verbinden. Dan maak je één enorme tech-hub van Nederland.
1: Absoluut. Dit onderzoek, we zijn het begonnen in opdracht van Amsterdam Economic Board. Ja. Hebben daarin in de metropoolregio Amsterdam, naast Amsterdam, ook speciale aandacht gehad voor steden als Almere, Haarlemmermeer, Hilversum. Maar het idee is eigenlijk, dit is het begin. Nederland is te klein om in hele losse regio's te denken. Dit zou een begin van een grote verbinding kunnen zijn. Je zou verder ook kunnen denken aan de TU in Twente. Ja. Het Semicon Cluster bij Nijmegen. De quantumcapaciteit rondom Delft, nou Leiden. Er zijn nog veel meer plekken en het idee is, dit is het begin van die tech corridor, maar het zou eigenlijk kunnen leiden tot een meer gezamenlijke Nederlandse propositie in digitale technologieën.
0: Ja, de grote vraag is, willen die bedrijven dit allemaal wel? Want er zijn natuurlijk wel wat innovatieve spelers die willen dat wel, maar er zijn ook wat bedrijven die denken, ja, maar wacht even, dan halen we de concurrentie binnen of die maken we wijzer.
1: Nou, wat wij tegen zijn gekomen is dat er heel veel interesse ook is. Er is trouwens ook al wel degelijk wel CMA-samenwerking. ArcNL is een voorbeeld van een instituut opgezet door ASML op het Science Park in Amsterdam. Er is al wel wat samenwerking. Wat wij vooral zagen in ons onderzoek is dat je ziet een mondiale trend waarin over lagen van digitalisering heen meer samengewerkt wordt. Dat is in Amerika eigenlijk al heel gangbaar. Je ziet AI-bedrijven die plotseling hun eigen applicaties gaan ontwikkelen, die gaan investeren in chips en in datacenters. En eigenlijk hebben we dat als uitgangspunt genomen. Elke markt is een combinatie van samenwerking en concurrentie. Maar zeker als het gaat om toeleveranciers of domeinen waarin een andere technologie leveren, hoe kun je nou synergie vinden door nauwer je producten op elkaar af te stemmen? Ja. Door bijvoorbeeld chips te maken die beter werken voor de specifieke AI-toepassingen die weer andere bedrijven maken. Mm-hmm. Nou, dat soort synergieën, daar zien we juist heel veel mogelijkheden in voor bedrijven om samen te werken.
0: Duidelijk. Even nog, als je over 10 jaar nou eens terugkijkt, Haroon, wanneer is de tech corridor dan geslaagd, wat jou betreft?
1: Nou, ik denk, Nederland is nu succesvol in de digitale wereld. We doen het goed op verschillende domeinen. Van de Amsterdamse bedrijven Booking, Adyen, tot de ASML natuurlijk. De digitale wereld is wel heel erg sterk in beweging. We zien allerlei trends gaan. AI ontwikkelt zich heel erg snel. Dus als dit een succes is, dan zien we eigenlijk de toekomstige ASML's, de toekomstige Bookings, ontstaan op die nieuwe trends, door juist voort te borduren op de krachten die we nu al hebben.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting. Haroon Sjaak, bijzonder hoogleraar Strategic Governance en Global of Global Technologies aan de VU in Amsterdam over die tech-corridor.
2: Om 9 uur gaat de beurshandel van start aan het Damrak. En Don Erbakker van BNR Beurs neemt de hoogtepunten van vandaag met je door.
3: Het regent jaarvergaderingen vandaag. Denk aan verzekeraar ASR, Arcadis, Exor, Amazon, beursuitbater Euronext en het Duitse Commerzbank. En die laatste is het spannendst. Want de Duitse bank voelt de hete adem van conculega UniCredit in de nek. Onlangs kondigde Commerzbank al extra ontslagen aan om een overname te voorkomen. Kijken of ze nu ook nog extra verdediging uit de kast hebben getrokken. Nou, dan snel door naar de klapper van de week. Kwartaalcijfers van Nvidia. En als we het daarover hebben, dan moet ik woorden als verwachtingen, hoge spannen en overtreffen er maar weer bij halen. En dat is dus ook dit kwartaal weer het geval. Ik zou je daarom vooral mee willen geven om eens te zoeken naar opmerkingen over China. Afgelopen week bracht topman Jensen Huang nog een bezoek aan het land. En niet lang daarna meldde Reuters dat de chipontwerper aan een selecte groep bedrijven chips zou mogen verkopen. Dat zou voor Nvidia veel omzet betekenen. Alleen laat een officiële aankondiging nog op zich wachten. Maar, zoals vriend van de show Han Dieperink onlangs zij is.
4: Woensdagavond het moment om het te vertellen.
3: Nou, je hoort het. We gaan zien of de chipontwerper ook dit keer knappe cijfers aflevert en daarmee dichter en dichter naar die beurswaarde van $6 biljoen weet te kruipen.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 na de avondspits een nieuwe aflevering. Je kan het allemaal horen, live en terug via de BNR-app.
0: Ja, en dan van het Damrak naar Politiek Den Haag, Michiel Jurjens.
5: Het is vandaag verantwoordingsdag. Dan presenteren de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen aan de Tweede Kamer. Vlak daarna houdt de Algemene Rekenkamer een persconferentie over het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Als hoog college van staat controleert de Rekenkamer of de uitgaven van de overheid rechtmatig en doelmatig zijn. Oftewel, hoe heeft de Rijksoverheid vorig jaar gepresteerd? President van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg, geeft rond 11 uur een toelichting. En in de avondspits op BNR hoor je een uitgebreid interview door collega Leendert met Duisenberg. Verder debatteert de Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof, over mensenhandel en prostitutie en de nieuwe veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten. En er wordt vandaag politieke geschiedenis geschreven, en wel in de Brabantse gemeente Rukven. De gemeenteraad installeert daar vandaag het nieuwe college, bestaande uit het CDA, de Rukvense Volkspartij en de PVV. En daarmee is Rukven de eerste Nederlandse gemeente waar de PVV mee bestuurt. Dat en meer vandaag in en ook buiten Den Haag.
0: Rukven zal nooit hetzelfde zijn. Politiek verslaggever Michiel Jurjens.
2: We gaan naar kop versnellen de interessante verhalen uit de kranten in de Telegraaf. Hypotheekrente schieten omhoog door nieuwe zorgen over inflatie, zo schrijft de krant. Uit de hypotheekbranche klinken geluiden dat er deze week een golf aan renteverhogingen aankomen. En daarmee reageren geldverstrekkers op de verwachting dat centrale banken hun rentes gaan verhogen.
0: Ja, dan in de Telegraaf. De Senaat, onze Eerste Kamer, twijfelt hoe het verder moet met box 3. Het dilemma is alleen maar groter geworden. Gisteren kwamen er experts langs in het Eerste Kamer om die mensen bij te praten over de box 3 plannen van het kabinet. Maar die gesprekken boden geen uitkomst. Sterker nog, ze brachten zelfs het CDA in twijfel. Want die partij twijfelt nu of er vermogens winstbelasting wel de juiste richting is. En vraagt zich anderzijds af of het wel slim is nu er een tussenstap moet worden gezet naar vermogensaanwas. Nou, we zijn nog lang niet uit dit dossier weg, kan ik me voorstellen. Want de Eerste Kamer moet uiteindelijk wel zijn klap erop geven. Wil dit wet worden? Ja.
2: In het Financiële Dagblad. Nederlandse grootbanken maken crypto draai en steunen Europese stablecoins, ook op de krant. ABN AMRO, Rabobank en ING die willen samen met 34 andere Europese banken dit jaar nog zo'n stablecoin lanceren, ondanks dat ze eerder nog sceptisch waren. De nieuwe munt moet een soort antwoord vormen op de dominante digitale dollar van Donald Trump. De president van de ECB, Christine Lagarde, ziet juist een extra kwetsbaarheid in die Europese stablecoin.
0: Dan in de Volkskrant. De Amerikaanse Senaat heeft gisteren een wetsvoorstel aangenomen waardoor Trump voor elke toekomstige militaire actie in Iran de goedkeuring nodig heeft van het congres. Jazeker. En hoe komt dat nou? Omdat 4 Republikeinse senatoren zich aangesloten hebben bij de Democraten. Nou, die worden waarschijnlijk echt de oren gewassen op Truth Social, maar ze hebben de rug recht gehouden en dat is mooi.
2: En tot slot in het Algemeen Dagblad, grote steun voor harde fatbike aanpak. Nederlanders willen een minimumleeftijd en een helmplicht. Een grote meerderheid van de Nederlanders wil dat en zegt dat het kabinet haast moet maken met die maatregelen voor fatbikes en e-bikes. Ik zei het al, minimumleeftijd, helmplicht en strengere handhaving. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Rijvereniging. Morgen debatteert de Kamer over dit dossier. Ik ben heel benieuwd hoe de gebruikers van die fatbikes erover denken. Of die ook ondervraagd zijn in dit enquêtetje.
0: Misschien moeten ze ook de fatbike, om onderscheid te maken, de fat helmet hebben.
2: Oh ja, zet
0: je
2: een
0: enorme grote, dikke, brede helm op je kop.
2: Ja, wie weet. Goed idee.
0: Een uitsmijter vandaag, Iban.
2: Oh, lekker.
0: Maar dan wel mee met namaakeieren. Want Colossal Biosciences, dat is een biotechbedrijf uit Dallas, meldt nu dat ze 26, we hebben er ook beelden van gezien trouwens, 26 levende en in perfecte staat verkerende kuikens hebben uitgebroed uit kunstmatige eieren. 3D geprinte eieren die geen extra zuurstof nodig hebben. Dus het hele vlies, alles wordt gemaakt in een nep ei. Zou een uitkomst bieden bij het instand houden van vogelsoorten die op het punt staan uit te sterven. Want je brengt gewoon DNA in namaken ei, dat broedje uit en je hebt een vogeltje.
2: Ja, ja.
0: Nou, nu is dat bedrijf de wetenschap niet helemaal onbekend, want ze hebben DNA van een fossiele witte wolf met de hulp van DNA van een grijze wolf een nieuwe witte wolf weten te ontwikkelen, die was uitgestorven. En ze werken ook nog aan het opnieuw tot leven wekken van andere uitgestorven dieren. Moeten we denken aan de woolly mammoth, oftewel de mammoet, de dodo, jazeker, dat is die loopvogel en de Tasmaanse tijger. Maar over loopvogels gesproken, deze techniek met die 3D geprinte eieren zou het bedrijf willen inzetten om de moa terug te brengen.
2: Moa?
0: Heb jij nooit verhoord, hè? Was een gigantische loopvogel, 3 meter hoog, soms zijn er uiteindelijk 11 soorten van aangewezen, uitgestorven. Domineerde ooit Nieuw-Zeeland, totdat daar de Maori kwamen. Die vestigden zich in de 13e eeuw. En die hadden in de 16e eeuw alle moa's opgegeten en doodgemaakt. Maar gigantische beesten. Er zijn foto's bekend van een man waar je naast een poot van een moa ziet staan. En die poot is net zo hoog als die man. Oh, 1,80 meter hoog.
2: Heel prettig allemaal.
0: Maar bovenin nog een hele grote, een soort superkip.
2: Die wil je niet tegenkomen.
0: Nee, maar daar kan je saté's van maken. Echt ongekend. Nou, niet iedereen is overtuigd van het feit dat het Amerikaanse bedrijf ook echt dit soort uitgestorven vogels kan doen herleven. Maar ja, dat dachten ze ook met het verhaal van we gaan een kunstmatig ei doen, hebben ze ook getrokken. Dus wellicht start de dodo of de moa.
2: Ja, nou, ik ga toch anders kijken naar dat ei bij het ontbijt zometeen.
0: Dat zou ik zeggen, ja.
6: De column van Bernard Hammelburg.
7: Voor bedrijven en overheden geldt dat ze voor grote projecten een aanbestedingsprocedure moeten volgen. Werkt in het algemeen goed en bespaart aandeelhouders en de belastingbetaler een hoop geld. De EU hanteert kennelijk een soortgelijk model met het plan bedrijfstakken zoals de chemische en machine-industrie te dwingen orders voor zogenoemde kritische onderdelen te verdelen over tenminste 3 leveranciers. Het doel is niet om voordeliger in te kopen en dus goedkoper te leveren, maar om, zoals de Financial Times het noemt, de afhankelijkheid van China te blokkeren. De Europese Commissie vergadert er op 29 mei over. Het ziet eruit als olie op het vuur voor de ondernemers die toch al klagen over de Brusselse bemoeizucht en regeldruk. De vraag is wat het uitmaakt. Bij zogenoemde kritische onderdelen denken we aan zeldzame metalen, batterijen of onderdelen van batterijen, de auto-industrie. Maar het gaat veel verder. Zo ongeveer elk kabeltje, 1,5 volts batterijtje, beeldscherm, toetsenbord, computermuis, schroefje en moertje, bestanddeel voor antivries en cosmetica, komt uit China. De inkopers bestellen alles online en de eindafnemer, dus wij de klanten, ook. Het probleem is dat geen enkel land vindingrijk en vlijtig genoeg is om het enige echte alternatief te bieden, zelf produceren. Je kunt de globalisering, waarmee iedereen in zijn sas was, niet terugdraaien met sancties, heffingen, gedwongen beperkingen van orders en wat dies meer zei. Amerika en Europa hebben niet voor niets gefaald in het ontwikkelen van een China-strategie. Xi Jinping lacht ons vierkant uit. Zoals hij eigenlijk de hele wereld uitlacht. Donald Trump is tijdens zijn bezoek aan Beijing met alle egards ontvangen, maar kwam met lege handen thuis. Voor Xi was het belangrijkste punt Taiwan, en naar verluid heeft Trump toegezegd de voorgenomen levering van nieuwe wapens uit te stellen. 12 points pour la Chine. Iets vergelijkbaars speelt zich af met Vladimir Poetin voor zijn 25ste bezoek in Peking. De zogenaamde eeuwige vriendschap is niet meer dan een verstandshuwelijk dat Rusland voorziet van wapenonderdelen en China van een nieuwe pijpleiding met kolossale hoeveelheden Russisch gas. De BBC noemt Rusland terecht de junior partner. Met zijn diplomatiek bescheiden gepresenteerde, maar in feite keiharde overwinning op Trump en Poetin, kan Xi Jinping terugkijken op een mooi voorjaar. Wat opnieuw aan het verhaal ontbreekt, is Europa. Geen visie, of je zou dat plan om industriële orders te verdelen om ze bij China weg te houden een visie moeten noemen. En geen noodsprong, wat het natuurlijk is.
0: Nee. Ja, de Nederlanders zijn somber over de economie, maar ondertussen blijven wel gewoon spenderen. Dat is op zich wel prettig. Maar hoe lang houden we dat vol? Zometeen onderzoek van ING Bank in de reguliere ochtendspits op BNR.
8: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
9: De afscheiding van Friesland.
10: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
9: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
8: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
11: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
12: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
11: Obli. Meer rust, meer rendement.
13: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
11: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
18: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
19: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het MicroSoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
22: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
23: Hoe lang is schoon drinkwater in Nederland nog vanzelfsprekend? Je hoort het om 10 over 1 in de economische stand van Nederland van Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.
24: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt, het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
25: BNR Verkeer.
1: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een ongeluk op de A10 Noord richting Zaanstad. De weg is daar dicht tussen Zeeburg en Landsmeer. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en de A10 West. Er wordt geflitst op de A20 naar Gouda bij hectometerpaal 31,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Huurders hebben steeds vaker last van schimmel, lekkages en tocht. De huurcommissie heeft vorig jaar bijna 20% meer inspecties gedaan in huizen met die problemen dan het jaar ervoor, meldt het AD. Vaak laat het onderhoud te wensen over. Dat is niet alleen in oude huurhuizen, ook in nieuwbouw. Pro-Palestijnse demonstranten klagen over agressief politieoptreden bij de Tweede Kamer in Den Haag gisteren. Volgens hen sloegen agenten zomaar met een wapenstok. De politie zegt dat de demonstranten de kans hadden gehad om weg te gaan. Ruim 70 mensen zijn opgepakt. De demonstratie was niet aangekondigd. Lokale politieke partijen uit het hele land roepen Den Haag op om het luchtalarm te houden. Het kabinet wil van het oude systeem af. Over 2 jaar moet er iets anders zijn dat goedkoper is. Volgens zo'n 30 lokale partijen is er niets beter en duidelijker dan het luchtalarm. Er komt deze week een golf van hypotheekrenteverhoging aan. Dat zeggen banken en hypotheekaanbieders in de Telegraaf. Voor de komende dagen zullen 15 geldverstrekkers de rente verhogen, waaronder ook de grote banken. Lenen wordt duurder door inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. En Arsenal is na 22 jaar weer kampioen van Engeland geworden. Concurrent Manchester City speelde met 1-1 gelijk tegen Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. City-trainer Pep Guardiola feliciteert Arsenal met het kampioenschap. Het is voor Arsenal de 14e landstitel in de geschiedenis. Dan het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend buien en kans op onweer en hagel. Vanmiddag wordt het droger en zonniger bij maximaal 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Ja, we worden met z'n allen steeds somberder over de economie. Alleen, ondertussen geven we nog steeds lekker geld uit. Dat zit er kennelijk in. Hoe kan dat nou? Nou, zometeen onderzoek van ING leverde deze toestand op. En we gaan zo met ze spreken.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
25: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
26: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
27: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: De klimaatadaptatie, de energietransitie en waterveiligheid. Ingenieursbureau Arcadis zit precies in de grote thema's van deze tijd. Maar toch is het aandeel in 1,5 jaar gehalveerd. Wat gaat er mis en kan een nieuwe CEO het tij keren? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
29: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
27: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is 6:04 geworden. Woensdag 20 mei 2026. We staan eigenlijk op het randje bij deze dag van zomerweer en herfst. Wend er nog even aan. Dit wordt de halve laatste herfstdag. En daarna wordt het fantastisch weer opkomend naar Pinksteren. Maar dat terzijde, we gaan je heerlijk vertellen wat er allemaal in het nieuws zit. Iwan, wat hebben we het komende half uur te doen?
30: Nou, we praten over strategische autonomie en bijvoorbeeld bondgenoten. Is Amerika nog een bondgenoot?
0: Sommige partijen vragen dat zich hardop af. En moeten we misschien op zoek naar nieuwe bondgenoten in deze wereld? Nou, CDA Maas van Landschot komt zometeen met een paar toch wel opvallende suggesties. Landen waar we misschien de relaties een beetje mee moeten aanhalen. En we hebben het over online reviews. Die moeten natuurlijk vertrouwen geven op van alles en nog wat kan je reviews lezen. Ja. Vakantiehuisjes, auto's, aankopen, you name it. Maar steeds meer Nederlanders voelen vooral nattigheid en u vertrouwen de boel niet. En je kent dat wel, dat je een review ziet, dat je denkt, dat is de eigenaar die een stukje tekst heeft geklikt.
4: Nou, en we zien het ook drie keer dezelfde tekst terugkomen.
0: Ja,
4: met andere namen.
0: Iets andere uit ChatGPT omgeschreven format. Wat kan je daaraan doen? Daar is een nieuwe platform. Daar komt zo meteen een suggestie uit wat er wellicht aan te doen is.
4: Maar we gaan eerst naar dit, want Nederlanders zijn somber over de economie en maken zich zorgen over die hogere prijzen, over dure benzine, komt nu nog bij dat we straks weer gaan betalen voor die hypotheek, maar ondertussen blijven we gewoon spenderen, blijkt uit nieuwe cijfers van het ING, van de ING-bank. Ondanks het hele lage consumentenvertrouwen zien economen van ING nog steeds geen enorme terugval in uitgaven aan restaurants, elektronica, persoonlijke verzorging. Dat is op zich wel goed nieuws. We gaan erover praten met Marcel Klok, en die is econoom bij ING. Meneer Klok, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Hoe kan het nou? We zijn enerzijds somber over de economie. Daar praten we elkaar allemaal naar de mond. Van ja, het gaat niet goed. En ondertussen gaan we wel dat tegen elkaar zeggen terwijl we in de kroeg staan en nog een rondje bier bestellen.
6: Ja, dat klopt. Ja. We zien dat de afgelopen twee maanden de uitgaven, eigenlijk de pintransacties, gestegen zijn. Dus dat betekent inderdaad dat de consument toch nog steeds meer uitgeeft. Ja, waar komt dat door? Enerzijds zou het natuurlijk kunnen zijn dat het nog een beetje te vroeg is om conclusies te trekken. En we hebben nu ongeveer zo'n twee maanden nadat de Iran-oorlog is begonnen. Niet iedereen heeft alle uitgaven aangepast. Denk bijvoorbeeld aan vakanties. Ja, die had je waarschijnlijk van tevoren al geboekt. Ja. Maar anderzijds is het ook zo dat de consument ook nog steeds te maken heeft met een goede uitgangspositie. Denk bijvoorbeeld aan de loonontwikkeling. Die is eigenlijk nog best stevig. En er zijn ook veel gepensioneerden die hun inkomen hebben zien omhoog gaan. Ja. En dat kan ook nog meespelen, dat mensen zich toch op dit moment nog redelijk goed voelen.
4: Ja, precies. Ook, het gaat nog niet heel slecht met de portemonnee. Oké, je maakt je zorgen, maar je zou wel denken, juist voor de dingen waar je meteen op kunt bezuinigen, echt heel makkelijk is, ja, niet zo vaak uit eten. Of een beetje minder chic. Of eventjes die nieuwe radio of televisie die je wilde kopen voor het WK nog even niet doen. Je persoonlijke verzorging even niet meer die hele dure aftershave. Maar dat zien we ook nog niet echt terug. Hoe kan dat?
6: Ja, dat klopt. Zelfs de dingen die niet zozeer de basisbehoeften bevredigen, die zijn ook gestegen. Dus dat geeft toch wel aan dat de consument vooral negatief is over het economisch beeld en wat in de rest van de wereld gebeurt en wat we in het nieuws lezen. Maar de consument over zijn eigen situatie, daar zijn ze wel negatief over, maar niet zo negatief als over de rest van de wereld. Dus ja, dat maakt dat de consument toch nog iets meer durft dan we misschien wel vrezen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat één zwaluw maakt geen zomer. Hè. We weten dat er een hele grote kans is dat de inflatie gaat stijgen. En dat kan dan ook nog wel effect hebben op of de consument dan echt bereid blijft om te blijven kopen.
4: Ja, zeker. Toch, je ziet wel dat de uitgaven recreatie en cultuur iets afnemen. Ja, dat is dus inderdaad het bezoek aan de concerten en dat soort dingen. Is dat een eerste teken? Is dat iets wat we vaker zien op het moment dat er een teruggang aan zit te komen, dat daar als eerste op bezuinigd wordt?
6: Nou, dat is wel een categorie waar je als eerste aan kunt denken, omdat het echt niet zo noodzakelijk is. Maar omdat we eigenlijk zien dat het in andere zaken die daarop lijken, zoals restaurants bijvoorbeeld of dure elektronica, dat daar zit nog wel een stijging in. Dus je ziet niet die patronen van, we letten op de, laten we zeggen, niet noodzakelijke dingen. Dus dit is meer een fluctuatie over de paar maanden dat je ziet dat deze categorie daalt. Ja. En we zien echt niet een heel ander patroon dan, laten we zeggen, afgelopen jaren. Dus voorlopig is het conclusie. De consument blijft nog even spenderen. Ja. En wat nog niet is, kan nog komen, maar voorlopig valt het mee.
4: Ja, precies. Als we eventjes nog kijken naar de situatie die ons dit gebracht heeft. Hè, dat is een oorlog in Iran onder meer, waardoor we hogere prijzen zien, inflatie begint op te lopen. We horen nu vandaag ook dat alle banken, uw bank ook, hypotheekrentes omhoog gaat doen.
6: Het is zo dat inderdaad de hoge inflatie vaak leidt tot hogere rentes. En dat kan voor de hypotheekmarkt ook wat betekenen. Dat klopt zeker.
4: Precies. Maar als dat zo is, hè, dat wordt manifest. Daarmee gaan we inderdaad zorgen dat we, ook al hebben we nu een lekkere portemonnee, dat het misschien op termijn wat minder gaat. Anderzijds, stel nou dat die zaak in Iran ineens tot een goed einde komt. En die straat van Hormuz die gaat weer open en de olie komt weer op gang. En hè, zoals Trump beloofd heeft, de energieprijzen die komen met een paar maanden vanzelf weer omlaag. Is dan alle ellende voorbij? Hebben we dan dit gesprek voor niks gevoerd?
7: Nee, ik verwacht dat dit
4: Nee, dat is. U bent ineens niet meer te verstaan, meneer Klok. Dit viel helemaal weg. Bent u er nog, Marcel Klok?
7: Nee.
4: Nee, we hebben de hele lijn is weg, helaas. Marcel Klok, econoom. Ja, bent u er nog?
7: Ja, hoort u?
4: Nou, nee. Het lijkt alsof u in een wasautomaat zit op een versneld programma. Dan gaat het niet helemaal goed. Dank u wel, Marcel Klok, econoom bij ING.
0: Ja, dat is wel een hele ingewikkelde puzzel zo. Hè? Ja. We gaan eventjes naar Beijing. Want op dit moment hebben daar Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping elkaar ontmoet. In Beijing, zojuist gebeurd eigenlijk. Twee leiders spraken over nauwere samenwerking tussen de twee landen en over grote energieprojecten. Nou, hoe zag dat eruit? Poetin werd met veel ceremonieel ontvangen in de grote hal van het volk. Met een militaire erehaag, muziek van beide volksliederen. Kinderen met Russische en Chinese vlaggen. Deed een beetje denken aan hoe Donald Trump werd ontvangen, maar dan dus met Amerikaanse vlaggen. En tijdens de eerste gesprekken noemde Poetin de relatie met China sterker dan ooit. Ook zei hij dat Rusland een betrouwbare energieleverancier blijft voor China, ondanks de spanningen op de wereldmarkt. En Xi zei dan weer dat China en Rusland nauwer moeten samenwerken in een onrustige wereld. En daarbij verwijst hij naar wat hij noemt een eenzijdige hegemonie. Een opmerking die door buitenlandse media wordt gezien als kritiek op Amerika. Nou, op de agenda onder andere meer gaspijplijn Power of Siberia 2. Daarmee zou Rusland in de toekomst veel meer gas aan China kunnen leveren. Volgens het Kremlin worden tijdens het bezoek ook tientallen overeenkomsten ondertekend. Die meeting tussen Poetin en Xi duurde niet zo lang, hoor. Was er maar enkele tientallen minuten, geloof ik. Daarna, op dit moment, zijn er dus allerlei gesprekken met bredere delegaties. En Poetin heeft Xi ook uitgenodigd om volgend jaar een contrabezoek te brengen. Dus dan komt hij waarschijnlijk naar Rusland toe. Nou, dat is even een stand van zaken van de afgelopen uren in Beijing. Die nou toch wel een ontmoeting die door velen in de gaten wordt gehouden tussen Xi en Poetin.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Nederland en Europa moeten veel gerichter gaan samenwerken met landen als Canada, India en Australië. Want ja, op de Amerikanen hoef je niet meer te rekenen. En dus moeten de zogenaamde middenmachten samen gaan optrekken. En dat zegt het CDA in aanloop naar een Kamerdebat over de nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie. En om daarover te spreken is bij ons CDA Tweede Kamerlid Maas van Landschot. Meneer van Landschot, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
4: Ja, in die veiligheidsstrategie zien de Amerikanen zich. Zien we dat de Amerikanen zich in zichzelf keren, zich terugtrekken op eigen continent. Nationaal belang weegt voor Trump zwaarder dan de internationale rechtsorde. Dat mag wel duidelijk zijn. En doet ons land dan te weinig om daar een adequaat antwoord op te bieden?
8: Nou, nog niet strategisch, gestructureerd en actiegericht genoeg.
4: Mm-hmm.
8: Dus ja, we zijn bezig. En zie ook de goede afspraak die we het afgelopen weekend met India hadden, waar allerlei intentieovereenkomsten zijn gesloten. Maar we moeten dit veel doelgerichter aanpakken.
4: Ja.
8: Dus echt kijken, wie zijn nou middenmachten? Welke wederzijdse belangen hebben we? Welke waarden delen we? Hoe kunnen we daarmee samenwerken? En dan aan de slag.
4: Ja, nu hebben we net een handelsakkoord. Hè. Vannacht is dat beklonken door alle Europese lidstaten. Die hebben nu gezegd, nou, wij hebben nu een antwoord gevonden op hoe we dat Amerikaans-Europese handelsakkoord in moeten gaan vullen als Europa. Is dit niet iets wat we gewoon aan Europa moeten overlaten? Daar hebben we de mening uiteraard als Nederland en een niet onbelangrijke als vierde grootste economie, vijfde grootste economie in Europa. Maar toch laat dit de grote jongens in Brussel even afhandelen.
8: Zeker, terecht punt. Je moet dit via Europa doen.
4: Ja.
8: En het is belangrijk dat binnen Europa, dus binnen de EU, Nederland een leidende en initiërende rol pakt.
4: Doen we dat niet al?
8: Nou, te weinig. En zeker het afgelopen kabinet hebben we ons keurig teruggetrokken achter de dijken.
4: Mm-hmm.
8: En we moeten hier echt gewoon het voortouw nemen.
4: Ja, ja.
0: Maar u keert dan dus ook eigenlijk een beetje Amerika de rug toe. We handelen jaarlijks voor 2 biljoen euro met elkaar, 2 biljoen. Moet je niet proberen om die band te herstellen? Trump zit daar ook maar tijdelijk. Wat voor signaal is dit naar Washington? U neemt afscheid van Amerika?
8: Nee, dat gaat natuurlijk te ver. Kijk, het is niet of, maar en. Dus je moet naast de handel die je met Amerika doet, en waar je bijvoorbeeld Patriots afneemt of F-35's, die verkoopt gewoon geen enkel ander land, hebben we nodig voor onze defensie. Maar daarnaast wil je jezelf verbreden. Dus denk aan met India, met Brazilië, de Golfstaten, Canada, Zuid-Korea, al dat soort landen.
4: China?
8: ja, moeten we ook voor openstaan. Ja.
4: Oh.
0: Dus eigenlijk met iedereen.
4: Behalve Amerika.
8: Ja, en wat je eigenlijk wil. Kijk, Nexperia. De Nexperia-saga is natuurlijk ook een goed voorbeeld van. Ook met China hebben we gewoon wederzijdse afhankelijkheden. Mm-hmm. En vergeet niet dat op dit moment is China de grootste exporteur van zeldzame materialen wereldwijd.
4: Ja.
8: En dat komt omdat zij die raffinagecapaciteit hebben en wij nog niet. Dus tot die tijd zul je ook met hen daar gewoon zaken op moeten doen.
4: Ja, maar toch, hè, we komen dan wel weer ongemakkelijke discussies. Dan gaat het ineens over Oeigoeren. Hetzelfde, u zegt ook, ja, we moeten het met de golfstaten zaken gaan doen. Daar wordt de doodstraf nog steeds toch wel enthousiast uitgevoerd, laat het zo maar zeggen. Dat soort ongemakkelijke, humane en maatschappelijke discussies, moeten we die dan maar even terzijde zetten, omdat we zeggen, ja, we moeten toch met iemand handel drijven?
8: Nee, dus die moeten we niet terzijde zetten. Dit is een heel terecht punt. We moeten juist dat blijven agenderen en vanuit onze eigen waarden acteren. Hm. Ik zeg daarbij ook, de VS, die net eerder in het gesprek genoemd werd, heeft ook nog gewoon in veel staten de doodstraf. Op een aantal punten delen we ook misschien minder onze waarden.
4: Ja.
8: Dus het gaat erom dat je de dialoog daarover gaande houdt.
4: Ja. Maar inderdaad, zonder daarmee echt tegen de haren te strijken van de Amerikanen, want inderdaad, op lange termijn gaat meneer Trump misschien op een dag met pensioen.
8: Zeker, en wat ik vandaag ook zo betoog in het debat is, Trump is niet een eenmalig incident. Kijk, de afgelopen 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog heeft de VS een hele leidende rol genomen internationaal. Maar eigenlijk in de hele geschiedenis daarvoor is de VS heel erg sterk op zichzelf gericht. En mijn stelling is, daar keren ze weer naar terug. Dus ook op volgende presidenten hoeven we niet per definitie te rekenen.
0: En die samenwerking met die landen die u noemt, zitten we dan met name op energie, of op grondstoffen, of op chips, of op defensie, of op alles?
8: Ja, technologie inderdaad. Water bijvoorbeeld, met India. Voedselzekerheid, met Brazilië. Dat gaat eigenlijk heel breed. Mm-hmm. En je wil daarbij kijken naar op welke punten zijn wij sterk en hebben wij anderen iets te bieden, en vice versa.
4: Ja. Hoe enthousiast zijn andere partijen over uw pleidooi?
8: Ja, dat gaan we zien vanmiddag. We hebben al eerder over aspecten hiervan in de Kamer gesproken. En ik verwacht hier gewoon steun op.
0: Duidelijk, dank. Maas van Landschot, Tweede Kamerlid van het CDA. En op BNR.nl en ook in de BNR-app vind je een opiniestuk van Landschot en zijn collega in het Europees Parlement, Ingeborg Terlaak. Dus wil je meer van zijn argumenten lezen, dan kan je nu terecht in de BNR-app.
4: We gaan naar Wijnandswaan van de ABB. Wijnand, staat het al ergens vast?
9: Ja, zeker. De ochtendspits die is echt van start gegaan met al heel wat dagelijkse files. En daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A10 Noord richting Zaanstad is de weg helemaal dicht bij Landsmeer voor bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Maarsberg een half uur vertraging. Daar is één rijstrook dicht. En afgelopen nacht is er ook een ongeluk gebeurd bij Hoevelaken op de A28 vanuit Zwolle. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf strand Nulden met zo'n 20 minuten extra reistijd. Er wordt geflitst op de A2 Maastricht-Eindhoven bij hectometerpaal 238,5.
10: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
11: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
12: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
13: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
10: BNR, blijf scherp.
4: Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op verschillende onderdelen opnieuw bekijken. En dat zei minister Vincent Karremans gisteren in een debat met de Tweede Kamer. De minister van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven die vanaf november in moeten gaan. Die moeten niet alleen de geluidshinder voor omwonenden verminderen, maar ook gaan over de uitstoot van allerlei viezigheid en over de veiligheid. Maar een onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage, de MER, kwam 5 dagen geleden tot de conclusie dat die nieuwe regels omwonenden onvoldoende beschermen. Onvoldoende. En zo zegt de MER dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald en dat verschillende mogelijke oplossingen daarvoor niet zijn onderzocht. En daarom zegt die commissie, het milieuonderzoek van het kabinet is onduidelijk en incompleet. Pro, of GroenLinks PvdA zo je wil, en coalitiepartijen CDA en D66 dringen er nu op aan dat het kabinet opnieuw dit verhaal meeneemt naar de tekentafel. 175.000 omwonenden rond Schiphol ervaren al jaren geluidsoverlast. Bijna de hele Kamer wil dat veranderen, maar de manier waarop, dat leidt tot vele discussies. Zo, zegt Karremans, ja, de kwestie voor is een groot dilemma. De overlast moet structureel veranderen en dat vereist nieuwe regels. Maar aan de andere kant kun je een open economie ook moeilijk zonder luchtvaart, zegt hij. Het antwoord is daarom volgens hem niet stoppen met vliegen, maar verduurzamen. Karremans gaat daarvoor ook de Gezondheidsraad om advies vragen. Nou, dat is een stukje nieuw op de tekentafel.
0: En dan lijkt het toch echt te gaan gebeuren vanaf morgen bij Samsung Electronics, een grote staking van tienduizenden werknemers. Onderhandelingen tussen dat Zuid-Koreaanse techbedrijf en de grootste vakbond die zijn vandaag opnieuw vastgelopen. En volgens Reuters gaat het om zo'n 48.000 medewerkers die 18 dagen lang het werk willen neerleggen. De bond en Samsung spraken onder leiding van de overheid over bonussen, over loonsverhogingen, maar kwamen er dus niet uit. Zo wil de vakbond onder meer dat werknemers 15% van de operationele winst krijgen als bonus. En ook moet een maximum op bonusuitkeringen verdwijnen. Nou, Samsung noemt die eisen onacceptabel. Het bedrijf zegt dat sommige onderdelen van het concern verlies draaien en dat zulke verhogingen op de lange termijn niet houdbaar zijn. Volgens Bloomberg had de vakbond al ingestemd met een bemiddelingsvoorstel van de Zuid-Koreaanse arbeidscommissie, maar wees Samsung dat af. En daarom zegt de bond dus dat de staking doorgaat. Nou, dat raakt Samsung zelf. Uiteraard, wereldwijd de grootste producent van geheugenchips. Die worden gebruikt in smartphones, in datacenters, in elektrische auto's, you name it. Maar analisten waarschuwen dat een langdurige staking ook kan zorgen voor vertragingen in de chipproductie en nieuwe druk op die wereldwijde toeleveringsketen. Beleggers reageerden nerveus. Het aandeel Samsung verloren op de beurs in Seoul enkele procenten. Ik geloof 3,5% ging eraf. En de Zuid-Koreaanse regering die probeert ook de schade te beperken. Zowel de president als de premier die riepen beide partijen op de afgelopen dagen om alsjeblieft toch tot een akkoord te komen. Nou, dat lijkt niet te zijn gebeurd. En volgens Zuid-Koreaanse media zou de regering nu noodmaatregelen overwegen als de staking de economie te ernstig raakt. Maar die staking die lijkt dus door te gaan vanaf morgen.
4: Ja, dan gaan we naar de internationale wereld van reviews. Altijd leuk, hè? Want als je als ondernemer of particulier in zee gaat met een bedrijf, je wil iets kopen of je wil iets weten over een bedrijf, dan check je eerst een review. Maar juist die online beoordelingen die worden steeds minder vertrouwd. En ze zijn misschien ook steeds minder betrouwbaar. 8 op de 10 Nederlanders twijfelt inmiddels aan de echtheid van een review, blijkt het onderzoek van het platform Van Harte aanbevolen. Oprichter daarvan, medeoprichter, is Kees Richter. Die is nu bij ons, meneer Richter. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
4: Ja, dat komt een beetje door die review zelf, hè, dat we daar steeds argwanend tegenover staan, neem ik aan.
14: Nou, uit het onderzoek bleek inderdaad ook dat 1 op de 5 Nederlanders heeft wel eens de vraag gekregen: goh, wil je een positieve review achterlaten?
4: Ja.
14: En is daarbij dus zelf getuige van het feit dat die reviews niet altijd betrouwbaar zijn.
4: Mm-hmm. Ja, gewoon omdat er gevraagd wordt van als je. Maar dat is toch, dat zie ik ook wel eens. Hè. Ik koop iets bij een bedrijf en dan krijg ik terug van: nou, als u wil, vult u dan even een review in. Het is niet een wet van weden en persen. Maar het zou prettig zijn als uw winkelervaring aardig was om dat te doen. En dat is natuurlijk het punt. Als je dat doet, dan is dat. Leidt dat altijd tot een positieve review. Als ik er niks mee heb, dan vul ik die review gewoon niet in, punt.
14: Nee, nou ja, die conclusie is natuurlijk dat die reviews positief zijn. Maar de vraag die nu uit dat onderzoek vooral blijkt, ja, is: wat is de waarde van die reviews als ze dus anoniem zijn, mm-hmm, en als er geen duidelijk verband is? Is dit een klant die de review geeft, of is dat iemand die welwillend is en een positieve review achterlaat?
4: Ja, of is de baas van de tent zelf die een review schrijft?
14: Misschien nog wel, ja.
4: Ja, ja. En dat wantrouwen we dus met z'n allen. Hè. We denken dus inderdaad van: nou, vaak zijn die reviews gewoon niet in orde. Maar klopt dat ook?
14: Nou, die twijfel, uit het onderzoek blijkt dat 80% twijfelt regelmatig. Precies. Of die online beoordelingen echt zijn. Mm-hmm. Dus dat is zorgwekkend. En een groot deel, 74%, vertrouwt anonieme reviews zonder naam of profiel niet. Dus kennelijk is de tijd rijp voor reviews van echte klanten. En dan vooral business to business, hè, waar het om grote zakelijke beslissingen gaat, keuzes gaat.
4: Ja.
14: wil men context bij een review. Men wil weten van wie is de review en is de review van een echte klant.
0: Maar zit er niet ook een probleem bij die platforms die het blijkbaar toelaten dat Jan en alleman naar reviews kan schrijven over van alles en nog wat zonder dat ze daadwerkelijk klant zijn? Je zou toch eigenlijk moeten verifiëren, iemand is daadwerkelijk klant, heeft een product of een dienst afgenomen, dan pas kan je een review schrijven. En niet ja, elke Henkie op de hoek die iets kan tikken.
14: Nou ja, dat is precies wat Van Harte aanbevolen nu faciliteert voor bedrijven. Want je kunt zeggen, goh, zorg voor betrouwbare klantreferenties. Maar hoe organiseer je dat? En het platform organiseert precies dit wat u vraagt. Namelijk, zorg dat echte klanten als ambassadeur een review kunnen achterlaten. En dat ook controleerbaar is dat zij zijn wie ze zeggen dat ze zijn.
4: Uiteindelijk werkt mond-op-mond reclame. Natuurlijk het allerbeste, hè, nog steeds. Ouderwets, gewoon weten van iemand uit de buurt die je kent. Ik heb zaken gedaan met, was het een goede ervaring, ja of nee? Betere review krijg je niet.
14: Nou, dat is zeker. En het gaat dus niet zozeer om de beoordeling zelf, maar steeds vaker om de geloofwaardigheid van de afzender. Dus iemand die je kent en misschien ook in diezelfde branche werkzaam is, zodat hij ook op dat vlak mee kan denken, is de beste referentie.
4: Ja.
14: En dan blijkt nu dat het dus niet gaat om grote aantallen sterren, maar om controleerbare aanbevelingen.
4: Ja, exact.
14: Dat is het verschil.
0: En tot we dat probleem met de reviews gefixt hebben, hoe moet ik daar nou mee omgaan met reviews online? Moet ik die eigenlijk altijd met een korreltje zout nemen?
14: Nou, enige terughoudendheid is natuurlijk goed. Maar het gaat vooral om de context van die referenties, de controleerbaarheid, de herkenbaarheid. En het is natuurlijk goed om daar een lijn in te herkennen dat er meerdere referenties het tot dezelfde conclusie leiden.
0: Duidelijk. Hoeveel sterren zou u dit gesprek geven?
14: Tot nu toe zou ik het 5 sterren geven.
0: Mooi, nou, stop op de top. Dank, Kees Richter. Van harte aanbevolen.
4: Volgens de hoogste commandant van de NAVO behoort de missie in de straat van de Hormuz wel degelijk tot de mogelijkheden. Tegelijkertijd maakt Trump zijn plannen voor het terugtrekken van soldaten uit de EU concreter. En we gaan uiteraard over die laatste ontwikkelingen bij de NAVO praten met Stefan de Vries.
15: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan Calm Capital Control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo.
21: Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
1: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
5: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
6: Nu in de BNR-app.
7: EU-instituties sluiten akkoord over invoering handelsdeal met Amerika. Meer samenwerking tussen Amsterdam en Eindhoven versterkt de Nederlandse techpositie in Europa, blijkt uit onderzoek van de VU en de Rabobank. En Xi Jinping prijst de onwrikbare band tussen China en Rusland tijdens het bezoek van Poetin. De twee spraken elkaar zojuist. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
4: En dat brengt ons bij Wijnand Zwaan van de AWB. Wijnand, waar zien we het vaststaan op dit moment?
9: Nou, vooral op de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. En dat is het geval rond Amsterdam en in het midden van het land. Op de A10 Noord richting Zaanstad. Daar is de weg nog even dicht bij Landsmeer door bergingswerkzaamheden. Daar staat file vanaf de Zeeburgertunnel. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen de Alfred Oosterbeek en Maarsberg. Een half uur vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Zwolle kan beter omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Er zijn op dit moment geen flitsers.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er worden steeds vaker misstanden ontdekt in huurhuizen. Het gaat om problemen met schimmel, lekkages en tocht, schrijft het AD. De huurcommissie deed vorig jaar veel meer bouwkundig onderzoek en heeft het over soms schrijnende situaties. Problemen komen niet alleen voor in oude huurhuizen, maar ook in nieuwe. De pro-Palestijnse demonstranten die gisteren werden opgepakt bij een protest bij de Tweede Kamer in Den Haag klagen over het optreden van de politie. Die zou erg agressief zijn geweest en geweld hebben gebruikt. Zo sloegen agenten met de wapenstok hard op betogers in. Er werden 70 mensen aangehouden. Wie op hypotheekjacht is, moet opschieten, want deze week schieten de rentes omhoog, zegt de Brands in de Telegraaf. Door de oorlog in Iran en de hoge energieprijzen verwachten de banken meer inflatie en dat zorgt voor onrust. ING, ABN AMRO en Rabobank komen daarom met renteverhogingen, zien ze bij de hypotheker. Woedende reacties van democraten nadat president Trump een schikking had getroffen in een zaak die hij aanspande tegen de Belastingdienst. De deal blijkt uitgebreider dan in eerste instantie bekend is gemaakt. Er is ook afgesproken dat de Belastingdienst geen onderzoek meer gaat doen naar oude aangiftes van Trump. En dat wordt openlijke corruptie genoemd. En er zijn klachten over het optreden van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. En daarom gaat het team rond Harry kijken of ze iets moeten wijzigen. Mensen met een staanplaats klagen op social media dat ze weinig kunnen zien door het hoge podium en loopbruggen. We onderzoeken het en als het even kan, passen we het aan, zegt de organisatie. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Kijken we naar de beurzen. Nou, heel Azië in het rood. De Nikkei 1,7% lager. 0,7% verlies voor de Hang Seng. En de Kospi staat 1,9% in de min. Nou, dat heeft alles te maken met wereldwijde verliezen van de techfondsen. Maar ook met het volgende verhaal als het gaat om de Kospi in Zuid-Korea. De onderhandelingen tussen Samsung Electronics en de grootste vakbond van het land zijn opnieuw vastgelopen. Analisten waarschuwen nu dat er vanaf morgen een langdurige staking 18 dagen zou kunnen komen. En die zorgt ervoor dat de chipproductie een nieuwe druk ontstaat op de wereldtoeleveringsketen. Want ja, die chips voor auto's bijvoorbeeld, die worden dan tijdig niet geleverd. Aantal Samsung verloor op de beurs in Seoul procenten. Beleggers zijn er nerveus over. En dat is niet goed nieuws. Vorige keer dat Samsung werd getroffen door zo'n outage, hadden we 4 jaar geen chips voor auto's. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Volgens de hoogste commandant van de NAVO behoort de missie in de straat van Hormuz wel degelijk tot de mogelijkheden. En tegelijkertijd maakt Trump zijn plannen voor het terugtrekken van soldaten uit de Europese Unie concreet. Wat het allemaal betekent voor de NAVO gaan we zo bespreken met onze Stefan de Vries.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Van Bentum en Keulen Advocaten.
27: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
28: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app.
29: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuw.
31: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Wat die daarvan kan leren van die gesprekken die daar gevoerd worden, dat bespreken wij dan zometeen weer, zonder AI.
3: Maar eerst gaan we naar dit, want een NAVO-missie in de straat van Hormuz behoort absoluut tot de mogelijkheden. Dat zegt althans de hoogste commandant van de alliantie, en dat is een Amerikaan, generaal Alexis Grinkiewicz. Donald Trump zegt al maanden dat zijn Europese bondgenoten Amerika moeten helpen om de Iraanse blokkade in die zeestraat te doorbreken. Maar de vraag is, hoe serieus zijn die plannen? En heeft deze generaal nou een NATO-pet op of de Amerikaanse pet? We gaan daarover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas.
3: Die meneer Grinkiewicz, wat heeft hij precies gezegd? Inderdaad, dat we makkelijk zo'n missie kunnen doen nu?
4: Ja, min of meer eigenlijk. President Donald Trump zei dat hij 5000 troepen uit Duitsland wilde weghalen.
3: Ja.
4: Hoe dat precies gaat, dat is nog niet duidelijk. Het was ook een verrassing toch wel op het NAVO-hoofdkwartier. Wie er precies gaat, daarover wordt nog onderhandeld. Het grootste deel eigenlijk zijn 4000 militairen van een gepantserde brigade die eigenlijk al op weg was naar Polen. En dat is abrupt afgeblazen. Maar de details, ja, die zijn nog niet bekend, zoals dat vaak gaat met besluiten van Donald Trump.
3: Maar dit gaat inderdaad over het terugtrekken van die troepen uit Duitsland, van basis, hè, waarvan kenners ook zeggen, ja, je kan wel wat weghalen. Daarbij, dat stond al min of meer op de rol, maar dit terzijde. Maar het andere verhaal, wat die hoogste commandant van de alliantie zegt, namelijk een Amerikaanse generaal, van jullie kunnen ons makkelijk steunen in de straat van Hormuz met de NAVO. Wie maakt zo'n call?
4: Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een vraag die ongetwijfeld aan bod zal komen morgen en overmorgen op de top van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO. Die komen bij elkaar in Zweden. De Europeanen, de meeste bondgenoten trouwens van de NAVO, staan op het punt dat die oorlog in Iran, dat is niet een zaak van de NAVO. Het vragen dus om steun door de Amerikanen is in heel veel hoofdsteden slecht gevallen de afgelopen weken. Het vrijhouden of het weer vrijmaken van de straat van Hormuz, ja, daar wordt door verschillende landen al wel een missie voor, in ieder geval op de tekentafel voor voorbereid. Ja. Nederland is daar ook bij betrokken. Je ziet hier toch een duidelijk verschil van mening, verschil van inzicht tussen Donald Trump en de Europeanen. Dus wat Grinkiewicz nou precies bedoelt, het is mij niet helemaal duidelijk.
3: Ja, en ook niet met welke pet hij dat opzegt. Of hij dat als Amerikaanse generaal doet dus, of als NAVO-alliance-man. Maar toch eventjes, hè, dit gecombineerd, hè, zo'n verhaal van jullie kunnen ons best helpen en gaan er maar mee, dat wordt dan op die top straks besloten door de NAVO. Wat zie jij gaan gebeuren? Wat gaat daar besproken worden? Gaan we daar de rug recht houden richting Amerika en zeggen, nou, we hebben afgesproken dat als er vrede komt, dat we dan wat willen gaan doen, dan gaan we je steunen in dat gebied. Tot die tijd doen we dat niet. Of zeggen we, nou nee, met meneer Grinkiewicz willen we nog wel eens nadenken om dat proces wat naar voren te halen. En dus ook als er nog geen vrede is daar mee te helpen in die straat van Hormuz.
4: Nou, ik vermoed dat de Europeanen toch voet bij stuk houden. Want je ziet eigenlijk weinig verschuiven in hoe de Europeanen kijken naar de oorlog in de straat van Hormuz. Wat wel zo is, is dat de Europeanen het strategische objectief onderschrijven. Dat is vanaf het begin al het geval geweest. Namelijk dat Iran zelf geen kernwapens kan blijven ontwikkelen. De manier waarop dat volgens Donald Trump is gebeurd, dus door Iran massaal aan te vallen, ja, daar is verschil van inzicht over. Over het andere doel, namelijk de straat van Hormuz weer vrijmaken voor het internationaal scheepvaartverkeer, zorgen dat het daar veilig is. Ja, daar zijn de Europeanen het ook met de Amerikanen over eens. Alleen, ja, de NAVO is niet bedoeld als een soort van gelegenheidslegertje, als een van de bondgenoten ja, zin heeft om een land binnen te vallen. Zo werkt dat niet. Nee. En daar zie ik bij de Europeanen eigenlijk een behoorlijk consistente opstelling. En ik kan me voorstellen dat in Washington een beetje dat ze daar geërgerd door zijn in Washington.
3: Ja, maar en dan krijgen we een beetje de tit voor tat wat Trump iedere keer doet. Als je niet doet wat ik zeg, dan. He, als een soort schoolplein rotjochie zegt hij van ik haal dan mensen weg, troepen weg. Ook, je zei dat net al even,

0: 4000 militairen uit Amerikaanse militairen in Polen. Ja, die zitten daar op de grens met een conflict met Oekraïne, die weghalen. Kan dat zomaar? Is dat iets wat in de NAVO ook besproken gaat worden? Want ja, gaan we dat als de Amerikanen weggaan moeten vervangen? En zo ja, hoe?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag die sowieso al de afgelopen jaren natuurlijk boven de NAVO hangt. Dat de Europeanen Amerikaanse eenheden moeten gaan vervangen. Dat is een trend die is ingezet. We zijn daarmee bezig in Europa. Dat gaat alleen nog niet snel genoeg. Het is een signaal dat Europa toch minder op Amerika kan rekenen. Mm-hmm. En dat is iets. Dat is echt wel in het Europese hoofdkantoor, of in het hoofdkantoor van de NAVO doorgedrongen bij alle Europese leden. Het is nu waarschijnlijk nog te vroeg. Tegelijkertijd, die 4000 militairen die zullen op een bepaalde manier wel weer opgevangen kunnen worden door misschien de andere NAVO-leden. Duitsland is ook van plan om meer dan 5000 Duitse troepen te stationeren in de Baltische landen. Dus er zijn allerlei dingen aan de gang. Maar het is natuurlijk wel weer een teken dat Amerika zich terugtrekt uit Europa. Ja. Er blijven nog vele tienduizenden Amerikanen volgens nog gelegerd in Europa. Europa is ook van strategisch belang voor de Amerikanen. Dus ze hebben uiteindelijk ook zichzelf ermee als ze zich terug zouden trekken. En dat is ook een van de redenen waarom tot in de Republikeinse Partij er heel veel kritiek is op het terugtrekken van deze militairen. Ja. Ik zie het als de zoveelste toch stuiptrekking of wispelturige actie van Donald Trump. Ja. Jullie helpen me niet, dus pak ik je terug. Ja. Maar in de praktijk is het allemaal veel gecompliceerder. En natuurlijk ook onvoorspelbaarder, want deze week zijn het 4000 militairen. De vicepremier Vance die zei, het gaat alleen maar om uitstel van aflossing van militairen die al in Polen zijn. Dus wat moet je daar dan weer van maken? En misschien volgende week, ik blijf het maar zeggen, iedere keer als we het over Donald Trump hebben, misschien volgende week wordt er iets heel anders besloten. En dat is natuurlijk ook het lastige. Ja. Voor de Europeanen, er is geen enkele voorspelbaarheid. Nee. En er moet gemanaged worden op verrassingen en de willekeur van de Amerikaanse president.
0: De dagkoersen, dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Nou, dan praten we nog maar even door voor Donald Trump. Want de Amerikaanse Senaat heeft een eerste stap gezet om Trump te dwingen om de oorlog met Iran te stoppen. Tenzij het congres hem expliciet toestemming geeft voor die oorlog. Bij een procedurele stemming stemden 50 senatoren voor en 47 tegen. Opvallend is dat 4 republikeinen zich aansloten bij de democraten. Onder hen senator Bill Cassidy uit Louisiana. Hij verloor afgelopen weekend nog de republikeinse voorverkiezing nadat Trump openlijk campagne had gevoerd tegen hem. Met succes dus, voor Trump. Cassidy die zegt dat het Witte Huis en het Pentagon het congres in het duister houden over de strategie in Iran. En volgens hem groeit ook onder Trump-aanhangers de onrust over die oorlog, die inmiddels ruim 80 dagen duurt. Nou, we weten dat Trump daarmee tegen de grenzen loopt van de War Powers Act. De wet die verplicht een president om na 60 dagen militaire actie toestemming te vragen aan het congres. Maar Trump zegt nee, we hebben staakt het vuren. En daarmee is de klok van die 60 dagen stilgezet. Nou, veel senatoren die zijn het daar niet mee eens. Oké, die stemming nu gehad, 50 voor, 47 tegen. Betekent dat dan dat de oorlog stopt? Nee. Daarvoor moet de maatregel nog meerdere stemmingen overleven in de Senaat en in het Huis, wat door Republikeinen wordt overheerst. En daarna kan Trump ook nog zijn veto uitspreken eventueel. Toch zien Democraten de uitslag wel als een belangrijk politiek signaal. Bijvoorbeeld Tim Kaine, senator uit Virginia, die zegt, dit is nou gewoon het moment om eens te gaan praten over wat is nou eigenlijk het doel van die oorlog? Wat kost nou eigenlijk die oorlog? Wat is de strategie? Hoe komen we daar ooit weer uit? En dat gesprek, dat mist hij dus volledig.
0: Dan is het 7:15. Het Nederlands bedrijfsleven heeft vorig jaar een grotere bijdrage geleverd aan de overheidsfinanciën. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het consultancybureau PwC. Bedrijven hebben samen 119 miljard euro aan belasting en sociale premies betaald. En volgens PwC groeit de fiscale bijdrage van het bedrijfsleven in verhouding harder dan onze economie, die vorig jaar met 1,8% toenam. Barbara Baarsma, hoofdeconoom van PwC, vertelt dat de directe belastingbijdrage van bedrijven goed is voor meer dan een kwart van alle belastingen en premieinkomsten van de overheid. En daarmee zijn die dus een grote netto betaler aan de staatskas van meneer Jette, of meneer Heijnen, zo je wil. De cijfers laten zien dat het bedrijfsleven niet alleen belangrijk is als belastingbetaler, maar ook als uitvoerder van het belastingstelsel, zegt PwC in zijn rapport. Wijnand Zwaan is bij ons van de ANWB. Wijnand, een ongeluk op de A10.
4: Ja, ongeluk op de A10 Noord richting Zaanstad veroorzaakt vertraging bij Landsmeer, want daar is de weg nu dicht voor bergingswerkzaamheden. Daar sta je in de file vanaf Zeeburg. Omrijden kan via de Koentunnel over de A10 Zuid en West. Verder veroorzaken gaten in het wegdek file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. En daar ben je een half uur langer onderweg. Er wordt geflitst op de A27 Almere-Utrecht bij hectometerpaal 87,7.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Amerika dreigt met een lange, koude en dure winter als de EU vasthoudt aan strengere milieuregels voor producenten van fossiele brandstoffen. Daarvoor waarschuwt Andrew Pusdur, dat is de ambassadeur, de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de EU. En dat doet hij in een interview met het Financiële Dagblad. Marijn Jongsma die sprak met Pusdur. Marijn, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
3: Nou, de Amerikanen die zich zorgen maken of wij in de kou komen te zitten, dat heeft vast ook met hun eigen belang te maken.
5: Ja, absoluut. Ze zeggen eigenlijk, als jullie met deze regels aan deze regels blijven vasthouden, ja, dan kunnen wij gewoon niet leveren. En aangezien er enorme tekorten zijn wereldwijd door de oorlog in Iran, die net uitgebreid werd besproken. Dan hebben wij wel andere klanten waar we kunnen leveren in Azië bijvoorbeeld. Ja. Dus het is niet ons probleem, het is jullie probleem. Nee. Dat is eigenlijk wat ze zeggen.
3: Nou, laten we het verhaal even uitpakken. Het gaat onder andere over de methaanverordening vanuit Brussel. Wat regelt die en waarom is dat nu een steen des aanstoots voor de Amerikanen?
5: Ja, die methaanverordening die zou dan volgens plan volgend jaar moeten ingaan. En die regelt dat producenten van energie en ook leveranciers van energie, die moeten voor de hele keten nagaan waar in het proces methaan wordt uitgestoten, hoeveel dat is. Het moet allemaal precies in kaart worden gebracht. En hier en daar ook worden teruggebracht. En methaan is dus een broeikasgas, een van de grotere broeikasgassen. Staat wat minder in de belangstelling dan CO2. Ja. En het komt dus vrij bij de winning bijvoorbeeld van schaliegas. Hè, dat frekken en zo in die gesteentes, nou, daar komt een hoop schadelijke stoffen zou je kunnen zeggen bij vrij. En dat moet dan teruggedrongen worden, wil de EU. Om het klimaatbeleid te ondersteunen.
3: Ja, maar de Amerikanen die hebben daar geen zin in, of vinden dat te duur, of het kan technisch niet, of wat is hun
5: argument? Ze zeggen we zijn goed bezig, vinden ze zelf. Dus ze hebben hun energieproductie enorm opgevoerd en tegelijkertijd is de methaanuitstoot gedaald. Dus zeggen ze we zijn op de goede weg, maar ze zeggen bij de Europese Unie ligt de lat zo hoog dat daar kunnen wij gewoon niet aan voldoen. En als wij er niet aan kunnen voldoen, ja, dan leveren we aan een land wat minder hoge eisen stelt.
3: Ja, en ze zeggen ook, we hebben
5: daar komt platweg op neer.
3: Ja, ze zeggen ook, we hebben eigenlijk optie zat. Hè? Iedereen staat te springen om ons spul. Dus ja, voor ons hoeft het niet per se.
5: Ja.
3: Is dat inderdaad waar of is dat grootspraak?
5: Nou, kijk, ik denk wel dat je dit een beetje moet zien als een soort krachtenspel. Hè? Want op dit ogenblik wordt er eigenlijk gepraat in Brussel over die regelgeving, hoe het precies moet worden ingevoerd. De Europese Commissie heeft al gezegd, we gaan bij de invoering gaan we ervoor zorgen dat we niet direct met allerlei boetes komen. Want die boetes die zijn er wel in theorie als bedrijven zich niet houden aan de eisen. Dus er is al enige versoepeling sprake. Ik denk dat Amerika die wil nu dat het zelfs wordt uitgesteld. Dus die zijn op het moment dat dit eigenlijk een hot topic is in Brussel zelf, zijn ze toch wel bezig, denk ik, om die besluitvorming te beïnvloeden. We spraken ook collega Matthijs Schiffers, die sprak met Bas Eickhout, de Europarlementariër, en die zei van ja, het blijkt uit allerlei rapporten dat het helemaal niet zo duur is om die methaanuitstoot verder te verlagen. Dus ja, zegt hij, het is bluffpoken van de Amerikanen. Ik kan het zelf niet inschatten hoor, of dat inderdaad zo is, dat niet zoveel kost. Maar goed.
3: Nee. Weet we hoeveel procent van de energie die vanuit Amerika hier naartoe komt, die daardoor geraakt zou worden, die daardoor niet meer geleverd zou kunnen worden onder die methaanverordening? Is daar iets over bekend?
5: Nou, Pastor die verwijst zelf naar een onderzoek waar hij ongeveer bijvoorbeeld zegt dat 42%, zeg ik even uit mijn hoofd, van de LNG-importen uit de VS zou niet voldoen aan die Europese milieuregels. Dus dat is best veel.
3: Ja.
5: En wij zijn een grote importeur van LNG uit de VS. Dus.
3: Ja, nou, Pusdur die zegt geloof ik zelf niet dat hij afstel wil. De producenten die zeggen wel dat ze uitstel willen, in ieder geval tot 2028. Brussel heeft al iets toegegeven, een en ander. Gaat er nog meer komen, denk je?
5: Nou ja, dat is moeilijk in te schatten. Wat Pusdur eigenlijk zegt is van ja, die flexibiliteit die Brussel belooft, daar hebben we niks aan. Ja. Want dat betekent dus dat je als leverancier van energie aan de EU er maar op moet vertrouwen dat ook al voldoe je niet aan de regels, dat je geen boete krijgt. En hij zegt eigenlijk, die onzekerheid is dan zo groot dat er toch veel partijen afhaken. Nou, of dat zo is, dat is, uh, ja, dat, Dat staat in de toekomst geschreven, dat kan ik ook niet inschatten. Maar hij vindt dus dat er meer zekerheid moet komen voor de leveranciers. En niet een soort vage belofte van, nou ja, je rijdt te hard, maar je krijgt toch geen boete.
3: Nou, kijken wie er aan het langste eind trekt. Washington of Brussel. Dankjewel, Marijn Jongsma, journalist van het Financiële Dagblad.
0: Ja, en dan nemen we nu voor 7:30. Gesprekken met AI voelen steeds menselijker aan, maar er is nog wel eens wat op af te dingen. Volgens onderzoekers ontbreekt er namelijk echt iets belangrijks, namelijk luisteren, argumenteren en afwegen. En dat zou AI heel goed kunnen leren van hoe het eraan toe gaat in een rechtszaal. En dus spreken we met AI-hoogleraar Bart Verheij van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Verheij, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: En wat gebeurt er dan in zo'n rechtbank precies? Dat je zegt van nou, daar kan AI nou heel veel van leren.
6: In de rechtbank gaat het vaak over hele moeilijke problemen. En dan is het heel belangrijk dat de verschillende partijen met hun eigen belangen kunnen vertellen wat hun perspectief is. Mm-hmm. En dan kan je samen zoeken naar de goede oplossingen voor de problemen die op tafel liggen.
0: Ja.
6: En dan heb je ook nog een onafhankelijke derde, de rechter, die probeert om een verstandig oordeel te geven over de situatie.
0: Ja, eigenlijk is dit een soort...
6: Dat is voor AI moeilijk.
0: Dat is moeilijk. En waarom is dat moeilijk? Omdat AI hier iets menselijks moet gaan doen, namelijk afwegen. Belangen afwegen. Ja, dat kan een algoritme niet zo heel goed, hè?
6: Nou, dus daar is wel heel veel discussie over. Ik weet niet wat u zelf over AI vindt. Op dit moment is het zo dat alleen mensen kunnen bepalen wat voor mensen belangrijk is.
0: Ja.
6: En al die verschillende kenmerken van moeilijke situaties, van moeilijke problemen, die zorgen vaak ervoor dat een probleem ook uniek is. Dat het nog nooit eerder bekeken is.
0: Ja.
6: En AI kan eigenlijk vooral goed omgaan met problemen die al bekend
0: die er
6: zijn.
0: Waren,
6: het flauwe
0: precies.
6: voorbeeld is altijd kattenplaatjes herkennen. Dat gaat best wel goed. Er precies. zijn er veel van.
0: Ja. Maar weten of een kat lief is of niet, dat kan je niet zien. Dat weten mensen ook vaak niet. Maar... Ja, maar toch, hè, dit is dus iets. Hoe bent u hier naartoe gekomen? Want dit is wel een inzicht wat niet heel voor de hand liggend is. Juist inderdaad, kijkend vanuit AI, wil je proberen zo goed mogelijk tot een afweging te komen met zo'n algoritme. Dat moet je op een goede manier laden. Maar dan de stap naar de rechtszaal, dat is wel weer typisch iets menselijks. Namelijk kijken naar een niet voor de hand liggende oplossing.
6: Ja, dus ik heb zelf als jonge vent wiskunde gestudeerd.
0: Ja.
6: Dus toen was eigenlijk alles eenvoudig.
0: Ja.
6: De wereld is heel gesloten in de wiskunde.
0: Ja.
6: Er is altijd een correct antwoord.
0: Ja.
6: En toen ben ik onderzoek gaan doen in een rechtenfaculteit.
0: Mm-hmm.
6: En daar ging het opeens de hele dag over de samenleving. En wat het nog interessanter was, het ging over hoe de samenleving ingericht moet worden.
0: Mm-hmm.
6: Nou, dat blijkt een heel moeilijk probleem.
0: Ja.
6: Je moet voortdurend hard werken met elkaar om een beetje na te denken wat een verstandige manier is om de samenleving in te richten.
0: Precies, niet zo
6: heel
0: bizar.
6: Daar moet je goed voor luisteren.
0: Ja.
6: Perspectieven, democratie helpt allemaal om dat zo goed mogelijk te begeleiden.
0: Mm-hmm. Ja,
6: ik was in de AI terechtgekomen.
0: Mm-hmm.
6: En ik heb langzaam geleerd dat eigenlijk dat de kern is van intelligent zijn. Goed luisteren, goed perspectieven bij elkaar brengen, goed afwegen, goed zoeken naar een verstandig antwoord op een moeilijke puzzel.
0: Ja, gaat AI dat ooit kunnen, meneer Verheij?
6: Ja, dit is eigenlijk natuurlijk de onderzoeksvraag. Hè? Dus ik weet niet of je zin heeft om aan de universiteit te komen meewerken. Dat weten we natuurlijk niet.
0: Nee,
6: dat is ook een van de leuke kanten van het vak.
0: Ik heb me ooit laten vertellen door een van uw collega's uit Engeland. Die zei, ja, een mens kan twee dingen die AI nooit kan, algoritme ook niet. Dat is hopen en dromen.
6: Ja, dat zijn hele mooie voorbeelden. En ik heb nog een andere toevoeging.
0: Mm-hmm.
6: Uiteindelijk gaat het ook echt om wie we zelf zijn. Hè? Het individu is belangrijk. Want alleen wij kunnen zelf vertellen wat belangrijk is voor ons.
0: Mm-hmm.
6: Dat kan iemand anders nooit vertellen.
0: Nee.
6: En dat is voor AI net zo. Dus AI kan niet voor ons bepalen wat voor ons belangrijk is.
0: Ja, dus hebben we altijd de menselijke waarde nodig om uiteindelijk de beslissing te nemen. Ja.
3: En hoe gaat dat leren in de rechtbank er in praktische zin uitzien? Want een rechtbank levert normaal een uitspraak op. Maar je zal dan dus een soort mee moeten luisteren met wat er gebeurt of zo.
6: Ja, wat heel interessant is van het recht, en nu komen we al bij wat specifiekere aspecten van het recht. Er wordt natuurlijk geprobeerd om het recht te volgen. Hè? Dus je wil proberen om bepaalde dingen te doen zoals we het altijd doen in het recht, omdat we al weten dat dat goede oplossingen zijn. Maar waarom is nou die rechter zo ontzettend belangrijk en het proces in de rechtbank ook? Omdat er juist altijd gezocht wordt naar de vraag, misschien is het nu toch anders. Misschien is het nu toch een andere situatie. Misschien is dit wel een uitzondering. En moeten we nu een nieuwe oplossing zoeken?
0: Ja.
6: En dat vraagt om aandacht, goed luisteren, goed zoeken.
0: argumenteren.
6: Heel speciaal van het recht, maar eigenlijk is dat iets wat overal voorkomt. Hè? Zelfs in, zeker. Als je af en toe ruzie hebt, gaat het ook verder over van... hey, er is iets aan de hand waar we nog niet eerder goed over na hadden gedacht.
0: Nee, precies. We pakken ze een vergadering. Willekeurige vergadering op de maandagmorgen op een bedrijf. Zelfs wel. Dank je. Dank. AI-hoogleraar Bart Verheij, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Chinese cryptomiljonairs, Russische oligarchen, Westerse bankiers, Arabische vastgoedmagnaten en ander tuig, Israëlische ondernemers. Er is maar één plek op aarde waar ze vredig naast elkaar kunnen leven. En dat is Dubai. Althans, dat was Dubai, want die droom ligt misschien in duigen. Er is sprake namelijk van een massale exodus. Waarom en waar gaan ze dan heen? Hoor je zo meteen in de Ochtendspit.
7: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
8: Trulease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
14: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
16: kozijnen. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
18: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
20: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
21: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: BNR Verkeer.
4: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land. Er zijn een paar ongelukken gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad. Daar is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk bij Landsmeer. Daar lost de file snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Nu 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A6...

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Ik denk, nou ja, goed, het is natuurlijk een stad waar sowieso ook een hele grote, denk aan de mode-industrie.
5: Veel bedrijvigheid is.
4: Waar Milaan heel groot in is.
5: Ja.
4: Dus daar is ook wel een hele grote infrastructuur voor financiële diensten. Ja. Een heel internationaal klimaat, et cetera. Ik ben in de meer serieuze media die ik hierover heb bekeken, ook zakenmedia, daar wordt toch... Wordt Milaan niet, dus is niet het eerste wat daar wordt genoemd. Nee. Het is toch wel Singapore en Hongkong. Maar daarnaast ook wel dingen als Lissabon, Bangkok, Bali. Dus voor een heel groot deel toch wel, laat ik zeggen, hubs die daar in de buurt liggen. Ja, dat geldt dan niet voor Lissabon en Milaan.
5: Nee, nee.
4: Maar goed, ook Europa, voor Europeanen, zal Milaan en Lissabon, dat zijn ook wel steden waar... Maar het ligt een beetje aan in welke business je zit, zeg maar.
5: Precies,
4: in welk netwerk je zit. Zo'n netwerk moet wel dicht genoeg zijn om aantrekkelijk te zijn om dan daar te gaan zitten.
5: Juist. Meneer Lucas, nou bent u hoogleraar migratiegeschiedenis. Kennen we dit uit het verleden?
4: Ja.
5: Bij conflicten die ontstonden vaker dit soort uitstroom gezien dan niet, hè, van hele bevolkingen die wegtrekken?
4: Voor de Nederlandse geschiedenis is wel interessant dat aan het einde van de 80-jarige oorlog, aan het einde van de 16e eeuw, toen de haven van Antwerpen, en dat was toen echt de grootste Atlantische haven naast Lissabon in Europa, toen die dichtging door de Spaanse troepen, ja, toen zijn duizenden en duizenden Antwerpse kooplieden zijn naar Amsterdam verkast. Ook in eerste instantie een beetje om het maar even aan te kijken, maar dat is permanent gebleven. Ja, daar heeft Amsterdam zijn geweldig snelle groei
5: van
4: positie toen in de wereld aan te danken.
5: Ja, met hartelijk dank aan wat we toen vonden. Ja, dat waren de zuidelijke Nederlanders inderdaad, die massaal daar met heel veel geld ook kwamen. Hè? Dat kan dus ook betekenen.
4: Nou ja, niet met geld, maar toch vooral met hun handelscontacten.
5: Nou ja.
4: En samen een tweede groep die daar ook heel belangrijk was, die was veel kleiner, maar er waren Sephardische Joden, dus Joodse handelaren uit Spanje en Portugal, op vlucht voor de Inquisitie. Ja, die brachten weer een heel handelsnetwerk mee in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan, denk aan Brazilië, het Caribisch gebied. Hm. En die twee groepen samen hebben zich samen geklonterd in Amsterdam. En hebben Amsterdam toen gewoon de belangrijkste stad ter wereld gemaakt.
5: Ja. Wat betekent dit voor Dubai? Als er zoveel mensen wegtrekken, wordt dat straks een soort verarmde zone? Tenzij het natuurlijk weer...
4: Ja, dit is wel heel slecht nieuws voor Dubai. En als als Trump en anderen hier niet heel snel een einde aan maken, nou ja, we weten hoe ver Trump vooruitkijkt. Dan zijn het hele donkere wolken voor Dubai. En kijk, mensen die echt nu verkassen en ook weer investeren in nieuwe scholen in Hongkong of waar dan ook, die zullen ook niet zo snel weer terugkeren.
5: Nee.
4: En dus ik denk dat dit vooral, omdat de kwetsbaarheid nu zo is aangetoond, in het Midden-Oosten is met alles wat er gebeurt en de politiek van Israël, is zo'n kruidvat.
5: Ja, is kwetsbaar.
4: En dat denk heel veel mensen nu toch wel denken, nou, ik weet het niet, ik kies een veiliger optie.
5: Dan maar Hongkong, dank. Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. We zijn bij Wijnand Zwaan aangekomen. Ongeluk op de A6, Wijnand, file.
6: Ja, op de A6 vanuit Emmeloord. De vertraging loopt daar flink op. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders nu 10 kilometer. Met ruim een half uur extra reistijd. Er is daar één rijstrook dicht. Al wat langer spelen de problemen op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Reken op een half uur vertraging tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is afgesloten. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
7: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
8: Particulieren en ook kleinere ondernemers kunnen sinds begin dit jaar geld verdienen met het opladen van hun elektrische auto's. Want mensen kunnen de stroom voor die elektrische auto's omzetten in emissiereductieeenheden, ERE's. En die kunnen vervolgens weer worden verkocht aan brandstofleveranciers zoals Shell, die eenheden nodig hebben. Ik zag dat de vereniging...

0: elektrische rijders bijvoorbeeld schat dat er per jaar zo'n 200 tot 500 euro terugverdiend kan worden. Maar uit onderzoek van Rabo Research blijkt dat het systeem van geld ophalen met elektrisch rijden erg wankel en onzeker is. Praat erover met Sanne de Boer, senior analist energietransitie bij Rabo Research. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, kunt u het in een paar zinnen uitleggen, dat ERE-systeem, hoe dat werkt? Hoe krijg ik geld op mijn bankrekening als ik mijn elektrische auto laat?
1: De Europese Unie wil de transportsector verduurzamen. Daarom hebben brandstofleveranciers doelen gekregen om steeds meer hernieuwbare energie te gaan leveren. Dat kan biobrandstoffen zijn, maar dat kan ook elektriciteit zijn. En dat moeten ze aantonen door dus die ERE's, soort van certificaten, in te leveren. Zo'n ERE geeft dan aan hoeveel broeikasgasemissies er minder zijn uitgestoten ten opzichte van het gebruik van fossiele energie. Mm-hmm. En als particulieren, als huishouden of als klein bedrijf kun je sinds dit jaar nu ook ERE's creëren door je eigen elektrische voertuig op te laden. Dat gaat dan wel via een tussenpersoon, want als je het zelf wil doen, moet je minstens 2 miljoen kilowattuur per jaar laden. Nou, dat lukt veel net huishoudens niet. Maar dat gaat dan via een tussenpersoon en die gaan dan die certificaten verhandelen, die ERE's, en daar krijg je dan geld voor.
0: Ja. En wat is de kwetsbaarheid? Hoe wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel geld ik dan krijg voor zo'n ERE?
1: Ja, dat is dus precies de crux. Dus die ERE's, de prijs daarvan is afhankelijk van vraag en aanbod. Mm-hmm. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk ook van heel veel andere Europese landen die ook soortgelijke systemen hebben. Dus het is nog heel erg onduidelijk hoeveel zo'n ERE gaat opleveren op de markt. En als je als huishouden jezelf aanmeldt bij zo'n tussenpersoon, zo'n bedrijf die dit voor jou gaat regelen, dan moet je dus goed kijken hoeveel ze jou gaan bieden, mm-hmm, voor elke kilowattuur die jij levert. En of dat een vast bedrag is, of dat afhankelijk is van de marktprijs. Want die marktprijs die is dus nog heel erg onzeker.
0: Ja, maar die vraag die is er wel, toch? Van die fossiele bedrijven, die hebben die ERE's nodig.
1: Ja, dat klopt. Alleen zij kunnen daarbij wel kiezen tussen verschillende soorten ERE's. Dus bijvoorbeeld die ERE's die je maakt met elektriciteit. Maar ze kunnen ook kiezen voor ERE's die ontstaan door het gebruik van biobrandstoffen. Dus bijvoorbeeld biodiesel en biobenzine. Dus zij hebben daarin keuzes.
0: Ja. Stel, ik wil dit nu, dan moet ik een laadpaal hebben met een bepaalde chip en dergelijke. Ik moet me aanmelden. De regels hiervoor zijn vastgelegd tot 2030. Dat is ook best korte termijn, hè? Wat gaat daarna gebeuren?
1: Nou, dat is nog onduidelijk. Dus dit systeem is inderdaad dit jaar ingegaan en loopt tot en met 2030. Dat betekent ook dat tussen nu en 2030 die brandstofleveranciers elk jaar steeds meer van die ERE's nodig hebben. Ja. Nou, dat is op zich natuurlijk gunstig. Als er veel meer vraag is, dan zou de prijs ook kunnen stijgen. Maar als ondertussen ook het aanbod van die ERE's heel erg toeneemt, omdat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, ja, dan kan dat die prijs weer drukken. En wat er na 2030 gaat gebeuren, dat is op dit moment inderdaad nog niet bekend.
0: Dank, Sanne de Boer, senior analist energietransitie bij Rabo Research.
2: Tech Update.
3: En dat brengt ons bij Niels Koolhoos in de studio. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bas en Iwan.
3: Google gaat zijn eigen zoekmachine flink veranderen, hebben ze gisteravond aangekondigd. En ik zag het voorbij komen. Ik heb nog niet gekeken. Wat kunnen we verwachten?
4: Nou, Google gaat de search, zoals het heet, zo drastisch veranderen, mm-hmm, dat bepaalde techwebsites al koppen met Google Search, zoals je het kent, is niet meer.
3: Oh.
4: Nou, best wel bombastisch, maar het is zeker geen clickbait. Want wat Google gisteravond heeft laten zien tijdens hun jaarlijkse evenement, I.O. zoals dat heet, nou, dat is nogal wat. En daarvoor moeten we even beginnen bij de AI-overviews die we nu ook al hebben met Google Search. Want daar begint het eigenlijk bij. Volgens Google zorgen die ervoor dat steeds meer mensen niet meer zoeken met steekwoorden, maar met complete vragen. Ja. En daarom hebben ze ervoor gekozen om de klassieke zoekbalk, ja, gewoon de prullenbak, in te mieteren. En in plaats daarvan een soort, ja, zoekdoos in te stellen in Google Search. Je hebt eigenlijk in principe gewoon meer ruimte waar je meer tekst in kwijt kan voor langere vragen. En als je geen zin hebt om te typen, kan je voortaan ook met foto's en video's als zoekopdracht aan de gang.
3: Dat is ook wel leuk.
4: Ja, met of zonder tekst. Dus je kan gewoon...
3: Ja, ja, je kan zeggen van nou...
4: komen er zoekresultaten. Maar je kan natuurlijk ook nog tekst bijzetten om het, ja,
3: om het nog te maken, scherper te maken.
4: Om het scherper te maken, inderdaad. Ja. Nou, op zich, dat is nog vrij mild.
3: Ja.
4: Maar de grootste verandering komt pas als je op enter drukt na die zoekopdracht. Je krijgt namelijk geen blauwe linkjes meer met een AI-samenvatting erboven.
3: Oh.
4: Nee, je krijgt eigenlijk één grote AI-samenvatting die een stuk uitgebreider is. Oftewel, Bas, na 25 jaar, want sinds 2001 hebben we Google, krijg je geen blauwe klassieke linkjes onder elkaar meer in beeld na een zoekopdracht. Nee, je krijgt alleen nog maar AI voorgeschoteld. Daar komt het eigenlijk op
0: neer. Dus doorklikken naar andere sites en dergelijke is er niet meer bij.
4: Nou ja, dat kan nog wel een beetje zoals je met AI overviews ook kan. Dan zie je onder het
3: antwoord
4: een klein bolletje met een icoontje van de website waar het vandaan komt. Daar moet je dan op klikken en dan kan je er na twee klikjes naartoe.
3: Okay.
4: Maar in principe is dat niet meer het uitgangspunt. Nee.
0: Het was gewoon een chatbot dus eigenlijk.
4: Eigenlijk wel, inderdaad.
3: Ja. Maar als ik daar nou totaal geen zin in heb en ik wil gewoon blauwe balletjes hebben en voorstellen van
4: 25 jaar.
3: Van websites, kan ik dan nog bij die normale Google?
4: Ja, die is er zeker nog, de normale Google.
3: Oh,
4: maar je merkt dat Google, het bedrijf, heel graag je wel naar de AI-variant wil duwen. Als je namelijk een vraag intoetst, krijg je gelijk een bewegend knopje te zien. Ziet er heel verleidelijk uit van ga maar naar de AI-modus, ga er maar naartoe. En wil je naar de klassieke zoekmachine, dan moet je ook echt bewust op het webtapje gaan drukken later vandaag. Want de update is nog niet wereldwijd uitgerold. Moet wel gaan komen voor alle gebruikers vandaag. Maar hier in Nederland, ik had net even gecheckt, hebben we het nog niet direct. Maar waarschijnlijk later dinsdag dus wel. En over veranderingen die nog komen gaan gesproken, Bas.
3: Mm-hmm.
4: Vanaf de zomer hoef je niet eens meer zelf te googlen. Kan je het overlaten aan AI?
3: Oh, wordt helemaal makkelijk.
4: Ja, je kan een information agent maken vanaf de zomer.
3: Ja, en die regelt alles zelf.
4: En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, hou me op de hoogte als even in de BNR-context een bepaald aandeel een PE-ratio van 15 krijgt. En dan moet in deze sector
3: zitten. Dan moeten we, huppakee.
4: En dan moet het zo en zo gaan. Nou, dat kan Google dan vanaf dan met die search agents, of information agents moet ik zeggen, helemaal voor jou regelen. Omdat het dan 24/7 het internet in de gaten houdt. Eigenlijk gaan we dus naar een wereld waarin mensen niet meer zelf hoeven te zoeken, maar iedereen met AI gaat navigeren.
0: En dat Google ook bepaalt wat jij wil zoeken.
4: En dat Google een beetje bepaalt wat jij gaat krijgen, inderdaad.
3: En,
4: ja,
3: en dat ineens achterin volgens om de 5 minuten de pizza deliver, de sushi koning en de sperrip keizer voorbij komen met tassen vol met eten.
4: Ja, nou ja, dat zou een realiteit kunnen zijn.
3: Ja, we weten dat uitgevers nu wel zuren over AI overviews van Google, hè, maar we zien het verkeer van hun sites afnemen. Hoe gaat dat worden met die nieuwe versie van Search? Want dat wordt ook niet heel veel beter, denk ik.
4: Ik denk persoonlijk dat het wel alleen maar meer gaat worden, of dat ze alleen maar minder verkeer gaan zien.
3: Precies.
4: Want in Google Search met AI overviews zie je al dat mensen minder op de klassieke blauwe linkjes naar sites klikken. Er zijn genoeg onderzoeken en enquêtes over uitgevoerd en gedaan. En in de nieuwe AI-versie van Search zie je die linkjes dus niet eens meer op je scherm. Dus het wordt alleen maar meer.
3: Ja.
4: Hoewel Google juist zegt dat het allemaal alleen maar beter wordt.
5: This helps websites and creators get fresh content discovered by people who really care about it. When it matters most to them.
3: Ja, dat is het best van het beste.
4: Dat zei de searchbaas.
0: Discover wel, maar traffic niet.
4: Nee, inderdaad, dat zei searchbaas Liz Reed gisteravond dus. Maar ja, ze zeiden dus ook over AI-overviews, alles gaat beter worden. En toen gingen bepaalde uitgevers ineens failliet. Dus ik denk dat ze dit absoluut nog meer gaan voelen. Waardoor ik ook nog een beetje begin te twijfelen. Ja, ga ik Google nog wel als mijn vaste zoekmachine gebruiken? Als ik gewoon niet meer goed kan zien welke bronnen ik allemaal voor geschoten.
3: En welke alternatieven hebben we dan? Ik heb Ecosia.
4: Ecosia, dat is op zich een prima alternatief. Je hebt ook nog DuckDuckGo. Je kan ook nog denken aan Brave. En natuurlijk de zoekmachine van de grote concurrent van Microsoft dus, van Bing. Ja, misschien wel weer een comeback.
3: Bij Bing vind je geen ding. Dat is een beetje mijn motto.
0: Het jaar wordt Bing eindelijk een succes. Wie weet.
4: Wie weet. Het kan.
3: Internet Explorer. Waar is het als je het nodig hebt? Dankjewel. Niels Koolhaas.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
7: De column van Bernard Hammelburg.
8: Voor bedrijven en overheden geldt dat ze voor grote projecten een aanbestedingsprocedure moeten volgen. Werkt in het algemeen goed en bespaart aandeelhouders en de belastingbetaler een hoop geld. De EU hanteert kennelijk een soortgelijk model met het plan bedrijfstakken zoals de chemische en machine-industrie te dwingen orders voor zogenoemde kritische onderdelen te verdelen over tenminste 3 leveranciers. Het doel is niet om voordeliger in te kopen en dus goedkoper te leveren, maar om, zoals de Financial Times het noemt, de afhankelijkheid van China te blokkeren. De Europese Commissie vergadert er op 29 mei over. Het ziet eruit als olie op het vuur voor de ondernemers die toch al klagen over de Brusselse bemoeizucht en regeldruk. De vraag is wat het uitmaakt. Bij zogenoemde kritische onderdelen denken we aan zeldzame metalen, batterijen of onderdelen van batterijen, de auto-industrie. Maar het gaat veel verder. Zo ongeveer elk kabeltje, 1,5 volts batterijtje, beeldscherm, toetsenbord, computermuis, schroefje en moertje, bestanddeel voor antivries en cosmetica, komt uit China. De inkopers bestellen alles online en de eindafnemer, dus wij, de klanten, ook. Het probleem is dat geen enkel land vindingrijk en vlijtig genoeg is om het enige echte alternatief te bieden: zelf produceren. Je kunt de globalisering, waarmee iedereen in zijn sas was, niet terugdraaien met sancties, heffingen, gedwongen beperkingen van orders en wat dies meer zij. Amerika en Europa hebben niet voor niets gefaald in het ontwikkelen van een China-strategie. Xi Jinping lacht ons vierkant uit. Zoals hij eigenlijk de hele wereld uitlacht. Donald Trump is tijdens zijn bezoek aan Beijing met alle egards ontvangen, maar kwam met lege handen thuis. Voor Xi was het belangrijkste punt Taiwan, en naar verluid heeft Trump toegezegd de voorgenomen levering van nieuwe wapens uit te stellen. 12 points pour la Chine. Iets vergelijkbaars speelt zich af met Vladimir Poetin voor zijn 25e bezoek in Peking. De zogenaamde eeuwige vriendschap is niet meer dan een verstandshuwelijk dat Rusland voorziet van wapenonderdelen en China van een nieuwe pijpleiding met kolossale hoeveelheden Russisch gas. De BBC noemt Rusland terecht de junior partner. Met zijn diplomatiek bescheiden gepresenteerde, maar in feite keiharde overwinning op Trump en Poetin, kan Xi Jinping terugkijken op een mooi voorjaar. Wat opnieuw aan het verhaal ontbreekt, is Europa. Geen visie, of je zou dat plan om industriële orders te verdelen om ze bij China weg te houden een visie moeten noemen. En geen noodsprong, wat het natuurlijk is.
3: De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het handelsverdrag met Trump. En wat dat precies inhoudt, dat hoor je zo meteen van Europa-redacteur Luc de Klerk.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
11: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
10: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
12: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
13: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
14: Van Bentum en Keulen Advocaten.
15: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
16: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
13: Vijfhart, dat klopt voor jou.
17: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: ja, maar misschien
20: uit.
19: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
22: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
23: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
24: Nu in de BNR-app.
0: Nederlanders sombert over de economie, maar geeft er niet minder om uit. EU-instituties sluiten akkoord over invoering handelsdeal met Amerika. En meer samenwerking tussen Amsterdam en Eindhoven versterkt de Nederlandse techpositie in Europa, blijkt uit onderzoek van de VU en de Rabobank. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
3: Dan gaan wij naar Wijnald Zwaan van AWB. Nou, Wijnald, zat er niet helemaal lekker bij met dat ongeluk op de A6, hè?
25: Ja, de A6 Muiden richting Lelystad is nu helemaal dicht door het ongeluk tussen Almere en Lelystad. Het verkeer kan omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij knooppunt Hoevelaken. De vertraging is een half uur vanaf strand Nulde. De rechterrijstrook is dicht, omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En in het zuiden van het land op de A73 vanuit Maasbracht, daar zien we 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen Bezel en Venlo-Zuid. Daar is maar 1 rijstrook open. Er wordt geflitst volgens Flitsmeister op de A27 vanuit Almere bij hectometerpaal 87,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze woerden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Binnen een week heeft de Chinese leider Xi Jinping een 2e belangrijke topontmoeting. Was eerder president Trump nog op bezoek, dit keer schudde hij de Russische leider Poetin de hand. Daarbij prees Xi de stevige Chinees-Russische banden. Poetin heeft de Chinese leider ook alvast uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuivelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ja, Azië staat alles in het rood. Nikkei 1,5% lager. De Hang Seng 0,8% in de min. De Kospi 1,7% in de min. Het lijkt erop dat in Zuid-Korea, waar de Kospi dus ook een beurs heeft, voorlopig geen concreet contact komt tussen de vakbond en de directie van Samsung. Daar zou een staatscommissie gaan bemiddelen. Dat heeft Samsung afgewezen. En dus dreigt er nu een staking van de 48.000 medewerkers van het bedrijf, die met name groot zijn in het maken van chips. Ze zouden 18 dagen staken, gaat morgen in. Als dat gebeurt en manifest wordt, heeft dat gevolgen wereldwijd voor de industrie die chips toepast. Lees de Automotive. Dan kijken we nog even naar de olie. $110,79 voor een vat Brent crude. Alle heffingen beursnieuws krijg je uiteraard op BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De Europese Unie heeft onderling nu een akkoord bereikt over hoe ze dat handelsverdrag naar Amerika moeten gaan uitleggen. Wat er precies besloten is, hoor je zometeen van Europa-redacteur Luc de Klerk uit Straatsburg.
11: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
5: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
4: Obli. Meer rust, meer rendement.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
7: Hallo, kent u ons al? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds, meer heterogeen, met een open en transparante aanpak. Verrijk de boord met Executive Search van nu. Ik ben Koen Hemmers van Executive People.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
8: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
3: Het is 6,5 minuten over 8 geworden. Zijn over de helft van deze ochtendspits heen. En ook over de helft van deze week heen. Dus zijn we op weg naar...
0: het weekend.
3: Inderdaad, Iwan Verrips. Ja, goedemorgen, wat gaan we doen het komende half uur?
0: Goedemorgen. Eerst hebben we nog even wat nieuws. Bijvoorbeeld zometeen over een bijzonder fonds in Amerika. Daar kwam jij begin deze week al op. Ja. Zag je dat bij Amerikaanse media. Mm-hmm. Een fonds van waar ruim $1,500 miljoen in zit. Ja, hoe zou je het omschrijven, het fonds?
3: Een fonds wat eigen corruptie institutionaliseert.
0: Ja.
3: Voor de familie Trump.
0: Ja, precies. Dat is niet de formele bedoeling, maar daar komt het wel op neer, denk ik. Het zou mensen kunnen ondersteunen die eerder door iedere regeringen zijn aangeklaagd op valselijke wijze. En ja. Trump zelf die lijkt er het meest van te profiteren.
3: Nou, precies, want die heeft een dingetje met de Belastingdienst.
0: Ja, Jan Posma, onze man in Washington, gaat het zometeen op een goede manier uitleggen. En niet op de slechte manier zoals ik het deed. En we hebben het zometeen over de discount supermarkten, want daar is een heuse prijzenoorlog gaande. Ja, inderdaad, laag, lager, laagst. Bij Lidl en Aldi kan het allemaal nog goedkoper, blijkbaar. Is dan, how low can we go? Gaan we zo meteen bespreken met Paul Moers.
3: Natuurlijk. Na een avond stevig onderhandelen heeft de Europese Unie een akkoord bereikt over dat handelsverdrag van Trump, of met Trump, wat vorig jaar gesloten werd. En daarmee hoopt de Europese Unie verdere dreigingen van Trump van tafel te vegen, want die zegt, het gaat niet hard genoeg, je moet met iets komen, en zo dat handelsverdrag in kunnen voeren. Nou, Europa-redacteur Luc de Klerk is in Straatsburg, volgde het hele proces en legt uit wat er nou tot vannacht vroeg besloten is.
28: Dat de EU nu dus verder kan met het ratificeren van dat handelsverdrag waar von der Leyen dus vorig jaar inderdaad op die golfbaan in Schotland Trump de hand op heeft geschud. Want inderdaad, zoals je zegt, dit gaat dus niet om onderhandelingen met de Amerikanen, maar puur intern in de EU, zoals dat altijd gaat, moeten de drie instituties van de EU het eens worden. Dus de commissie, de lidstaten en het parlement. En dat was nu de hele tijd heel moeilijk. En op zich ook wel uitzonderlijk dat eigenlijk nog weer een extra overleg nodig gehad. En dat dit dus ook weer nachtwerk is geworden. Om 9 uur gisteravond zijn ze begonnen. En ik zag om 3 uur... S'nachts kwam het persbericht naar buiten, dus het was nog wel even ingewikkeld.
0: Ja, en waar zat het dan op? Waarom heeft dat zo lang geduurd?
28: Ja, want aan de ene kant heb je het parlement dat eigenlijk wil die meer soort van voorwaarden, soort clausules waarmee ze mogelijk de deal ook weer af zouden kunnen schieten als de Amerikanen zich niet aan de afspraken zouden houden. Mm-hmm. Bernd Lange, dat is de Duitse sociaaldemocraat die de voorzitter is van de handelscommissie in het parlement. Ja, die was eigenlijk bezig om de deal zo Trump-proof te maken. En in jargon ging het dan de hele tijd over de sunrise en sunset clausules. Dus zonsopkomst, zonsondergang. Dat de zon pas opgaat als de Amerikanen zich ook aan de afspraken houden. En de zon weer ondergaat in december 2029. Dus dat de deal dan automatisch stopt. Ja. Zo'n jaar voordat Trumps termijn erop zit. En die zonsondergangsclausule, die is er nu gekomen. Daar is nu ook een akkoord over bereikt. Alleen die zonsopkomstclausule, dat zit er niet zo concreet in. Het EP, het Europees Parlement, wilde ook teksten over als Trump weer gaat dreigen met op de territoriale soevereiniteit van de Europese landen, zoals met Groenland, dat er dan ook iets gedaan zou kunnen worden. Maar dat soort teksten heeft het op aandringen van de lidstaten niet gehaald. En wel een andere waarborg dat de commissie het akkoord kan stopzetten als de VS zich niet houdt aan de afgesproken deal. Maar het Europees Parlement wilde eigenlijk dat dat automatisch zou gebeuren in zo'n geval. En ja, dus dat is nu niet zo. En straks zal er nog een persconferentie zijn waar nog verdere tekst en uitleg zal gegeven worden over hoe dit nou precies gaat werken.
0: Ja, en dus een einddatum, je zei het al, eind 2029 loopt het ding af, tenzij beide partijen opnieuw een akkoord sluiten. Is dit nu genoeg, denk je, om Trump ook tevreden te stellen? Want ja, die heeft inderdaad gedreigd met, schiet nou op met die handelsdeal, want anders kom ik met hogere heffingen.
28: Ja, die weet het natuurlijk nooit helemaal bij Trump. De Amerikaanse ambassadeur die gaf deze week ook al een interview bij Politico, ook onder andere, waar hij ook zei, de EU moet zich nu aan de afspraken houden en Trumps geduld is wel op. Ja, wel de vraag wat de Amerikanen gaan vinden van die waarborgen. Want daar was de ambassadeur natuurlijk ook al wel wat kritisch op dan. De commissie heeft dus nu de taak om dan weer dat naar de Amerikanen toe te gaan communiceren, wat misschien nog dan weer lastig is. Want Trump had natuurlijk al gedreigd met heffingen van volgens mij 25%. Als de EU er voor 4 juli niet uit is. Ja. Erg lastig voor de commissie. Die moet de hele tijd met de Amerikanen onderhandelen, wil snel doorschakelen. Maar ja, je moet ook uitleggen, wij hebben gewoon een democratisch proces in Europa. En zo gaat het nu.
0: Ja, zijn we er dan nu officieel? Nee, er moet geloof ik nog gestemd worden volgende maand, hè?
28: Ja, dat is dus dan wel weer het rare misschien. Ze zitten nu in Straatsburg voor een plenaire sessie, maar ze gaan er niet over stemmen. Er is alleen over onderhandeld. Het om nu meteen weer op de agenda krijgen, dat is bureaucratisch toch dan ingewikkeld hier. Dus volgende plenaire sessie in Straatsburg, volgende maand moet het dan in stemming komen en dan echt geratificeerd worden. Maar ja, het is ook nog niet helemaal gedaan, want linkse partijen in het parlement en de liberalen eventueel ook. Ja, dat zou ook nog kunnen dat die het compromis misschien toch niet goed genoeg vinden en dan alsnog weer tegenstemmen. Dat is dus nog even afwachten hoe dat verder gaat en wat de reacties van in deze ochtend verder zullen zijn. Het is nog niet helemaal rond dus.
0: En dat zei onze Europa-redacteur Luc de Klerk.
3: En dan, om 12 minuten over 8, overweg de EU of voormalig president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of oud-bondskanselier Angela Merkel de EU kan vertegenwoordigen bij mogelijke vredesonderhandelingen tussen Poetin en Oekraïne over de oorlog daar. Zo meldt de Financial Times, wat zich baseert op anonieme bronnen. Omdat de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne onder leiding van Amerika vastliepen, is de EU nu een zoektocht gestart naar een afgevaardigde die namens Europa op kan treden. De Russen hadden daar ook al een eigen idee over. Die zeiden, wij zouden Gerhard Schröder wel willen hebben, de voormalige bondskanselier van Duitsland, maar die is nogal beschadigd, want is een Russische vriend en Poetin zou dan met 2-1 aan tafel zitten. Dat vond Europa niet zo'n goed idee. EU is bang dat Amerika mogelijk voor een overeenkomst gaat zorgen die niet voordelig is voor Europa. En dus nemen we nu graag het voortouw, omdat Trump het heel erg druk heeft met de oorlog in het Midden-Oosten. Naast Draghi en Merkel zijn er nog twee andere kanshebbers. De huidige Finse president Alexander Stubb en zijn voorganger Sauli Niinistö, die staan ook op het lijstje. Draghi wordt door de EU-leiders beschouwd als de meeste pragmatische en betrouwbare en technocratische figuur. Daarentegen, Merkel heeft een goede relatie met Poetin door de tijd die ze met hem doorbracht als bondskanselier van Duitsland. Bovendien, ze is in Ossie, ze kent ook KGB. Sterker nog, ze kent Poetin nog uit de tijd dat hij daar in Oost-Duitsland rondliep.
1: Spreekt Russisch.
3: Dus ze spreekt ook Russisch. Ja, het kan tegelen zijn, want het kan ook zijn dat leiders bang zijn dat ze daardoor toch wat te veel op de Russische hand komt. Nou, ministers van Buitenlandse Zaken bespreken volgende week de kwaliteit van mogelijke kandidaten. Doen dat tijdens een EU-bijeenkomst op Cyprus. Amerika heeft de gesprekken met Rusland nog niet helemaal uit het oog verloren, want volgens Kremlin zal speciaal gezant Steve Witkoff binnenkort weer naar Rusland reizen, zei Dmitriev, de gezant van Poetin, tijdens het Russisch bezoek aan China vanmorgen. En dat brengt ons om 14 minuten over 8 bij Wijnand Zwaan. En die gaat ons vertellen over een ongeluk op de A28, Wijnand.
9: Ja, op de A28 van Zwolle naar Utrecht, daar is voorlopig nog de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Hoevelaken na een ongeluk met een vrachtwagen. De vangrail is beschadigd en er is ook sprake van een flinke diesellekkage. Waarschijnlijk gaat het tot het middaguur duren. Vanaf Strand Nulden staat nu file met een half uur extra reistijd. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1... En de A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht na een ongeluk tussen Almere en Lelystad. En daar wordt het verkeer omgeleid via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Er is een flitser bijgekomen op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam bij hectometerpaal 59,0.
10: Luister vandaag, begrijp morgen.
12: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
13: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die keihard moeten aanpakken.
14: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
3: Ophef in de States over een nieuw fonds voor mensen die vinden dat ze onterecht vervolgd zijn, bijvoorbeeld om politieke redenen. In dat fonds wordt een bedrag gestort van 1776 miljoen dollar. Nou, dat is leuk, 1,7 miljard, maar 1776, dat is een verwijzing naar het jaar waarin de US of A werd geboren, omdat het zich afscheidde van Engeland. En aan die symboliek herken je meteen dat dit fonds ingesteld is door Trump als onderdeel van een schikking die hij trof met de Belastingdienst. En dat gaat vrij ver. We praten erover met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Bas.
3: Ja, allereerst eventjes, hier gaat het om een belastingzaak, hè, van Trump. Waarom heeft hij die geschikt? Hoe zat dat precies?
15: Ja, Trump die eiste eerst 10 miljard dollar van zijn eigen belastingdienst dus eigenlijk, hè, als president. Ja. Er was namelijk eerder een belastingaangifte van hem gelekt. Nou, dat zou een hele moeilijke zaak worden, omdat hij natuurlijk president is. Hij zou zijn eigen ministerie aanklagen. Dat is een beetje dubieus. Dus ja, er werd uiteindelijk nog een beetje onderhandeld. Er werd de schikking, wat natuurlijk ook dubieus is. Een president die met zijn eigen ministerie over een schikking onderhandelt. Maar vlak voor de deadline is daar toch een deal uitgekomen. En die 10 miljard is van tafel, maar dus wel een fonds daarvoor in de plaats.
3: Precies, en dat fonds, wat is dat? Want wordt dat net belastinggeld opgetuigd om mensen te helpen die vinden dat ze onterecht vervolgd zijn?
15: Ja, dat is uiteindelijk belastinggeld. Komt weer uit een ander potje, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En het komt er inderdaad op neer. Ja, mensen die vinden dat ze onterecht zijn vervolgd door de regering, eigenlijk politiek zijn vervolgd, om het zo maar even te zeggen, een beetje in Trump-termen. Dat kunnen bijvoorbeeld kapitoolbestormers zijn die veroordeeld zijn. Maar eigenlijk iedereen die het gevoel heeft dat hij benadeeld is. Republikeinen zeggen dan, J.D. Vance bijvoorbeeld. Hunter Biden zou bijvoorbeeld ook een brief kunnen schrijven. Maar in de praktijk zijn het toch, denk ik, toch vooral de republikeinse kant die hierop zullen reageren. Zie je ook aan de eerste aanvraag die al binnen is. Michael Caputo, die zat in Trumps eerste regering. Die werd onderzocht voor banden met Rusland. Nou, die wil nu 2,7 miljoen dollar. Terwijl dit fonds dus eigenlijk nog niet eens in werking is. En ja, wat ook wel interessant dan is, er komt dus een commissie, die gaat dit allemaal beoordelen. Nou, daar zegt J.D. Vance bijvoorbeeld, dat is heel eerlijk. Iedereen maakt evenveel kans. Maar die commissie wordt aangesteld door de minister van Justitie, Todd Blanche. Dat is ook de voormalige advocaat van Donald Trump. Hè? Ja. En Trump mag de mensen uit dat bestuur ook weer ontslaan als hij dat wil. Dus uiteindelijk wordt het gewoon een Trump-commissie.
3: Ja, prima. En daarmee is ook de kous dus af. Heeft hij geschikt met de IRS, met de Internal Revenue Services, de Belastingdienst in Amerika. Geen nieuwe onderzoeken meer, daarmee is het klaar, kous af.
15: Ja, en dat is ook nog wel een detail waar wel wat verontwaardiging over is in Washington in ieder geval. Want wat ook is vastgelegd is dat de IRS, de Belastingdienst inderdaad, helemaal geen onderzoeken meer kan doen naar die oude belastingaangiftes van Trump. Dat is gewoon helemaal een gesloten boek. En ook voor zijn familie en voor al zijn bedrijven. En dat is zo'n detail wat in eerste instantie, kwam dat niet naar buiten en nu dus wel. En ja, daar zie je dus meteen reacties op, want eigenlijk de Trump-familie, hun bedrijf, die zijn nu allemaal beschermd. Als er nieuwe beschuldigingen zouden komen, dan kunnen ze dus niet meer onderzocht worden. Dus ook daarover wel wat frustratie hier in politiek Washington.
3: Ja, en als je naar die frustratie kijkt, van welke hoek komt die? Is dat met name van de democratische kant?
15: Ja, ik moet wel zeggen, dat is natuurlijk altijd zo. Ja. Die democraten zijn heel duidelijk verontwaardigd. Maar wat ik ook wel opvallend vond, er zat ook een belangrijke republikein bij. John Thune, senator is dat. En die zei ook van, ja, ik sta hier niet achter. Die nam hier afstand van. En dat is wel opvallend, hoor. Een prominente republikein die dat zegt, dat merk je toch niet zo vaak. Ja. En ja, daarnaast die democraten, die gaan natuurlijk het meeste er tegen in.
3: Ja.
15: Ja, precies. Ja. Want ja, die zeggen van $1.8 miljard. Dit is eigenlijk iets voor Trump-aanhangers. En dit wordt bepaald door Trump, beheerd door mensen die aangesteld zijn door Trump. Dus wat zij zeggen, ja, dit is eigenlijk gewoon corruptie. Duidelijke corruptie. Maar dan met een soort strik eromheen. En er zit ook nog wel een grote symbolische waarde in voor Trump, waar democraten ook boos over zijn. Hij blijft natuurlijk volhouden dat er een heksenjacht is geweest tegen hem en zijn supporters. Hij blijft ook beweren dat die verkiezingen van 2020 gestolen zijn. Die bestormers van het Capitool, die kunnen dus ook hier geld gaan aanvragen. En zo wordt dat de geschiedenis van die bestorming van het Capitool en die verkiezingen van 2020, dat wordt steeds een stapje verder door Trump eigenlijk opnieuw in de boekjes gezet. En daar zijn die democraten ook niet blij mee.
3: Nog even tenslotte, Jan, er waren primaries vannacht. Hè? Heel anders, even over verkiezingen. Daar werd met name naar de staat Kentucky gekeken, begrijp ik. En?
15: Ja, precies, want die voorverkiezingen die worden echt gezien, werden gezien als een soort referendum over Donald Trump. Daar zit namelijk Thomas Massie in het huis voor een bepaald district. Donald Trump is heel boos op Thomas Massie. Die heeft op verschillende momenten is hij tegen Trump ingegaan. Dus hier werd echt naar gekeken van, wacht eens even, gaat nu die kandidaat waar Trump achter staat, Ed Gallagher, gaat die winnen? Of gaat toch Thomas Massie, die eigenzinnige man uit Kentucky, gaat die het redden? Nou, die heeft het niet gered. En dat zegt weer iets over de macht van Donald Trump in de Republikeinse Partij. Dit is eigenlijk in de afgelopen weken al de zoveelste kandidaat van Trump die wint, ten koste van iemand die tegen Trump in is gegaan. Dus dat zegt weer genoeg over de machtsverhoudingen richting het Amerikaanse congres.
3: Ja, dat is duidelijk. Dankjewel. Amerika-correspondent Jan Postma. 9 minuten voor 8:30.
0: Nou, koopjeszagers opgelet. Er is een prijsoorlog gaande bij de discount supermarkten. Zo schrijft de Telegraaf vandaag. Kortingen voor basisproducten van met name de huismerken kunnen oplopen tot in de tientallen procenten. En dat terwijl experts al weken waarschuwen voor hogere prijzen, vanwege hoge energiekosten en dergelijke. Maar het zal alleen maar lager worden. We gaan praten met wie anders. Retaildeskundige Paul Moers. Paul, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een prijzenoorlog bij de discounters die begonnen zou zijn bij Aldi en Lidl. Herken je dat beeld?
16: Nou, het is inderdaad zo dat beide bedrijven ongelooflijk met elkaar aan het knokken zijn. Mm-hmm. Lidl is de afgelopen jaren de winnaar geweest, hè, met zo'n 10,5-11% marktaandeel. Maar je ziet ineens Aldi de afgelopen jaren echt opkomen. En die gaan richting de 6% marktaandeel. Die groeien heel hard. Ja. En ja, wat ze nou eigenlijk doen is, ze maken gebruik van de enorme onzekerheid in de wereld, hè, en bij de mensen. Mm-hmm. De oorlogen, de klimaatproblemen, mensen die bang zijn dat ze door AI de baan kwijtraken, maatschappelijke onrust. Dus iedereen houdt de hand op de knip. Ja. En dat betekent dat die discounters denken van, ja, maar dit is wel een mooi moment om mensen naar binnen te laten trekken en te laten zien wat voor goede producten we hebben tegen hele aantrekkelijke prijzen.
0: Ja, en het gaat dan met name natuurlijk om die huismerken. Worden die dan misschien zelf wel onder de kostprijs verkocht? Kan dat zo zijn?
16: Nou ja, je moet wel bedenken dat discounters veel minder kosten hebben dan die grote supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo, hè? Bovendien hebben ze veel en veel minder producten, hè? Dus en discounters zoals Aldi of Lidl, ja, die zitten naar, op zo'n maximaal 2800 producten. Ja. Terwijl een grote partij als Albert Heijn of Jumbo, die zitten op wel 35.000 producten. Ja. Dus door die focus kunnen zij producten neerzetten die een hele hoge omloopsnelheid hebben, hè, dus heel veel volume. Ja, dan kun je ook hele scherpe prijzen krijgen. Ja. Maar het is wel zo dat ze af en toe met een product proberen te lokken om een klant naar binnen te krijgen.
0: Ja, want hoe laag kunnen die marges dan worden? Het is natuurlijk allemaal flinterdun waarschijnlijk.
16: Nou, die zijn sowieso al bij een discounter heel erg dun. Maar dat komt ook omdat hun kosten natuurlijk heel veel lager zijn. Ja. Maar je kunt makkelijk kortingen tot wel 50-60% krijgen. Op dit moment. En ja, we moeten realistisch zijn. Als je kijkt wat er in de straat van Hormuz gebeurt, dan is het wel duidelijk dat de energiekosten gaan oplopen. Maar dat niet alleen. Ook de kunstmest komt steeds beperkter in Europa beschikbaar. Dus dat wil ook zeggen dat allerlei producten de komende maanden ongetwijfeld fors weer in prijs gaan stijgen. Ja. Dus die inflatie in Nederland, maar eigenlijk overal in Europa, gaat ook weer fors oplopen. Ja. Ja, dat heeft consequenties voor alle boodschappenprijzen.
0: Ja, dus dit prijsoorlogje is geen blijvertje?
16: Nee, dit is zeker geen blijvertje. En ja, Duitsers kijken altijd sowieso al een beetje naar de Nederlandse supermarkten. En waarom? Omdat de koffie in Duitsland duur is. Omdat ze daar, ja, heel idioot, maar een soort café-stooier op hebben gezet. Huh? En ja, dus als die Duitsers dan zien dat er in Nederland dit soort kortingen op koffie zijn, ja, dan pikken ze meteen nog even wat andere spannende en goedkope producten mee.
0: Ja, inderdaad. Duitsers die hier dus hun boodschappen komen doen, wie had dat ooit gedacht? Tot slot, gaan die discounters nog meer marktaandeel wegtrekken bij de aanmerken, denk je, bij de Albert Heijn's en de Jumbo's?
16: Nou, ik denk wel dat de discounters het op dit moment heel goed doen. Hè. Ze hebben ten eerste hele lage prijzen, maar ten tweede zijn het de kampioen in de huismerken. Ja. Hè. Ook qua kwaliteit. Hè. Ik noem ze tegenwoordig quality discounters. Nou, omdat iedereen de hand op de knip houdt en er steeds meer problemen zijn met de inkomsten, zul je zien dat die discounters echt profiteren van eigenlijk van alle ellende in de wereld op dit moment.
0: Dankjewel voor jouw blik in de winkelstraat weer. Retaildeskundige Paul Moers.
3: En we blijven in de winkelstraat zo meteen. Nederlanders zijn somber over de economie, maar ondertussen blijven we gewoon lekker geld uitgeven. Hoe kan dat nou? Hoe is dat te rijmen? Onderzoek door ING, die deden dat onderzoek namelijk zo. Hoor je zo meteen.
17: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
18: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
19: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
18: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
17: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
19: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
17: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
19: Luister in de BNR-app of je podcast hebt.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar fiverr.ai.
22: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
21: Vijfhart, dat klopt voor jou.
23: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
24: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
25: Be Frank, pensioenalert.
29: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
24: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
2: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
4: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
2: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
6: Start met ondernemen. Leer falen en opstaan. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
5: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
7: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
8: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
7: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
26: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
27: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
28: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100.000 plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
30: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
31: BNR Verkeer.
32: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog op de wegen in Gelderland, Utrecht en in Noord-Brabant. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is extra vertraging bij knooppunt Everdingen, ongeveer een half uur. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht tussen Almere en Lelystad na een ongeluk. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Hoevelaken, 3 kwartier vertraging in 9 kilometer file. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A50 en de A1. Er staat een flitser op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij hectometerpaal 45,7.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
34: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Pro-Palestijnse demonstranten zijn verbijsterd over het gedrag van de politie gisteren bij een protest in Den Haag. Ze woedden actie bij het Tweede Kamergebouw en zouden uit het niets zijn opgepakt. Daarbij sloegen agenten ook nog eens hard op betogers in. 70 mensen zijn aangehouden en sommigen overwegen stappen tegen de politie. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen, schrijft het AD. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. Omroep Gelderland wist laatst heel eenvoudig de geheime locatie van een defensiefregat te achterhalen. Dat deed de omroep door een Bluetooth-tracker op te sturen naar het schip. Defensie nam maatregelen en die blijken te werken. Omroep Gelderland stuurde 7 trackers naar schepen van de marine en die werden allemaal onderschept. Binnen een week heeft de Chinese leider Xi Jinping een tweede belangrijke topontmoeting. Was eerder president Trump nog op bezoek, dit keer schudde hij de Russische leider Poetin de hand. Daarbij prees Xi de stevige Chinees-Russische banden. Poetin heeft de Chinese leider ook alvast uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou. Is het een aap, een grote rat of toch iets anders? In Tilburg keken mensen volgens Omroep Brabant raar op toen ze iets in hun tuin zagen schuivelen. Het bleek geen aap te zijn, maar een rolstaartbeertje, ook wel een kinkajou genoemd. En die was ontsnapt uit een dierenpark. Het dier is gevangen en teruggebracht. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend ontstaan flink wat buien en die vallen ook vanmiddag nog, soms met hagel en onweer. In de loop van de middag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, Nederlanders zijn somber over de economie, maar ondertussen blijven we gewoon geld uitgeven. Hoe kan dat nou? Hoe is dat te rijmen? Nou, daar deed ING onderzoek naar en onderzoek hoor je zometeen.
1: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
13: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
33: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 8:55, woensdag 20 mei 2026. Het wordt vandaag echt beter weer en daarna hebben we een prachtig mooi Pinksterweekend in het verschiet. Maar eerst moeten we nog eventjes door dit weer heen. Maar gelukkig hebben we nog nieuws en heb je BNR. En Iwan, die weet waar het over gaat.
15: Ja, bijvoorbeeld over de aankomende beursdag. Zo meteen vooruitblikken. Ja, jij kan het ook doen.
0: Oh,
15: ja,
0: maar... Nee, niet.
15: Nou ja, het staat toch voor je, ongeveer, wat we gaan doen. Nou,
0: jij kan het heel mooi samenvatten.
15: Ja, maar dat doen we ook maar een beetje on the fly, toch?
0: Daarom
15: maar
0: toch.
15: We rommelen maar wat aan hier. Martine Hafkamp gaat ons zo meteen vertellen wat de beurs vandaag gaat doen. We hebben een mobility update met Nout Broekhoff. Onder andere over die flitspalen. We gaan dus veel meer flitspalen zien de komende tijd door het OM. Joepie. En we hebben het zo meteen nog over belastingopbrengsten door het bedrijfsleven. Die zijn fors toegenomen. En wat blijkt, bedrijfsleven is voor de overheid ook een grote inner van belastingen. Nou, al dat soort verhalen, je hoort het zo meteen. Goed geïmproviseerd?
0: Ja, super gedaan. Mooi. En meteen bij mij de vraag op van waarom hebben we wel netcongestie bij laadpalen, maar niet bij flitspalen? Maar ja, dat terzijde. Nederlanders zijn somber over de economie en maken zich zorgen over hogere prijzen en dure benzine. Maar ondertussen blijven we gewoon lekker spenderen. Blijkt uit nieuwe cijfers van ING in een rapport. Ondanks het hele lage consumentenvertrouwen ziet Marcel Klok, econoom bij ING, dat we nog niet echt minder doen aan het uitgeven in bijvoorbeeld restaurants, elektronica of persoonlijke verzorging.
16: We zien dat de afgelopen 2 maanden de uitgaven eigenlijk de pintransacties gestegen zijn. Dus dat betekent inderdaad dat de consument toch nog steeds meer uitgeeft. Ja, waar komt dat door? Enerzijds zou het natuurlijk kunnen zijn dat het nog een beetje te vroeg is om conclusies te trekken. En we hebben nu ongeveer zo'n 2 maanden nadat de Iran-oorlog is begonnen. Niet iedereen heeft alle uitgaven aangepast. Denk bijvoorbeeld aan vakanties. Ja, die had je waarschijnlijk van tevoren al geboekt. Ja. Maar anderzijds is het ook zo dat de consument ook nog steeds te maken heeft met een goede uitgangspositie. Denk bijvoorbeeld aan de loonontwikkeling. Die is eigenlijk nog best stevig. En er zijn ook veel gepensioneerden die hun inkomen hebben zien omhoog gaan.
0: Ja.
16: En dat kan ook nog meespelen, dat mensen zich toch op dit moment nog redelijk goed voelen.
0: Ja, precies. Ook, het gaat nog niet heel slecht met de portemonnee. Oké, je maakt je zorgen. Maar je zou wel denken, juist voor de dingen waar je meteen op kunt bezuinigen, echt heel makkelijk is, ja, niet zo vaak uit eten. Of een beetje minder chic. Of eventjes die nieuwe radio of televisie die je wilde kopen voor het WK nog even niet doen. Je persoonlijke verzorging even niet meer die hele dure aftershave. Maar dat zien we ook nog niet echt terug. Hoe kan dat?
16: Ja, dat klopt. Zelfs de dingen die niet zozeer de basisbehoeften bevredigen, die zijn ook gestegen. Dus dat geeft toch wel aan dat de consument vooral negatief is over het economisch beeld. En wat in de rest van de wereld gebeurt en wat we in het nieuws lezen. Maar de consument over zijn eigen situatie, daar zijn ze wel negatief over, maar niet zo negatief als over de rest van de wereld. Dus ja, dat maakt dat de consument toch nog iets meer durft dan we misschien wel vrezen.
0: Ja.
16: Het is natuurlijk wel zo dat één zwaluw maakt geen zomer. Hè. We weten dat er een hele grote kans is dat de inflatie gaat stijgen. En dat kan dan ook nog wel effect hebben op of de consument dan echt bereid blijft om te blijven kopen.
0: Ja, zeker. Toch, je ziet wel dat de uitgaven recreatie en cultuur iets afnemen. Ja, dat is dus inderdaad het bezoek aan de concerten en dat soort dingen. Is dat een eerste teken? Is dat iets wat we vaker zien op het moment dat er een teruggang aan zit te komen, dat daar als eerste op bezuinigd wordt?
16: Nou, dat is wel een categorie waar je als eerste aan kunt denken, omdat het echt niet zo noodzakelijk is, maar omdat we eigenlijk zien dat het in andere zaken die daarop lijken, zoals restaurants bijvoorbeeld of dure elektronica, dat daar zit nog wel een stijging in. Dus je ziet niet die patronen van, we letten op de, laten we zeggen, niet noodzakelijke dingen. Dus dit is meer een fluctuatie over de paar maanden dat je ziet dat deze categorie daalt.
0: Ja.
16: En we zien echt niet een heel ander patroon dan, laten we zeggen, afgelopen jaren. Dus voorlopig is het conclusie. De consument blijft nog even spenderen.
0: Ja.
16: En wat nog niet is, kan nog komen, maar voorlopig valt het mee.
0: Zijn Marcel Klok, econoom bij ING. Er komt deze week een golf van renteverhoging aan, zegt de verschillende geldverstrekkers.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam

0: campagne komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte.
2: ING Sander Burgers dat hypotheekrentes nog maar beperkt meestijgen met de kapitaalmarktrente. Tijdens de oorlog in Oekraïne, toen die net aanving trouwens, toen steeg de hypotheekrente van 1,5% naar meer dan 4%. Dan weten we dat. Nou, voor de mensen die rentevastperiodes hebben van 20, 30 jaar, die zijn voorlopig lekker out of the woods. Maar zij die dat niet hebben, die zitten midden in de Oekraïnse bossen nu met hun hypotheek.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Het Nederlands bedrijfsleven heeft vorig jaar een forse bijdrage geleverd aan de overheidsfinanciën opnieuw. Onze bedrijven hebben samen zo'n 119 miljard euro aan belastingen en premies betaald. Blijkt uit het jaarlijks onderzoek van consultancybureau PwC. Dat uitkomt op gehaktdag, verantwoordingsdag. Ik praat erover met de hoofdeconoom van PwC en hoogleraar economie aan de UvA, Barbara Baarsma. Mevrouw Baarsma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, 119 miljard dus. En dat is ongeveer een kwart van wat de overheid überhaupt binnenkrijgt, hè, aan gelden.
5: Ja, inderdaad. Dit jaar betaalt het bedrijfsleven 26% van de belastinginkomsten. Mm-hmm. Dus dat is een belangrijke bijdrage. Ja. Zeker omdat de overheid nogal voor een paar grote investeringen staat. Modernisering van defensie, achterstallige infrastructuur wil betalen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus het is belangrijk dat het bedrijfsleven deze bijdrage kan blijven betalen.
4: Ja, en ook fors gestegen ten opzichte van vorig jaar.
5: Ja, het is zeker gestegen. Het is, als je het uitdrukt in nominale termen, is de totale betaalde belasting door het bedrijfsleven met bijna 7% gestegen. Maar je moet natuurlijk corrigeren voor inflatie, maar dan nog, dan is het met zo'n 5% gestegen. En dat is meer dan het BBP. Ja. Dus in totaal zou je kunnen zeggen dat de betaalde belasting met 3,4% is gestegen in reële termen. Maar het bedrijfsleven doet nog iets anders. Die betaalt niet alleen belasting, maar die int ook belasting. Die is eigenlijk een soort van uitvoeringsorganisatie van de Belastingdienst. Want bijvoorbeeld BTW, loonbelasting en allerlei andere belastingen innen ze ook voor de overheid. En dat is nog eens een keer 200,7 miljard euro... die dus via de bedrijven naar de schatkist gaat.
4: Ja, en dat is misschien een rol die we nou vaak niet, waar we niet heel vaak aan denken als je denkt aan het bedrijfsleven. Inderdaad, een soort commerciële uitvoeringsorganisatie van de staat. En dat gaat er met name om bijvoorbeeld.
5: Nou, het is niet commercieel. Ze zijn eigenlijk, als je het ouderwets uitdrukt, een onbezoldigd tollenaar. Dus ze krijgen er niet voor betaald. En bedrijven maken veel kosten om deze belastingen te innen. In totaal gaat dat gepaard met zo'n 21 verschillende regelingen. En als er dan iets verandert in de BTW, iets verandert in de loonbelasting of een andere regeling, dan moeten bedrijven dat op eigen kosten aanpassen. Zij innen dat dus onbezoldigd voor de fiscus.
4: Oh, wat rijk. Ja, dan moeten we denken aan loonbelasting en BTW bijvoorbeeld. Hè? Maar het zijn tientallen regelingen, geloof ik.
5: 21 regelingen in totaal. Dat is nogal wat. Die zij voor de overheid uitvoeren.
4: Ja. Nou maakt u zich geloof ik ook wel zorgen om het belastingklimaat in ons land. En de voorspelbaarheid van belastingbeleid en wat dat met het bedrijfsleven doet.
5: Nou ja, juist omdat de druk op de overheidsfinanciën zo ontzettend groot is, omdat we zoveel belangrijke maatschappelijke investeringen willen doen, is het belangrijk dat deze belastinginkomsten vanuit het bedrijfsleven blijven groeien. En dan is het wel belangrijk dat je op de eerste plaats heel voorspelbaar en stabiel belastingklimaat hebt. Want als je dat niet hebt, dan jaagt je bedrijven ook met hun uitbreidingsinvesteringen of misschien zelfs met hun hele bedrijf de grens over. En dat wil je niet, juist omdat je de schatkist zo goed gevuld mogelijk wilt houden. En daarvoor is het dus in eerste instantie stabiel en voorspelbaar beleid nodig. En daarnaast is er op sommige regelingen ook echt wel nodig dat je misschien wat competitiever wordt.
4: Ja, tot slot, ik zag in uw rapport ook nog dat u hebt gekeken naar de invloed van kunstmatige intelligentie, disruptief op allerlei vlakken. Misschien ook wel als het gaat om belastingheffing.
5: Ja, want ons belastingstelsel is eigenlijk niet AI-proof. Hè. Dus, want heel veel, steeds meer zie je een verschuiving eigenlijk, zeker als AI gaat doen wat het belooft.

0: of te doen, namelijk steeds meer met kunstmatige intelligentie waarde toevoegen. Nou, dat levert veel meer rendement op kapitaal op en minder op arbeid. En ons belastingstelsel is nog heel erg geënt op het belasten van arbeid en niet zozeer op kapitaal. Dus ons belastingstelsel is kort samengevat nog niet AI-proof. Dus daar zullen we nog wat aan moeten doen.
1: Dank, Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: We gaan naar het Zwaan van de ANWB. Wijnald, hoe staat het erbij op de A6?
3: Ja, op de A6, daar heb je nog veel geduld nodig. Van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaardes. 12 kilometer stilstaand verkeer met ruim 3 kwartier extra reistijd. En dat komt door een ongeluk aan de overkant van Muiden naar Lelystad. Want daar is de weg helemaal dicht, tussen Almere en Lelystad. Het verkeer van Muiden naar het noorden kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28... en daarna de route via Kampen over de N50. Waarschijnlijk gaat het probleem op de A6 nog tot het middaguur duren. Dat geldt ook voor de problemen op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar zijn voorlopig nog bergingswerkzaamheden tussen Strand Nulden en knooppunt Hoevelaken. De parallelrijbaan is daar dicht na een ongeluk. De rechterrijstrook is ook afgesloten. Er wordt geflitst op de A12, Duitse grens Arnhem, bij hectometerpaal 139,1.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, nou, een kwartier op de beurs. En dus kijken we vooruit meteen van onze analisten. We sloten gisteren uiteindelijk nog wel op een keurige stand, hoor. Van, moet ik even heel snel erbij zoeken. We hebben een stand op de orde van 1018,8 punten. Lichte winst. Maar wat gaan we nu doen? Martine Hafkamp is bij ons, directeur van Vintessa Vermogensbeheer. Want alles stond in het rood. Amerika en Japan en Hongkong en Zuid-Korea. Martine, wat gaan we zien?
5: Goedemorgen. Ja. We schommelen rond het slot van gisteren. Dus dat is... Dat kan jij, zoals jij het uitdrukt, dan zou het meevallen.
2: Dat zou fijn zijn. We zagen wel alle techreuzen. Die kregen een beetje klop gisteren in Amerika. Vanmorgen ook een dreiging van een staking bij Samsung in Zuid-Korea. Ja. Grote toeleverancier. Dat gaat heel de supply chains. Gaat dat roet in de tandwielen gooien. Gaan we die techies goed in de gaten houden vandaag? Neem aan van wel, hè?
5: Ja, dat doen we sowieso al. Want we hebben natuurlijk vanavond het slotakkoord van het cijferseizoen, als we het dan zo kunnen bekijken. Nou, Nvidia, dus je ziet dat tot die tijd zullen beleggers daarom ook die een beetje afwachtende houding op het Damrak. Houdt iedereen wel een beetje de kaarten tegen de borst. Maar nu het cijferseizoen dan ook een beetje ten einde is, zie je wel dat er meer redenen zijn natuurlijk om voorzichtig te zijn. Want we hebben nog iets van de olieprijzen. We hebben rentes die natuurlijk vandaag dan even nog niet zo heel veel deden, maar nu veel hoger staan dan dan we in tijden hebben gezien. Mm. Nou, dan heb je dat natuurlijk dat ook weer inwerkt op tech-aandelen. En dan die dreigende staking bij Samsung, dat was dan ook weer goed voor Chinese chipproducenten. Dus dat scheelt dan weer. Maar verder is het algemene plaatje natuurlijk even voorzichtigheid en pas op de plaats. Mm. Helemaal ook omdat Nvidia meestal hele grote koersuitslagen naar beurzen te werk stelt. Omdat de verwachtingen natuurlijk torenhoog zijn. En dan moet er nog iedere keer weer een schepje overheen gedaan worden, wilden beleggers er enthousiast op zijn. Ja, en het is altijd de waan van de dag. En daarna gaan we weer over tot dan daalt het gezonde verstand weer een beetje in. En als je dan kijkt hoeveel er ingezet wordt op kunstmatige intelligentie en verder, zijn de lange termijn vooruitzichten nog steeds prima.
2: Zeker, dat wou ik zeggen. Maar eventjes nog naar de macro dingen die er zijn. Je zei het al eventjes, inflatie zien we. Dan zien we kapitaalmarktrente stijgen. Dat betekent dus ook dat centrale banken eigenlijk een keer een oordeel moeten gaan vellen over wat ze nou doen met hun rentebesluiten. Banken die nemen daar al een voorsprong op. Die gaan al met rente voor over hypotheken. Dat geeft
5: Met hypotheken.
2: Ja, maar nu.
5: Maar niet met de spaarrentes natuurlijk. Nee. Daar zie je nog niks van.
2: Nee, gelukkig.
5: Maar dan is het in dat.
2: Nou ja, bedankt. Gelukkig. Nee, helemaal niet gelukkig.
5: Nee, maar kijk, we hebben nog de notulen van de Fed. Dus dat is wel belangrijk. Mm-hmm. Omdat de verdeeldheid was afgelopen keer. Ja. Niet zozeer over het rentebesluit, maar wel over de toelichting die gegeven werd. Dus dan hopen we uit die notulen ook te kunnen lezen wat dan de vetleden aanwijzingen vinden voor de doorwerking van die sterke gestegen energieprijzen, bijvoorbeeld in de kerninflatie. Ja, ja. Dus dat wordt wel echt heel belangrijk. En je ziet wel dat de geesten steeds meer rijp gemaakt worden, ook door diverse vetbestuurders, dat er niet zo snel nog een renteverlaging aan zit te komen. Hoewel Worst daar nog steeds wel anders over denkt, omdat hij zegt van er past best wel een renteverlaging bij het instrument instrumentarium wat de Fed ter beschikking heeft om, als het anders loopt, om dan in te grijpen. Ja. Maar ja, bedoel, ik denk dat de markten daar inmiddels houden de markten niet zo heel erg rekening mee met de renteverlaging.
2: Nee, toch een beetje cynisch. Hè, meneer Worst net aangesteld als de nieuwe eindbaas bij de Fed, die als eerste wapenfeit een renteverhoging mag gaan doorvoeren. Dat wordt lachen in het Witte Huis.
5: Ja. Nou, sowieso is zijn mening iedere dag anders.
2: Ja, net als, dat weet je niet. Hè. De jou is consequent, gelukkig. Dankjewel, Martine Hafkamp, directeur van Vintessa Vermogensbeheer.
4: Mobility Update.
2: En we gaan naar Nout Broekhoff, onze eigen mobiliteitsexpert. Nout, het Openbaar Ministerie gaat veel meer flitspalen inzetten.
6: Ja.
2: En ik dacht echt, met laadpalen hebben we last van netcongestie. Waarom hebben we geen flitscongestie?
6: Nee, dat blijkt er niet te zijn.
2: Nee.
6: Het aantal controlelocaties wordt meer dan verdubbeld. Van 650 naar 1450.
2: Oh.
6: Er komen vaste flitspalen bij, maar ook mobiele focusflitsers. Die kijken of jij op je telefoon zit in de auto. Moet je ook echt niet doen, vind ik. Trajectcontroles komen er ook bij, mogelijk zelfs in de bebouwde kom. En dat is de vraag, waarom gaan we dit doen? Nou, dan krijg je altijd het verhaal, de verkeersveiligheid moet verbeterd worden. En er staat ook een andere zin in dat verslag. Meer automatische controles zorgt ervoor dat de politie zich meer kan richten op zware overtreders en gevaarlijke situaties. Ja, dat is... Kijk, het is wel makkelijk om een flitspaaltje neer te zetten. Ja,
2: en de staatskas wordt beter gevuld.
6: Ja.
7: Dat is geen argument, hè? Nee.
2: Nee. Heb ik dat nou weer verkeerd gezegd?
6: Ja. Nee, dat is precies waar ik ook naartoe wilde. En we zien al dat er best wel wat onvrede is over de hoogte van de verkeersboetes in Nederland. Dat het eigenlijk de pan uitreist en dat het niet meer in verhouding staat tot. Dus ja, dit gaat toch weer discussie opleveren van waarom toch weer meer van dit soort flitsers? En gaat dat echt de verkeersveiligheid dan verbeteren? Of is het vooral te doen om die begroting rond te krijgen op het ministerie?
7: Bij Flitsmeister zullen ze wel blij zijn.
6: Ja, bij Flitsmeister zijn ze blij. Dat kan niet anders.
2: Precies. Dat geeft meer traffic. Wereldwijde verkoop van elektrische auto's gaat richting recordhoogte.
6: Ja, het Internationaal Energieagentschap komt vandaag met een rapport. Verwacht in 2026 ongeveer 23 miljoen elektrische auto's. Dat is een toename van 10% ten opzichte van afgelopen jaar. Klinkt eigenlijk matig als we zien dat we leven in de onrust in het Midden-Oosten, die Iran-oorlog, waarbij de brandstofprijzen zijn gestegen. En waarbij eigenlijk wordt gezegd, iedereen moet gewoon elektrisch gaan rijden, want het is veel goedkoper. Maar ja, zij zien toch ook dat het economische gevolgen zal hebben. Houden kopers dan niet juist de hand op de knip? Dus ze zeggen, de onzekerheden zijn groot. En dan kom je dus uit op schamelen zou ik bijna zeggen, 10%. De Q1, de eerste kwartaalcijfers zijn ook binnen van de elektrische auto's. En daar is het juist gedaald. Met 8% wereldwijd, de verkoop. En dat heeft vooral te maken met China, waar de overheidsstimulering is
2: gestopt,
6: weggevallen. Ja. Dus er is nog wel een weg te gaan, ook dit jaar, om die 10% echt te gaan behalen.
2: En dan toch nog eventjes een heel klein beetje autonieuws in deze mobiliteitsupdate. Want Mercedes brengt een krankzinnige sportauto op de markt.
6: Ja, laten we gelijk even luisteren. Wat horen we hier, Bas?
2: Dat klinkt... dat kennen we van voor het elektronische tijdperk. Dat klinkt als een verbrandingsmotor.
6: Dat klinkt als een
2: V8. Ja. Maar het is een elektromotor.
6: Dit is een absoluut niet.
2: Met een bandje.
6: Ja, het is een
7: rietje.
6: Iemand en ik hadden bedacht, we gaan jou een beetje foppen. Maar het is niet gelukt.
2: Ik ben niet te foppen.
6: Nee. Het is een puur elektrische auto van Mercedes. Vanochtend onthult de AMG GT 63 4-door met nep geluid. Nep V8 geluid. Mm-hmm. Het is wel een bizarre auto en daarom wil ik het toch even benoemen. 1169 pk, 0 tot 100 in 2,1 seconden. Een topsnelheid van 300 km per uur.
2: Ja, wat rijleg in?
6: Ja, dat gaat heel hard. Maar je kunt ook heel snel opladen.
2: Oh,
6: 600 kW. Dat is dan ruim 460 km bereik in 10 minuten. Maar dat nep V8 geluid, Bas. Even jouw ongezouten mening.
2: Ja. Ik ben blij dat er meer flitspalen komen.
6: Ja, want hier ben je rijbewijs wel heel snel mee kwijt. Zou je
7: het MP3'tje ook zelf kunnen vervangen voor iets anders?
2: Nou, ik wou net zeggen, wat wel leuk zou zijn, is dat je op een gegeven moment van iets van, dat zou ik wel, maar op zo'n auto, dat je de lead tune van de Teletubbies erin kan zetten. La la po, dat weet je wel, dingli ding, komt zo voorbij, 300, hoppakee, la la po.
6: Dat je het gewoon kunt uitzetten, dat is ook
2: ja, dat is het, hè.
6: Daarvoor rijden we ook elektrisch, hè.

0: Maar dan weet je nooit waar je door aangereden bent, hè, met 300. Nee, dat is wel jammer.
1: Ja. Ja.
0: Nog heel kort, vliegen naar Europese bestemming is deze zomer flink duurder. En dat heeft te maken met de kerosineprijzen.
1: Zeker, gemiddeld 13% duurder bestemmingen in 2000, dan in 2025. Blijkt het onderzoek van spaarplatform Raisin. En dan is de conclusie, een gezin met 4 kan veel routers, op veel routers honderden euro's besparen door de...
0: auto te nemen.
1: Nee, de trein te nemen.
0: Oh.
1: Treintickets zijn slechts 2,5% gestegen. Dus ga het vooral zelf uitzoeken.
0: Dankjewel, Nout Broekhoff. Ja, Chinese cryptomiljonairs, Russische oligarchen, Westerse bankiers, Arabische vastgoedmagnaten, Israëlische ondernemers, opgesloten criminelen. Eén plek waar ze gezamenlijk in harmonie naast elkaar woonden. En dat was Dubai. Alleen die droom die valt in duigen. Want er is sprake van een massale exodus. En waar gaat dat tuig naartoe? Hoor je zo meteen in de ochtendspit.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Let the spirit. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Business Beats.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
13: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
12: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
14: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
16: onlineveilingmeester.nl. Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
17: Nu in de BNR-app.
18: Nederlander sombert over de economie, maar geeft er niet minder om uit. EU-instituties sluiten akkoord over invoering handelsdeal met Amerika. En Xi Jinping prijst de onwrikbare band tussen China en Rusland tijdens het bezoek van Vladimir Poetin. De twee spraken elkaar deze ochtend. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app.
0: En Wijnand Zwaan van de ABB die gaat ons vertellen hoe het erbij staat op de wegen, Wijnand.
19: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Toch zien we nog wel een paar lange files staan door ongelukken. Op de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Het ongeluk gebeurt aan de overkant vanuit Muiden. Tussen Almere en Lelystad is de weg helemaal dicht. Verkeer richting het noorden kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strandnulde en knooppunt Hoevelaken 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar zijn opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk de rechterrijstrook is dicht en ook de parallelrijbaan is afgesloten. Omrijden kan vanuit Zwolle via Apeldoorn. Er staat een flitser op de A12, Duitse grens Arnhem, bij hectometerpaal 142,2.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. En dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al, maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. Daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En daarmee kijken we eventjes naar de AX. Die opent 0,1% lager. 1017,4 punten nu. Wat zijn de sterkste stijgers en dalers? Nou, in afwachting van cijfers van Nvidia zien we toch dat de techfondsen in Nederland het beter doen. ASML leidt de dans, 2% winst. HSMI 1,8% erbij. Besi 1,5%. En de vierde is ArcelorMittal met 1,2% winst. Aan de andere kant, Universal Music Group verliest 3,3%. Wolters Kluwer 2,8%. En Relix 2,5%, gevolgd door ASR 1,5% lager. En uiteraard, iedereen wacht met spanning op wat er Nvidia allemaal gaat doen. Ondertussen hebben we ook last van oplopende marktrentes. En zien we dat de Brent Crude op de 109,88 staat. Beetje druk naar beneden ten opzichte van gisteren. Al even je beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En zometeen praten we over een exodus uit Dubai. Want ja, alles wat daar woonde, dat trekt zo'n beetje weg. Maar waar gaat het heen? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
21: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.
1: Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
25: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
26: Hoe lang is schoon drinkwater in Nederland nog vanzelfsprekend? Je hoort het om 10:50 in de Economische Stand van Nederland van Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.
27: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
28: Wil je weten wat er speelt
29: en of waarom?
28: In de BNR-app
29: heb je ook altijd en overal breaking news.
28: Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Bijna 7:07. Goedemorgen. Het laatste uurtje van deze ochtendspits slaat medogeloos. Het is woensdag 20 mei 2026. Iwan, wat gaan we doen?
18: Zo meteen nog praten over Donald Trump en zijn nieuwste vinding. Zijn Weaponization Fund, waar $1.8 miljard in zit. Nou, klopt.
0: Ja,
18: dat is toch wel een bijzonder verhaal. En gaat hij daar misschien zelf met name van profiteren? We praten er zo meteen over met Amerika-kenner Kenneth Manusama.
0: Maar eerst gaan we naar dit, want steeds meer expats en ondernemers trekken weg uit Dubai en trekken naar steden als Milaan of naar landen als Singapore of Hongkong of Turkije. Sinds het begin van de oorlog in Iran en de aanhoudende onrust daar worden die expats te heten onder de voeten en kiezen ze dus voor andere fiscaal vriendelijke landen, schrijft The Economist. Nou, wij spraken erover met Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, en hij zegt het is lastig te zeggen om hoeveel mensen het gaat die definitief wegtrekken, maar het is wel bekend als ze wegtrekken waar ze heen gaan.
30: Dan moet je wel aan duizenden denken, denk ik. Hoe ver dat permanent is, weten we natuurlijk niet. Nee. Het zou kunnen zijn dat de zaak snel normaliseert, alhoewel het daar nu niet naar uitziet. Mm-hmm. En dan zou het kunnen zijn dat een aantal mensen weer terugkeert. Maar er lijkt toch wel een wat, laat ik zeggen, het huidige conflict daar lijkt toch wel een wat grotere beweging te zijn, waarbij vooral de kwetsbaarheid en de instabiliteit van Dubai bloot komt te liggen. En je moet ook bedenken dat dit ook een soort het topje van de ijsberg kan zijn. Kijk, er zijn wel andere redenen om niet in Dubai te blijven. Denk aan het klimaat. Het is natuurlijk knijterheet daar. Cultureel is het niet altijd divers. Dus als er dan dit erg nog bovenop komt, en dan zie je dat mensen, met name Aziatische ondernemers, die nu toch wel naar Singapore, maar ook naar Hongkong, zeker mensen die met China veel handelen, lijken daar toch betere kaarten te hebben. Ook een veel stabieler politiek klimaat. Geen militair conflict. Is Dubai midden in het Midden-Oosten natuurlijk echt wel kwetsbaar. En dat blijkt me.
0: En zijn dit inderdaad expats? Het zijn dit dus, wat u zegt, met name Aziatische ondernemers die dan wegtrekken. Want er zit rijp en groen tussen. Ik zei het al even, er zitten ook Russische oligarchen en er zitten Israëlische ondernemers en noem maar op.
30: Ja, maar er zitten ook heel veel expats die daar gewoon gewone banen hebben. Tussen aanhalingstekens niet, met hele grote kapitalen.
0: Ja,
30: en daar het onderwijs verzorgen voor die kinderen die daar in de hospitality zitten, et cetera. Ja, en die voelen de klappen nu echt. Want wat er daar nu ook gebeurt, dat de prijzen die stijgen enorm. En dan zijn ook die grote salarissen die daar worden betaald voor die groep ook niet meer voldoende. Ja. Dus ook die zitten ook behoorlijk klem.
0: Precies, maar er zijn ook expats bij inderdaad die uitgezonden zijn door andere bedrijven. Of zijn die al weggehaald?
30: Ja. Nou ja, de verdeel zijn hier nog. En kijk, wat ook de grote kwetsbaarheid is, wat Dubai zo aantrekkelijk maakt, is dat je ja, binnen 8 uur was je op elke andere plek in de wereld. Ja. Dus dat vliegveld was natuurlijk fantastisch. Want al die vlieglijnen, ja, dat ligt nu voor een deel ook plat. Scheepvaart ligt voor een heel groot deel plat. 90% van het voedsel daar wordt geïmporteerd. Dus je ziet hoe ongelooflijk kwetsbaar dat ineens dan blijkt te zijn.
0: Ja, en u zegt al, nou, Aziaten zien we dan terugtrekken naar Azië. Maar ik begrijp ook dat Milaan een belangrijke
30: ja, dat heb ik ook begrepen. Ik denk, nou ja, goed, het is natuurlijk een stad waar sowieso ook een hele grote, denk aan de mode-industrie.
0: Veel bedrijvigheid is.
30: Waar Milaan heel groot in is.
0: Ja.
30: Dus daar is ook wel een hele grote infrastructuur voor financiële diensten. Ja. Een heel internationaal klimaat, et cetera. Ik weet in de meer serieuze media die ik hierover heb bekeken, ook zakenmedia, daar wordt Milaan niet. Dus is niet het eerste wat daar wordt genoemd. Nee. Het is toch wel Singapore en Hongkong. Maar daarnaast ook wel dingen als Lissabon, Bangkok, Bali. Oh. Dus voor een heel groot deel toch wel, laat ik zeggen, hubs die daar in de buurt liggen. Ja, dat geldt dan niet voor Lissabon en Milaan.
0: Nee, nee.
30: Maar goed, ook Europa, voor Europeanen, zal Milaan en Lissabon, dat zijn ook wel steden waar. Maar het ligt een beetje aan in welke business je zit, zeg maar.
0: Precies,
30: in welk netwerk je zit.
0: Ja,
30: en zo'n netwerk moet wel dicht genoeg zijn om aantrekkelijk te zijn om dan daar te gaan zitten.
0: Juist, meneer Lucke, nou bent u hoogleraar migratiegeschiedenis. Kennen we dit uit het verleden?
30: Ja.
0: Bij conflicten die ontstonden vaker dit soort uitstroom gezien dan niet, hè, van hele bevolkingen die wegtrekken?
30: Voor de Nederlandse geschiedenis is wel interessant dat aan het einde van de 80-jarige oorlog, aan het einde van de 16e eeuw, toen de haven van Antwerpen, en dat was toen echt de grootste Atlantische haven naast Lissabon in Europa, toen die dichtging door de Spaanse troepen, ja, toen zijn duizenden en duizenden Antwerpse kooplieden zijn naar Amsterdam verkast. Ook in eerste instantie een beetje om het maar even aan te kijken, maar dat is permanent gebleven. Ja, daar heeft Amsterdam zijn geweldig snelle groei
0: van
30: positie toen in de wereld aan te danken.
0: Ja, met hartelijk dank aan wat we toen vonden. Ja, dat waren de zuidelijke Nederlanders inderdaad, die massaal daar met heel veel geld ook kwamen. Hè? Dat kan dus ook betekenen.
30: Nou ja, niet met geld, maar toch vooral met hun handelscontacten.
0: Nou ja.
30: En samen, en een tweede groep die daar ook heel belangrijk in was, die was veel kleiner, maar er waren Sefardische Joden, dus Joodse handelaren uit Spanje en Portugal, op vlucht voor de Inquisitie. Ja, die brachten weer een heel handelsnetwerk mee in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan. Denk aan Brazilië, het Caribisch gebied. En die twee groepen samen hebben zich samen geklonterd in Amsterdam. En hebben Amsterdam toen gewoon de belangrijkste stad ter wereld gemaakt.
0: Ja. Wat betekent dit voor Dubai? Als er zoveel mensen wegtrekken, wordt dat een straks een soort verarmde zone? Tenzij het natuurlijk weer
30: groot gaat. Ja, dit is wel heel slecht nieuws voor Dubai. En als die, als Trump en anderen hier niet heel snel een einde aan maken, nou ja, we weten hoe ver Trump vooruitkijkt. Dan zijn het hele donkere wolken voor Dubai. En kijk, mensen die echt nu verkassen en ook weer investeren in nieuwe scholen in Hongkong of waar dan ook, die zullen ook niet zo snel weer terugkeren.
0: Nee.
30: En dus ik denk dat dit vooral, omdat de kwetsbaarheid nu zo is aangetoond, in het Midden-Oosten is met alles wat er gebeurt en de politiek van Israël, is zo'n kruidvat.
0: Ja, is kwetsbaar.
30: En dat denk heel veel mensen nu toch wel denken, nou, ik weet het niet.
0: Leo Lucas, we zijn dat hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. En Wijnald Zwaan, hoe staat het erbij op de A6? Ongeplaagd door een ongeluk, hè, vanmorgen?
4: Ja, inderdaad. De A6 Muiden richting Lelystad is voorlopig nog dicht tussen Almere en Lelystad. Het verkeer kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Dit duurt waarschijnlijk nog tot het middaguur. De file aan de overkant is ook nog niet opgelost vanuit Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaart is nu 11 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 10 kilometer met ruim een half uur vertraging. Daar zijn herstelwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A28 Assen-Zwolle bij hectometerpaal 157,9.
5: Blik op de beurs.
0: Weer zo'n een kwartier geleden. We kijken even hoe u erbij staat. Op dit moment 1018,4 punten. Eigenlijk onveranderd ten opzichte van gisteren. Eerder verliesje van 0,2% weggewerkt. Maar we moeten met name vanavond gaan kijken naar Nvidia. Want die komen met cijfers. En analist Martine Hafkamp, directeur van Fintessa, zei dit over de techies.
5: Slotakkoord van het cijfersseizoen, als we het dan zo kunnen bekijken. Nou, Nvidia, dus je ziet dat tot die tijd zullen beleggers daarom ook die een beetje afwachtende houding op het Damrak. Houdt iedereen wel een beetje de kaarten tegen de borst.
0: Nou, dat valt er wel mee, want we zien dat de drie grootste stijgers op het Damrak op dit moment de techfondsen zijn. Besi staat 2,5% hoger, ASM International 2,4 en ASML 2,0. Allemaal mooie winsten. En wat zien we dan verder in het rijtje stijgen? Ook de oliefondsen doen het beter. Hè? SBM Offshore staat 1,5% hoger. Shell 0,2. De olieprijs op de wereldmarkt is een beetje aan het stijgen. $110,15 voor Brent Crude in the future nu. Maar als we kijken naar de verliezers, ja, dat zijn toch de traditionele fondsen. De uitgevers, Wolters Kluwer, 3,5% lager. Universal Music Group 3,2. En Relix 2,9% er vanaf.
6: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
0: Ja, en dan is er ophef ontstaan in Amerika over een fonds waarover afgelopen maandag al werd bericht in de internationale media. Ik pikte het toen al op. Want wat is dat? Het is een fonds dat mensen gaat helpen die vinden dat ze onterecht zijn vervolgd onder vorige presidenten. Om politieke redenen. Bijvoorbeeld bij Biden, tenminste, dat was maandag het verhaal. In dat fonds wordt dan gestort, heel symbolisch, $1,776 miljoen. 1,8 miljard, dus bijna maar 1776. Dat verwijst naar het jaar waarop de Amerikanen afscheid namen van de Britten. Dus eigenlijk gewoon, ja, de Amerikanen de USA kregen. Nou, de partijen die kritiek hebben, die zeggen nu dit is onwettig machtsmisbruik van Trump. Wat heeft hij namelijk gedaan? Hij spande een zaak aan tegen de Internal Revenue Services, de Belastingdienst, voor 10 miljard. En schikt daarop door te zeggen, nou, weet je wat, ik zet zo'n fonds op voor mensen die onterecht vervolgd worden. Dat deed hij met het ministerie van Justitie. Notabene, de president onderhandelde met zijn eigen ministerie over zoiets. Vult dan een fonds en daarmee speelt hij zijn verdere aanspraak van de Belastingdienst op het natrekken van aangifte van hem en zijn bedrijf en zijn familieleden weg. Dat is een uitgebreidere deal dan we in eerste instantie wisten. Er komt geen onderzoek meer naar oude aangiftes van Trump, familie en bedrijven. Is dat dan inderdaad geïnstitutionaliseerde corruptie? Gaan we bespreken met Kenneth Manusama, Amerika-kenner en specialist Amerikaans staatsrecht. Kenneth, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Heb jij hem ook met de oren staan flapperen toen dit bekend werd?
7: Ja, zeker. Ja. Maar tegelijkertijd niet verrast.
0: Nee.
7: Maar dit is wel een beetje het toppunt van een corruptielijn die is ingezet sinds het begin van deze regering. Ja, en het is jezelf een cadeautje geven. Zeggen van, ik heb controle over de regering en ik ga laat de regeringen mij dit cadeau doen. Om zodoende met zo'n fonds, je zei het al, je kunt allemaal mensen die claimen dat ze in het verleden zijn vervolgd om politieke redenen. Ja. Maar denk ook aan de 6 januari veroordeelden. Die kunnen een claim indienen en daar kan ik mooi geld aan geven. Maar het einde is een beetje zoek van wie er allemaal een claim in kan dienen.
0: Ja.
7: En dus een soort, ja, ze noemen het dan ook een slash fund, een manier om geld door te spelen aan de politieke vrienden.
0: Ja, ongelooflijk van dat is deel 1 van het verhaal. Maar anderzijds, die afspraak die heeft gemaakt door te zeggen, nou, ja, we doen dit, we zetten dat fonds op met belastinggeld notabene, maar dan moet je mij niet meer vervolgen en mijn familie en mijn bedrijven ook niet. Niet meer bij me komen. Is dat juridisch gezien überhaupt mogelijk?
7: Ja, het is wel een beetje de kerst op de corruptietaart.
0: Ja,
7: en het lijkt erop dat, hè, mensen zijn er toe aan het denken van, ja, maar dit moet toch niet mogelijk kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
7: Hè, dat je de hoofd van de regering jezelf via de regering zo'n cadeau geeft. Hè, grondwettelijk gezien is daar de zogenaamde domestic emoluments clausule. Die zegt dat de president eigenlijk geen giften van de Verenigde Staten, hè, van het land mag ontvangen.
0: Mm-hmm.
7: Nou, dat zou een haakje kunnen zijn om dit onrechtmatig te verklaren.
0: Ja.
7: Het gaat hier om belastinggeld, hè, en waar het congres natuurlijk in principe over gaat. Dus het zou ook een soort van scheiding der machten verhaal kunnen worden. Maar inderdaad wordt ook gezegd van, is dit niet een grond voor impeachment? Is dit inderdaad niet, zoals je aan het begin helemaal zei, eigenlijk gewoon machtsmisbruik,
0: ja,
7: van de president? Maar eigenlijk los van deze onwettigheden, mogelijke onwettigheden, is het natuurlijk corruptie open en bloot.
0: Ja.
7: En niemand kan hier eigenlijk vooralsnog wat aan doen. Congressie staat hier buiten. En dus inderdaad is de enige weg weer richting de rechter. Maar het spreekt, ik zei al, het valt in de lijn van corruptiezaken en handelingen van het afgelopen jaar. Denk aan crypto, denk aan het handelen met voorkennis bijvoorbeeld.
0: Ja.
7: Die dit allemaal. Vandaar dat ik niet verrast was, laat ik het zo zeggen.
0: Toen dit kwam.
7: En die kerstgroep, die corruptietaart, gaat echt wel heel ver.
0: Ja.
7: Want het gaat over voor altijd mag de Verenigde Staten het land niet. Trump en zijn familie en zijn bedrijven of zijn aan gerelateerde bedrijven niet vervolgen of onderzoeken. Nou, dat lijkt me toch echt wel te ver gaan.
0: Ja, inderdaad, maar dat is ook iets, zou je kunnen zeggen. Ja, maar wacht eventjes. Een belastingdienst heeft de taak om dat soort onderzoek wel te doen. Je kan niet zo'n ruling afspreken dat iemand gewoon nooit meer hoeft te vrezen dat hij gecontroleerd wordt door de belastingdienst, toch? Ook dat lijkt me niet heel erg grondwettelijk.
7: Nee, zeker niet, hè. Maar de vraag is een beetje, kan je daar nu al iets aan doen? Of kan je daar pas iets aan doen als in latere regeringen, zelf de volgende regering is van een democratische president, een dienstbelastingdienst gaat alsnog Trump onderzoeken, houdt deze regeling dan stand?
0: Ja.
7: En je zou dan denken van niet. Maar vooralsnog heeft hij het voor elkaar dat inderdaad er zal geen onderzoek meer gedaan worden.
0: Ja.
7: Maar we zien ook wel de protesten, hè, binnen het ministerie van Financiën, binnen het Belastingdienst, waar mensen ontslag hebben genomen.
0: Ja.
7: Dat zij vonden allemaal dat dit niet moet kunnen en ook niet rechtmatig is.
0: Nee, want het is een beetje een praktijk van een zichzelf benoemde Midden-Afrikaanse dictator. Hè? Goed beschouwd.
7: Nou ja, inderdaad. Hè.
0: Ik denk dat.
7: Ik denk dat bijvoorbeeld een president Poetin denkt van Rusland denkt van wacht even, kan ik het ook gewoon zo op deze manier. Hè, of andere landen. Hè. Het is natuurlijk een enorm slecht voorbeeld. En daardoor schaart Amerika zich inderdaad wel een beetje in dat rijtje van stereotype, en we noemen dat Afrikaanse dictatorschappen, maar goed, dictatorschappen door de hele wereld zijn.
0: Precies.
7: Doen dit op deze manier.
0: Ja, totalitaire regimes. Dankjewel. Kenneth Manusama, Amerika-kenner, specialist in het Amerikaanse staatsrecht.
3: De column van Bernard Hammelburg.
8: Voor bedrijven en overheden geldt dat ze voor grote projecten een aanbestedingsprocedure moeten volgen. Werkt in het algemeen goed en bespaart aandeelhouders en de belastingbetaler een hoop geld. De EU hanteert kennelijk een soortgelijk model met het plan bedrijfstakken zoals de chemische en machine-industrie te dwingen orders voor zogenoemde kritische onderdelen te verdelen over tenminste 3 leveranciers. Het doel is niet om voordeliger in te kopen en dus goedkoper te leveren, maar om, zoals de Financial Times het noemt, de afhankelijkheid van China te blokkeren. De Europese Commissie vergadert er op 29 mei over. Het ziet eruit als olie op het vuur voor de ondernemers die toch al klagen over de Brusselse bemoeizucht en regeldruk. De vraag is wat het uitmaakt. Bij zogenoemde kritische onderdelen denken we aan zeldzame metalen, batterijen of onderdelen van batterijen, de auto-industrie. Maar het gaat veel verder. Zo ongeveer elk kabeltje, 1,5 volts batterijtje, beeldscherm, toetsenbord, computermuis, schroefje en moertje, bestanddeel voor antivries en cosmetica, komt uit China. De inkopers bestellen alles online en de eindafnemer, dus wij de klanten, ook. Het probleem is dat geen enkel land vindingrijk en vlijtig genoeg is om het enige echte alternatief te bieden, zelf produceren. Je kunt de globalisering, waarmee iedereen in zijn sas was, niet terugdraaien met sancties, heffingen, gedwongen beperkingen van orders en wat dies meer zij. Amerika en Europa hebben niet voor niets gefaald in het ontwikkelen van een China-strategie. Xi Jinping lacht ons vierkant uit. Zoals hij eigenlijk de hele wereld uitlacht. Donald Trump is tijdens zijn bezoek aan Beijing met alle egards ontvangen, maar kwam met lege handen thuis. Voor Xi was het belangrijkste punt Taiwan, en naar verluid heeft Trump toegezegd de voorgenomen levering van nieuwe wapens uit te stellen. 12 points pour la Chine. Iets vergelijkbaars speelt zich af met Vladimir Poetin voor zijn 25e bezoek in Peking. De zogenaamde eeuwige vriendschap is niet meer dan een verstandshuwelijk dat Rusland voorziet van wapenonderdelen en China van een nieuwe pijpleiding met kolossale hoeveelheden Russisch gas. De BBC noemt Rusland terecht de junior partner. Met zijn diplomatiek bescheiden gepresenteerde, maar in feite keiharde overwinning op Trump en Poetin, kan Xi Jinping terugkijken op een mooi voorjaar. Wat opnieuw aan het verhaal ontbreekt, is Europa. Geen visie, of je zou dat plan om industriële orders te verdelen om ze bij China weg te houden een visie moeten noemen. En geen noodsprong, wat het natuurlijk is.
0: De Nederlandse banken gaan samen met een Europees consortium een cryptomunt uitgeven. Een Europese stablecoin. En daar waren ze toch altijd tegen. Waar komt die draai dan ineens vandaan? Gaan we zo bespreken met Daniel Mol, presentator van BNR's CryptoCast.
9: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
10: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
12: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
13: Uitstekende keuze, dat is dan 2 miljard euro.
12: Dank je. Hé, maar wacht eens even, dit staal is helemaal niet groen.
14: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equins weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
19: Thomas van Zijl.
20: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen onder andere het lobbypanel over een nieuw samenwerkingsverband in het Europees Parlement tegen Big Tech. En een gesprek met Hessel Hoekstra, topman van Royal Delft. Ik vraag hem naar de recente overname van kaasschaafmaker Bosca. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
32: Heeft u een momentje? Wij zijn Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Met onze transparante aanpak, een strak selectieproces en de unieke PEC-meting zorgen wij voor een frisse wind door de boord. Want Executive Search mag wel wat eigen tijd, sir, toch? Ik ben Nienke Fokma van Executive People.
33: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
34: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
35: De klimaatadaptatie, de energietransitie en waterveiligheid. Ingenieursbureau Arcadis zit precies in de grote thema's van deze tijd. Maar toch is het aandeel in anderhalf jaar gehalveerd. Wat gaat er mis en kan een nieuwe CEO het tij keren? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 14:00 op BNR of nu in je podcast-app.
36: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
37: BNR Verkeer.
38: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB.
1: De ochtendspits is op veel plaatsen opgelost. Dat neemt niet weg dat we wel wat vertraging zien door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naar de Vesting en Blaricum, 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A6 Muiden richting Lelystad is dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat dat nog tot 12 uur vanmiddag duren. De andere kant op staat file vanuit Lelystad, tussen Lelystad en Almere. 9 kilometer met daar een half uur extra reistijd. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen Strand Nulden en Knoopend Hoevelaken, 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 157,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In politiecijfers worden veel ongelukken met gewonden gemist. Op gevaarlijke kruispunten en rotondes registreerden ambulances 3 keer zoveel ongelukken, ontdekte RTL Nieuws. Vaak verbazen omwonenden zich over de lage aantallen ongelukken van de politie, want daardoor grijpen gemeenten niet in. Handhavers van de NS hebben vandaag voor het eerst een wapenstok bij zich. Het is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. De demonstranten die gisteren bij de Tweede Kamer werden opgepakt bij een pro-Palestina-protest zeggen dat ze door de politie agressief zijn aangepakt. Sommigen kregen klappen met een wapenstok. De politie zegt dat de actievoerders een paar keer is gevraagd naar een demonstratievak te gaan en dat ze niet luisterden. Er is vorig jaar veel meer onderzoek gedaan naar schimmel en lekkages in huurhuizen. De huurcommissie deed 100 onderzoeken per week, een stijging van bijna 20%. Gek genoeg zorgen niet alleen oude huizen voor problemen, maar ook nieuwe. Door slechte ventilatie krijgt schimmel een kans. En dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al, maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. Daarmee zal dit jaar 28% van de autoverkopen een elektrische zijn. Dan het weer van Weer Online. Er ontstaan flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Ook vanmiddag zijn er verspreid over het land buien. Later in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, naar een goed Amerikaans voorbeeld komt er nu ook een Europese stablecoin. En een aantal grote Nederlandse banken gaan daar ook in Europees verband aan meewerken. Maar waar komt die draai vandaan? Want eerst wilden Nederlandse banken niks te weten hebben van crypto. Gaan we zo bespreken met Daniel Mol, de presentator van BNR's CryptoCast.
5: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
6: Nu, later en altijd.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
19: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
21: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
22: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
23: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
3: Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 9:55, woensdag 20 mei 2026. Iwan, nog een half uurtje en dan worden we losgelaten op de wereld. Tot die tijd kunnen we de schade nog beperkt houden door te vertellen wat we gaan doen met het nieuws.
7: Want het is woensdag gehaktdag.
0: Dat is waar.
7: En het is ook gehaktdag in Den Haag. Verantwoordingsdag. De Algemene Rekenkamer komt vandaag met 23 rapporten. Met de vraag, ja, is het geld allemaal wel goed en met name ook doelmatig besteed? Daar gaan we zo meteen op vooruitblikken, want die rapporten die komen, ik geloof, rond 10 uur. En onze verslaggever Michiel Jurjens die vertelt wat we zo meteen kunnen verwachten. En nog een korte update over de situatie in Zuid-Korea. De staking bij Samsung, want er wordt toch weer gesproken tussen het bedrijf en de medewerkers. Zometeen een laatste update.
0: Straks ook een tech-update en dan praten we over de nieuwe telefoon die je kon kopen van Donald Trump.
7: Oh jee, ja, daar is veel over te doen. Want er is geloof ik niks van waar, van het hele ding. Maar
0: nou, volgen we dat gaat zo horen. We gaan eerst naar dit, want de Nederlandse banken ABN AMRO en Rabobank sluiten zich aan met ING bij een consortium van 37 Europese banken die zelf een stablecoin, een cryptomunt, gaan uitgeven. Dat schrijft het FD vandaag. ING was al eerder mee bezig, maar ABN AMRO en Rabobank haken nu aan op die 37 banken. En dat is een opvallende draai van die Nederlandse banken, want die waarschuwden eerder dat er risico's waren bij crypto. Maar nu dus inderdaad een Europese stablecoin. Beetje een Amerikaans model, kan ik me zo voorstellen. En die wordt later dit jaar onder toezicht van de Nederlandse bank ook gelanceerd, Europees. Daniel Mols bij ons, presentator van de CryptoCast. Daniel, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, eerder dus angst, risico's, crypto, niet aankomen, eng. Maar nu een stablecoin. Waar waren ze eerder bang voor?
8: Ja, in principe gebrek aan regelgeving was denk ik echt het probleem. Voor banken was crypto toch een beetje in het wilde westen de afgelopen jaren. Nou, dat klopte niet helemaal misschien, maar sinds de intreding van die Europese cryptowet MiCAR, hebben we het vaak over gehad, Bas, is het wel echt een stuk veiliger en een stuk serieuzer te nemen. Cryptomarkt is nu echt volwassen en die stablecoins groeien dus als kool. Nou ja, ING die deed al mee sinds december 25. En nu zijn ook Rabo en ABN, die overigens ook al veel met hun eigen experimenten bezig waren, die zijn nu ook aangehaakt.
0: Ja, precies. En kijken ze met name naar de overkant van de plas. Want ik zei het al even, daar is al een stablecoin, hè, op de dollar.
8: Ja, nou ja, het is tweeledig, denk ik, waarom ze daar naar kijken. Allereerst, die stablecoins doen het heel goed. Hebben wij het ook vaak over. Ook misschien morgen weer, Bas, in de crypto-update morgenochtend. Het is in veel landen gewoon de beste betaalinfrastructuur die er is. Als je in Argentinië woont, dan is de kans best wel groot dat je met de stablecoin kan betalen in de supermarkt. Ja, dus daar ligt een gigantische markt die deze banken ook misschien ooit willen gaan kunnen claimen. Ja, daarnaast is het inderdaad ook een beetje bijna geopolitiek. Hè? Het is een serieus probleem dat 99% van al die dollars of al die stablecoins in dollars worden uitgedrukt. Ja. Grotendeels ook nog beheerd door twee private bedrijven. En ja, een serieuze euro stablecoin, in eerste instantie dan voor business-to-business transacties, dat is wat Kivalis is, waar we het nu over hebben. Mm-hmm. Ja, dat kan dan hopelijk een beetje tegenwicht bieden.
0: Ja, precies. En dat zou inderdaad een wat minder risicovol verhaal zijn met steun van 37 banken. Alleen als je even kijkt naar Lagarde, Christine Lagarde, voorzitter van de ECB, die zegt, ja, dat is wel een extra kwetsbaarheid. Ik waarschuw voor een bankrun. En toen dacht ik, huh? Wat dan?
8: Ja, het is op zich typisch ECB om dat te doen. De ECB zet in principe in op een ander paard. Die is aan het wedden op een ander initiatief. En daar komt publieke infrastructuur, crypto-infrastructuur, moet ik zeggen, zoals Bitcoin of netwerken als Ethereum of Tron, die komen er eigenlijk niet in voor. Want de ECB bouwt natuurlijk aan de digitale euro. Nou, die gaat nog een aantal jaar duren, zijn ze godsgruwelijk te laat mee. Maar goed, dat is de inzet daar. En ook aan nieuwe blockchain-achtige technologie die wat meer op het business-to-business gedeelte moet gaan zitten. Maar die stablecoins, ja, dat zijn private initiatieven, ook weer van deze banken. Die zijn in principe een stap weg van de centrale bank. Dus daar zijn ze in Frankfurt niet blij mee.
0: Nee, en dus belden we echt met Wim Meijs, de CEO van de Europese Bankenfederatie. Dat is de koepel van de banken. Die zegt, ja, hartstikke goed plan. Het is een goede manier om te concurreren met de dollardominantie. Klopt dat? Heeft hij dat goed helder op de bril?
8: Ja, hè? Ik denk het wel. Ja, kijk, we leven gewoon in een nieuwe tijd waarin de Amerikaanse banken keihard gaan, ook met dit soort initiatieven, volop op crypto zitten en daar de voordelen van zien. Europese banken zien dat terecht ook. Aan de slag zou ik zeggen. En dat de ECB het er niet mee eens is misschien even vervelend, maar niet zo belangrijk.
0: Nee, en overkomelijk. En de Nederlandse bank zou dit onder toezicht dus lanceren, ook in ons land. Maar even voor het concurrentieverhaal. Gaan wij dan inderdaad marktaandeel afsnoepen van die Amerikaanse stablecoins, denk je, als Europa?
8: Ja, op termijn zou dat een prachtig beeld zijn. Ik moet dat nog even zien gebeuren. Want in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Afrika en Zuidoost-Azië betalen ze natuurlijk gewoon liever met dollars. dat is belangrijker. Dat is een munt waar men wereldwijd makkelijk vertrouwen in heeft. Ja, ja, kijk, als we het in Europa zover zouden kunnen schoppen tot dat we een stablecoin hebben die we hier misschien op bepaalde punten kunnen gaan gebruiken, zou ik er heel blij zijn. Ik denk dat dollars voor de hele wereld, of in dit geval euro's voor de hele wereld, dat nog een beetje te veel gevraagd is, maar wie weet.
0: Precies, want van de een kan het ander komen. Je weet het maar nooit, hè. Als het slecht gaat met die stabiliteit van die dollar, dan, nou, je weet maar nooit.
8: Dankjewel. Zo is dat.
0: Daniel Mol, presentator van BNR's Cryptocast.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
7: En intussen zijn de ogen ook gericht op Seoul en wat daar gebeurt. De Zuid-Koreaanse minister van Arbeid die gaat persoonlijk bemiddelen in de gesprekken tussen Samsung Electronics en de Zuid-Koreaanse vakbond. De gesprekken die werden om 4 uur Koreaanse tijd hervat. Dat is 9 uur onze tijd, dus die zijn inmiddels weer bezig, laat het ministerie van Arbeid weten. Bij Samsung Electronics dreigt vanaf morgen een grote staking van tienduizenden werknemers. Dat verhaal kennen we. Onderhandelingen tussen het techbedrijf en de grootste vakbond die zijn opnieuw vastgelopen. En het zou gaan om zo'n 48.000 medewerkers die 18 dagen lang het werk willen neerleggen. Dat is gelijk een forse staking.
0: Dus 3,5 week.
7: Ja, precies. Bond en Samsung die spraken dus eerder onder.
9: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Een paar procent eraf. Maar ja, is ook grotere onrust zorgt het voor. Het bedrijf is wereldwijd de grootste producent van geheugenchips. Het gebruikt in smartphones, datacenters, elektrische auto's, waar niet. En analisten waarschuwen dat een langdurige staking kan zorgen voor vertraging in de chipproductie. Voor nieuwe druk op die hele keten, die wereldwijde toeleveringsketen. En volgens Zuid-Koreaanse media zou de regering ook al noodmaatregelen aan het voorbereiden zijn, mocht die staking de economie te hard gaan raken. Maar voor nu dus weer gesproken. In Seoul.
3: Ik geloof dat ze 25% van het totale BBP opbrengen, hè, Samsung.
2: Dat is best fors.
3: Daarom. Ja. Dat moet je wel erbij houden, ja. Het is nog niet Novo Nordisk in Denemarken, maar toch, het gaat een end. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol op verschillende onderdelen opnieuw bekijken. Dat zei minister Vincent Karremans gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Hij is onze minister van Infrastructuur en Waterstaat, werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven die vanaf november moeten ingaan. En die moeten niet alleen geluidshinder tegengaan, maar ook gaan over veiligheid en de uitstoot van allerlei ellendige stoffen. Toch een onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage. De MER kwam 5 dagen geleden tot de conclusie dat die nieuwe regels omwonenden onvoldoende beschermen. Gaat het over die geluidshinder? De MER zegt dat de tussendoelen voor stille vliegen niet zijn gehaald en dat diverse mogelijke oplossingen ervoor niet zijn onderzocht. En dus, zegt de commissie, het milieuonderzoek van het kabinet is onduidelijk en incompleet. GroenLinks, PvdA en de coalitiepartijen CDA en D66 dringen er nu op aan bij het kabinet. Jongens, ga opnieuw naar de tekentafel. 175.000 omwonenden rond Schiphol ervaren al jaren geluidshinder van die vliegtuigen. De hele Kamer wil dat dat veranderd wordt. Maar de manier waarop, ja, dat leidt tot enorme discussie. Karreman zegt, de kwestie zorgt voor een groot dilemma. Want enerzijds moet je dus die overlast structureel veranderen. En dat vereist dus nieuwe regels. Maar aan de andere kant, je kan ook niet stoppen met vliegen. In een open economie hebben we luchtvaart nodig. Het gaat wel om verduurzamen. En dat moeten we goed doen. Nou, Karremans gaat daartoe dan ook de Gezondheidsraad om advies vragen. Dus, nou, de tekentafel is geopend. Wijnand Zwaan van de ANWB is bij ons. Nog steeds probleem op de A6, begrijp ik, Wijnand?
4: Ja, op de A6 Muiden richting Lelystad. Daar gebeurde vanmorgen een ernstig ongeluk tussen Almere en Lelystad. De weg is daardoor nog tot het middaguur helemaal dicht. En er is een omleiding via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Maar ja, op die route is helaas wel een ander ongeluk gebeurd. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Blarikum loopt de vertraging nu op tot een half uur. 2 rijstroken zijn dicht. Nou, dan de A6 van Emmeloord naar Muiden. Ook daar is nog flink wat vertraging door het ongeluk aan de overkant. Tussen Lelystad en Almere nu 20 minuten extra reistijd. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, daar zien we het gevolg van een ongeluk van afgelopen nacht bij knooppunt Hoevelaken. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De parallelrijbaan is dicht. De vertraging vanaf strand Nulde is een half uur. Nou, dan kijken we even verder naar de avondspits van vandaag. Het duurt natuurlijk nog even, maar toch, we verwachten dat de avondspits op zich niet veel drukker zal verlopen dan gebruikelijk. Het is woensdag, nooit de drukste avondspits van de week. Maar het neemt niet weg dat we in het midden van het land wel wat extra files verwachten. En dat komt door de asfaltschade op de A2. Net onder Utrecht, die is vermoedelijk nog niet gerepareerd vanmiddag. En daardoor verwachten we net als de afgelopen tijd daar flinke files richting het zuiden op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. En dat begint dan een beetje rond een uur of 3 vanmiddag. Nou, terug naar de flitsers van dit moment. Er wordt onder andere geflitst op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij hectometerpaal 138,5.
5: BNR. Luister vandaag, begrijp morgen.
6: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
7: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die keihard moeten aanpakken.
8: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
5: BNR.
3: Zometeen kan je scherp blijven door BNR's Big Five te luisteren. Uiteraard deze week als thema slagkracht van het kabinet. En Art Rooijakker staat naast ons. Nou, gisteren Leendert Beekman, mooi gesprek. Wie heb je vandaag op bezoek?
9: Vandaag ook een gast waar ik wel naar uitkijk. Ronald van Raak. Hij is ook leraar filosofie, oud-SP. Ja. Prominent, Eerste Kamer, Tweede Kamer. En ik kom met een bijzonder voorstel. Want ja, we kijken naar de slagkracht van dat minderheidskabinet. Komende zaterdag zitten ze er 3 maanden. We hebben ze natuurlijk al een wet zien laten sneuvelen in de Eerste Kamer. Hè, die aanzienlijke noodmaatregelen. Wet, kwamen ze een zetel tekort.
3: Ja.
9: Nou, is er misschien wel een oplossing, denkt Ronald van Raak. Kappen met die Eerste Kamer, joh. Hou er gewoon mee op. Op even die handel.
10: Nou ja.
9: Ik laat even stil te vallen. Hij heeft er zelf ingezet.

0: Zeten, maar het is een chambre de réflexion. Het is bedoeld om te kijken of het...
1: Het is een medewetgever, hallo.
0: Precies, maar het is ook een politiek orgaan geworden.
1: En dat is jammer.
0: Daar was het nooit voor bedoeld.
1: Nee, precies.
0: En in een land dat steeds moeilijker bestuurbaar is... is in een land waar we naar minderheidskabinetten toe gaan... is zo'n Eerste Kamer misschien wel een instituut... wat alleen maar in de weg staat in plaats van meewerken.
1: Zeker. Nee, ook de tijd voor een dictator.
0: Ik leg hem nu lekker woorden in de mond. Misschien gaat hij zo wel nuanceren, maar...
2: Zullen we voorleggen aan Martin van Rooijen? Die spraken we gisteren nog. Die denkt er heel anders over, denk ik zomaar.
1: Ja. Dat denk ik ook, ja. En box 3 is de discussie alweer gevoerd in de... Ja, nee, toch fijn dat er niet is.
0: Ik wil weten wat Ronald van Raak van box 3 denkt als SP. Dat is niet.
2: Voor hem niet relevant.
1: Kan je wel vragen in de tweede half uur. Dankjewel, Arthur Ooijakkers. Zometeen in BNR's Big Five over de slagkracht van het kabinet.
2: Ja, er zijn natuurlijk landen zat die maar één kamerstelsel hebben. Dus het kan wel. Mm-hmm. Oké. We blijven in Politiek Den Haag, want het is de derde woensdag van mei. Ja, voor velen dat je denkt, oké. Maar inderdaad, verantwoordingsdag.
1: Gehaktdag.
2: Bekend als gehaktdag. Inderdaad, nee, geen hoedjes, geen rit met een koets... maar wel een minister van Financiën met koffertjes in de Tweede Kamer... en heel veel pakken papier. En in die Tweede Kamer is politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan. Ja,
2: in Den Haag een hele belangrijke dag, een beetje de tegenhanger van Prinsjesdag. Verantwoordingsdag. Wat kunnen we ook alweer verwachten vandaag?
3: Ja, je zei het al, Prinsjesdag, dat is feestelijk, met hoedjes, met de troonrede. Maar op Prinsjesdag horen we slechts wat de plannen van het kabinet zijn. Hoeveel geld het aan wat wil uitgeven. Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat alles wat dan aangekondigd wordt... precies zo uitgevoerd wordt en elke geplande euro tot die laatste euro zo wordt uitgegeven. Zo werkt de wereld natuurlijk niet. En vandaag is dan de dag dat we van het kabinet horen... inderdaad hoe dat geld dan uitgegeven is aan wat... En dan is het eigenlijk nog belangrijker wat de Algemene Rekenkamer daar vervolgens van zegt.
2: Ja, want die toetst dan of dat doelmatig is besteed of rechtmatig, of waar kijkt hij naar?
3: Ja, dat gaan we dus straks van de Rekenkamer horen. Inderdaad, hoe doelmatig, hoe rechtmatig is dat geld uitgegeven? Is het allemaal netjes volgens de regels verlopen? Maar ook toch wel echt de vraag, alle plannen die gepresenteerd worden... alle beloftes die gedaan worden, worden die ook waargemaakt? Een veelspelend thema de afgelopen jaren. Daar krijgt het kabinet dan vaak echt een stevige tik op de vingers over. Dat is de zogeheten onderuitputting. Dus je maakt allerlei plannen om ergens geld uit te geven. Maar vervolgens gebeurt dat niet, blijft het op de plank liggen. Bijvoorbeeld omdat de mensen er niet zijn om het uit te voeren... of omdat plannen om andere redenen onuitvoerbaar zijn. Interessant bijvoorbeeld om op defensie te letten straks... waar natuurlijk heel veel geld naartoe gaat... maar worden doelen vervolgens ook bereikt? Nou, daar gaan we vandaag meer over horen. En inderdaad, heel belangrijk, die rechtmatigheid. Zijn de bonnetjes goed bewaard? Nou, in het verreweg de meeste gevallen gebeurt dat gewoon netjes. Maar als dat niet goed gebeurt, is dat natuurlijk ook een probleem. Dus ook dat is altijd de moeite waard om even op te letten straks.
2: Ja, nou, ik geloof dat het 23 rapporten in totaal zijn. Hoe ziet de dag er dan precies uit? Gaan we er in de Kamer ook weer over debatteren en dergelijke?
3: Dat gaat zeker nog gebeuren, maar dat gebeurt altijd later. Over een week of twee, begin juni, zitten we dan. Dat is ergens ook wel jammer, want dan is de angel er misschien ook alweer een beetje uit. Maar Eelco Heijnen, de minister van Financiën, kan hier ieder moment zijn. Met een koffertje, maar dat is dan ook echt het enige wat hetzelfde is als Prinsjesdag. Want ik sta in de gang waar Heijnen zo doorheen moet. Nou, die is uitgestorven met twee fotografen en een cameraman. Dus in die zin, het gebeurt sober, gehaktdag. En dan is er om 11 uur straks, dan gaan we de inhoud weer in, hoor. Dan is er de persconferentie van de Rekenkamer. De president Pieter Duisenberg. En die gaat daarna naar collega Leendert voor een uitgebreid interview dat je om... Mooi. Iets na 5 vanmiddag dan in de avondspits op BNR hoort.
2: Goed zo. Nou, 10 uur publicatie van die documenten, geloof ik, allemaal te volgen via bnr.nl, de BNR-app. In zaken doen vast ook wel meer. En dus uitgebreid in de avondspits. Dankjewel. Vanuit Den Haag, politiek verslaggever Michiel Jurjens.
4: Tech update.
1: En vanuit de studio in Amsterdam naast ons Niels Koloos. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Bas en Iwan.
1: Meta's begonnen met die mega-ontslagronde waar we het eerder al over hadden deze week. 8000 mensen krijgen hun congé. Wat weten we daarover inmiddels? Is dat per e-mail gezellig gedaan?
5: Ja, ik weet eigenlijk niet op welke manier ze het bericht krijgen. Dat zal vast wel digitaal zijn, want de eerste ontslagen zijn in Singapore gevallen ondertussen. Daar kregen medewerkers van Meta om 4 uur 's nachts lokale tijd te horen dat ze hun spullen konden pakken en weg konden wezen. En de verwachting is dat Meta-medewerkers in Europa en de Verenigde Staten rond dit tijdstip ook op de hoogte zijn gebracht van hun ontslag, hoewel we dat nog niet kunnen bevestigen. Ingewijden melden aan persbureau Bloomberg dat de engineering- en productteams van Meta vooral geraakt zullen worden, of al zijn. Als we dan toch een beetje mogen gissen, Bas. Meta heeft ook een R&D-team in Eindhoven. Dus het zou me niet verbazen als daar ook misschien mensen een mailtje of een ander soort berichtje hebben gehad dat ze niet meer bij Meta werken binnenkort, of nu al. Meta wil met de ontslagronde die 10% van het personeel raakt de organisatie platter en efficiënter maken, zegt het bedrijf zelf. En dat lezen we ook in een memo die maandag met het personeel gedeeld is. En een deel van het personeel dat trouwens overblijft, moet zich gaan focussen op nieuwe AI-initiatieven, heeft het hoofd van het personeel van Meta gezegd. Want dat zou moeten leiden tot nog meer productiviteitswinst. En daarom zouden er dus ook 8000 minder mensen nodig zijn.
1: Ja, we gaan het zien.
5: Zullen we dat maar afspreken?
1: Dan, Niels, we dachten bijna allemaal dat het een grote grap was. Maar nee, hij is er echt. De Trump Mobile T1 telefoon. De smartphone van president Trump met voorgeïnstalleerd Truth Social.
5: Ja, staat erop voor je.
1: Uiteraard een gave achterkant met een gave snoa.
5: hij is er nu echt, inderdaad. Het was nog een beetje gissen, inderdaad, wat nou zo lang duurde. Want hij werd vorig jaar al aangekondigd. Toen is hij keer op keer uitgesteld.
1: Ja.
5: En nu eindelijk de eerste nieuwsmedia in de Verenigde Staten hebben die T1-telefoon gehad.
1: Ja.
5: En de eerste klanten die hem gereserveerd hebben, daar is hij nu al op de post gedaan, meldt het bedrijf achter de telefoon, Trump Mobile.
1: Mm-hmm.
5: Maar het is altijd een beetje gissen geweest. Hè, van waarom duurt het nou zo lang?
1: Waarom duurt het zo lang? Ja.
5: Ik denk overambitie, als we dit dossier moeten samenvatten. Want ja, zoals je misschien nog weet, die T1-telefoon moest helemaal in de VS gemaakt worden.
1: Ja, in de USA.
5: In de USA.
1: Ja?
5: Maar het werd later veranderd naar Made with American Values. Dus daar is iets, daar is iets misgegaan. Het staat nog wel op de zijkant van het doosje trouwens, Made with American Values.
1: Ja.
5: Maar het apparaat zelf, Bas, het komt gewoon uit China. En het lijkt verdraaid veel op een model van het merk HTC.
1: Het is 2024. Taiwan, hè?
5: Uit China komt deze telefoon.
1: China?
5: Hij is daar gemaakt. Het HTC-merk is inderdaad Taiwanese. Maar het is wel zo, het model, het is eigenlijk gewoon dat HTC-model uit 2024. Er is een beetje nepgoud overheen gespoten. Op de achterkant, geen mooie snor, maar een Amerikaanse vlag. En daar staan trouwens te weinig verticale strepen op. Je telt er 11, maar de kenner zal weten, er horen 13 strepen op de Amerikaanse vlag. Dus dat is wel heel gek voor een telefoon die juist heel patriotistisch moet zijn.
2: AI-foutje.
5: En misschien een AI-foutje inderdaad.
1: Ja.
5: Zoals ik al zei, die T1 is alleen nog in de handen van Amerikaanse media. En de mensen die hem gereserveerd hebben, wat er zo'n 900.000 zijn in de VS, die zouden hem dus als het goed is binnenkort moeten krijgen, want hij zou dus op de post gedaan zijn.
1: Maar je krijgt dus gewoon een Android HTC met een gouden hoesje en een verkeerde vlag voor. Kost die?
5: Uit mijn hoofd $500. $499.
1: Precies, ja.
2: Maar heeft wel True Social.
5: Heb je wel True Social. Hoef je niet meer het in.
1: Nou, en dan zit je dan ook op het netwerk. Heeft hij al een eigen netwerk, Trump, of niet?
5: Je hebt wel het Trump Mobile netwerk inderdaad in de Verenigde Staten. Ja, althans, ik weet niet hoe operationeel dat is. Maar daar wordt in ieder geval aan gewerkt.
2: Wordt je voicemail ingesproken door Melania?
1: Dat zou wel heel blikkerig klinken, denk ik. Maar vanmiddag om 3:00, tech-collega Joe van Buurik en Ben van den Burg kunnen we weer gaan horen in de grote tech-show hier op BNR. Wie gaan ze spreken?
5: Nou, met niemand minder dan de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. Joe en Ben gaan met hem in gesprek over de invloed van AI op Wikipedia en andersom. Want zoals je waarschijnlijk weet, Wikipedia is een van de weinige plekken op het internet dat nog vrij onaangetast is door AI-modellen en taalmodellen en noem het maar op. Hoewel er ook bij de auteurs van Wikipedia natuurlijk al flinke discussies gevoerd worden over waar moeten we nou wel niet AI inzetten bij het schrijven van onze artikelen? Moeten we dat wel willen? Zijn spellingscontroles dan te veel of niet? Allemaal dat soort dingen gaan ze bespreken met Jimmy Wales vanmiddag.
1: Nou, hartstikke mooi. Lekker luisteren naar de grote techshow hier op BNR. Dankjewel, Niels Koloos.
4: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: En dan nog even een kleine vacature-tip aan het einde van de dag. Ja. Je kent de slager die geen vlees lust. Dat soort verhalen kennen we. Ken je ook de piloot die niet vliegt? Nou, hij bestaat wel degelijk, want bij British Airways zijn ze op zoek naar piloten die niet de lucht ingaan, maar op de grond blijven, maar wel piloot zijn. Hoe zit dat? Ze hebben bij BA mensen nodig die vliegtuigen van de ene terminal naar de andere kunnen brengen.
1: Oh, dat kan ik.
2: Dus gewoon met de wielen op de grond.
1: Maar dat kan ik.
2: Rijden. Nou, is dat zo? Heb jij recente ervaring met een Boeing 777 of een 787?
1: Ja, in de Microsoft Flight Simulator.
2: Ja, nou, dat gaat niet helemaal op, denk ik. Je moet dus wel de volledige specs hebben van een piloot. Je moet kunnen vliegen en alle certificeringen hebben, maar je gaat uiteindelijk niet vliegen. Je gaat alleen maar rijden.
1: Maar wat levert het op?
2: Best aardig. €85.000 per jaar. Als je wel vliegt trouwens, dan ga je uiteraard fors meer verdienen. Dus je bent een soort gids van vliegtuigen die niet vliegen.
1: Je bent de valet parking van de piloot eigenlijk.
2: Ja, exact. Dus ik zei het al, ideaal voor piloten met vliegangst of hoogtevrees. Ja, het is een beetje lullig, maar ik kan wel zeggen dat je piloot bent.
1: Dat is waar. Dat zijn wel. Ja, grondpiloot.
2: Ja.
1: Mooi, hè?
2: Exact.
1: Grondstewardess bestaat ook al. Ochtendspits voor vandaag. Nou, dat waren uw twee grondradiopresentatoren. Zometeen op BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet, waarin Art Rooijakkers spreekt met Ronald van Raak. Oud SP-prominent, of nog steeds prominent, maar hij is oud-SP-Kamerlid. Voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer. Hoogleraar filosofie nu aan de Erasmus Universiteit. Lid van de Raad van Openbaar Bestuur. Ja, en de man die de Eerste Kamer wil opheffen. Gaat hij erover hebben? Zo meteen met de Art. Wij zijn er morgen weer om 6 uur. Tot morgen.
6: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Dus u wilt meer vrijheid en u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
10: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Het is en blijft een van de meest bezochte websites van de hele wereld, Wikipedia. Het is ook nog eens een enorm belangrijke bron van data, vooral teksten voor de ontwikkeling van AI-modellen, door de techreuzen met name. Dus wat doe je in die positie als je de oprichter van Wikipedia bent? Dat vragen we aan de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. In de Grote Techshow is hij te gast. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
14: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
18: Tijdens het werk maken we steeds meer gebruik van AI. En dat betekent dat we ook steeds meer data delen met AI. Wat zijn de consequenties daarvan en met welke regelgeving moet je rekening houden? Je hoort het straks om 4:30 in BNR at Work.
19: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
20: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Nu in de BNR-app.
2: Xi Jinping prijst de onwrikbare band tussen China en Rusland tijdens het bezoek van Poetin. De twee spraken elkaar vanochtend. Nederland sombert over de economie, maar geeft er niet minder om uit. En meer samenwerking tussen Amerika en Eindhoven versterkt de Nederlandse techpositie in Europa, blijkt uit onderzoek van de VU en de Rabobank. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Ja, Wijnald Zwaan van de ABB is bij ons. Wijnald, hoe staat het bij op de A6?
0: Ja, de A6 van Muiden naar Lelystad is nog altijd helemaal dicht tussen Almere en Lelystad na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk tot het middaguur. En helaas is er op de omleidingsroute een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de Vesting en Blaricum nu 6 kilometer stilstaan met daar 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A6 van Emmeloord naar Muiden staat ook nog file tussen Lelystad en Almere. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Verder zien we file staan op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Marhezen. De vertraging is een kwartier, dat komt door een kapotte vrachtwagen. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelaken nog een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dan wordt er geflitst op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 245,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in 1,5 jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Dit is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt 1 jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. Dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al. Maar de verkoop ervan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En daarmee zal in 2026 een kwart van de autoverkopen een elektrische auto zijn. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot 1 jaar cel. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Staat kabinet Jetten stevig genoeg in de schoenen om de Eerste en de Tweede Kamer de baas te zijn? Ronald van Raak, daar ga ik het mee bespreken. Hij is hoogleraar filosofie en oud-SP-prominent. En hij heeft een radicale oplossing. Je hoort er zo over. BNR's Big Five over de slagkracht van het minderheidskabinet.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
25: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
26: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
27: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
28: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
27: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
29: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: Art Rooijakkers.
23: Aankomend weekend, zaterdag om precies te zijn. Ik zou het in de agenda zetten, dan is het zover. Nederland staat er dan misschien wel massaal bij stil. Kabinet Jetten zit er dan 3 maanden, bijna 100 dagen... waarin al veel is gebeurd. Van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Nou, hoe is dat minderheidskabinet nou eigenlijk uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen... en BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag doe ik dat met plezier met Ronald van Raak, voormalig SP-prominent. Alhoewel, je bent altijd SP-prominent,
5: ja, dat blijf je toch?
23: Dat
5: blijft,
23: ja. Ja. Ook filosoof, dus we hadden hier meteen een hele filosofische boom over kunnen ophangen. Nou, van 2003 tot 2006 lid van de Eerste Kamer geweest. Vervolgens tot 2021 lid van de Tweede Kamer voor de SP. En nu dus hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit en lid van de Raad van Openbaar Bestuur.
5: Voor het openbaar bestuur.
23: Voor het openbaar bestuur. Schrijver ook nog van meerdere boeken.
5: Ja.
23: Het zijn geen stripboeken, zo wil ik er maar bij zeggen.
5: Nee, veel filosofieboeken. Ja, geen land van grote woorden is het laatste. Dat is dit jaar verschenen. Dat gaat over 10 eeuwen filosofie in Nederland. En ook wel hoe filosofen zich al die eeuwen lang bemoeid hebben met de politiek.
23: Wat je vandaag ook gaat doen hier.
5: Wat ik vandaag precies ga doen, ja.
23: Want we gaan het bijvoorbeeld hebben over de Chambre de Réflexion.
5: Ja. Ja. Nou ja.
23: Wat de Eerste Kamer zou moeten zijn. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we gaan het over Nederland hebben hoor. Maar toch, op 1 april schreef je een column om het einde van de democratie in Amerika te vieren.
5: Nou ja, te gedenken.
23: Ja. Was het 1 april grap of zit er een kern van waarheid in?
5: Nou ja, kijk, dat deed ik omdat we 250 jaar diepe relaties hebben. Mm-hmm. Nederland heeft destijds ook meegeholpen om de Verenigde Staten onafhankelijk te maken. Mm-hmm. En het idee van de democratische rechtsstaat, ja, dat is ook een deel gebaseerd op ontwikkelingen in Nederland. En wij hebben weer een voorbeeld aan de Verenigde Staten genomen. En het deed mij gewoon pijn om te zien dat die democratische rechtsstaat, die in de Verenigde Staten al nooit zo heel sterk was, maar nu dus echt fundamenteel wordt uitgehold. En ja, je ziet dat de democratische rechtsstaat in steeds meer landen onder druk staat. Laatst kwam Modi op bezoek.
23: India.
5: Ja. Nou ja, we zien Turkije, we zien Israël. Over Poetin hoeven we het niet eens te hebben. Mm-hmm. En daar zit vooral het idee achter dat in het geval van Trump, ik heb een meerderheid van de stemmen gekregen, dus ik kan doen wat ik wil.
23: Ja. De meerderheid beslist.
5: De meerderheid beslist. Waarom is een democratische rechtsstaat zo belangrijk? Is omdat wij in een democratie de bevolking kiest de macht. Mm-hmm. Maar ja, we hebben natuurlijk niet voor niks zo weinig vertrouwen in de politiek. Dat betekent dus ook dat we weinig vertrouwen hebben in onze eigen keuzes. Want we hebben onze machthebbers zelf gekozen. En die rechtsstaat, die moet diezelfde burgers ook weer beschermen tegen de machthebbers die we zelf gekozen hebben. Mm-hmm. Dus die democratische rechtsstaat geeft ons de mogelijkheid om de macht te kiezen, maar biedt ons ook de mogelijkheden om onszelf tegen onze eigen keuzes te beschermen. Ja,
23: dat is die minderheid beschermen.
5: Minderheid beschermen, maar ook het recht, de journalistiek. Mm-hmm. Dat als je onzin beweert dat er een onafhankelijke journalistiek is, of een onafhankelijke wetenschap, of een onafhankelijke rechter, of allerlei instituten die ervoor kunnen zorgen dat die democratie kan blijven functioneren.
23: Ja, nou, dus was dat op 1 april. Nou ja, het einde werd gemarkeerd. Tweede vraag, 10 boeken zijn het die je hebt geschreven.
5: Ja.
23: Is je het zelf of niet?
5: Ja.
23: Doe je dat inmiddels met AI of niet? Schrijf je het allemaal zelf?
5: Nee, allemaal zelf.
23: We proberen hier bij BNR in elk programma binnen 2 minuten AI te noemen, hè? Want dat is de hype nu.
5: Ja, nou ja, dat is wel een probleem. Hè? Dat werd, de chatbot werd ineens over ons uitgestort. En ik heb daar als docent niet om gevraagd. Ik ben hoogleraar filosofie, dus ik leid filosofen op. En dan vind ik het een beetje kinderlijk om allerlei vragen in een tentamen te stellen. En heb ik liever dat ze essays schrijven. Mm-hmm. Om te laten zien wat ze met die filosofen hebben gedaan. En ja, dat is wel een strijd. Want ik heb nu te maken met jongeren die natuurlijk op ICT-gebied veel verder zijn
23: dus
5: dan
23: die ik. Die halen jou links en rechts in.
5: Ja, precies. Dus het is wel. En ik vind het toch wel raar dat zoiets over de samenleving wordt uitgestrooid. Ja. Zeg maar de autonomie van de technologische ontwikkeling. Terwijl dat allerlei gevolgen heeft voor het onderwijs, maar ook weer voor onze democratie en voor de publieke ruimte.
23: We hebben hier een week voor over AI gehad. Toen stelde ik de vraag aan mensen die meer in die technologie zitten, hebben eigenlijk nooit besloten. Wie heeft eigenlijk besloten dat we dit willen?
5: Precies.
23: Dat is bijna een filosofische vraag. Als ik nu zo met jou over nadenk.
5: Over grote kwesties in de economie, over grote kwesties in de ontwikkeling van de technologie, hebben we in onze democratie eigenlijk heel weinig te zeggen. Mm-hmm. Een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat is een publieke ruimte. Dus dat we met elkaar discussiëren over de verschillen die we hebben. En proberen tot een overeenstemming te komen of eruit te zien te komen wat waar is en wat niet waar is, wat een feit is en wat niet. Nou, die publieke ruimte die wordt op dit moment heel erg bepaald door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. Nou, we hadden het er net al over dat die democratische rechtsstaat in de Verenigde Staten steeds meer een farce dreigt te worden.
23: Maar dat heeft dus hier ook gevolgen dan?
5: Dat kan bijna niet anders dan dat dat hier gevolgen heeft, ja. Dus die polarisering, die fragmentering, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de instelling van die algoritmes.
23: Ja, en dan is het, want jij bent een filosoof, ik ben een journalist, dan maak ik het af en toe praktisch in dit gesprek.
5: Fijn.
23: Ja, dan komt het erop neer dat die algoritmes ervoor zorgen dat jij iets anders ziet dan ik. En dat we elkaar niet meer tegenkomen, publiek gezien. Dat je dus elkaar een beetje, ja, jouw mening wordt zich in de ene silo gevormd en de mijne in de andere.
5: Ja, en die meningen die worden dan ook nog bevestigd voortdurend. En je komt minder met andersdenkenden, met andere gedachten in contact. Ja, en onze democratie is toch ooit ontstaan, zullen we maar zeggen, in de koffiehuizen, waar mensen elkaar tegenkwamen. Aan de dorpspomp, op het dorpsplein. En in die publieke ruimte stellen wij grote eisen aan BNR bijvoorbeeld, of aan kranten, of aan andere publieke, semi-publieke, ja, of zelfs commerciële bedrijven. Die via de media die publieke ruimte vormgeven. Daar stellen we allerlei eisen aan. Ja. En ja, aan die Amerikaanse multinationals kunnen we blijkbaar heel weinig eisen stellen.
23: Misschien leidt dat er ergens dus wel toe. Ik wilde zeggen onherroepelijk, maar dat is misschien niet zo. Maar het heeft er misschien wel toe geleid dat we nu kijken naar een minderheidskabinet. Omdat die politiek zo versplinterd is, zoveel verschillende partijen. Er zijn niet meer 2-3 grote partijen. Dus er is een minderheidskabinet gekomen in Den Haag. Misschien wel, ja, het is het gevolg van hoe wij stemmen. We zijn dus versplinterd. We zitten in verschillende bubbels, algoritmes, silo's, hoe je het ook wil noemen. Zijn er mensen, daar hebben we deze week over, die zeggen, het is zo'n minderheidskabinet, het is zoeken naar slagkracht. Maar ik heb hier Ronald van Raak in de studio, die zegt, ik ben er eigenlijk wel een voorstander van, toch?
5: Ja, ik vind het bruggetje van de algoritmes naar het minderheidskabinet wat snel. Maar dat
23: te
5: maakt
23: snel,
5: niet uit.
23: Ja?
5: Ja, maar dat maakt niet uit.
23: Je denkt niet dat het daardoor komt?
5: Niet per se. Ik denk dat dat meer te maken heeft met het falen van traditionele partijen om mensen te overtuigen.
23: Ja. Want hoeveel zetels had de SP ook alweer op het moment?
5: 3. Over falen gesproken, ja. Nee, een minderheidskabinet zou theoretisch gezien heel goed moeten kunnen werken. Mm-hmm. Want we hebben namelijk sinds 1848 dat de bevolking het parlement kiest. En de Tweede Kamer dus verantwoordelijk is voor het vormen van een kabinet. En dus ook verantwoordelijk is voor een werkbaar bestuur. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat die Kamerleden moeten beseffen dat ze die verantwoordelijkheid hebben. En toen ik in de politiek zat, dat was dus in de tijd van Mark Rutte, toen zag je dat de Tweede Kamer heel erg gemanaged werd vanuit het kabinet, omdat de politieke kopstukken in het kabinet zaten, zag je dat de Tweede Kamer toch eigenlijk een meerderheid van de Tweede Kamer
23: stemmachine
5: te vertellen had. Nou ja, zo kun je het zeggen. Onder Schoof hebben we gezien dat die macht wel naar de Kamer ging, dat ook een groot deel van de politieke leiders in de Kamer zat. Maar die maakte vervolgens het regeren voor die ministers, voor het kabinet, onmogelijk. Mm-hmm. Dus ik had de hoop dat met het kabinet Jette dat er lessen zijn geleerd en dat de Tweede Kamer, de leiders in de Tweede Kamer, ervoor zorgen dat er een goed beleid kan komen. Als je dan een minderheidskabinet hebt, dan kun je als Tweede Kamer richting geven.
23: Yeah.
5: Dan kun je zeggen van, nou, dit soort beleid willen wij, dat soort doelen streven we na. Maar nog belangrijker, zo'n soort land willen we met elkaar eigenlijk zijn.
23: Mm-hmm.
5: En dan is het goed als een aantal partijen richting geeft aan een kabinet. En dat kan een meerderheid zijn of een meerderheid, dat maakt misschien niet eens zoveel uit. Maar vervolgens moet je deskundige ministers hebben die concrete plannen gaan maken en ook de mogelijkheid moeten krijgen om daarvoor een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer.
23: Mm-hmm.
5: En dat mogen ook wisselende meerderheden zijn.
23: Dat is wel nodig, zei hij ook. Ja.
5: Ja, maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld de VVD alweer meteen een hele grote eis op tafel gooit met bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek.
23: Afblijven.
5: Ja, dan krijg je ook dat andere partijen zeggen, ja, maar dan eis ik dit en dan eis ik dat en dan eis ik zus en zo. Ja, en dan wordt het voor die ministers bijna onmogelijk om meerderheden te krijgen in de Tweede Kamer. En daar komen we straks nog op, laat staan in de Eerste Kamer,
23: mm-hmm,
5: waar weer een hele andere samenstelling is.
4: De Big Five. Art Rooijakkers.
2: Ja, vandaag in gesprek met Ronald van Raak, filosoof. En mag je wel oud-politicus noemen dan?
5: Nou, dat ben ik. Ja, dat ben ik.
2: Prominent ben je dan nog steeds. Vorige week meldde het CBS, een historisch dieptepunt in het vertrouwen van in politieke instituties.
5: Ja.
2: Kwamen ze met een rapport daarover. Dat komt dan naar buiten, dat nieuws, die dieptepunten vertrouwen in politieke instituties, op het moment dat we een minderheidskabinet hebben. Dat zijn dan twee zaken die ik aan elkaar probeer te knopen. Zullen we daar samen naar gaan kijken?
5: Prima.
2: Ja. Dus wat doet dat iets voor de slagvaardigheid van de overheid? Laten we daarmee beginnen.
5: Nou, als er geen vertrouwen is, dan doet dat iets met de slagvaardigheid. Maar dat vertrouwen, het gebrek aan vertrouwen, heeft natuurlijk een reden. Wat ik zie is dat in Den Haag heel veel belangen worden behartigd. En de ene dag staat het ene belang voorop en dan moeten er maatregelen worden genomen. De volgende dag staat er weer een ander belang voorop en dan moeten er weer andere maatregelen worden genomen. De dag erop is er weer een ander belang wat in het nieuws is, of in de mode is. En dan moet daar weer maatregelen over worden genomen. Ja, dan krijg je natuurlijk geen samenhangend beleid.
2: Nee.
5: Een verschil tussen belangenbehartiging en politiek is dat politiek betekent dat je belangen moet afwegen. En om belangen te kunnen afwegen, moet je beginselen hebben. Moet je uitgangspunten hebben, een idee hebben van zo wil ik politiek bedrijven, dit vind ik belangrijk, in zo'n land wil ik wonen, een verhaal van Nederland. Mm-hmm. Er moet dus een criterium zijn op basis waarvan je die verschillende belangen tegen elkaar afweegt. Mm-hmm. Anders krijg je een beleid wat de ene kant op gaat en de andere kant en de volgende dag weer de andere kant.
2: Zwabberen.
5: Ja, en ik denk ook dat als je een verhaal hebt, als je een kabinet hebt, of als de politieke leiders een verhaal vertellen, dan kunnen ze mensen ook meenemen, ook op het moment dat mensen het er niet mee eens zijn. En want nu is het zo van, ja, als mijn belang niet wordt gediend, dan wordt dus iemand anders zijn of haar belang gediend. Mm-hmm. Maar je kunt ook mensen meenemen door te zeggen van, nou, we hebben deze keuze gemaakt en wel hierom. Mm-hmm. Omdat we denken dat dat belangrijk is voor Nederland, omdat we in zo'n land willen wonen, of omdat dit de internationale situatie is, of omdat het anders niet lukt, of dat anders uitvoeringsorganisaties het niet kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Maar dat je mensen uitlegt waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt.
2: Ja.
5: Maar dan begint het ermee dat politici nadenken over hun beginselen. Over hoe ze in de politiek staan.
2: En zie je dat gebeuren?
5: Nee, ik zie veel beginselloosheid in de politiek.
2: En dat beginselloosheid?
5: Was ook weer, ja, dat was ook weer toen dit kabinet begon. Ik was heel positief verrast dat D66 en CDA gingen onderhandelen. Ik denk, die gaan kijken, wat is het verhaal van Nederland? Toen schoof de VVD aan. En ik moet eerlijk zeggen, dat is toch weer een beetje dat ouderwetse neoliberale marktdenken geworden. Politiek als management. Hè. We gaan concrete problemen op een managementmanier oplossen.
2: Het kan wel.
5: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld nu met die asielkwestie. Je ziet dat er in de politiek geen heldere keuzes worden gemaakt. Er worden geen politieke besluiten genomen of onheldere politieke besluiten. Vervolgens worden de problemen bij gemeentes over de schutting gegooid. En dan krijgen gemeenten weer adviseurs, mensen die ingevlogen worden, om hen te helpen.
2: Ja, het vliegende team, dat werd gisteren aangekondigd.
5: Het vliegende team, maar het vliegende team is niet hetzelfde als een keuze maken over asielinstroom en asielopvang.
2: Is die keuze niet gemaakt in de vorm van de spreidingswet? Er is een wet die zegt dat je dus als gemeente je deel moet pakken daarin en dat je daar politiek voor gaat staan, is dat niet het verhaal dan?
5: Ja, maar dan moet je het voor gemeentes ook mogelijk maken om dat beleid te kunnen uitvoeren. Je kunt wel zeggen van ja, maar dan is een spreidingswet, maar dan schuif je eigenlijk het probleem af als regering en als parlement op de gemeentes. En dan zegt hij van nou, burgemeester, wethouders, gaan jullie het maar oplossen, raadsleden. En dat kan niet. En dat is ook een van de redenen waarom er zoveel onrust ontstaat. Die wordt voor een deel georganiseerd. Dat zijn voor een deel relschoppers. Daar moeten we ver afstand van nemen. Maar mensen worden wel overvallen door het feit dat er ineens besluiten worden genomen waar ze helemaal niet in zijn meegenomen. Mm-hmm. En die ze ook niet snappen, behalve dat er in Den Haag geen besluit wordt genomen en dat er bij hun in de buurt dus iets moet worden ingericht.
2: Ja, nou ja, snappen in principe is toch dan, de uitleg zou kunnen zijn, elke gemeente moet proportioneel een aantal asielzoekers opnemen. En ja, dat gebeurt dus ook bij u. Maar dat is niet voldoende, zeg jij, dat verhaal. Want dat is dan misschien te veel managementachtig.
5: Ja, dan moet je eerst een verhaal vertellen. Nou, we willen zoveel migranten. We willen dit soort migranten. Of uitleggen waarom er een probleem is dat je dat niet in banen kunt leiden. Ja. Wat we in Europa doen. Je moet een verhaal vertellen aan mensen. Ja. Om ze mee te kunnen nemen.
2: Wat ik wel, want dat vond ik ook interessant aan het verhaal van het CBS. Het historische dieptepunt in vertrouwen in politieke instituties. We hebben dus als bevolking weinig vertrouwen in de overheid.
23: Tegelijkertijd verwachten we bij grote problemen wel dat de overheid ingrijpt. Of het nou gaat om stijgende benzineprijzen. Ja. Of het nou gaat om internationale crisis. Of om waar we het net over hebben, om migranten. Dus we kijken wel naar die overheid die we niet vertrouwen.
5: Ja, er zijn een aantal interessante dilemma's die het de overheid, slagkracht van de overheid, ook heel moeilijk maken. Namelijk, we hebben weinig vertrouwen in de overheid. Maar als we een bepaald belang willen, als we iets willen in dit land, dan verwijzen we meteen naar de overheid. Mm-hmm. Dus dat is een heel interessant dilemma. We zeggen dat we de overheid niet vertrouwen. Maar de overheid moet wel onze problemen oplossen. En als er dan een oplossing komt, dan weigeren die te accepteren. Mm-hmm. Een ander probleem is natuurlijk ook dat heel veel zaken zijn aan- en uitbesteed. We hebben niet meer een duidelijk publiek en privaat belang, maar een hele hoop dingen, of dat nou de zorg is, of het onderwijs, of het openbaar vervoer, of een hele hoop taken, zijn in handen gegeven van commerciële of semi-publieke organisaties.
23: Omdat dat efficiënter is, dachten we, en omdat dat kostenbesparend zou kunnen zijn.
5: Ja, en dat bleek niet het geval, maar dat betekent ook dat je als democratie, als politiek, veel minder zeggenschap hebt. Dus als er een probleem is in de zorg, of er een probleem is in het onderwijs, of er een probleem is in het openbaar vervoer, dan heb je ook steeds minder middelen als overheid om iets te doen. Mm. Ik ben het niet met je eens dat door meer marktwerking er minder regels en minder ambtenaren zijn. Want je ziet dat het aantal ambtenaren enorm is toegenomen. Als je kijkt naar de Rijksambtenaren tussen 2018 en 2024, is het aantal Rijksambtenaren met bijna 40% toegenomen. Met 38%. Vorig jaar in 2025 zijn er nog eens 4000 bijgekomen.
23: Terwijl het wordt voortdurend maar gesproken van kleinere overheid.
5: Ja, en je ziet ook nog dat voortdurend steeds meer dure externe consultants worden ingehuurd. Ja. Nu wordt al meer dan 15% van de totale personeelskosten bij de Rijksoverheid uitgegeven aan dure externe, veelal consultants. Terwijl we een paar jaar geleden afgesproken hebben dat maximaal 10%.
23: Dat was de Roemer-norm, toch?
5: Dat was de Roemer-norm, ja. Dus je ziet aan de ene kant dat er heel veel uitvoering is uitbesteed. Dat het vertrouwen in de overheid heel erg laag is. Mm-hmm. Dat er enorm veel regels zijn gemaakt om alsnog publieke belangen te behartigen. En dat er enorm veel ambtenaren en enorm veel consultants in worden gehuurd. Ja, en er toch eigenlijk heel weinig van de grond komt.
23: En die ambtenaren en consultants leiden misschien wel tot dat managementdenken waar we het over hadden. Dus dat je geen politiek denken hebt, niet een groot verhaal van dit is het land wat we willen zijn.
5: Precies.
23: Waar we naartoe willen. Nee, we kijken naar dossiers. Ja. Zien het als dossiers, als problemen die gemanaged kunnen worden, die opgelost
5: precies
23: kunnen worden.
5: Nou, dat is precies de spijker op de kop.
23: En dat zorgt voor minder vertrouwen.
5: Dat zorgt eigenlijk dat er gewoon minder gebeurt. Als je geen keuze maakt, als de politiek geen keuze maakt, kun je dat nooit herstellen met meer regels en met meer ambtenaren en met meer marktwerking en met meer consultants. Ja, maar dan maak je het eigenlijk alleen maar erger.
23: Maar als ik dat vertaal naar een minderheidskabinet, daar past bescheidenheid, zou je zeggen. Ze hebben 66 zetels, dus ja, ze kunnen wel een heel groot verhaal maken van hier willen we naartoe met het land, maar ze moeten eigenlijk ook gewoon een beetje op de winkel passen, toch?
5: Nou, maar ik denk niet dat als we hier buiten gaan vragen aan mensen, er lopen hier allerlei mensen langs de studio.
23: De Lieboudstraat in Amsterdam, ja.
5: Wilt u dat het kabinet op de winkel past, of wilt u dat het kabinet problemen oplost, dan denk ik dat dat tweede antwoord meer gegeven gaat worden.
23: Ja, totdat het een probleem is dat in jouw nadeel wordt opgelost.
5: Exact, en daarom moet de politiek met een verhaal komen. En een verhaal van Nederland, waar mensen in kunnen geloven, of in ieder geval snappen waarom er soms besluiten worden genomen die niet per se in hun belang zijn, ja, maar misschien wel in het algemeen belang.
23: Is zo'n verhaal zoals Mark Rutte ooit had, het vaasje? Nederland is een vaasje, breekbaar, we moeten er zorgvuldig mee omgaan.
5: Ja, dat is een mooi beeld, maar ik herinner me Mark Rutte vooral iemand die zei dat ideologie, beginselen, dat is iets.
23: En voor visie moest je naar de opticien.
5: Voor visie moest je naar de opticien, ja. Dus bij hem is natuurlijk dat ik zeg maar dat neoliberale marktdenken, dat public management, ja, dat is onder de kabinet Rutte is dat enorm gegroeid en is de politiek eigenlijk uit de politiek verdwenen.
23: We hebben nog een dikke minuut en dan gaan we even naar het nieuws. Zullen we even in die minuut jouw oud-collega's in de Eerste Kamer over de kling jagen met z'n tweeën? Gaan we het straks wel uitleggen hoe het zit, die senatoren. Want jij pleit voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Of ga ik te kort de bocht?
5: Nou ja, ik eigenlijk is de Eerste Kamer, maar daar gaan we het straks over hebben, altijd overbodig geweest. Mm-hmm. Maar dat hebben we opgelost door er een kamer van reflectie van te maken. Dat de Eerste Kamer gaat kijken naar de kwaliteit van de wetgeving, uitvoerbaarheid of dingen in strijd zijn met verdragen en de grondwet. Dus meer een kwaliteitscontrole. En ik merk dat de Eerste Kamer heel politiek is geworden. Mm-hmm. En doordat de Eerste Kamer ook nog een hele andere samenstelling heeft
23: dan de Tweede Kamer.
5: Dan de Tweede Kamer, gebaseerd op verkiezingen van twee verkiezingen van de Tweede Kamer geleden. Maakt dat het bestuur van het land en een slagvaardige overheid eigenlijk bijna onmogelijk.
23: Stoppen ermee. Tweederde meerderheid hebben we nodig. Ja. Even, dan kunnen ze zichzelf afschaffen.
5: Ja.
23: Zou dat het advies zijn aan de senatoren?
5: Mijn advies zou eigenlijk zijn, denk na over je rol. Ja. Blijf bij je taak. Mm-hmm. Word rolvast en word niet al te politiek.
23: Nee. Dat is toch een beetje genuanceerd als filosoof, hè?
5: Ja, dat heb je.
23: Ja. Nee, we gaan het zo hebben over of het misschien toch een idee is om die Eerste Kamer af te schaffen, wat dat dan zou opleveren. Want zometeen praat ik verder met Ronald Verhaak, SP-prominent, voormalig politicus, lid van de Eerste en Tweede Kamer geweest. Nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit. Schrijver ook nog eens, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Nou, het is veel, hè?
5: Ik heb druk.
23: Ja, we gaan het hebben over balans in de polder ook nog. En die Eerste Kamer. Misschien ook heel even over de SP, of daar ooit nog goed mee komt.
5: Je mag alles vragen.
23: Oké, blijf luisteren.
4: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
6: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
7: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
6: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
4: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
7: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
4: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
7: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Geen rijtjes leren, maar creëren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
14: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
13: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
15: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
13: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
31: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
32: BNR Verkeer.
0: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nog altijd problemen in Flevoland. De A6 Muiden richting Lelystad is helemaal dicht tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28. En dan de route via Kampen over de N50. Waarschijnlijk gaat dat nog tot het middaguur duren. De file de andere kant op staat er ook nog, maar is wel korter geworden. Tussen de afrit Lelystad Airport en de afrit Almere Oostvaarders 4 kilometer, met daar ruim 10 minuten extra reistijd. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Ruim een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Er wordt geflitst op de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaal 107,1.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel zit bomvol en daarom komt het COA met een maatregel om de boel in te dammen. Alleen kwetsbare asielzoekers krijgen nog een plek. Wat kwetsbaar is, vertelt het COA er niet bij. In de opvang in Ter Apel zitten nu bijna 2300 vluchtelingen. Dat is het hoogste aantal in anderhalf jaar. Voor het eerst hebben handhavers van de NS vandaag een wapenstok bij zich. Dit is een proef om te kijken of de medewerkers veilig kunnen werken dankzij de stok. De test duurt een jaar en begint op station Rotterdam Centraal. Later wordt dit uitgebreid naar Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch. Ambulances registreren 3 keer zoveel ongelukken met gewonden als de politie. Veel ernstige ongelukken op gevaarlijke kruispunten en rotondes neemt de politie in de cijfers niet mee, ontdekte RTL Nieuws. Als er bijvoorbeeld 2 fietsers op elkaar klappen, komt daar vaak geen politie aan te pas. Dat elektrische auto's populair zijn, wisten we al. Maar de verkoop daarvan ligt nu op koers om een recordhoogte te bereiken. Dat zegt het Internationale Energieagentschap. Dit jaar zullen er 23 miljoen elektrische auto's worden verkocht. En daarmee zal in 2026 een kwart van de autoverkopen een elektrische auto zijn. En de UEFA heeft een Tsjechische voetbaltrainer levenslang geschorst voor het stiekem filmen van speelsters in de kleedkamer. Hij mag nooit meer een functie binnen het voetbal bekleden. De jongste speelster die in het geniep filmde was nog maar 17. De coach was in Tsjechië al veroordeeld tot een jaar cel. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen er flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Nou, de Eerste Kamer gaan we dus afschaffen. Dan is het ook nog de vraag wat we met de polder moeten doen. Want ja, eerste ontmoeting, de FNV kwam langs in Den Haag, VNO-NCW. En eigenlijk werd de boel meteen in de fik gezet. Is dat nou zo verstandig? Voormalig SP-prominent Ronald van Raak gaat er zoiets over zeggen. En BNR's Big Five over de slagkracht van het minderheidskabinet. En eigenlijk vond je het wel goed, hè, wat ze deden daar, of niet?
3: De vakbond?
2: Ja.
3: Ja, zeker.
2: Nou, we gaan het zo bespreken.
16: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
17: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
18: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
19: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
17: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
20: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
18: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
17: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
21: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
16: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
22: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
22: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
30: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Tweede half uur alweer. Deze week heb ik het met 5 kopstukken over de slagkracht van het minderheidskabinet. Eerder deze week was dat Marieke van der Velde. Ze is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over de rol van media en politiek ging het ook. Het is terug te luisteren via de BNR-app.
4: Vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We hadden het, nou, twee onderwerpen wil ik sowieso bespreken. Dat minderheidskabinet en de polder. We moeten daarmee verder met de polderpartijen. Maar we hadden het over die Eerste Kamer.
5: Ja, daar wilde jij het graag over hebben.
4: Ik was je een beetje uit de tent aan het lokken om te zeggen, nou, schaf die boel af. Zover ging je half, half niet, half wel. Maar eigenlijk zeg je, die Eerste Kamer, die is zo'n rol anders gaan uitvoeren, die niet meer past in waar het ooit voor bedoeld was.
5: Nou, het is nooit ergens voor bedoeld. Dan moeten we terug naar 1815, toen Nederland nog een eenheid was ineens met België. En de Waalse adel, dat waren dus Franstalige edellieden, die wilden in dat nieuwe koninkrijk natuurlijk niet onderdoen voor de Hollandse kooplieden. Mm-hmm. Daar keken ze natuurlijk een beetje op neer. Nou, die Hollandse kooplieden hadden een meerderheid in de Tweede Kamer, dus zij wilden een Senaat, een Eerste Kamer. Thorbecke wilde dat in 1848 al opheffen. Alleen ja, om de Eerste Kamer op te heffen heb je 2 keer 2/3 meerderheid nodig in de Eerste Kamer. En dat was toen al onmogelijk. Dus ja, we zitten eigenlijk met 2 parlementen. Eén parlement wat rechtstreeks wordt gekozen door de bevolking. En 1 parlement wat ja heel, heel raar wordt gekozen. Want in maart gaan we weer de Provinciale Staten kiezen. Mm-hmm. En de mensen in die Provinciale Staten kiezen dan weer de Eerste Kamer in mei. Ja, dat is heel raar. En dat betekent dat we op dit moment een samenstelling hebben van de Eerste Kamer die teruggaat tot, geloof ik, uit mijn hoofd begin 23.
4: Mm-hmm. Ja, en de BBB nog zo groot was.
5: BBB is daar heel groot. Ja. GroenLinks, Partij van de Arbeid. En dat heeft een totaal andere samenstelling dan de Tweede Kamer. Mm-hmm. En er zijn sindsdien ook alweer 2 verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Dus de huidige Eerste Kamer is op geen enkele manier representatief.
4: Nee. En die samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer loopt dus totaal uiteen.
5: Ja, en vroeger was dat wat minder. Was dat wat minder een probleem. Ja. Maar doordat de kiezers nogal veranderlijk zijn, zie je dat die samenstelling van die Eerste Kamer ook vaak heel anders is dan die van de Tweede.
4: Is dat zelf van 2003 tot 2006 in de Eerste Kamer? Nou, inmiddels, het is meer dan 20 jaar geleden. Was het toen anders?
5: Ja, dat was heel anders. Ik weet nog de eerste keer dat ik een motie ging indienen, dat Ed van Tijn naar mij toe kwam en op mijn rug tikte en zei, Ronald, dat doen we hier niet, hè. We zijn hier geen Tweede Kamer.
4: Omdat je motie wilde indienen?
5: Omdat ik een motie wilde indienen. Ja. Nou, nu zie je al dat bijna elke wet in de Eerste Kamer wordt veranderd, terwijl de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft.
4: Ja. Maar dat kwam omdat jullie daar gewoon een beetje, wat was het, een beetje aan het slapen, sigaren zaten roken en niks zaten te doen. Nu zijn ze tenminste actief daar in die Eerste Kamer.
5: Sigaren roken mocht al niet meer. Oh, okay. Sigaren roken mocht al niet meer. Nee. En naar het noenen, voor het noenen, de noenmaaltijd, mocht er ook geen wijn worden gedronken. Nee. Maar de Eerste Kamer probeerde toen wel de functie uit te oefenen van kijken naar de kwaliteit van de wetgevingen. Want het betekent dat is deze wet, doet deze wet wat hij moet doen? Is hij uitvoerbaar?
4: Dat is de taak van volgens velen van de Eerste Kamer, toch?
5: En is hij in strijd met de grondwet, met verdragen? Mm-hmm. En dat is op zich een goede taak, die we maar bedacht hebben, omdat die Eerste Kamer er toch was. En daar hebben we dan een prachtig plakkertje Kamer van Reflectie op geplakt. Als Eerste Kamerleden dat zouden doen, dan zou de Eerste Kamer een meerwaarde hebben. Maar dat is niet wat de Eerste Kamer doet, omdat veel partijen, bijvoorbeeld op dit moment BBB, GroenLinks Partij voor de Arbeid, maar in andere situaties kunnen daar weer andere partijen zijn. Dus de partijen die zeg maar het mis hebben gelopen in de Tweede Kamer, het in de Eerste Kamer alsnog gaan proberen. Mm. En dan maak je het niet alleen een minderheidskabinet, maar elk kabinet bijna onmogelijk dat ze meerderheden moeten zien te krijgen in 2 parlementen... met zulke verschillende samenstellingen.
4: En dat zag je heel concreet bij die asielnoodmaatregelen.
5: Ja, dat is natuurlijk een rommeltje geworden.
4: Gevolg van ons systeem.
5: Ja, of eigenlijk een gebrek aan terughoudendheid in de Senaat.
4: Ja, ja.
5: Je kunt het wel ergens wel of niet mee eens zijn, politiek, maar je bent als senator gewoon niet rechtstreeks gekozen. Je hebt gewoon niet hetzelfde mandaat als de Tweede Kamer. En als je het nog eens formeel gaat bekijken, ja, je hebt 150 Eerste Kamerleden, je hebt 75 senatoren, dus hun stem van een senator stelt ook nog eens 2 keer zo zwaar.
4: Ja, ja. Dus we hebben een Eerste Kamer die politieker is geworden.
5: Ja.
4: We hebben een Tweede Kamer waar minder ervaring zit. Hè?
5: Die minder politiek is geworden.
4: Minder politiek is geworden. Nee, misschien wel, toch? Omdat mensen zitten daar minder lang in. Het fluctueert. Partijen worden heel snel groot en kunnen ook heel snel weer vallen.
5: Dat is wel een ding. Ik heb 15 jaar in die Tweede Kamer gezeten. En daar heb ik het vak geleerd. En daar merk je dus ook, daar leer je dus ook steeds beter wat je rol is als volksvertegenwoordiger. En ik was ook onderdeel van een partij waar mensen worden opgeleid. Hè, waar je eerst veel mensen heel lang medewerker zijn. Dus dat parlementaire werk heel goed leren kennen voordat je Tweede Kamerlid wordt. Ja, nu zie je dat soms bij nieuwe partijen mensen overal vandaan worden gehaald. En eigenlijk mensen ook niet echt de tijd krijgen om het vak te leren. Ja. Terwijl volksvertegenwoordiger zijn is een heel mooi, maar ook een heel moeilijk vak.
4: Wat merken wij daarvan als burgers? Krijgen we minder goede wetten? Worden er minder dingen opgelost? Wat merk ik ervan, van die minder ervaren de Tweede Kamer en die Eerste Kamer die politiek is geworden?
5: Ja, ik kijk nog wel eens naar wetten. En ik denk dat wetgeving op dit moment qua kwaliteit veel minder is. En dat heeft allerlei redenen. Dat heeft er ook mee te maken dat wetgevingsproces heel lang duurt. Yeah. En er voortdurend weer een mode van de dag is. Weer een kwestie van de dag. Die dan weer in die wetten wordt verwerkt. En op den duur gaan die wetten ook weer alle kanten op. En lossen ze niet meer het probleem op wat ze zouden moeten oplossen. Maar ook dat er in de Tweede Kamer denk ik minder vaardigheid is om wetten te lezen. Want hoeveel Tweede Kamerleden zouden nu een wet kunnen lezen? Ik zou het ze wel eens willen vragen. En er in de Tweede Kamer toch ook voor minder tijd is om grondig wetten te behandelen. Omdat politici toch vaak met de actualiteit bezig zijn.
4: En dat was dus iets wat in de Eerste Kamer zou moeten gebeuren. Maar dat is een meer politieke Kamer geworden. Minder reflectie, meer politiek.
5: Een tweede kans politiek. Van als het in de Tweede Kamer niet lukt, dan probeer het wel in de Eerste Kamer.
4: Ja,
5: en daar is de Eerste Kamer gewoon echt niet voor bedoeld. En dat horen senatoren ook te beseffen. En als ze dat niet beseffen, dan wordt het voor elk kabinet eigenlijk onmogelijk. En het zou heel slecht zijn dat zo'n wankel parlement als de Eerste Kamer een slagvaardig bestuur in Nederland bijna onmogelijk maakt.
4: Ja, maar goed, wat was het? Ruim twee eeuwen geleden. Nee, bijna twee eeuwen geleden probeerde Thorbecke het al af te
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samen.

0: campagne komen er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: De power moet pakken. Hè? Het parlement moet... En ze gaan ook over het budgetrecht. Kortom, het parlement moet naast de regering veel meer eigen initiatief nemen.
4: Ja.
3: Hoe vindt hij dan dat dat nu gaat? Hè? Met dat meerderheidskabinet. Is de oppositie in staat om dat te doen? En zo nee, hoe moet het dan wel?
4: Hij zegt meerderheidskabinet, maar hij bedoelt minderheidskabinet.
5: Ja. Ja, ik heb zelf best veel wetten gemaakt. Dat was heel leuk. En als ik dan in het buitenland kwam... Waar ik sprak dan met mensen van de oppositie, vonden ze dat heel bijzonder, dat je in Nederland als Kamerlid van een kleine oppositiepartij een wet kunt maken die vervolgens wordt aangenomen. Dus dat is heel bijzonder. Dus de mogelijkheden zijn enorm die je hebt als Kamerlid. Maar dat is niet wat ik bedoel. We kiezen de Tweede Kamer. Dat betekent dat de Tweede Kamer richting moet geven aan een kabinet,
4: ja,
5: met een ideologische boodschap. Een verhaal van Nederland. En nu is het te vaak dat Kamerleden zitten te wachten tot de plannen komen van het kabinet en zeggen, ja, maar dat doen we niet, want daar zijn we het niet mee eens. Ja, maar daar zijn we het niet mee eens. Ja, maar daar zijn we het niet mee eens.
4: En nee, hoe zou het dan moeten draaien om dus?
5: Je bent als parlement, als Tweede Kamer, verantwoordelijk voor het bestuur. Dus ja, jij moet bestuur mogelijk maken. Jij moet een kabinet mogelijk maken. Dus jij moet keuzes maken. Een parlement moet keuzes maken waar ze die ministers mee op pad kunnen sturen.
4: Ja, maar dus dat betekent dan dat ik ben een vers Kamerlid voor pakkenpartij Ja 21. Dan moet ik dit kabinet mogelijk maken?
5: Ja, elke volksvertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid om bestuur mogelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat je het overal mee eens moet zijn. Ik ben het als SP'er met heel veel niet eens geweest. Maar dat betekent wel dat je een alternatief moet bedenken. He, dat je niet alleen maar in die Tweede Kamer zit om filmpjes voor sociale media te maken, maar dat je er zit om alternatieven te bedenken.
4: Die het niet halen. Ja, dus wat zit je dan te doen? Een soort werkverschaffing.
5: Of die het wel halen. Als je maar lang genoeg in de Tweede Kamer zit en het handwerk voldoende snapt, als je voldoende snapt hoe de politiek werkt, als je het vak leert, dan kun je zelfs als eenling in een kleine oppositiepartij in een Nederlandse systeem best veel bereiken.
4: Ook in zo'n versplinterde Tweede Kamer zoals nu?
5: Ja, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik heb wetten door de Eerste en Tweede Kamer gehad waarbij aanvang niemand het mee eens was.
4: Mm-hmm.
5: Maar ja, door gewoon aan het werk te gaan, mensen te overtuigen, steun te zoeken, kun je best veel doen.
4: Ja, maar is dit niet heimwee hebben naar een verleden dat er niet meer is?
5: Nee. Ja, misschien. He, dus ik ben weer zo'n oud-gediende die het beter weet. Dat gevaar loop je altijd. Maar ik probeer eigenlijk vooral te wijzen, wat is nou je taak? Wat is nou je rol als Kamerlid? Je rol als Kamerlid, mensen hebben jou gekozen om goed bestuur mogelijk te maken. Dat betekent niet dat je het overal mee eens moet zijn. Nee, je moet radicale oppositie kunnen voeren. Als elk Kamerlid, als je het ergens niet mee eens bent. Maar je moet uiteindelijk wel jezelf verantwoordelijk voelen dat het land geregeerd kan worden.
4: Zometeen spreek ik verder met Ronald van Raak. Gaan we het ook nog hebben over die polder die toch ook meedoet aan de politiek. Hoe moeten de vakbonden, hoe VNO-NCW zich opstellen? Eerst even naar Thomas van Zijl. Jij bent hier voor BNR Zaken doen.
6: Gisteren, zo is het.
4: Gisteren had je interessante gasten vanuit de mediawereld.
6: Ja, vandaag ook interessante gasten uit een andere wereld. Overigens praten we ook nog door over de politiek. Hè, want ik neem aan dat jullie het al over verantwoordingsdag hebben gehad.
4: Nee.
6: Niet?
4: Nee.
6: Oké, nou, het is vandaag ook verantwoordingsdag. Als we het toch hebben over de taak van de Kamer en van de leden die die Kamer vormen, dan hoort dat er wel bij vandaag.
4: Nee, nog niet, box 3 is ook nog niet eens genoemd.
6: Nou, dat doe ik
4: ook ongetwijfeld over.
6: Ik doe box 3 voor je. Dat komt allemaal in het lobbypanel aan de orde. Het lobbypanel zou ook gaan over lobbyen zelf, want er zou vandaag een debat plaatsvinden over het lobbyregister, maar dat is uitgesteld, net als dat
4: dus konden ze hier zijn, die lobby.
6: Ja, nou, maar zo is het maar net. Ja. Het komt allemaal goed uit. En ik was eigenlijk begonnen met te zeggen dat we het ook gingen hebben over Delfts Blauw, met de topman van de porseleinen fles. Dat wordt dan ook weer afwisselend Royal Delft genoemd. Nou, dat mag ook allemaal door elkaar gebruikt worden, maar ze verkopen daar onder andere Delfts Blauw, maar sinds kort ook kaasschaven, want ze hebben Bosca overgenomen, beroemd van de kaasschaven, en vastgoed. Allemaal in één en dezelfde
4: Delfts Blauw vastgoed.
6: Dat zou mooi zijn. Ja. En als dat op punten zou staan...
4: Synergie noemen we dat. Ja, ik zou meteen bieden. Ja.
6: Nou, en ik ben niet eens volledig geweest, maar weer een luisteradvies dus.
4: Ongelooflijk.
6: Ja,
4: ongelooflijk. Blijf allemaal luisteren. Zometeen 11 uur BNR Zaken doen. Tot zo.
7: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Ja, we hebben het vandaag over de slagkracht van het minderheidskabinet. Daar gaat het deze week over in BNR's Big Five. Morgen dan komt Marieke Blom. Ze is hoofdeconoom van ING. Gaat over de economie.

0: economische uitdagingen waar kabinet Jetten voor staat. En vandaag is de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie en lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Zo'n minderheidskabinet heeft dus te maken met die Tweede Kamer die we hebben besproken. Een oppositie die zijn rol anders invult dan het in jouw tijd ging. Die inderdaad veel op social media filmpjes maakt en zeggen...
1: Hier zijn niet alleen de oppositie, gewoon elk Kamerlid. Okay. Yeah, elk Kamerlid heeft ook een verantwoordelijkheid voor om het bestuur mogelijk te maken.
0: En de Eerste Kamer behandelt die politiek... tweede kanspolitiek, zoals je het noemt, bedrijft. We hebben het minderheidskabinet zelf. Waar is het verhaal? Daar zijn we nou op zoek geweest. Nu gaan we, als je het goed vindt, even naar de polder kijken. Want daar
1: heeft wat gezellig.
0: Ook mee te maken met het maatschappelijk middenveld, zoals het dan zo keurig heet. Je hebt een minderheidskabinet en die komen uiteindelijk dan tegenover of naast VNO-NCW en de werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie, zoals de vakbonden, de FNV bijvoorbeeld, te staan. Interessant is dat VNO-NCW en de FNV allebei nieuwe leiders hebben.
1: Ja.
0: En we hebben een minderheidskabinet. Is dat dan, zat ik te denken, een voordeel voor zo'n kabinet? Want je kan die nieuwelingen nog alle hoeken van de Kamer laten zien? Of hoe werkt dat dan?
1: Dat weet ik niet. En volgens mij zijn die twee nieuwe voormensen van FNV en van VNO-NCW ook niet heel erg onervaren.
0: Nee.
1: In ieder geval niet die van FNV. Die kunnen wel wat. Ja, dat is heel interessant. Om beleid uit te voeren hebben we in Nederland een mooie traditie van polderen. Mm. Dat we allerlei maatschappelijke organisaties bij dat beleid betrekken. Maar daar zie je ook wel een ontwikkeling in... wat ik eerder al zei, je hebt organisaties, belangenorganisaties... die een specifiek belang vertegenwoordigen. Milieu of vluchtelingen of de FNV, de vakbonden of de werkgevers. En een politiek, Kamerleden, politici, die belangen moeten afwegen. En ik denk dat we een heel mooi systeem hebben in Nederland... waarin politici, ambtenaren, bestuurders... zich heel goed kunnen informeren via al die maatschappelijke organisaties. Ja. Dat die maatschappelijke organisaties dus ook invloed hebben. Dat vind ik mooi aan het Nederlandse systeem. Maar je ziet wel dat sommige belangen wel heel erg gaan domineren. Ik heb ooit een wet voor bescherming van klokkenluiders gemaakt. Toen kreeg ik van de minister te horen van... ja, die wet komt er niet, want VNO-NCW is tegen.
0: Ja.
1: En de FNV was tegen.
0: Ja.
1: Die wet is er toch gekomen, dus dat is een prachtige overwinning. Ga ik mezelf even op de schouder kloppen.
0: Feliciteren, ja.
1: Maar dat gezegd wordt... er komt in Nederland geen wet als VNO-NCW dat niet wil... dat is wel een probleem.
0: Mm-hmm.
1: Want dan ben je dus niet meer belangen aan het afwegen als politiek...
0: Nee.
1: Maar belangen aan het vertegenwoordigen.
0: Ja. En nou hebben we dus een minderheidskabinet. Betekent dat automatisch dat VNO-NCW, Koen van Oostrom is dat... en Hans Spekman van de FNV machtigere mannen zijn geworden?
1: Nou, dat ligt eraan, aan de politiek. Volgens mij moet je belangenorganisaties gebruiken om jezelf te informeren.
0: Ja.
1: Voor beleid. En moet je jezelf niet de les laten lezen door belangenorganisaties?
0: Mm-hmm.
1: Nou ja... als je kijkt naar partijfinanciering of al die netwerken of functies die worden verdeeld. Je hebt in Nederland nogal een systeem dat mensen vanuit de politiek naar de journalistiek, naar de ambtenarij, naar belangenorganisaties en zo heel bestuurlijk Nederland doorreizen. Op bijeenkomsten en borrels elkaar tegenkomen. Ja, dat wordt af en toe wel een klein beetje te nauw.
0: Ja, ja. En nou was er een overleg met de vakbonden gepland. Ze waren ook meteen weer weg. De boel werd flink op scherp gesteld vanuit de vakbonden.
1: Ja, maar dat vond ik ook... Kijk, de VVD heeft weer een hele ouderwetse politieke noot toegevoegd aan dit kabinet. Door bijvoorbeeld zo'n eis te stellen als de hypotheekrenteaftrek. Hè. Iedereen, elke econoom of de IMF of iedereen zegt... ja, die hypotheekrenteaftrek in Nederland, dat moet je aanpakken. Mm-hmm. Dan zegt de VVD, zegt, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Die gaan er een hele harde barrière neerzetten. Ja, dan gaan anderen dat ook doen. En dan heb je vervolgens, wordt er gezegd... ja, maar dan moeten we de pensioenen aanpassen. En dan moeten we dit en dat aanpassen. En dan ga je weer een pensioenakkoord openbreken. Maar waarom moest dat pensioenakkoord worden opengebroken? Omdat de VVD die blokkade op die hypotheekrenteaftrek had opgeworpen. Ja, en zo zit je elkaar het leven onmogelijk te maken.
0: Ja, maar ik zit er toch ook naar te kijken. Je ziet dus dat FNV, CNV, VCP, al die afkortingen... hebben al een eerste ultimatum gesteld... want die bezuinigingen op sociale zekerheid vallen dan niet goed. Ze lopen weg bij een kennismakingsgesprek. Jij hebt meer ervaring daar in de politiek. Is dat dan onderdeel van de dans, van de rituele dans... de inleidende beschietingen, of zie je hier een polder die op spanning staat?
1: Ik denk toch dat laatste, helaas. Kijk, wat je normaal gesproken doet, je wilt iets moeilijks voor elkaar krijgen. Daar ga je dus mensen bij betrekken. En dan hebben we een rijk maatschappelijk middenveld. Dat is die polder, dat er een allerlei organisaties zijn over van alles en nog wat. Ja. Die je kunt betrekken. Daar kun je mee gaan praten. Dan kun je kijken, nou, als we nou zo doen of zo doen. Dan kun je kijken, proberen mensen te overtuigen met een verhaal dat er iets moet gebeuren. Er moet in defensie worden geïnvesteerd bijvoorbeeld. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Dat is een verhaal dat je misschien mensen van kunt overtuigen. Hoe ga je dat doen? En vervolgens kom je met plannen.
0: Ja.
1: Maar nu kom je met voorstellen, zeg, nou, we gaan dit doen. En vervolgens ga je praten met de vakbond. Ja, dan snap ik wel dat de vakbond zegt, nou, dat is de verkeerde volgorde.
0: Ja, dus dat het daardoor dan ook echt onder spanning staat. Wat moet je dan als minderheidskabinet nu doen?
1: Nou, je moet om te beginnen als VVD-leider niet zulke barrières opwerpen. Ja, maar... en niet zulke domme dingen doen, om het zomaar eens te zeggen.
0: Want de VVD-leider doet domme dingen.
1: Nou, die hypotheekrenteaftrek, dat is zo dom. Nou, laat ik dat maar eens gewoon zeggen. Dan laten we eens wat minder genuanceerd zijn. Dat was heel erg dom, om allerlei redenen. En heeft ook geleid tot een valse start. Daardoor maak je het voor ministers...
0: De opstelling daarvan van de VVD nu in de minderheid. Handen af van de hypotheekrenteaftrek, dat is dom, zeg je.
1: Ja. Ja, dan ga je op de troon zitten. Dan zeg je, ik ben hier de baas in Nederland.
0: Een belofte aan de kiezers, aan de achterban. Daarom hebben ze misschien wel gestemd op de VVD, was het idee.
1: Ja, dan moet je ook niet zulke stomme dingen beloven die je niet waar kan maken. Dat zou ik dan maar weer willen zeggen.
0: Ja.
1: Maar daarmee maak je het die ministers dus weer onmogelijk. Want die ministers moeten dan vervolgens weer met FNV gaan praten. En de FNV, ja, die heb je net op de kast gejaagd. Ja, dat is gewoon niet zo handig om een minister op pad te sturen als je net de FNV op de kast hebt gejaagd.
0: Toch om dit voorbeeld af te pellen. Je bent dus VVD. Je bent die verkiezingen ingegaan met de belofte handen af van de hypotheek aan te aftrekken. Daar staan wij voor. Daar gaat niets aan gebeuren. Dan kun je dat na de verkiezingen, als je toetreedt tot een minderheidskabinet, net toch niet weggeven.
1: Ja, maar er zit een fout in die belofte. Dan moet je maar nadenken als je dat opschrijft. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat je tegen alle economen, tegen alle economische internationale organisaties, tegen alle adviezen ingaat en zegt, om electorale redenen doe ik dat wel. En dan schrijf ik niet op dat we erover gaan nadenken, of dat we een onderzoek doen, of dat we er kritisch naar gaan kijken, of juist niet. Nee, je zegt keihard nee. Ja, dan heeft dat gevolgen. En als je dat wil volhouden, ja, dan ga je maar niet regeren. Dan moet je maar niet zulke rare dingen opschrijven.
0: Helder. We konden het ook nog over de journalistiek hebben en over de SP. Want 3 zetels komt ooit nog goed of niet met die partij?
1: Ik hoop het, ja. Het is toch maar club, hè?
0: Kleine stap, hè, van de VVD naar de SP dan. Want wat voor domme dingen hebben zij gedaan dat jullie nu met 3 zetels hebben?
1: Nou, ik zat altijd te denken van, ooit was rechts van de elite en links van het volk.
0: Dat is nu omgedraaid.
1: Ik ben bang dat een beetje omgedraaid is. Ja. En dat is dus de schuld van links.
0: Mm-hmm.
1: He, dus links heeft een verhaal, ja, wat toch te elitair is. Wat niet aanslaat. En ik ben bang dat de SP daar ook slachtoffer van is. En sommige afdelingen, zoals hier in Amsterdam, daar ook aan meedoen.
0: Te elitair.
1: Te elitair, ja. Met dingen die... Nou, je hebt op links altijd gehad... Zeg maar de revolutionaire voorhoede die het beter weet.
0: Ja.
1: De linkse mensen die het beter weten en nog graag bereid zijn om het volk nog één keer uit te leggen. Ja. Liefst in onbegrijpelijke woorden. Ja, dat is misschien niet het succesnummer. Nee. En je hebt op links gehad mensen die meer voor de volkspartijen zijn. Ja, die met mensen willen praten.
0: Ja.
1: Problemen van mensen willen agenderen. En vooral mensen willen organiseren om ze te helpen. Zelf ook problemen op te lossen. En zelf politieke druk te zetten. Dat is meer mijn lijn. Maar dat is niet de dominante lijn op links.
0: Nee, dat is weer een keer voor een andere Big Five week. Gaan we daar dan over spreken.
1: Ja, de ellende van links.
0: We hebben het thema alvast te pakken inderdaad. Ja. We moeten namelijk nog de kettingvraag behandelen. Want Thomas van Zijl staat te trappelen voor BNR Zaken doen. Jelle Posma komt morgen. Ja. Hij is oud-AIVD'er. Is oprichting van de Stichting Justice for Prosperity. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, nou, er zijn zoveel onderwerpen die voor hem interessant zijn, of wat ik zou willen weten. Maar ik doe toch deze. We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen? En ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn opvattingen erover.
0: Morgen ga ik het vragen aan Jelle Posma, dus oud-AIVD... en de oprichting van die stichting Justice for Prosperity. Ronald van Raak, het was een groot plezier om een uur met je te mogen spreken.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, SP-prominent, lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie... lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Hoe heet het laatste boek nou ook alweer?
1: Geen land van grote woorden, nee. 10 eeuwen filosofie in Nederland. Ja. En daar laat ik ook zien hoe filosofen zich altijd met de politiek hebben bemoeid.
0: Nou, dat hebben we dit uur ook gedaan met plezier. Dus dank voor de komst vandaag.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of je favoriete podcastkanaal. Maar we gaan nu vooral snel plaatsmaken voor Thomas van Zijl met zijn uitzending van BNR Zaken doen. Tot morgen.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Niet meer in.
4: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid menswear. Eén outfit. Altijd gepast. Te vinden op watts.com.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Het is en blijft een van de meest bezochte websites van de hele wereld, Wikipedia. Het is ook nog eens een enorm belangrijke bron van data, vooral teksten voor de ontwikkeling van AI-modellen, door de techreuzen met name. Dus wat doe je in die positie als je de oprichter van Wikipedia bent? Dat vragen we aan de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. In de Grote Techshow is hij te gast. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
9: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
11: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
12: De klimaatadaptatie, de energietransitie en waterveiligheid. Ingenieursbureau Arcadis zit precies in de grote thema's van deze tijd. Maar toch is het aandeel in 1,5 jaar gehalveerd. Wat gaat er mis en kan een nieuwe CEO het tij keren? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2 uur op BNR of nu in je podcast-app.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
14: Nu in de BNR-app.
15: De bijdrage van het bedrijfsleven aan de belastinginkomsten groeit sneller dan de economie. De EU zet een belangrijke stap voor invoering van de handelsdeal met de Verenigde Staten. En een betere samenwerking tussen Amsterdam en Eindhoven versterkt de Nederlandse techpositie in Europa. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Wijnandswaan. Zijn er nog bijzonderheden op de weg?
16: Ja, want er zijn nog een paar wegen dicht door ongelukken. De A6 Muiden richting Lelystad is afgesloten tussen Almere en Lelystad. De politie doet daar zeker nog een uur onderzoek. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De A30 Barneveld richting Ede is dicht na een ongeluk bij Lunteren. Daar staat file vanaf de aansluiting met de A1. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1, A50 en de A12. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaar nog 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A76 van Aken naar Geleen, ook daar gebeurde een ongeluk bij Nut. Het oponthoud is daar een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A16 Antwerpen richting Breda bij hectometerpaal 72,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate.
18: update van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. Vanwege een droommelding is in Litouwen het vliegveld van de hoofdstad Vilnius korte tijd gesloten geweest. Inwoners van de stad werden op hun telefoon gewaarschuwd om een veilige plek te zoeken. Gisteren werd in Estland nog een drone neergehaald door een NAVO-toestel. Dat was een Oekraïense drone die door Rusland was verstoord. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Er zijn flinke inflatiezorgen op de beurs. En defensiebedrijf CSG maakt een flinke omzetsprong. Zometeen meer met onze beursnerd. En de Rijksoverheid heeft vorig jaar veel van de eigen doelen niet weten te halen. Ook dat hoor je in BNR Zaken doen.
21: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien
23: uit.
22: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
24: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
25: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Hoe lang is schoon drinkwater in Nederland nog vanzelfsprekend? Je hoort het om 10:50 in de Economische Stand van Nederland van Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur.
27: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt, het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
29: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En voor deze ene keer beginnen we de uitzending in Den Haag. Het is namelijk niet elke dag verantwoordingsdag, maar vandaag wel. Het is namelijk de derde woensdag in mei. De Rijksoverheid heeft in 2025 veel van de eigen doelen niet gehaald. En ook de lange termijn doelen die raken uit zicht, concludeert de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Zojuist gepresenteerd in de Tweede Kamer. En er komen tal van terreinen aan de orde. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemorgen.
31: Goedemorgen, Thomas.
20: Flinke tik op de vingers van de Rekenkamer.
31: Ja, wat een hoop doelen worden niet gehaald, maar er zijn ook wel een aantal positieve punten. Zo is de arbeidsparticipatie gestegen En de financiële administratie van het Rijk is grotendeels op orde. 99% van de uitgaven en inkomsten is rechtmatig besteed. En dat is ook primair waar de Rekenkamer eigenlijk naar kijkt op verantwoordingsdag. Met Prinsjesdag krijg je de plannen en de budgetten, hè, die er zijn om die plannen daadwerkelijk waar te maken. Nou, dat geld is dus rechtmatig besteed. Dat is goed nieuws, want in het verleden hebben we ook wel eens gezien dat dat niet het geval was. Denk bijvoorbeeld in de tijd van corona, op het gebied van zorg, waar toch geld op een gegeven moment niet per se verdwenen was, maar niet verantwoord kon worden waaraan het uitgegeven was. Nou, nu zien we dat eigenlijk op één punt nog wel gebeuren, en dat is bij het ministerie van Defensie. Vele miljarden daar natuurlijk uit te geven, omdat die NAVO-norm omhoog moet. Maar 4,4 miljard is fout of... Er zijn fouten gezien of onzekerheden vastgesteld. En dat komt dan vooral door uitzonderingsregels wat betreft aanbestedingen. De inkoop dus. Die zijn niet goed genoeg onderbouwd. Dus dat betekent niet dat het geld kwijt is. Maar de Rekenkamer kijkt, is dit goed? Is het juist besteed? En zijn de regels gevolgd? En daarvan zeggen ze, nou, daar hebben we wel een aantal aantekeningen bij.
20: Maar grosso modo is die administratie dus op orde?
31: De administratie is op orde.
20: Wat doe je dan met dat geld? Welke resultaten zijn er zichtbaar?
31: Nou, en dan komen we op het punt, hè, wordt dat geld dan ook, hè, als we dat uitgeven, hè, dan halen we de doelen dan ook. En daar is Pieter Duisenberg, de president van de Rekenkamer, ja, toch wel bijzonder kritisch op.
0: Nou, wat betreft de resultaten, daarvan hebben we gezegd 2025 was een jaar van stilstand. Op de korte termijn doelen zijn er heel veel niet behaald. Maar misschien nog erger, wij zien dat veel langetermijndoelen uit zicht zijn geraakt.
31: Ja, en die langetermijndoelen, waar hebben we het dan over? Stikstof, klimaat, energietransitie. Maar ook het fiscaal stelsel die aan een herziening toe is. En dat kost de Nederlandse samenleving simpelweg gewoon geld.
0: De risico's die wij eigenlijk in al onze rapporten standaard aangeven, maar die hebben we nu eens een keer op een rij gezet. Ja, ook om aan te geven dat het niet bereiken van doelstellingen, het niet presteren, maar ook dat het uit zicht laten raken van maatschappelijke doelstellingen die je hebt voor wonen of voor het klimaat of voor de concurrentiepositie, dat niet gratis is. Dus stilstand, het vooruitschuiven, het niet aanpakken van zaken, kost mogelijk miljarden. En dat zijn miljarden die zie je niet in het geld wat wij controleren, in die inkomstenuitgaven, zie je niet in de jaarverslagen. Maar die kosten zijn voor de Nederlandse samenleving.
31: Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over de kosten rondom stikstof. Wat kost dat de samenleving nou uiteindelijk? Nou, er wordt ongeveer geschat tussen de 12 en 15 miljard euro. Dat zijn natuurlijk maatschappelijke kosten. Maar het Rijk wordt ook geraakt op het moment dat we het hebben over niet doelmatige of efficiënte fiscale regelingen. En ook daar heeft de Rekenkamer een kritisch punt over gemaakt.
20: Wat gaat er dan mis in die fiscaliteit? Want daar zijn al verschillende rapporten over verschenen, dacht ik.
31: Ja,
20: zo.
31: Al heel veel. En het is ook al bijgesteld. Want bijna 90 miljard aan fiscale regelingen zijn niet doeltreffend of doelmatig. En dat kan, als je dat anders aanpakt, kan dat uiteindelijk 35 miljard opleveren.
0: Ja, dat klopt. En dat wordt al jaren wordt dat gezegd. Deze evaluaties die worden ook al jaren worden ze zo gedaan. Maar het is een heel moeilijk ding. Maar het is een beetje een aardappel die wordt doorgeschoven. Want iedere keer als je één regeling wil opheffen of er wat aan doen, dan is er toch altijd een groep die zegt van dat het niet fijn is. En dus is het voor de politiek heel moeilijk blijkbaar om hier knopen door te hakken.
31: Ja, en daar is dus politieke moed voor nodig. Vorige week hebben we hier in Den Haag gesproken over de hypotheekrenteaftrek. Nou, we weten al hoe partijen daarin staan. Dat is één van die regelingen waar het dan om gaat. Dus de kans dat dat nu op korte termijn ineens allemaal gaat lukken voor 35 miljard, die kans is niet zo groot, want iemand moet ergens pijn pakken. Maar wat zegt tot slot de Rekenkamer nou ook nog? Of het nou gaat over die fiscale regelingen of over grote projecten, ga dat nu aanpakken en boek resultaten. Want de enige manier om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen is door nu eindelijk eens die grote vraagstukken te gaan oplossen.
20: Politiek verslaggever Leenert Beekman, we horen jou ook nog in de avondspits over verantwoordingsdag. Dankjewel. Door naar het Damrak. Beursnerd. Voor onze beursnerd van vandaag, dat is redacteur Boudewijn Boonman. Boudewijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thomas.
20: Stand van de AEX graag.
1: 0,37% in de plus op een stand van 1022 punten. Kijken we naar het scorebord bij de stijgers. Zien we ASML staan met 3,3%. Ook ASM staat ertussen met 2,7%. Bij de dalers zien we wat softwarebedrijven. Wolters Kluwer 5% in de min. En RELX met 3,2% in de min.
20: Dan naar zorgen die de beurs al een tijdje in hun greep houden. Namelijk inflatiezorgen. En daar is weer een ingrediënt aan toegevoegd vandaag.
1: Zeker weten. We zijn weer meer aan het betalen in april. 2,8% duurder geworden dan een jaar eerder. Dat meldde vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, en dat merken ook beleggers. Toch ook wel wat onzekerheid. Dat zien we ook weer terug in die olieprijs. Wat Brent Oil kost momenteel rond de $110. En dat stijgende inflatiecijfer is voornamelijk te danken aan de verstoring rond de straat van Hormuz. Zorgt voor veel nervositeit. Zolang de situatie in het Midden-Oosten onzeker en weinig perspectief blijft geven, blijft dat natuurlijk zijn weerslag hebben op het dagelijks leven. En de beurs natuurlijk. En dat zien we op de obligatiemarkt. Daar lopen de rentes op. En dat maakt lenen natuurlijk een stuk minder aantrekkelijk.
20: We zien op de borden van het Danmark ook al een tijdje het Tsjechische defensiebedrijf CSG. Daar is ook een hoop trammelant over geweest de afgelopen maanden. Maar vandaag?
1: Ja, vandaag wat positiever. Er kwamen cijfers naar buiten rondom het Tsjechische defensiebedrijf, wat hier genoteerd is. Een shortseller publiceerde een kritisch rapport. En dan speculeerden ze natuurlijk op een koersdaling. Nou, die kwam er. Dat was begin deze maand. Ruim 13% eraf in één dag. Nou, vandaag zijn er dus goede cijfers van het defensiebedrijf naar buiten gekomen. Met als resultaat momenteel dik 10% in de plus. Ze hebben een omzetgroei van bijna 14%. En ook de operationele winst zag er goed uit. Dat was 372 miljoen euro, een stijging van bijna 8,7%. Ze kunnen daar ook wel wat positiviteit gebruiken. Want sinds de beursintroductie eind januari staat dat aandeel zo'n 42% lager.
20: Daar zit ook wel een beetje perspectief, Boudewijn. Ja. Deze
1: moet er echt beginnen, Thomas.
20: Ja. Nou, we eindigen in ieder geval in Zuid-Korea. Heel kort, maar dat kun jij.
1: Ja, de Kospi, die index kennen we natuurlijk van de spectaculaire stijgingen die dat laat zien. En dat komt door Samsung en SK Hynix. Dat zijn samen de twee zwaargewichten. De Kospi is belangrijke mate sturen ze. Die hele index bestaat voor zo'n 20-25% daaruit. Hè? Samsung en SK Hynix. Nou, de afgelopen 5 dagen zo'n 8,5% in de min. En dat heeft voornamelijk te maken met Samsung. De vakbonden bij Samsung dreigen morgen een staking in te zetten van maar liefst 18 dagen. Daar zouden 47.000 werknemers bij betrokken zijn. Maar de Zuid-Koreaanse overheid probeert dat juist via een noodprocedure te blokkeren. Ze willen een verbod van 30 dagen opleggen om de chipproductie niet stil te laten vallen. Nou, we gaan er naar kijken hoe dat gaat bij Samsung en betrekking tot die staking. En dan kijken we natuurlijk naar Nvidia vanavond. Ja. Als die cijfers positief worden ontvangen, dan praten we misschien helemaal nergens over.
20: Boudewijn Boonman, onze beursnerd van vandaag. Voor meer nieuws over de financiële markten, abonneer je gerust op de podcast Beursnerd.
2: Het MKB praat mee.
20: Automobilisten houden zich vaak niet aan de maximumsnelheid van 30 km per uur op wegen, waar dat vroeger nog 50 was. Blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Is een verkeersbord extra of een zogeheten veilige Victor zo'n fluorescerend geel poppetje genoeg om het probleem te stoppen? Arjan van Dieren is hier. Daar heb ik contact mee. Een van de eigenaren van Traffic Supply. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
20: Hoe vaak overtreed jij zelf die maximumsnelheid?
3: Ja, officieel natuurlijk nooit, maar als ik niet oplet, dan wil ik nog wel eens automatisch ietsje te hard gaan rijden, als ik daar niet duidelijk op geattendeerd word.
20: Ik dacht dat vandaag ook in het nieuws was dat het aantal flitspalen gaat toenemen. Is dat dan toch de echte remedie om dit tegen te gaan, of zie jij andere opties?
3: Nou, ja, kijk, het aantal flitspalen laten toenemen is natuurlijk een hele mooie manier om mensen af te straffen als ze een fout begaan. Alleen het is ook wel een hele onsympathieke manier. En vooral als je de weg eigenlijk uitnodigt om harder te rijden, omdat het intuïtief niet aanvoelt passend bij de snelheid die daar geldt, ja, dan kun je daar natuurlijk heel veel geld mee ophalen met die flitspalen. Maar in de praktijk haal je er ook heel veel bezwaarprocedures mee op. En ik weet niet of het OM daarop zit te wachten.
20: Ja, ik dacht misschien meer als het aantal overtredingen toeneemt, dan is het ook tijd om wellicht wat onsympathieke maatregelen uit de stal te halen.
3: Absoluut. Als mensen moedwillig continu veel te hard rijden, dan denk ik dat het zeker een goed idee is om te gaan handhaven. Alleen het probleem is vaak bij de meeste wegen is dat tegenwoordig de inrichting van de weg vaak niet aansluit bij de maximum snelheid die er geldt. We zien bijvoorbeeld dat veel gemeentes de laatste jaren met 30 kilometer zones in de binnenstad zijn gaan werken. Maar dat hebben ze dan ingevoerd door allereerst een verkeersbesluit te nemen, maar dan vervolgens alleen maar borden te gaan plaatsen. En borden met 30 km per uur zones. En dan de weginrichting niet aan te passen naarmate het gedrag wat je verwacht van de gebruikers. Dus dan voelt het intuïtief nog aan als een mooie asfaltweg waar je 50 km per uur mag rijden. Maar in de praktijk doen mensen dat dan ook snel, ondanks het feit dat het eigenlijk 30 is geworden. Dus wat de echte remedie dan zou moeten zijn.
4: Ja, want toen was daar in één keer traffic supply en toen werd het allemaal opgelost. Ja. Op welke manier?
3: Eigenlijk was mijn pleidooi eigenlijk heel erg commercieel onverstandig. Want wat ik wilde zeggen is dat alleen borden het probleem niet oplossen.
4: Begin ik in één keer extra goed te luisteren.
3: Borden verkopen natuurlijk graag. Hè, daar geen misverstand over. En verkopen er ook heel veel. Alleen gedragsverandering dwing je niet alleen af met een bord. En een bord is juridisch nodig. Hè, anders kun je nooit boetes gaan uitschrijven als het bord mist. Maar echte gedragsverandering in het verkeer en met name het verlagen van de snelheid, zodat je de boel veiliger maakt, vereist eigenlijk ook gewoon een aanpassing van de infrastructuur. Dus je moet die wegen ook laten lijken alsof het 30 km per uur wegen zijn. Want als je gewoon een oude weg aanpast die netjes geasfalteerd is, brede banen, geen drempels, geen wegversmallingen, en er stond altijd 50 en je zet er ineens een bord neer van 30 km per uur, daar worden wij als verkeersbordenfabrikanten natuurlijk wel gelukkig van. Maar de praktijk is toch heel vaak dat mensen heel snel vergeten wat eigenlijk de snelheid was die er gold. Ze zien het bord over het hoofd of ze houden zich er gewoon niet aan omdat ze niet met zo'n slakkengangetje willen rijden en de weg nodigt uit om harder te rijden. En dat is meer de praktijk die je dan ziet, wat je ook uit het onderzoek van het SOF naar voren.
4: Hoewel het commercieel onverstandig was, vond ik het wel een prettig gesprek met Arjen van Dieren, een van de eigenaren van Traffic Supply. Dank daarvoor, BMKBR. Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
5: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
4: En ook deze rubriek is terug te luisteren, bijvoorbeeld via de app van BNR.
6: Ongevraagd advies.
4: Het vormen van een vrije en geïnformeerde mening wordt steeds lastiger, en dat komt vooral door de algoritmes van sociale media, schreef het Commissariaat voor de Media gisteren in een uitvoerig rapport. En precies die algoritmes zorgen ook voor problemen, zelfs bij ondernemers. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan die ondernemers. Dat komt van Mireille van Ark. Ik zeg heel keurig, media professional, bestuurslid van de stichting The Firewall en terug op het honk, want onder andere oud-hoofdredacteur van BNR.
7: Jeetje, wat voelt dat lekker, joh.
4: Hebben veel mensen jou nog omhelst, gehukt? Ben je net op tijd in de studio?
7: Ja, net Ben van den Burg nog eventjes uitgebreid gesproken.
4: Als je dat hebt overleefd, dan kan dit er ook nog wel bij. Laten we beginnen bij dat rapport van het Commissariaat voor de Media, want dat is een stevige boodschap. Waar gaat het mis?
7: Nou, waar het misgaat is dat eigenlijk de autoriteit, of het commissariaat zegt, waarschuwt ervoor dat de democratische waarden echt onder druk komen te staan op het moment dat die algoritmes steeds smaller, smaller en smaller gaan worden. Wat je bijvoorbeeld ziet bij nieuwsmedia en ook bijvoorbeeld bij een zender als BNR, als je online artikelen plaatst en je bent vrij genuanceerd en je legt de dingen goed uit, dan zal een algoritme jou minder snel oppikken dan wanneer je wat extremere uitspraken bijvoorbeeld doet. En wat er eigenlijk gebeurt is dat de nieuwsmedia in Nederland dan wat naar de achtergrond, geshadowed noemen ze dat ook wel worden. En dat je dus minder goed zichtbaar en vindbaar bent. En dat betekent dat je als nieuwsconsument niet bijvoorbeeld de traditionele media, maar ook de kwaliteitsmedia tot je kan nemen.
4: Er zou ook een neiging kunnen bestaan bij die kwaliteitsmedia om daar dan toch maar in mee te gaan, om die kop net wat schreeuweriger te maken dan je oorspronkelijk van plan was.
7: Nou, ik denk dat je dat soms ook best wel ziet.
4: Bij hetzelfde namelijk.
7: Ja, maar ook dat je als redacteur denkt, ik wil toch opvallen. En je wil natuurlijk ook als je iets maakt, als je als journalist een artikel maakt, dan wil je natuurlijk ook heel graag dat het gelezen wordt. En als jij dan helemaal weg wordt gestopt ergens, dan baal je daar natuurlijk ook van.
4: Maar als de kern van de zaak is dat die algoritmes dat alles bepalen, dan moeten die op de snijtafel, dan moet daar naar gekeken worden, dan moet dat misschien worden geopenbaard.
7: Ja, dus dat is ook het advies eigenlijk wat het commissariaat geeft, van zorg of eigenlijk aan de grote bedrijven die de algoritmes bepalen, hou het zo breed mogelijk. Dus zorg dat ik zelf als nieuwsconsument kan kiezen wat ik wil lezen, in plaats dat er voor mij gekozen wordt wat ik aan het lezen ben.
20: Waarom zouden die grote bedrijven dat doen?
7: Ja, die hebben daar dus niet zo heel veel belang bij, want die winnen natuurlijk steeds. Die proberen gewoon jou ook verslaafd te maken of jouw aandacht te winnen. Dus die hebben daar helemaal geen belang bij. Dus dat wordt een hele ingewikkelde discussie, want die gaan dat niet uit zichzelf waarschijnlijk doen, omdat ze daar dus minder belang bij hebben.
20: Dus zou je dat bijvoorbeeld juridisch kunnen afdwingen?
7: Zeker,
20: dus
7: ja.
20: Ben jij bestuurslid van de Firewall?
7: Ja, nou, daar afgelopen weekend is de campagne van start gegaan. Erik Smit is daar de voorman van. Om op te staan tegen Big Tech en ook de machtspositie eigenlijk te doorbreken. Ja.
20: Nou, begreep ik dat jouw advies ook nog eens in het bijzonder is gericht aan ondernemers. En daar moet je me toch een beetje op weg helpen. Waarom?
7: Nou, ik maak toch altijd weer even die vertaalslag ook naar die ondernemer. Want dit rapport is heel erg gericht op de consument, op de nieuwsconsument. Het zet onze democratische waarden onder druk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Maar als ondernemer krijg je ook te maken met de verandering in algoritmes. Dus wat eerst nog heel reactief was, je zoekt iets en je krijgt antwoord van AI. AI wordt gewoon steeds proactiever, waardoor ook wordt bepaald welk bedrijf jij wel en niet ziet.
20: Ja, joh, en LinkedIn is een grabbelton geworden.
7: Ook dat bijvoorbeeld, ja.
20: Ja. Nou ja, dan kon je natuurlijk, denk ik, tot voor kort kon je wel bijvoorbeeld door advertenties te betalen bepalen wat zo ongeveer je positie was.
7: Precies. Ja.
20: Daar is geen touw meer aan vastgeknopen.
7: Nee, bijvoorbeeld een recruiter die kon eerst een facture erop zetten en die werd dan kon je zelf kijken van nou waar komt die terecht. Maar nu moet je er echt wel voor betalen. En anders dan verdwijn je gewoon ergens onderin. Ja.
20: De firewall is genoemd, belangrijk initiatief. Jouw advies, ongevraagd, is misschien wel bijna net zo belangrijk. Dus, breng het over de buren.
7: Nou, ik denk dat elke ondernemer twijfelt van waar moet ik nou bij hem? Moet ik de Big Tech helemaal omarmen en moet ik daar volop op inzetten? Of moet ik ook mijn eigen platformen en mijn eigen klantenbestand op de ouderwetse manier behouden? En ik denk dat je toch op allebei moet gaan inzetten. Dus dat je moet gaan kijken, de vraag moet stellen: hoe afhankelijk ben ik op dit moment van Big Tech? Wat zijn de risico's in de toekomst? En hoe zorg ik ervoor dat ik zelf nog mijn klanten kan blijven kiezen. Dus dat niet AI dat bepaalt wie mijn klanten zijn, maar dat ik dat zelf blijf doen als ondernemer. Of bijvoorbeeld hoeveel je product kost.
20: Maar als het antwoord op die eerste vraag, hoe afhankelijk ben ik van Big Tech, is zeer afhankelijk. Dat zal voor veel ondernemers het geval zijn.
7: Dan zou mijn advies zijn van ga toch meerdere wegen zoeken hoe je klantrelaties op kan bouwen. En daar minder afhankelijk in bent. Ja.
20: Mireille van Ark, mediaprofessional, bestuurslid van de Firewall, oud-adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En hier terug op het honk, want ze was ook hoofdredacteur van BNR.
7: Zeker.
20: Wat een genoegen om je te spreken.
7: Ja,
20: dat gaan we nog een keer doen. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies.
6: Film en reclame.
20: Britt Kenter is hier, want het gaat iedere week over film en reclame. Mireille, blijf nog even staan, want Britt, jij wil het gesprek openen hierover.
8: Ja. Dat is wat, hè, waar we het over gaan hebben.
20: Nou, ik dacht dat jij nog eventjes aan wilde haken op wat Mireille net zei.
8: Oh, nee, maar wij kennen elkaar een soort van wel of niet, maar nog nooit wel van naam. Dus daar ging het
7: meer
8: om.
7: Ik wist dus niet dat jij Brit was, waarmee
8: ik wist niet Marije van Ark was.
20: We brengen dus mensen bij elkaar.
8: Ja, heel leuk.
20: Goed, we hebben net pseudo-belangrijke dingen besproken. Nu het nieuwe icoontje van Spotify, want daar is de wereld pas echt over in gesprek.
8: Als je het echt even over hele belangrijke dingen hebt, hè. Dan ga ik toch wel even de tijd voor gebruiken.
20: Die glitterbal.
8: Ja, het is jou wel opgevallen, Thomas, of niet?
20: Sterker nog, ik heb die glitterbal omarmd. Ik vind het best leuk.
8: Nou, ik ben het dus helemaal met je eens. Maar je bent niet een hele grote groep. Want wat is er veel om gedoe en gedaan, zeg, de afgelopen tijd.
20: Spotify bestaat 20 jaar.
8: Nou, dat is inderdaad de aanleiding. En ze hebben dus de app veranderd in een hele gezellige glitterbal. En mensen vonden dat echt niet oké. Bizar veel duizenden reacties.
20: Wat is dit?
8: Ja, twee redenen. Eén, mensen dachten dat het permanent was. Ze waren dus niet op de hoogte van het feit dat Spotify 20 jaar bestond. En het tweede is dat ze het niet vonden stroken met de huidige designregels. Dus er waren een paar van die reacties die eronder zaten van: hé, is mijn app nog aan het updaten? Het ziet er pixelig uit. Omdat dus een beetje die glitter op die bal natuurlijk zit.
20: Ik heb er wel 2-3 keer naar gekeken. Namelijk, wat is hier aan de hand? En daarna dacht ik, het ziet er eigenlijk best feestelijk uit. Het zal iets te maken hebben met hun jubileum.
8: 1 plus 1 is bij de meeste 2, Thomas, maar bij sommigen dus niet. Andere mensen zeiden dus ook van: het strook niet lekker met mijn aesthetic tijdlijn. Dat is natuurlijk nu tegenwoordig helemaal fijn, hè, als alles een beetje zo dezelfde rust en de reinheid heeft. En er was zelfs iemand, volgens mij, die had getwitterd, was meer dan 1 miljoen keer bekeken, die zei: degene die dit heeft ontworpen moet ontslagen worden. ongelooflijk. Heel veel om te doen, wat natuurlijk super belachelijk
4: is. Spotify heeft wel vrij snel moeten aankondigen. Dit is zeer tijdelijk. Volgende week, geloof ik, dan komt er een update. En dan zijn we, de haters, er allemaal weer vanaf.
8: Ja, ongelooflijk. Maar volgens mij hoorde dat altijd een beetje al bij het plan om nou, het 20 jaar bestaan te vieren. Maar het heeft gewoon wat meer te maken met wij als mensen. Ik denk dat er veel onderzoek gedaan voor user experience en user interface. En daarin zie je gewoon dat we als mens niet zo lekker gaan op onaangekondige veranderingen over design en interfaces van apps. Dat vinden we gewoon moeilijk.
4: Wat is dan de huidige design trend? Het moet wat rustiger, begrijp ik?
8: Ja, dat denk ik. Ja, als ik naar het overzicht kijk.
4: Van hebt.
8: Ja, ik ben meer van reclame design, maar ik heb onderzoek daarover gelezen dat we dat als mensen best lastig vinden als het dus ineens verandert. Volgens mij maakt dat dan niet per se uit wanneer en op welke manier, maar zonder aankondiging vinden we dat in het menselijk brein heel erg moeilijk. Wat ik hierbij dus heel erg lastig vind, is dat het dus om een tijdelijk iets gaat. Het is hartstikke gezellig, het past bij de 20-jarig bestaan, dus ik vind dat best wel lastig. En ik denk stiekem ook dat het medium X natuurlijk ook niet echt heel erg bijdraagt aan, goed je conversatie te kunnen doen en meningen te goed te kunnen ventileren. Dus dat het ook heel gemakkelijk is, heel snel in korte tekens wat op dat medium te plakken.
4: Maar dan naar jouw métier, want we hebben een inhaker. Er is een bedrijf op ingesprongen.
8: Ja, Kruidvat wel te verstaan. Die verwacht je denk ik niet, maar die heeft hun logo veranderd. Afgelopen maandag hebben ze een post geplaatst waarin ze dus het Kruidvat logo op dezelfde manier in een glitterbal hebben gemaakt met daarin de tekst. Moet ik eventjes zoeken hoor. Ze hebben gezegd, wij beginnen de week met een nieuw app-icoon. Wat vinden jullie? Nou, ik vond het best grappig. Er was iemand die zei, haha, Kruidvat heeft wel discoballen. Dus daar moest ik wel een beetje hard om lachen. En dat doen ze natuurlijk heel erg goed. Ze haken in op een trend. Een gratis post. Volgens mij is dit minimale werk wat het doet. En dan bouw je natuurlijk een beetje aan je merkpersoonlijkheid. Dus slim gedaan van Kruidvat.
4: Spotify keert dus op zijn schreden terug. Was dat altijd al van plan? Want het was per definitie tijdelijk. Maar hoe nu verder? Moeten ze dit nog proberen weg te masseren? Moet je dit nu maar gewoon toe-eigenen?
8: Nou, ik wil echt even een statement maken dat ik het echt belachelijk vind wat voor reacties er kwamen. En dat ik het echt bij mezelf denk, wat is er toch af en toe met de mensheid aan de hand, dat we hier ons zo boos en kwaad over kunnen maken. Dus laat ik dat wel even duidelijk zeggen. Ik denk dat Spotify er verder niet heel erg veel last over heeft, want heel veel mensen wereldwijd hebben het erover. Maar ik denk wel dat ik het goed vind om even te benoemen dat ze veel meer hebben dan enkel die glitterbal. Dus dat is wel eventjes handig. Wat ze namelijk hebben is, als je op Spotify zoekt naar Spotify 20, krijg je de most 20 streamed songs of all time playlist. Mocht dat een beetje je genre zijn als je een beetje doorsnee bent. En wat ze ook nog meer hebben, ze kan ook jouw all-time top songs, 120 nummers, die hebben ze ook al voor je klaargemaakt. Dus maak daar ook gewoon gebruik van.
4: Het is een
8: super sympathiek
4: gedurende het jaar eigenlijk.
8: Precies.
4: Alvast een cadeautje.
8: Ja, en ik ben heel erg blij met die 120 lijst.
4: Britt Kenter van WeFilm, fijn dat je er was.
8: Dankjewel.
4: Tijd voor het lobbypanel. Er zou vandaag gedebatteerd worden over het lobbyregister. Dat is uitgesteld. Dat is overigens het geval voor dat hele lobbyregister. Wat zegt dit nu precies over de stand in lobbyland? Straks meer.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
10: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
9: Obli, meer rust, meer rendement.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Meer rust, meer rendement? Obli.nl. Met AU en EY.
12: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
0: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
17: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
18: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
19: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
18: Welk bedrag gaan ze je geven?
21: Waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
18: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
22: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
18: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
23: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
25: In de Friday Move gaat het over tv.
26: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
25: Politiek.
27: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc eens.
25: En ik ben er ook.
26: Dat is toch heerlijk.
25: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A6 Muiden richting Lelystad is dicht tussen Almere en Lelystad door een ongeluk. Waarschijnlijk gaat het nog een half uur duren. Omrijden kan via Zwolle over de A1, A28 en de N50. De A30 Barneveld richting Ede is dicht door een ongeluk bij Lunteren. Daar wordt het verkeer omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En dan op de A76 van Aken naar Geleen bij Nut 5 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Er wordt op diverse plaatsen geflitst, onder meer op de A12, Duitse grens Arnhem, bij hectometerpaal 142,2. En ook op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen bij 138,5.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
32: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het opvangcentrum in Ter Apel gaat niet iedereen meer toelaten. Er zitten nu te veel vluchtelingen en het COA kan niet langer hun veiligheid garanderen. Daarom is er alleen nog plek voor kwetsbare mensen. Maar wat kwetsbaar is, laat het COA in het midden. Er zitten nu 2300 vluchtelingen in Ter Apel. 300 meer dan mag. De overheid trekt veel geld uit voor veiligheid. Maar of dat werkt, is onzeker. Dat concludeert de Rekenkamer, die als voorbeeld de kabels op de bodem van de Noordzee noemt. Die moeten worden beveiligd, maar onduidelijk is wie dat doet. Ook is opnieuw gebleken dat de beveiliging van militaire objecten onvoldoende is. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 omgekomen Italiaanse duikers geborgen. Ze stierven een week geleden tijdens een duiktocht naar grotten. Ze werden gevonden op 60 meter diepte, terwijl toeristen er niet dieper mogen duiken dan 30 meter. In de zoektocht naar de Italianen kwam ook nog een Maledivische duiker om. Vanwege een droommelding is in Litouwen het vliegveld van de hoofdstad Vilnius korte tijd gesloten geweest. Inwoners van de stad werden op hun telefoon gewaarschuwd om een veilige plek te zoeken. Gisteren werd in Estland nog een drone neergehaald door een NAVO-toestel. Dat was een Oekraïense drone die door Rusland was verstoord. En een geintje heeft geleid tot aangifte van dierenmishandeling. Een groep mensen dumpte afgelopen weekend als grap bijna 60 kippen bij een bevriend bruidspaar in de tuin. Maar de dieren waren er volgens meerdere dierenbelangenorganisaties slecht aan toe. Dat leidde tot aangifte. De kippen zijn opgevangen door een stichting. Dan het weer van Weer Online. Verspreid over het land vallen flink wat buien met soms ook onweer en hagel. Later vanmiddag in de kustgebieden droger en zonniger. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Er is een nieuwe samenwerking in het Europees Parlement tegen Big Tech. Waar lobbyt die club precies voor? Straks meer in het lobbypanel in BNR Zaken doen.
33: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
2: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
33: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
18: Internetpionier, ondernemer en leiderschapsexpert Arco van Brakel zag het internet al voordat de massa dat doorkreeg. Nu ziet hij dezelfde beweging met AI. Maar hoe groei je nou als ondernemer in een tijd waarin technologie alles versnelt en ook alles op scherp zet? Baanbrekende businessmodellen met Arco van Brakel is er vanmiddag om 2:30 op BNR.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce, waar mensen met AI agents klantsucces boosten.
4: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
28: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
20: Lobbypanel. In Den Haag zou vandaag worden gesproken over een lobbyregister, maar het debat daarover is uitgesteld, blijft overeind. De vraag, is zo'n register nodig? En een nieuwe alliantie in het Europees Parlement gaat de strijd aan met Big Tech. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Siebrief van Kepes hier, Public Affairs adviseur Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, Public Affairs en lobbyadviesbureau. Welkom leden van het panel.
5: Dankjewel.
6: Goedemorgen Thomas.
20: Met natuurlijk ook jullie nieuws van de dag. En het nieuws van vandaag komt voor een deel uit Den Haag, want het is verantwoordingsdag.
6: Ja, beter bekend als gehakte dag. En voor de vegetariërs onder ons, dat is niet wat het lijkt dat het is. Vandaag presenteert of heeft Eelco Heijnen, de minister van Financiën, in een heel transparant koffertje de terugblik, de verantwoording gepresenteerd van op de Rijksbegroting. Dat is een jaarlijks evenement. Het meest saaie evenement, denk ik, voor lobbyisten. Maar het meest relevante evenement voor lobbyisten. Want er wordt teruggekeken hoe is die meer dan 400 miljard uitgegeven. Ging dat kwalitatief op een goede manier? Is dat effectief geweest? En die verantwoording lees je in de verantwoordingsstukken. Wat ook interessant is, of vooral interessant is, hoe beoordeelt de Algemene Rekenkamer wat we dit jaar hebben gedaan? Want de Algemene Rekenkamer zet daarin ook de toon van hoe het debat in de Kamer over die verantwoordingsstukken gaat lopen. Dus dat moet je goed in de gaten houden.
20: Nou, gebeurt dat voldoende? Want het is natuurlijk huiswerk. Als je dit goed zou willen doen, dan moet je die stukken ook echt lezen. En je zegt dat het is een saai evenement geworden. Je kunt de politiek gezien, dat is de afgelopen decennia in ieder geval niet gebeurd, groots mee uitpakken. Nou, dus wat is de status van deze dag precies?
6: Het voordeel voor lobbyisten is dat je wat minder exposed, dus wat minder in beeld, dingen op de agenda kunt zetten. Dus zonder dat daar heel veel aandacht voor is, haal je uit bijlage 6, footnote 23, haal je iets wat jou opvalt als lobbyist, of je nou uit het bedrijfsleven komt, of NGO bent, of vakbond, of wat dan ook. En daar ga je aan Kamerleden vragen van hoe zit dat nou? Dit is het parlementaire verleden op dat onderwerp. En zonder dat je dat dus heel groot in de media, in debatten aan de orde stelt, kun je daar aanhaken op die discussie. Dus dat maakt het wat minder in beeld, maar wel heel subtiel en discreet om dat debat te volgen en daar onderwerpen kwijt te gaan.
20: En de president van de Rekenkamer heeft, en dat zegt hij ook bijna ieder jaar, moeten constateren dat de doelen niet gehaald zijn, dat de lange termijn doelen ook verder uit zicht raken. Maar zegt hij nu wel, de administratie is beter op orde dan de afgelopen jaren.
6: Ja, dat is de framing van het advies van de Algemene Rekenkamer. We hebben daar een president die ook altijd kijkt, Pieter Duisenberg, kijkt ook naar de silver lining van wat is goed gegaan. Dus ik vind ook het als lobbyist belangrijk dat ik eerst zelf ga lezen hoe hebben ze het nou opgeschreven bij de Rekenkamer. Even voor de record, er gaat meer dan 400 miljard door die Rijksbegroting. De vraag is natuurlijk hoeveel is dat per seconde? Hoeveel belastinggeld wordt er per seconde uitgegeven?
20: Natuurlijk is dat de vraag.
6: 12.500 euro. Oh. Ik zal hem beantwoorden. Okay. Dat maakt het ook weer makkelijk. Dus het gaat om groot geld. En Duisenberg heeft er ook een hele goede methode op losgelaten met zijn team van, wat is het, 300 controleurs. De accountant van de overheid, om daar naar te kijken.
20: Siebrieg, wilde jij hier nog iets aan toevoegen? Of zeg je nee, het is tijd voor iets anders?
7: Nee hoor, ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Ik had wel vermoeden dat Peter hierover zou beginnen.
0: De gehaktdag zou wat mij betreft ook een mooi moment kunnen zijn dat je meer kijkt naar de kwalificatie of de evaluatie van wat het beleid nou eigenlijk is. Wat heeft het opgeleverd? Daar is wel aangekondigd al een paar jaar geleden ook al dat er meer aandacht voor zou moeten komen. En het komt ook wel mondjesmaat. Wordt dat nu meer gekeken naar defensie, naar asielinstroom en dergelijke. Maar het zou op veel meer wet en regelgeving zou het een goed moment kunnen zijn om te kijken van we hebben er heel veel in geïnvesteerd en wat heeft het nou opgeleverd? Ik vind zonder meer dat de politiek in Den Haag te weinig aandacht besteedt aan evaluatie van waar dat geld nou eigenlijk allemaal eigenlijk effect heeft gehad. Wat is het impact geweest? En daar zou volgens mij veel meer tijd en aandacht aan besteed kunnen
20: Misschien
0: worden.
20: Misschien is het leuker als Kamerlid of als minister om met iets nieuws te komen.
0: Zeker.
20: En dan te zeggen, god, het is toch niet zo goed gelukt het afgelopen jaar.
0: Zeker is dat altijd leuker. Maar het is uiteindelijk, denk ik, ook voor de besteding en de verantwoording die je aflegt wel goed om te weten of het zinvol is geweest.
6: Zeker omdat Heine nu terugkijkt op een begroting die niet van, nou wel van hem, maar niet van zijn kabinet was. Ik moet voorzichtig zijn, maar dit is Schoofsen werk geweest, laat ik het niet kwalificeren. Het werk van het kabinet Schoof, waar het huidige kabinet op terugkijkt, in sowieso een begrotingscyclus die heel slordig was. Want we hebben dit jaar nog begrotingen van dit jaar beoordeeld. Dus het luistert nogal nauw. Dus evalueren en leren is heel belangrijk, ook in Den Haag.
20: Dan naar thuisonderwijs, Siebrich. Waarom?
0: Ja, het viel me op. Ik zag het nieuws langskomen dat er nu 3000 kinderen of 2,5, 3000 kinderen thuis blijven, omdat de ouders van eigen levensovertuiging besloten hebben dat ze hun kind liever thuisonderwijs willen geven. En daar is een uitspraak over geweest dat uiteindelijk gewoon niet echt de bedoeling is. Maar wat doe je dan met kinderen die al die verklaringen al hebben gekregen?
20: Want het zijn er meer geworden. Het waren er 800, het zijn er nu 2,500.
0: Ja,
20: en het thuisonderwijs
0: groeit.
20: Bestaat eigenlijk niet als
0: precies. En wat doe je dan met die kinderen die dan thuisonderwijs krijgen? Hoe ga je daar een beetje controle op houden dat ze ook de juiste dingen leren? Maar afgezien daarvan, we proberen met elkaar een samenleving te vormen. En dat begint al heel snel in het onderwijs. Dan moet je ook met elkaar leren omgaan in sociale omgeving. Met mensen die andere ideeën of gedachten hebben. En als je dat al een kind ontneemt in het primair onderwijs, vind ik dat ontzettend jammer dat je die kinderen daarmee buiten de samenleving zet.
20: We gaan naar problemen van een andere orde, namelijk naar de Democratic Tech Alliance, de DTA. Dat is een nieuw samenwerkingsverband in het Europees Parlement. Alliantie kwam afgelopen week ook tezamen. En die moet ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van Big Tech vanuit Amerika kleiner wordt en een stem vormt tegen de lobby ook van Big Tech. Die DTA, dat is een samenwerking van Europese politieke partijen.
5: True Lease met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En daar ga ik ook vanuit. Ik heb op de website gekeken. Dat ziet er gewoon degelijk uit. Een aantal Europarlementariërs die daarin zitten.
3: 13.
2: Een goede vertegenwoordiging, een meerderheid van het Europese parlement. Daarvan denk ik ook wel, maar beste Europarlementariërs, in de beleidsdebatten kun je die punten ook al maken. Dus wat voegt zo'n coalitie dan toe? Ik denk, de kracht is dus de politieke diversiteit, maar ook de, wat jij zo mooi noemt, de civil society is ook aangehaakt. Inclusief bedrijven. Er is een kick-off event in Brussel. Dus het is een brede coalitie. Ja, en dat is altijd goed.
3: Dus het zou kans van slagen kunnen hebben?
2: Hoe definieer je het doel in deze? Om digitale soevereiniteit op de agenda te zetten? Denk, nou, daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar om dat ook daadwerkelijk te realiseren, als dat het doel is, dan zou het zomaar binnen nu en 10 jaar effect kunnen sorteren.
3: Sybrig.
4: Het leeft al 10 jaar natuurlijk al. Hè, dit
2: minimaal.
4: Dus, ja. Het speelt al een tijdje. Maar als je kijkt naar de hele druk vanuit Amerika die er uitgeoefend wordt, dan snap ik heel goed dat deze actie nu opgesteld wordt. En ik ben er eigenlijk wel blij mee dat dit gebeurt. En ook al zijn het maar 13 parlementariërs.
3: Maar ze komen uit partijen die, zoals Peter aanhaalde, samen een meerderheid hebben in het parlement.
4: Dus wat dat betreft is het al een hele krachtige uitgangspositie. En het kan ook gewoon gezien worden als een steuntje in de rug voor de Europese Commissie en Raad om zich sterker op te stellen tegenover Amerika en de druk die zij uitoefenen. Dus ik denk dat dat ook een positieve bijdrage daarbij kan hebben.
3: We spraken op BNR eerder met Sophie Bloemen. Zij is politiek econoom. Mm-hmm. Dat is een van de oprichters van die alliantie. En zij maakt er ook wel een punt van het enorme budget dat de Amerikaanse big tech te spenderen heeft om die toegang tot Europa in stand te houden, om de boodschap over de bühne te brengen. Ze zei dat is een verhouding van 1:50. Wij als Europa moeten dus op heel andere manieren vechten voor hetzelfde, voor het publieke belang. Vind je dat dat een goede maatstaf is om te meten hoe invloedrijk je kunt zijn?
4: Als je puur alleen naar kwantiteit uitkijkt, dan denk ik dat is op zich natuurlijk indrukwekkend. Zoveel verhoudingsverschil er zit. Maar het gaat uiteindelijk om de kracht van je argumentatie en over de manier waarop je de samenleving erbij weet te betrekken. En als het je lukt om een groep, laten we zeggen 30% van de samenleving mee te krijgen in je manier van denken over dit soort onderwerpen, dan heb je vaak al het tipping point bereikt. Dat een onderwerp of een issue eigenlijk gaat kantelen.
3: Je moet een norm verschuiven en daar heb je niet iedereen voor nodig, maar precies, een substantiële groep.
4: Dan heb je een groep van ongeveer 25-30% nodig. Nou ja, als het dan gaat lukken met deze alliantie om daar politiek en maatschappelijk zoveel mensen te mobiliseren, ja, dan heb je wel een kans.
2: En ik wil eraan toevoegen, de hoeveelheid geld zegt niet over de impact. Want je hebt aan de andere kant van de tafel iemand nodig die jou als lobbyist ontvangt. Dus ook al heb je er 30 en heb je 300 miljoen euro. Als de Europarlementariër of de ambtenaar zegt, ja, één gesprek deze maand is voldoende, dan staat dat echt los van elkaar. Dus
3: ja, want als je meer geld hebt, dan zou je ook meer instrumenten kunnen inschakelen. Dan zou je meer mensen in dienst kunnen hebben die zo af en toe op een deurtje kloppen. En dan komt er een moment dat ze zeggen, nou oké, daar is hij weer.
2: Nee hoor, de ultieme filter hier vind ik de democratie. En dat zijn de parlementariërs die over beleidsvoorstellen praten. Die horen NGO's net zo goed als bedrijven. En misschien soms de een meer dan de ander. En de linkerpartij iets meer de ene stem en de rechterpartij iets meer de andere stem.
3: Dat is wel een serieus probleem aan het worden natuurlijk. Dat bepaalde toegang wel heel erg verbonden lijkt te zijn aan ideologie of politieke kleur. Dat je niet meer bij iedereen over de vloer komt.
2: Ja, dat is voor mij een wat bredere discussie. Ik vind in Nederland, laat ik het op Nederland richten, dat ook politici die wat rechtser georiënteerd zijn openstaan voor geluiden uit de samenleving. Dus of dat nou vakbonden zijn of NGO's. Het is moeilijk om te generaliseren, maar ik denk dat toegang, want daar gaat het dan om, best oké is in Nederland. Het was vroeger beter, denk ik, en polderden we ook wat meer met elkaar. Maar de discussie heeft financiële slagkracht, heeft dat impact op je lobby? Ja, het helpt natuurlijk geld, maar uiteindelijk die ultieme filter is, wat doet een Kamerlid of wat doet een ambtenaar met de argumenten die je aanreikt? En dan is het hun verantwoordelijkheid ook om een gebalanceerd beeld te krijgen, dus met veel partijen te praten.
4: Ja, helemaal mee eens. En het is ook inderdaad zorg dat ze, als ze maar alleen benaderd worden lobbyisten van één kant, dat ze ook zelf op zoek gaan naar de input van andere partijen. En daar zie je wel dat Kamerleden dat wel regelmatig doen, maar ik vind dat daar nog wel verbeterslagen in te bereiken zijn.
2: Ik vind ook als lobbyist heb je ook de verantwoordelijkheid

0: om de tegenargumenten te delen. Dus natuurlijk lobbyen voor je eigen zaak. Maar het helpt de parlementariër of de ambtenaar ook als je aangeeft van nou, dit vinden wij, ben je het daarmee eens? Oké, weet dat er dan die en die partijen komen met dat argument misschien. Dus daar help je de kwaliteit van de afweging mee. En help je de ander ook een completer beeld te maken.
1: We glijden zo richting dat lobbyregister in het tweede deel van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Siebrich van Keep en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel. En er zou vandaag worden gedebatteerd over een lobbyregister. En ik was van plan om een 10 uit te delen. Want dit is de situatie. Lobbyist schrijft stuk in het FD. Mag op de dag dat de Kamer erover spreekt ook nog eens aanschuiven in het lobbypanel. Dit heeft allemaal betrekking op Peter van Keulen. En dan is er zoiets onvoorspelbaars als de politieke agenda. Maar voor de rest... Ja, maar
0: iedere bedreiging heeft een kans. Dus het wordt nu verschoven. En er is nog contact met de parlementariërs nodig. Of mogelijk. En met de minister. Dus ik ben daar... Sorry, maar het is een kans. Ik ben er best wel blij mee.
1: Je hebt ook een kans gegrepen door een stuk te schrijven... op te sturen naar het FD. En het is nog geplaatst ook. Wat was de boodschap van dat stuk?
0: Mijn boodschap is, lobbyregister moet je doen. Maar doe het wel gedoseerd en werkbaar en proportioneel. Zodanig dat iedereen, bedrijven, NGO's, vakbonden... iedereen toegang houdt en heeft tot de organisaties... die besluiten over ons nemen. En dan zeg ik, lobbyregister moet je doen. Kies dan voor het Europese systeem. Dat is het systeem wat veel mensen ook in Nederland kennen. Dat kun je ook modulair opbouwen. Dus dan leg je een basis en je gaat werkenderwijs kijken... wat daar nog aan ontbreekt, wat wel of niet werkt... Maar dan starten we. En er wordt nu heel ingewikkeld gedaan... door te kijken naar Ierland of naar andere systemen.
1: Ja, daar wordt het minutieus bijgehouden.
0: Maar de loopholes, de gaten in dat systeem zijn enorm. En ik denk voor de Nederlandse start, voordat we zover zijn... is dat een enorme sprong. Dus ik pleit er meer voor begin klein en overzichtelijk en bescheiden... Evalueer heel goed, maar start wel. En dat kan, de Kamer heeft gevraagd in meerderheid... doe dat voor 1 september. Ik denk,
1: De Kamer heeft wel vaker gevraagd om meer transparantie op dit vlak. Jullie lopen al een hele tijd mee in Den Haag. Lea Bouwmeester al een keer gehad. En in een iets recenter verleden... Laurens Dassen, Pieter Omtzigt, daar kwam een minister... notabene van de NSC, de Partij van het Goede Bestuur. Minister Uitermark, die heeft er ook niet bepaald vaart achter gezet. En dan druk ik me volgens mij nog sympathiek uit. Deze minister heeft een brief geschreven waarin hij toch ook nog zegt... ja, dat gaat over contouren, ik heb ook nog wat tijd nodig. Er zit niet heel veel spoed in.
3: Nee, dat vind ik wel jammer. Ik vind het wel fijn als het lobbyregister wat sneller komt. Zeker omdat er best wel veel wantrouwen in de samenleving zit. Zagen we pas geleden nog een SCP-rapport tegenover de politiek. Of in ieder geval weinig vertrouwen in de politiek. En ook tegenover de lobbyisten en wat zij doen. Wat op zich volstrekt legitieme werkzaamheden zijn. Maar er hangt dan een gegeven moment een sfeertje omheen... dat het allemaal verdachtmakingen zouden zijn van dingen die verkeerd lopen. Wat niet het geval is. Maar even het artikel van Peter. Ik vond het een mooi verhaal. Ze zat goed in elkaar. Was een goed artikel. Ik ben het wel met je eens dat we moeten beginnen bij een... dat komt nog maar.
0: Kom erop.
3: Ik ben het met je eens dat we moeten beginnen met
1: een... Ik zie een rode pen in je hand. Je
3: gaat nog ongeveer, even... ja. Ik ga een aanvulling geven.
0: Je kunt ook reageren via het FD. FD.nl.
3: Ja, misschien. Je moet wel beginnen met een registratie. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de vraag... van wie heeft de macht in het land. En dat ga je niet wegnemen door alleen te registreren. Daarmee ga je ook niet het vertrouwen bij mensen zomaar terugkrijgen... dat alles wat daar besproken wordt... dat de toets van eerlijkheid en werkelijkheid kan doorstaan. Dus er zouden stappen daarna ook moeten worden gezet. Die opening liet je zelf net ook nog hoor. Dus wat dat betreft... prima, maar er moet ook gewoon gekeken worden... wat is de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Er zijn heel veel bedrijven of NGO's... die al hun standpunten wat meer bekendmaken. Zeker in de UK gebeurt dat al een beetje.
1: Ik heb dat toch ook wel ergens, misschien iets te veel tussen de regels door... wat jou betreft, al gelezen in dat stuk van Peter. Die zegt, dat gaat hier niet per se om lobbyisten. Het gaat ook om de kans die het biedt voor onder andere het bedrijfsleven.
3: Ja, de kans om die handschoen op te pakken. En ik zou het wel fijn vinden als alle bedrijven, NGO's... ook overheden die dit soort dingen doen... dat die dan ook openbaarheid geven over wat ze dan zo graag willen bespreken... wat hun standpunten zijn. Want dan krijg je een wat meer een eerlijke ruilhandel... tussen de openbare informatie van de overheid... en de openbare informatie van de lobbyist.
0: Volgens mij zijn we het ook daar helemaal op eens. En op jouw punt, waarom duurt het zo lang? Professor Celesta Braun en Bert Frauser hebben daar... uitgebreid over gerapporteerd.
1: Twee keer zelfs.
0: En nog steeds in allerlei media en allerlei plekken zeggen zij terecht, wat is nou het doel? En als je dat doel niet helder definieert en de Kamer komt niet verder, zoals jij het net omschreef. Het is schimmig, we moeten er iets tegen doen, het zijn alleen maar bedrijven. Duid nou eens duidelijk die doelen en dan kun je het gaan invoeren. Wat heeft Nederland nodig? En die discussie, die fundamentele discussie, wordt niet altijd gevoerd. Het is voor of tegen, maar de doeldiscussie ontbreekt.
1: Het is een mozaïek van belangen. Dat is volgens mij het onderzoek van Brown en Frouwsen. En zij hebben ook eerder al aangegeven dat lobbyregister, dat is niet per se het doel, dat moet iets zeggen over welke belangen er hebben meegewogen en hoe er tot een oordeel is gekomen. Dan zeggen zij bijvoorbeeld, we hebben ook nog de memorie van toelichting, meen ik, dat wij dat belangrijk vinden. Dus je kunt hetzelfde bereiken zonder zo'n lobbyregister.
0: Ja, dus dat noemen ze dan de legislative footprint. Hè, van beste ambtenaar, hou bij wie er input geeft op wetvoorstellen of op begroting of wat dan ook. Heel makkelijk te doen, denk ik. Mm-hmm. En Frouwsen en Brown, die discussie die zij in Mozaïek van Belangen hebben losgemaakt, heeft Uitermark er ook toen doen concluderen. Zelfs of ook de wetenschap zegt, we moeten het niet zomaar invoeren, we moeten daar goed naar kijken. Dus zij was niet tegen. Maar ze had wel zoiets van, ja, die doelen moeten strakker, voordat we tegen de Tweede Kamer zeggen, dit gaan we doen. We hebben nog steeds tot 1 september, hoor, dus het komt heus wel goed met die timing. Als we maar makkelijk en snel gaan, en toch zorgvuldig, en dat kan met het Europese systeem.
1: Makkelijk en snel. Ik voel in één keer dat we het ook nog even over box 3 moeten hebben. Mm. Want dat gaat natuurlijk alles behalve makkelijk en snel. De Eerste Kamer buigt zich nu over box 3. Er zijn verschillende experts en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gisteren langs geweest om nog eens een keer een plasje te doen. Is dit ook nog een vorm van lobby als je kijkt wie er dan gisteren aan tafel zaten?
3: Zeker is dat een vorm van lobby. Iedereen die dan een beetje een belang heeft bij deze wetgeving, of dat de nieuwe wetgeving van de minister zo snel mogelijk gaat komen, of dat dit wetvoorstel nog doorgaat. Daar zit heel veel lobby achter. Wat me wel opviel als ik kijk naar de hoeveelheid mensen die gisteren bij de Eerste Kamer waren.
1: Ging in twee rondes.
3: In twee rondes, maar degene die ontbraken waren bijvoorbeeld de kleine spaarders. Die denkt van ja, het zijn alleen maar de grotere organisaties die daar echt een overduidelijk belang bij hebben. En dat snap ik. En de wetenschap.
1: Terwijl het die spaarders waren die dit natuurlijk jaren geleden aanhangig hebben gemaakt.
3: Ja. En het zou heel goed zijn om daar een wat meer een evenwicht in te zoeken van wat vinden nou allerlei mensen ervan en niet alleen naar de grotere organisatie of grotere brancheorganisatie te kijken. Maar ik moet zeggen dat ik als ik het hele onderwerp zie, het is best wel ingewikkeld om het te volgen.
1: Ik wilde jou net om een kort samenvatting.
3: Ja, nee, dank je.
0: Zullen we het over de aanwasbelasting hebben?
3: Oh, of ja. Over de winstbelasting?
0: Ja, nou liever niet, maar aanwasbelasting is nog beter, toch, zeggen ze. Ja. Dat vind ik wel het mooie van de discussie.
1: Economen zeggen dat.
0: Ja, dat is het grappige. Er zijn heel veel economen die dat zeggen. Maar er zijn net zoveel economen die iets anders zeggen.
1: Dus allemaal welkom in dit programma.
0: Beste senatoren, u moet nu zelf een besluit nemen. Ja. Nou, wat mooier kan je hebben. Dat zag je ook gisteren terug in die blokjes. Ik heb ook gekeken wie zaten daar, net als jij. En ik zag ook dat er mensen waren uitgenodigd die toch niet kwamen. Dus Zweden van Wijnberg stond eerder op de lijst.
1: Econom.
0: En volgens mij was hij er niet bij. Nee. Denk, oké, wat... Waarom, dit kan een hoofdpijntje zijn, maar misschien dat er toch last minute is besloten om die lijst nog een keer op te schudden. Daarnaast als lobbyist, je hebt in de Tweede Kamer de ronde tafelgesprekken. Dat is altijd heel politiek. Dat vind ik het mooie van die deskundigen overleggen in de Eerste Kamer. Dat zag je gisteren ook. Het is super inhoudelijk. Ze nemen gewoon anderhalf uur de tijd, maal twee blokjes. Dat zijn hele interessante, politiek relevante discussies over wat nu komen gaat in de besluitvorming. Ze schuiven het nu door naar juni. Dan krijg je het debat met Stas en ik denk dat de minister er ook nog wat van gaat zeggen. Dus het kan nog beide kanten opgaan. Dus
1: ik ben
0: mooi.
1: Op de site geweest van de Eerste Kamer en dan zag ik inderdaad wie er waren uitgenodigd. Nou, dat is wel een hele trits aan economen en belangenvertegenwoordigers. Maar daarnaast zag ik ook nog position papers van allemaal clubjes die niet per se waren uitgenodigd. Maar stelt dat nog wat voor als dan toch je position paper openbaar wordt gemaakt? Of betekent dat dat wordt meegenomen in de gesprekken?
0: Nou, heel cynisch voor lobbyisten is dit een omzetmomentje. Hè? Dus het is gewoon heel veel werk om die position papers nog een keer. Ja, die ga ik geen vrienden meer maken, dat weet ik. Maar dit is inderdaad het moment dat je nog een keer dat standpunt deelt. Ook als je niet wordt uitgenodigd. Je kunt als lobbyende organisatie lobbyen om uitgenodigd te worden. Word je dat niet, dan is dit je backup plan. En er is heel veel inderdaad input gegeven.
1: Is het voor jou de vriendenkring wat meer waard of niet? Of zeg je eigenlijk wat Peter hier concludeert, namelijk zo'n position paper, dat is vooral goed voor de kantoren.
0: Nee, ja, meer dan dat hoor.
3: Want niet alleen voor de kantoren. Okay. Ja. Nee, maar wat ik wel heb gemerkt bij andere bijeenkomsten is dat de elementen die in zo'n position paper staan, dat die dan weer actief door Kamerleden gebruikt worden om mensen te bevragen. Dus ze worden wel degelijk gelezen. Het wordt door andere mensen gelezen, door ambtenaren, door de andere stakeholders. Dus het is niet helemaal voor niks dat je zo'n position paper neerlegt.
0: Nee, don't get me wrong, dat is het zeker niet. Nee. Maar het is ook, er zit ook een hoop tijd in. En het is frappé toujours, het al oude lobbyprincipe. Herhalen, herhalen, herhalen. En dat doet bijvoorbeeld de Dutch Startup Association, is het, geloof ik. Die doen dat hartstikke goed. En daarmee hebben ze ook een soort van uitzondering gekregen op het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Nou, dat moet je behouden in die Eerste Kamer. Dus lobby bij de boek weer.
1: Herhalen, dat doen we ook wel eens op BNR. Dus grote kans dat je dit lobbypanel nog een keer hoort. En anders kun je je abonneren op de podcast en nog een keer genieten van Cyprien van Kee, Public Affairs adviseur, en Peter van Keulen. Mis hem niet als hij weer eens een stuk schrijft in onder andere het FD of de reactie van Cyprien daarop. Maar ook nog oprichter van Public Matters. Dank voor jullie komst. Straks het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Stefanie Zee verliest haar grote liefde bij een fataal kite-ongeluk. En dan krijgt ze er, zonder enige ondernemerservaring, opeens de leiding van het bedrijf van haar man bij. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je donderdag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
13: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
15: De klimaatadaptatie, de energietransitie en waterveiligheid. Ingenieursbureau Arcadis zit precies in de grote thema's van deze tijd. Maar toch is het aandeel in 1,5 jaar gehalveerd. Wat gaat er mis en kan een nieuwe CEO het tij keren? Dat hoor je in de nieuwste aflevering van de beleggingspodcast Doorgelicht. Vanmiddag om 2:00 op BNR of nu in je podcast-app.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
2: Nu in de BNR-app.
1: Supermarkten ontketenen een felle prijzenoorlog met forse kortingen. De wereldwijde verkoop van elektrische auto's gaat richting een recordhoogte. En discussie over de eventuele Hormuzmissie legt de tegenstellingen binnen de NAVO bloot. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Wijnandswaan. Is de A6 inmiddels weer open?
6: De A6 Muiden richting Lelystad is nog dicht. Tussen Almere en Lelystad. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. En het verkeer wordt omgeleid via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. Verder staat er file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Kelpen-Oler 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook afgesloten. Op de A15 vanuit Europoort bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Daar ligt de rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof een kwartier vertraging in 7 kilometer file vanaf Ulvenhout. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom bij hectometerpaal 138,6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een orde direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De porno-site motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De Pim Fortuyn-prijs gaat dit jaar naar de Iraans-Nederlandse schrijver Keivan Shahbazi. Net als Pim Fortuyn is die kritisch over de islam, zei jurylid Joost Eertmans bij de uitreiking in perscentrum Nieuwspoort. Shahbazi was vorig jaar ook al genomineerd, maar toen ging de prijs naar oud-minister Ronald Plasterk. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht, opgelet, vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apkoude is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Is Delfts Blauw nog wel in trek bij jongeren? Zo meteen een gesprek met Hessel Hoekstra. Hij is de topman van Delfts Blauw, producent Royal Delft Group. En dat de zwarte nul in Duitsland al lang niet meer zo zwart is, dat heeft niet alleen gevolgen voor Duitsland zelf. Straks, Edith Moeijik, iets over een tanende begrotingsdiscipline in Europa. En dat allemaal dus in BNR Zaken doen.
18: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventships.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
18: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
22: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
23: Hey, al van ons gehoord? Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Wij zorgen voor een frisse wind door de boord. Eigentijds meer heterogeen met logische en out-of-the-box kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Erwin Bouwman van Executive People.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
25: Wil je weten wat er speelt en ook waarom?
26: In de BNR-app
25: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
26: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Hessel Hoekstra. Hij is de topman van Royal Delft Groep. Maar nu eerst.
0: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, een zeer goede middag.
3: Een zeer goede middag, Thomas.
1: Een belangrijke opdracht. Hou die luisteraar vast. We gaan het namelijk hebben over de European Fiscal Board.
3: Ja, niet afhaken meteen. Want dit is wel heel belangrijk. En daarvoor gaan we eerst terug naar 2024. In dat jaar is heel veel gebeurd. Maar een van de dingen die daar zijn gebeurd is dat de regels, de Europese begrotingsregels, het Stabiliteits- en Groeipact, is weer eens aangepast. Ik heb het altijd genoemd verwaterd, versoepeld. Maar goed, het is in ieder geval gedaan in 2024. Nou, wat blijkt nu? Als je de eurolanden of de EU-landen gaat verdelen over drie groepen. Landen die een staatsschuld van minder dan 60% hebben, wat de regel is. Landen die een staatsschuld tussen de 60 en 90% hebben van de economie. En landen met een zeer hoge staatsschuld van 90% en meer. Als je daarna gaat kijken, dan zie je dat de afgelopen twee jaar voor die landen die onder de 90% zitten, zeg maar, dus de landen die zich of helemaal of een beetje hebben gehouden aan die regels, die zagen de schulden het sterkst oplopen. En de landen met zeer hoge schulden, daar zien we dat niet of nauwelijks. Nou, dat is vrij opmerkelijk, want het is wel eens anders geweest, zou ik maar zeggen. Nou, het gevaar of de neiging bestaat dan heel snel dat je zegt, zie je wel, die aanpassing van Stabiliteits- en Groeipact van 2024 zet zoden aan de dijk. Het zorgt ervoor dat landen die altijd al heel hoge schulden hadden, dat ze dus hun leven zijn gaan beteren. En dat is niet alleen, of dat zou niet alleen heel kort door de bocht zijn, maar het zou vooral onjuist zijn.
1: Want hier dan de correctie van jou.
3: Ja, als je naar die landen dus gaat kijken met zeer hoge schulden, ja, het is waar dat hun schulden niet of nauwelijks zijn opgelopen afgelopen twee jaar. Maar dat is niet het gevolg van dat zij eindelijk het licht hebben gezien en dachten, nou, het kan niet doorgaan zoals we het afgelopen tijden hebben gedaan. Dus we moeten het roer helemaal omgooien. Nee, het zit hem vooral in het feit dat ze vaak zulke hoge schulden hebben dat de ruimte om daarmee door te gaan gewoon opraakt. Dat je, niet letterlijk, maar figuurlijk, tegen een schuldenmuur aanloopt. Dat op de markten zorgen ontstaan over, ja, die schulden van jou zijn wel erg hoog. Dus hoe lang gaat het nog goed? Dus het is niet het gevolg van de aanpassing van de regels, maar puur het gevolg van de markt dwingt het af.
1: En je bent hoeveel landen gegaan in Europa zitten al in die situatie dan?
3: Nou, we hebben heel weinig landen helaas die onder de 60% zitten en iets meer onder de 90%. Maar vooral de grote landen zitten gewoon ver boven de 90%.
1: Een voorbeeld van hoe het moet, of hoe het moest, ja, vonden wij niet heel ver over de grens. En overigens ook onze eigen Nederlandse begroting is tamelijk ordentelijk over het algemeen. Maar in Duitsland is er wel iets veranderd.
3: Ja, en dan komen we in het jaar 2025. We doen het gewoon keurig in de volgorde. 2025, daarvoor was Duitsland een soort anker van de eurozone. Niet alleen omdat het land een zeer lage staatsschuld had, namelijk onder die 60%, maar vooral omdat ze grondwettelijk hadden opgenomen dat de regering in principe geen begrotingstekorten mocht hebben. En dat zorgde voor heel veel vertrouwen in Duitsland. Maar omdat het de grootste economie is van de eurozone, sijpelde dat als het ware over de grenzen van Duitsland heen en werkte het als een soort anker voor de hele eurozone. Mensen van buiten de muntunie hadden ook vertrouwen in Italië en Frankrijk, Spanje, omdat Duitsland zo goed ervoor stond.
1: Dat was eenmaal.
3: Maar ja, toen kwam 2025. Duitsland heeft de conclusie getrokken dat er meer geïnvesteerd moest worden in defensie, infrastructuur, et cetera. En als gevolg daarvan is die schuldenbremse, dus het grondwettelijk verbod op begrotingstekorten, is er aangegaan.
1: Dat er iets geïnvesteerd moest worden en misschien wel meer dan de afgelopen jaren het geval was, daar kun je best een pleidooi voor houden, toch?
3: Ja, zeker. Maar het gevolg is wel, daarvoor was het dus een soort anker van vertrouwen. En nu dat grondwettelijke verbod op begrotingstekorten eraf is gegaan, ja, ook dat effect sijpelt door. En dat zie je aan de rentes in de hele eurozone. De Duitse rentes lopen omhoog, maar dat neemt in zijn kielzog ook de rentes van alle andere landen mee, inclusief Nederland.
1: Ik geloof, en dat lukt echt niet elke dag, dat er ook landen zijn waar het best goed gaat?
3: Griekenland. Griekenland is tegenwoordig echt het voorbeeld van hoe het ongeveer wel moet. Griekenland heeft natuurlijk in 2012 grote problemen gehad. Op een nippertje na niet failliet gegaan. De schrik zat er goed in. En als je nu kijkt naar wat wij economen het primaire begrotingssaldo noemen. Dus het verschil tussen de inkomsten van de overheid en uitgaven. Met uitzondering van de renteuitgaven, want daar heb je geen invloed op. Griekenland is een van de weinige landen waar sprake is van primair begrotingsoverschot. Van, hou je me vast, 5% van het bbp. En dat geeft aan dat Griekenland in staat is geweest om toch te hervormen op die uitgaven waar ze greep op hebben. Kijk, op rente, daar heb je gewoon mee te maken.
1: Is het een belangrijke maatstaf, dat primaire begrotingsoverschot?
3: Jazeker.
1: Die rente telt natuurlijk wel.
3: Tuurlijk, maar aan die rente, daar doe je niks aan. Je hebt te maken met de rente en je hebt je schuld. Alle andere uitgaven, daar kun je als beleidsmaker iets aan doen. En Griekenland laat dus zien met zo'n primair begrotingsoverschot dat dat wel lukt. En een van de belangrijke redenen waarom dat is gelukt is, ze hebben hun belastingstelsel ingrijpend veranderd, getransformeerd, met misschien wel een hele belangrijke les voor Nederland. Het helpt ook je staatsfinanciën als je belastingssysteem zo simpel mogelijk houdt. En wij zijn volgens mij Europees kampioen in dat niet doen.
1: Edi Mujagic, dank je wel voor vandaag. Tot morgen.
3: Tot morgen.
5: Blik op de wereld.
1: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf. Mart, goedemiddag.
7: Hey, goedemiddag.
1: De een was nog niet weg of de ander meldde zich alweer. Want Poetin is in China voor een staatsbezoek. Waarom?
7: Nou ja, Poetin is natuurlijk voor de oorlog tegen Oekraïne erg afhankelijk van China. En niet alleen voor onderdelen, maar ook voor financiële inkomsten. Want de olie-export van Rusland gaat nu voor een groot deel naar China. Dus China is een bondgenoot. Het verschil met 30 jaar terug, toen was zeg maar China de onderliggende partij, het kleine broertje. Nu is het andersom. Dus er is groot belang van Poetin om de band met China goed aan te halen.
1: En dan volgen er natuurlijk statements naar aanleiding van dat bezoek. En dan wordt er gezegd, we gaan onze strategische samenwerking, die er al mag zijn, die gaan wij continueren, die gaan we misschien wel intensiveren. Wat betekent dat dan voor de verschillende strijdtonelen wereldwijd?
7: Nou, dat is slecht nieuws natuurlijk, want China steunt Rusland actief, maar ook indirect Iran actief. Dus wat dat betreft zal de onrust in deze wereld de komende tijd wel blijven, omdat de echte sleutel tot vrede in zowel Iran als Rusland is natuurlijk dat China zegt, het is genoeg Rusland, we gaan aan tafel zitten en we gaan met z'n allen praten. Nou, dat zal op korte termijn niet gebeuren, is de verwachting.
1: En dat komt ook door die sleutelpositie van China? Begrijp ik.
7: Ja, je ziet eigenlijk dat de positie van China anders is. Dat het is een soort audiëntie, zeg maar, dat zowel Trump op bezoek gaat als Poetin op bezoek gaat. En dat laat zien dat de macht van China op het wereldtoneel zeker niet kleiner wordt, alleen maar groter wordt. En die kaarten spelen ze nu ook uit. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor de andere landen in Azië, Zuidoost-Azië, Japan, Australië. En je ziet ook dat die zich daartegen verweren en enorm bezig zijn met herbewapening en hun defensie weer op orde brengen. Dus ook dat is een effect van de groeiende macht van China, is dat de onrust ook in dat deel van de wereld die gaat toenemen.
1: China zegt overigens, als we het dan over Oekraïne hebben, nog altijd een neutrale positie in te nemen. Kun je dat blijven volhouden?
7: Nee, natuurlijk niet. Zij financieren Rusland, zeker nu, hè, nu de Straat van Hormuz dicht zit, gaat er heel veel olie en gas van Rusland naar China. En we weten ook dat er in componenten van bijvoorbeeld drones, dat er nog steeds Chinese chips en andere elektronica in worden teruggevonden. Dus China steunt direct en indirect.
1: Als we het dan toch hebben over waar je dat terug kunt zien, namelijk in Oekraïne, dan moet je mij toch eens even uitleggen wat nu de werkelijke situatie is. Want de afgelopen maanden was de teneur dat Oekraïne stand wist te houden en misschien zelfs wel iets wist terug te winnen op Rusland. En vandaag in het nieuws, het aantal dodelijke burgerslachtoffers in Oekraïne ligt op het hoogste niveau in 10 maanden tijd. Dus ja, wat zijn nu de werkelijke verhoudingen?
7: Nou, aan het front wint Oekraïne trein. Zij het heel erg weinig, maar wint trein. Wij noemen dat het initiatief is aan de Oekraïnse kant en de Russen moeten daarop reageren. Wat Russen doen in reactie daarop is de luchtoorlog intensiveren. En doen ze niet alleen door de industrie van Oekraïne aan te pakken en militaire doelen, maar ook burgerdoelen aan te pakken. Bewust. En dat doen ze om de wil van verzet in het Oekraïnse volk om die te breken. En daarom zie je het aantal burgerslachtoffers stijgen. Als reactie daarop zie je dat Oekraïne heel diep in Rusland en zelfs afgelopen week in Moskou honderden drones zendt. Niet alleen om de industrie in en rond Moskou, die cruciaal is voor het Russisch leger, om die aan te grijpen, maar ook om een signaal af te geven. Want wij zijn nu in staat met onze lange dracht drones om de oorlog ook naar Moskou zelf te brengen en de mensen van Moskou zelf te brengen. Dus er is wel sprake van escalatie, maar dan met name in die luchtoorlog. Dat wordt alleen maar meer en intensiever.
1: Oud-commandant der landstrijdkrachten Marten Kruijf, dank voor jouw blik op de wereld.
8: De Zakenlunch.
1: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Hessel Hoekstra. Hij is de topman van Delft Blauw, producent Royal Delft Group. Ze doen er overigens nog veel meer, waarover later ook nog weer heel veel meer. En Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Martine, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Met nieuws over het Tsjechische defensiebedrijf CSG. Dat is niet uit de kranten weg te slaan. En ook je radio hoeft maar aan te staan. En het gaat erover, want er is heel veel aan de hand bij dat bedrijf. Maar vandaag zien we...
9: Was het gewoon regulier iets, hè? Ja. Cijfers.
1: Ja, nou, de cijfers dan.
9: Ja.
1: Dan doen we daarna de achtergrond.
9: Ja, nou, dat is natuurlijk heel veel over te doen inderdaad. Maar nu komen ze met cijfers. Iedere keer zie je toch dat de omzet het heel goed doet. Dat komt natuurlijk deels voor overnames. Maar de omzet groeit, het orderboek groeit. Ze houden vast aan de vooruitzichten. Je ziet ook dat de kaststromen op peil zitten. Terwijl op zich bij het defensiebedrijf altijd het eerste kwartaal wat zwakker is. Dus beleggers, ja, die zijn iedere keer... een beetje in de war van wat ze nou moeten met al die informatie die naar buiten komt. Maar die belonen het aandeel vandaag in ieder geval enorm. Met een koersstijging van nu op het moment iets van 13%. Dus.
1: Ja, want alle informatie die naar buiten komt, het gaat onder andere over een schorsing waar in NAVO-verband...
9: In de Spaanse dochter mag geniet aan NAVO-aanbestedingen meedoen. Dan is natuurlijk de activistische... Nou, het is een researchorganisatie die zelf een short-positie heeft ingenomen. Hunter Brook. Ja. Die heeft dan gezegd van nou, dat klopt helemaal. Of ze doen alles veel te rooskleurig voor. Ja. Want ze produceren eigenlijk zelf heel weinig. En ze verkopen vooral oude munitie door.
1: Daarna kwam Hunter Brook zelf nog weer.
9: Ja, kwam ook een beetje dat ze...
1: Onder vuur te liggen.
9: Ja, en ook CSG die zegt dan zelf van nou ja, dat... stond in het prospectus. Nou, dan zeggen andere analisten ook van ja, dat klopt. Er staat dat er heel veel nu uit, zeg maar, aanbesteden van, of tenminste het herallokeren van munitie komt. Maar dat het ook dat ze in het prospectus ook gezegd hebben van dat moet op termijn, moet dat meer worden.
1: Maar er stonden sommige dingen ook weer niet in dat prospectus.
9: Nee, ook
1: want
9: nog
1: die schorsing
9: een groot,
1: van dat Spaanse.
9: Ook dat stond er niet in. Er stond ook niet in de zeg maar, de discussie die ze hebben met een andere groot aandeelhouder, die ze, of die ze belang nou mag aanbieden. En tegen wat voor koers. Ja. Dus is van alles aan de gang.
1: Maar
9: wat
1: moet je
9: er
1: dat
9: in...
1: allemaal als randverschijnselen blijven categoriseren en als belegger sec kijken naar de cijfers? Of nou, kan je toch hier met een boog omheen lopen?
9: Nou, ik loop er sowieso met een boog omheen, want dan denk je ook altijd een beetje, er is zoveel onrust over zo'n bedrijf, dat moet er allemaal nog uitkomen. Maar wat je nog meer hebt, is natuurlijk dat heel groot deel van de omzet, dat komt door de oorlog in Oekraïne. En dat zeggen ze ook wel, we gaan steeds meer, wat meer uitbreiden, dus het klantenbestand wordt breed. Onze scope wordt breder. Dan is Hunter Brook, die zei dan weer van, nou, over de situatie in Azië, daar doen ze eigenlijk wel heel enthousiast over, want het is één contract met de Indonesische overheid, dus dat is helemaal niet zo heel erg gespreid. In de tijd met stoom en kokend water moest het naar de beurs, het zou veel langer duren, en ineens, woep, daar was de beursnotering er. Dus het is een beetje van onzekerheden omgeven, en ik als belegger, ja, bedoel je, beleggers altijd. Ik bedoel, je weet niks zeker, want daarom krijg je meer rendement in principe, omdat je beloond wordt voor het nemen van onzekerheid. Maar ik zou dan denken, als er zoveel rook omheen is, blijf ik er liever eventjes vanaf. Maar er zijn heel veel beleggers die er vandaag anders over denken. Maar als je ook kijkt waar de beursintroductie, de koers, die stond, was hoger.
1: Dikke 40% eraf.
9: Ja, en je ziet wel dat het wel in herstel is, als je het dan zo bekijkt vanaf de beursnotering, of vanaf de beursintroductie. Maar ja, bedoel, ik zou denken, er hangen nog een paar die donkere wolkjes die er nog boven hangen. Doe maar eventjes niet.
1: Hessel, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Thomas.
1: Als je 100 jaar bestaat, tel je dan in jullie optiek een beetje mee, of ben je dan nog een groentje?
10: Dat tel je zeker mee.
1: Toch wel.
10: Dat is een eervolle leeftijd, toch?
1: Ja, want jullie eigen bedrijf,
10: Dat bijna 350.
1: Ja, daarom dacht ik 100 jaar HEMA. Ja, moeten we het daar überhaupt over hebben?
10: Ja, absoluut.
1: Toch wel, want ze hebben ook nog resultaten naar buiten gebracht.
10: Ja,
1: die zien er ook goed uit.
10: Ja, ik was erg enthousiast om gisteren te lezen dat het goed gaat met de HEMA. Een prachtig Nederlands bedrijf, maar ook een belangrijk bedrijf in onze winkelstraat. En goed om te lezen de resultaten goed zijn. Ik vind het heel knap wat Saskia Egas er pas met haar team bereikt heeft de afgelopen jaren. Het heeft toch
1: waar zie jij die metamorfose in? Want we komen allemaal, denk ik wel, eens bij de HEMA. Wat heb jij dan de afgelopen jaren zien veranderen?
10: De HEMA was heel wat jaren terug begon toch een beetje stoffig te worden, een beetje sleets. Wat ze toch echt heel goed gedaan hebben, is het portfolio, het producten weer relevant gemaakt voor de consumenten. Ze zijn op een leuke manier weer met het merk aan de slag te gaan. De reclamecampagnes duidelijk, maar ook met een stukje humor. Ze hebben echt het echte HEMA-gevoel weer teruggebracht. En dat, ik denk dat ze heel succesvol mee zijn. En daarnaast zijn ze die winkels aan het ombouwen. Je ziet dat dat nieuwe klanten trekt. Je ziet dat dat de bestedingen verhoogt. Daar ben ik zelf heel enthousiast over.
1: Ben je dan ook heel erg geïnteresseerd in hoe het financieel onder de motorkap allemaal zit? Want ik las ook nog ergens dat ze min of meer betaald hebben, zelf hebben betaald. En die constructie komt vaker voor hun eigen overname, 60 miljoen. Is dat iets waar jij dan ook toch wel in wilt duiken? Of denk je, ach joh.
10: Nee, dat is zeker interessant. Maar uiteindelijk, je moet wel investeren om die groei te kunnen realiseren. En er zit een. Ze durven die investeringen te doen. Ze durven ook in de komende jaren die investeringen nog steeds te doen. Als ik dat uit een nieuwsbericht opmaak. Het moet wel rendabel zijn op de lange termijn. Maar ik heb daar wel vertrouwen in.
1: We gaan naar hele grote investeringen en dan gaat het al snel over AI. Singapore heeft overeenkomsten gesloten met Google en OpenAI om wat precies te gaan doen, Martine?
9: Nou, om daar AI verder uit te rollen. Het ministerie heeft daar zelf ook een oproep gedaan, ook bijvoorbeeld aan de financiële bedrijven, om dan die te stimuleren om AI te gebruiken om betere banen te creëren. Google is al eigenlijk vanaf 2011 in Singapore actief. Die heeft er al 5 miljard inmiddels in geïnvesteerd. Maar die komt er nu weer met ook dat ze daar ook een AI Research Hub Lab neerzetten. En OpenAI, dat is dan wel een primeur. Die is de eerste buiten de Verenigde Staten. Die dan ook zegt, nou hier gaan we 235 miljoen. Ja, het is dan klein bier vergeleken bij anderen natuurlijk. Maar ja, die hebben nog wat te investeringen te doen. Maar die willen er ook bij zijn. Die zeggen, nou we gaan hier ook dus onze hub openen. Of een lab openen. Zodat we daar ook, Singapore is een beetje de draaischijf van Azië. Je kan het ook het Zwitserland van Azië zien. Maar er gebeurt echt heel veel daar. Het is natuurlijk ook al heel lang heel innovatief. Dus daar willen de grote partijen ook zeker aan meedoen.
1: Maar zei je nu dat AI ervoor gaat zorgen dat er betere banen resteren?
9: Ja, dat is het idee ervan. Dus dat is dat is
1: namelijk een ander geluid. Hè. Ja. Wat je vaker hoort is dat AI veel banen gaat opeten.
9: Ja, want dan kan je ook weer kijken naar Meta, wat er net duizenden mensen uitgooit. En daarbij begon vandaag aan te kondigen bij de mensen in Singapore die eruit moesten. Maar het ministerie van hier in Singapore, die is ervan overtuigd dat er vooral betere banen gecreëerd kunnen worden. Nou, Singapore zegt ook, nou Singapore, we zijn relatief klein, maar we zijn wel heel innovatief. Dus het is, we kunnen juist hier het verschil maken. En als je ook kijkt naar Singapore, ik ben zelf al een hele tijd belegd in een Singaporese bank. Die is al heel lang geleden begonnen met digitaliseren. Dus waar bijvoorbeeld de Nederlandse banken dan heel veel moeite doen om die kostenratio een beetje naar beneden te brengen, is dat in Singapore al lang gelukt. Want die hadden, de bank waar ik dan in belegd zit, die was al meer dan 10 jaar geleden is met meneer Jack Ma gaan praten. Nou, toen waren ze al wakker. Dus die dachten, wij moeten digitaliseren, want anders bestaan we niet meer. Dus daar kan je ook veel makkelijker slagen maken. En ik denk ook zeker namelijk dat er wel betere banen te realiseren zijn in plaats van repeterende werkzaamheden. En dat is misschien wel eens waar ook veel meer geluid naartoe moet gaan en over moet gaan. Maar Singapore, die pakt die handschoen in ieder geval zeker op. En in deze onrustige tijd, met natuurlijk het Midden-Oosten wat minder mensen trekt, dan gaan er natuurlijk heel veel weer naar Singapore verder.
1: Martine, nog één belangrijke vraag. Als we jouw hele huisraad nu eens onder de loep nemen, hoeveel Delfts Blauw komen we dan tegen?
9: Nou, ik heb toevallig vorig jaar ben ik er geweest en toen heb ik 2 Delfts visjes gekocht, haringen van Delfts Blauw.
1: En er geweest? Je bent bij Hessel op bezoek geweest?
9: Ja, ik heb daar
1: bij Royal Delft.
9: Ja, ik heb daar gewoon die hele rondleiding gedaan en ik heb er ook nog gegeten.
1: En wat vond je ervan?
9: Ik vond het geweldig. Ik had het nooit verwacht dat het zo leuk is. Nee, maar ik zou iedereen aanraden om het een keertje te gaan kijken.
1: Dit is niet afgesproken, beste luisteraar.
9: Nee, maar het is gewoon geweldig. Het is zoveel meer dan bordjes en schoteltjes. Je hebt ook industrieel en weet ik veel wat. Ik vond het echt heel erg leuk om te zien.
1: Nou, ja, je hoeft niks meer te zeggen, Hessel. Nee, het is geregeld.
10: Het is een van de 146.000 die we afgelopen jaar hebben ontvangen. Dus er komen ook heel veel mensen naar ons museum.
1: Die allemaal dachten, het is leuker dan ik van tevoren had ingeschat, of niet?
10: Dat zeker, ja.
1: Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Dankjewel. Ik kijk nog even naar de stand van de AEX. Ik zie 0,6% in de plus. En dat betekent dat er 1025 punten op de borden staan. Straks, ja, ik ben al helemaal opgewarmd, gaat het nog veel langer over Delfts Blauw, maar ook over kaasschaven, over vastgoed. Je komt het allemaal tegen bij Royal Delfts Group.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
8: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
11: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
12: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
11: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
8: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
12: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
8: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
12: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
13: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
14: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
27: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schout de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
16: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
28: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
29: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
30: Online veilingmeester.nl.
31: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
32: Het is en blijft een van de meest bezochte websites van de hele wereld, Wikipedia. Het is ook nog eens een enorm belangrijke bron van data, vooral teksten voor de ontwikkeling van AI-modellen, door de techreuzen met name. Dus wat doe je in die positie als je de oprichter van Wikipedia bent? Dat vragen we aan de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. In de grote techshow is hij te gast. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
33: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
34: BNR Verkeer.
0: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. Er is één rijstrook dicht van de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Kilpen-Oler. Daar is een ongeluk gebeurd. Vanaf Weert Noord 7 kilometer file en 20 minuten vertraging. Er ligt iets op de linkerrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij De Meren. 8 kilometer file. Vanaf Woerden doe je er nu een kwartier langer over. En op de A76 Aken-Geleen een kapotte auto op de linkerrijstrook bij Spouwbeek. 10 minuten vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen bij afrit Everdingen bij kilometerpaal 81.4. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot controle bij 61.4. En ook controle op de A12 Utrecht-Arnhem bij Houten-Oost bij kilometerpaal 66.4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Defensie geeft miljarden uit aan wapens en mensen, maar dat gebeurt niet altijd op de juiste manier, heeft de Rekenkamer onderzocht. Zo komt het voor dat een order direct bij een bedrijf wordt geplaatst, terwijl gebruikelijk is dat je eerst bij een paar bedrijven een offerte vraagt. Defensieminister Jessakus moet daar beter op letten. De pornosite motherless.com is weer online, meldt de NOS. De site was door justitie uit de lucht gehaald vanwege misstanden. Zo waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt of van kinderporno. De website zegt de boel zo te hebben aangepast dat illegale content zo snel mogelijk wordt weggehaald. Bij een ongeluk op de A6 tussen Almere en Lelystad is vanochtend een motorrijder overleden. Een automobilist is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat een auto over de kop is geslagen en daarbij de motorrijder heeft geraakt. De identiteit van de beide slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De Pim Fortuyn-prijs gaat dit jaar naar de Iraans-Nederlandse schrijver Keivan Shahbazi. Net als Pim Fortuyn is die kritisch over de islam, zei jurylid Joos Eertmans bij de uitreiking in perscentrum Nieuwspoort. Shahbazi was vorig jaar ook al genomineerd, maar toen ging de prijs naar oud-minister Ronald Plasterk. En reizigers tussen Amsterdam en Utrecht, opgelet. Vanmiddag rijden daar geen directe treinen. Bij Apeldoorn is een verbindingstuk kapot, waardoor het spoor niet gebruikt kan worden. Doordat twee andere sporen ook al worden onderhouden, rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal en Schiphol. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselvallig met hier en daar enkele stevige buien. Later wordt het vanuit het westen droger en breekt de zon geregeld door. Het is 15 tot 18 graden. Morgen meer zon en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wat vindt Hessel Hoekstra, hij is de topman van Delfts Blauw, producent Royal Delft Group, zelf eigenlijk het mooiste stukje Delfts Blauw? Straks meer in BNR Zaken doen.
4: Wil jij ondernemen? Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: Tijdens het werk maken we steeds meer gebruik van AI. En dat betekent dat we ook steeds meer data delen met AI. Wat zijn de consequenties daarvan en met welke regelgeving moet je rekening houden? Je hoort het straks om 3:30 in BNR at Work.
33: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De porseleinen fles, ook wel bekend als de Royal Delft Group, produceert sinds 1653 Delfts Blauw. Begin deze eeuw redde wijlen miljardair John Ventener van Vlissingen het bedrijf nog van de ondergang om een van de oudste Nederlandse ambachten te beschermen. Inmiddels is Royal Delft Group een vastgoedtak en een kaasschavenproducent rijker en boekte het in 2025 voor het eerst in jaren weer winst. Maar durven consumenten door alle onzekerheid nog wel de portemonnee te trekken voor een vaas of een wandbord van Delfts Blauw? Ik vraag het allemaal aan Hessel Hoekstra. Hij is de topman van Royal Delft Groep. Welkom.
5: Welkom, dank.
1: Hoe uitgebreid is jouw collectie inmiddels als het aankomt op Delfts Blauw?
5: Die is nog niet heel groot, maar die wordt wel uitgebreid.
1: Wat zit er nu al in?
5: Ik heb tegeltjes, ik heb een mooie vaas. En verder heb ik jonge kinderen. Dus de mooie stukken die ik graag zou willen hebben, die houden we nog maar even buiten de deur.
1: Okay, stel dat je niet meer hoeft te vrezen voor allerhande ongelukken. Wat zou je dan toch nog graag aan die collectie willen toevoegen?
5: We hebben één of twee vazen eigenlijk. Dat heet de Color Bottle. Dat is een kraagfles. Het is een fles die een vaas die de vorm heeft van een moderne melkfles. Er zit een prachtig decor op. Normaal bouwen we onze decors van onderop. Er zit een structuur in. Deze is van bovenaf. Dus de hangende bloemen zijn het. Twee prachtige vazen. Als je daar een enkele grote bloem in zit, dan schittert niet alleen de bloem, maar ook de vaas. Ja, dat is het topstuk. En het echte topstuk dat we hebben is toch ook wel de tulpenpyramide. Een stuk van 1,5 meter hoog, waar onze schilders alle ambacht volledig op kwijt kunnen.
1: Maar het is dus niet zo dat jij al een hele verzameling had aangelegd. Ik vraag dat ook omdat ik iets las over jouw aanstelling als topman. Dat is nu ongeveer 1,5 jaar geleden. De Telegraaf schreef dat jij destijds 3 kwartier onafgebroken over Delfts Blauw hebt gesproken en daarmee ook de nodige indruk hebt gemaakt. Waar sprak je dan over als het niet al van kind af aan jouw passie was?
5: Ja, over ambacht, over mensenwerk, over een oer-Nederlands product, geschiedenis. Dat zijn dingen die mij heel erg trekken. Ik heb jarenlang bij Heineken gewerkt en daar onder andere ook voor brandbier gewerkt. Dus bedrijf uit 1340. Als we het hebben over bedrijven die heel oud zijn, dan is dit een nog ouder bedrijf. Daar stond derde generatie aan de productielijn of in de brouwerij.
1: Waarom trekt het je zo aan om vooral die bedrijven met een enorme geschiedenis. Ja,
5: er zit een stuk authenticiteit in. Er zit een stuk, toch die geschiedenis. En het is er nog steeds. We maken tegenwoordig de meest fantastische nieuwe producten. Maar een stukje in ere houden wat we al generaties hebben. Ja, dat vind ik mooi.
1: Want dit is er al generaties, dit is er al eeuwen. Maar ik heb het nu ook weer door elkaar gebruikt. De porseleinen fles. En waar jij nu de topman van bent, namelijk Royal Delft Groep, dat is niet meer alleen Delfts Blauw. Verre van, het is veel meer dan dat. Eventjes de belangrijkste divisies, waar kom je dan op uit?
5: Nou, de belangrijkste divisie in de kern van wat we doen is uiteraard Royal Delft, de porseleinen flessen. Sinds 1653 het Delfts Blauw aardewerk. We zijn overigens ook, er waren in de 17e eeuw ongeveer 34 fabrieken in Delft. Wij zijn de enige die nog overgebleven. Dus de enige waarbij het ambacht al bijna 375 jaar van meester op leerling wordt overgebleven. Gedragen. Dat is de kern van ons bedrijf. Daarnaast hebben we een fantastisch bedrijf gekocht als Royal Leerdam Kristal. Die maken prachtige kristalproducten, waaronder de kopiervase. We doen elke keer bij belangrijke oranje gelegenheden maken we oranje vaasjes. Nou, dat is ook een
1: maar geen glazen meer?
5: Nee, dat zijn geen glazen. Dat is een ander bedrijf, Royal Leerdam.
1: Goh, en dan plak je er maar kristal achteraan en dan weet iedereen precies het onderscheid.
5: Nou, het was ooit één bedrijf en dat bedrijf is in verschillende onderdelen gesplitst. En het bedrijf Royal Leerdam Kristal, daar waar het echte ambacht in zat, het echte glasblazen, dat is destijds naar ons gegaan.
1: En je bent nog vergeten te noemen, maar misschien was je er simpelweg nog niet aan toegekomen, dat er ook wat geld wordt verdiend met vastgoed inmiddels.
5: Zeker, we hebben in 2018 na de verkoop van een ander onderdeel die we hadden, hebben we een vastgoed aangekocht. En dat vastgoed zorgt voor stabiele inkomsten, stabiele omzet en zorgt voor cashflow.
1: Ja, want dat was ook een belangrijke list van John Ventener van Vlissingen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst, als het tegen zat met die andere divisies, geld op een andere manier verdiend zou kunnen worden.
5: Absoluut, dat was een hele belangrijke. Historisch gezien heeft Delft Blauw zijn ups en zijn downs. En door het creëren van een groep waar sterke bedrijven omheen zaten, in dit geval is het ook vastgoed, kunnen we zorgen dat op het moment dat het wat minder gaat, dat we dat ook kunnen opvangen. Doel is uiteindelijk dat erfgoed ook te behouden en dat ambacht in ere te houden.
1: Ja, maar niet al het vastgoed te behouden, want als je kijkt naar de laatste jaarcijfers, dan resteert daar inderdaad een plus, maar dat heeft ook wel te maken met verkoop van vastgoed. En als je dat maar voortdurend en blijft doen, dan blijft er uiteindelijk niet zoveel vastgoed over.
5: Dat klopt. En dat is ook.
1: Ja,
5: dat klopt helemaal. En het is ook helemaal niet onze intentie om alles vastgoed te verkopen. Maar je moet wel op een gegeven moment kijken, het vastgoed dat je hebt rendeert nog op de juiste manier. Nou, en daar hebben we geconcludeerd dat een stuk van ons vastgoed, dat we daar beter afscheid van kunnen nemen. En dat herinvesteren we ook weer. Dat hebben we onder andere geherinvesteerd in de overname van Bosca.
1: Ja. Vind jij het interessant om dat vastgoed toch nog erbij te houden? Want ja, ik kan me voorstellen, je bent meer een merkenman en je houdt van traditie. En dan blijft toch een belangrijke levensader dat vastgoed. Dat staat feitelijk los van waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
5: Het klopt dat mijn hart daar minder snel van gaat kloppen, maar het is wel onderdeel van het geheel. Hè. Het zorgen dat ook de porseleinen fles zijn groeistrategie kan uitvoeren. Dus daar, daar word ik op een andere manier gepassioneerd van.
1: En die groeistrategie die liet uiteindelijk ook zien dat jullie Bosca hebben overgenomen, bekend van de kaasschaven. Waarom?
5: Als groep, net al wat we over hebben gehad, hè, dat we als groep willen verbreden en niet alleen maar afhankelijk willen zijn van Delft Blauw. En vastgoed is ook, het is in zoverre wat saaier als je kijkt naar die consumentenproducten die we maken. We kregen de kans om Bosca over te nemen. En dat is een bedrijf met ook een hele rijke historie. Het is 130 jaar oud, dus we hadden toen straks over 100 jaar. Is dat oud? Nou, 130 zeker.
1: Maar dat doet de familie die achter Bosca zit natuurlijk ook niet lichtzinnig. Het is een vijfde generatie die maar één keer het bedrijf kan verkopen.
5: Ja.
1: Dus wat voor traject ging daaraan vooraf?
5: Daar gaan de gesprekken aan vooraf. Zij hebben uiteindelijk besloten dat zij dat bedrijf willen verkopen. En dan wordt er, zullen zij gekeken hebben naar wat zijn interessante partijen waar we mee samen kunnen gaan. En dan kom je onder andere ook uit bij de Royal Delft Groep. En dat is we zijn beursgenoteerd, maar tegelijkertijd als bedrijf wel redelijk een familiebedrijf. Naast het feit dat de familie Ventena van Vlissingen een grote aandeelhouder is, hebben wij aandeelhouders die al jarenlang aandeelhouder zijn van de Royal Delft. En daarmee een hele warme band hebben. Als je een grote aandeelhouder is, hebben wij aandeelhouders die al jarenlang aandeelhouder zijn van de Royal Delft.

0: goede, niet alleen de beste kaasschaven, maar ook hele goede pizzasnijders.
1: Ja, leidt me even door het hele assortiment.
0: Pizza ovens, er worden tegenwoordig goede vleesmessen worden gemaakt.
1: Maar dat Royal Dutch Food Tools, ja, betekent dat dat er nog meer overnames in dit segment aan zitten te komen?
0: Nou, historisch hebben wij altijd gekeken naar hoe we de groep kunnen versterken. Hè? En of dat plaats zal vinden onder Royal Delft Groep of onder Bosca, dat is maar te zien. Dat het Royal Delft Food Tools heeft, heeft ook vooral te maken met dat het een samenwerking is tussen en de porseleinen fles, Royal Delft en Boron. En daarnaast in Bosca zit het huidige
1: Boron
0: management.
1: Boron is het investeringsvehikel van
0: de familie van Vlissingen. Ja. Ja. Maar het huidige management heeft ook 18% van de aandelen in Bosca. Dus uiteindelijk is het een werkmaatschappij.
1: Oh, daar ging je microfoon. Daar is voor gewaarschuwd, maar hij heeft een oude vertrouwde positie weer ingenomen. Maar laten we dan toch even kijken naar waar veel mensen de groep vooral van zullen kennen. Dat is Delfts Blauw en dat heeft zijn ups en zijn downs. Dat heeft misschien ook wel te maken met het consumentenvertrouwen, vraag ik.
0: Zeker. Als je kijkt naar het type producten die we hebben, dan hebben we handgeschilderde producten. Die zitten zeker in het hogere segment. En dan hebben we ook wat gangbare producten. Producten die ook voor de toeristen betaalbaar zijn. Wat je ziet is dat...
1: Ook voor toeristen of vooral voor toeristen?
0: Ook voor toeristen. En dan is de vraag of mensen die bij ons op bezoek komen in het museum, of die nou allemaal puur toerist zijn.
1: Je zult weten wat je afzetmarkt is. Moet je het vooral hebben van de internationale toerist?
0: Nee, we hebben het zeker van de internationale klant. We hebben het vooral van de internationale klant. En die is heel belangrijk voor ons. En die koopt ook wel vooral in Nederland. Internationaal hebben we de afgelopen jaren mooie groei laten zien. Maar het verkopen in Nederland is heel belangrijk voor ons.
1: Maar dat veronderstelt dat die toerist dan wel moet blijven komen. Dat hij geld over heeft voor een vakantie in het buitenland, Nederland. En dat hij dan, als hij daar is, ook nog de appetite heeft om, als het even kan, een mooi stukje Delfts Blauw mee te nemen. En is dat allemaal nog wel zo? Zijn die voorwaarden op die manier aanwezig?
0: Nou, die onzekerheid is natuurlijk wel in de markt. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben de situatie in het Midden-Oosten. En wat voor effect heeft dat op het consumentenvertrouwen? Ik vond het mooi om vanochtend in de krant te lezen dat het consumentenvertrouwen weliswaar gedaald is, maar de uitgaven van de consument nog op niveau blijft. Met dan de laatste zin die er in het artikel stond. Het cultuur heeft daar wellicht wel wat onder te lijden. Dus dat zou impact op ons kunnen hebben.
1: Cultuur, jij schaart wat jullie doen, niet alleen onder commercie, maar ook onder cultuur.
0: Nou, het Royal Delft Museum, waar we heel nauw mee samenwerken, waar heel veel bezoekers dus naartoe trekken, is absoluut een cultureel, een toeristische activiteit.
1: Als we toch dat klantenbestand eens doornemen, dan hebben we nu al geconstateerd dat het ook van belang is dat je in het buitenland aansprekend blijft. Maar voor de langere termijn, sinds 1653, laten we er toch nog minstens een paar eeuwen aan vastplakken, is het van belang dat niet alleen de wat oudere bezoeker langskomt, maar dat jongeren ook denken, Delfts Blauw, dat vind ik nou eens interessant. Is dat al zo?
0: Ja, dat is zeker zo. Daar zijn we ook heel erg mee bezig. Ten eerste zie je een trend onder consumenten dat producten die authentiek zijn, echt met de hand gemaakt, waar verhaal achter zit, die zijn enorm in trek. Dat ambacht dat wij laten zien speelt daar prachtig op in.
1: Tussendoor, want je hebt dat nu een paar keer gezegd en ik geloof ook zeker dat er ambacht om de hoek komt kijken, maar ik ben op jullie website geweest en dan zie ik dat de prijs wel vrij afhankelijk is van welke techniek er dan wordt toegepast. Ik kom vrij vaak het woordje, en jij moet het maar even toelichten, transfer tegen.
0: Ja.
1: En dan kun je inderdaad voor een paar tientjes klaar zijn. Ja. En als dat woordje ontbreekt, dan zie ik dat ook terug in de prijs.
0: Ja.
1: Wat is dan transfer?
0: Ja, het transfertechniek is techniek die
1: transfer.
0: Ja, die is al lang geleden. Ja, decal is een Engels woord weer. Die is lang geleden al ontwikkeld, hoor. En het gros van de producten die je zult zien in de markt, niet alleen Delfts Blauw, maar gewoon decoratie op aardewerk, dat is een transfertechniek. En dat is een soort sticker die je op het product plakt. En de verf die brandt of het glazuur in, of die blijft erop.
1: Ja, een sticker plakken, zo is dat ambacht wel een gruzelement geslagen voor mij?
0: Nee, absoluut niet. Ten eerste is, voor wat wij doen in ieder geval, de schilderingen, die worden nog allemaal met de hand gemaakt. Het is een soort, die transfer zelf, het is een sticker die, ja, ik vergelijk het maar met een zijden sjaal die je drukt. Daar heb je die hele ouderwetse druktechniek, zo worden die transfers ook gemaakt.
1: Het is wel de goedkopere optie, want
0: zeker.
1: Zoals ik in ieder geval moest vaststellen, als die techniek verandert, dan kom je denk ik uit bij hoe het

0: in 1653 ging?
1: De handgeschilderd is zoals in 1653 ging.
0: En dan wordt het duurder.
1: En dan wordt het zeker duurder, ja.
0: En ook dat bedient een bepaald publiek? Of is het lastiger om, als het goedkoper kan en er toch ook goed uitziet, dat nog aan de man en vrouw te brengen?
1: Nou, je kunt het bij allebei aan de man en vrouw brengen. Je ziet dat er zijn uiteindelijk verschillende soorten consumenten. Je hebt de consumenten die voor de premium en de echte luxe producten gaan. Nou, die komen bij onze handgeschilderde stukken uit. De transferproducten zijn ook allemaal handgemaakt. We hadden het er eerder over. Kom vooral naar de fabriek. Daar zie je ook hoe de handgeschilderde of de getransfereerde producten gemaakt worden. Dat is niet eventjes een transfer plakken. Dat is uiteindelijk ook de stukken perfect laten aansluiten. De modellen zijn niet altijd gemakkelijk. Dus daar gaat ook heel veel tijd in zitten.
0: Jij hebt, om het bedrijf beter te leren kennen, op verschillende plekken binnen dat bedrijf stage gelopen.
1: Ja.
0: Om nu ook groepenslagen ten ijs te komen. Waar zijn nu de schellen van je ogen gevallen? Waarvan je dacht dat het zo werkt? Of dat vind ik echt interessant. Dat had ik nooit verwacht.
1: Nou, wat ik in die hele periode, ik heb in alle banen of alle rollen in de fabriek ook gedaan. Het stukje perfectie dat je eigenlijk in elke stap moet pakken. Want op het moment dat jij foutjes maakt, dan heeft dat effect op de volgende stap in het proces.
0: En
1: ze
0: jou zelf wel eens iets laten maken?
1: Ja, ik heb zelf een mal gemaakt. Ik heb zelf een stuk gemaakt. Ik heb zelf stukken geschilderd. Die staan bij mij op de kamer en daar blijven
0: collectors
1: ze.
0: Collectors item.
1: Ja, dat is een collectors item. Dat is een limited edition. Dat houden we ook zo.
0: Dat ziet er niet uit.
1: Nou, ik was heel tevreden. Maar ik weet niet, als ik aan de schilders vraag wat ze ervan vinden, dan krijg ik een minzaam lachje. Ja.
0: Maar is het motoriek dan vooral? Of gaat het om temperaturen? Wanneer is iets geslaagd?
1: Dat zit op heel veel facetten. Dat zit in hoe je uiteindelijk de keramiek zelf, dus even afgezien van de decoratie, het product zelf, hoe speelt het aardewerk met het glazuur? Krijg je daar een mooie afwerking als eindproduct? De schildertechniek zelf. Als je kijkt naar het hele proces, we beginnen met het maken van een mal en in die mal wordt klei gegoten.
0: Duitse klei. Tot zover. Het oer-Hollandse product.
1: Ja.
0: Maar goed, Duitse klei, dat neem ik van je aan.
1: Duitse klei. Nou, dat gaat in een mal. En die mal die zuigt als het ware de klei, of het vocht uit die klei. En dan hou je aan de binnenkant van die mal een leerachtige laag over. Nou, dan gooien we de mal gooien we leeg. De overtollige klei gaat leeg. En dan hou je een product over. Nou, die moet nog met de hand bewerkt worden. Die moet gespons worden. Die moet helemaal glad gemaakt worden. De naden die je dan ziet, moet allemaal weggehaald worden.
0: Dat is niet zomaar een stage, hoor. Je bent nog volledig in beslag genomen.
1: Maar een klein stukje van het begin. Dus
0: dan heb ik spijt dat ik hier helemaal aan begonnen ben. Maar dan neem ik aan dat jij het allemaal als een spons hebt opgezogen. Dan ga ik je nu toch een dilemma voorleggen.
1: Oké.
0: Ja. Want we moeten het ook nog even over de wereld hebben. Als de oorlog in het Midden-Oosten nog 6 maanden aanhoudt, moeten we serieus de kosten gaan verlagen. Of ik maak me daar geen zorgen over. Ons klantbestand is loyaal genoeg, ook als dingen wat duurder worden.
1: Ik maak me in zover geen zorgen over dat we er natuurlijk al de afgelopen periode rekening mee hebben gehouden dat dit zou kunnen gebeuren.
0: Ja, want Hessel Hoekstra is hier de topman van Royal Delft Group. Ik kan me zo voorstellen dat je productieproces door die stijgende prijzen ook duurder is geworden. Klopt dat?
1: Dat valt op zich nog wel mee. We hebben uiteraard te maken met inflatie. We hebben te maken met lonen die stijgen. We hebben te maken met energiekosten. Maar een van de ideeën die veel mensen hebben is dat onze energiekosten, vooral bij het maken van de producten, verschrikkelijk hoog zijn. Het stoken van de ovens.
0: Nou, dat gaat toch om behoorlijke temperaturen?
1: Dat gaat over zeker behoorlijke temperaturen. Gaat over de 1200 graden. Dat hele stookproces duurt vrij lang. Maar het stukje de ovens overstoken naar 1200 graden is vrij kort. En op het moment dat je die 1200 graden hebt bereikt, dan vindt er een chemisch proces plaats. Wij schilderen in zwarte kobalt. En bij 1200 graden wordt die zwarte kobalt, die wordt blauw. En dan krijg je die blauwe Delftblauw kleur die onze producten zo kenbaar maakt.
0: Maar het is oorspronkelijk zwart.
1: Het is oorspronkelijk zwart. Je
0: bestaat er dan ook Delft zwart?
1: Er bestaat ook Delft zwart, maar dat is wel weer iets anders dan Delft blauw. Het is weer een andere techniek. Maar Delft zwart werd in de 17e eeuw, 18e eeuw gemaakt. Het is heel zeldzaam, prachtig product.
0: Ja. Maar als ik het dus goed begrijp, dan valt de financiële, de budgettaire schade tot nu toe mee. Behalve dan dat het leven, net als voor iedereen en voor ieder bedrijf, wat duurder wordt.
1: Zeker.
0: Ja. Gaan jullie dus ook niet zo nodig productieprocessen aanpassen of elektrificeren? Kijken of er dingen toch wat duurzamer of op basis van andere bronnen kunnen?
1: Daar zijn we continu mee bezig. De ovens die we hebben zijn gasovens, die wel heel erg lang. We kijken ernaar of die op termijn naar elektrische ovens over kunnen gaan. Maar ook omdat het gas dat wij eigenlijk verbruiken, het stookproces is zo laag, dat de verduurzaming zit er meer in. De verduurzaming van ons pand, zorgen dat we de hele elektriciteit en de gasverbruik in onze fabriek aan zich verlagen. Ja, dat zijn dingen waar we vooral aan het kijken zijn.
0: Maar goed, die oorlog in het Midden-Oosten die heeft ook effect op het gemoed van mensen, op het vertrouwen in de economie. Ze kijken misschien op een andere manier naar hun eigen portemonnee. Vooral de luxe merken, en dat is overigens al een paar jaar gaande, die hebben het lastig. En je zou bepaalde zaken die jullie kunnen verkopen toch met gemak kunnen scharen onder de categorie luxe.
1: Ja.
0: Moet je daar dan harder aan gaan trekken?
1: Daar moeten we slimmer in zijn. Afgelopen jaar hebben we gezien dat onze producten, we zien dat dus die marktontwikkeling wat langer gaande is. Afgelopen jaar hebben we mooie resultaten laten zien. Dus we zien daar nog geen terugval in. Daarnaast zijn we als bedrijf aan het kijken hoe kunnen we onze producten verder relevanter maken voor die consumenten. Wat voor portfolioontwikkeling kunnen doen.
0: Relevanter kunnen maken voor consumenten?
1: Ja, dat je fasen maakt die vormen hebben die meer aansluiten bij de type vormen die consumenten nu leuk zouden vinden. We hebben een stuk klassiek assortiment. Een stuk modern assortiment. Nou, dat moderne assortiment dat kunnen we nog verder uitbreiden.
0: Ja, ik zag ook ergens de term conversation items of starters voorbij komen.
1: Ja.
0: Dus het is een manier, je moet er wat voor betalen, maar om het gesprek op gang te houden.
1: Nou, wij maken toch een pronkstuk. En historisch gezien, al in de 17e eeuw was Delfts Blauw een pronkstuk in je huis. Nou, dat maken we nog steeds. En als jij in je 35 bent, of je bent 25, of je bent 40, en je gaat je huis helemaal opnieuw inrichten en je wilt dat daar te mooi uitziet. Ja. Dan kiezen mensen voor bepaalde stukken die onderscheidend zijn in hun huis. En dat soort pronkstukken, daar vallen wij dan ook
0: onder. Maar er valt toch nog een hele wereld te winnen, want je zou ook kunnen zeggen, die generatie die ziet dat als iets wat geweest is, als truttig, misschien wel als kitsch in bepaalde opzichten. Hoe kun je dat soort denkbeelden veranderen?
1: Dat zit in productontwerp, dat zit in de marketing en de communicatie die we doen en de samenwerking die we aangaan. Sommige mensen kennen ons ook wel van de bokaal van de Dutch Grand Prix die we maken.
0: Dat ding dat kapot viel.
1: Er was er eentje die kapot viel, de andere gelukkig niet.
0: Dat heb ik wel gezien.
1: Ja, maar die sloeg enorm goed aan bij het publiek. En op dat moment laten we ook zien dat het helemaal niet oudbollig is of helemaal niet iets van je oma is. En daarnaast doen we samenwerking. We hebben nu samen met het Royal Delft Museum hebben we 6 straatartiesten uitgenodigd om een soort artist-in-residence programma bij ons te doen. De straatartiesten die van die enorm grote murals maken in steden. En die hebben we ondergedompeld in Delft Blauw, de geschiedenis, de maaktechniek. En die hebben we gevraagd om 6 kunst werken te maken, grote tegeltableaus. En daarnaast ook hun stijl te vertalen naar producten van ons. En dat is nu als tentoonstelling te zien.
0: Zo 2026 ingecatapulteerd. Dankjewel voor je komst. Hessel Hoekstra, topman van Delfts Blauw producenten Royal Delft Groep. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sandra Hilster. Zij is de topvrouw van Benny J. Benelux. Over produceren voor de publieke omroep, maar net zo goed voor streamingplatforms en wat dan de verschillen zijn. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks gaat het in BNR Zaken doen over de oplopende hypotheekrente. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Je kent ons van het nieuws.
4: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
4: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
4: Zoals deze.
3: Klinkt werken beter.
4: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
4: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
4: En via DAB+. Business Beats.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
13: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
11: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
12: Yes!
14: Ja, voordat ik hier manager werd, had

0: soep.
1: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
2: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
3: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
1: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
4: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
2: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
1: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
7: Nu in de BNR-app.
8: Het OM gaat het aantal flitspalen dit jaar ruim verdubbelen. Het CBS zag de inflatie in april weer verder oplopen. En de Algemene Rekenkamer concludeert dat veel politieke doelen niet gehaald en uit het zicht zijn. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Robert Vriesen zit bij de ANWB. Hoe staat het ervoor met de files?
9: Nou, er staat 60 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Harmelen nog 10 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging vanaf afrit Oosterbeek rijdt het langzaam. Half uur vertraging op de A28 vanuit Assen naar Zwolle bij afrit Westerbork. 3 kilometer file. En de A30 is dicht vanuit Barneveld naar Ede bij Lunteren. Dat is dus, betekent dus omrijden en dat gaat via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan de snelheidscontrole. Die staan op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen bij 81.4. Op de A7 Heerenveen-Groningen bij Marum controle bij 178.4. En ook controle op de A16 Belgische grens Breda bij de grens bij 72.0.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer, van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van der Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Rekenkamer legt vandaag het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar onder de loep en trekt de conclusie dat we weinig zijn opgeschoten met het kabinet Schoof. Als voorbeeld wordt de woningbouw genoemd. Woonminister Mona Keijzer had geld genoeg om flexwoningen te bouwen, maar deed er amper iets mee. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. En dan het weer van weer online. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het aantal hypotheekaanvragen schiet omhoog doordat de rentetarieven aan het stijgen zijn. En hebben we straks nog wel genoeg schoon drinkwater in Nederland? Je hoort het in BNR Zaken doen.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
0: Het is en blijft een van de meest bezochte websites van de hele wereld, Wikipedia. Het is ook nog eens een enorm belangrijke bron van data, vooral teksten voor de ontwikkeling van AI-modellen, door de techreuzen met name. Dus wat doe je in die positie als je de oprichter van Wikipedia bent? Dat vragen we aan de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. In de Grote Techshow is hij te gast. Vandaag om 3 uur op BNR en altijd als podcast.
11: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app
16: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De hypotheekrentes zijn aan het stijgen, blijkt uit een rondgang van de Financiële Telegraaf. Geldverstrekkers als ING, ABN AMRO en Rabobank schroeven die tarieven op als reactie op de stijgende rentes op de kapitaalmarkten. Dat leidt tot een stijging van het aantal hypotheekaanvragen van mensen die nu nog snel een lagere rente willen meepakken. Contact met Martin Hagedorn van de Hypotheekshop. Goedemiddag.
18: Goedemiddag Thomas.
8: Waarom komt die golf van renteverhogingen juist deze week op ons af?
18: Nou, omdat die rente op die kapitaalmarkt, die is eigenlijk sinds begin van de maand aan het stijgen, maar zeker sinds afgelopen vrijdag. En geldverstrekkers die springen daar vaak direct op in, met een vertraging van een paar dagen. Dus vandaar dat er vandaag en morgen veel renteverhogingen zijn aangekondigd.
8: En die kapitaalmarkt is dan weer in beweging gekomen als gevolg van geopolitieke onrust?
18: Ja, met name door het conflict in het Midden-Oosten. Hè. Je ziet dat beleggers zich heel erg veel zorgen maken over de inflatie en de energieprijzen. En dat betaalt zich dan in die hogere kapitaalmarktrente. En geldverstrekkers volgen. En ze hebben nu in eerste instantie hebben ze een deel van de stijging hebben ze ingeprijsd, maar nog niet volledig. Dus wij denken dat als de kapitaalmarkt op deze hoogte blijft, dat er nog wel een rondje renteverhogingen gaat
8: komen. Ja, maar dat gaat dus in kleinere stapjes, want over wat voor verhoging hebben we het op dit moment dan?
18: Ja, het gaat vooralsnog om beperkte verhogingen. Gisteren waren het 15 geldverstrekkers, nu zijn het er ruim 25 van de 40 actieve. Hè. Dus het is wel echt massaal dat ze verhogen. Maar het gaat inderdaad om beperkte verhogingen. Dus het gaat van 5 basispunten tot 15 basispunten. Ja. De kapitaalmarktrente is ongeveer 0,3 opgelopen sinds vrijdag.
8: Maar als er 40 geldverstrekkers zijn, grotere geldverstrekkers zijn, dan neem ik aan dat die elkaar ook scherp in de gaten houden. Dus dit is iets waarvan je zeker wel weet dat de buurman het ook doet. Of niet?
18: Ja, klopt. Nou, de concurrentie is inderdaad fors. Hè. Dus vandaar dat eigenlijk iedereen volgt. Hè. We zien vandaag ook weer geldverstrekkers binnenkomen. Dus inderdaad, iedereen volgt. En concurrentie is op 10e, of op 100e zelfs.
8: En wat doet dat nu al met het aantal hypotheekaanvragen?
18: We zagen maandag, de eerste dag dat er echt veel renteverhogingen waren, dat ongeveer 1,5 keer zoveel aanvragen binnenkwamen bij geldverstrekkers als normaal tijdens een werkdag. Gisteren waren het al 3 keer zoveel. Hè. Dus dat is echt wel, dat zijn hele grote hoeveelheden, pieken. De geldverstrekkers en de adviseurs die zijn er druk mee. En dat zijn met name mensen die al bezig zijn met een hypotheektraject en die nu versneld hun aanvraag indienen. Ja,
8: omdat ze weten dat er dus nog meer aan zit te komen, of niet? Want dat zegt u eigenlijk ook.
18: Nou ja, om in ieder geval deze verhoging voor te zijn. Hè. Want als je hebt dan vaak een paar dagen respijttermijn, noemen ze dat. Hè. Dus dan kan je nog aanvragen tegen het oude tarief. Dus dat scheelt.
8: Ja. Wat doet dit uiteindelijk? Want als dit een wat langere beweging is met de huizenprijzen, worden die dan ook betaalbaarder? Of als je al een huis hebt, moet je dan misschien anders formuleren. Komen die onder druk te staan?
18: De renteverhogingen zijn beperkt. De schaarste op de woningmarkt is zo groot dat een lichte stijging van de hypotheekrente doet niet veel voor de huizenprijzen. Hè, daarvoor is het tekort gewoon eenvoudigweg te groot.
8: Zijn er parallellen te trekken met eerdere periodes van stijgingen? Want in 2022, dat was eigenlijk in de eerste dagen, weken, maanden na de Russische inval in Oekraïne, was die sterke stijging er ook. Was het toen heel anders?
18: Ja, dat is eigenlijk onvergelijkbaar. Hè? We hadden toen, ten tijde van Oekraïne, hadden we natuurlijk die jaren daarvoor met het opkoopbeleid vanuit de ECB van staatsobligaties. Toen hadden we natuurlijk onnatuurlijk lage rentes in Nederland. De hypotheekrente van onder de 1% hebben we zelfs nog gehad. Ja, toen was de stijging, toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen steeg de rente in een half jaar tijd meer dan 3%. Ja, dat is niet te vergelijken met de stijging nu van een paar tienden. De parallel die je wel kunt trekken is, ten tijde van Oekraïne, toen was er veel onrust over de energieprijzen. Toen zag je dat er onder huiseigenaren en onder kopers, dat er toen veel meer aandacht kwam voor verduurzamen. Om je woning een beetje schokproef te maken voor de energiestijging. Dat zouden we eigenlijk mensen nu ook weer willen adviseren. Sta je niet blind op die
8: rente? Net het adviserende deel en de verbinding valt weg, maar ik denk dat de hoofdboodschap wel duidelijk is. Namelijk, er is sprake van een stijging, maar laat je niet ontmoedigen of overhaasten. Martin Hagedorn van de Hypotheekshop, dankjewel.
7: De economische stand van Nederland.
8: Van een tekort aan stroom tot een teveel aan stikstof, van woningnood tot oorlogseconomie en van een lokale subsidie tot een mondiale handelsoorlog. Hoe staat de Nederlandse economie er eigenlijk voor? En welke impact heeft de macro-economie op jouw portemonnee? In deze serie bespreek ik elke woensdag met economen en andere deskundigen de economische stand van Nederland. Vandaag gaat het over drinkwater in Nederland. De gast Jan-Jacob van Dijk, hij is voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
8: Nam net nog een slok water. Dat kan gewoon in Nederland. Dat ongefilterd. Maar niet uit een fles.
19: Niet uit een fles. En de kwaliteit van dit drinkwater is gewoon ongelooflijk goed. Ik ben net een periode in Frankrijk geweest waar ik ook het drinkwater heb mogen drinken uit de kraan. Want voor tandenpoetsen doe je dat ook. Dat smaakt toch echt anders dan dit drinkwater.
8: Hoe lang kunnen we daar nog van uitgaan?
19: Als we geen maatregelen gaan treffen, dan wordt dat ingewikkelder. Wordt dat steeds ingewikkelder, omdat we zien dat we aan de ene kant de kwaliteit van het zoetwater wat we hebben, dat er niet beter op wordt door lozingen van landbouw en van de industrie. Tweede is dat we als gevolg van klimaatverandering, zeker in de zomerperiodes met lange periodes van droogte, de beschikbaarheid van het zoetwater ook fors aan het afnemen is. En als we dan ook nog weten dat de bevolking groeit, de economische activiteit ook toenemen, met als gevolg dat er ook meer water wordt gebruikt. Ja, dan zijn er wel drie bedreigingen die ervoor zorgen dat je nu na moet denken over hoe je het wilt organiseren. Dat in 2100 we dat nog steeds hebben.
8: En deze bevindingen zijn keurig opgeschreven in een redelijk recent gepresenteerd rapport van de raad waar je de voorzitter van bent.
19: Ja.
8: En overhandigd aan de minister Karremans.
19: Ja.
8: Een van zijn eerste reacties was, dames en heren, er blijft gewoon water uit de kraan komen. Is dat dan de reactie waar je juist niet op hoopt?
19: Nou, eerlijk gezegd, dat was ook wel een beetje een dilemma waar wij überhaupt met het advies mee bezig waren. Als je ons gaat vragen, komt er aankomende vrijdag nog steeds water uit de kraan? Dan zeggen we ja. En over een jaar ook nog wel. En over 3 jaar misschien ook nog wel. Maar als je het goed op je in laat werken, dan zeggen we, dan wordt het misschien op termijn, en al wel eens wat eerder dan menigeen denkt, wel eens knap ingewikkeld. Vitens heeft nu al aangekondigd dat zij niet elk woningbouwproject wat in Utrecht op dit moment wordt gestart, dat zij daar kan garanderen dat daar ook op goede manier drinkwater kan worden.
8: Het trekt al wat langer aan de bel. En overigens zijn er meer waterbedrijven die bijvoorbeeld in een periode van droogte zeggen, het wordt nu ingewikkeld, misschien komt er een tijd aan dat we binnenkort uitverkocht zijn. En dan denk ik, en misschien ben ik iets te veel de journalist hier, maar dit is ook een vorm van lobby om het probleem op de kaart te zetten. Maar het is dus al een probleem, of niet?
19: Het is al een probleem. Kijk maar, wat dat betreft is Vitens nog scherper geweest dan dat ze andere jaren al deden. Dat ze zeggen, wij weten niet zeker of wij alle nieuwe woonwijken wel kunnen gaan aansluiten. Er wordt ook al op dit moment naar bedrijven gezegd, als u nog meer wilt hebben, dat wordt wel
8: en
19: heel.
8: Is er een aansluitverplichting op dit moment voor die waterbedrijven?
19: Ja, in
8: kan
19: principe,
8: dit ook?
19: In principe zouden waterbedrijven gewoonweg moeten aansluiten om dat te kunnen doen. Alleen het ingewikkelde is, als je het niet kunt leveren, dan kun je wel zeggen dat je het gaat doen, maar dan krijg je niet. Wat wij in feite, want dat is even de essentie. Wat wij geprobeerd hebben om duidelijk te maken is, als je wilt voorkomen dat we eenzelfde situatie krijgen als met de netcongestie op het trein van de elektriciteit, Als je dat wilt voorkomen voor het drinkwater, moet je nu aan de bak. En dan moet je nu dingen gaan doen. We hebben geleerd door het te negeren bij netcongestie, door het voor ons uit te schuiven, dan krijg je echt grote problemen. Als je het nu gaat doen, zal de consument er niets van merken. En dan zullen we ook in 2100 nog steeds op een goede manier het goedkope, lekkere drinkwater kunnen krijgen.
3: Want Karremans heeft gezegd, er komt gewoon water uit de kraan. Komende vrijdag en ook nog volgend jaar. Maar goed, op de lange termijn is dat verhaal wellicht een tikkie anders. Hij heeft ook gezegd dat hij bezig is om de voorzieningen klaar te maken voor de tijd waar jij het over hebt. Namelijk zorgen dat het aanbod groter wordt. Dat je dus op meer plekken kunt winnen, maar dat gaat nog niet hard genoeg?
19: Nee, wat wij gezegd hebben is, je moet een drinkwaterstrategie gaan ontwikkelen. Je moet met alle belangrijke spelers, dus met de provincies, met de gemeenten, met de drinkwaterbedrijven en met het Rijk, moet je om tafel gaan zitten en de waterschappen. Zorg er nou voor dat er zo'n nationale drinkwaterstrategie wordt ontwikkeld. En daarvan zegt Karremans, dat ga ik doen. Einde volgend jaar heb ik zo'n drinkwaterstrategie liggen.
3: En wat zijn dan de uitgangspunten van die strategie, als jij hem ook voor een deel zou kunnen uitstippelen?
19: Ik heb hem nog niet helemaal uitgestippeld, want dat moet daarin gebeuren. Maar één van de belangrijkste elementen is, zorg ervoor dat het zoetwaterstelsel in Nederland veel minder erop gericht is dat wanneer het water hier binnenkomt zo snel mogelijk naar zee wordt afgevoerd.
3: Ja, dat is eeuwenlang geweest om Nederland überhaupt Nederland te laten zijn.
19: Ja, en daarvan zeggen we, daar zul je echt anders moeten gaan doen. Je zult echt het zoete water veel langer vast moeten houden. Je moet ervoor zorgen dat je echt een zoetwaterberging gaat krijgen, groter dan dat die nu is, om ervoor te zorgen dat we dat op langere termijn blijven houden. En in dat kader moet je nu in de nota ruimte, want we weten dat dat document op dit moment op tafel ligt, waar het woord drinkwater amper aan bod komt. Maar daarin zul je dus nu de keuze moeten maken, gaan wij voor woningbouw op sommige plekken of gaan we voor waterberging op die plek?
3: Ik dacht dat woningbouw ook een belangrijk punt was.
19: Ja, dat is ook buitengewoon belangrijk.
3: En defensie een belangrijk punt was, en defensie vraagt ook ruimte.
19: Ja, en natuur vraagt ook ruimte.
3: Ik was natuur nog vergeten, maar veel me gerust aan.
19: En mobiliteit, dus, maar als je dus nu niet het gesprek gaat voeren om ook drinkwater een van die prioriteiten te laten zijn, dan weet je dat aan het einde van de rit drinkwater de klos is. Dat daar onvoldoende aandacht voor is, omdat die al op andere terreinen, is die ruimte al ingenomen.
3: En is er dan niet voldoende water of is er niet voldoende schoon water? Want dat onderscheid moeten we misschien toch ook nog maken.
19: De eerste is zorgen voor dat er voldoende water is. De tweede is zorgen voor dat de waterkwaliteit die er is, dat die voldoende schoon is. En ook daar weten we dat Nederland, als het aankomt op de kaderrichtlijn water, op dit moment absoluut nog niet aan de eisen voldoet. Ja, van wat
3: dat was pas volgend jaar, toch? En dat weten we toch pas 20 jaar, dat die kaderrichtlijn eraan zit te komen.
19: Ja, dat weten we pas 20 jaar. En eerlijk gezegd, wij hebben 3 jaar geleden hebben wij een advies uitgebracht over de kaderrichtlijn water. En we hebben gezien dat het kabinet en het ministerie van INW geprobeerd heeft om een been bij te trekken. Maar ze zijn nog niet veel verder gekomen dan 5 tenen. De enkel, onderbeen, het kuitbeen en het bovenbeen is nog niet bijgetrokken. Dat zal echt moeten gaan gebeuren om ervoor te zorgen dat we ook daar stappen weten te zetten.
3: En wat anders, want die kaderrichtlijn water, die is ook wel afgeschilderd als iets wat Nederland in grote problemen kan brengen. Ja. Een nieuw stikstofslot, maar dan gerelateerd aan water.
19: Ja.
3: Wat zijn de consequenties? Want 2027, dat was jaren geleden, wellicht nog ver aan de horizon. Maar inmiddels is dat over een paar maanden. Wat als Nederland daar niet aan voldoet?
19: Als Nederland, helemaal voorspellen kan ik niet wat er dan precies wel of niet gaat gebeuren, maar de claims, zoals we die nu bij stikstof hebben gezien, en dat die dan ook op het terrein van kaderrichtlijn water gaan komen, zou wel eens groot kunnen zijn. En dat zou betekenen dat er dan forser en harder ingegrepen moet worden om te voorkomen dat de kwaliteit van het water achteruit gaat. Dus dan mag er minder geloosd worden. Als er minder geloosd mag worden, betekent dat je andere bedrijfsprocessen zou moeten hebben, dan wel dat je moet stoppen met sommige bedrijfsprocessen. Of dat je moet stoppen met de uitstoot van sommige gewasbeschermingsmiddelen. Nou, dat zou wel eens heel dramatisch en drastisch kunnen zijn met alle gevolgen van dien. Dus dat zal misschien nog niet direct in 2027 zijn, maar wel korte tijd daarna. Want je moet voldoen aan die kwaliteit. Buiten dat, het klinkt zo'n klein beetje alsof we dat doen omdat Europa dat van ons wil. Maar als wij weten dat elk stofje wat er extra in het water gaat komen, wat je eruit moet halen, ook kostprijsverhogend is voor drinkwater, Ja, dan moet je hier wel eens even nadenken van, is het wel verstandig dat we door blijven gaan op de huidige voet?
3: En drinkwater is sowieso al aan de goedkope kant, geloof ik.
19: Drinkwater is in Nederland wat dat betreft spotgoedkoop. Dat is ook, en eerlijk gezegd, je hoort mij niet pleiten dat drinkwater ongelooflijk veel duurder moet gaan worden. Maar je hoort mij wel pleiten voor die mensen die denken dat drinkwater ook gebruikt kan worden voor andere functies dan puur drinkwater. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het besproeien van je gazon wanneer het al 4 weken droog is, omdat je graag wilt dat het een mooi groen gazonnetje blijft. Of wanneer je denkt dat je zwembad van pak een beet 5 kuub aan water wat erin moet, of nog meer, dat je dat ook 3 keer in het seizoen zou kunnen doen. Daar zou je
3: stel
19: echt
3: dat je dat duurder maakt, dat je dat excessief gebruik van water zou beprijzen. Hoeveel doet dat dan af aan de vraag? Want er zijn verschillende rapporten over verschenen, verschillende analyses over afgegeven. Dat lijkt nog beperkt.
19: Maar ik vind dat eerlijk gezegd niet eens de meest relevante vraag. De meest relevante vraag vind ik, is het rechtvaardig dat mensen zo'n lage prijs betalen wanneer ze het water misbruiken voor andere functies dan waarvoor het bedoeld is? Vanuit een rechtvaardigheidsoogpunt alleen al vind ik dat wanneer je boven een redelijk normaal gebruik zit, dat je dan fors mag gaan betalen.
3: Heb jij je waterverbruik aangepast de afgelopen jaren?
19: Ik moet zeggen dat ik... Dit is een terechte vraag. Dit is wel een hele gemene vraag trouwens.
3: Je ziet hem van een kilometer aankomen.
19: Ja, ik ook. Ik heb minder... Ik sta minder lang onder de douche. En ik zorg er ook wel voor dat ik iets minder lang de kraan laat lopen op het moment dat ik mijn tanden aan het poetsen ben en dat soort zaken. Zou ik nog veel meer kunnen doen? Ja, ik kan inderdaad nog echt nog
3: en
19: wel meer...
3: waar denk je dan aan?
19: Ik denk dat ik echt nog wel korter onder de douche kan gaan staan. Ik denk dat ik zorgvuldiger met... wij hebben een waterkoker. Daar echt wel wat minder water in zou kunnen doen.
3: Want jij gaat de crisis niet afwenden. Maar als iedereen het zou doen, dan heeft dat misschien toch wel enige betekenis.
19: Op dit moment is het zo dat wij 125 liter per persoon per dag gebruiken. Dat neemt iets af, maar dat is maar een halve liter. Als wij dat echt substantieel naar beneden weten te brengen, dat zou echt helpen.
3: Ik wil nog even naar de bestuurlijke kant van de zaak. Want ergens in jullie rapport staat ook dat de minister meer regie moet nemen. Je wijst niet zozeer een schuldige aan, maar ik kom er ook nog ergens tegen dat je zou moeten overwegen om die waterbedrijven die nu in handen zijn van gemeenten en provincies, om daar een flinke portie rijk aan toe te voegen, een rijksdeelneming van te maken. Mm-hmm. Wat zou dat betekenen?
19: De drinkwaterbedrijven zeggen dat zij forse investeringen moeten doen en dat ze echt geld nodig hebben. Gemeenten en provincies zeggen, dat kunnen wij op dit moment niet zomaar ophoesten, dus in dat kader zou het logisch zijn dat het Rijk bijspringt, maar dat het Rijk ook zegt, maar dat betekent dat ik ook een stukje zeggenschap krijg over hetgeen wat er gaat gebeuren. Ja, dat is een normale gang van zaken om dat soort dingen te gaan doen. En daarmee kun je ook, wanneer je een drinkwaterstrategie met elkaar ontwikkeld hebt, er ook voor zorgen dat iedereen zich ook houdt aan die drinkwaterstrategie.
3: Maar als die waterbedrijven, en je hebt de noodzaak net geschetst, maar flink moeten gaan investeren, dan betekent dat ook dat ze ergens een sluitende begroting moeten kunnen presenteren en ze hebben al wat minder ruimte om flink te investeren, dat zeggen ze trouwens ook al jaren. Maar wij als consument kunnen uiteindelijk niet weg. Wij kunnen niet kiezen voor een ander waterbedrijf. Dus je moet denk ik als waterbedrijf ook heel voorzichtig zijn met dan maar het verhogen van de prijzen of ergens anders dat belasten. Dus hoe doe je dat dan?
19: Ja, maar ik neem nu even jouw rol over. Heb jij enig idee hoeveel jij per maand betaalt aan het water?
3: Ik vind het een hele gemene vraag.
19: Ja, dat dacht ik al. Ik kreeg dat antwoord terug, maar deze had je ook al lang kunnen zien aankomen.
3: Ja. Ik had mijn rekening er even op na moeten slaan. Maar het is natuurlijk te weinig.
19: Het is pak een beet voor een huishouden met 2 personen is het gemiddeld ongeveer €25 per maand.
3: Ja.
19: Als je daar een kostprijsverhoging zou hebben van 10%, omdat het duurder wordt om het water schoon te maken, dan is dat nog niet een bedrag waar mensen van schrikken. Dus eerlijk gezegd, daar moeten we reëel in zijn. Alleen wat wij zeggen is, zorg er ook voor dat je nadenkt over hoe je op dit moment die kostprijs berekent. Op dit moment is het een grote vaste voet en je betaalt een relatief klein bedrag per maand of per liter wat je gaat gebruiken. Als je dat nou allemaal gewoon per liter gaat doen, zodat degene die echt minder gebruikt daar ook voordeel van heeft en dat ook direct terugziet, dus moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren.
3: Ga je vandaag nog douchen of heb je het al gedaan?
19: Ik heb dat al gedaan en mijn verwachting is dat ik vandaag niet een tweede keer onder de douche sta, tenzij ik nog ga sporten. Maar dat hangt er vanaf.
3: En wat is de verwachting wat dat betreft?
19: Niet.
3: Jan-Jacob van Dijk, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Dank voor je komst.
19: Dankjewel.
20: De economische stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
8: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je kunt de economische stand van Nederland opzoeken in je favoriete podcast-app. Aangeschoven inmiddels Liesbeth en Niels, presentatoren van de avondspits.
21: Hey Thomas.
8: Nog een persoonlijke vraag te beantwoorden over of jullie al gedoucht hebben of niet.
22: Wil je het weten?
21: It's too much information.
8: Too much information. Oké, nou goed, dan zou ik zeggen gelijke monniken, gelijke kappen. Dan houden we dat een beetje in het midden. Wat kunnen jullie wel delen met de luisteraar?
21: Nou, dat wij gaan praten over Afrikaanse landen. Het continent Afrika is natuurlijk nu in veel nieuws vanwege ebola, die uitbraak daar. Maar er gebeurt ook nog iets anders. Heel veel dingen natuurlijk. Maar wij focussen ons op het toerisme. Dat groeit daar en dat komt ook weer door de oorlog in het Midden-Oosten.
8: Maar ondanks dat er dus sprake is van een internationale gezondheidscrisis.
21: Ja, maar die volgens Mark van Ranst valt een pandemische uitbraak eigenlijk niet te voorspellen. En ik moet het beter zeggen, hij denkt niet dat het een pandemie wordt. Dus.
22: Maar of we nou op vakantie naar Congo kunnen, dat blijft nog even in de lucht hangen natuurlijk.
8: Ook dat houden we in het midden. Niels, ja. Wat kun jij al
22: nou, wat niet in het midden blijft, is de kritiek van de Rekenkamer. Het is V-Day vandaag, hè, verantwoordingsdag in Den Haag. En met name op het gebied van defensie kraakt de Rekenkamer harde noten. Want wie houdt er eigenlijk toezicht op onze pijpleidingen in de Noordzee? Wie houdt er in de gaten dat daar niks mee gebeurt? Nou, niemand. Dat is wel merkwaardig, want dit is al heel lang bekend, hè, dat de Russen daar interesse in hebben, dat ze dat in kaart brengen. En sowieso is de beveiliging bij Defensie nog niet op orde. En hoe gaat het eigenlijk met de aanbesteding van Defensie-orders? Ook dat lijkt niet helemaal goed te gaan, zegt de Rekenkamer. We hebben in elk geval ook de reactie van de minister van Financiën. Want hopen we natuurlijk dat hij niet alleen maar zegt, ik hou keurig de hand op de knip. Want sommige dingen kosten geld, dus er moet ook geld naartoe.
21: En dat handelsverdrag met de Verenigde Staten. Nou, het parlement heeft het goedgekeurd. Wordt vandaag nog uitgebreid over gesproken. En wij hoorden dat een van de strategieën is, ja, laten we dit maar akkoord zeggen. Want er zijn zoveel kleine lettertjes. En die leest Trump toch niet. Nou, of dat nou de meest strategische move is, weet ik ook niet.
22: Ja, als je dat hardop zegt, weet hij het ook nu.
8: Ja,
22: dus het is,
21: als trouwe BNR-luisteraar. Ja.
8: Liesbeth en Niels in de avondspits vanaf 4:00. Veel plezier. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Iwan te Winkel. Hij is van de milieudienstverlener PreZero. Er was het afgelopen jaar brand bij hun locaties in Maastricht, Apeldoorn en Alphen aan de Rijn. Hoe zorg je als afvalverwerker ervoor dat het niet een kwestie blijft van brandjes blussen? Zometeen Boekestein in de Wijk. Tot morgen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
25: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
26: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
27: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Syme, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
28: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouw de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
29: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
30: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei, live happy.
29: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
1: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
2: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: BNR Verkeer.
9: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door het slechte wegdek bij knooppunt Everdingen. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. En wel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen bij 81.4. En ook controle op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Maandenbroek bij 107.4.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer van 150 kilometer verderop. Volgens minister Bart van den Brink moeten asielzoekers mogelijk weer op het gras voor de opvanglocatie in Ter Apel slapen. Er zitten daar nu meer dan 2300 mensen, terwijl het er niet meer dan 2000 mogen zijn. Het COA heeft daarom besloten om in Ter Apel alleen nog de meest kwetsbare mensen toe te laten. Er is niet voor iedereen plek. In Diemen woedt een grote brand onder het dak van een bedrijfsverzamelgebouw. Het is nog niet duidelijk waar het vuur is ontstaan. Omdat er veel rook vrijkomt en die naar een woonwijk in de buurt waait, is een NL-alert afgegeven. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Rekenkamer legt vandaag het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar onder de loep en trekt de conclusie dat we weinig zijn opgeschoten met het kabinet Schoof. Als voorbeeld wordt de woningbouw genoemd. Woonminister Mona Keijzer had geld genoeg om flexwoningen te bouwen, maar deed er amper iets mee. En het KNMI kan vanaf vandaag eerder waarschuwen voor gevaarlijk weer. Tot nu toe werd code oranje of rood pas een dag van tevoren afgegeven, maar dat is nu 2 dagen. Ook kan het KNMI per plaats waarschuwen voor gevaarlijk weer in plaats van per provincie. Commerciële weerbureaus waren erop tegen, maar verloren een rechtszaak. En dan het weer van weer online. Er trekken stevige buien over, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
14: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
13: Obli, meer rust, meer rendement.
31: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het Microsoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
13: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
32: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
33: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
32: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Dinsdag 19 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekenstein-en-de-wijk@bnr.nl. En dan beginnen we bij Mark uit Ettenleur, die nu een plus-account heeft. En hoopt dat we hem niet teleurstellen. Daarnaast ook een Proton mailadres heeft aangemaakt, zodat hij losstaat van techbedrijven in de VS. Nu kan me niets meer gebeuren, concludeert Mark. En dat is inderdaad ook zo, denk ik. Ja. Zijn vraag. Hij zegt, de laatste twee weken hoor ik signalen die naar mijn mening er sterk op lijken dat Poetin zijn land richting een confrontatie met de NAVO aan het sturen is. De Duma heeft een wet aangenomen die ervoor zorgt dat Russische militairen ook mogen ingrijpen in landen als daar Russisch sprekende zouden worden bedreigd. Dat betreft dan het dienstplichtige leger volgens mij. Tot op heden bleef dat leger buiten beschouwing. Tegelijkertijd noemt Poetin in zijn recente uitspraken dat het conflict in Oekraïne op zijn einde loopt. Ja, inderdaad. En we zien dat het in Rusland zelf erg slecht gaat. Daarvoor zal Poetin een uitweg moeten vinden, zegt Mark. En op deze manier zou hij de aandacht kunnen afleiden van de binnenlandse problemen en een grote mobilisatie mogelijk maken. Is dat iets wat jullie als mogelijk zien?
7: Ja, dat zou kunnen. Er zitten natuurlijk wel een paar haken en ogen aan. Kijk, we hebben al maanden geleden hebben we veel gesproken over de opbouw van dat dienstplichtige leger, bijvoorbeeld aan de grens met Finland. Daar worden nieuwe, bases gebouwd, nieuwe kazernes kopen daar. Heel veel van die wapens die er zijn, die nu niet worden ingezet in Oekraïne, bijvoorbeeld tanks, ja, die zijn ook nog steeds beschikbaar voor de dienstplichtigen die Rusland moeten beschermen tegen een aanval van de NAVO. Dan wel een aanval zelf moeten uitvoeren op de NAVO. Mm-hmm. Wat dan verkocht wordt natuurlijk als een beschermde operatie. Dat kan niet anders. Ik heb het gevoel dat Rusland wel een probleem heeft met munitie. En dat is hetzelfde probleem wat de Amerikanen hebben. Die hebben veel te veel munitie er doorheen gejaagd tegen Iran. Ja, dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat de veiligheid achteruit gaat. Ze moeten nu de Amerikanen hun munitie zelf houden. Dat kunnen ze eigenlijk nauwelijks meer exporteren naar andere landen. Vraag maar aan de Baltische Staten. Die zijn als eerste daar slachtoffer van geworden. Ik vind het heel erg moeilijk dan in te schatten of de Russen dat meenemen in hun overwegingen om iets tegen de NAVO te doen. Maar het ligt aan de andere kant ook weer voor de hand. Dat is natuurlijk het hele punt. Om naarmate het slechter gaat in Rusland, zowel economisch als militair in Oekraïne, ja, dat je dan een uitweg vindt, niet op de klassieke manier door dan maar tot een vredesakkoord te komen, maar juist door een aanval uit te voeren op bijvoorbeeld een van de Baltische Staten. Dat kan. En tegelijkertijd, en dat maakt het gewoon een goede vraag en tevens zo'n lastig te beantwoorden vraag, er wordt nogal wat werk gemaakt op dit ogenblik van de verdediging van de Baltische Staten. Dus daar wordt een hele droomverdediging op gezet. En dat is ook lastig voor de Russen om daar doorheen te komen. Dus ik vind het een lastige vraag waar je als militaire planner absoluut mee rekening moet houden. Althans, je moet absoluut rekening houden met de mogelijkheid dat de Russen iets doen. Aanvankelijk zal dat dan iets kleins zijn, prikacties. En op termijn, over een jaar of drie, zeggen de inlichtingen, zou het iets groters kunnen zijn. Maar die verzwakking van Amerika moet natuurlijk ook gewoon doorwerken in die krijgsmacht. En dat is een discussie die ik tot nu toe niet heb gehoord, maar waarvan ik gevoelsmatig zeg, dat moet gewoon wel doorwerken op een gegeven ogenblik.
8: Ja. Wat ik me kan voorstellen is, het gaat niet goed met Russische acties in de Oekraïne. Het gaat gewoon niet goed. Hè? En Rusland is er enorm bij gebaat dat de Europa doet de wapenleveranties nu. Dat is niet Amerika, dat is Europa. Mm-hmm. Is die verdeeldheid in Duitsland, maar ook andere landen, maximaal op te poken. Dat is echt een Russisch belang, hè? Nou, dat zou je kunnen bereiken met een prikactie. Maar ja, Rob zegt terecht, er worden behoorlijke obstakels opgebouwd. Hè? Dus zo'n prikactie wordt er ook niet makkelijker op. Hè? Maar als je de Russen zo hoort praten, ook dan die Duma heeft zo'n wet aangenomen, hè, dat je dus Russisch sprekende kan beschermen. Ja, het zou me niet verbazen dat ze dat toch gaan proberen. Omdat het zo fijn zou zijn. Kijk, er zijn genoeg Duitsers in de SPD ook die dan zeggen van don't poke the Russian bear. He? Ga niet de Russische beer in zijn buik kriebelen. Laten we maar een beetje terugdeinzen. En dat is precies wat Poetin nu uitkomt.
7: Ja, en tegelijkertijd weet je, er is echt wat veranderd. En dat realiseren wij ons in Europa eigenlijk niet of nauwelijks. Wij zijn nu de grote tegenstander van van de Amerikanen. Niet
11: van de Russen.
7: Meer van de Russen. Ja. Maar niet meer de Amerikanen. En de reden is ook verklaarbaar. En dat heeft niet alleen maar te maken met het feit dat Trump eigenlijk gewoon Poetin wel een toffe peer vindt. En Zelensky onder druk zet. Nee, het heeft te maken met het feit dat ondanks dat dus die verwijdering die er zichtbaar is in de transatlantische gemeenschap, dat die ertoe heeft geleid dat de Europeanen en nog wat bondgenoten eigenlijk alles wat met Oekraïne te maken heeft, inclusief militaire steun en inclusief steun aan Oekraïne als straks die oorlog is afgelopen, dat hebben ze allemaal overgenomen van de Amerikanen. Dus de Amerikanen zijn de tegenstander niet meer. De Europeanen zijn op dit ogenblik de tegenstander, omdat die volop achter Oekraïne staat. Dus dat zou dan ook een verklaring moeten zijn voor al die die retoriek die we op dit ogenblik zien. Dat gedoe met zo'n wetgeving. Wat trouwens heel ver terug gaat, hoor. Die wetgeving met betrekking tot de bescherming van de Russische minderheden, Russisch talig heet het dan, in bijvoorbeeld de Baltische Staten. Dat heeft Sergei Garganov, die heeft dat idee al eens een keer 20 jaar geleden gelanceerd. Dus
11: ja,
7: die,
11: dat is ook dat Ruskie Mir, waar ze het over hebben in Oekraïne.
7: Ja, dat loopt al een hele tijd, dit soort dingen. En dat wordt dan nu vastgelegd in wetgeving. Maar dat zegt op zich ook niet zoveel. Nee, maar het allerbelangrijkste is dat in de ogen van Rusland de Europeanen nu de grote boosdoener zijn. En daarbij moet je ook nog een keer constateren dat die Europeanen in de ogen van de Russen eigenlijk de gelederen behoorlijk gesloten houden. Wij kijken altijd naar dat gedoe in Europa en het feit dat de boel uit elkaar wordt gespeeld en dat we niet met één mond spreken. Maar de Russen zien dat juist wel gebeurt. Hmm. Die wapenleveringen die worden gewoon door Europa georganiseerd. Ja. Ze zien op dit ogenblik dat er enorme vorderingen worden gemaakt bij de opbouw van de krijgsmachten van Europese landen. Ja. Dus zij zien Europa met hun bril op als een machtig blok dat steeds sterker gaat worden en dat volledig als blok achter Oekraïne staat. En daar hebben ze dan ook weer gelijk in.
15: Ik had een vraag van Stan Lauwersen. Overigens ook nieuw Boeken zijn in de wijk plus lid. Dus niet toevallig. Of het is toevallig, moet ik zeggen. We doen ook wel vragen van niet-leden, denk ik nog. Maar het viel me gewoon op. Dit waren gewoon de beste vragen. Stan die kijkt wat verder vooruit. En die zegt in artikel 49 van het Verdrag voor de Europese Unie staat dat iedere Europese staat die de waarde van artikel 2 respecteert en zichzelf inzet voor de bevordering van deze waarde lidmaatschap kan aanvragen. Rusland bevindt zich deels op het Europese continent, doordat het geografisch gezien in theorie zou, zodat het geografisch gezien in theorie zou kunnen kwalificeren voor lidmaatschap. Dat is natuurlijk nu niet allemaal zo heel erg denkbaar, maar Stan die denkt wat verder vooruit en die zegt, achten jullie het mogelijk? Dat is natuurlijk nu niet allemaal zo heel erg denkbaar, maar Stan

0: Dan moet er vervolgens ook geen burgeroorlog ontstaan in Rusland. Dan moet er ook nog eens een keer een democraat daar gaan opstaan. Dat is allemaal, dat weten we allemaal niet. Hè? Hmm. Maar als dat in de verre toekomst wel zou lukken, dan zou het kunnen.
1: Nou, je moet ook even kijken wat er in het verleden is gebeurd. Onder Jeltsin zijn de signalen geweest dat de Russen wilden aanhaken bij het integratieproces in Europa. Sterker nog, in de begintijd van Poetin is dat namelijk ook gezegd. En ja, Poetin heeft dus gewoon ook letterlijk gezegd van, nou, we zouden misschien samen ook wel een soort integratierelatie met elkaar kunnen opbouwen. Dat wil nog niet zeggen dat de Russen dan lid worden van de Europese Unie. Daar zou ik straks iets over zeggen. Maar die hele nauwe relatie met de Europese Unie. Nou, bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan een douane-Unie, vrijhandelsverdragen en dat soort zaken. Nou, dat lag echt al in de reden in die tijd. Nou, dat is natuurlijk allemaal niks geworden, weten we. En we kunnen ook inmiddels wel verklaren waarom dat niet het geval is. En dat het al heel erg lang duurt dat we weer teruggaan in die richting. Maar het zit dus niet in degene van de Russen om geen goede relaties met het Westen te onderhouden. Dat wil zeggen met West-Europa te houden. Dat is dus gewoon niet zo. En met name als je door Moskou rondloopt. Iedereen die daar is geweest. Die mensen die zien er gewoon en doen gewoon hetzelfde als wij. Ik bedoel, daar zit niet een heel groot verschil in. Op het moment dat je echt maar helemaal gaat afreizen naar het oosten, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan zien de mensen er ook anders uit. Maar dat, van oudsher is dat deel van Rusland altijd op ons georiënteerd geweest. Nou even waarom ik denk dat ze nooit lid willen worden van de Europese Unie. En dat de Europese Unie dat ook niet zal doen. En dat heeft te maken met de politieke en strategische cultuur van Rusland. Het is gewoon altijd een grootmacht geweest. Tot voor kort, tot aan de val van de Sovjet-Unie, was het ook een supermacht. Dat is het niet meer. Maar het is altijd een grote regionale macht geweest. Die wil dat zijn invloed verder reikt dan alleen maar Europa. En ze willen dus ook medebepalend zijn in de wereld. Het is een kernwapenmogelijkheid. Ze zijn lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En dat land past niet binnen de Europese Unie. Daarvoor moet je zoveel opgeven, ook aan soevereiniteit, dat een land als Rusland, ik kan het niet zien hoor, dat ooit zal gaan gebeuren. Ja. Dus niet. Dus dat traject wat ze eerder hebben voorgesteld onder Jeltsin en de begindagen van Poetin, dat kan ik me voorstellen. Maar een EU-lidmaatschap, zo'n groot land binnen de Europese Unie, gaat er niet worden. Daar hebben ze gewoon ook de mentaliteit niet voor om zich te kunnen schikken naar de regels van de Europese Unie. Want dat betekent gewoon overdragen van soevereiniteit. Nou, dat verploffen ze ten einde malen.
2: Ja, misschien dat dus ook wel bijvoorbeeld voor Turkije geldt. Dat het natuurlijk ook een groot rijk is geweest. En een trots volk en gewoon ontzettend groot is. En toch een tikje anders dan wij.
1: Nou, het speelde ook met de Brexit een rol.
2: Ja, de Britten is natuurlijk net zo.
1: Een fantastisch voorbeeld. Ja. Die kwamen erbij en die zeiden, dat gaan we allemaal doen. En toen kwamen ze tot hun schrik, tot de conclusie dat ze over een aantal onderwerpen gewoon niks meer te vertellen hebben.
2: Dat ze moesten luisteren naar Brussel in Londen. En dat pikken ze natuurlijk niet.
1: Nee. Ja, wat wil je in een rijk waar in de 19e eeuw de zon nooit onderging? Ja. Dat wordt nog steeds door sommigen in het Verenigd Koninkrijk als een soort vernedering gezien. Wat natuurlijk allemaal flauwekul is, want de wereld is veranderd. Maar dat zou je ook, dat geldt denk ik ook voor Rusland.
0: Weet je, de balans binnen de EU is weg als Turkije lid wordt. Hè? Denk maar aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En inderdaad, er wonen niet zo vreselijk veel mensen in Rusland, maar het is een knalgroot land. En ze hebben ook wel degelijk landbouw.
2: Ja, datzelfde geldt natuurlijk ook voor Oekraïne. Hè? Is ook knalgroot en heeft ook veel landbouw. Maar dat is het probleem.
1: Maar weinig
2: dat
1: weinig inwoners inmiddels. Ik zal niet zeggen van wie, dat Oekraïne heeft nu naar het schijnt nog maar 25 miljoen inwoners.
2: Wauw. Terug van 40, geloof ik, was het toch ongeveer?
1: 44 volgens mij. Ja.
2: Tjonge, ja.
1: Ja, er zijn natuurlijk een hoop gesneuveld. Er zijn een hoop gevlucht. En dat zit natuurlijk allemaal in de leeftijd waarin je geacht wordt in staat te zijn om kinderen te krijgen. Ja. Dus dat demografische probleem in Oekraïne is gigantisch. Dat is dus over een aantal jaren heeft het qua demografie de omvang van Nederland.
2: Tjonge, ja, die kant ga je dan op.
1: Ik heb me dat ook nooit zo gerealiseerd. Nee. Maar die berekeningen die liegen er kennelijk niet om.
2: Wauw, ja, nou, daar gaan we nog allemaal mee te maken krijgen.
1: Ja, zeker.

0: Dat maakt het overigens wel makkelijker om Oekraïne te integreren in de Europese Unie.
1: Ja. Thomas Stijn had nog een vraag naar aanleiding van het bezoek van Trump aan Xi. En zegt, stel dat China inderdaad wint, zeg maar, in de race met de Verenigde Staten. Wat dan de consequenties zijn voor de rest van de wereld en specifiek voor Europa? Zegt van, ongetwijfeld zullen ze dan Taiwan willen inlijven als zij de wereld door de winnen, om het zo te zeggen. Maar daarnaast, zegt, je ziet historisch gezien dat hegemonen de neiging hebben om hun bestuurssysteem en gedachtegoed te exporteren. Desnoods met enige dwang. Zie de Amerikanen of de Russen of Trump die overal autocraten steunt. Is het denkbaar dat China gaat proberen om haar gedachtegoed van politieke onvrijheid gecombineerd met staatskapitalisme te exporteren naar andere landen en regio's zoals de onze? Hoe zou dat er dan uitzien en wat zou er dan gebeuren? Denken jullie?
2: Nou weet je, het is een hele interessante vraag. Kijk, in de Chinese cultuur is het zo dat wij zijn barbaren en zij hebben de oudste en de meest belangrijke beschaving. Hè? Dus ze zijn geen kolonisatoren. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hadden wel hele grote schepen. Ze hebben dus ook Zuid-Afrika bereikt. Maar uiteindelijk zijn ze daarmee gestopt in 1352. Omdat de Mandarijn zei, laten we maar de Chinese muur nog hoger maken. Dus dat hebben ze niet. Hè? Dus het exporteren van de ideologie ligt dus niet zo voor de hand als je een beetje neerkijkt op de rest van de wereld. Een andere vraag is natuurlijk dat de illiberale democratie is een opmars in de wereld. Het gaat niet zo goed met de liberale democratie. En landen als Myanmar of zo, die kijken natuurlijk wel een beetje naar China. Maar gelukkig is het zo dat China zelf daar niet zo geïnteresseerd. China is veel meer bezig om gewoon economisch landen onder druk te zetten. En militair willen ze dat liever niet doen. Ze willen het via de economische boa constrictor doen. Hè? Dat vinden ze leuker dan dat gemep van Poetin.
0: Mm. Nou even, kijk, hier staat ook in die vraag van wat als China wint die technologische race? Die hebben ze al lang gewonnen. Echt al lang. Als je kijkt naar de cijfers, dan domineren ze nu, denk ik, pakweg 95% van alle kritische technologieën. En AI, daarvan zeggen ze dat ze die op dit ogenblik ook domineren. Ik weet niet of dat waar is, maar ze hebben dus nu met eigen chips ook van Huawei, heet dat dan in het Chinees, zijn ze in staat geweest om zijn large language model te gaan ontwikkelen. Althans, een nieuwe vorm daarvan. En dat schijnt allemaal best goed te werken. Dus dat hebben ze al. Voor elkaar gekregen. Die overwinning is er. De grote vraag is, waarom zijn ze dan niet economisch en militair nummer 1? Nou, dat heeft te maken met het politiek systeem. Want er wordt gewoon niet goed bestuurd in China. De economische problemen intern zijn gigantisch. En hier zie je dus gewoon ook het grote voordeel van het zijn van democratie. Van een open samenleving. Je komt technologisch in China heel erg ver en je kan alles doen. Maar voor de rest wordt de bevolking natuurlijk gewoon afgeknepen. En je mag niet doen en laten wat je wil als het veel meer om politieke zaken gaat, waardoor je een onvrij systeem hebt. En ja, er zijn echt belangrijke Nobelprijswinnaars die hebben aangetoond dat het hebben van goede instituties, democratische instituties, enorm bevorderlijk is ook voor, laten we zeggen, je economische verdere ontwikkeling. Nou, dat is dus niet het geval in China. Dus nummer 1 zijn ze nog niet. En de economische problemen zijn op termijn gewoon groot. Nu even, ik sluit gedeeltelijk aan bij wat Arjan zei over die cultuur van, die politieke cultuur, zeg maar, van China om de rest niet op te dringen. Je moet dan echt kijken naar het tribuutsysteem dat onder de keizers leefden. Het tribuutsysteem, ja, dat was eigenlijk van, buiten China inderdaad wonen de barbaren, die moeten ondergeschikt zijn aan China, aan de keizer. En die moeten tribuut geven. In ruil voor wat? Ja, dat is altijd de vraag geweest. Niet in ruil voor bescherming. Maar ze moeten gewoon hun onderhorigheid betonen aan de Chinese keizer. Door met geschenken te komen.
2: En plat op de grond te gaan liggen voor de keizer.
1: Ja, helemaal plat.
0: Ja, dat lijkt me ook wel wat als mij dat overkomt. Maar goed, dat zal nooit gebeuren. Maar vervolgens zie je dan ook dat die ideeën niet helemaal verdwenen zijn. Dus die onderhorigheid, dat wordt in zekere zin, vind ik ook eerlijk gezegd, wel met het Belt and Road initiatief geïnstitutionaliseerd. Dus dat zijn de nieuwe zijderoutes. Dat werkt behoorlijk goed. En je ziet dus ook dat daarmee afhankelijkheden worden gecreëerd die China gewoon invloed geven. Mm-hmm. En dat gebeurt gewoon op economische gebieden. En dat gebeurt met grote delen van de wereld. Dat is niet gelukt met Europa. Dat gaat dus gewoon niet. Dus ze hebben geprobeerd om dat Belt and Road initiatief naar Europa uit te rollen. Italië is van de grote landen de enige geweest die heeft gezegd, nou, ik wil er wel lid van worden. Dat is niks geworden. Gewoon niks. Ze hebben via de route, hoe noem je dat, Athene, hebben ze geprobeerd om via infrastructuurwerken dat uit te rollen naar Hongarije. Dat is ook niet echt heel erg goed gelukt. Dus nee, ik denk dat zij nooit een poging zullen doen om Europa wat dat betreft voor een karretje te spannen en zo onder druk te zetten dat wij dat illiberale systeem gaan overnemen. Overigens, ik denk dat ze in Beijing ook denken van daar hoeven niet eens moeite voor te doen, want dat gebeurt toch wel. Want de radicaal rechtse antidemocratische krachten die zijn natuurlijk behoorlijk groot in Europa. En dat is op zich, ja, betekent dat het democratische systeem echt onder druk staat. En dat zien we in verschillende Europese landen. Dus nee, ik denk niet dat ze ons willen gaan overheersen. Wat ze wel zullen proberen te doen is door middel van economische afhankelijkheden onze bepaalde richting op te duwen. En dat gebeurt ook met de dumping bijvoorbeeld van auto's.
1: Ja. Dat wordt nog ook nog een dingetje. Hè? Dat, ja, of we de Europese auto-industrie wel kunnen behouden, anders dan onze zonnepanelen-industrie bijvoorbeeld.
0: Ja, en we zitten natuurlijk aan het Chinese infuus waar het gaat om zeldzame aardmetalen en andere kritische grondstoffen. Dus ze hebben echt een grote mogelijkheid om ons onder druk te zetten. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat ze ook wat toegang willen hebben tot die grote Europese markt die hartstikke lucratief is.
1: Ja.
0: Dus we zullen heel voorzichtig zijn de komende tijd.
1: Ja. Ja. Right, nou, hey, bedankt. En tot morgen.
2: Tot morgen. Tot morgen.
3: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Laat je niet inhalen door AI. Leer innoveren. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
11: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
14: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
15: Stephanie Zee verliest haar grote liefde bij een fataal kite-ongeluk. En dan krijgt ze er, zonder enige ondernemerservaring, opeens de leiding van het bedrijf van haar man bij. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je donderdag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
16: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
18: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
19: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
20: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Kleine 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. De wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is nog steeds slecht bij knooppunt Everdingen. Rechterrijstrook is dicht en nu al 10 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel. Een kapotte bus op de rechterrijstrook. Kwartiertje op onthoud daar. Kapotte vrachtauto blokkeert de rechterrijstrook van de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Ook daar 10 minuten op onthoud. En 20 minuten vertraging als je over de A28 vanuit Assen naar Zwolle rijdt. Want bij Westerbork staat 6. Kilometer file. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Utrecht-Den Bosch bij de Waalbrug bij Zaltbommel bij 102.3. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot controle bij hectometerpaal 61.5. En ook controle op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Ouddijk bij 142.4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer van 150 kilometer verderop. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was 110.000 euro waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. En dan het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Ingenieursbureau Arcadis staat onder druk. Ze zouden moeten profiteren van klimaatadaptatie en de energietransitie. Maar het aandeel is in 1,5 jaar tijd gehalveerd. Is het een tijdelijke dip of is er meer aan de hand? Dat hoor je over een paar minuten in Doorgelicht.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Baconnet vanaf slechts 1.299 euro. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
3: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
4: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
3: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
5: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
3: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
2: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
27: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
29: In de BNR-app
28: heb je ook altijd en overal breaking news.
29: Download de BNR-app
28: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
30: Het verhaal vandaag is denk ik Arcadis, bedrijf de Midcap, ingenieursbureau, wat is er aan de hand?
31: Arcadis gaat samenwerken met het Noorse energieadviesbedrijf DNV en kernenergiespecialist Nuclear 21.
32: Is er stront aan de knikker bij Arcadis in Brazilië?
33: Nee, niet in Brazilië.
34: I know that Arcadis can accomplish great things when we have the right people, the right minds and the right passion to support the challenges that we see today.
23: Genoeg te doen omtrent klimaatverandering en de energietransitie. Dus je zou zeggen dat het gouden tijden zijn voor ingenieursbureau Arcadis. Toch heeft het bedrijf het de laatste tijd moeilijk. Hoe komt dat? En gaat de nieuwe CEO van Arcadis het helemaal anders doen? In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op het ingenieursbedrijf, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Arcadis-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij natuurlijk analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeheer.
30: Hoi Nina.
23: We gaan het dus vandaag hebben over Arcadis. Trouwens was weer een tip van een luisteraar. Sean, dankjewel voor je suggestie. Een van de redenen dat hij het interessant vindt, mailde hij, is dat het aandeel het afgelopen jaar eigenlijk best wel hard gedaald is, hè?
30: Ja, dat is iets van de afgelopen anderhalf jaar. En heeft de koers een behoorlijke opdoffer gehad. Het stond zo'n €65 in 2024. En nog niet zo heel lang geleden, begin van het jaar, toen stond het bijna 25. Dus er is echt veel van die koers af.
23: Dan gaan we zo meteen horen waarom dat is gebeurd. Altijd eerst natuurlijk even de disclaimer die we altijd geven. We geven geen beleggingsadvies. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
30: Nee, maar wat we wel gaan geven, dat is veel informatie over bedrijf Arcadis, cijfers. Ja, het is een ontwerp, ingenieurs en adviesbureau.
23: Ja, dan misschien moeten we dat even uitleggen. Wat doet een ingenieur nou eigenlijk?
30: Nou, het in dit geval Arcadis, het helpt eigenlijk overheden, bedrijven, gemeentes bij het oplossen van complexe vraagstukken. Dan op het gebied van water, energie, klimaat, infrastructuur, vastgoed. Maar ik denk dat iedereen heel veel grote projecten wel kent waar Arcadis bij betrokken was. Bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, project van wat Arcadis begeleidde. Maar ook de Shell-toren en de ombouw naar de Amsterdam-toren.
23: Maar die Noord-Zuidlijn, weet je hoe lang die vertraging heeft opgelopen en hoeveel dat uit de klauwen is gelopen qua financiën?
30: Ja, en dat is wel vaker gebeurd dat dat gebeurde. Ook een ander project wat ze in Engeland deden, hoge snelheidslijn.
23: Oh ja.
30: Wat ook uit de klauwen liep. Heel actief op veel fronten, maar vooral in bouw, projecten, infrastructuur, water en
23: watermanagement.
30: Ja. Ja, en wel met een hele, ik zeg maar even ecologische afdruk. Ze zeggen zelf ook, we willen de way of life, de quality of life willen we verbeteren.
23: Ja, oké, dat is hun basis. Of het bedrijf Arcadis net zo stabiel is, dat ga je horen in de geschiedenis van het bedrijf. Ja, en we moeten echt ver terug voor de start van Arcadis, namelijk naar het jaar 1888. Het jaar waarin Jack the Ripper de straten van Londen onveilig maakt en het jaar waarin Vincent van Gogh zijn oor afsnijdt. En het is ook de tijd van een grote Europese landbouwcrisis. Door de import van goedkoop graan vanuit de VS en Canada dalen de prijzen hier flink en komen dus ook boeren in de problemen. Werknemers trekken naar de industrieën in de stad en daardoor dreigt het platteland leeg te lopen. En daarom wordt op 5 januari 1888 in Arnhem de Nederlandse Heidemaatschappij opgericht. Dat is de voorloper van Arcadis. Nu kennen we het dus als een gerenommeerd ingenieursbureau, maar het begint gewoon als een vereniging. En die vereniging die moet de Nederlandse landbouw gaan redden door innovatie en efficiëntie en ook zorgen voor werk op het platteland. En vooral de rijke notabelen zijn lid van die vereniging. Zelfs koning Willem III is lid van de Nederlandse Heidemaatschappij. En het is het doel om de Nederlandse bodem productiever te maken. De vele heidevelden die Nederland op dat moment nog heeft, die moeten plaatsmaken voor nieuwe, strak ingerichte agrarische bedrijven.
6: Het transport in de landbouw wordt op het platteland ten zeerste bemoeilijkt door de vaak slechte, onverharde landwegen. Sinds enige tijd is de Nederlandse Heidemaatschappij echter bezig om dergelijke wegen volgens een geheel nieuwe methode te verharden. Belangrijk bij dit systeem is het feit dat het tekort aan funderingsmateriaal voor de wegverharding geen rol meer speelt, omdat men gebruik kan maken van materiaal uit de omgeving, zoals zand. Dankzij deze nieuwe methode is men in staat om 75 meter weghelft per uur te verharden. De nieuwe verharde wegen die goedkoper dan voorheen kunnen worden aangelegd, zullen een economische bedrijfsvoering van de landbouwbedrijven mogelijk maken, doordat het vervoer thans beter en sneller kan geschieden.
23: Ja, er komt herbebossing om zandverstuivingen tegen te gaan. Moerassen en venen worden gedempt en afgegraven. En later wordt ook ruilverkaveling een belangrijk instrument om de boerenbedrijven te laten groeien. Oftewel het herverdelen van grond, zodat boeren grotere aaneengesloten kavels kunnen creëren. Kortom, de Nederlandse Heidemaatschappij die heeft echt een enorme invloed gehad op hoe Nederland er vandaag de dag uitziet. Maar dan, de jaren 30, een grote wereldwijde crisis, weten we, die komt dan. Dan wordt de Heidemaatschappij een belangrijk onderdeel van de Nederlandse werkverschaffing. Nou, er worden allerlei projecten opgetuigd om mensen maar aan het werk te zetten. Uiteindelijk werken er zo'n 40.000 arbeiders aan 2.000 projecten. Denk aan het Twentekanaal, het Goffertpark in Nijmegen, het Amsterdamse Bos. En die arbeiders worden allemaal ondergebracht in werkkampen. Nou, de werkverschaffing die is al niet zo populair. Maar die kampen die krijgen al helemaal een negatieve bijklank als Nederland wordt bezet.
8: Mei 1940. Zeiss Inquart, de juist benoemde Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden, aanvaardt zijn taak in de Haagse Ridderzaal met een verheerlijking van Adolf Hitler. Hoezeer Nederland feitelijk een Duits wingebied werd, bleek uit de geregelde bezoeken van hoge Duitse leiders, zoals de schurkachtige SS-commandant Himmler, die als een vorst ontvangen werd in het NSB-hoofdkwartier in Utrecht. Hij was na Hitler de hoogst verantwoordelijke voor de vervolging van de Joden.
23: Ja, de Duitsers gaan die werkkampen dus gebruiken voor de opsluiting en de deportatie van Joodse dwangarbeiders. De Heidemaatschappij wordt ingeschakeld als de uitvoerder. Ja, dat is natuurlijk een enorme smet op het blazoen van het bedrijf, waarvoor Arcadis trouwens later in de jaren 90 een schadevergoeding betaalt van, hou je vast, 150.000 gulden. Er was toen ook geen excuses. Die excuses die zijn ook nog gekomen, maar wel pas in 2023, kun je nagaan. Direct na de oorlog is er nog helemaal geen oog voor wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen jaren. De blik gaat vooral vooruit. De vereniging Heidemaatschappij die groeit. Steeds meer gemeenten, waterschappen en andere instellingen worden lid. En in 1960 telt de vereniging 10.000 leden, 2500 medewerkers. En in 1963 krijgen ze dan het predicaat Koninklijk. Dan wordt het dus de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afgekort tot de KNHM. En dan in 1972 is het moment dat het echte bedrijf ontstaat. Want er komen steeds meer commerciële klussen binnen. Daarom wordt de vereniging gesplitst. De commerciële activiteiten die worden ondergebracht in de NV Heidemaatschappij Beheer. En dan ga je een naam horen, afgekort Heidemij. Nou, dat zal veel luisteraars, oudere luisteraars misschien wel wat zeggen. En daarnaast blijft de ideële vereniging, de KNHM, ook bestaan als enige aandeelhouder van die NV. Maar daarna gaat het toch al snel mis, want door een combinatie van mislukte overnames en investeringen is Heidemij helemaal niet bestand tegen de economische crisis van de jaren 80.
9: De recessie had Nederland in haar greep. Er vielen massa-ontslagen. En de verhouding tussen werknemers en werkgevers stond op scherp.
10: Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam! Dan gaan we naar de Dam!
23: Het zijn turbulente tijden, en zeker ook voor Heidemij. Het bedrijf gaat langs de rand van de afgrond. maar wordt gered via een zogeheten sterfhuisconstructie. Dus de ongezonde onderdelen worden dan afgestoten of failliet verklaard. En de kernactiviteiten worden ondergebracht in een nieuwe holding. En die kan dan verder. Het personeel krijgt daarbij een deel van de aandelen in handen. Die brengen ze onder in de zogeheten stichting Lovinklaan. Met bijna 20% van de aandelen is stichting Lovinklaan nog steeds een grote aandeelhouder van Arcadis. En ook een belangrijk wapen tegen eventuele vijandelijke overnames. En als je denkt, stichting Lovinklaan, wat een rare naam. Nou, het toenmalige hoofdkantoor van Heidemeij, die zat aan de Lovinklaan. En wie is Lovink dan? Dat was de allereerste directeur van Heidemeij. Nou, had ik ook een feitje voor jou, Jim.
30: Ja, en die wist ik zeker niet.
23: Nou, bij deze. Heidemeij vindt de weg weer omhoog. Fuseert in 1993 met het Amerikaanse Garrity & Miller. En dat zorgt voor een flinke uitbreiding in de Verenigde Staten. En dan ook, Jim, een plekje op de beurs.
30: Ja, door die fusie met Garrity & Miller. En Garrity & Miller, dat was al genoteerd sinds 1988 op de Amerikaanse beurs. Het was overigens wel een, nou ja, gewaagde en gedurfde stap om op deze manier te fuseren. Maar Arcadis zei van, ze ineens opgingen in een veel groter bedrijf of andersom. En Arcadis heeft wel vaker dit soort wat risicovollere stappen genomen. Maar in dit geval zeiden ze, ja, daarmee krijgen we in één keer voet aan de grond op Amerikaanse bodem. We hebben ook in één keer een beursnotering in, want het bedrijf was al beursgenoteerd. Nou, dat was dan in 1993. 2 jaar later dan volgde er ook een notering op de Amsterdamse beurs. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat is een soort IPO geweest. Want dat deden ze toen ook om geld op te halen voor meer overnames. Ze hebben toen 65 miljoen opgehaald en de aandelen die waren 25 gulden per stuk op dat moment.
23: Ja.
30: En dus vanaf dat moment de notering op de Amsterdamse beurs. Overigens die notering aan de Nasdaq, die hebben ze niet meer sinds 2007. Omdat Arcadis zei, ja, we willen ons presenteren als een Nederlands bedrijf, maar wel internationaal actief.
23: Oké, dus nog steeds genoteerd in Amsterdam. Vanaf die beursgang in 1995 spreidt Heidemeij de vleugels dus flink uit. En dat leidt al snel tot een naamsverandering. Dit zegt de toenmalige CFO Harry Nooy daarover.
11: Al die uitbreidingen, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Spanje, Duitsland, België en in Nederland, deden de behoefte groeien om meer synergie te genereren door meer samenwerking tussen al die verschillende bedrijfsonderdelen. Daarvoor werd het One Firm concept ingevoerd, wat inhield dat alles en iedereen onder één naam zou moeten gaan opereren. De naam Heidemeij was daarvoor niet geschikt.
23: Ja, maar probeer Heidemeij maar eens internationaal uit te spreken. Heidemeij is toch een beetje bijzonder. Dus het wordt in 1997 Arcadis, afgeleid van Arcadia, volgens de Griekse mythologie de prettigste plaats op aarde om te leven. Maar dan, Jim, dan komen eigenlijk de problemen voor Arcadis.
30: Ja, Arcadis heeft zich misschien een beetje verteeld op dat moment aan de expansiedrift. Ze hebben heel veel overnames gedaan. Grote bedrijven die heel gezond leken en misschien ook wel waren. Maar Arcadis deed dat overnemen vooral met vreemd vermogen. Dus de schuldpositie van Arcadis die liep op. Dus daar moesten ze best wel rigoureus ingrijpen. Nou, dat werd gedaan door de nieuwe CEO. Die werd aangesteld in 2017, toen was dat. En dat was Peter Oosterveer. Die heeft behoorlijk moeten ingrijpen, gewoon afschrijving gedaan, belangen ook volledig afgestoten en het bedrijf weer gezond te maken. En onder hem wist het bedrijf de marge weer op peil te brengen, omzet te laten groeien. En dat deed de koers ook goed. Want ja, op een gegeven moment stond het aandeel zo'n 15 euro. Dat was in 2020, een paar jaar later 40, 50 en dus zelfs 60 euro.
23: Nou, dat ging dus de goede kant op. En dan zou je ook zeggen, klimaatadaptatie, energietransitie, waterveiligheid. Het zijn natuurlijk de afgelopen jaren zeer belangrijke thema's geworden die Arcadis op het lijf geschreven staan. Maar toch begint het wel weer te wringen. De marges die blijven achter, marktaandeel glipt weg. En als dan ook nog eens een keertje de vrije kasstroom flink daalt, dan gaat het aandeel van Arcadis toch weer hard onderuit. Afgelopen jaar is de waarde met bijna 40% gedaald. Oorzaak van die dalende vrije kasstroom is toch knullig en typisch tegelijk. Simpelweg nog niet alle rekeningen naar klanten zijn verstuurd. De medewerkers die moeten namelijk wennen aan het nieuwe procesbeheersingssysteem van Oracle. Tekent allemaal toch hoe Arcadis de laatste jaren een beetje worstelt. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld ook 1100 banen geschrapt. Ook voor dit jaar verwacht Arcadis te snijden in het personeelsbestand. En er is weer een nieuwe CEO, Heather Polinsky, zij is eerder dit jaar benoemd. Die moet nu eigenlijk opnieuw, net als Peter Oosterveer, het tij gaan keren.
34: In order to meet the challenge that lays ahead of us, we need to make bold moves, bringing the engineers, scientists, planning and permit, our biologists together to make sure that we can really make this happen and be successful. This is something that's never been done before, and it's going to take all of us to make it happen.
23: Nou, dit zei Polinsky 2 jaar geleden. Toen zat ze nog op een andere hoge positie binnen Arcadis. Want ze werkt al decennia lang voor het bedrijf. Dan zou je zeggen dat is een pluspunt, want ze kent het bedrijf van haver tot gort. Aan de andere kant, het zorgt juist ook voor wat twijfel. Zij is namelijk niet eerder CEO geweest van een bedrijf. En de vraag is nu, heeft Arcadis niet een misschien wat meer ervaren crisismanager nodig? Toch gaat zij het doen, ze zal het moeten doen. Ze vindt dat de degelijke ingenieurs van Arcadis meer commerciële verkopers moeten worden. En ze verwacht dat het in de tweede helft van 2026 al financieel beter zal gaan. Is die belofte genoeg voor de aandeelhouders? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. En dan maken we uiteraard een SWOT-analyse van Arcadis. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Sterke punten van Arcadis, Jim.
30: Nou, beleggers die zijn in elk geval wel weer enthousiast. Want we hebben het er altijd over dat het zo slecht gaat met de koers. Maar vrij kort voordat we dit opnamen, kwamen de kwartaalcijfers uit en ook de guidance. En ja, dat is maar hele korte termijn. Maar die waren wel heel goed, waardoor het aandeel ineens weer opveerde van 28 naar 38 euro op het moment dat we het opnemen.
23: Ja, dus, dat is begin mei 2026.
30: Ja. Beleggers die hebben wel weer het. Die zien echt wel weer
23: potentie
30: in het aandeel Arcadis. En daar is ook wel heel veel voor te zeggen. Als je kijkt naar wat het bedrijf doet, waar het actief is. En ook de wijze waarop zij nu inzetten op verduurzaming en digitalisering. En daar dus ook gemeentes in adviseren, overheden, bedrijven. Dus ze hebben echt wat dat er gaat wel de juiste weg gekozen door digitalisering en de verduurzaming als kernfactoren te nemen.
23: Mm-hmm.
30: Dat zijn markten die consequent groeien. Places, vastgoed, altijd. Mobility, infrastructuur. Er is altijd vraag naar en dat doen ze in meer dan 70 landen. Dus al de voordeel is ook wel dat ze veel terugkerende inkomsten hebben, omdat het heel vaak langlopende megacontracten zijn.
23: Ja, precies. Zwaktes, die zijn er ook.
30: Ja, ik zou willen beginnen met het verleden. Jij noemde wel even Oracle. Nou ja, als je vergeet om 40 miljoen te factureren, tik toch aan. Ik noemde al even Heider, waar ze grote problemen en grote afschrijving ook hebben gehad. Nou, dan kwam ook nog kort aan bod die fase in de Tweede Wereldoorlog. Waarbij dus eigenlijk
23: uitvoerder van de werkverschaffing.
30: Ja, dus het verleden van Arcadis is wel een aantal keren ook negatief geweest. Nou, wat net ook eventjes naar voren kwam, is dat de nieuwe CEO ook aangaf van, ja, we moeten meer een commercieel bedrijf zijn. Leuk dat je engineer bent, maar je moet ook denken aan omzet. Dus op dit moment moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Nou, wat we ook echt moeten noemen, als je het hebt over marges, we gaan straks over de cijfers praten, is het eigenlijk zo dat de marge structureel achterloopt op de doelstelling. En dat is natuurlijk iets waar op een gegeven moment beleggers wel een beetje klaar mee zijn. En
23: hoe komt dat dan?
30: Nou ja, de kosten zijn relatief hoog. En er wordt te weinig verkocht. Zo simpel is het. Ja. Als je het WSP, dat is een Amerikaans bedrijf, die heeft een marge van bijna 20%. Dat is 2 keer zo hoog.
23: Ja, dat is wel echt een heel groot verschil.
30: Ja, dus aan de andere kant kun je het zeggen, als ze dat weer goed op orde weten te krijgen, is er ook veel potentie.
23: Ja, dus dat is ook werk aan de winkel voor mevrouw Polinsky. Het is misschien ook een kans dus. Maar waar liggen die kansen?
30: Nou, en weet je wat grappig is? Wij noemen vaak bedreiging als bedreiging regelgeving.
23: Ja.
30: Maar in geval van Arcadis is regelgeving denk
23: heel
30: ik de
23: goed.
30: Ultieme kans. Als je het hebt over milieusanering, maar
23: energietransitie.
30: Ook exact, energietransitie. Misschien op een gegeven moment ook wel een switch naar kernenergie. Zou natuurlijk ook, of nog een switch, steeds meer investeringen in kernenergie.
23: Ja, dat is voor Arcadis ook heel goede business.
30: Ja.
23: Eerst nog even naar de bedreigingen. Nou, die regelgeving en kansen, die kan je hier niet noemen. Concurrentie, WSP.
30: Ja, en Stantec ook nog. Die pakken best wel wat marktaandeel af van Arcadis. Zij groeien, terwijl Arcadis marktaandeel verliest.
23: Mm-hmm.
30: Ja, en Arcadis heeft een omzet komen zo op die eigenlijk al jarenlang stabiel is. Of zelfs een beetje krimpt, terwijl de markt groeit. En dat is natuurlijk niet fijn.
23: Oké, nou dat zijn duidelijke dreigingen. Gaan we toch die boeken even
30: openen? Ja, dat zal zeker moeten.
23: Wat zien we?
30: Nou, laten we beginnen met omzet. En zien we eigenlijk iets heel bijzonders toch wel. Dat de omzet, die was een tijdje dalende natuurlijk. En ik heb het ook genoemd, dat 2015 tot 2020, dat er weinig gebeurde. Zelfs een tijdje omzetkrimp. Maar de omzet die leek weer in de lift te zitten. 2023 was goed. 3,8 miljard.
23: Mm-hmm.
30: 2024... 3,9 miljard. 2025 3,8 miljard. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de omzet stabiel op dit moment is gewoon 3,8 miljard. 2026 wordt die verwacht op 3,7 miljard. Nou,
32: tikkie lager.
30: Ja, ja. En dan 2000, het jaar erop 3,8 miljard. Dus het is gewoon 3,8 miljard.
32: Er zit dus weinig groei in.
30: Ja, en dat is dus ook wel het probleem. Ik noem het, hè. Arcadis verliest marktaandeel, groeit niet. Concurrenten groeien wel. Als de omzet van Arcadis vlak blijft en de winst of de marge die verbetert niet, ja, dan is het niet interessant. Dan is het terecht dat het een stuk goedkoper is dan WSP. Mm-hmm. Gelijktijdig, als de nieuwe CEO wel dat commerciële weer weet terug te brengen in het bedrijf, het is een Amerikaanse, daar ben ik wel positief over.
32: Oh, hoezo?
30: Nou, kijk,
32: positiever dan over Nederlandse CEO's?
30: Nou, ik wil dat niet in zijn algemeenheid zeggen, maar de Amerikaanse inborst en ook, hè, de hele Amerikaanse cultuur is veel meer winstgedreven dan wat we in Nederland zien.
32: Zijn wel iets behoudender.
30: Ja, ja. Alle innovatie komt vooral uit Amerika. We denken wel, we hebben ASML. Maar als je puur kijkt naar de productiviteit en de economische groei over de 20 jaar die achter ons ligt, ja, dan staat Nederland stil, Europa staat stil, maar Amerika niet. Daar is de innovatie en de echte groei. En dat zie je ook terug op beurskoersen. Dus ja. En ook als je kijkt naar de regelgeving in Nederland, ja, die ontmoedigt het eigenlijk om te ondernemen en dus te innoveren. En ja, een Amerikaanse, hè, die heeft wat dat er gaat wel de juiste cultuur. Die kan flink op de, aan het bedrijf rammelen door inderdaad te saneren, door te focussen op omzet en marges te verbeteren. En dat is wat het bedrijf nodig heeft. En dan nu een heel lang antwoord om terug te komen op jouw vraag. Als dat lukt, ja, dan heb je hiermee wel een turnaround kandidaat. En Arcadis heeft in het verleden ook laten zien dat ze dat kunnen.
32: Laten we naar een conclusie gaan. Hoewel jij die misschien al een klein beetje hebt gegeven, toch voor wie, voor welke belegger zou een aandeel Arcadis interessant kunnen zijn?
30: Nou, voor iemand die wil beleggen in een bedrijf met veel historie, maar wel helemaal van nu is en bovendien een zware ESG-footprint heeft. Als je wil beleggen in een bedrijf dat duurzaamheid ademt, intern en ook in haar dienstverlening, en ook op zoek bent naar iets, ja, wat goedkoop lijkt en bij, ja, correcte uitvoer van de strategie. In september komt er Investor Day. Ja, als
32: het dan kan gaan vliegen.
30: Ja, dan is het wel iets wat goedkoop lijkt en in de toekomst wel potentie heeft, waarbij het ook zo is dat Arcadis vaker in zwaar weer heeft gezeten en daar
32: en eruit
30: prachtig uitkwam.
32: Dit was Arcadis Doorgelicht. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR op de radio, weet dan dat als je hem als podcast luistert in je favoriete podcast app, dat hij een stuk langer is. In de volgende aflevering, oh, deze is ook leuk, we gaan het hebben over Rolls-Royce.
30: Ja.
32: Jij bent een autoliefhebber.
30: Ja,
32: het gaat niet over de auto's daar.
30: Nee,
32: ja, oké, okay, het gaat ook over eventjes de auto's.
30: Ja, we gaan het hebben vooral over vliegtuigmotoren. Want dat is eigenlijk wat Rolls-Royce doet.
32: Nou, precies. Althans, het automerk nog steeds. Maar vliegtuigen, daar verdienen ze geld mee. We gaan het er uitgebreid over hebben volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Alle afleveringen van Doorgelicht vind je natuurlijk terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. We zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
30: En ik ben Jim Terpoeri.
32: Doei.
12: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
34: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
13: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
14: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
15: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
34: In napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
14: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
34: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
14: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
16: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
18: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Als ondernemer denk je vooruit, ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
5: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
4: Ontdek hoe op rma.nl.
7: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
19: In de Friday Move gaat het over tv.
20: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
19: Politiek. Ja.
21: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
19: En ik ben er ook.
20: Dat is toch heerlijk.
19: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
22: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
24: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
25: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
26: BNR Verkeer.
33: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. 60 kilometer file in het land. Je hebt 20 minuten vertraging als je gebruik maakt van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want bij knooppunt Empel 13 kilometer file. Bergingswerkzaamheden houden daar de rechte rijstrook dicht. A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En een ongeluk houdt de rechte rijstrook van de A50 dicht vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Valburg. Half uur vertraging daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Everdingen bij 81.4. Op de A27 Gorkum-Breda bij knooppunt Hooipolder. Controle bij 13.8. En op de A58 wordt gecontroleerd vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom bij de Vlakentunnel bij 138.7.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
35: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een grote brand in een Fries dierenpark zijn meerdere kleine dieren omgekomen. De brand in Sanjes Zoo in Veenwoude brak uit in een loods waarin ze stonden. Het is niet bekend hoeveel en wat voor dieren dood zijn. Mensen in het park liepen geen gevaar. Bij de brand komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. De door Israël opgepakte opvarenden van de flotilla worden naar de Israëlische havenstad Ashdod gebracht. Ze wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Onder de opgepakte opvarenden zijn 6 Nederlanders. Mogelijk zijn 3 van hen al in Ashdod aangekomen. Hoe het met ze gaat is niet duidelijk. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een tankstation langs de A1 eind maart. In een auto werd toen een zwaargewonde man gevonden die later overleed. De politie wist al wie de verdachte was, alleen niet waar die uithing. In de zaak werd al eerder iemand opgepakt, die zit nog vast. Als asielprotesten uit de hand lopen, zijn de aangehouden relschoppers vaak niet eigen inwoners. Bijna de helft komt uit een andere gemeente, heeft de NOS uitgezocht. Sommigen maken het wel heel bont. Zo werd bij een protest in Apeldoorn iemand uit Emmen aangehouden. En in de Achterhoek een Rotterdammer van 150 kilometer verderop. En de vader van drugscrimineel Bolle Jos is vrijgesproken van het witwassen van 2 peperdure horloges. Eentje was 110.000 euro waard en zou een cadeau zijn dat zijn voortvluchtige zoon met drugsgeld had gekocht. De vader ontkende altijd en de rechtbank heeft geen bewijs. Dus dan volgt automatisch vrijspraak. En dan het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en is er meer zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen zonnig en warmer, maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Zometeen op BNR een gesprek met ondernemer Arco van Brakel. Hij was ooit internetpionier met Euronet en presenteert nu een boek over de opkomst en impact van AI. Wat zijn de belangrijkste groeilessen uit zijn carrière? En wat moeten ondernemers doen om vooral nu relevant te blijven? Dat hoor je allemaal zometeen in baanbrekende businessmodellen.
8: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
10: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
11: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
12: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
12: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
15: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van je boek.
23: Help, mijn chatbot wil opslag.
6: De tip die ik als groeicoach aan elke ondernemer meegeef.
23: Heel goed luisteren en heel goed met feedback omgaan. Niet alleen feedback geven, maar wel feedback ontvangen.
6: Dit is de essentie van effectief leiderschap.
23: Zorgen dat de mensen om je heen groeien. Want als je als leider zorgt dat mensen groeien, dan heb je de enige essentie te pakken voor jij op aarde bent.
6: De AI-tool die mij de laatste tijd echt heeft verrast.
23: Dat is cloud. Ja.
6: En beste Arco, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
23: Met dit boek lossen we eigenlijk problemen op dat mensen vaak moeite hebben om tegelijkertijd te kunnen versnellen en te innoveren met AI en tegelijkertijd de achterdeur veilig dicht te houden, dat je data niet op straat ligt. En we geven een praktisch plan, een praktisch stappenplan waarmee je als ondernemer daar precies weet hoe je daarmee om moet gaan.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Arco van Brakel, ondernemer, coach en auteur van het nieuwe boek Help, mijn chatbot wil opslag. En die heeft hij ook meegenomen. Arco, van harte welkom.
23: Dankjewel.
6: De BNR-studio is jou niet helemaal vreemd.
23: Nee, maar in deze was ik nog nooit geweest hier. Het was de tweede verdieping, geloof ik, waar we zitten.
6: Klopt, ja. Meestal in het ondernemerspanel, bij Zaken doen. Maar vandaag dus in het kader van jouw boek. En over die inhoud gaan we het zometeen uitgebreid hebben. Maar in het eerste deel wil ik het toch vooral met jou hebben over een aantal van de belangrijkste groei- en leiderschapslessen die jij de afgelopen 20 jaar, misschien wel 30 jaar, hebt opgedaan. En dat verhaal dat begint in de jaren 90. Want toen startte jij als internetpionier met Euronet. Wat verkochten jullie eigenlijk?
23: Maar wij waren de eerste in de wereld die internet als softwarepakket in de winkel verkochten. Zodat je dus makkelijk toegang kan krijgen tot internet met je modem. En toen moest je nog inbellen via modems. Hè, dan moest je nog aan je computer aansluiten. Want die zaten nog niet in computers toen wij begonnen.
6: Mensen van rond de 40, 50 weten dat misschien nog wel. Ja, met die gekke geluidjes.
23: Ja, een stukje ouder ook nog wel, denk ik. Daar hoor ik zelf bij inmiddels. Een beetje opa verteld. Hè, maar het waren inderdaad van die krakende, knarsende, piepende modems. Met de opzienbarende snelheid. Hè, waren toen de snelste van Nederland. Met 19,2 kilobit per seconde.
6: Wauw.
23: Ja.
6: Wanneer zag jij dat internet gaat het helemaal worden?
0: Grappig genoeg zag ik dat pas toen ik er eenmaal mee bezig was. Heel veel mensen zeggen altijd, oh, het visionair voor jou dat jij dat allemaal zag. Maar ik werkte bij KPN en ik had het heel slecht naar mijn zin. Ik had een hele vervelende baas. En bij toeval liep ik aan tegen Simon, mijn latere compagnon, die het plan had om een internetprovider te starten. En eigenlijk wilde ik zo graag weg bij mijn chef van die tijd, dat ik open stond voor elke uitdaging. En daardoor ben ik met Euronet begonnen.
6: Pure frustratie.
0: Ja, en ik wou weer avontuur. Ik had daarvoor allerlei spannende dingen gedaan, ook in het buitenland. En ik ben niet zo geschikt om in een corporate te werken. En dit was een avontuur. En ik had natuurlijk internet leren kennen toen ik bij KPN werkte. Hè, want daar ging het natuurlijk ook over. Over data en over data-infrastructuur. Maar om de kans te krijgen om daarin te gaan ondernemen, ja, dat was natuurlijk super gaaf. Maar toen, in 94, konden wij niet vermoeden dat het zo groot zou
6: worden. 94, dat is echt al een eeuwigheid geleden. Wanneer zat jij voor het eerst op internet, Patrick?
1: Eind 97, begin 98.
6: Ja, ik ook zo ongeveer.
1: Wat zat ik op? Ik weet nog wel, ik deed daar een parttime opleiding op Nijrode. En die hadden toen die hele infrastructuur liggen. Dat was helemaal hot.
6: Ja. Euronet voor veel geld verkocht. Maar niet alles wat je aanraakte veranderde in goud. Want het volgende bedrijf, daar ging het wat minder goed mee.
0: Nou, het volgende ging eigenlijk nog wel. Dat was .edu. Dat was het eerste internetopleidingsinstituut.
6: Ja.
0: Dat hadden we vrij snel ook allemaal investeerders aan boord. Hebben we nog verkocht aan Maurice de Hond in die tijd. Toen hij nog internetinvesteerder was. Maar toen tegelijkertijd, ik had steeds tegelijkertijd een aantal bedrijven. Toen zijn we met Jambi begonnen. En dat was eigenlijk een heel goed idee. Samen met Adam Curry deden Simon en ik dat. En we voorspelden dat mensen vaker naar filmpjes van elkaar zouden kijken. Naar films op televisie.
6: En over welk jaartal hebben we het nu?
0: 99. En dat mensen 10 gulden per maand over zou hebben voor tv-series die niet door reclame worden onderbroken.
6: Oké, even wachten. YouTube zou nog 6 jaar duren. Netflix nog een aantal jaren langer zelfs.
0: Die verkocht toen dvd's.
6: Ja. Ja.
0: Ja. En Simon dacht dat het wel handig was om op zo'n internationaal platform, hè, wij droomden groot, om daar een digitale munt te hebben. En hij zei toen al, ja, je kunt makkelijk zo'n digitale munt net zo schaars maken als een echte munt. We hadden nog geen blockchain, dat was er nog niet. Maar die visie hadden we toen al. En die kwam vooral bij Simon vandaan, moet ik eerlijk zeggen.
6: Dus een stukje YouTube, een stukje Netflix en een stukje Bitcoin. Dit klinkt als een gouden business idee. Maar waarom faalde dat?
0: Nou, een paar dingen waren echt 6 jaar te vroeg. We konden eigenlijk niet uitleggen wat we deden. De internetgroep, de mensen op internet in 99 was nog absoluut geen meerderheid in Nederland. Dus de klanten, dat waren er gewoon te weinig. Breedbandlak brak langzamer door dan wij dachten. Dat waren de praktische problemen aan de buitenkant. Van binnen hebben wij een paar dingen fout gedaan. Ik denk dat wij te veel ja-knikkers om ons heen hebben verzameld. Want hadden wij maar critici. He, die hadden we wel, maar daar luisterden we niet naar. We zeiden, we willen enthousiaste mensen. Maar het is een enorme denkfout om iemand die niet enthousiast, of die kritisch is, om die niet enthousiast te noemen. Want iemand die kritisch is ook enthousiast, maar hij is gewoon kritisch. En terecht. Dus dat is een heel belangrijk.
6: Te veel ja-knikkers.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, en wat uiteindelijk het laatste zetje was, waardoor alles eigenlijk misging, is dat. Daar vertel ik pas eigenlijk sinds kort over, omdat ik het jarenlang nodig heb gehad om het zelf te verwerken. Mijn compagnon Simon, waarmee ik Euronet had opgericht, die bleek al die jaren onder een valse identiteit te hebben geleefd. Kijk, en dan
1: ja, want ik zag inderdaad iets terug online daarvan staan.
0: Ja, heb ik ook in het boek wat over genoemd, hè, want dat is een vorm van identiteitsfraude die nu vaker eigenlijk waar je mee te maken kunt krijgen. Maar dat is natuurlijk, dan stort je wereld in. Hè? We hadden alle bankrekeningen samen, alle bedrijven samen. Ja, je hebt iemand blind vertrouwd.
6: Hoe kwam jij daarachter?
0: Nou, hij is uit de kast gekomen.
6: Op een andere manier.
0: Ja, op een andere manier. Op 17 mei met een mail naar zijn voltallig adressenbestand. Dus wij wisten het allemaal niet. Hij had 1 persoon in vertrouwen genomen. En die zei, je moet dit nu vertellen. En heeft hij het meteen aan iedereen verteld, per mail. En die titel van die mail was op 17 mei 2001, Living a Lie. En toen,
6: je weet de dag nog, waar je was.
0: Dit was life-changing.
1: Maar wat betekent het dan? Betekent hij dat hij die naam helemaal niet droeg en de credentials, dat was helemaal niet? Maar waarom had hij dat dan gedaan? En
6: ja, de waarom-vraag.
0: Ja, iets met drugs en hij iets met levensgevaar door het wereldje waar hij in terecht was gekomen. Ik heb nog sinds kort, ik ben er ook een ander boek over aan het schrijven. Want dit is natuurlijk wel een vrij bizar verhaal. Toevallig weer contact met zijn vriendin uit die tijd. Kijk, Simon is officieel overleden. Ook dat weten we.
6: Officieel overleden.
0: Als je in ieder geval die identiteit kunt veranderen, kan dat ook.
6: Ja, zo
0: en daar gaan we die naam als het volgende boek over.
6: Ja.
0: Wat zou een briljant internet ondernemer.
6: Officieel overleden. Maar contact dus met zijn vriendin van vroeger.
0: Ja. En die zei ook dat het heel voor haar heel moeilijk was, want zij was de enige die het wist. Dat het heel moeilijk was om daarmee te leven. Vooral met verjaardagen en dat soort momenten. Maar het gekke was, het was een hele aardige, eerlijke, lieve kerel eigenlijk. Ik kan het niet anders zeggen. Het was echt. Hij wilde laten zien dat hij op een eerlijke manier zijn geld kon verdienen. Dus hij was bijna zwart-wit eerlijk onder die valse identiteit. Dus ik heb me ook niet helemaal laten vallen. We zijn ook een soort van vrienden gebleven, weet je. Dus,
6: maar er moesten wel even een paar gesprekken gevoerd worden.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja. Ik heb wel zijn advocaten voor hem betaald. Want alle bankrekeningen werden geblokkeerd. Hij kon niks meer. Dus ja, dat en dan laat je hem ook niet helemaal vallen, weet je. Dus dat is een rare situatie, hoor.
6: Ja.
0: En voor je dan eigenlijk. Omdat je iemand zo goed denkt te kennen. Kijk, Adam, de andere compagnon, was echt woedend. En ook wel terecht, denk ik. Maar ik had natuurlijk een heel ander avontuur met hem meegemaakt. Ik kon eigenlijk heel moeilijk accepteren dat dit gebeurd was. Dus ik heb hem gewoon ook nog geholpen. En ja, we zijn ook altijd in contact gebleven tot, denk ik, 3 dagen voordat hij verdween en overleden is. Dus ja. Maar het is heel raar om in je brein te verwerken.
1: Een mooie cliffhanger voor hem.
0: 3 dagen voordat hij verdween en overleden is. Dus ja, maar het is heel raar.

0: Even niet zo, hè? Dus het is niet zo.
1: Ja, dat is de Braziliaan die dit. Ja. De man achter dit evangelie.
0: Ja, ja, klopt. Ja. En die had ook managers. Maar het is een andere manier van leiderschap tonen. Waarbij je eigenlijk. Een van de vragen, de essentie van leiderschap, hè, kwam net langs. En de essentie is eigenlijk dat je zorgt dat mensen om je heen groeien. Dan groeit namelijk alles, je hele systeem. Je bedrijf, je omzet, je business, de kwaliteit. Alle dingen gaan groeien als jouw mensen mogen groeien. Dat is eigenlijk het idee erachter. En wat dan vaak blijft hangen, dat mensen hun eigen salaris mochten bepalen. Nou, dat gebeurt maar bij een heel klein deel van de bedrijven die zo werken. En dat mensen helemaal geen managers hebben. Nou, het zijn altijd leiders in een bedrijf. Alleen die vullen hun rol anders in. En dat is wel een heel groot verschil. Want of jij nu gaat zitten micromanagen en overal bovenop zit, of dat jij mensen ruimte geeft om met elkaar de besluiten te nemen, dat is een heel groot verschil.
1: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Arco van Brakel en zijn lange ondernemersloopbaan. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Seelen.
2: Vandaag wil ik het graag hebben over de Duitse startup Nox. Is een Berlijnse mobility startup die nachttreinen weer aantrekkelijk wil maken. Het team wil af van het klassieke beeld dat we hebben van de nachttreinen. De gedeelde coupé, oncomfortabel slapen. Maar ze willen echt met volledige private rooms voor 1 of 2 personen het zo maken dat het aantrekkelijk wordt voor jou en mij om de nachttreinen te nemen. Wat Nox interessant maakt, is dat ze private kamers aanbieden tegen tarieven die kunnen ook concurreren met short-haul flights. Dus ze gaan echt de concurrentie aan met korte vluchten. En ja, het zijn gewoon hotelkamers op wielen. Ik ga maar eens een kijkje nemen op de website. Dan is het echt een kamer waar je heel comfortabel mee van A naar B kan. Ze hebben recent 2 miljoen funding opgehaald om het eerste full-size mock-up, dus eerste prototype te maken. En ze bereiden zich voor op de eerste routes in 2027. Dus het is nog wel echt early stage work in progress.
1: Help, mijn chatbot wil opslag. Het is de titel van het nieuwste boek van Arco van Brakel. Zijn 5e, zo vertrouwde hij ons zojuist toe. En hij beschrijft hierin hoe je als ondernemer met AI aan de slag kunt, of beter gezegd moet. Want Arco, deze technologie wordt wel echt de nieuwe infrastructuur van onze economie, toch?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een minstens even groot impact gaat hebben als het internet zelf. Misschien wel groter. Waarbij we niet moeten onderschatten hoe dat ook in je werk gaat ingrijpen. En je ziet nu al dat de creatieve mensen. Iedereen dacht, nou, AI kan geen creativiteit overnemen. Nou,
1: inmiddels weten we wel beter.
0: Ja, juist de tekstschrijvers, de scenario-schrijvers, de fotografen, die hebben hier last van. En de urenschrijvers zijn als volgende aan de beurt. Dus alle accountants, notarissen, advocaten en andere kennisgedreven urenschrijvers, die zijn toast als ze hun businessmodel niet aanpassen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus ja, Die moeten ook zich aanpassen.
1: En nu schrijf jij in de inleiding, de toekomst maak je niet met een plan, maar met een sprong.
0: Ja.
1: Net zoals dat in de begintijd van het internet ook moest gebeuren. Wat is volgens jou de eerste sprong die ondernemers morgen al kunnen maken?
0: Het allerbelangrijkste is dat je, als jij een ondernemer bent met mensen in dienst, dat je je mensen gaat betrekken bij de plannen die je hebt met AI. Dus wat je ziet is dat bijna elke ondernemer de fout maakt om met tools te beginnen. Die zien een tool, zien een mooi instrument, zijn er enthousiast over, gaan aan de slag. Nou, dat lijkt heel gaaf, maar dat is dus eigenlijk niet de manier waarop jij dus je hele bedrijf meekrijgt. En het heeft een enorm veiligheidsgevaar. Ik heb het boek geschreven samen met Erik-Jan Koedijk. Die is cybersecurity expert. En we kennen elkaar al heel erg lang. En hij kan ook keihard aantonen met data hoe gevaarlijk het is als je niet van tevoren met elkaar afspreekt hoe je aan de slag gaat met AI.
1: Want wat zijn de risico's?
0: Nou, bijvoorbeeld bij gemeentes hebben wij gezien, dat is keiharde data die we hebben, dat het shadow AI gebruik, dus het stiekem gebruik van AI buiten de normale processen, dat best wel gevaarlijke vorm aanneemt. En in de top 10 staan alleen maar Amerikaanse bedrijven, sommige zelfs minder bekende AI-bedrijven. Terwijl de Cloud Act in Amerika eigenlijk aangeeft, als er geopolitieke vervelende dingen gebeuren, dat je gewoon je data kwijt bent als gemeente. En dat zijn wel burgerdata. Nou, dat vinden wij dus gevaarlijk. Dus als je daar geen protocol over hebt afgesproken met je mensen voordat je begint, dan kan je dus serieus in de problemen komen.
1: Want dan kunnen er klantgegevens op straat komen. Ja. Nou, die voorbeelden zien we de laatste tijd zo'n beetje dagelijks. Ja.
0: En dat komt hierdoor. Dus gewoon heel simpel, als jij gewoon met elkaar. Vroeger werden mensen ook boos. Hadden mensen iets op internet gezet wat niet de bedoeling was. Ja, maar dat wisten ze niet. Dus spreek een protocol af met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet? met sociale media was er een sociale media protocol. Hè? Als je gewoon een bepaalde

0: een rol hebt in het bedrijf, ga dan niet naaktfoto's van jezelf op Facebook zetten. Ik roep me even.
1: Ja, is niet handig, sowieso niet.
0: Sowieso niet, maar dat gebeurde wel in het begin. Dus spreek een protocol af met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet online? En het geldt nu nog meer voor eigenlijk AI. Want in de jaren 90 kon je natuurlijk lekker experimenteren. En ja, je raakt dus een keer een klant kwijt. Of het kost eens een keer wat geld. Maar nu lig je data op straat. En dan kan je echt gewoon serieus de sjaak zijn als onderneming. Zowel juridisch als dat al je klanten weglopen. En je kunt er op feed gaan.
2: En dat maakt het anders. En in jouw boek van AI en chatbots, naast dat je er zelf enthousiast over bent, wat maakt dat jij dan de inhoudelijke expert bent op dat gebied?
0: Ik ben geen inhoudelijke expert. En die zijn er ook niet. Dus iedereen die zichzelf inhoudelijk expert noemt, die moet je wantrouwen.
1: Ja, het wemelt er op LinkedIn van.
0: Ja, ik zal mezelf nooit expert noemen op het gebied van AI. Nee.
1: Maar je hebt er wel een boek over geschreven.
0: Ja, precies. En daar heb ik heel veel geleerd.
1: Ja, dus en bij ons in de studio komen meer. Alleen maar deskundigen, Arco. Ja, dus,
0: maar deskundig zijn of expert zijn, dat is natuurlijk, zijn twee dingen. Kijk, waar ik verstand van heb, is van leiderschap en van ondernemen. En dat ga je nu doen met AI. Wat mij wel opvalt, is dat ik steeds vaker in mijn lezingen en trainingen de afgelopen jaren ging ik slides gebruiken uit de jaren 90. Omdat ik gewoon zag dat ondernemers en leiders en bestuurders exact dezelfde fouten maakten als in de jaren 90. Alles proberen te controleren. Of juist heel veel ruimte geven, mensen experimenteren, waardoor iets helemaal uit de hand loopt. En er is een middenweg. Want je moet experimenteren om snelheid te maken. Je moet ruimte geven om snelheid te maken. Maar als je het nu niet veilig doet, dan maak je een hele grote denkfout. En het wordt niet veilig door alles te controleren, want dan kom je weer niet vooruit. Dus juist die stap van eerst je mensen erbij betrekken en met die mensen samen de veilige kaders afspreken en dan in een veilige omgeving experimenteren, dat is de manier om het te doen en niet in de shit te komen.
2: Maar wat bedoelde je met die titel? Want ik werd een beetje op het pad gezet dat ik van hey, die chatbot, dacht ik, oh ja, de chatbot is wel een van de meest vroege vormen van zo'n AI-functie. Ja, ja. Maar die wil dan opslag, dacht ik, hoe moet ik dat rijmen?
0: Ja, nou, ik ga twee dingen over zeggen. Eerst is, de titel is geïnspireerd op een gesprek wat ik had met twee topwetenschappers, denk 6 jaar geleden. Pete Robertson en Bob de Wit van Nijenrode. En Bob was met Society 4.0 bezig. Je kent dat verhaal misschien, hoe de digitale wereld anders wordt. En deze twee mannen gaan ervan uit dat wij nu als mensheid voor het eerst een superintelligentie aan het creëren zijn die veel slimmer is dan wij. En dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. En wat gaat er dan gebeuren met zo'n superintelligentie? Als die straks al het werk doet en wij verdienen nog steeds het geld, was een vraag waar zij zich mee bezighouden. Gaat zo'n superintelligentie dat accepteren? Of komt die in opstand? Dat was het gesprek waar
2: Dus dat is daar.
1: Ik krijg zo'n Skynet Terminator-achtig idee voor me.
0: Ik ook. Ja. Dat had ik ook. Ik reed naar huis. Ik was helemaal niet optimistisch, terwijl ik een redelijk vrolijk mens ben. Dus het is altijd bij me blijven hangen. Wat nou als zo'n chatbot om salaris gaat onderhandelen, want die anders ermee stopt? Wat gebeurt er dan? Nou, tweede, ik ben vorig jaar een ontzettend leuk bedrijf tegengekomen in het Westland. Dat heet Gearbox Innovation. Gearbox, zoals ze zelf zeggen. Simone Keizer is de directeur. Een super slimme vrouw. En zij gaat ervan uit dat zij zijn de tuinbouw aan het robotiseren met AI-gedreven robots. En dat zien zij als een nieuwe collega. Ze zeggen ook, zie het niet als een tool, maar zie het als een nieuwe collega. En ze geven dus zo'n robot een menselijke stagebegeleider mee. En dit is wat wij denken waar de wereld langzaam, of geen eens zo heel langzaam, maar heen beweegt. Dat je met digitale collega's in je team te maken krijgt die bijna met jou communiceren alsof het een normale collega is. Ja, en die zullen dus ook inderdaad op een gegeven moment op die manier aan tafel zitten bij jou. En dat is waar de wereld heen gaat. En dat is me goed ook. Want er moet meer werk gedaan worden met minder mensen in dit vergrijzende land. En dit is de enige manier om de arbeidsproductiviteit voldoende te verhogen, om onze welvaart op peil te houden. Dus het is een hele goede zaak. Maar het vraagt een andere mindset voor jou als leider.
1: En die digitale collega's, dan heb je het over een tijdstek van binnen nu en 3 jaar... dat dit mainstream gevonden wordt. Want het gebeurt al wel, maar het zijn wel, als ik dit vertel op een gemiddelde verjaardag, dan zitten mensen me toch nog een beetje aan te kijken van waar heb jij het over?
0: Ja, maar ze stellen wel een psychologische vraag aan ChatGPT. Praten met Alexa, met Siri. Accepteren bijna elke aanwijzing van hun TomTom-apparaatje.
1: Dus het gebeurt eigenlijk al.
0: We werken er al mee. Dus het is helemaal niet nieuw, alleen het gaat nog een grotere vorm aannemen.
1: En businessmodellen, want daar gaat het in dit programma immers om. Je zei in het begin al even, we zitten echt aan de vooravond van hele grote verschuivingen. Waar zie jij het naartoe bewegen?
0: Mijn optimistische brein ziet de toebewegen naar een wereld waarin we meer werk met minder mensen kunnen doen. Waarbij we de mensen die nu nog een studie kiezen die echt overbodig wordt, zoals MEAO, administratie of wat dan ook. Dat wordt zinloos, dat werk verdwijnt.
1: Dus alle ouders, wie zoon of dochter zegt, ik ga MEAO administratie doen, afraden, niet doen.
0: Afraden, gewoon niet doen, is gewoon eindig. Die zouden lekker in de zorg kunnen gaan werken. Want daar zie ik ook wel robots komen. Maar daar blijven mensen voorlopig nog wel even belangrijk. En robots kunnen heel veel. Maar het is heel moeilijk om een robot in een meterkast te laten duiken. Om een warmtepomp te laten aansluiten of iets dergelijks. Dat zal komen, maar voorlopig niet. Dus we hebben heel veel mensen nodig die juist die andere beroepen doen. Met hun handen, de vakmensen. En ik hoop dat daar een verschuiving in gaat plaatsvinden. Want die mensen zullen we voorlopig alleen maar meer nodig hebben.
1: En podcast en radiomakers?
0: Ik denk als jullie zo doorgaan dat er heel lang ruimte voor blijft.
1: Ja, want de eerste volledig door AI gegenereerde podcast is al live door Ruud Hendricks. Maar wat denk je, hebben wij over 5 jaar nog werk?
0: Ja hoor, dat denk ik wel.
1: Al gelukkig.
0: Heel simpel, als je gewoon AI ziet als iets waarmee jij je talent kunt versnellen en je hebt een visie op je vak, dan kun je alleen maar beter worden in wat je doet. Maar als jij geen visie hebt op je vak, dan is het eigenlijk een versneller van je middelmatigheid of van je ellende, in het ergste geval. Dus wees bewust bezig met de professie die je hebt en het talent wat je hebt. En zorg je daar AI voor gebruikt om gewoon beter te worden.
1: Gaan we doen, Patrick. Help, mijn chatbot wil opslag. Het is het nieuwste boek van Arco van Brakel. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn.
0: Dank jullie wel.
1: En Patrick, wij zijn er volgende week weer. En voor de luisteraars, wil je voor die tijd meer horen? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR.
4: Op bnr.nl/bb
5: en via
6: DAB+. Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Hybrid Menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
9: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
14: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere
15: Monks, Brush AI en Google.
14: Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
16: Tijdens het werk maken we steeds meer gebruik van AI. En dat betekent dat we ook steeds meer data delen met AI. Wat zijn de consequenties daarvan en met welke regelgeving moet je rekening houden? Je hoort het straks om 3:30 in BNR at Work.
17: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Straks om 4:00 in de avondspits.
19: Miljarden aan defensiecontracten zijn niet op de juiste manier aanbesteed. VVD-minister van Financiën Heijnen legt de bal bij de bewindspersonen op defensie. In Amsterdam wordt een techcorridor bepleit met Eindhoven. Maar zitten ze daar in de Brainport-regio wel op te wachten? Afrikaanse landen zitten in de lift als vakantiebestemming. Waar komt die groei vandaan? Dit en meer zometeen in de BNR-avondspits op de radio, maar ook overal in Nederland en daarbuiten in de livestream van de app.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 65 kilometer file in het land. Slecht wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht op knooppunt Everdingen. Kwartiertje vertraging daar. Half uur vertraging op de A2 als je verder doorrijdt richting Den Bosch. Want bij knooppunt Empel zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden en is de rechterrijstrook dicht. En een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring bij knooppunt Amstel. 5 kilometer file daar, 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Flitsmeister met snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Duitse grens bij knooppunt Azenlo. 155.4 en controle op de A35 Almelo Enschede bij knooppunt Azenlo bij 54.5.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. Problemen met de bouw van 2 nieuwe marineschepen voor Nederland en België die op onderzeeboten gaan jagen. Scheepsbouwer Dame heeft langer de tijd nodig voor het ontwerp en daardoor loopt de levering vertraging op. Het eerste schip had over 3 jaar klaar moeten zijn, maar dat wordt nu 5 jaar. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat verbod, want op een van de spandoeken staat tot zaterdag. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Het is en blijft een van de meest bezochte websites van de hele wereld, Wikipedia. En het is ook nog eens een enorm belangrijke bron van data, vooral teksten voor de ontwikkeling van AI-modellen, door de techreuzen met name. Dus wat doe je in die positie als je de oprichter van Wikipedia bent? Dat vragen we aan de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wills. In de grote techshow is hij te gast, na deze break.
24: Trulies met Renke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
25: Wilt u weten wat uw IT-bedrijf waard is? Nexus adviseert bedrijven bij het vinden van de beste overnamekandidaat. Wij gaan voor meer dan de hoogste prijs. Kijk op nexus.nl, NEX, Griekse IZ.
24: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: In de Friday Move gaat het over tv.
27: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
26: Politiek.
28: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
26: En ik ben er ook.
27: Het is toch heerlijk.
26: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4:00.
29: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
30: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding. Een krachtig netwerk van bedrijven. En ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate. De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
1: In de BNR-app
0: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De Grote Tech Show. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
23: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag in gesprek met een ware icoon van het internet. Tenminste, de plek die heeft opgericht. Wikipedia, de site waar iedereen nog steeds regelmatig komt. Of kwam. Nu steeds meer mensen vragen stellen aan ChatGPT of Gemini of Claude. En dat zijn net modellen die getraind zijn met de data van Wikipedia. Dus hoe gaan ze daar zelf mee om bij Wikimedia Foundation? Daar willen wij alles over weten. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
2: En Ben van den Burg.
23: Ja, Ben. En hier in de Grote Tech Show spreken we vanaf elke donderdag ook over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan analyseren we de ontwikkelingen, nemen we de week in tech door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcastfeed. Dan hoef je niks te missen. In een wereld vol misinformatie, versterkt op algoritmisch gedreven platforms en de factor AI, lijkt Wikipedia belangrijker dan ooit. Dat is toch de plek die er altijd naar heeft gestreefd en dat nog steeds doet dat alle informatie er is, gecheckt is en gratis toegankelijk is. Wikipedia's co-founder Jimmy Wales gelooft nog steeds in die missie en is niet bang dat AI zijn encyclopedie snel overbodig zal maken. Of toch wel op een of andere manier. We'll be talking about all of this and more in English, because he's here with us. Welcome, Jimmy Wales.
3: Great, thanks for having me.
23: Thanks for being here. You wrote a book recently, it's now available in Dutch, called Zeven Regels voor Vertrouwen. We'll definitely get to the topic of trust in our conversation.
3: Great.
23: First, I'd like to start reading out two headlines from the Verge website. May 1st, 2025, Wikipedia is now using some generative AI. March 26, 2026, Wikipedia bans AI-generated articles. That escalated fairly quickly.
3: Yeah, I actually don't know what the first one is talking about.
23: I thought it was some AI assistance that was allowed for content contributors to a certain extent.
3: Yeah, it might have been about translation.
23: Right.
3: Which is still allowed, so they aren't contradictory.
23: Mm-hmm.
3: So.
23: Right.
3: It's something that we are looking at in every possible way. The problem with large language models for creating content for Wikipedia is pretty obvious. Hallucinations.
23: Right.
3: And stylistically, it's a bit annoying and all of that. But the opportunity is also very interesting in terms of, can we use AI, can we use large language models in the community to help us find errors, to help us to make suggestions, to check sources, those kinds of things. And if we're talking about a tool for editors, for community members to use, it doesn't have to be perfect. It has to be good enough that it doesn't waste people's time.
23: So what's your threshold, you would say? Well, how do you determine such a thing?
3: That's a judgment call, and I think different people will have different views, right? If the question is it useful without wasting too much time, that's going to vary depending on the subject matter. It's going to vary depending on the individual. Who some may say, well, actually, half the suggestions I have to ignore. But that's okay. I'm finding enough good in it. And other people will say, actually, half the suggestions I have to ignore. It's a complete waste of my time. So
23: right.
3: That's really a judgment call for the individual. But also, I think it's important to think about that, you know, every community member who, you know, can edit Wikipedia can use AI without it being from the Wikimedia Foundation or from the website, right? They will be using it either writing scripts to help with various chores or just asking ChatGPT to review a passage. Actually, this is one of the good uses of AI that we try to be pretty clear is okay.
23: Yeah.
3: A lot of people who are writing Wikipedia may be writing in a language that is not their mother tongue.
23: Yes.
3: And they may be a little uncomfortable, and we want them to feel more comfortable. So if an AI helps review their grammar, that can be okay, although you have to watch out because obviously the way it likes to talk is kind of annoying sometimes.
23: Yeah,
3: so
23: yeah,
3: you want to be careful about that.
23: So it can definitely be of proper use for your mission.
3: Yeah, like any tool. It could be useful.
23: Right.
3: But it can be misused as
2: yes.
3: well. So
2: now we should mention the other side of the coin as well, the fact that Wikipedia is probably the most important text content source for training LLMs,
3: for sure.
2: alongside Reddit as mm-hmm. a conversational platform.
3: Yeah.
2: Is that an uncomfortable position, or would you consider it sort of a responsibility given Wikipedia's mission?
3: Definitely more the latter, more responsibility. I mean, what I always say is, you know, Reddit and Wikipedia, the largest sources, Reddit to learn how people talk and Wikipedia for some information, you know?
2: Yeah.
3: And, you know, the Wikipedia has always been freely licensed, so it's like open source software, which means we've always, so people can take it and reuse it, do what they like with it, as long as they give attribution, which large language models aren't very good at.
2: Mm.
3: You know, we think it's great in a way. You know, it's like we are part of the infrastructure of the world, the knowledge infrastructure. Certainly, I think we'd be in a really bad place if AI were only trained on Twitter, for example.
2: Mm.
3: Or bad.
4: It's different. Yeah.
2: yeah. Yeah.
3: And that we are part of that information ecosystem is good and fine. Obviously, we have certain concerns and complaints and things like that. But mm-hmm. yeah, broadly it's okay.
4: So what are the concerns and complaints?
3: Well, we've had a problem with the AI companies really hammering our servers, crawling Wikipedia
4: oh, yeah.
3: aggressively,
2: yeah.
3: which cost us a lot of money. I actually didn't understand initially this, but then as soon as it was explained to me, it made perfect sense, which is when humans read Wikipedia, we tend to go to in a very spiky way to very popular articles, either on a day-to-day basis, but also when news happens. So
2: yeah, we jump around.
3: Well, yeah, when the Queen died, millions of people came to read. The Queen of the UK, not Maxima.
2: Yeah,
3: but when the Queen died, we got a huge spike of traffic. But it's millions of people all reading the exact same thing. They're not logged in, so it's not an identical page. So it's cache and RAM. You just send it out. It doesn't cost much. An AI bot will crawl the entirety of Wikipedia and every nook and cranny, so you need database servers and all that.
2: Like multiple times an hour.
3: And so we've started cracking down on that. That's been important. There's an enterprise product they should be using to get a feed from us. It's just better for everybody.
2: Mm-hmm.
3: So that's a concern, a complaint. Obviously, the lack of attribution is important, although that's a tricky sort of concept because it's like there's two levels of that. So one level is, complying with our license, which does require attribution, but that's for modified version of Wikipedia contents. But that doesn't apply if you just learn something from Wikipedia and write it in your own words, because copyright doesn't cover facts.
2: Right.
3: It only covers a particular expression. So there's some nuance in that. You know, it's like if they're just using Wikipedia, that's fine. If they're regurgitating, which is actually, there's the New York Times lawsuit. I don't know how it's proceeding, but a big part of that was about they managed to persuade ChatGPT to cough up full text articles, which is clearly not okay.
2: And you've not had this with Wikipedia then?
3: We haven't seen it, not that I've seen anyway, so not so much. But, we're not obsessive about stuff like that. We never have been. It's freely licensed. We just do the right thing, and that's great.
2: Yeah. So. On the subject of cost the other side of that, donations, some people I spoke to before we are having this interview is the periodically returning donate banner on Wikipedia.
3: Mm, yeah.
2: How effective is that, especially given this current day and age with Donald Trump, Elon Musk, you mentioned Twitter, we should say X, and everything that goes around on algorithmic-driven content platforms? Are you seeing a huge uptick?
3: So I would say, generally speaking, the donations from small donors are pretty steady, pretty stable. I mean, they are up. There are a few amusing moments, like the day that Elon tweeted defund Wikipedia, and I think we made about $5 million that day.
4: Sure. That's funny.
2: You'd like him to send out some more of them.
3: Let's go, Elon. But so broadly that works, and I think a big part of it is people just, they do love Wikipedia. Like, they think it's important. They think it's worth supporting.
2: Are you financially healthy as Wikipedia?
3: Yeah, we're okay. We always have to take fundraising seriously, but people do donate, and we're okay. We try to run things in a very cautious way, so we don't blow our money. We try to build our reserves and things like that, because we don't know what the future holds.
2: Right.
4: Yeah, do we see an increase or a decline in the contributors since ChatGPT launched in November 22, for example?
3: So it's hard to say for sure, but the cold numbers are we've seen a year-on-year decline in the number of people editing Wikipedia.
4: Yeah. Mm.
3: How big is that? How crucial, critical a problem is yet to be seen? It's not a disaster yet. I like to make a comparison. So if you look at Wikipedia, like human visitors down about 8% year-on-year, we don't know exactly what that means. And also measuring human versus not human visitors is a bit vague and so forth. If you look at, there's a programming website, Stack Overflow.
2: Yes, yeah. We know it well.
3: You know
28: that
3: very well.
28: It's really down.
3: Really
28: unbelievable.
3: Down, like 90%.
28: Down. 90%. Yeah. It's gone.
3: Like that's a disaster.
28: Yes. Right?
3: And obviously contributions down as well there. And so we're not seeing that kind of disaster just yet. But I think a big part of the reason is very, very simple. As a programmer myself, but not a very good programmer, hobbyist, and I enjoy programming. I've been actually coding more than I have in years because I can actually get some help from AI models.
2: Yeah, yeah.
3: My traditional way of programming is I would get motivated and excited. Oh, I'm going to make a thing, you know. And then I start working and I'm like, error messages everywhere. So then I Google the error message and I end up on Stack Overflow. And that was a good workflow. Yes.
2: And now you just ask Claude Code to do it for you.
3: And it's a better, you know, it works better. Like I can say, here's the error message I got. How do I fix it? Also explain to me what I did wrong. And it's exactly very similar to what I would have had to spend half an hour teasing out. So because it's just a better product for that, obviously it's destroyed. Yeah.
28: But how do you compare this with Wikipedia?
3: So with Wikipedia, I think the use cases that we see where AI and probably here it's not Claude Code, it's probably the AI summaries at the top of Google.
2: Yeah. Right.
3: Are the quick answers. So if you asked, so if you went back, 20 years ago and you went to Google and you said, how old is Taylor Swift? 25 years ago, how old is Tom Cruise? Yeah, how old is Britney Spears? Yeah. Then Google had no idea, but they would just link to Wikipedia. Then there was the era when Google knew, and they linked to Wikipedia.
2: Yes.
3: Now you get a whole AI summary and so forth for more than just a simple question like how old is someone.
2: Yeah.
3: You can ask all kinds of things, and I think people's search habits are changing as well.
2: Yeah.
3: You used to not ask Google a question like, tell me the difference between this and that, because there's no point in typing all those words. You just maybe type the this and the that.
2: It will be half a question, but ever since the release of ChatGPT, people are starting to use full questions.
3: Yeah. And those full questions, you get an answer. And so I suspect there's a lot of sites that are getting less traffic because they just get the answer directly from Google. That is definitely happening to us. But we also see the kind of long read audience, the people who come and they dig in and they read for hours and they're going here and going there and learning about a whole subject area.
2: Yeah.
3: That AI is not really a replacement for.
2: No, but the methods you just described is causes a lot of friction for people. And because of ChatGPT, we're growing used to a world with less friction.
3: Mm.
2: And now Ben and I love friction. We love digging about a Wikipedia page and learning stuff, as do many other people. But given that this is a shift in the world, does the user experience in Wikipedia need to grow alongside asking a question to ChatGPT?
3: It's a good question. I think aspects of it will and should, but not in the way that people might fear or
2: hope. We're not going to do an AI chatbot.
3: We're
2: or
3: not
2: going
3: to do an AI chatbot, no.
2: No.
3: And that's been misreported because when I was talking once to a journalist about AI, I got they sort of quoted me saying, oh, and we might have a chatbot. I'm like, not quite.
2: Well,
3: no, but
2: let's move beyond that then.
3: Let's move beyond that then. Like one example that I just playing around and then somebody had asked me a question in the community. I'm like, oh, well, here's an example. And I did live sort of check. I asked our search engine, why do ducks fly south for winter?
2: Right.
3: And our search engine is just really old-fashioned, keyword-based, And it was good enough for long, But, like, what are the links? If you type that, bizarrely, the first link was to the article about geese. I asked about ducks. The second was a children's book. I mean, it was completely useless. And then I said to probably Gemini is the one I would have picked because I assume it's probably because it's from Google, probably it's better at searching the web or whatever, but I just said, please tell me 5 Wikipedia articles that might answer this question. And it came back with really good, like the correct answer, really. Mm. And you can imagine going from that to, a deeper process that also then goes into each article and finds the quote that might answer the question. So that suddenly, without presenting text to end users that's generated by the large language model, but the large language model can understand what they're asking for and find the thing and give it to them. Right. That's a simple example that I think is low-hanging fruit. I mean, it'll be expensive.
5: Right.
3: We probably would, because of we're...
28: Extra very, donations.
3: Because we're, yes, we're very independent in our thinking, we would probably do it with local AI, with an open source model, rather than sort of use an API at a cloud service like Google.
2: You want it
3: or whatever.
2: To be proprietary to the right extent.
3: Yeah, exactly. So we would probably do it that way. But, I think that kind of thing is quite easy. And then the other thing would be, are there ways that we can use AI to support the community? So tools that they might use. So one example I have is like comparing articles across multiple languages.
5: Right.
3: That seems incredibly useful. Some people in Wikipedia do that, but you pretty much have to be able to speak 2 languages.
2: You have to be a polyglot to do
3: maybe
2: it.
3: Maybe 3, yeah. So, I mean, basically, it's only Dutch people who speak
2: a lot of languages. Speaking of publishing article, we should talk about Fandom as well, which you're also the founder of. Actually, a friend of mine named Juan, he managed a section there about Nihon Falcom, a specific Japanese gaming company.
3: Oh, yeah.
2: But he recently moved it because of the increasingly heavily advertising situation.
3: Yeah.
2: And actually, this resonates strongly with online publications elsewhere, especially niche. You know, they have to increase the advertisements to keep the revenue. Where do you see this is headed? Because niche information is so important.
3: Yeah. So niche information is super important. And of course, at Fandom, we always have had this need for balance between too many ads, not enough ads. It would be a mistake to put so many ads that we lose contributors. So I don't like hearing that kind of story. But obviously, these things, we have to work on.
5: Yeah.
3: When I look at... a lot of niche information that I'm reading and looking at online and so forth. Some of the more obscure tech sites have way too many ads, and it's getting to be quite annoying.
5: Yeah.
3: And then, of course, like one problem that Fandom has, which because a lot of our audience is gamers.
5: Yep.
3: And I'm sure a lot of these niche tech sites have as well, which is it's very easy to block the ads.
5: Yeah.
3: Right. And so that means if you put too many ads, people just block them anyway. So then you have to double down and put even more. No, that doesn't work either. So that it's a problem.
2: But given you've always, at Wikipedia at least, relied on donations. Now we also see the development with Substacks and other newsletters and more subscription models, including donations, is gaining momentum.
3: Yeah.
2: Did you see that in some way driving a change that also reflects at Fandom or Wikipedia in that sense?
3: Yeah,
2: a premium model?
3: Yeah, we are unlikely to pursue a freemium model for either, at least certainly not for Wikipedia. It's just not on our radar at all. Fandom, I've not heard anybody mention or talk about it, but I don't think we would be ideologically opposed in the same way. Like if we found a way that would support, our communities, that would also, if it works, why not? Like, it seems like an interesting model. Like, I think Substack is super interesting.
5: Mm.
3: One of these tech websites I actually registered for. So I thought, well, at least they can get my data,
2: That's something.
3: Because I want to give them something, But it's hard because a lot of times, the content that people want is... particularly if it's niche content, people don't really want to pay for it. It's not that important to their lives that they would pay for it, even though they would like to look at it. And so it's hard to convince them. I think a lot of the Substack is fans of a particular, opinion former, that sort of thing, influencer, and that's fine and all that. But, I don't know of any, well, except for The Guardian, any news media, that has that kind of patronage approach.
5: Yeah. Right.
3: You know, but I say that, but I think of some of them. Like, I subscribe to the Washington Post, and I always think, oh, I should cancel it because I hardly ever go there. But I'm like, yeah, I really, I'm happy giving the Post a little bit of money. You know, it's fine.
28: Yeah, Jeff Bezos is a sort of...
3: I mean,
28: he needs more money.
3: Yeah. Like, well, no, that probably has reduced some of the patronage.
2: Exactly. Now, we should talk about trust and the fact that Wikipedia has always relied on the power of community-driven and managed article generation and moderation, you know, to ensure free information online. You wrote a book called The Seven Rules of Trust. Ben read it.
28: Yeah, I read it. It was a smooth Dutch read. Really? Smooth. Yeah, it was nice because I have to read a lot and it's nice sometimes to have a smooth read.
3: It's because quite famously, Dutch is a very smooth language.
28: Oh, yes, it is. But it was also, for me, really idealistic. I thought, well, that's so idealistic. I mean, nowadays it's only about power, and this is about trust. The trust is gone. How we are going to deal with that?
3: Yeah. Well,
28: book.
3: I'm an optimist, and I think, you know, part of the point of the book is we definitely need to put trust on the agenda, and we need to put, you know, getting back to a culture of trust. I think a lot of the book is not all of the book, but a lot of the book is aimed at sort of businesses thinking about the importance of trust and so forth. So, you know, tell stories of Airbnb and Uber. Mm. But I was actually just talking to someone about, I used to buy Tumi luggage all the time. Tumi is a pretty expensive brand, but they had a lifetime guarantee. I once had a suitcase that broke, took it to the shop. They just handed me a new one right there, no questions asked. It was brilliant. Then, as is the story of Inshitification, as Cory Doctorow calls it.
2: Yeah, we know all about it.
3: You know, there was some ownership change, and they got rid of the lifetime guarantee, and they've become more of a fashion brand. And according to people on Reddit, the quality's gone way down, and they've lost my trust.
2: Yeah.
3: And so I'm looking for a new suitcase brand. So,
2: yeah.
3: And I think that's important. I think it's really crucial. Like, they built a business where people actually loved the brand. They loved the quality. They thought, this is good. This is trust. And now they've lost it. And they need to think about how they're going to regain it, if hopefully their sales fall.
2: Thank you for your time. Co-founder of Wikipedia, Jimmy Wills.
3: Lovely. Thanks.
2: Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij gebruikt om podcasts te luisteren, zoals bij uitstek de app van BNR. En vanaf elke donderdag hoor je dan dus wat er verder speelt in de wereld van tech, als we in de Grote Tech Show ook die ontwikkelingen doornemen. Tot dan, tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
5: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
7: De afscheiding van Friesland.
8: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
7: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
6: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
9: Geeft ruimte. Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli. Meer rust, meer rendement.
15: Thomas van Zijl.
20: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over een pikante AI-transfer en een gesprek met Iwan te Winkel van milieudienstverlener PreZero. Ik vraag hem naar de ruim 500 miljoen euro extra belasting die boven het hoofd van de afval- en recyclingbranche hangt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
31: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
32: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar.
10: Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
15: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
16: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
17: Straks om 4 uur in de avondspits.
18: Miljarden aan defensiecontracten zijn niet op de juiste manier aanbesteed. VVD-minister van Financiën Heijne legt de bal bij de bewindspersonen op defensie. In Amsterdam wordt een techcorridor bepleit met Eindhoven. Maar zitten ze daar in de Brainport-regio wel op te wachten? Afrikaanse landen zitten in de lift als vakantiebestemming. Waar komt die groei vandaan? Dit en meer zometeen in de BNR-avondspits op de radio, maar ook overal in Nederland en daarbuiten in de livestream van de app.
19: BNR Verkeer.
21: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 150 kilometer file in het land. Slechte wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Houdt de rechterrijstrook dicht bij Alfred Everdingen. Vanaf Utrecht een kwartiertje vertraging. Verderop een kwartier vertraging op de A2 richting Den Bosch bij Zaltbommel. En grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 10 minuten vertraging vanaf Zevenaar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Baren bij 37.0. En op de A59 Den Bosch Zonzeel bij hectometerpaal 102.2.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
24: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het spoor in Zeeland mag straks maandenlang plat gaan. ProRail wil het spoor naar Vlissingen gebruiken om een nieuw beveiligingssysteem te testen, en dan kunnen er 4 maanden geen treinen rijden. Zeeland was er boos over en stapte naar de rechter, maar ProRail won die zaak. De tests staan gepland over 3 jaar. Als de verbouwing van het Binnenhof klaar is, kan niet iedereen terug naar zijn oude werkplek, zegt minister Boekholt O'Sullivan. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer mensen voor de Tweede Kamer en andere organisaties gaan werken, waardoor niet iedereen er meer in past. De verbouwing duurt nog zeker 5 jaar. Vandalen hebben grote schade aangericht op treinstations in Overijssel. Ze sloegen toe op 2 plekken in Hengelo. Zo werden een glazen wachtruimte en een kaartjesautomaat vernield. Op een reisinformatiebord werd zelfs geschoten. ProRail schat de schade op tienduizenden euro's. Er is nog niemand opgepakt. Problemen met de bouw van 2 nieuwe marineschepen voor Nederland en België die op onderzeeboten gaan jagen. Scheepsbouwer Dame heeft langer de tijd nodig voor het ontwerp en daardoor loopt de levering vertraging op. Het eerste schip had over 3 jaar klaar moeten zijn, maar dat wordt nu 5 jaar. En in Volendam zijn vannacht spandoeken opgehangen door supporters van Willem II. Ze zijn boos omdat ze dit weekend niet welkom zijn in Volendam bij de beslissende wedstrijd voor promotie naar de Eredivisie. Ze lijken lak te hebben aan dat verbod, want op een van de spandoeken staat tot zaterdag. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en de zon breekt door. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
25: De AI-revolutie dendert over ons heen en werkgevers duiken er massaal op. Want AI maakt werk sneller, efficiënter, misschien wel leuker. Maar ondertussen hangen werknemers, werkgevers en sollicitanten onder een enorme digitale datastofzuiger. En dat wringt. Hoe omarm je AI zonder de controle over privacy en data kwijt te raken? En kan wetgeving en toezicht überhaupt big tech wel bijhouden? Hoe dit zit, hoor je zo in BNR at Work.
27: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
32: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
33: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
27: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
34: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren,
0: maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
5: Er is tegenwoordig geen bedrijf meer dat niet ergens in het HR- of recruitmentproces AI inzet. Of ze zijn het aan het overwegen. Daarnaast hebben we ook de AVG, we hebben straks de AI-act... en HR is inmiddels officieel bestempeld als een hoog risico AI-domein. Hoe moet je dit als werkgever nu aanpakken... en hoe zorg je voor een groen vinkje achter je privacybox? Check. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer... recruitment- en arbeidsmarktcommunicatie-expert Arjan Elbers. En bij ons vandaag... Mark Drees, recruitment tech blogger, die waakt over jou en onze persoonsdata. En inmiddels vaste gast Quincy James, AI-strateeg van AI Opener. Mark, hoe voelt dat nu onder die gigantische, briesende datastofzuiger waar wij met z'n allen onder hangen?
7: Zwaar. Je moet maar proberen de grond vast te blijven houden. Terwijl je uit alle macht aan je haren getrokken wordt om erin te gaan.
5: Ja, je verdwijnt er bijna in, zeg je.
7: Zeker, zeker.
5: Nou, daar gaan we straks verder over praten. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, iets met salaris en wetgeving.
8: Ja, salaris en wetgeving. Salariswetgeving zegt dat we wat transparanter moeten worden. Maar wat blijkt is dat Nederlanders eigenlijk nog helemaal niet staan te springen... om hun salarisgegevens te delen. De wet loontransparantie die gaat binnenkort in. En voor werkgevers houdt dat in dat ze open moeten zijn over hun salarissen. Dus ze moeten communiceren welke salarissen en salarisrange... er worden gehanteerd en zich ook actief inzetten... om loonverschillen tegen te gaan. Dus wat je als werkgever ook niet meer mag doen... is vragen naar salarissen aan sollicitanten. Dus vragen, joh, wat heb je nou verdiend in je vorige baan? Dan moet je gewoon mee stoppen. En heb je 100 mensen of meer in dienst... dan moet je zelfs gaan rapporteren over wat je doet... om salarisongelijkheid tegen te gaan en wat de feitelijke verschillen zijn. Uit recent gepubliceerd onderzoek van platform Deel... blijkt dat de helft van de Nederlanders... eigenlijk helemaal niet staat te wachten om te praten over salaris.
5: Ja, maar daar snap ik dus geen pepernoot van. Ja. Want ik heb dat gezien. En als je salaris dus eerlijk deelt... dan is dat alleen maar goed voor de werknemers. Want dan komen ze beter uit de onderhandeling. Het zorgt voor gelijkheid, et cetera. Dus dan wil je dat toch juist. Dat is toch geen reden waarom je dat niet zou willen.
8: Ja, wat heel typisch is, is mensen willen natuurlijk allemaal weten... wat de salarissen zijn van iedereen, maar willen het zelf niet zo graag delen. Dus het is een beetje eenrichtingsverkeer. En wat bleek uit het onderzoek kwam ook naar voren... dat mensen die aan de hoge kant van de salarissen zitten... klein beetje bang zijn voor jaloerse blikken op de vloer. En mensen die wat lager salaris hebben, een stukje schaamte hebben... van ja, maar dit hoef ik eigenlijk niet te bespreken.
5: Maar als we dat nou allemaal loslaten, dan wordt het er alleen maar beter op, toch?
8: Beetje Amerikaanser.
5: Ja. Dan gaan we naar de Flex Top 100.
8: Yes. Elk jaar wordt de Flex Top 100 uitgegeven door Flexnieuws. Het is een overzicht van de Nederlandse Top 100 Staffing Bureaus... dus uitzenders en detacheerders, gebaseerd op omzet. En vanmiddag wordt de Flex Top 100 besproken en verder toegelicht. En dat gebeurt op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. En Nigaio en ik waren eerder vandaag al op bezoek. We gingen daar in gesprek met arbeidsmarkteconoom... en tevens de hoofdredacteur van Flex Nieuws, Wim Davidsen.
5: Ja, Wim, superleuk om hier te zijn op het Flex Nieuws event. En het is ook behoorlijk druk. Ik zag net al honderden mensen al met een drankje in hun hand. Dus die komen dadelijk allemaal de zaal binnen. Maar waar gaat dit event over?
19: Dit event gaat over... Ja, het begint met de Flex Nieuws Top 100. Die maken we elk voorjaar opnieuw.
5: Ja.
19: Dus dat is de absolute aanleiding. Maar vervolgens zetten we daar ook altijd een lezersonderzoek bij. En vragen we aan onze partners, wat speelt er nou bij jullie? Wat speelt er in de IT? Wat speelt er in de back-office dienstverlening? Wat speelt er in wet en regelgeving, in legal? Kun je daar een verhaal over vertellen? Dus we houden de zaal bezig met de Top 100... en de interessante ontwikkelingen in die Top 100. Maar ook... de omgeving, de directe context die super relevant is.
5: Ja, de staffingsbranche, de flexwereld. Hoe staat het met de flexwereld?
19: Nou, dat is een hele spannende wereld op dit moment. Als je alleen naar de oppervlakte kijkt, dan zie je eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Afgelopen jaar is de omzet ongeveer gestabiliseerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Er was min 0,1% krimp. Verwaarloosbaar.
5: En stabilisatie goed of slecht?
19: Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want of het groeit heel hard of het krimpt. En nu hebben we twee hele bijzondere omstandigheden. De eerste is superkrappe arbeidsmarkt. En de tweede is een stilliggende arbeidsmarkt. En dat zijn twee dingen die absoluut niet handig zijn voor de flexbonds. Dus eigenlijk vind ik stabilisatie nog best een goede ontwikkeling. En als je dan gaat inzoomen, dan zie je dat er heel veel harde groeiers zijn en ook best wel wat krimpers.
5: Wie groeien er en wie krimpen er en waarom?
19: Ja, dat
5: je
19: is
5: mag
19: altijd
5: gewoon namen
19: hele
5: noemen, dat, is maar, dat het ja. maar duidelijk is.
19: Ja. Nou, ik ga geen krimpers noemen, daar hou ik gewoon niet van.
5: Nee.
19: Ze staan in ons geweldige jaarrapport,
5: ja.
19: Maar een aantal groeiers.
5: Maar we willen natuurlijk wel de markt in kaart brengen, hè? Dus het is goed om te weten wie staat waar en waarom. Ja. Ik bedoel, we kunnen daarvan leren.
19: Absoluut, iedereen en de ondernemers zelf ook. Onze top 100, even om het zo af te pellen, onze top 100 is wel gegroeid. Die zijn bijna 2% gegroeid in omzet. Dus dat betekent dat iedereen die niet in die top 100 zit, is bij elkaar opgeteld gekrompen. Maar die top 100, dat zijn dus 100 bureaus. Maar in de totale sector lopen er ongeveer 20.000 rond. Dus dat is 0,5% ongeveer. 0,5% hebben wij in beeld. En die doen wel de helft van de flexbalance. Dus dat is echt heel bijzonder. We hebben echt de bijzondere partij te pakken. En daar zitten bijvoorbeeld heel harde groeiers. Ik heb straks op het podium de CEO van Carrière Uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Het is gewoon een groot generiek uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Ik heb straks ook de CEO van House of Talents op de planken staan. Die zijn ongeveer 60% gegroeid. Maar die nemen,
5: 60.
19: Ja, maar die nemen links en rechts ook wel een specialisten over. Dat is hun groeiformule. Ja. En er zit ook veel meer achter dat groeirecept. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, en die staat ook in ons jaarrapport, Levelworks. Dat is een veel kleinere speler.
5: Ja,
19: die zit echt maar op een 30 miljoen euro omzet ongeveer. Die zijn meer dan 40% gegroeid, volledig autonoom. En het is gewoon omdat die een slimme formule hebben bedacht en een goede cultuur erop hebben gezet.
5: Ja.
19: En dat gaat dus als de brandweer.
5: En waarom groeien zij? Wat kun je specifiek aanwijzen als de redenen waarom deze partijen groeien? Wat doen zij anders, beter? Ja, je zegt net cultuur, maar wat nog meer?
19: Ja, nou, House of Talents kijkt dus, doet buy and build. Die koopt goede specialisten. Die nemen ze op in de portfolio. En die geven ze alle ruimte en steun om te floreren op hun sterke punten. Dat vind ik echt een super slimme zet. House of HR doet dat ook heel goed. House of HR is overigens ook 8-9% gegroeid. Dus echt die multispecialisten, die doen het goed. Want die kiezen voor specialisten kopen en die hun ding laten doen, maar wel faciliteren vanaf de achterkant. Dus dat is één.
5: Ja.
19: Carrière Uitzendbureau is echt leiderschap en cultuur. Het is ongelooflijk hoe die met elkaar omgaan. Daar loopt het vuur echt over de vloer. De strategie is helemaal niet bijzonder. Ze doen aan generiek uitzenden. Dat doet Randstad ook. En dat is gekrompen vorig jaar. Dus dat is niet het ding, strategie. Het is echt leiderschap en cultuur.
5: Maar dus eigenlijk zeg je moet of heel erg gespecialiseerd zijn in iets en de niche omarmen. En als je dat niet doet, dan moet je heel erg op je cultuur gaan zitten en daar volledig in opbranden totdat de vloer in brand staat.
19: Ja. En wat we nu zien in deze top 100 van het afgelopen jaar, die we dan nu hebben gepubliceerd, is dat je het allebei moet hebben.
5: Aha.
19: Want alleen specialiseren is duidelijk niet genoeg. Als je cultuur niet op orde is, als je interne organisatie, je digitalisering niet op orde zijn, dan heb je er ook niks te zoeken in die specialisatie. Want dan zijn er altijd nog 2, 3, 20 andere specialisten die ongeveer hetzelfde doen, maar dan goed geautomatiseerd, met een goede cultuur, een fantastische sfeer, snelle sales, goed met de kandidaten omgaan. En die winnen dan van jou.
5: Ja,
19: dus specialiseren is niet genoeg.
5: Wim, dankjewel voor deze update. We gaan jou zo zien op het podium. Ik heb er zin in.
19: Ik ook.
6: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
5: Steeds meer in het werk en recruitment gaat met AI. En dat betekent dat we ook steeds meer data delen met AI. Wat zijn de consequenties daarvan en met welke regelgeving moet je rekening houden? Daar gaan we over praten met Quincy James, inmiddels vaste AI-expert en AI-strateeg bij AI Opener, en recruitment tech blogger Mark Drees. Mark, jij maakt er nogal een punt van. En een hele hoop HR-afdelingen en recruitment-afdelingen die omarmen AI En jij zegt vaak van ja, maar let op de wetgeving, privacy. Kun je eens schetsen wat er aan de hand is? Kun je het even duiden, zodat we weten wat er speelt?
7: Ik zou dan een tweedeling willen maken. Enerzijds naar de leveranciers van AI-toepassingen zelf, die op allerlei manieren wet en regelgeving overtreden bij het opzuigen van al die data van het publieke net, zoals ze dat zeggen. Dus daar mag het allemaal blijkbaar. Dat is één. Het tweede is dat de bedrijven die gebruik maken van AI op allerlei manieren ook daar zelf in de fout gaan. Het is meestal onbekendheid en daarmee onkunde. Soms is het bewust, maar dan ben je in oprechte overtreding. Maar dat betekent ook dat als er meestal onbekendheid en daarmee onkunde. Soms is het bewust, maar dan

0: van die large language models. Die al die data allemaal hebben opgezogen op een onverantwoorde manier. Maar door die toepassingen te gebruiken, overtreden ze ook de wet zonder het te weten, omdat de leverancier van die technologie zal zeggen dat het allemaal conform AVG en AI Act is. Ja. Maar het is niet zo.
1: En over wat voor toepassingen heb je dan concreet?
0: Allerhande toepassingen, waarbij bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, hoe noem je dat? Interviews via AI.
1: Ja.
0: Dus het houden van interviews, of het nou met een avatar is of via een chat, maar interviews houden met AI. En die AI die beoordeelt die kandidaten.
1: Ja.
0: En dat mag niet. Ja, het mag wel, maar je moet als mens, als menselijke recruiter, moet je dat altijd nog zelf beoordelen. Een wezenlijke menselijke tussenkomst, zo noemt de autoriteit persoonsgegevens dat, om ervoor te zorgen dat je niet automatisch wordt afgewezen door AI. Want dat mag niet.
1: En dat gebeurt nu wel?
0: Ja. Ja.
1: Dus de bedrijven hebben het dusdanig niet ingericht dat in die systemen en die toepassingen die ze gebruiken, dat daar niet een menselijke check of balance zit.
0: Nou, zij zullen zeggen dat ze het hebben. Maar als je 20.000 interviews voorbij ziet komen, in een korte tijd, zeker met volume.
2: Volume.
0: Ja, dan heb je absoluut niet de tijd om ook een wezenlijke menselijke tussenkomst te kunnen hebben. En te zeggen van ja, deze kandidaat is terecht afgewezen. En nee, deze kandidaat is ten onrechte afgewezen. Het is eenvoudigweg te veel.
1: Ja, HR is officieel nu een hoog risico AI-domein. Ja. Arjan, jij kent de markt goed. Hoeveel partijen in Nederland, en misschien ook wel grote aansprekende partijen, overtreden dan de wet? Inschatting?
2: De echte overtreders durf ik niet te zeggen. We kregen, wat wel interessant is, deze week data-inzicht aangereikt van Bas van der Hatert, eigenaar van Digitaal Werven. Die heeft gekeken naar meer dan 500 grootste werkgevers van Nederland. Van hoe zit het eigenlijk met hun privacy statements überhaupt? Dus wat communiceren ze? En dan zie je dat 93% van die bedrijven heeft een privacy statement. Maar van diezelfde groep voldoet ongeveer 2/3 aan de richtlijnen van bewaartermijnen en correspondentieadressen om data te kunnen verwijderen voor de sollicitant. En slechts 53% heeft echt alleen maar de meest basale AVG-eisen. En ook echt helemaal niets meer. Dus er is eigenlijk niemand die zegt, wauw, dit is echt een showcase. Hier gebeurt het.
1: Oh. Mark, stel dat we nu dan naar al die bedrijven zouden kijken en we zouden zeggen, we gaan de wet strikt handhaven. Hoe groot is dan het probleem voor die bedrijven? Want die maken gebruik van allerlei tools en dat gaat sneller dan de vaart der volkeren. En dan in één keer komt Mark Drees en die zegt, stop. En dan?
0: Een brave new world, hoor ik zomaar.
1: Het lonkt in de verte. Ja. Sla je slag, Mark.
0: Het is een. Voor de meeste bedrijven is een privacy agreement en een terms and conditions bepaling een stukje papier. Voor werkzoekenden is het een bescherming. En dat is het grote probleem. Want die bescherming wordt niet geboden met een stukje papier, natuurlijk. En wie bepaalt dat die privacy agreement correct is? Niet de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft daar de capaciteit helemaal niet voor. En dat is eigenlijk wat ze ook met zoveel woorden toegeven.
1: Quincy, hoe kijk jij daarnaar? Loopt de wetgeving nog wel in pas met big tech? Of moeten we gewoon simpelweg accepteren dat de technologie sneller gaat en dat we het gewoon op hoop van zegen moeten omarmen? Want het brengt ook een hele hoop mooie dingen, toch?
3: Ja, ik denk het laatste. Ik denk dat we altijd een beetje achter de feiten aan zullen lopen. Simpelweg omdat de ontwikkelingen zo razendsnel gaan. Policies lopen daar altijd achteraan. Reden dat het ook lastig is voor organisaties om dit op een goede manier in te richten is omdat ze het vergt tijd. En die tijd is er niet. Want AI is voor heel veel medewerkers het ultieme hazenpaadje. Dus als het niet op een goede gecontroleerde manier wordt aangeboden vanuit de organisatie, dan gaat er schaduw AI plaatsvinden. En dan weet je helemaal niet met welke taalmodellen en op basis van welke overeenkomst ten aanzien van data enzovoorts met AI wordt gebruikt. Dus het is een lastige situatie waarbij heel veel organisaties weten dat ze er iets mee moeten, maar vaak niet zo goed weten hoe ze ermee moeten beginnen en hoe ze het inderdaad goed moeten gaan inrichten.
1: Ja, Arjan, jij had een poll uitgezet om even de pijlstok in de Nederlandse recruitmentwereld te stoppen. Vertel.
2: Dat hebben we gedaan. Eerder vroegen we op onze LinkedIn-pagina, hoe volwassen is volgens jou de privacy en security aanpak van organisaties die AI gebruiken binnen HR en recruitment? Let op, 0% zei goed geregeld.

0: erg professioneel. Niemand zei dat. 54% zei, we denken redelijk, slash met enige risico's. En 46% van alle respondenten gaf aan, het is zeker niet in orde.
1: Ja, dat is wel bizar, hè?
0: Heftig, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is heel heftig.
1: Quincy, jij helpt bedrijven met het inrichten van hun AI-omgeving. Dat doe je ook op het gebied van recruitment en HR. Hoe ga jij te werk? Stel, een bedrijf meldt zich, en dan weten we allemaal de visie van Mark, waar hij gelijk in heeft ten aanzien van wetgeving privacy. Maar hoe ga je dan te werk? Hoe zorg je dat bedrijven dan wel het juiste doen?
2: Allereerst in kaart brengen, wat zijn nou de risico's? Welke use cases willen ze mee aan de slag? Wat ook belangrijk is, is om je te realiseren dat die AI... Het gaat niet zozeer om of die AI, hoe slim die AI is. Het gaat ook waar geef je die AI allemaal toegang toe. Hè? Vandaag de dag is het natuurlijk heel makkelijk om AI met allerlei verschillende systemen te laten praten. Ja, dan is het erg belangrijk om er zeker van te zijn dat er bijvoorbeeld niet op die data getraind mag worden. Voor sommige organisaties is het heel erg belangrijk dat die data in Europa blijft. De chathistorie moet ergens worden opgeslagen. Wil je dat bij je taalmodel doen, wat heel veel gevolgen kan hebben als er gevoelige informatie in staat en OpenAI of welke andere gigant een datalek heeft, dan ligt jouw data of de data van je klanten ook op straat. Dus die risico's die brengen we in kaart. En verder is het gewoon, wij richten private AI-omgevingen in en we zorgen heel erg dat alle governance en alle policies afgestemd zijn op de privacy-eisen van onze specifieke klant. En dat betekent in sommige gevallen ook dat bepaalde taalmodellen wel gekoppeld worden, andere taalmodellen niet. Dat bepaalde use cases op voorhand afvallen omdat er te veel privacygevoelige informatie gedeeld wordt. Dat is case by case bekijken we dat. Maar het zijn in elk geval private omgevingen waarbinnen allerlei guardrails zijn ingericht die ervoor zorgen dat er bepaalde zaken wel, maar bepaalde zaken ook absoluut niet kunnen gebeuren. Dus de medewerkers die krijgen wel AI, maar met alle guardrails om ervoor te zorgen dat er verantwoord mee gewerkt wordt.
1: En die AI-act die komt er nu aan en dat is ook een hoog risico domein ten aanzien van HR en recruitment. Want ik snap dat jullie al een dagtaak hebben om technologisch up-to-date te blijven. Maar dan moet je steeds die nieuwe technologie ook weer toetsen aan de wetgeving en alle regels die er zijn. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, proberen vinger aan de pols te houden en het bij te houden. Maar wat ik net al zei, is toch case by case bekijken. Dus op het moment dat er een nieuwe klant is of een nieuwe use case is, op basis, grappig genoeg, ook weer gebruikmakend van AI, inzichtelijk proberen te krijgen welke risico's lopen we tegenaan. Hoe verhoudt zich dat tot de AI-act nu? En welke zaken zitten er nog aan te komen waar we mogelijk op moeten voorsorteren?
1: Ja, dus jullie hebben een batterij en juridische agent, bij wijze van spreken. Mark, ik zie jou lachen. Jij hoort het en jij schiet in de lach.
3: Ja, het is een hele begrijpelijke reactie. Ik zat zelf, terwijl Quincy aan het praten was, dat ik al te denken van ja, het bijhouden kan je eigenlijk alleen maar doen door met AI, als je weet dat er iets aan de hand is, te beoordelen wat er precies de consequenties zijn en hoe daarmee om te gaan. Het is een tweesnijdend zwaard in dit opzicht. Ja, dus vandaar mijn lach.
2: Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat elke technologie voor goed en voor slecht ingezet kan worden. Dus AI is evengoed de oplossing als dat het ook het probleem is.
1: Het is net een pistool. Arjan.
0: Ja, de belangrijkste take-out, daar ga ik aan op wat Mark net zei. Dat is dat werkgevers niet na gaan denken over AI-act in vorm van boetes en bescherming. Een vriend van mij is CISO, Chief Information Security Officer, en die zei, ik vertel tegen werkgevers dat ze het moeten doen om de medewerker te willen beschermen. En vanuit die gedachte moeten ze handelen. En niet om tegen juridisch gedoe op te werpen. Met dat gedachtegoed moet je hier naar kijken.
1: Mark, jij geeft aan de autoriteiten persoonsgegevens, die doen niets. Die zitten daar maar wat te koekeloeren, want zij zijn onderbezet. Dan de partijen die deze software leveren, of deze AI-oplossing hebben. Juridische teams van heb ik jou daar? Daar valt niet tegen op te concurreren. Maar stel dat dat wel zo zou zijn. Welke concrete toepassingen die in HR, AI-toepassingen die in HR of in recruitment vandaag de dag worden gebruikt, kunnen we dan morgen niet meer gebruiken? Dus waar hebben we het over?
3: Daar gaan HR-afdelingen last van krijgen, maar ik zou, als ik autoriteit persoonsgegevens was, zou ik LinkedIn als eerste aanpakken. LinkedIn is zo'n stofzuiger die op het moment dat jij via LinkedIn een vacature hebt uitstaan en via LinkedIn een kandidaat laat solliciteren, dan lopen alle kandidaten die in jouw ATS zitten, lopen op dat moment LinkedIn in. Of ze nou bij LinkedIn hebben gesolliciteerd of überhaupt niet aan het solliciteren zijn. LinkedIn krijgt al die informatie, inclusief informatie over de voortgang in het sollicitatieproces, wat jaren geleden kan zijn. Plus allerlei menselijke informatie van recruiters. Die kan zeggen, joh, een enorme eikel was dat eigenlijk. Ja. Dat gaat allemaal mee LinkedIn in en het ATS uit.
1: Dus in de Brave New World, waar jij het net over had, zijn we allemaal, of thans, daar zijn de bedrijven LinkedIn-loos.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Quincy, als jij als bedrijven nu naar jou toestappen en die zeggen, ja, we moeten hier wel iets mee, ondanks dat het misschien nog niet in lijn is met privacy, et cetera. Wat zijn dan 2 of 3 tips die je concreet wil meegeven aan deze bedrijven?
2: Ik heb er wel meer, maar de belangrijkste denk ik is een inventaris maken. Maak een inventaris van alle AI-tools binnen het bedrijf. En verbied publieke AI voor HR en kandidaatsgegevens. Ik denk dat dat de 2 belangrijkste zaken zijn. Op basis daarvan kun je een beetje de risico's inschatten en maar vooral ook beperken.
1: Dank jullie wel. Mark Drees, techblogger, en Quincy James, AI-strateeg van AI Opener. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Wederom kun je er net zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen. Ga dan naar onze LinkedIn-pagina. Daar voel LinkedIn. Ik een probleempje opkomen. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van collega en icoon Bernard Hammelburg. Hij vertelt onder andere over zijn tijd als verslaggever in Vietnam.
4: En ik heb ook een paar keer situaties meegemaakt waarbij ik er zelf echt bijna was geweest. Een keer op een grensplaatsje, dat heet Thai Ninh, grens met Cambodja. Daar kwam ik terecht in een aanval met raketten. Ik was met een collega en we stonden bij iemand binnen, een oude man met een baby in zijn hand, en die baby was dood. En toen kwam die aanval en toen sprongen die collega en ik en die man met die dode baby in een sloot, in een greppel. En we waren de enige die aanval heeft overleefd. Alle anderen, het hele dorp was weg, dood, alles. Nou, daar schrik je van.
5: Dat
4: is echt heel ingrijpend.
5: Dat is er echt middenin.
4: Ja, en dat soort situaties heb ik nog een paar keer meegemaakt. Echt heel vreselijk. En het front ook, waar je met de verminkingen van al die mensen. En toen ik terugkwam had ik ook, maar dat heb ik achteraf vast begrepen, echt wel PTSS.
1: Ja, je hoort het, we hebben ademloos, toch Arjan? Naar
3: zeker.
1: Bernard zitten luisteren. Hij is gewoon wandelende geschiedenis. Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
7: De opleiding die jij zelf als ondernemer had willen volgen. Unknown University of Applied Sciences. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
6: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
11: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
12: Nu in de BNR-app. Financiën minister Heijnen zit met de nieuwe kritiek van de Rekenkamer op Defensie in zijn maag. De problemen moeten nu echt opgelost worden. De verbouwing van het Binnenhof is nog lang niet klaar en het complex blijkt nu al te klein. En Zeeman heeft het afgelopen jaar minder spullen verkocht, maar meer omzet geboekt. Deze verhalen en veel meer lees je nu in de BNR-app.
13: Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen tot 16:30. Hoe is het op de weg, Robert Vriezen?
14: Nou, de avondspits is begonnen. De meeste vertraging bij Utrecht. Al 272 kilometer file in het land. Slechte wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Houdt de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. 12 kilometer file al vanaf Utrecht. 20 minuten vertraging. Aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen alweer 16 kilometer file. Vanaf Bilthoven duurt er een half uur langer over. En 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Oud-Dijk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello bij 94,6. De A4 Den Haag, Rotterdam bij Delft, controle bij 61,3. En je snelheid wordt ook in de gaten gehouden op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij afrit Panningen bij kilometerpaal 59,8.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft: "Zo behandelen we mensen die terreur steunen. Welkom in Israël." De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. De renovatie van het Binnenhof wordt nog duurder dan gepland. Dit keer door ruimtegebrek, want er is daar straks niet meer genoeg plek voor alle mensen die er werken. Het Rijk heeft voor hen een kantoorgebouw aan de overkant van de Hofvijver gekocht, maar ook dat moet toch opgeknapt worden. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
13: En de AX staat 0,5% hoger op 1024 punten. Grootste stijger is op dit moment ASML. 3,4% krijgt dat aandeel erbij. En Wolters Kluwer is nu de grootste daler. 5,2% in de min. De Dow Jones is zojuist geopend. 0,1% in de min.
12: En zometeen in de avondspits. Minister Heijnen van Financiën vindt dat het ministerie van Defensie de uitgaven beter moet verantwoorden. En het Nederlandse bedrijfsleven levert een steeds grotere bijdrage aan de overheidsfinanciën. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
20: Zie meer dan je tijdlijn op pias.edu.
0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
0: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
22: Wil je weten wat er speelt? En of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
13: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om met thuis te komen. De lidstaten en de Europese parlement zijn eruit. De handelsdeal met de VS staat. Of zijn er nog ontsnappingsclausules ingebouwd? PwC komt met een rapport. Nederlandse bedrijven betaalden vorig jaar een groter aandeel van de belastingen dan het jaar ervoor. En het aandeel stijgt ook harder dan de Nederlandse economie. Is dat economisch houdbaar? Eerst kritiek op met name Defensie op Verantwoordingsdag.
23: Ja, en die kritiek die komt weer van de Algemene Rekenkamer. Zo zijn er volgens de Rekenkamer bij ruim 4,4 miljard euro aan defensiecontracten fouten gemaakt. Ze zijn niet volgens de aanbestedingsregels gegund. En dat moet anders, dat vindt ook de financieminister Elko Heijnen.
24: Deze discussie is echt elk jaar. Hij komt elk jaar terug en dat moet nu echt opgelost gaan worden. Dus ik ga met beide zitten, want ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen.
23: Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag.
25: Goedemiddag, Liesbeth. Ja. Dat ging streng, hè, van minister Heijnen.
23: Nou,
25: we gaan zitten. Ik wil het niet nog een keer horen. Ja. Ja. Denk je, er is heel wat aan de hand daar in Politiek Den Haag.
23: Nou, vertel maar. Is dat zo?
25: Ja, nou, we kunnen dat toch wel met een korreltje zout nemen. Tuurlijk is er iets aan de hand. De Rekenkamer die kijkt namelijk naar hoe is het geld uiteindelijk uitgegeven.
23: Want ja, elk
25: jaar doen ze dat. We focussen ons natuurlijk heel erg op Prinsjesdag. En dan worden de plannen gepresenteerd. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook heel erg belangrijk, als dat geld allemaal uitgegeven is, om te weten, is dat correct gegaan? Is dat geld netjes uitgegeven zoals afgesproken? En zijn de doelen daarbij ook gehaald? En dat gebeurt op Verantwoordingsdag. Is in mijn ogen altijd een beetje te weinig aandacht voor. Want plannen maken is leuk. Mm. He, bijvoorbeeld ook als je op vakantie gaat. Maar je wil ook dan weten, als je daar geweest bent, is mijn geld goed besteed? Heb ik het naar mijn zin gehad? En heb ik er alles uitgehaald waar ik het hele jaar naartoe geleefd heb? Nou, dat is hier ook een beetje het geval. Want alleen het geld uitgeven, dat is vaak leuk, maar is nog niet goed genoeg. Je wil de doelen ook bereiken. Nou, dan is er naar gekeken, is dat goed gebeurd? Want zeker in de coronajaren waren er bonnen, en dat liep echt wel tot in de miljarden, die niet goed te verantwoorden waren. Dat betekent niet dat er sprake was van corruptie, maar dat wil je wel hebben. Nou, nu ruim 99% van de uitgaven en inkomsten, die zijn rechtmatig. Goed nieuws dus. Eén aandachtspunt, dat is Defensie. En dan specifiek die 4,4 miljard aan aanbestedingen die niet gegaan zijn zoals de Rekenkamer dat wil zien. Hmm. En daarvan zegt Defensie, onder andere de minister, ja, maar we zijn het daar niet mee eens.
23: Oh,
25: want wij willen namelijk snelheid maken. En daardoor willen we, gaan we dus om die aanbestedingsregels heen. Hè, dan besteden we direct. Hè, dan vragen direct iemand om iets voor ons te bouwen of om munitie te leveren. En dat is ook wel nodig, omdat we snelheid moeten maken. Want Defensie, er moet een hoop gebeuren. En die aanbestedingsregels, dat duurt vaak een hele periode. Dus ze kijken daar verschillend naar. En wat heeft Heijnen nou gezegd? En dat is ook bevestigd door de Rekenkamer. In juni gaan we met elkaar zitten en dan gaan we kijken of we de neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen.
23: Oké, en Heijnen is VVD en Dylan Jezelgus, minister van Defensie, ook.
25: Ja, maar Heijnen gaat over de centjes. En wat wil Heijnen nou absoluut niet, is dat gezeurd wordt en gesteggeld wordt over het geld en hoe dat uitgegeven wordt. Ja. Dus hij heeft er wel belang bij dat de Rekenkamer
23: dat
25: en Defensie, dat ze daar bij elkaar gaan komen.
23: En de Rekenkamer had het niet alleen over Defensie, want er was wel meer kritiek, toch?
25: Ja, en dat gaat om de resultaten. Dus het geld is netjes besteed, maar president Duisenberg van de Algemene Rekenkamer is wel kritisch op Ja, zijn er nou eigenlijk wel resultaten geboekt?
1: Nou, wat betreft de resultaten, daarvan hebben we gezegd 2025 was een jaar van stilstand. Op de korte termijn doelen zijn er heel veel niet behaald. Maar misschien nog erger, wij zien dat veel langetermijn doelen uit zicht zijn geraakt.
25: Ja, en dat kost de Nederlandse samenleving en de economie simpelweg veel geld.
24: Omdat ik denk dat we het allemaal eens zijn als het gaat om de doelen. Dus iedereen wil dat er meer huizen gebouwd worden. Maar wat daarvoor nodig is, daar gaat natuurlijk een heel politiek debat aan vooraf. En daar is niet altijd de politiek het over eens. En ik denk dat het goed is om die discussie in meer samenhang te voeren. Dus we zijn het eens over het doel, maar zijn we het dan ook eens hoe we daar komen?
25: Ja, en daar maakt dus ook minister Eelco Heijnen zich zorgen over van financiën. Want over welke problemen hebben we het dan? Over stikstof, netcongestie, wonen, ook het fiscaal stelsel. Ja, als je de problemen niet oplost, neem stikstof. De maatschappelijke schade daarvan ligt volgens de berekening van de Rekenkamer, en zij baseren zich dan weer op andere rapporten, tussen de 12 en 15 miljard euro. Zo. Dus we hebben er wel enig belang bij om dat op te lossen.
23: Ja, je noemde even de fiscus. Wat gaat daar dan mis?
25: Ja, dat gaat over fiscale regelingen die niet doelmatig zijn of niet doeltreffend.
13: Oh. En de hypotheekrenteaftrek.
25: Bijvoorbeeld, Niels, dat hoort daarbij. Die evaluatie wordt ook vanuit financiën wordt dat gemaakt. In totaal gaat het om 5 of bijna nu 90 miljard euro. En als je daar iets aan zou doen, kan dat de staatskas 35 miljard opleveren. Dan zou je zeggen, daar wordt de minister van Financiën heel enthousiast van. Maar we hebben een minister van Financiën van VVD-huizen. We hebben het hier wel over de lastenkant. Dus die is iets minder enthousiastig over.
24: Het is gewoon belastingverzwaring. En daar is natuurlijk niet iedereen heel snel voor. En wat ik zie als het gaat om die fiscale regeling, als we in het verleden daar voorstellen voor hebben gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om de BTW, bijvoorbeeld als het gaat om de giftenaftrek, dan was het juist de Kamer die zei, nee, dat willen we niet. Want ja, je raakt natuurlijk altijd een deelbelang. En dat maakt deze discussie zo moeilijk.
25: Ja, en dat is eigenlijk met alles hoor. Want op het moment dat je, of je nou een ombuiging, dus een bezuiniging, op het moment dat je die wegwerkt, dan moet het geld ergens anders weer vandaan komen. Dus er is altijd wel iemand boos. En dat is ook zo met die niet doelmatige of niet doeltreffende fiscale regelingen. Ja, als je aan de hypotheekrente gaat zitten, dan zijn er natuurlijk mensen die daar nu gebruik van maken, die daar niet blij van worden. Op het moment dat je naar erfenschenkbelasting gaat kijken en dat bijvoorbeeld gaat verhogen, worden bepaalde mensen daar niet blij van. Zeker niet die een grote erfenis in verschiet hebben. Kortom, en dan is de Kamer er ook nog een keer verdeeld over, dus daar moet je tot elkaar komen, en dat is heel erg lastig. Maar de VVD-minister van Financiën ziet nog niet 1, 2, 3 hoe je die 35 miljard nu in één keer kan ophalen. Met genoeg politiek draagvlak. En ik denk dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft.
23: Dankjewel, Leender Beekman.
13: Wie woensdag 24 juni op pad wil gaan met het openbaar vervoer moet even opletten, want op die dag is er 's ochtends een landelijke OV-staking. Dat meldt vakbond FNV zojuist. Gebeurt allemaal na onvrede over de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen. In feite waren die acties natuurlijk in het vooruitzicht gesteld. Nu hebben we er een datum bij. Werknemers in het OV beginnen die dag pas om 8:00 met werken. Dat betekent dus dat er 's morgens tot die tijd, 24 juni, geen treinen, bussen, trams en metro's rijden.
23: Vakbonden hebben de afgelopen tijd meerdere keren met stakingen gedreigd als de kabinetsplannen niet van tafel gaan. In die plannen staat onder andere dat de AOW-leeftijd sneller moet stijgen en dat de WW-uitkering moet worden ingekort. Inmiddels heeft het kabinet gezegd dat de AOW-leeftijd voorlopig niet wordt verhoogd. Maar de vakbonden willen dat dit plan definitief wordt geschrapt, net als de andere plannen. Ze hebben het kabinet tot maandag een ultimatum daarvoor gegeven. En als de plannen niet worden geschrapt, dan volgen er meer acties. Aldus de vakbonden.
3: BNR Nieuwsradio.
13: Europese nieuws van de dag is natuurlijk dat de weg is vrijgemaakt voor een handelsakkoord met Amerika. De Europese Unie heeft intern een voorlopig akkoord bereikt om invoerrechten op Amerikaanse goederen af te schaffen en dan dus ook te accepteren dat er van de andere kant wel invoertarieven komen en zijn. Dat is een belangrijk onderdeel van het handelsakkoord dat afgelopen juli met Washington werd gesloten. Europa-verslaggever Michal van der Toorn, die weet waar we nu staan in dit hele verhaal. Waren ze opgelucht in Straatsburg om daarmee te beginnen?
4: Nou, zeker. De voorzitter van de Handelscommissie van het Europees Parlement, dat is Bernd Lange, die kwam vanochtend met deze one-liner de perszaal binnen.
6: One of my favorite songs from the Rolling Stone is you can't always get what you want. But if you try, you will get what you need. And indeed, we got what we need.
5: Oh ja, leuk.
4: Ja, ja. Leuk. En dit, volgens mij dit nummer is ook een keer door Donald Trump gebruikt in 2016. Dus het is allemaal hartstikke full circle. Bernd Lange was opgewekt en tevreden. Waarmee was hij dan precies tevreden, vraag je je af. Hij heeft dus de wetgeving rond. Hij heeft zijn huiswerk gedaan. Hij heeft best wat van de punten die hij wilde bereiken binnengehaald. Hij wilde bijvoorbeeld waarborgen bij deze eenzijdige deal. Het is nogal een eenzijdige deal. Jij hintte er net al op. 15% heffingen voor Europese export naar de Verenigde Staten. Nul. Andersom. Mm. En Bernd Lange wilde graag meer zekerheden die Europa zouden beschermen mocht Amerika zich niet aan de afspraak houden.
5: Ja, welke dan?
4: Ja, wat voor waarborgen zijn er nu? Nou, ten eerste zal het handelsakkoord eind 2029 aflopen. Dat is geen toeval, want dat is ook als de termijn van Trump erop zit. Daarop is wel een compromis gekomen, want eerst ging een vroegere datum rond in 2028. Iets anders waar ook een beetje een compromis is op is gekomen, is een waarborg voor als Trump weer dreigt met het innemen van een stukje land, bijvoorbeeld Groenland of iets anders.
5: Of dat hij aan de deal wil tornen.
4: Ja, het Europese parlement wil graag wilde graag dat het automatisch opgeschort kan worden als dat weer gebeurt. Nou, met een speciale clausule, dat komt er niet. Wat er wel is afgesproken, is dat de Europese Commissie de afgesproken heffingen voor de Verenigde Staten terug kan draaien als de Verenigde Staten zich op de een of andere manier niet aan het akkoord houdt.
5: Oh, dus toch wel.
4: Ja. Flink in de gaten gehouden, vinger aan de pols door de Europese Commissie. En zowel de Commissie, de lidstaten als het parlement kunnen ook een onderzoek starten naar de deal als Europese sectoren in gevaar dreigen te komen. Dus er zijn wel waarborgen om de deal wat minder eenzijdig en wat veiliger voor Europa te maken.
5: Maar even waar we nu zijn, hè? Want er is natuurlijk, we weten dit, een jaar geleden was er al sprake van de deal. Dus als von der Leyen met Trump, hè, die hadden dus een akkoord gesloten. Mm-hmm. Dan weten we, in Europa moet dat naar het Europees parlement en de lidstaten mogen dat over zeggen. Dat hele proces, mm-hmm, dat is nu in feite afgerond?
4: Ja, eigenlijk heel simpel gezegd, de EU is klaar met het uitwerken. Dus wij hebben ons huiswerk gedaan. Het was een politiek handelsakkoord dat dus Trump en von der Leyen gesloten hebben. We noemen hem nog één keer maar op de golfbaan. Maar goed, het huiswerk is gedaan. Er zijn voorwaarden gesteld. Aan ons kan het niet meer liggen.
5: Precies.
4: Een beetje.
5: Maar we noemen het wel een voorlopig akkoord, dus het is ook nog niet helemaal rond.
4: Het is nog niet helemaal rond.
5: Wat moet er dan nog gebeuren?
4: Nou, de man die het net had over de Rolling Stones was dus Bernd Lange. Mm-hmm. Hij is voorzitter van de handelscommissie van het Europese parlement. Die leidt dus die commissie. Het Europese parlement en trouwens ook nog de handelscommissie, die moeten daar nog mee instemmen. En Amerika moet ook nog akkoord gaan.
5: Ja.
4: Bernd Lange heeft er vertrouwen in dat er een meerderheid zal zijn in het parlement. In juni, tijdens de volgende plenaire sessie, wordt het dan in stemming gebracht.
5: Ja.
4: Daarover klinken inderdaad positieve geluiden. De enige die nog een beetje protesteren is echt de linkerkant. Die vinden het te slap. Die voeren gewoon oppositie in het Europees parlement. Von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, die verwelkomt ook die extra waarborgen. Dus die zegt ook, oké, prima. Hoe Amerika hierop gaat reageren, dat is nog de grote vraag.
5: Is er nou dusdanig iets aan veranderd dat Trump zou kunnen zeggen, ja, dit is niet mijn oorspronkelijke deal meer?
4: Ja, Bernd Lange die vertelde in Straatsburg dat hij deze week nog heeft gesproken met een handelsvertegenwoordiger uit de Amerikaanse regering. Die zou hebben gezegd, het is vooral belangrijk dat jullie het erover eens zijn dat het in stemming wordt gebracht. Gaat rond, Niels, dat het wel goed komt vanuit Amerika. Want Trump die leest toch de details niet, is de redenering ook van Bernd Lange. Er staat nog steeds 15-0, dus dat vindt hij misschien prima. Ja, het klinkt niet heel onlogisch, wie zal het zeggen. Nog wel één klein probleem is de heffingen op staal en aluminium. Daar zitten we nog op 50% met een klein quotum. En binnen de EU is nu afgesproken dat de commissie het akkoord kan opzeggen als eind dit jaar die heffing niet onder die 15% of niet op die 15% zit. Dus daar is nog wel een.
5: En dat was oorspronkelijk niet afgesproken.
4: En een oog. Nee, dat is gewoon nog steeds onduidelijk.
5: Ja, iets nieuws. Ja. Oké. Okay. Dank Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Wil je meer Europees nieuws? Ga dan uiteraard naar de podcast Make Europe Great Again. Die verschijnt ook dagelijks, bijvoorbeeld in de BNR-app.
7: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
8: BNR.
9: Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt een steeds groter deel van de rekeningen van de overheid. In 2025 ging het om ruim 119 miljard euro aan belastingen en premies.
23: De belastingbijdrage van bedrijven groeide daarmee met 3,4%. En dat terwijl de economie als geheel met 1,8% steeg. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. Bij ons nu Katie Jakma, Director Tax Policy bij PwC. Goedemiddag.
8: Ja, goedemiddag.
23: Ja, dus die bijdrage aan de fiscus van het bedrijfsleven groeit in verhouding dus harder dan onze economie. Ja, wat voor conclusie trekt u daaruit? Moeten we daar blij mee zijn?
8: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat PwC in ieder geval een onderzoek gedaan heeft naar de feiten, ook voor het maatschappelijk debat. Ik denk dat de vraag die hieraan vooraf gaat, is deze bijdrage te hoog of te laag, eigenlijk een vraag is over een optimale belastingmix. Mm-hmm. Als we naar de economie kijken, dan hebben we altijd de productiefactoren arbeid, kapitaal en grond. Kijken we naar een belastingstelsel, dan is het veel meer arbeid, kapitaal en consumptie. En dan is natuurlijk de vraag van, joh, hoe belasten we nou eigenlijk die factoren? Nou, we kennen natuurlijk arbeid, loonbelasting, kapitaal, vennootschapsbelasting. En consumptie denk je meer aan btw en milieuheffingen. Ja. Nou, en de vraag is dan, ja, die 25%, hè, iets meer, van het bedrijfsleven, is dat nou een juiste mix? Nou, ik denk dat het dan ook belangrijk is om te kijken wat belastingen eigenlijk doen. En eigenlijk weten we in het algemeen dat elke belasting verstorend is. Het beïnvloedt gedrag. En je kan je voorstellen, bijvoorbeeld als je zelf werkt en je moet 1 extra uur werken, en je weet, nou, daarvan ga ik 80% belasting betalen, dan maak je wel een afweging. Oké, vrije tijd is misschien toch iets beter. Nou, zo weten we bijvoorbeeld dat de ene belasting veel verstorender is dan de andere. Mm-hmm. En vennootschapsbelasting is echt enorm verstorend.
23: Want,
8: veel meer dan
23: arbeid. Gaan bedrijven bedenken waar ze misschien elders zich kunnen vestigen. Bedoelt u dat?
8: Het is natuurlijk veel meer een verstorende factor, omdat het vooral mobiel is. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook vergelijken met onroerend goed. Een huis, dat kan je niet zo makkelijk verplaatsen. Dus als we daar een optimale mix in, en dat weten we in Nederland ook, dan moeten we eigenlijk meer een pleidooi geven voor een schuif in die belastingmix.
23: Een schuif?
8: Dus iets minder belasten, ja, dus iets minder belasten van arbeid en kapitaal en iets meer belasten van consumptie. Maar ja, dat is natuurlijk een politieke afweging. Hoe die schuif er dan uit moet zien, daar doen wij ook geen uitspraken over. Wij geven eigenlijk alleen maar meer de cijfers van, joh, dit is op dit moment de feiten en de belastingafdracht van het bedrijfsleven. En dan is het eigenlijk aan Politiek Den Haag om daar een afweging te maken van, is dit goed of is het niet goed?
5: Maar wacht even, verschuiven van inkomen en kapitaal naar consumptie, stelt u voor, hè, dat zou je dus kunnen doen. Terwijl er ook heel veel stemmen opgaan die zeggen, nee, je moet juist vermogen veel meer belasten. Want mensen die veel vermogen hebben, die betalen daar relatief weinig belasting over. En dat is op termijn is dat niet houdbaar, ook maatschappelijk gezien niet. Neemt u dat dan ook niet mee?
8: Nee, ik snapte inderdaad de vraag, maar we hebben in dit onderzoek alleen gekeken naar de belastingen die het bedrijfsleven raken. Mm-hmm. En daar hebben we eigenlijk gewoon puur de feiten van weergegeven. En hoe zich dat uiteindelijk verhoudt tot de andere factoren, arbeid en consumptie. Ja, daar zou een vervolgonderzoek over kunnen zijn, maar we hebben alleen specifiek gekeken naar het bedrijfsleven.
5: Maar wat we
8: omdat
5: ook nog
8: die inzichten er niet zijn.
5: Integreerde is Lisbeth vroeg dat ook al, van op welke manier verstoort het dan het bedrijfsleven als daar 25% belasting wordt geheven?
8: Nou, je kan het ook inderdaad zien in internationaal perspectief. Als Nederland een hele hoge vennootschapsbelasting heft, of in ieder geval voor het bedrijfsleven, het bestaat niet alleen uit belasting, maar bijvoorbeeld ook in fiscale stimuleringsmaatregelen. En als we daar dat totaalplaatje zien, ter vergelijking met het buitenland, en Nederland is natuurlijk een open economie, kleine open economie, nou, dan kunnen daar natuurlijk afwegingen van gemaakt worden. Dan wordt de fiscaliteit wordt in ieder geval meegenomen bij investeringsbeslissingen, uitbreidingsbeslissingen.
5: Ja, dus toch inderdaad ten opzichte van andere landen.
23: Ja. Ja, ja. Ja. En bedrijven betalen niet alleen belasting, ja, die innen ook belasting via de btw bijvoorbeeld?
8: Ja, dat klopt. En daar zien we ook een toename in. Ik denk ook dat het belangrijk is dat bewustzijn er in ieder geval is. Hè. Mm-hmm. Het bedrijfsleven is eigenlijk een onbezoldigd tollenaar. Dus die int heel veel belastingen voor de overheid.
23: Ja.
8: Ja, precies. En dat is ook toegenomen.
23: Ja.
8: En dat doen ze natuurlijk gewoon kosteloos. Dus dat is gewoon de regelgeving zoals die luidt in Nederland. En dat doen ze.
23: Ja.
8: En dan gaat het inderdaad veel om btw en loonbelasting. En dat geeft natuurlijk ook veel administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
23: In 2024 betaalde het hele Nederlandse bedrijfsleven 110 miljard euro. Dit jaar 119 miljard. Ja, is dit een stijgende lijn? Blijft dit hoger worden, denkt u?
8: Ik denk dat we, als we vooral kijken naar het aandeel van de vennootschapsbelasting, dat we daar wel een afslag moeten nemen. We weten dat dat een enorme forse toename is geweest. Dat is echt 10,4% ten opzichte van vorig jaar. De vennootschapsbelasting, zoals ik al zei, is echt de meest verstorende belasting die we kennen. Dus dat weten we ook dat het vooral conjunctuurgevoelig is. Nou, wat houdt dat nou precies in? Nou, dat betekent dat eigenlijk na een economische crisis zien we eigenlijk die vennootschapsbelastingopbrengsten forser teruglopen dan bijvoorbeeld het BBP. Maar bij een herstel is dat precies tegenovergestelde. Dus dan zien we eigenlijk die enorme VPB-opbrengsten enorm toenemen ten opzichte van het BBP. Dus daar moeten we wel een afslag in nemen.
23: En welke tegelijkertijd afslag dan? Gewoon minder belasting heffen?
8: Ja, dus nou dat niet hoor. Maar je moet dan die conjunctuur, invloed van de conjunctuur moet je er eigenlijk uitnemen. Dus die 10%, dat zal dan iets minder zijn. Maar het tegenovergestelde is natuurlijk ook bij crisis. Bovendien is ook bij de vennootschapsbelasting ook een ander element belangrijk, dat het verrekenen met verliezen het ramen van zo'n opbrengst ook ingewikkelder maakt. Ja. En want in de vennootschapsbelasting hebben we gezegd, de winsten moet je op een gegeven moment ook weer kunnen verrekenen met verliezen. Want anders ben je wel heel veel belasting aan het betalen. Nou, die voorspelbaarheid die zou je eigenlijk uit moeten nemen. Dus
23: ik heb hier wel een notitieblokje, een klapblaadje bij nodig trouwens.
5: Dit laatste is ingewikkeld, ja.
23: Ja. Dank voor de toelichting, Katie Jakma, directeur Tax Policy bij PwC.
5: Nou, Trump was vandaag de beurt aan Poetin om Xi te ontmoeten in Beijing. Volgens de Chinese president hebben de betrekkingen tussen beide landen het hoogste niveau bereikt. Of hij dat meent en wat hij ermee bedoelt, dat horen we zo meteen over een paar minuten van onze China-correspondent.
10: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
11: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
17: Eindexamen gedaan? Start je eigen bedrijf. Start in september bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
26: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
27: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
28: Yes!
29: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
27: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
28: Yes!
30: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM, ontwikkelaars van impact.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroom panel over een pikante AI-transfer en een gesprek met Iwan te Winkel van milieudienstverlener PreZero. Ik vraag hem naar de ruim 500 miljoen euro extra belasting die boven het hoofd van de afval- en recyclingbranche hangt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Verkeer.
19: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits is begonnen met de meeste vertraging bij Utrecht. Alweer 400 kilometer file bij elkaar. Want op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch is de rechterrijstrook weer dicht bij afrit Everdingen vanwege het slechte wegdek daar. Vanaf Utrecht rijdt het al langzaam over 13 kilometer met een half uur vertraging. En aansluitend is de vertraging 40 minuten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum door 16 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Bij Amsterdam op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file. En 20 minuten oponthoud. En een kwartiertje vertraging op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 94,9. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft controle bij 61,3. En zou je de snelheid ook in de gaten op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Belfeld bij hectometerpaal 36,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
21: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. Israël heeft beelden vrijgegeven van gearresteerde activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Te zien is dat ze hard worden aangepakt. De minister schrijft, zo behandelen we mensen die terreur steunen, welkom in Israël. De beelden zijn gemaakt in een haven waar de activisten naartoe zijn gebracht. In het oosten van Duitsland is maandag een appartement ingestort en daarbij zijn waarschijnlijk 3 doden gevallen. Reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven, maar ze liggen al 2 dagen onder het puin. Het zijn buitenlanders. Het zoeken is moeilijk omdat panden daarnaast ook kunnen instorten. De renovatie van het Binnenhof wordt nog duurder dan gepland. Dit keer door ruimtegebrek, want er is daar straks niet meer genoeg plek voor alle mensen die er werken. Het Rijk heeft voor hen een kantoorgebouw aan de overkant van de Hofvijver gekocht, maar ook dat moet toch opgeknapt worden. En de grote brand in een bedrijfspand in Diemen is onder controle. Vanwege de rook werd er een NL-alert gestuurd. De veiligheidsregio waarschuwt mensen in de buurt om geen groente en fruit meer uit eigen tuin te eten, omdat er stukjes zonnepaneel tussen kunnen zitten. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De ogen van de wereld zijn gericht op het Midden-Oosten, ook die van Afrika, maar om een andere reden, want het continent profiteert juist van die oorlog. Hoe? Dat hoor je zo meteen.
22: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
24: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
22: Obli. Meer rust, meer rendement.
28: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
22: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
31: BNR Duurzaam wordt The Green Quest. Met dezelfde presentator.
32: Mijn naam is Harm Edens.
31: Hetzelfde format.
32: Wij gaan afsluiten met een impactplan. Dat doen we hier elke week.
31: En ook weer net zo inspirerend.
32: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
31: The Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
33: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
34: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open.
2: Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op KLMopen.nl of in de KLMopen-app.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
4: Goedemiddag. Ja. Het is 4:05 en we gaan zo meteen praten over het continent Afrika, want dat profiteert van de vakantiegangers die toch maar niet naar bestemmingen in het Midden-Oosten gaan dit jaar. Door de oorlog natuurlijk. Afrikaanse landen hadden al voor de oorlog in Iran een groei van 8% in toerisme. En dat is sinds de oorlog in Iran alleen maar versneld. Dat weet ook Theo van der Laar, die zit er al klaar in de studio. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: Docent aan de Hogeschool Breda in toerisme. Klopt. En eigenaar van een reisorganisatie. Klopt. Ziet u dat zelf ook, meer bestemmingen?
6: Ja, ik zit met name zelf in Noord-Afrika. En juist dat zijn twee bestemmingen. Dan heb je het over Marokko en Egypte, die eigenlijk het hardst groeien in Afrika. Nou, dus dat is heel duidelijk.
4: Gaan we zo verder over praten. Eerst naar een ander werelddeel, Niels, naar Azië.
5: Ja, want de Russische president Poetin en de Chinese president Xi hebben elkaar vandaag ontmoet in Beijing. Een week nadat Trump Xi ontmoette in China. We praten erover met China-correspondent Cindy Huigen. Dag Cindy.
7: Goedemiddag.
5: Ja, hi. Wie werd er hartelijker ontvangen, Poetin of Trump?
7: Ja, het leek net alsof alles nog klaar stond van vorige week. Poetin kreeg bijna dezelfde ontvangst met een welke ceremonie, waarbij het wel leek alsof dezelfde kinderen en erewachten hem op stonden te wachten. Het enige verschil was dat Poetin door iemand anders op het vliegveld werd ontvangen. Voor Trump werd Han Jun gestuurd, dat is de vicepresident voor China. En voor Poetin kwam Wang Yi, minister van Buitenlandse Zaken, naar het vliegveld. Mm. En daarover wordt nog wel gespeculeerd wat dit nou zegt. Het lijkt erop dat Trumps bezoek door China toch wat meer als een symboliek bezoek werd behandeld, terwijl Poetins bezoek meer praktisch wordt ingestoken. Ah, ja. Trump had een relatief lang bezoek van 3 dagen en zat 2 uur met Xi achter gesloten deuren, terwijl Poetin toch echt een bliksembezoek is. Hij kwam gisteren en gisteravond laat en heeft vandaag dan maar een kwartier met Xi achter gesloten deuren gezeten. Oh. Maar Trump ging naar huis zonder ook maar iets te hebben ondertekend. En Poetin en Xi hebben wel tientallen documenten ondertekend en zelfs samen een verklaring naar buiten gebracht.
5: Ja, wat staat daarin dan? Wat, vooral dan concrete en absolute dingen?
7: Ja, China heeft onder meer aangekondigd om het visumvrij reizen voor Russen te verlengen. Dat zou eigenlijk in september al aflopen, maar nu wordt dat verlengd tot eind 2027. En dat is weer fijn vanwege het wederzijdse verkeer qua reizen voor de handel. Maar in de gezamenlijke verklaringen spraken ze ook over het belang van nucleaire veiligheid. Ja. En ze uitten ook kritiek tegen de militaire acties in de wereld. Daarmee bedoelden ze natuurlijk niet Oekraïne, want Rusland ziet de aanval op Oekraïne niet als een aanval, maar duidelijk de Amerikaanse acties. En dat is natuurlijk wel interessant, omdat Trump dus juist net geweest is in China.
5: Ja, en ook,
7: maar er is nog geen deel gekomen. Ja.
5: Nou ja, het is ook opvallend, omdat China dat dan, als het een gezamenlijke verklaring is, dan toch een standpunt inneemt. Terwijl we vaak horen, China probeert een beetje iedereen tevreden te houden en ook een beetje afstand te houden van die grote wereldconflicten. Dus door hier toch een uitspraak over te doen en niet Rusland te veroordelen, kies je toch partij eigenlijk voor Rusland.
7: Dat zou je zeggen, maar het wordt dan wel op een slimme manier gedaan. Want de VS, Amerika, wordt niet met naam en toenaam genoemd in de verklaring. Maar nee. Het is heel duidelijk, als je een beetje tussen de regels doorleest, dat het wel degelijk over de VS gaat.
5: Ja, Maar belangrijk, China neemt ook nog Russische olie af. Hè, wel voor een lagere prijs inmiddels. Dus het is niet zo dat China zich helemaal als... helemaal graag die olie uit Rusland afneemt. Maar een pijpleiding zou er ook komen. Hè, die wil Rusland graag. Gaat dat door?
7: Ja, dat was inderdaad de verwachting dat er een deal zou komen voor deze nieuwe gaspijpleiding. De zogenaamde Power of Siberia 2. En dat plan ligt nog steeds op de plank, omdat de landen het niet met elkaar eens kunnen worden over de prijs. Het Kremlin zegt dat het akkoord erg dichtbij is, maar Chinese bronnen heb ik daar vandaag nog niet over zien praten.
5: Poetin is heel vaak op bezoek geweest in China, hè? En Trump natuurlijk nu ook, denk tweede keer in elk geval. Bij Trump was heel duidelijk te zien dat hij afhankelijker was en zich meer timide opstelde dan de vorige keer. Eigenlijk ook niets materieels heeft mee kunnen nemen uit dat bezoek. Poetin krijgt dan nu misschien iets meer mee, maar ook deze pijplijn nog niet. Zou je kunnen zeggen dat in beide gevallen China sterker blijkt dan een aantal jaren geleden? En is het in dat opzicht niet een historisch moment?
7: Zeker, China heeft ook bij de relaties met Rusland duidelijk de overhand. Toen Poetin in 2022 naar de Olympische Winterspelen kwam, sprak hij natuurlijk met Xi een grenzeloze vriendschap af. En een paar dagen later viel hij Oekraïne binnen. Maar nu is Rusland wel degelijk een stuk afhankelijker geworden van China. Onder meer omdat China bijna de enige afzetmarkt is voor de Russische fossiele brandstoffen. En bovendien heeft China ook ingespeeld op dat gat dat andere landen hebben laten liggen door Rusland te verlaten voor apparatuur en auto's. Dus daar zie je ook dat China bijna alle producten aan Rusland levert.
5: Juist, ja, het is langzaam aan het schuiven. Dat zien we hier heel duidelijk. Hartelijk dank, China-correspondent Cindy Huigen.
4: We gaan naar de ANWB, naar Robert Vriezen. Robert, het is woensdagmiddag. Het regent niet. Wat betekent dat voor de weg?
19: Dat het een redelijk normaal beeld geeft. 450 kilometer bij elkaar, dat wel. Maar ja, we wonen in Nederland en we willen ons verplaatsen tijdens de avondspits. De meeste vertraging wel bij Utrecht. De problemen zitten daar op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want op knooppunt Everdingen is weer de rechterrijstrook dicht. Het wegdek is daar nog steeds niet gemaakt. Vanaf Utrecht 11 kilometer file en een half uur vertraging in zuidelijke richting. En daardoor loopt het ook weer vast op de A27. Net als gisteren vanuit Almere naar Gorkum voor knooppunt Everdingen. 16 kilometer file vanaf Bilthoven duurde 40 minuten langer over. Een ander knelpunt bij Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwe Meer naar knooppunt Watergraafsmeer. Dat is de A10 West bij de Koentunnel. 4 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er zijn er twee rijstroken dicht. Aansluitend file op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Een half uur vertraging voor de aansluiting met de A10. Snelheidscontroles die meldt Flitsmeister op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 94.9. En er staat er ook eentje op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft bij hectometerpaal 61.3.
8: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
9: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
10: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die keihard moeten aanpakken.
11: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
8: BNR, blijf scherp. His path was marked
4: by the stars in the southern. Ja, we zijn geen muziekzender geworden, maar we horen hier Paul Simon zingen over African Skies. Ja, die worden steeds populairder bij toeristen. Vorig jaar, 2025, was er een groei van maar liefst 8% in het aantal vakantiegangers dat het continent bezocht. En door de oorlog in het Midden-Oosten vallen veel vakantiebestemmingen in die regio weg en zijn de African Skies nog aantrekkelijker. Dat blijkt uit data van de Verenigde Naties. Grote kansen dus voor het continent Afrika. En de landen, die willen daar maar heel graag, al te graag op inspringen, doen ze dat ook al. Dat weten Theo van der Laar, docent toerisme aan de Hogeschool in Breda, eigenaar van Rosetta Reizen. We hoorden u net al even. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. En onze Afrika-correspondent Sophie van Leeuwen. Ha, Sophie.
12: Goedemiddag, Lisbeth.
4: Sophie, eerst even. Ja, het meeste nieuws dat momenteel uit Afrika komt gaat over het Ebola-virus, uitgebroken in Congo, Oeganda. Wereldgezondheidsorganisatie heeft die uitbraak dit weekend aangewezen als internationale noodsituatie. Wat is het laatste nieuws daarover?
12: Nou, ik zou niet naar Oost-Congo gaan als ik jou was. Het is daar echt prachtig. Het lijkt een beetje op de grote meren in het Italiaanse Alpen. Maar het ebola-virus, ja, dat gaat daar echt heel hard rond. Het verspreidt zich snel. Ik heb net gezien dat er 600 vermoedelijke besmettingen zijn. Zo'n 140 doden. Maar dat worden er waarschijnlijk veel meer, Lisbeth. Want het is mogelijk al weken of zelfs maanden aan de gang. Mm. Die landen in de omgeving van Congo, daar moet je echt oppassen. Je noemde al Oeganda. De regio loopt gevaar. Maar ik denk dat jullie in Nederland je daar echt geen zorgen over hoeven te maken.
0: Nee, en we spraken ook eerder op BNR de virologe Mark van Ranst. En die zei, ja, dit heeft het niet in zich om een pandemie te worden. Zoals we natuurlijk allemaal nog weten van de COVID-pandemie.
12: Nee, ja, en COVID was erg succesvol. Kijk, het ebola-virus is een virus dat mensen heel snel doet overlijden, helaas.
0: Ja.
12: Het krijgt vaak niet de kans om verder zich te verspreiden. Dus de verwachting is dat het toch regionaal zal blijven in Congo en mogelijk ook in de landen eromheen waar nog naartoe wordt gereisd. Maar buiten Centraal-Afrika is die kans wel heel erg klein.
0: Buiten die landen om, en ook de grote burgeroorlogen, zoals die in Soedan woeden natuurlijk, ontdekken steeds meer mensen.
12: Centraal-Afrika is die kans wel heel erg klein.
0: Buiten die landen om.

0: Nou, mensen zijn daar dan, ja, dat geldt natuurlijk niet voor Marokko en andere Noord-Afrikaanse landen, maar mensen zijn dan wat terughoudender juist om naar een continent als Afrika af te reizen.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Het is natuurlijk zo dat er is wel 8% groei naar Afrika. Dat is heel behoorlijk. Maar die groei die is natuurlijk anders dan dat je zou zeggen, er is 8% groei in het toerisme in Europa. Dat gaat om veel grotere aantallen. Dus het is 8% groei van een klein aantal mensen. En ik denk dat zeker de Nederlandse consument die zal zich heel duidelijk goed laten voorlichten als ze naar Afrika gaan. En die weten dan ook wel goed waar ze wel en waar ze niet naartoe kunnen gaan. En die houden dat goed in de gaten.
0: Ja. Sophie, door de oorlogen in het Midden-Oosten zijn natuurlijk bestemmingen als Dubai, Qatar, Israël, die liggen dan nu minder voor de hand. Zie jij ook landen die daar dan bewust op inspringen, die dat gat in de markt zien?
2: Nou, je ziet zeker wel dat Zuid-Afrika, hè, waar ik woon, daar wordt enorm ook geadverteerd met kom hierheen. En vorig jaar was er ook een record aantal toeristen, ruim 10 miljoen. Dat is een groei van 17%. En ja, wij staan hier in Kaapstad ook gewoon in de file met al die toeristen. En veel landen, ook in deze regio, in zuidelijk Afrika, zijn er enorm mee bezig. Ook Botswana, Namibië, maar ook denk ik Oost-Afrika, landen zoals Kenia. Die kunnen rijke toeristen ook heel goed gebruiken. Dat brengt geld in het laadje, dat levert werk op, banen, die zijn keihard nodig, dus daar zetten ze op in. En je ziet ook veel mensen met laptops steeds vaker op workation, zoals je dat noemt. En die komen dan s'winters hier in de zon werken, olifanten kijken, in dezelfde tijdzone. En dat wordt ook makkelijker gemaakt. Hè, Lisbeth, met visa, het wordt gewoon gefaciliteerd van, nou, kom hier maar een tijdje zitten in
0: goed
2: de zon.
0: Voor onze economie.
2: En desnoods ga je werken of niet. Maar je bent hartstikke welkom.
0: Maar
2: en het is hier veilig.
0: De VN noemde bij die cijfers van de groei ook nog wel elementen die nog niet zo meewerken om Afrika voort te stuwen in de vaart der vakantievolkeren. Want de infrastructuur, de mobiliteit tussen landen, daar zul jij ongetwijfeld over mee kunnen praten.
2: Ja, daar valt nog wel wat te verbeteren. Zeker als je van Zuid-Afrika naar West-Afrika wil. Dat moest ik laatst. Dan ga je dus helemaal over Dubai richting Senegal. Nou, ben je gewoon 24 uur mee bezig. Mm. En dan kun je een dag bijkomen van zo'n reis. Maar ik moet wel zeggen, hier in Zuidelijk Afrika gaat het veel makkelijker. Hè? Je hebt prima wegen. Je kunt met de auto tegenwoordig dwars door de woestijn van Namibië. Die is de afgelopen jaren geasfalteerd door de Chinezen. Mm-hmm. En daar wordt natuurlijk wel geïnvesteerd door China met name. Ja. Juist in de infrastructuur. Om die gigantische lange afstanden, want dat zijn het natuurlijk, om die een beetje makkelijker bereisbaar te maken. Dus er zit wel ontwikkeling in, moet ik zeggen.
0: Maar goed, toeristen zijn natuurlijk verwend. Hè? Wij zijn gewend dat we van Italië kunnen vliegen naar Ierland en met de trein heel makkelijk door Europa kunnen reizen. Gebeurt er genoeg op dat gebied om het de toerist makkelijk te maken?
2: Nou, ik vind het asfalteren van de woestijn vind ik wel opmerkelijk. Het is ook een beetje jammer eigenlijk dat je die prachtige natuur op die manier ruïneert. En ik denk, de luchtvaartmaatschappijen, volgens mij vliegen die toch wel steeds vaker naar met name de grote hubs in Afrika. Dus de grote steden zoals Nairobi, Addis Ababa en Ethiopië. Dat is nu een enorme plek geworden waarvan je dus heel Afrika kunt bereiken via Ethiopië en dan naar andere bestemmingen. Dat wordt wel steeds meer ontsloten en wordt geïnvesteerd. Het kan veel beter. We zijn er nog niet, maar het is beter dan 10 jaar geleden was.
0: En Theo van der Laar, Afrika bestaat uit 54 landen.
3: Ja.
0: Dus je gaat naar Zuidelijk Afrika voor de safari. Maar hoe ziet dat toerisme eruit op dat continent? Zijn het allemaal resorts die daar verschijnen?
1: Nee, gelukkig niet. Het is heel divers. Dus je hebt inderdaad in Zuid-Afrika de safaris, maar ook de wijnroutes natuurlijk. Je hebt daar veel meer. Wij hebben natuurlijk als Nederlanders een hele duidelijke band met dat deel van de wereld. Mm. Doordat ze Afrikaans spreken en wij daar ook een verleden hebben. In het zuidelijk gebied zie je inderdaad dus dat mensen daar graag op safari gaan. Maar je hebt natuurlijk al hele grote gedeeltes waar het heel anders is. Ethiopië werd al genoemd. Dat is een gebied met
0: Maar is dat een opkomend vakantieland, Ethiopië?
1: Dat is een.
0: Het is heel onrustig.
1: Het is heel onrustig. Dus dat is inderdaad niet echt een opkomend vakantieland. Maar het is wel een vakantieland waar al heel lang mensen naartoe gaan. En zoals al gezegd werd, Addis Ababa is echt een hub voor transport.
0: Mm.
1: En dat is bijvoorbeeld een land met een hele andere cultuur. Met een oude christelijke cultuur, met wat stammen.

0: Dus ook dat vind je in Afrika. Ja. En in Noord-Afrika heb je natuurlijk die Arabische cultuur en de woestijn en de oude steden. Kortom, daar speelt heel veel.
1: Maar nu lijkt het alsof Afrika alleen maar profiteert van die oorlog in het Midden-Oosten. Maar we lezen hier ook berichten over het feit dat heel veel kunstmest nu niet die golfregio kan verlaten. En daar hebben ze in Afrika juist heel erg last van, toch, Sophie?
2: Ja, zeker. En ook de brandstofprijzen. Dat gaat ook hier. Het doet zo veel pijn voor de mensen aan de pomp. Er zijn ook protesten. Ook afgelopen week in Kenia. En dat heeft allemaal te maken met die oorlog. Kunstmest ook, inderdaad. Dus de boeren. Die gaan een hele, hele lastige oogst krijgen dit jaar. Ja. En er is al genoeg honger op het continent. Dus zeker wordt het gevoeld. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook niet altijd de mensen die in toerisme werken.
3: Nee.
2: Die daar last van hebben.
3: En Sophie, er zijn natuurlijk ook heel veel welvarende Afrikanen die ook op vakantie willen. Ontdekken die hun eigen continent ook als vakantieland?
2: Ja, je hebt ook genoeg rijke Afrikanen. Dat is natuurlijk vooral dus de elite. Nou, denk aan Zuid-Afrika, maar ook de elite in landen zoals Kenia en Zimbabwe. Ja, daar wordt flink gereisd. En hier in Kaapstad, daar zie je de hele wereld werkelijk. Ook rijke Congolezen, iedereen komt hier. Maar ik denk wel, de grootste hap met toeristen, dat zijn toch wel veel mensen uit Noord-Europa, ook heel veel Nederlanders, Duitsers, Britten, ook nog Amerikanen, ondanks dat Trump niet zo van Afrika houdt. En natuurlijk toeristen uit Azië, hè, die komen hier ook gewoon. Ja. Dus het wordt steeds drukker op het continent. Daar is ook nog ruimte voor groei. Dus ik denk, waarom niet? Laat die mensen maar komen en laat de banen maar...
3: Jij bent een hele goede ambassadeur in elk geval, Sophie.
0: Die Afrikanen zelf...
2: Jullie zijn van harte welkom, zolang je maar betaalt.
0: Die Afrikanen zelf die profiteren heel erg van het feit dat voor Afrikanen de visa, de onderlinge visa, voor een groot deel zijn opgeheven. Ah. Dus binnen Afrika kunnen zij veel makkelijker reizen.
3: Ja. Ja. En nu is Zuidoost-Azië een soort backpack Walhalla geworden, hè, voor tieners en twintigers.
1: Dat is Afrika nog niet, volgens mij.
3: Maar zit dat erin voor Afrika? Zouden ze zich daarop kunnen richten?
0: Nou, je hoorde net al dat bijvoorbeeld Zuid-Afrika een land is wat heel erg ook inzet op die workations. Dus daar komen veel mensen met een rugzak om te werken, om te studeren. En dat zit natuurlijk ook in de tijdzone van Europa. Verder is het, en dat is ook al eigenlijk wel gememoreerd, toch ook wel een continent met lange afstanden, slechte infrastructuur. Dus echt backpacken is daar lastig.
3: Toch moeilijker.
0: En we hebben het ook al over de veiligheidssituatie gehad.
3: Dank voor dit gesprek. Theo van der Laar, docent toerisme, en onze Afrika-correspondent Sophie van Leeuwen. Wij komen eraan. Tot snel.
4: Tech-update.
1: 7:05. Er ligt een plan voor een AI-gigafabriek in Frankrijk. Maar de rekening, 10 miljard euro, die moet natuurlijk wel betaald worden. Wie pakt die op? Dat bespreken we met Jo van Buurik van de BNR-tech-redactie.
5: Hoi, Niels. Hi. En Lisbeth, hallo.
1: Ja, wie zou daarin willen investeren? Want dit is geen staatsplan.
5: Nee, dit wordt vooral gedragen vanuit de private sector in Frankrijk. Tenminste, dat deduceer ik als ik kijk naar de partijen die dit gaan doen. Allemaal Franse partijen die dus daadwerkelijk die handen op elkaar weten te krijgen voor een enorm datacenter even buiten Parijs, bedoeld voor de ontwikkeling en het gebruik van AI. Het consortium dat zich gemeld heeft noemt zich Aion, A-I-O-N, en bestaat uit twee telecomproviders, waaronder Orange, hier ook nog wel bekend uit het verleden, maar uiteindelijk Franse partij, precies.
3: Orange,
5: ja. En Iliad, als we dan toch in Franse toonaarden moeten blijven. Daarnaast een Franse private equity beheerder, Ardian. En een energiemaatschappij. En iets wat bekender hier, Skillway. Dat is een bedrijf in cloud en webhosting. Wordt ook wel steeds meer gebruikt in Nederland. Want het is een Europese cloudhoster.
1: Maar is dit een soort concurrent ook voor Nederlandse plannen?
5: Nou, niet echt een concurrent. Het is wel zo dat het nog best wel een duur verhaal kan worden. In Nederland is wel een plan voor een AI-gigafabriek opgeworpen. Dat plan konden we vooral lezen in het rapport Wenning van afgelopen december. Maar als de prijzen zouden oplopen, zou het wel 22,5 miljard euro gaan kosten voor een AI-gigafabriek op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het lijkt echter nu een hol te staan, want eerder dit jaar gaf het huidige kabinet al aan, we gaan daaraan niet mee betalen. Ja. Niet zozeer als investeerder, maar dan zouden ze launch een customer zijn. Dus ze garandeerden afname name van de rekenkracht daar. Dat rijpt dan weer met het feit dat de Rijksoverheid sowieso niet zoveel met AI kan doen op het moment. Het geld moet dus ook in Nederland, als we nog zo'n AI-gigfabriek krijgen, zoals in Frankrijk, uit de markt komen. Al zeg ik ook dat, zag ik ook dat de projectontwikkelaar eigenlijk vooral met het Midden-Oosten bezig is nu. Dus ik weet niet of die nog heel erg gefocust is op de maatvlakte.
1: Beetje onder het motto, nou, als we het in Frankrijk al hebben, hoeven wij het niet meer.
5: Wel dus, maar dat is de discussie die nog steeds gevoerd wordt binnen de techsector, laat ik het zo zeggen, met voor- en tegenstanders. Kost natuurlijk wel heel veel energie, maar goed. Al krijgen we nog wel die kleinere AI-fabriek, dus zonder giga, in Groningen. Die kostte maar 200 miljoen euro. En die is vooral voor universitair onderzoek in te zetten. Niet voor commerciële schaal.
1: Topman Jensen Huang van Nvidia die overkwam toch iets geks toen hij onlangs met Donald Trump naar China afreisde. Wat gebeurde er?
5: Nou, er was nog wat te doen. Hè. De vraag was of hij überhaupt wel meeging. Hè. Op het laatste moment nog ingestapt in het diensttoestel van Trump en co. Want er zaten al andere topmensen in tech om gezellig op bezoek te gaan in Beijing. Maar dat zal toch wel wat teleurstelling geweest zijn voor meneer Huang. Want Financial Times schrijft op basis van twee bronnen. Ja, we kennen natuurlijk al de geldende verbieden. Het verbod om Nvidia's chips voor datacenters daar te verkopen. Oh ja. Er kwam nog even een verbod bij, terwijl hij er was. Namelijk voor hun consumentenproduct, de allernieuwste RTX 5090 DV2. Ja. Dat is een
1: notitieblokje van Lisbeth komt er weer bij nu.
5: Ja, precies. Dat is een grafische processor die gamers zoals ik, maar ook animators gebruiken. Ja, die wordt ook wel eens door AI-ontwikkelaars ingezet. En ook daarvan zei China, nee, die mag hier niet meer verkocht. Onze eigen chipmakers, Huawei en Cambricon, die moeten de voorkeur krijgen. Het is toch wel jammer voor Huang, die heeft wel gezegd, ik heb geduld.
1: Ja, maar Trump is eigenlijk met lege handen weggegaan, zei Bernard.
5: Ja, maar dat geldt dus ook voor Nvidia. Terwijl het leek een handjeklap. Er zou ook nog een commissie over elke verkochte chip naar het Witte Huis gaan. Nou, dat is dus allemaal niet aan de orde. Trump lijkt er niet meer in geïnteresseerd. En Jensen Huang moet geduld hebben.
1: Dankjewel, Joe.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: En meer tech zometeen, want de regio Amsterdam en Brainport Eindhoven die gaan nauwer samenwerken om uit te groeien tot één van de sterkere techregio's in Europa.
1: Oh, toch wel.
3: Ja, wat gaat dat voor de Brainport-regio betekenen? Dat
1: bespreken we bedenkelijk kijken.
3: Niet bij in de reden vallen. Wat betekent dat voor de Brainport-regio? Dat gaan we bespreken met wethouder Stijn Steenbakkers uit Eindhoven.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-eventships.nl.
13: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
14: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
17: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
17: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
18: Chris?
19: Ja?
18: Hoef jij niet te werken vandaag?
19: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
18: Dus, heb je nu...
19: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
18: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Je zoekt een vestigingsplaats. Maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
1: In de BNR-app.
2: Komt een landelijke OV-staking op 24 juni uit protest tegen het kabinetsbeleid. Een vliegreis wordt deze zomer flink duurder, de trein is vaak veel voordeliger. Een nieuwe Oekraïense drone-tactiek zaait chaos in het Russische leger. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
3: Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe staat het met de spits?
4: Het is redelijk druk op de weg. De meeste vertraging bij Utrecht. 500 kilometer file bij elkaar. Slechte wegdek van de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Harde rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht 14 kilometer file en 40 minuten vertraging daardoor. 40 minuten vertraging heb je ook aansluitend op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen staat daar 16 kilometer file. In de regio Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West. Vanuit de Nieuwemeer naar knooppunt Watergraafsmeer bij knooppunt Koenplein. 4 kilometer file en een kwartier vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Daardoor voor de aansluiting met de A10 staat 6 kilometer file. En een spoedtransport op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Linkerrijstrook is dicht bij Woerden en de vertraging een kwartier. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer bij 94,9. Dus er staan ook de flits als je te hard rijdt op de A73. Maasbracht-Nijmegen bij Belfeld bij 36,1.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. En de dode bultrug Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De AEX staat 1,3% in de plus op 1032 punten. Grootste stijger ASML, 6,5% omhoog. En Wolters Kluwer is de grootste daler, 4,6% in het rood. De Dow Jones op dit moment 0,6% in het groen.
2: Harde woorden vandaag van de Rekenkamer, de Algemene Rekenkamer. De overheid belooft veel, maar maakt het niet waar. Hoe politiek Den Haag daar tegenaan kijkt en of er wat verandert, dat hoor je over een paar minuten op BNR.
6: Klopt, elke dag AI-cursussen, zoals ChatGPT en Copilot. Ga naar Fiverr.ai.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Fiverr, dat klopt voor jou.
8: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
9: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
8: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedemiddag, het is 6 minuten over 5. Wij halen onze doelen niet en we verliezen sowieso de lange termijn uit het oog in Nederland. De Algemene Rekenkamer is scherp in haar jaarlijkse verantwoordelijkheidsonderzoek naar de overheid. Gaat er ook nog iets goed? Nou, dat hoor je zo, hoop ik. Eerst gaan we naar de Brainport-regio.
2: Goedemiddag, wethouder van Brainport Eindhoven, Stijn Steenbakkers.
13: Een goedemiddag.
2: De regio Amsterdam en Brainport Eindhoven die willen gaan samenwerken om uit te groeien tot een van de sterkere techregio's in Europa. Regio's willen samen een techcorridor gaan vormen om een leidende rol te nemen in de weg naar digitale soevereiniteit. Dat zijn mooie en ook grote woorden. Eigenlijk kwam het initiatief uit Amsterdam, begrijp ik dat? Goed?
13: Nou, het initiatief kwam uit heel veel regio's. Maar het klopt dat Amsterdam en Brainport elkaar op verschillende manieren steeds beter weten te vinden.
2: Ja, Haroun Scheik, bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. Een van de onderzoekers naar die samenwerking, die zei vanochtend in de ochtendspits waarom die regio's elkaar aanvullen.
14: Het zijn enorm innovatieve, dynamische regio's. Samen ongeveer goed voor een kwart van het Nederlands bruto binnenlands product. Ze zijn ook nog eens allebei heel goed in digitale technologieën, maar in verschillende onderdelen daarvan. En waar de Brainport veel meer eigenlijk zit in de wat meer de hardware kant, alle hele machines, chips, zit Amsterdam veel meer in de wat meer virtuele kant, AI-applicaties.
2: Ja, zijn dat inderdaad de twee sterke punten van deze corridor aan beide zijden?
13: Nou, kijk, de corridor is nog veel groter. Er zijn veel meer regio's die hele krachtige dingen hebben. Maar het klopt dat als je kijkt naar Amsterdam en de Brainport Eindhoven regio, de twee trekkers toch van de Nederlandse economie, dat die heel complementair aan elkaar zijn. In Amsterdam met name op het software AI-achtige stuk. En bij ons meer in ook niet alleen de slimme oplossing, maar ook de machines die daar echt gewoon omheen gebouwd worden. Maar je moet ook denken bijvoorbeeld aan wat er in Twente gebeurt, of wat er in Den Bosch rondom data gebeurt, en wat er in Delft gebeurt. En eigenlijk moet je, als je kijkt naar de Europese economie, dan zijn we toch een beetje we're falling behind, in slaap gesukkeld. Ja, dan moet je ook als Nederland op een veel groter schaalniveau gaan kijken hoe je elkaar gewoon kunt helpen en versterken. En daarin zijn Amsterdam en Brainport Eindhoven gewoon heel complementair aan elkaar.
3: Maar als ik dit hoor, denk ik, een techcorridor. Nederland is niet heel groot. Je kunt elkaar sowieso toch wel vinden als je wil samenwerken?
13: Absoluut. En dat gebeurt ook op steeds meer vlakken. En vanuit Brainport Eindhoven drukken we ook altijd op, doe dat ook zo concreet mogelijk. Gewoon echt op een sleuteltechnologie of op een product of op iets anders. Dus een techcorridor. Ja, ik denk dat verschillende mensen daar ook verschillende beelden bij hebben. Wat is dat dan?
2: Ja, is dat, wat dan, is dat
13: iets,
2: dan?
13: Is dat dan iets wat boven de A2 singelt? Nee, het gaat gewoon erom dat je op een nog steeds intensievere manier met elkaar samenwerkt. En nogmaals, dat gaat niet alleen tussen Amsterdam en Brainport Eindhoven, maar ook om allerlei regio's die daar omheen zitten.
2: En wat is daarvoor nodig voor die intensievere samenwerking? Want we zien ook dat het in het bedrijfsleven misschien ook vanzelf gaat. Onlangs nog kreeg een Amsterdamse start-up Vartegis een samenwerking met ProDrive in Eindhoven, waar ze dan een chip maken voor dat bedrijfje. Kortom, gaat het niet ook deels vanzelf? Of welke stappen zijn er nodig?
13: Nou, dat is een heel terechte opmerking. Heel veel stappen gaan natuurlijk gewoon vanzelf, doordat bedrijven, start-ups, onderzoeksinstellingen elkaar opzoeken. Ik denk dat er wel één ding is wat echt anders moet en anders kan om ook meer snelheid te maken. Als we dit blijven doen op de oorspronkelijke manieren, dus dat bedrijfsleven dat verkoker doet, onderwijsinstellingen, maar ook vooral overheden. Ja, dat is iets, een model waar wij 20 jaar geleden hier al van zijn afgestapt. Dus wij werken in een triple helix model. Dus het complete strategische economische beleid van de Brainport Eindhoven regio zit bij eigenlijk Brainport Development, waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken op gefocuste technologieën. En wij proberen daardoor ook echt gezamenlijk, dus vanuit ieders perspectief, te kijken, en welke regio's zijn dan complementair aan ons, met welke concrete producten, concrete onderzoeksprogramma, en proberen daar dan ook loopvermogen op te organiseren. En ik denk dat dat...
2: Hoe ziet dat er concreet uit dan, loopvermogen organiseren?
13: Als je bijvoorbeeld ziet, er is een interessante AI-toepassing die van toepassing zou kunnen zijn, ik noem maar wat, op een Philips Health-machine, dat er een project op wordt georganiseerd, dat er projectleiders op zitten.
2: Dat je daar mensen en bedrijven bij zoekt eigenlijk.
13: Exact, en de verbindingen opzoekt. En wat we die economie van de regio's, ik vind het ook goed dat het kabinet daar steeds meer aandacht voor begint te krijgen, is echt cruciaal. Dus dat is steeds minder sectoraal georganiseerd. En dat gaat, die sleuteltechnologieën gaan steeds meer over sectoren heen. En daar moet je gewoon in menskracht en in focus investeren. En dat is wat we steeds meer aan het doen zijn. In ieder geval hier in de regio en daar ook echt over de grenzen van de regio heen kijken. Want we zien gewoon dat het veel groter is en ook moet worden.
2: Dank Stijn Steenbakkers, wethouder Brainport in Eindhoven.
1: Studio Den Haag.
3: Er zijn grote problemen en Nederland geeft veel geld uit, maar wordt niet veiliger. Het is een streng oordeel van de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek dat vandaag is gepresenteerd. De Rijksoverheid heeft in 2025 veel van haar eigen doelen niet gehaald en raakt ook de lange termijn doelen uit het oog. Voor Pieter Duisenberg, president van de Rekenkamer, moet de overheid gewoon doen wat het belooft.
15: Het is belangrijk dat we ons realiseren dat niets doen, dat kiezen voor stilstand ons land miljarden kost. Dat is een keuze voor een onzekere toekomst met een onbekende rekening. Misschien niet meteen zichtbaar in de jaarverslagen van de ministeries, maar wel voelbaar voor inwoners, voor bedrijven, voor toekomstige generaties.
3: Ja, stikstof, CO2-reductie, schoon water, al die doelen worden waarschijnlijk niet gehaald. En ook de woningbouw blijft ver achter bij de ambities. En de wachttijden in de strafrechtketen en bij instanties als IND, die lopen verder op. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag.
16: Liesbeth en Niels, goedemiddag.
2: Middag.
3: Ja, ik word er een beetje moedeloos van als ik dit rijtje zo hoor. Wat gaat er wel goed?
16: Ja, ondertussen is het ook een soort van Groundhog Day. Dat is, dat zeg ik nu even met een lach. Dat kunnen de luisteraar in de auto niet zien. Maar het is Groundhog Day hier, maar ik bedoel het wel serieus. We kennen al deze problemen. Het huidige kabinet is zich ook bewust van dat de problemen er zijn. Zegt het nu echt te gaan oplossen. En voordat we echt heel cynisch worden, het minderheidskabinet zit er nog geen 3 maanden. Dus laten we nog heel eventjes afwachten waar ze zo meteen mee gaan komen. Onder andere op stikstof. In juni moet minister van Landbouw komen met de nieuwe stikstofaanpak. En daarmee zou de eerste grote stap gezet worden om uit dat stikstofslot te komen. Dus laten we ook, in plaats van moedeloos, ook nog een beetje hoop houden, Liesbeth.
2: Dus dat gezegd hebben.
16: Gaan we nu verder zeuren.
3: Maar Leendert, dus deze toch straffe woorden of strenge rapporten. Commentaren. Ja. Die gelden dus vooral het vorige kabinet.
16: Ja, zeker. Want wat de Rekenkamer in eerste instantie gedaan heeft, is kijken of de plannen voor 2025 en het geld dat daarbij hoort, of dat geld goed is uitgegeven en of die plannen daadwerkelijk ook uitgevoerd zijn. Nou, het geld is in ieder geval, dat is het positieve eraan. Het geld is goed uitgegeven. Meer dan 99% van de uitgaven en de inkomsten zijn rechtmatig gedaan. Nou, op verantwoordingsdag is dat één van de punten waar de Rekenkamer naar kijkt. Dat is in het verleden wel eens anders geweest, in tijden van corona, waar veel bonnetjes weg waren op het ministerie en miljarden eigenlijk niet te verantwoorden waren. Dat betekent niet dat er corruptie plaatsvond, dat mensen geld in hun zak hadden gestopt, maar de uitgaven konden niet verantwoord worden. Dat is nu bij de meeste ministeries op orde, behalve bij Defensie. Want daar is nog voor 4,4 miljard aan fouten en onzekerheden vastgesteld. En dat komt doordat het ministerie een uitzonderingsregel heeft bij de aanbesteding, dus de inkoop van militair materieel of bijvoorbeeld van munitie. En De regeling zoals die is niet altijd goed onderbouwd door het ministerie. Vandaar de tik op de vingers van de Rekenkamer.
17: Maar dat is wel ernstig, want onlangs was in België, heeft het OM zelfs een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de aanbestedingen rondom drones. Hè, want er werd beweerd, er zijn elke keer vijandige drones boven basis en dergelijke, waarvoor eigenlijk heel weinig bewijs was. En toen is ook niet volgens de regels, klaarblijkelijk, is daar opdracht gegeven om die drones aan te schaffen. En daar komt dus echt een onderzoek naar. Hoe verhoudt zich dat tot deze mogelijke onregelmatigheden in Nederland?
16: Er komt nog geen onderzoek, maar wel een gesprek. Want de president van de Rekenkamer, Duisenberg, gaf toch wel een tik op de vingers bij de defensieminister Dylan Jezogus. Waarbij hij schreef in het rapport dat de onvolkomenheid niet serieus genomen wordt door het ministerie en door de minister. Dan denk je, daar is heel wat aan de hand. Huh? Want wat er onder andere in dat rapport staat, is dat er te weinig aandacht is voor fraude en corruptie en de veiligheid bij objecten van defensie. Dat klinkt natuurlijk allemaal best wel onheilspellend.
17: Ja.
16: De vraag was nu, is er ruzie? Wordt er nog gepraat met elkaar? En kunnen jullie er met elkaar uitkomen? Dat gebeurde bij de persconferentie. En daar zei de Rekenkamer het volgende op.
18: Wij zijn altijd in gesprek. We hebben ook meermaals aangeboden om onze expertise te delen. Die herhalen we ook hierbij, dit aanbod. Wij willen jullie graag bijpraten hierover. Voor zover, ik geloof dat eind juni staat deze vergadering gepland. Het kan ook half juni zijn, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd.
16: Ja, even voor de duidelijkheid, een gesprek.
17: Dit is niet oud-minister Faber die we hier horen, hè?
16: Nee, zeker niet. Dit is een dame van de Rekenkamer.
3: Daar leek haar stem inderdaad een beetje op. Ja.
16: Minister Heijnen is het eigenlijk ook zat en zegt, ik zet ze aan tafel om de boel toch een beetje recht te trekken.
19: Nou, deze discussie is echt elk jaar. Hij komt elk jaar terug en dat moet nu echt opgelost gaan worden. Dus ik ga met beide zitten, want ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen.
16: Ja, en hoe moeten we dat dan volgens zien? Hoe gaat het opgelost worden?
19: Nou, het is heel erg de een oordeelt en de ander zegt, het klopt niet. Dus ik zet beide in een hok en dan ga ik erbij zitten en gaan we dit oplossen.
16: Ja, dus minister Heijnen van Financiën wordt de mediator, als je het zo hoort, in juni een gesprek tussen de Rekenkamer en de minister van Defensie om in ieder geval tot elkaar te komen wat betreft de uitgaven en de aanbestedingen.
17: Maar het is wel opvallend, want dit blijft dus een beetje in de lucht hangen. Terwijl je vraagt je af, er is dus duidelijk.
16: Ik heb ook even met het ministerie gebeld. Daar zeggen ze, nee, we gaan in goed gesprek met elkaar, gaan we met elkaar aan tafel zitten. Er is geen crisissfeer, er is geen slaande ruzie. Er is een tik op de vingers geweest vanuit de Rekenkamer. En de volgende stap is om met elkaar te spreken. Hoe gaan we er volgend jaar voor zorgen dat de Rekenkamer onze manier om dit te verantwoorden ook gaat accepteren?
3: Ja, dan was er ook nog commentaar op de resultaten die zijn geboekt.
16: Ja,
3: resultaten. Nou ja, gebrek aan resultaten.
16: Precies, Liesbeth. En de president van de Algemene Rekenkamer, Pieter Duisenberg, die was kritisch en ontevreden.
20: Nou, wat betreft de resultaten, daarvan hebben we gezegd, 2025 was een jaar van stilstand. Op de korte termijn doelen zijn er heel veel niet behaald. Maar misschien nog erger, wij zien dat veel langetermijndoelen uit zicht zijn geraakt.
16: Ja, die noemden we eerder al. En waarom is dat nou zo belangrijk om dat te benoemen? Er is een groslijst gemaakt, een risicolijst door de Rekenkamer. En daar zetten ze bijvoorbeeld het stikstofproblematiek, dat niet oplossen heeft een maatschappelijke kosten, en dat hebben ze uit onderzoeken, van tussen de 12 en 15 miljard euro. En dat zijn kosten die liggen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat er niet gebouwd kan worden. Of omdat de weg niet gerepareerd kan worden.
3: Precies, noem het
16: maar
3: ja.
16: op. Ja, precies. En dat kost de samenleving geld. En dat ziet ook minister Heijnen van Financiën, dat het een ongewenste situatie is.
19: Omdat ik denk dat we het allemaal eens zijn als het gaat om de doelen. Dus iedereen wil dat er meer huizen gebouwd worden. Maar wat daarvoor nodig is, daar gaat natuurlijk een heel politiek debat aan vooraf. En daar is niet altijd de politiek het over eens. En ik denk dat het goed is om die discussie in meer samenhang te voeren. Dus we zijn het eens over het doel, maar zijn we het dan ook eens hoe we daar komen?
16: Ja, want dat doel is dus zorgen dat er resultaat geboekt gaat worden. Daarvoor moeten er politieke besluiten genomen worden. Ik ga ze niet allemaal nog een keer noemen, maar op al die heikele punten. En de afgelopen jaren, dat zegt Heijnen eigenlijk wel goed. We hebben goed in kaart wat de problemen zijn. En er is ook wel een meerderheid in de Kamer die iets wil doen aan netcongestie. Of die iets wil doen aan de woningnood. Alleen als het tot oplossingen komt, van hoe gaan we dat dan met elkaar doen of hoe gaan we dat financieren, ja, dan geeft politiek Den Haag geen thuis.
3: Maar
16: en dan gaat het hier altijd mis.
3: Lene, dat is toch precies politiek? Namelijk hoe dat je daar een beslissing over neemt?
16: Zeker, maar we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat de vraag van waar zit nou het probleem, dat ook niet altijd dat partijen daar bij elkaar konden komen. Maar inderdaad, Liesbeth, dat is de grote vraag. En dan zegt Duisenberg van de Rekenkamer daar ook iets over. Om tot besluitvorming te komen, moet je de politieke cultuur in Den Haag ook veranderen.
0: De politieke cultuur moet veranderen. Die oproep heb ik net ook. Ik heb net in de Kamer ook gezegd. Drie punten, waarvan dit het derde punt was. Is nodig een andere politieke cultuur. Politieke cultuur waarin je moed hebt. Waarin je grote beslissingen weer durft te nemen. En waarbij je niet meteen, als iets niet goed gaat, een moord en brand bij de microfoon roept. Maar gewoon kijkt, hoe kunnen we het verbeteren?
16: Ja, en waarom hamert de Rekenkamer hier nou op? En Pieter Duisenberg. Dat heeft te maken met draagkracht ook voor beleid. En ook het vertrouwen in de politiek. Op het moment dat de politiek de problemen laat liggen, niet oplost.
3: Ja.
16: Uiteraard doet dat iets met het vertrouwen in de politiek. En de enige manier om dat vertrouwen weer te herstellen is om die grote vraagstukken op te lossen en toch met elkaar of bij elkaar te komen en dat met elkaar te doen. Meerderheidskabinet of minderheidskabinet. Hij zegt, jullie moeten het echt met elkaar gaan oplossen, want de samenleving vraagt om oplossingen. Niet alleen omdat mensen een huis nodig hebben, maar ook simpelweg omdat het gewoon heel veel geld kost.
3: Ja. Dan is er ook nog tot slot, Leen, de fiscale regelingen. Dat kan volgens Duisenberg ook veel efficiënter.
16: Ja, je hebt fiscale maatregelen die niet doeltreffend zijn of doelmatig. En dat wordt geïnventariseerd onder andere door het ministerie van Financiën. Daar gaat 85, bijna 90 miljard euro gaat erin om. Waarbij, als je daar iets aan zou gaan doen, dat tot 35 miljard kan opleveren aan de inkomstenkant. Aan inkomsten die de overheid kan krijgen.
3: Overheid.
16: Dan moet je, ja. Voor de overheid, ja. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het verhogen van erfgenschenkbelasting. Dat staat daarbij. Maar ook de hypotheekrenteaftrek. Ga daar eens naar kijken. Ja, daar komt die. Ja, en Duisenberg zegt, je moet daar naar gaan kijken. Ga naar die fiscale rommelzolder kijken. Heijnen, minister Heijnen van Financiën, VVD, herkennen we. Die zegt, dit zijn nog steeds lastenverhogingen. En dat willen wij simpelweg niet. Want iemand moet uiteindelijk de rekening betalen. Waar zijn ze wel enthousiast? En begonnen ze eigenlijk direct hierover, na de presentatie van die stukken van de Rekenkamer, bij Pro ofwel GroenLinks Partij van de Arbeid. Ik sprak hierover Kamerlid Stultiens.
21: Nou, een hele belangrijke die genoemd werd is eigenlijk hoeveel belastinggeld er wordt verspild aan fiscale regelingen. Eigenlijk belastingkortingen die geen nut hebben, die economen al lang van zeggen, die moet je afbouwen, afschaffen. Wordt al langer voor gewaarschuwd, maar ook de Rekenkamer zegt vandaag weer, schaf die nou af, het kost vele, vele miljarden en het kunnen we veel beter gebruiken.
22: Is dit gelijk ook munitie voor als jullie met de coalitie aan tafel gaan zitten om bijvoorbeeld afspraken te maken rondom de ombuigingen, de bezuinigingen, bijvoorbeeld op het sociaal domein?
21: Absoluut, we nemen dit heel goed mee en deze adviezen kennen we ook al lang. Dus ik ben blij dat ook de Rekenkamer dit vandaag zegt. Maar dat gaan we zeker gebruiken bij straks de grote vraag, wie betaalt in Nederland de rekening?
16: Ja, en dit is echt een munitie waarin ze van de zomer, waar ze van de zomer mee gaan onderhandelen met de coalitie.
3: Gaan we horen dan. Dankjewel, Leendert. Yes. En het hele gesprek dat jij voerde met Pieter Duisenberg, dat staat ook online. Dat vind je in de podcastfeed van Studio Den Haag. Nu te beluisteren in de app van BNR.
1: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
17: Ja, openbaar vervoerreizigers, maar eigenlijk alle verkeersdeelnemers opgelet. Want 24 juni wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. Tot 8 uur 's ochtends. Geen treinen, bussen, trams en metro's. Dat is een protest dat FNV aankondigt tegen de kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Edwin Kuiper is van de vakbond FNV Openbaar Vervoer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
17: Ja, waarom komt u eigenlijk nu met deze aankondiging al? Want er ligt een ultimatum tot komende maandag. Dan zou het kabinet een reactie moeten geven en de plannen van tafel moeten halen. Maar u kondigt nu deze actie al aan. Is dat niet een beetje vroeg?
4: Nee hoor, die actie kan altijd ingetrokken worden als het ultimatum nakomen. Dus wat dat betreft is dat iets anders. Het is wel een waarschuwing dat er wel acties komen als het kabinet niet voldoet aan het ultimatum.
17: Ja, maar dat was al aangekondigd, hè? Dus als het kabinet niet reageert, dan gaan we acties voorbereiden. Maar u heeft de actie nu al voorbereid.
4: Klopt, ja.
17: Dat is vrij vroeg. Hoe dan ook, het kabinet heeft ook gezegd die AOW-leeftijdverhoging, ja, die is in wezen politiek dood. Hè. Dat gaan we voorlopig niet doen. Dat is dus klaarblijkelijk niet genoeg voor u.
4: Nee, er zijn meer maatregelen van het kabinet. Korting van de WW, beperking van de WIA of versobering van de WIA. Dat zijn ook twee hele belangrijke punten voor ons, waar we absoluut niet mee akkoord kunnen gaan. Dat de WW ingekort wordt en de WIA versoberd wordt. De WW was een aantal jaren geleden nog 38 maanden. Nou, nu is hij 24 maanden. En als het kabinet zijn zin voortzet, dan gaan we terug naar 12 maanden. Dat is voor ons volstrekt onacceptabel.
17: Ja, hoewel dat geen onderdeel is van het pensioenakkoord, toch? Dus van het pensioenakkoord kun je nog zeggen, daarin hebben we het een en ander afgesproken, dat mag het kabinet niet eenzijdig openbreken. Mag het helemaal niet openbreken, want het is een akkoord ook tussen werkgevers en werknemers. Maar WW, ja, daar kan je een politieke visie op hebben, toch? Daar kun je dan toch over gaan praten? Waarom moet er meteen actie komen?
4: Nou ja, wij zijn het volstrekt oneens natuurlijk dat zo versoberd wordt. En vooral ook de reden die gegeven wordt. Kijk, de potten, de WW-potten zitten barstens vol. Mm-hmm. En er zitten meer dan 40 miljard euro in de potten. En ze zeggen dat het niet meer houdbaar is, het kabinet, de WW-regeling. Maar ze willen eigenlijk een greep doen uit de potten. Hè. Ze zijn eigenlijk een beetje verlekkerd op het vele geld wat erin zit. Mm-hmm. En het argument dat het niet meer houdbaar is, die gaat niet op. Dus ja, wij verzetten ons daar met hand en tand tegen. Ja. En daarnaast vinden wij dat een tweejarige WW mensen rust geeft. En niet iedereen schuld zomaar om heeft ander werk. Dus die twee jaar is wel degelijk nodig voor mensen om die toch om te kunnen laten scholen of ander werk te kunnen zoeken.
17: 24 juni, ik ben even kwijt wat voor dag dat is eigenlijk in de week.
4: Dat is op een woensdag.
17: Een woensdag, ja. Dat is over het algemeen. Kan dat een rustige dag zijn, maar dat geldt de laatste tijd eigenlijk ook al niet meer. Kortom, als je dan in de ochtendspits gaat staken, dan stuurt dat toch wel de plannen van mensen in de war. Aan de andere kant, het is tot 8 uur. Wat wilt u met die actie bereiken?
4: Een waarschuwingsactie. Hè? Het is een aftrap wat ons betreft vanuit het openbaar vervoer. Ja. Om het kabinet te waarschuwen.
17: Maar daar hebben we vooral de werkende last van.
4: Ja, en daarom proberen we daar ook rekening mee te houden. Zoveel mogelijk rekening. We proberen in ieder geval met studenten en scholieren rekening te houden. Mensen die afhankelijk zijn van het OV. We kijken naar examenperiodes. En woensdag is een dag waarvan wij vinden dat nou toch wel tegemoet komt. Het is niet de drukste dag. En wat ik zei, we kijken ook natuurlijk naar de examenperiodes. En daarin willen we de mensen wel ontzien.
17: Dank Edwin Kuiper, vakbondbestuurder FNV Openbaar Vervoer.
3: Straks hoor je over het Tsjechische CSG, dat controversiële defensieaandeel op het Damrak. Nou, dat weten beleggers nu toch van de onschuld te overtuigen. Hoe ze dat doen, dat vertellen we je zo.
5: Dit is een praatje over Watts, Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs.
6: En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Een show, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître die regelt wel iets. Watts, hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Watts, hybrid menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
24: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
25: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
26: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
27: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
26: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
28: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
29: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
30: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
31: BNR Verkeer.
32: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Het is redelijk druk op de weg, maar niet drukker dan anders op woensdag. Bij Utrecht de meeste vertraging, 450 kilometer file in totaal. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht is bij knooppunt Everdingen de rechterrijstrook dicht voorwege vanwege slechte wegdek. 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En de andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch ook een afgesloten rechterrijstrook op knooppunt Everdingen. Dat levert meer vertraging op. Vanaf Utrecht 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. En door die file op de A2 ook file op de A7. 27 vanuit Almere naar Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 16 kilometer. Vanaf Bilthoven doe je er een uur langer over. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Die rijstrook is dicht. Daardoor 10 kilometer file en een 20 minuten oponthoud. En een half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Rijdt langzaam tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Delft bij 61.3. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen nog steeds controle bij Beesel bij hectometerpaal 35.9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
33: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen heeft gereageerd op de arrestatie van activisten van de hulpvloot voor Gaza, waar ook Nederlanders bij zaten. Israël heeft ze keihard aangepakt en Berendsen heeft erover geklaagd. De Italiaanse premier Meloni is woedend, ook om een plagerig filmpje dat Israël heeft verspreid van de arrestaties. Op woensdag 24 juni rijden er in de ochtendspits nergens treinen, bussen, trams of metro's vanwege een staking. Pas om 8 uur gaat het OV-personeel aan het werk. Vakbond FNV is het niet eens met de plannen van het kabinet, bijvoorbeeld vanwege de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staan klaar om in te grijpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in de provincie Groningen. Het is overvol, waardoor nieuwe asielzoekers er niet meteen een slaapplek kunnen krijgen. Het Rode Kruis is bang dat mensen buiten moeten slapen en gaat eten, water en dekens uitdelen. En de dode bultrug Timmy komt misschien naar Nederland. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil een paar botten van de walvis hebben voor hun collectie dode dieren met een verhaal. Daar zijn ook de domino-mus en de McFlurry-egel te zien. Het museum is te klein voor het hele karkas van Timmy. Dat is zo lang als een stadsbus. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken is het droog en schijnt de zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen blijft het droog en zonnig en gaan de temperaturen flink omhoog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De Europese Unie ging vannacht akkoord over hoe de handelsdeal met de VS vormgegeven moet worden. Maar kunnen we daarmee de Amerikanen ook tot bezinning laten komen? Dat hoor je zo van VVD-Europarlementariër Bart Groothuis.
2: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
10: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
11: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
10: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
12: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
17: Er lag een deal tussen de VS en Europa, maar er werd aan beide kanten aan gesleuteld. Of moet ik zeggen gemorreld, hangt een beetje van perspectief af. Nu is er aan de Europese kant alsnog instemming, maar wel met een opvallende einddatum. Als president Trumps termijn eindigt, eindigt ook de handelsovereenkomst met de VS. Dadelijk nemen we het handelsakkoord verder door met onder meer Europarlementariër Bart Groothuis. Eerst de beurs van vandaag.
0: Want die beursdag die komt bijna ten einde. Maxime van Meel, BNR Beurs, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: We beginnen in Amsterdam met een bijzonder verhaal van de Czechoslovak Group, ja, dat defensiebedrijf.
13: Tongbreker is dat. CSG, zeggen we dan. Ga ik zeggen om die tongbreker te voorkomen. Ja, ik dacht, ik laat jullie ervoor vallen en dan kan ik zelf makkelijk varen. Ja. CSG, het defensiebedrijf dat begin dit jaar naar het Damrak ging, dat staat flink in het groen. 7% krijgt het erbij, 7,6 zelfs. Defensie doet het natuurlijk hartstikke goed op de beurs onder beleggers. Maar ook met de kwartaalcijfers. En dat is de reden voor die stijging. stijging vandaag. Ze kwamen met de cijfers over het afgelopen kwartaal. Nou, ziet er allemaal heel goed uit. Winst stijgt, omzet goed, stevige winstmarge. Maar wat het pikant maakt, is een rapport van een paar weken terug. Misschien herinneren jullie het je
0: ja,
13: nog.
0: Ja, was een discussie, ja.
13: Ja, die shortseller Hunter Brook die kwam naar buiten met allerlei geruchten over CSG. Dat ze de cijfers zouden oppompen. Dat ze tweedehands munitie gewoon zouden doorverkopen en daar hun geld op aan zouden verdienen. En dat ze een hele productielijn beweren te hebben die ze helemaal niet kunnen waarmaken. Dus dat het allemaal ja, wat minder mooi is dan dat zij schetsen dat het is. Toen daalde het aandeel heel erg hard. Vervolgens werd die shortseller zelf nog door het slijk gehaald eigenlijk. Met dat ze allemaal oude informatie in dat rapport zouden hebben gezet. Maar goed, dat aandeel ging flink op en neer. Maar ja, wie er dan uiteindelijk gelijk heeft, dat zullen we waarschijnlijk niet direct weten.
17: Nou, die gasten hebben een heel interessant verdienmodel. Hè? Het is een soort follow the money, maar dan inderdaad met de gok dat die aandelen door hun onthulling omlaag gaan.
13: Ja, inderdaad. En dan treed je naar buiten en zeg je, nou, wij zijn short gegaan op dit aandeel. En wij zeggen, wij kunnen hier geld aan verdienen. Maar wij denken dat er iets niet klopt.
0: Is dat helemaal ethisch volgens de onderzoeksjournalistieke code?
13: Ja, dat misschien niet. Maar ja, goed, als jij er een stevig bewijs bij levert dat het niet zo is en je zet echt je geld op het spel ervoor, nou, dan heb je wel een reden. Dan sta je wel redelijk stevig. Goed, ja, wie er gelijk heeft, daar kan ik niet echt een oordeel over vellen. Maar als je die cijfers ziet, dan lijkt er voorlopig niet echt iets aan de hand. CSG houdt zich ook nog eens aan de eerder gegeven outlook. En beleggers die gaan daar ondertussen ook wel weer van uit. Want ook als dat aandeel vandaag stevig in de plus, maar ook sinds dat rapport uitkwam, die hele dip zijn we weer doorheen. Mm. En ze staan ondertussen iets van 10% hoger.
0: Dan, vanavond komen nog de kwartaalcijfers van Nvidia. Ben je daar heel erg gespannen over, Maxime?
13: Dus gespannen zijn we allemaal altijd over de cijfers van Nvidia. Beleggers,
0: gaat het verrassend worden dan?
13: Het verrast altijd, want de verwachtingen zijn altijd hoog. En kunnen ze waarmaken? Ja, dat is altijd de vraag. En eigenlijk is het antwoord ook altijd verrassend, of het nou wel of niet zo is. De verwachtingen van beleggers zijn hoog, maar die van analisten ook. Er werd onder analisten al analisten polsten hoe de sfeer onder beleggers is. Mm. En die kwamen tot de conclusie dat er dus een enorme op- of neergang van dat aandeel kan gaan plaatsvinden. Verwachting is dat er morgen bij opening zomaar eens $350 miljard aan beurswaarde van Nvidia kan verdwijnen of bij kan komen. De stakes are high, zeggen we dan dus. We staan nu op een beurswaarde van $5,5 biljoen. Mm. En mochten die cijfers dus heel erg goed uitvallen, dan kan het dus zelfs in een soort ultra-extreem geval zijn dat we door die $6 biljoen grens heen breken. Nou, Nvidia zou de eerste zijn. Die $5 biljoen heeft zelfs
0: maar
13: nog niet.
0: Maar ze zijn toch al recordhouder op heel veel terreinen?
13: Ja, precies. Ja. Maar dit is een beetje zeg maar Max Verstappen die als jongste wereldkampioen ever ooit alle records verbrak. En dat blijft doen. En op die manier is er ongeveer elke Piet Luttig record het stadion uit met. Het zou wel een uiterst scenario zijn hoor, als die 6 biljoen morgen halen. Want 350 rekensommetje erbij. En dan kom je daar toch echt niet op. Al moet ik zeggen, er is wel nog één ding dat mee kan zitten. Ik sprak afgelopen week Han Dieperink van Aureus hierover. Die wees me nog op het bezoek van president Trump aan China afgelopen week. Topman Jensen Wang van Nvidia die ging mee. Alleen er kwam niet echt concreet nieuws uit voor Nvidia. Geen deal of iets dergelijks. Maar Han zegt, als er iets is afgesproken, dan gaan we dat vanavond waarschijnlijk horen. Want dan heb je die goede cijfers. Ja. En dan heb je nog eens de boost van dat goede nieuws over een deal. Nou, dan is het feestje helemaal compleet. En wie weet dat dan die 6 biljoen wel eraan gaat.
0: Heb jij nog de slotkoers van de AEX?
13: Zeker, die heb ik voor je. Het was een goede dag. Vooral nieuws van Samsung kwam aan het einde nog. En ik geloof dat dat een beetje de boel gestuurd heeft. 1,5% in de plus eindigen we. Dat is 1034 punten, net niet. ASML was de grootste stijger met 6,7%. En Wolters Kluwer met 3,8% de grootste daler.
0: Dankjewel, Maxime.
17: Minister van Buitenlandse Zaken. Vandaag.
3: Begrijp morgen.
4: Mochten advocaten meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding in deze zaak, dat het Hof daar welwillend naar zou kijken.
5: Mensen die geweld gebruiken of die intimideren, dat we die kaart moeten aanpakken.
6: En vervolgens zijn we maar 2 tot 3, heel soms 4 jaar aan het bouwen. En dat moet echt veel sneller.
7: BNR. Blijf scherp.
17: Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen die ontbiedt de Israëlische ambassadeur voor de behandeling van de opvarenden op de Global Sumud Flotilla. Dat is die vloot van activisten die hulp naar Gaza zouden willen brengen. Die zijn in internationale wateren aangehouden, massaal. En wat nu ook veel verontwaardiging wekt, is hun behandeling. Ze zijn allemaal geboeid en moeten knielen op een schip. En dan loopt die extremistische minister Gevier, die loopt daar eigenlijk triomfantelijk langs.
0: En zegt, zo doen we dit.
17: Zo doen we dit, zo laten we mensen die terreur steunen zien. Ja. En hij wappert ook met een Israëlische vlag. Overigens heeft ook de minister van Buitenlandse Zaken daar afstand van genomen. Meloni weet ik niet.
0: Ja, die eist excuses van de minister Ben-Gvir.
17: Nou, en wat wel opvallend is dat dus ook Nederland nu de Israëlische ambassadeur op het matje roept. Robert Vriesen, weer een gat in de weg bij Everdingen. Wanneer maken ze dat eens een keer?
32: Nou, dat is eigenlijk mijn vraag ook al de hele dag. Dat spookt maar door mijn hoofd. Wanneer maken ze dat een keer? Gisteren ook op de A2 en A27 een uur vertraging. Het is nu ietsje minder. Ik denk omdat het verkeersaanbod wat minder is en we geen regenachtige spits hebben. In totaal staat er 400 kilometer file in het land. Ja, laten we maar beginnen met die A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht is de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen en dat levert een kwartier vertraging op. Maar de andere kant op is de vertraging grote vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen die afgesloten rechterrijstrook. 14 kilometer file, half uur vertraging. Ja, en dat is natuurlijk nog niet het enigste, want ook de A27 loopt daardoor vast vanuit Almere naar Gorkum. Dat is ook bij knooppunt Everdingen vanaf Bilthoven 16 kilometer en 40 minuten vertraging. Dan nog de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ook daar wordt file gereden over 4 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk met ongeveer een half uur oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft bij 61.3. Op de A67 Eindhoven-Venlo bij afrit Panningen bij 59.4. En ook controle op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Venraai bij 61.0.
1: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
32: Bij 61.0.
1: BNR Nieuwsradio. De avondspits.

0: Luc de Klerk vanuit Straatsburg, Europa-redacteur. Wat is er nu precies bereikt? Waar staan we nu?
1: Ja, eigenlijk dus dat de EU nu verder kan met het ratificeren van dat handelsverdrag waar Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, vorig jaar op de golfbaan van Trump in Schotland de Amerikaanse president de hand op heeft geschud. Want zoals jij zegt, dit zijn dus niet voor de duidelijkheid onderhandelingen met de Amerikanen, maar puur intern in de EU, zoals dat dan gaat tussen de drie instituties, dus de commissie, de lidstaten en het parlement. En er waren eerder dus al wat gefaalde pogingen, maar ja, nou, vannacht is het dan eindelijk gelukt. En het is wel nachtwerk geworden. Om 9 uur 's avonds begonnen ze eraan. En om 2 uur 's nachts waren ze er uiteindelijk uit.
0: Mm-hmm. Ja, en dat wil ik toch nog even laten horen. Voorzitter van de Handelscommissie van het Europees Parlement. Dus belangrijke onderhandelaar in deze kwestie, Bernd Lange. Die liet weten behoorlijk blij te zijn met het akkoord. En citeerde daarbij de Rolling Stones. Luister.
2: You know that I'm really a fan of classic rock music. And one of my favorite songs from the Rolling Stone is You Can't Always Get What You Want. But if you try, you'll get what you need. And indeed, we got what we need. A safety net in the relation with the United States.
0: Ja, we hebben gekregen wat we nodig hebben. Een veiligheidsnet, wat bedoelt u eigenlijk?
1: Ja, het ging hier dus om een waarborgen eigenlijk, om het een soort van Trump-proof te maken, als het ware, het akkoord. Er was ook nog een andere journalist in de zaal, ik zat er ook bij, die begon ook een andere Rolling Stones song te citeren, van ja, I can get no satisfaction, ja. Wanneer ben je dan helemaal
3: even
1: tevreden?
3: Even doorgaan over en weer.
1: Ja, precies.
3: Angie.
1: Maar dus, uiteindelijk is er nu dus een van de waarborgen die erin zit, waar dus Bernd Lange blij mee is dat het handelsakkoord zal aflopen, 31 december 2029. Dat is dan als de termijn van Trump er ook al op zit. En dat lijkt wel een soort compromis met de lidstaten te zijn geweest. Want eerder ging een vroegere datum rond, namelijk in 2028. Er is ook nog afgesproken dat de Europese Commissie afgesproken heffingen voor de VS terug kan draaien als de Amerikanen zich niet aan het akkoord houden. En zowel de Commissie als de lidstaten, als het parlement, die kunnen allemaal een onderzoek starten als Europese sectoren in gevaar dreigen te komen door een golf van Amerikaanse importen. En ja, Bernd Lange is dus over het algemeen wel blij, maar het Europees Parlement heeft ook wel iets toegegeven. Bijvoorbeeld, er is geen waarborg opgenomen voor stel de situatie dat Trump weer dreigt met het innemen van Europees grondgebied, zoals bijvoorbeeld Groenland of je weet het
0: dat,
1: niet,
0: dat
1: een ander land.
0: Dat wordt hier buiten gelaten.
1: Het parlement wilde daar graag dat het automatisch opgeschort wordt, maar dat komt niet.
0: Nee, is dat teleurstelling voor VVD-Europarlementariër Bart Groothuis? Goedemiddag.
4: Ook goedemiddag uit Straatsburg, om de hoek van Luc de Klerk.
0: Kijk aan, maar, we hadden een aparte microfoon nodig natuurlijk voor u.
4: Ja,
0: hoe kijkt u naar dit akkoord?
4: Nee, heel positief. Ja? En, omdat er wel stabiliteit is en voorspelbaarheid voor het bedrijfsleven vind ik belangrijk. Painted Black, hè, is een andere lied van de Rolling Stones. Dat moeten we niet hebben. het is natuurlijk zo, dat is wat alle lidstaten en ook alle parlamentariërs willen. Maar het moet wel wat we noemen Trump-proof zijn. Hij is onvoorspelbaar gebleken. Na de handelsdeal op die Schotse golfbaan heeft hij opnieuw tarieven voor halfproducten uit de staal en aluminiumproductie uit Europa heeft hij opgelegd. Nou, daarvan hebben wij bijvoorbeeld vannacht om 2 uur ook gezegd. Ja, als je dat voor 31 december van dit jaar niet hebt opgelost, dan krijg je van ons niet kortingen op jouw tarieven. Dus dan gaan we ook weer nieuwe maatregelen instellen. Er zit ook wel een soort van hefboom in. Mm-hmm. En er zitten ook verwijzingen in. Van als je nou verder escaleert, dan zullen wij ook ons antidwanginstrument bijvoorbeeld kunnen inzetten. Dus de naïviteit in de relatie met de Verenigde Staten en Donald Trump is er wel af. We laten niet meer over ons heen lopen. Maar er is wel helderheid voor het bedrijfsleven. Ik denk dat dat gewoon een hele goede uitkomst is.
0: Ja, hoewel Ed Kronenburg, voormalig ambassadeur in verschillende landen, toch zegt, de EU geeft vooral toe aan de druk van de Amerikanen. Luister even.
5: Ik denk dat wij gezegd hebben van ja, weet je, als we dat gaan zitten wachten, krijgen we waarschijnlijk nog hogere invoerrechten. En met name natuurlijk op auto's en dergelijke. Dus ja, laten we dit maar slikken. En dan kunnen we voorlopig even verder. Maar dat is het. En dan moet je natuurlijk om afwachten of inderdaad die hoge tarieven op ijzer en aluminium aan het eind van het jaar terugkomen. Want die zitten natuurlijk nu nog op 50%. Weet je, we hebben er niet veel uitgehaald, eerlijk gezegd.
0: Ja, wat vindt u? Heeft u niet gedacht, misschien moeten we er helemaal van afzien? Of is dat helemaal niet ter sprake geweest, meneer Groothuis?
4: Nou, ik denk wat Kronenberg, die ik heel hoog

0: hebt en die een verstandig man is. Misschien mee had kunnen nemen in zijn analyse is toch... dit is niet een deal die we nu met de Amerikanen hebben gesloten vannacht. Dit is onze kant van de deal die wij nu handhaven. Hè. Dus dit is de manier hoe wij met deze deal willen omgaan. En welke mechanismen wij daarin leggen. Dus het is niet zo dat wij nou met de Amerikanen in onderhandeling zijn. Het is meer dat we vrij zelfbewust... hebben gezegd, we gaan dit Trump-proof. Op het moment dat hij weer een nieuwe uithaal maakt, hebben wij wel middelen nu om ook te zeggen, we gaan ook een tik terug uitdelen. Dus het is behoorlijk zelfbewust, denk ik.
1: Maar in feite trekt u wel één lijn dus met lidstaten en de Europese Commissie. Dus heel Europa is het erover eens. Zo gaan we deze handelsdeal interpreteren.
0: Ja, dat is zo, maar heel veel zit ook in de interpretatie en in de politieke wil van de Europese Commissie om hoe hard en waar we precies een tik uitdelen. Kijk, de vorige keer rondom Groenland, de crisis, is er een hele goede deal gesloten door Mark Rutte. Hij is een zeer kundig diplomaat, ik heb hem heel hoog, maar Amerikaanse collega's van mij zeggen, nou, de belangrijkste reden dat hij daar ook geslaagd is misschien wel dat wij een pakket van zo'n 90, bijna 100 miljard aan handelsmaatregelen op de mat hadden gelegd en mee hadden gedreigd. En dat die had direct effect op de bonds en stock market. En dat is wat Trump de hele dag op zijn telefoon bekijkt, de hele dag op Fox News bekijkt. Als die echt onder druk staan van Europese maatregelen, dan gaat hij overstag. En ook dat zit nu in de achterzak in deze deal die vannacht om 2 uur is gesloten. Als hij weer gaat modderen, dan komen dit soort maatregelen opnieuw op tafel.
1: Oh, dus ook dat is die bazooka. Hè? Ik wil niet dat woord. U praat er heel mooi omheen en nu heb ik het toch weer gezegd. Maar dat zit hier dus wel degelijk nog achter de hand.
0: Er staat in een memorie van toelichting, dus in de geest van de wet, staat dat iedereen het erover eens is dat dat op tafel kan komen op het moment dat er economische dwang wordt toegepast en hij verder gaat escaleren. Dus maar hoe moet het nu Trump-proven?
1: Ja, en hoe moet het nu verder met die discussie over dat staal? U zegt, Europa zegt eigenlijk, voor het eind van dit jaar moet het oorspronkelijke tarief op staal, zoals we dat hebben afgesproken, terug zijn, hè, want hij zegt, ik leg er wat bovenop. En er is discussie over spullen waar staal in zit die uit Europa komen. Dat is nog niet helemaal helder, toch?
0: Nee, het gaat vooral om die laatste categorie. Mm-hmm. En dat is een erg belangrijk, ook voor de hoofdonderhandelaar uit Duitsland, die u net hoorde. Dat moet van tafel. Dat is buiten de Turnberry deal om. En je kunt van ons niet verwachten dat we onze handelstarieven weghalen op het moment dat je ons op die manier benadeelt buiten de deal om, als u mij nog begrijpt.
1: Dus
0: we hebben een deal gesloten, hou je daaraan. En we geven je even de tijd, maar denk er nog eens goed over na of je dat wel wil. Ik denk dat dat een verstandige houding is.
1: Weten we hoe Amerika hiermee omgaat? Want je zou natuurlijk vanuit Amerikaans perspectief kunnen zeggen, ja, er staan nu toch wat andere dingen in dan wij dachten toen we die handshake gaven in Schotland.
2: Nou ja, wat Bernd Lange daar in ieder geval over zei, die had deze week nog ook gesproken met de Amerikaanse handelsgezant uit de regering van Trump, zei die. En zijn lezing was, nou, de Amerikanen willen gewoon dat Europa verder gaat, dat het geratificeerd wordt. En ja, op zich die 15% die is er nog steeds en de nul aan de andere kant. Dus daar zouden ze dan tevreden mee zijn. En dan paraphraseer ik Bernd Lange maar een beetje. Maar eigenlijk wat hij zei uiteindelijk, wat erop neerkwam, ja, Trump, ja, die is toch ook niet zo geïnteresseerd in de details. En die leest waarschijnlijk die kleine lettertjes helemaal niet. Dus misschien vindt hij het wel best als het gewoon die 15% blijft. En ja, dat blijft gewoon zo.
1: Maar er is iemand met leesniveau B2 in het Witte Huis die dat misschien wel ziet, meneer Groothuis.
0: Ja, in elke deal zitten nog een aantal wild horses met een ander Rolling Stones nummer.
3: Wel punten voor deze beeldspraak.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik wil hem toch even maken.
1: Nee, maar hoe kijkt u daarnaar? Dit is wel wat het moet zijn, wat het Europees Parlement betreft.
0: Ja, nou kijk, dit is nu een deal. Die gaan we op 2 juni gaan we kijken hoe de handelscommissie, waar ik ook in zit, daarover zal stemmen. Ik denk dat er wel brede meerderheid is. Dan gaan we in 18, 19 juni gaan we stemmen in Straatsburg. En dan de deadline van 4 juli die Trump heeft gesteld. Van als je voor 4 juli niet met een deal komt, ja, dan ga ik los. Ja. En dan ga ik escaleren. Mm. Die gaan we dus halen, die deadline. En ik denk dat dit is het. Ja, zo is het.
1: Dit moet het zijn. Hartelijk dank, VVD Europarlementariër Bart Groothuis, en ook dank aan Europa-redacteur Luc de Klerk in Straatsburg.
3: Ja, we vertelden net dat buitenlandminister Tom Berends de Israëlische ambassadeur ontboden heeft vanwege de grove aanhouding van de activisten op de Global Summit Flotilla. Nu heeft premier Rob Jetten de Israëlische president Isaac Herzog aangesproken op de behandeling van die activisten. Het is mensonterend en gaat alle perken te buiten, schrijft hij.
1: En dadelijk, Amerika klaagt oud-Cubaanse president Raúl Castro aan. Details zo meteen.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
6: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
7: Van Bentum en Keulen Advocaten.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
15: Niet tevreden met je huidige studie? Start je eigen bedrijf bij Unknown. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
16: Frank, pensioenalert.
17: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
18: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar, Thomas van Zijl.
20: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het boardroompanel over een pikante AI-transfer en een gesprek met Iwan te Winkel van milieudienstverlener PreZero. Ik vraag hem naar de ruim €500 miljoen extra belasting die boven het hoofd van de afval- en recyclingbranche hangt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Nu in de BNR-app.
1: Er komt een landelijke OV-staking 24 juni uit protest tegen het kabinetsbeleid. De verbouwing van het Binnenhof is nog lang niet klaar en het complex is nu al te klein. De provincie Overijssel wil af van het verlieslatende Twente Airport. Deze verhalen en meer nu in de BNR-app.
3: Robert Vriezen van de ANWB. Nou, het is net 6 uur geweest. Loopt de spits al op zijn eind?
0: Ja, het drukste moment van de spits dat ligt al achter ons. De meeste vertraging nog wel steeds bij Utrecht. Dat is eigenlijk onveranderd. Maar het aantal kilometers is flink afgenomen. 260 kilometer is er nog over. De afgesloten rechte rijstroken op knooppunt Everdingen. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht veroorzaakt dat 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De andere kant op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. En dan sluit de file op de A27 naadloos op aan vanuit Almere naar Gorkum. Tot aan knooppunt Everdingen file rijden vanaf Utrecht-Noord over 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk de kop van 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging heb je nu ook op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk-Zuid. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Breda bij Rotterdam-Feyenoord bij 22.7. En ook op de A22 wordt gecontroleerd vanuit Beverwijk naar Velzen bij knooppunt Velzen bij hectometerpaal 14.5.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech. Het podium is overmorgen pas aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De AEX is 1,5% in het groen gesloten op 1034 punten. Grootste stijger ASML, plus van 6,7%. Grootste daler was Wolters Kluwer vandaag, bijna 4% in de min. En de Dow Jones die staat op bijna 1% in de plus.
1: Opvallend nieuws zojuist uit Amerika. Raúl Castro, de oud-president van Cuba, wordt aangeklaagd door de Verenigde Staten. Wat daarachter zit, bespreken we zo met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
25: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
26: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
7: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
3: Goedenavond. Dit half uur in de Avondspits hebben we nog een gesprek uit Duitsland voor je. Want dat land trekt 10 miljard euro uit voor het bouwen van schuilkelders.
1: In Rotterdam is het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk opgeleverd. Onze verslaggever was daarbij.
3: En in de tech-update horen we het nog even iets over de verwachte staking bij Samsung. Ja, daar waren zelfs de regeringsfunctionarissen bij betrokken om te zorgen dat dat niet zou gaan gebeuren. Nou, voorlopig is hij uitgesteld. Maar we beginnen in de Verenigde Staten.
1: VS hebben de 94-jarige Cubaanse oud-president Raúl Castro aangeklaagd, meldt een functionaris van de regering Trump aan Reuters. Washington wil hem verantwoordelijk houden voor het neerhalen van twee burgervliegtuigen in 1996. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg, waarom komen ze daar nu nog mee?
8: Nou, ze zijn met deze aanklacht wel al 30 jaar bezig, hoor. Oh. Dus het is, wat dat betreft, strikt genomen is het oud nieuws. Maar alleen de ene na de andere minister van Justitie kwam tot de conclusie dat hij er niet veel mee kon. De achtergrond is dat er zijn inderdaad destijds in 96, geloof ik, twee vliegtuigjes neergeschoten van een organisatie die heette Brothers to the Rescue. Dat waren Amerikaanse, de Cubanen, die vlogen rond boven, in internationale
1: luchtruim.
8: Te kijken naar bootvluchtelingen. Die waren er toen heel veel. En om aanwijzingen te geven om die te komen redden. Maar ze gooiden ook strooibiljetten uit. Die terechtkwamen in Cuba. Met allerlei oproepen van ga daar weg, want dit regime deugt niet en wij kunnen je helpen en je bent van harte welkom. En dat soort teksten. Daar hadden de Cubaanse regering Castro ontzettend de pest over in. Dus die op een bepaald moment met een paar MiG-gevechtsvliegtuigen twee van die vliegtuigjes uit de lucht geschoten. Met 4 doden. Dat was dus strikt genomen, nou ja, in het internationale luchtruim, dat mag niet. En dus is er toen al meteen gedacht over een aanklacht. En Raúl Castro, tegen wie die aanklacht nu loopt, die was toen minister van Defensie. Dus die zou de hoogst verantwoordelijke zijn voor het sturen van die gevechtsvliegtuigen. Aha. Dat was een beetje de redenering.
1: Ja.
8: Alleen, ja, ze konden er geen chocola van maken en het lukte niet. Zelfs in de eerste regering, Trump, heeft het ook geprobeerd en ook weer opgegeven. De toenmalige minister van Justitie zei ook, zie er geen brood in. Er zijn inmiddels allerlei onthullingen geweest over spionagenetwerken, Cubaanse spionagenetwerken in Florida. Onder andere onder die groep Brothers to the Rescue, die dan de inlichtingen doorgaven aan Havana. Dus denken dat ze nu iets meer materiaal hebben. Mm. Maar volgens mij gaat het daar helemaal niet om.
1: Waar gaat het om, denk je?
8: Nou, het gaat erom om Cuba op de knieën te krijgen voor onderhandelingen die op dit moment tegelijkertijd niet eens in het geheim worden gevoerd. Pas geleden is er een delegatie van de CIA op bezoek geweest in Cuba om te praten over een overdracht van de macht, het aftreden van het zittende leiderschap, plaats te maken voor anderen. En ze willen dus het model toepassen dat ze ook hebben gedaan in Venezuela.
1: Dan wordt hij misschien ontvoerd.
8: Dat zou kunnen, maar ik betwijfel dat, hoor, of dat gebeurt. Wie gaat een 94-jarige man ontvoeren? En bovendien, er is wel een aanklacht, maar hij is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Dat moet eerst door een zogenaamde grand jury. Dus er is nog wel wat te doen voordat dat gebeurt. Ik denk dat het bedoeld is om druk uit te oefenen op die, zeg maar, kliek, want dat is het wel, hoor. Om te zeggen, we nemen afscheid van dat leiderschap van toen. En dan wil Amerika misschien dat de huidige zittende president aftreedt en plaats maakt voor iemand anders. Dat is Miguel Díaz-Canel. Mm-hmm. Ja, aftreedt van een ander. Dat is ongeveer waar er over wordt onderhandeld. Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, die overigens van Cubaanse afkomst is, die heeft vandaag in het Spaans een boodschap gestuurd naar Cuba voor het volk. Om te zeggen, jongens, gebruik je hersens. Ga gewoon met ons meedoen. Neem afscheid van dit archaïsche systeem. We hebben 100 miljard dollar klaar liggen om jullie op de been te helpen. Kortom, en dat was een redelijk overtuigend speechje. Oh. Dus nou, het is onderdeel van onderhandelen, ja, denk juist. Ik.
1: Ja. Dank, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
24: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Stel dat er nu bommen zouden vallen, waar is voor jou dan de dichtstbijzijnde bunker om in te schuilen? Ja, in Duitsland nemen ze die vraag heel serieus. En daarom worden er miljarden euro's uitgetrokken om burgers beter te beschermen tegen dreigingen van buitenaf.
9: Zivilschutz is een centrale opgave van ons allen. En ze is die keerzijde der gleichen medaille, op deren andere zijde eben steht militärische vaardigheden zum Schutz unseres Landes.
3: Snel naar onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Goedenavond, Dirk.
10: Goedenavond.
3: We hoorden hier de Duitse defensieminister Boris Pistorius. Ja, in Nederland wordt deze vraag eigenlijk helemaal niet in het publieke debat gesteld. Maar goed, wat zijn de Duitse plannen om de burgers beter te beschermen?
10: Nou ja, het was tot voor kort ook niet voorstelbaar dat zoiets in Duitsland ook openlijk gecommuniceerd werd. Alhoewel de plannen en scenario's natuurlijk ook in Nederland gewoon klaar liggen. Maar blijkbaar is de dreiging, vooral vanuit Rusland, zo lezen we in de toelichting, dermate concreet. 2029 wordt dan genoemd, dus over 3 jaar dat Rusland mogelijk een van de NAVO-lidstaten zou kunnen aanvallen. Dat ook de burgerbevolking zich daarop moet gaan voorbereiden en aangezien de staat waarin de infrastructuur nu in Duitsland zich bevindt, ja, wordt de noodklok geluid. Want waren er in de Koude Oorlog nog 2000 bunkers in Duitsland, nu zijn er nog maar 600 van over. En slechts 0,6% van de Duitse bevolking zou nu kunnen schuilen in een bunker, mocht daadwerkelijk Duitsland aangevallen worden. Dus daarom is die 10 miljard nu aangekondigd die daar ingestoken moet gaan worden.
3: Maar je noemde net even een jaartal. Kennelijk heeft de Duitse overheid een soort agenda wanneer de aanvallen van Poetin op NAVO-lidstaten plaats gaan vinden.
10: Ja, zeker. Er worden voortdurend scenario's gemaakt. En dit is ook niet zomaar iemand die dit heeft gezegd. Maar dat komt van de belangrijkste militair adviseur op het ministerie van Defensie. Vanaf 2029 acht hij Rusland daartoe in staat. Ja, dat wordt door de regering ook overgenomen. En daarom wordt er nu geïnvesteerd. Er wordt rekening gehouden met biologische wapens, met nucleaire wapens, met cyberaanvallen. En op al die terreinen moet niet alleen militair geïnvesteerd worden, maar moet ook de burgerbevolking in staat zijn om te schuilen. Maar ook bijvoorbeeld denk aan medische verzorging. Er moet energievoorziening moeten worden gecreëerd. En aan de ene kant kun je natuurlijk zeggen, ja, is het nu bangmakerij? Aan de andere kant, als de dreiging dus blijkbaar zo concreet is, ja, is dat dus nu in het Duitse publiek debat aangekomen.
3: Ja, maar 0,6% zou vandaag een schuilplaats kunnen vinden, een bunker of een schuilkelder. Maar de ambitie is dus echt om bijna de hele Duitse bevolking een plek te geven waar ze naartoe kunnen gaan in nood.
10: Nou, dat zou je in 3 jaar niet redden. Maar er wordt een vergelijking getrokken met landen zoals Zweden, maar ook in Finland. Nou, in Zweden zou 80% van de bevolking, als er nu een aanval zou zijn, in een bunker terecht kunnen komen. Ja, dan is die 0,6% van Duitsland natuurlijk wel erg mager.
3: Karig, ja.
10: Maar ja, je moet inderdaad wel doordenken en zeggen, nou, wie gaat dat dan bouwen? Waar wordt dat dan gebouwd? Er is al een enorme achterstand. De Duitse infrastructuur staat er al niet heel erg goed voor. Dus dat zijn terechte praktische problemen die ook door critici worden aangekaart. Ja. Tegelijkertijd zegt iedereen wel van, ja, het is wel goed dat er nu vanuit Berlijn, vanuit de landelijke overheid, nu impulsen worden gegeven. Want ja, het hangt er nu een beetje bij. En iedereen doet maar in zijn eigen regio, probeert zich voor te bereiden. Maar ja, er is ook gewoon flink budget nodig om dan dingen te gaan bouwen.
3: Ja, en nou ja, er moet dus gebouwd worden, gekocht worden. Dat is dus voor de industrie een goede impuls.
10: Ja, zeker. Dus de aanbestedingen in Duitsland die nu met die 500 miljard voor militaire infrastructuur komen, die worden vooral gedomineerd door de grote bestaande bedrijven. Daar kom je als ondernemer, als Nederlandse ondernemer niet tussen. Maar dit zijn aanbestedingen die gaan overal in Duitsland plaatsvinden. Okay. Ja, die infrastructuur die Die is dus veel regionaler en lokaler. En daarmee is dus dan ook wel de kans om daar inderdaad op zoek te gaan naar projecten waar je als Nederlandse ondernemer of als bedrijf dat in de energietransitie actief is, of als bedrijf die medische apparatuur ontwikkelt, om daarop in te gaan. We zien natuurlijk al langer in de industrie dat defensie eigenlijk toch nog de groeimotor is nu, want de rest van de Europese industrie gaat niet zo goed. Nou ja, daar is het ook zeker voor gedacht om de economie weer een impuls te geven. Alhoewel je er natuurlijk altijd bij moet zeggen dat het natuurlijk wel heel wrang is, gezien de dreiging die er blijkbaar noodzakelijk voor is.
3: Dankjewel, Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Kort nog even naar Robert Vriezen van de ANWB. Want onder Utrecht in die punt, onder Vianen, daar staat het stil.
0: Ja, dat klopt. Dat komt door de problemen op de A2. Die afgesloten rechterrijstrook van de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file levert dat momenteel op de A2 nog op met een half uur vertraging. Aansluitend is het echt file rijden op de A27. Allereerst vanuit Almere naar Gorkum tot aan knooppunt Everdingen. 16 kilometer met een half uur tijdsverlies. En verderop rijdt het nog eens langzaam tot aan Noorderloos met nog eens een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Amsterdam-Utrecht bij knooppunt Amstel bij 32.8. En op de A67 Eindhoven-Venlo bij afrit Panningen bij 59.4.
1: De eerste 32 kilometer van een nieuw te bouwen netwerk van waterstofleidingen in Rotterdam is vandaag opgeleverd. Niemand minder dan de koning mocht de officiële opening doen. En verslaggever Jorik Simonides die zag dat allemaal gebeuren. Jorik, wat is het doel van het netwerk?
11: Ja, goedenavond. Het wordt een verbinding tussen de Rotterdamse Maasvlakte en Pernis, het industriegebied van Pernis. Op de Maasvlakte opent dit jaar nog een waterstoffabriek. Dat kan dan waterstof gaan leveren aan allerlei bedrijven in de Rotterdamse haven. En dus ook aan Pernis. Maar dat is slechts een beginnetje. Het is nu dus de opening van de eerste 32 kilometer. Maar het netwerk wordt verder uitgebouwd naar andere industrie, grote industrie in Nederland. En uiteindelijk ook de grens over, naar Duitsland, naar België. Moet uiteindelijk een netwerk worden van 1300 kilometer. Nou, de minister van Klimaat was erbij aanwezig vandaag bij die presentatie. En die benadrukt ook, dit is een eerste stap.
12: Het is natuurlijk heel belangrijk dat we niet alleen de waterstof-economie voor Nederland ontwikkelen, maar dat het echt een Europese waterstofmarkt wordt. En daar kan Rotterdam dan als een soort draaischijf en Nederland als een soort draaischijf weer een grote rol spelen. Dus de verbinding met Duitsland, de verbinding naar België zijn dan belangrijke vervolgstappen.
13: Maar dit is een eerste stap?
12: Ja, 32 kilometer is een eerste stap, maar het is natuurlijk wel 32 kilometer in een zeer dicht industrieel cluster. En wat ook wel heel mooi was om te horen vandaag hier, vooral van alle bedrijven, is hoe juist dat bestaande cluster voor hen eigenlijk echt een voordeel biedt.
1: Rick?
11: Dat betekent, want het ligt in Rotterdam, dit cluster, en dat betekent dus ook dat al die bedrijven daarvan kunnen profiteren. Dus dat is ook voor Nederland gunstig.
1: Wie gaat er dan van afnemen?
11: Nou, dat wordt voornamelijk zware industrie, energie-intensieve industrie. Dat moet verduurzamen van Nederland en van Europa. En het is de bedoeling dat waterstof daar een grote rol in gaat spelen. Maar wie dan precies, wie die klanten dan precies worden en hoe groot dan de vraag uiteindelijk gaat zijn, dat is in alle eerlijkheid ook nog niet helemaal duidelijk. Ik sprak met Willemien Terpstra, de CEO van GasUnie. Nou, zij bouwen deze infrastructuur en zei ook, ja, wie dat dan gaat afnemen, dat moet zich tot op zekere hoogte ook nog wel een beetje uitwijzen.
14: Je ziet dat verschillende industriële gebruikers gebruik gaan maken. En dat kan heel verschillend zijn. Dat kunnen raffinaderijen zijn, chemie, energieproducenten. Dus dat moet zich nog uitkristalliseren. Het is natuurlijk het begin.
13: Want in hoeverre valt er wat te zeggen over die vraag, nu al?
14: We zien in elk toekomstig scenario dat waterstof nodig is voor de industrie om te kunnen verduurzamen in het energiesysteem. En waar is waterstof bijvoorbeeld heel goed in? Kan heel goed langdurig energie opslaan. Kan goedkoop energie transporteren. Maar het hoofddoel is echt voor de verduurzaming van de industrie. En daar zien we dat je het op alle fronten nodig hebt. We zien op dit moment dat er natuurlijk wel wat vertraging is. Want iedereen wacht op elkaar. En daarom is het juist zo belangrijk dat wij vooruit bouwen. Want de industrieën gaan niet verduurzamen als er nog onzekerheid is of ze het ook daadwerkelijk het product kunnen transporteren.
1: Maar betaalt de GasUnie dit alleen, Jorik?
11: Nee, dat is dus ook niet te doen. Want ja, je hoort het Willemien Terpstra, de CEO van GasUnie, ook al zeggen. Het is dus nog niet helemaal duidelijk wie er dan uiteindelijk van gaan afnemen. En dus wie er uiteindelijk voor gaan betalen. Want ja, als er geen waterstofnetwerk ligt, heb je geen mensen die de waterstof gaan afnemen. Maar tegelijkertijd kost het aanleggen van dat netwerk ook een heleboel geld. Dus dat is voor een deel het risico dat GasUnie neemt. Maar in alle eerlijkheid, de overheid die betaalt ook mee. En dat kan ook echt niet anders, zegt de minister.
12: Nou, die vraag zal zich gaan ontwikkelen, ook op basis van onder andere de afspraken die we in Europa maken. Want dat is ook wel de schaal waarop je dat kunt. Want ook Nederlandse bedrijven denken natuurlijk om hun concurrentiekracht. En ze hebben dus ook Europa nodig, hè, om te zeggen, we gaan allemaal op die hele Europese markt langs deze lijn opereren. De eerste stappen zijn daar gezet. De eerste Europese regelgeving is er. Die wordt ook weer herzien om te kijken hoe maken we dat nog efficiënter, nog effectiever. Dus dat is ook voor Nederlandse bedrijven, maar ook Europese bedrijven. En dus ook voor dit netwerk, wat ook echt ook wel een backbone is van een regionale transitie, heel belangrijk zou zijn.
1: Is van Veldhoven in de bijdrage van Jorik Simonides.
15: Tech Update. En het laatste technieuws krijgen we van Joe van Buurik. Ga Joe.
16: Hey, Lisbeth en Niels.
15: We gaan het hebben over Samsung, want daar is op het allerlaatste moment die enorme staking uitgesteld. Nou, de chipwereld haalt opgelucht adem, denk ik.
16: Ja, voor nu wel, want anders zouden de gevolgen echt catastrofaal kunnen zijn. Hè? Samsung als grootste producent van geheugenchips ter wereld. Onder meer voor Tesla en Nvidia, maar ook tal van bedrijven die consumentenelektronica voor ons allemaal maken. Gezien de vraag naar chips al veel groter is dan het aanbod, zoals we vaak bespreken in de Tech Update, zou dat voor nogal een grote verstoring kunnen zorgen. Maar voor nu niet het geval. Er is net een voorlopig akkoord bereikt tussen de Zuid-Koreaanse techreus en de vakbond. Afspraken gemaakt over zowel salarissen als ook andere collectieve voorwaarden. Dat was immers de reden voor die staking. Hè? Onvrede over de bonusstructuur die scheef was. De eis dat er 15% van de operationele winst van Samsung naar de medewerkers zou moeten gaan. Samsung kwam vervolgens met een tegenbod van 10%. Net als concurrent SK Hynix vorig jaar doorvoerde. Okay. Plus een eenmalige bonus voor iedereen. Nou, er was ook nog de Koreaanse overheid die een rol wilde spelen.
15: Ja, en die heeft toch ook bemiddeld, Koreaanse overheid?
16: Wat ik begreep is, ze wilden bemiddelen. Ja. Dus ze zullen vast wel ergens aan tafel hebben gezeten, maar ik begreep ook dat Samsung dat toch een beetje heeft afgewezen. Okay. Er is dus wel gepraat met de vakbond, af en aan eigenlijk. Start-stopgesprekken berichten de Amerikaanse persdiensten over. Dat zou trouwens niet alleen gevolgen hebben voor de chipproductie, maar ook voor de doorontwikkeling bij Samsung. Ze zoeken namelijk naar manieren om de ontwikkeling van chips te versnellen. Maar goed, anderhalf uur voor middernacht Koreaanse tijd, want inmiddels liggen ze daar toch wel te slapen, is een akkoord bereikt. Dus voor nu even ademhalen.
15: Oké, maar is die staking dan van de baan, kun je dat zeggen?
16: Nou, dat lijkt niet het geval. Laten we zeggen tot na de order voor de komende dagen en weken. Nu mag er namelijk eerst gestemd gaan worden. Komende week is dat dan. Door de leden van de vakbond op het nieuwe akkoord, zou ik maar zeggen. De details daarover ontbreken trouwens. Dus we weten niet of dat tegenbod van Samsung daar dan echt is in meegenomen. Of dat het nog weer ergens in het midden is of wat dan ook. Volgende week donderdag, einde dag, is die stemming voorbij. Dus grote kans dat we het altijd niet in de Tech Update of elders in de avondspits weer over gaan hebben. Afhankelijk daarvan zou er alsnog een staking kunnen komen. Koreaanse persdienst Yonhap meldde namelijk al dat die staking is uitgesteld. In plaats van 21 mei, morgen dus, wordt er nu gemikt op 7 juni. Ik vermoed, Lisbeth, dat dat ook is om de druk op de ketel er een beetje op te houden bij Samsung. Je zou natuurlijk niet als vakbond zeggen, nou, we gaan niet meer staken, terwijl er nog gestemd moet worden over het akkoord. Gevaar voor nu misschien geweken, maar medio, eind volgende week zullen we het er vast weer over hebben.
15: Ja, en niet alleen voor de wereldwijde chipsindustrie is dit natuurlijk belangrijk, maar ook voor de Koreaanse economie. Want Samsung is een bedrijf van duizenden werknemers. En
16: sterker nog, ik sprak net even onze beursnerd-collega Jochem Visser. Die zei, het halve binnenlands product van Korea, 50% daarvan is Samsung en SK Hynix bij elkaar. Een kwart van Samsung is de volledige export, zeg maar. Dus er staat nogal wat op het spel. Luister overigens de beursnerd Excel-podcast van Jochem morgen in BNR Zaken doen. Dan gaat hij dat allemaal toelichten, want de hele Koreaanse economie scharniert hierop. Dus als die staking alsnog doorgaat, dan moeten we alsnog allemaal adem inhouden. Maar nu even uitademen.
15: Dankjewel, Joe.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Ja, zometeen meer op het snijvlak van tech en beurs, want Google gaat helemaal op de schop.
15: Ja.
1: De wereldberoemde zoekmachine die gaat inderdaad op de schop. Vraag is of de eigenaar niet de kip met de gouden eieren slacht. Dat is dan weer echt een beursvraag.
15: Precies, en we moeten dan ook een nieuw werkwoord. Gaan we dan nog wel googlen? Ja. Gaan we het daar nog wel over hebben? Nou, dat zoeken ze vast ook voor ons uit. Fijne avond.
1: Hoi.
18: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
19: Want die maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
18: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
19: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
18: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven. En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde. Napleiten, het verhaal achter de uitspraak. Luister in de BNR-app of je podcast-app.
20: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
5: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
21: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
21: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
21: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
22: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
23: Van Bentum en Keulen Advocaten.
27: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
28: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
22: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
30: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
29: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Heeft u even? Graag introduceer ik Executive People. Executive Search voor directieleden en commissarissen. Want het is tijd voor een frisse wind door de boord. Met onze aanpak krijgt u gegarandeerd een aantal verfrissende kandidaten. Voor vast of interim. Ik ben Onno Verkuijl van Executive People.
33: BNR Verkeer.
34: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zo staat op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen 13 kilometer door het slechte wegdek. Je hebt 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar voorlopig dicht. Daardoor vielen op de A27 richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Everdingen ook 25 minuten vertraging. Dan de A2 richting Utrecht tussen Beest en Everdingen 10 minuten extra. Ook hier is de rechterrijstrook dicht vanwege het slechte wegdek. En dan nog op de A27 verderop richting Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos. 3 kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
35: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Minister Berendsen dient een klacht in bij de ambassadeur van Israël over de behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. Het ging er veel te hard aan toe, is te zien op beelden. Frankrijk en Italië zijn ook woedend. Spanje gaat nog een stapje verder. Een minister noemt de behandeling monsterlijk en onmenselijk. NAVO-baas Mark Rutte krijgt er extra beveiliging bij. Zijn ambtswoning in Brussel wordt namelijk beschermd tegen drones. Er worden apparaten neergezet die het signaal kunnen verstoren of drones uit de lucht kunnen schieten. Het NAVO-hoofdkwartier, ook in Brussel, krijgt ook droneafweer geschud. Over ruim een maand rijden er in de ochtendspits geen treinen door een landelijke staking en de NS vindt dat vervelend voor de reiziger. Er wordt nu gekeken welke impact het heeft op de dienstregeling. Er rijden op woensdag 24 juni ook geen bussen, trams of metro's. Het rijdt allemaal om bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En zanger Harry Styles gaat het podium in de Johan Cruijff Arena aanpassen. Hij is in Amsterdam voor 10 concerten, maar fans klagen dat het podium zo hoog is dat ze hem helemaal niet kunnen zien. Mensen die er vanavond heen gaan hebben pech. Het podium is overmorgen pas aangepast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Straks een prachtig verse BNR-beurs met liefde gebakken en vol met twijfel over een nieuwe koers voor Mercedes en een enorme verandering bij Google. Blijf luisteren, dus we zijn er zo.
1: Trulease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
8: Welke AI-opleiding heb ik nodig voor mijn organisatie?
9: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Fivert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Fivert.ai, dat klopt voor jou.
10: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
9: Vijfhart, dat klopt voor jou.
29: Vermogen vraagt om zorgvuldigheid. Als belegger bent u altijd op zoek naar risicospreiding in uw portefeuille. De beursgenoteerde onderneming AR Capital biedt investeerders toegang tot nauwkeurig geselecteerd, uitsluitend Nederlands, commercieel vastgoed. Via obligaties, vastgoedfondsen en onderhandse leningen. Bekijk onze propositie op arcapital.nl. AR Capital. Investeren met focus.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
29: Ook een vertrouwde partner voor vermogensbeheerders en family offices. AR Capital.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: Blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
15: Ja, ik sta weer met mijn favoriete makker van BNR Beurs. Het team is weer compleet. Goed dat je luistert. Woensdag 20 mei, de dag dat we het hebben over Google. En dan echt specifiek over Google, want de zoekmachine gaat totaal op de schop.
16: Google gaat de search, zoals het heet, zo drastisch veranderen dat bepaalde techwebsites al koppen met Google Search, zoals je het kent, is niet meer. Het is zeker geen clickbait, want wat Google gisteravond heeft laten zien, nou, dat is nogal wat.
17: En bij Mercedes komen ze ook met wat nieuws.
25: Het is wel een bizarre auto. 1169 pk, 0 tot 100 in 2,1 seconden, een topsnelheid van 300 km per uur.
17: Ja, maar er zit nog een addertje onder het gras. Of gebruikers en beleggers op die nieuwe plannen van Alphabet en Mercedes zitten te wachten, dat hoor je in deze aflevering.
15: En we vertellen je over CSG. Dat aandeel dat laatst onder vuur werd genomen, dat lacht shortsellers nu uit met een extreem goede kwartaalcijfers.
17: De Amsterdamse beurs heeft een prachtige dag achter de rug. De AEX steeg 1,5% naar dik 1033,5 punt. Grootste stijger is ASML met 6,7%. En in de VS gaat het ook goed. Ook Wall Street staat in het groen.
0: We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom.
2: Hoi, goedenavond.
15: Goed dat je er bent. Eerst naar de natte droom van elke belastingbetaler op aarde. Nooit meer een belastingcontrole. Klinkt als een sprookje voor ons, maar voor Donald Trump is het keiharde realiteit.
4: Tonight in an extraordinary move, the Justice Department declared the IRS is quote forever barred and precluded from auditing President Trump, his family, his oldest sons and their companies or pursuing any claims for past actions. It's part of the unprecedented settlement after President Trump dropped his $10 billion lawsuit against the IRS.
15: Ja, je hoort het goed. De IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, gaat nooit meer een belastingcontrole doen naar president Trump en zijn familie. Een deal die is gesloten door Todd Blanche, die waarnemende minister van Justitie is. En ook nog eens een voormalig advocaat van de president. Nou, je raadt het al, het zorgt voor woedende reacties in de Verenigde Staten. Voornamelijk van Democraten.
16: Ik ga die Todd Blanche ook eens bellen. Dat is een hele familie.
15: Dat zou heel fijn zijn, de hele familie van Mail.
0: Kijk, dat zou top geregeld zijn. Dan neem ik Jelle Maasbach ook nog even mee.
15: Thanks.
0: Goed, dan heb ik een update over een cliffhanger van gisteren. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen die moest haar handtekening nog zetten onder het handelsverdrag met de Verenigde Staten. Als de EU niet over de randvoorwaarden het eens zou worden, dan zou dat een groot probleem zijn. Maar geen zorgen, het is gelukt. En dus is het tijd voor een leuk grapje van de Eurocommissaris voor Handel.
5: You know that I'm really a fan of classic rock music. And one of my favorite songs from the Rolling Stone is You Can't Always Get What You Want. But if you try, you will get what you need. And indeed, we got what we need. A safety net in the relation with the United States.
0: Ja, het is een beetje ver gezocht, maar toch, het werkte wel. Het gaat dus over die wapenstilstand in de handelsoorlog die Trump ontketende. Zowel de EU als de VS spraken af om al die verhoogde importheffingen te schrappen. Alleen moest er binnen de EU wel een goedkeuring voor worden gegeven. En die goedkeuring die is er op voorwaarde dat, mocht de VS weer met nieuwe maatregelen komen, de EU ook weer gelijk terug kan slaan. En ze eisen ook nog dat de VS importheffingen op Europees staal verlaagt. Het voorstel kan nu naar het Europees Parlement. En als het goed is, wordt de Amerikaanse deadline van 4 juli dan ook gehaald.
15: Gaan we door naar de Czechoslovak Group, die je misschien meer kent als CSG. Het defensiebedrijf met een beursnotering op de Amsterdamse beurs. Een aandeel dat het moeilijk heeft, helemaal nadat het onder vuur werd genomen door shortsellers. Vandaag kwam de Czechoslovak Group.
0: Dit doe je zelf, hè?
15: Je had gewoon
0: CSG kunnen zeggen.
15: Vandaag kwam CSG met kwartaalcijfers en daarmee slaan ze terug.
6: De winst steeg met 9%, de omzet met 14% en dan de orders met 15%. En ze hebben een winstmarge van zo'n 25%. Kortom, het gaat gewoon wat dat betreft qua zaken doen best wel goed.
15: En CSG houdt vast aan de prognose voor dit jaar. Zijn beleggers blij mee? Aandeel stijgt flink op het nieuws. Wat heet? 8,7%. En Martine, denk jij dat daarmee dat shortseller rapport nu echt ontkracht is door deze cijfers?
2: Het was ook natuurlijk dat shortseller rapport. Daar stond niet zo heel veel nieuws in. Hè? Nee. Want ze kwamen daar zelf ook mee onder vuur te liggen. Nou, het verhaal blijft natuurlijk wel dat ze heel veel investeren. En dat er nog wel een paar andere dingetjes spelen. Mm-hmm. Zoals een dochteronderneming in Spanje die niet mee mag doen met NAVO-aanbestedingen. We hebben nog een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen. Maar dat hangt ook nog een beetje boven de markt. Dus het is niet allemaal weg. Maar het meeste van wat Hunter Brook heeft verteld. Ja, dat hebben ze in ieder geval op de korte termijn eventjes ontkracht.
0: Nou, dan wil ik het nog heel even hebben over Eli Lilly. Dat is een farmaceut, maar kennelijk ook een soort detective, blijkt nu. In de VS hebben ze een grote fraudezaak weten op te rollen. En het gaat om leden van de Church of God in Christ. Dat is een protestantse beweging. Die kochten bij Eli Lilly medicijnen in met de claim dat dat voor hun medeleden was. Daarmee kregen ze korting. Alleen vervolgens verkochten ze die medicijnen gewoon door op een zwarte markt. Nou, Eli Lilly kwam erachter dat bestelde doses altijd hetzelfde waren. Dat er bijvoorbeeld nooit een overtollige dosis werd teruggestuurd. En nu blijkt dus dat die kerk dit al minstens 6 jaar doet. En die korting dus in hun zak steekt. $200 miljoen verdienden ze er vermoedelijk aan. Geld dat Eli Lilly nu via de rechter terug wil eisen.
15: Halleluja. Straks hoor je over Mercedes. Ze komen met een elektrische auto die in 2 seconden van 0 naar 100 kan. En hopen daarmee de beurskoers ook naar de 100 te krijgen. En Jeff Bezos komt voorbij, onze grote vriend. Die zegt dat er echt geen AI-bubbel is.
0: Maar eerst naar Alphabet. Naar Google om precies te zijn. Want Alphabet gaat zijn kip met de gouden eieren slachten. De zoekmachine zal nooit meer hetzelfde zijn.
18: We've been on a journey to bring together the best of a search engine with the best of AI. And now we're entering the next chapter of Google Search. Where incredible AI features aren't just in search.
3: Google Search is AI search, through and through. I'm excited to announce we're launching a brand new intelligent search box. Now, this is the biggest upgrade to our iconic search box since its debut over 25 years ago, and is starting to roll out today.
17: Grote veranderingen dus, die kondigden ze aan op hun jaarlijkse conferentie, Google I.O. De zoekmachine wordt een chatbot met kunstmatige intelligentie. En de links naar websites, zoals je die kent, die moet je eigenlijk zo min mogelijk gaan gebruiken. En die worden ook helemaal ergens onderaan weggestopt. En dat is iets waar onze tech-collega's niet heel erg enthousiast over zijn.
16: Waardoor ik ook nog een beetje begin te twijfelen. Ja, ga ik Google nog wel als mijn vaste zoekmachine gebruiken? Als ik gewoon niet meer goed kan zien welke bronnen ik allemaal voorgeschoteld krijg.
17: Ja, Martina, hier op de tech-redactie was er echt grote verontwaardiging. Mensen die bij Google zweren en een afkeer hebben tegen Apple, Joe van Buurik, die overwegen nu zelfs om toch nog eens over te stappen. Wat vind jij er nou van?
2: Nou ja, ik denk, je hoort door de tijd heen veranderen dingen wel eens. En je moet ook tegen veranderingen kunnen, dat denk ik dan. En je ziet natuurlijk al, het is heel makkelijk en je kan op theoretisch nog wel op de oude manier zoeken. Maar het is ook heel handig dat je van alles voorgeschoteld krijgt waar je zelf nooit opgekomen was. Dus ik zie het probleem niet echt heel erg.
17: Maar we zien wel dat die chatbots tot nu toe toch vaak nog niet helemaal accurate resultaten geven. Is dit dan al de tijd om hierop over te stappen of zijn ze aan de vroege kant?
2: Nou, ze zijn misschien op de vroege kant. Ja, weet niet, gaat heel hard. En je hebt zelf ook altijd nog een hoofd en hersencellen. Dus die moet je ook altijd nog een beetje aan blijven zetten.
17: Dat hoop je.
2: Ja, nou, dat hoop ik dan inderdaad. Maar dat als ik naar mezelf kijk, dan lukt dat meestal nog wel. Laat ik het dan voor mezelf.
17: Persoonlijk.
2: Ja, nee, maar dat is natuurlijk iets van alle tijden. Het is ook, je hebt zoveel algoritmes. Als je eenmaal in een algoritme zit, krijg je ook alleen maar voorgeschoteld wat je zelf al vond. Dus ja, dat is dan in die zin niet anders. Het is juist ook wel heel handig. Tenminste, het lijkt mij heel handig. En ik zie helemaal niet, zij zijn van of ze de kip met de gouden eieren slachten. Dat denk ik juist helemaal niet. Ze waren een paar jaar geleden, was Google Search was natuurlijk, nou, dat was echt ten dode opgeschreven omdat OpenAI er was. Ze hebben tegendeel bewezen. Ze verdienen zich een ongeluk, ook nog met advertenties. Dus ze integreren dat juist heel goed. En ze hebben natuurlijk, als je 3 miljard gebruikers hebt en 900 miljoen bij Gemini, dan is het heel handig dat je daar natuurlijk meer van maakt. En OpenAI heeft ze dan ongeveer die 900 miljoen gebruikers per week. En Gemini 900 miljoen per maand. Nou, als je dan met je zoekopdrachten dus op dat integreren, wat je nu eigenlijk ook al gewoon kan, alleen moet je dan even nog klikken op AI Overview. Nou ja, dan is het allemaal niet zo heel ingewikkeld.
17: Ja, maar jij zei de afgelopen jaren was die zoekmachine-inkomsten, die bleken toch wel echt, of die zoekmachine-markt bleek toch wel echt slechter te gaan door die chatbots. Google ontkende dat zelf ook wel. Een beetje, zeiden nee, dit gaat allemaal nog wel goed. Maar is dat dan nu toch het geval? Dat ze
2: nee,
17: dit een soort
2: niet. Ik
17: gedwongen...
2: Denk, nee, helemaal niet. Ik zie het juist meer dat ze de voorsprong die ze hebben, dat ze die vergroten. Want je kan eigenlijk is Alphabet in het algemeen een soort 1000 dingen doekje. Alles wat ze doen, doen ze heel goed. Ik bedoel, dat is niet alleen Google Search. Ze zitten ook natuurlijk de cloud groeit tegen de klippen op. Ze hebben nog hun eigen chips. Dan heb je nog de Waymo. Bedoel, er is echt heel veel wat heel goed gaat. En ze versterken elkaar alleen maar. Dus ik kan het niet. Bedoel, ik beleg zelf al heel lang voor klanten in Alphabet. En kan er voorlopig nog niet geen reden verzinnen waarom ik ermee zou stoppen.
15: Is het misschien daarom nu het moment, omdat ze gewoon minder afhankelijk zijn van die zoekmachine, omdat ze beter gepositioneerd zijn, dat ze dit risico kunnen nemen? Want het is nog steeds, zoals Maxime net zei, wel een risico.
17: Je gaat wel de markt waar je groot mee bent geworden, ga je wel even compleet omgooien.
2: Ja, maar dat zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat gedaan hebben. Ik bedoel, je weet, vanavond komt Nvidia met cijfers. Nou, als iemand zijn bedrijfsmodel heeft omgegooid, is het ook Nvidia wel.
17: Ze zijn wel altijd chips blijven ontwerpen.
2: Ja, maar ik bedoel, niet, ze zijn niet zo groot meer in gaming. Ze hebben natuurlijk wel, en ze gaan steeds meer uitbreiden. En dat is wat Alphabet ook doet. Microsoft is ook, ik bedoel, ze hebben het eigenlijk allemaal gedaan. Amazon zie je dat ook doen.
15: Want stel dat die inkomsten terug gaan lopen, dan kan Alphabet dat opvangen met andere divisies.
2: Ja, nee, natuurlijk. Maar ik denk niet. Als je het zag bij de laatste kwartaalcijfers, dan lopen die inkomsten helemaal niet terug bij Google Search. En gaat de advertentieinkomsten, die groeien alleen maar. Mm-hmm. En dat is ook weer omdat er natuurlijk heel veel gerichter dan informatie aangeleverd wordt. Dus dat zeg maar, adverteerders daar ook weer veel meer aan hebben.
0: Ja. Maar het lijkt me ook dat het werken via zo'n chatbot, zo'n AI-implementatie in die zoekmachine, veel meer kosten met zich meebrengt dan dat een gewone zoekmachine doet. Daar maken ze zich geen zorgen over.
2: Nee, nou voorlopig niet. En kijk, ze investeren natuurlijk allemaal tegen de klip op. En dan hoort dit daar ook bij. En ik denk wel dat ze daar dus juist hun voorsprong, die ze op het moment in ieder geval wel hebben, omdat er veel meer geïnteresseerden zijn om dit in hun zoekmachine en ook hun Gemini. Dus dat ze dat wel voor over hebben. En dan buiten dat, ze hebben ook nog een paar hele belangrijke belangen. Ze hebben ook nog 14% in Anthropic. Ze hebben nog 7% in SpaceX. Dus als dat naar de beurs gaat en een beetje wat oplevert, dan komen die miljarden ook zo weer terug.
0: Ja, ze zijn dus ook met heel veel andere dingen bezig. In hoeverre zit hun toekomst dan eigenlijk nog bij die zoekmachine? Of is het ook een soort speeltje waar je mee kan kijken hoe ver je het kan opwerken?
2: Het is zeker geen speeltje. Je ziet meer dat ze hun activiteiten uitbreiden, waardoor ze het risico wat meer spreiden. Het is eigenlijk een soort tech-holding, maar dan eigenlijk zonder discount. Zo kan je het eigenlijk misschien nog het meeste bekijken, want alles gaat wel goed.
15: En jij zegt de miljarden die komen binnen door die belangen in een Anthropic en een OpenAI. Is dat ook geld wat ze...
2: misschien nog het meeste bekijken, want alles gaat wel goed.
15: En jij zegt de miljarden...

0: nou ja, tot nu toe bewijst Google in ieder geval of Alphabet het tegendeel. Dus dat dat wel degelijk winstgevend kan worden. Ja. En ja, ze hebben natuurlijk ook zo'n enorme database en ze hebben zo'n enorme gebruikersscharen. Dat het natuurlijk het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Dan kunnen ze ook heel snel en heel goed hun systemen trainen.
1: Maar ik heb ook het idee dat die techbedrijven een soort drang hebben om te bewijzen dat die investeringen echt hun geld waard zijn. En daardoor nu die kunstmatige intelligentie een soort van overal in aan het proppen zijn. Ja. Hoe ver moet je daar als bedrijf in gaan?
0: Nou ja, dat ligt er een beetje aan per bedrijf. Maar ik zie ook wel heel veel handige dingen. Ik bedoel, het is het boeken van je vakantie, dat voor je gedaan wordt. En alle suggesties is niet het meest zinvolle misschien. Maar het is wel voor heel veel mensen heel handig. Dus er is heel veel. En of je nou precies je boodschappen dan op die manier handiger kan doen. Maar ik denk dat er wel heel veel te winnen valt. En dat er ook heel veel tijd bespaard kan worden. Dus ja, voorlopig zie ik wel heel veel voordelen.
2: BNR Beurs.
3: Gaan we door naar Mercedes. Dat komt met een nieuwe sportwagen. Een krankzinnig model, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Hij liet hem horen aan autofanaat Bas van Werven.
4: Dat klinkt... Ja, dat kennen we van voor het elektronische tijdperk. Dat klinkt als een verbrandingsmotor.
5: Dat klinkt als een
4: V8. Ja. Maar het is een elektromotor.
5: Dit is een absoluut niet.
4: Met een bandje.
5: Ja, het is een
4: rietje.
5: Iemand en ik hadden bedacht, we gaan jou een beetje foppen. Maar het is niet gelukt.
4: Ik ben niet te foppen.
5: Nee. Het is een puur elektrische auto van Mercedes. Vanochtend onthult de AMG GT 63 voordoor met nep geluid. Nep V8 geluid. Mm-hmm.
3: Ja, Bas trapte er die in, maar een paar andere kopers misschien wel. Een elektrisch model, de AMG GT om precies te zijn, die een brullende V8 benzinemotor moet nabootsen. Iets waar ze bij Mercedes veel van verwachten. En beleggers ook, want Mercedes heeft een dramatisch jaar op de beurs tot nu toe. Een vijfde van de beurswaarde is FTSE. Nou ja, vandaag kwam er dan bijna 0,5% bij. Dus een klein doekje voor het bloeden. Martine, emotionele aantrekkingskracht noemen ze dit. Dat proberen die Duitsers in dit geval. Ze willen de tactiek van Ferrari kopiëren. Is een slimme tactiek.
0: Nou ja, het zal voor een aantal mensen zal dat aanspreken. Het gaat meer om dat het een dure auto is. En dat daar de marges wat hoger zijn. En dat is wel waar autofabrikanten naar natuurlijk op zoek zijn. Maar ik bedoel, het is meer. Het is natuurlijk ook een niche-markt. Dus of dat echt een succes is, weet ik niet. Het kan uitstralen op andere modellen. Dat ze dan denken van, nou dan zijn we toch. Ik wil altijd al een Mercedes willen hebben. En dan heb ik die gezien. Maar dan heb ik er eentje die ernaast lag.
3: Ja, en Bas is een van die vele van die boomers die dan heel graag toch die paardenkrachten wil horen, die brullende motoren. Wordt dit de truc om die fans van brullende motoren aan te trekken?
0: Nou, dat weet ik niet. Porsche heeft het ook al gedaan. Dat is ook nog niet zo'n doorslaand succes. En Ferrari wil. Nee. Dus het is niet per se garantie voor dat er dan ze drie rijen dik staan om dan zo'n ding aan te schaffen. Dat geloof ik niet.
3: Nee. Dus. Wat Ferrari wel goed doet, is het merk exclusief houden. Ja. Dan kom je bijna op een wachtlijst.
0: Ja.
3: Nou, als we kijken naar deze nieuwe Mercedes, dat model gaat naar verwachting €200.000 kosten. Nou ja, Ferrari scoort met die exclusieve auto's. Is dat dan wel een slimme tactiek voor Mercedes, dat je op dat exclusieve clubje gaat richten?
0: Nou, ze hebben natuurlijk veel grotere aantallen. Ferrari, precies wat je zegt, die bouwt maar zoveel exemplaren per jaar. En dus die creëren schaarste. Mercedes moet er toch wat meer van de grote aantallen hebben. Die heeft een hele markt in China, waar ze natuurlijk links en rechts ingehaald worden. En waar je dat soort auto's voor veel minder geld kan kopen. Of soortgelijke auto's in de kopieermarkt van China. En natuurlijk ook waar 100 autofabrikanten bij wijze van spreken zijn, die allemaal een plekje willen veroveren. En daar zie je ze marktaandeel verliezen. Mm-hmm. En ik weet ook niet of het nou. Ze moeten het meer ook van veel meer en veel meer instapmodellen-achtige dingen hebben. En daar hebben ze natuurlijk een paar problemen gehad wel. Maar dat hebben ze nu wel aardig op de rit.
1: Maar kun je dat als Mercedes zijnde kopiëren bij één specifiek model? Kun je bij één model zeggen, nou, daar creëren we dan een soort schaarste. Daar maken we er weinig van, die maken we heel exclusief. Of is dat niet mogelijk als je die reputatie niet hebt als bedrijf?
0: Nou, ik denk dat dat een beetje zinloos is. Dat ze meer kunnen kijken van, komt binnenkort ook een nieuw zo'n elektrisch busje aan. Nou, ja, dat ze daar veel meer aan hebben. En Ferrari, die zet ook een hele fabriek neer. Wil ook nog maar moet zien of dat dan een succes wordt. Hè. Dus dan moeten ze. Want ik weet ook niet of iedereen op een elektrische Ferrari zit te wachten.
3: Nee, ja, er zijn vast mensen voor. Maar dan moet je wel het geluid denk ik bijdenken. Zoals gezegd, het aandeel van Mercedes blijft behoorlijk achter.

0: Wat doet Mercedes verkeerd als je het vergelijkt met de concurrentie?
1: Nou, volgens mij doen ze niet zoveel verkeerd. En dan doet de hele autobranche het niet zo goed. Als je naar de koersontwikkeling kijkt, dan zitten zij gewoon in lijn, doen ze mee. En de een doet het ietsje minder slecht en de ander ietsje slechter. Dus in die zin is het gewoon echt niet de place to be om... in ieder geval geen Europese autobouwers. Het is nou niet de place waar je moet zijn.
0: Ook geen sector waar jij met... je vermogensbeheer in te vinden bent?
1: Nou, nee, ik beleg zeker niet in Europese autobouwers. Überhaupt niet in autobouwers.
0: Stel dat je zou moeten kiezen.
1: Nou, dat zou
0: wat is dan het auto-aandeel zijn?
1: Nou, ik zou niet zo snel in een auto-aandeel beleggen. Dan zou ik eerder in een batterijfabrikant beleggen en dan Kettle. Want die heeft bijna alle automerken als klant.
0: Want daar geloof je dus wel in die batterij.
1: Nou ja, bedoel, zij hebben bewezen dat ze kunnen leveren aan iedereen. En daar, bedoel, en zeg maar, de rest heeft dat moet allemaal afnemen bij ze op BYD na. Dus, want die doet het zelf.
2: BNR Beurs.
0: Van China vliegen we door naar de handelsvloer in New York dan. De Dow Jones staat 1% in de plus. De S&P 500 wint 0,8%. En de Nasdaq krijgt er 1,2% bij. En laten we dan gelijk naar nieuws gaan dat naar binnenkomt.
3: Ja, OpenAI is zich voorbaan aan het bereiden op de beursgang. Dat wisten we al. Mm-hmm. Maar volgens de Wall Street Journal zou het vrijdag al zover kunnen zijn. Gisteren won OpenAI die rechtszaak aangespannen door Elon Musk. En nu lijken ze dus van die positiviteit gebruik te willen maken.
0: We leerden eerder al van jou dat jij niet belegt in beursgangen. Maar dit is, ja, dit is zo'n hype waar we het de hele tijd over hebben. Wat verwacht jij van die beursgang?
1: Nou, dat zal ongetwijfeld wel een succes worden. Of in ieder geval in eerste instantie. Maar wat je zegt, het is inderdaad zo gehyped. Het is natuurlijk een bedrijf dat nog geen winst heeft gemaakt. Want nog erg, als er dan ergens getwijfeld wordt over de investeringen die allemaal gedaan worden en het investeren in elkaar. Mm-hmm. Dan is OpenAI natuurlijk wel het schoolvoorbeeld daarvan. Of ja, dat is echt, die steekt met kop en schouders bovenuit. Alleen in de tussentijd, ja, het kan ook nooit geen. Ze zullen het niet, het gaat niet failliet of zo, want dat kan haast niet meer. Want dan moet de Amerikaanse overheid, die zal wel gaan ingrijpen. Want het is bijna too big, too veel geworden inmiddels met alle kruisbestuivingen en verbanden die er zijn. Maar ja, ik zie niet echt de noodzaak om daar nou aan mee te doen.
3: Is het slim dat ze gebruik maken van dat momentum na die rechtszaak?
1: Ja, dat denk ik wel. Want dat is toch wel, was wel een ding wat nog echt wel boven dat aandeel hing. En nu is dan de banden met Microsoft die veel losser geworden zijn. En dan is het wel het moment om dat te doen. Maar dan is het nu, komt het wel een beetje over als dat er opeens standpeden moet gebeuren. Want je moet toch wel, ja, maar de markt zal er wel voor zijn op dit moment.
3: Ook als Elon Musk al heeft gezegd gisteren, ik ga nog in hoger beroep. Dat hangt er ook nog steeds boven. Of heeft dat zo'n weinig kans dat ze denken. Kom maar, we gaan gewoon.
1: Ik denk dat ze dat laatste denken, maar ik zit daar niet aan tafel, hè?
0: Nee. Een nieuw aandeel komt er dus binnenkort aan. Over nieuwe aandelen gesproken. Binnen nu en 12 maanden gaat Authentic Brands Group naar Wall Street. Dat is een bedrijf met 50 kledingmerken, waaronder Reebok. Een bedrijf met $38 miljard aan omzet dat wereldwijd opereert. De oprichter is geen Mark Zuckerberg en doet wel een stapje terug. Hij laat de voormalige CEO van een casino de boel runnen, vertelt hij aan CNBC. En hij wordt de voorzitter en hij zegt, ik ga minder met mijn bedrijf bemoeien.
3: Ja, een baas van een casino bij een beursbedrijf voorspelt niet zo heel veel goed. Een beetje gokken, hè?
0: Ja.
3: Goed, ik heb de dagelijkse portie slecht nieuws voor je van het Amerikaanse warenhuis Target. En dat allemaal na de kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht door analisten. Hogere omzet, meer winst. De verwachting voor de rest van het jaar verdubbelen ze ook nog eens. 4% groei in plaats van 2 wordt dat. Bij Bloomberg leggen ze ondertussen uit wat er allemaal goed gaat.
4: Having the right things in the stores at the right times with shelves full makes it easier for them to then run promotions and advertise and bring people back into the stores. And so I think a lot of the tactics that they've employed are turning out to drive some traffic growth, drive that improved result.
3: Ja, het aandeel leek voorbeurs dan ook hoger te gaan openen, maar toen...
5: Of nee, toch niet.
3: Ja, toen zei de CEO, we moeten wel voorzichtig blijven. De macro-economische omgeving is onzeker. Toen donderde de hele boel in elkaar, ging het aandeel zelfs 7% omlaag. En ondertussen staat het nog steeds 3,5% in de min.
0: Nou, spijtelijk. Wil ik het ook nog even hebben over Jeff Bezos, oprichter van Amazon, van ruimtevaartbedrijf Blue Origin en AI-bedrijf Prometheus. Die werd door de vrienden van CNBC gevraagd, krijgen we nu een AI-bubble of niet?
6: No, even if it does turn out to be a bubble, you shouldn't worry about it. The bubble is driving investment, and a lot of the investment is going to turn out to be very healthy. It's like the biotech bubble. When it burst in the 1990s, a lot of investors lost money, on certain things, but we still got to keep all the life-saving drugs that they had invented.
0: Ja, sorry voor het geluid. Ze dachten bij CNBC, misschien is het wel leuk om hem te interviewen naast zo'n soort van luchtmachine. Een enorme, hele grote airco. Ja, dus dat was niet heel goed. Nou, mocht het een bubbel zijn, geen zorgen dus, aldus Bezos. Dan profiteren we met z'n allen alsnog van al die investeringen.
3: Misschien heeft die luchtmachine wat extra lucht in de bubbel geblazen. Goed, we gaan door. Vanavond komen na beurs de kwartaalcijfers van Nvidia. Daar hebben we het morgen uitgebreid over. Maar dit gebeurt er ook nog. EasyJet is een bedrijf om in de gaten te houden. Het luchtvaartbedrijf komt met de kwartaalcijfers. En daarbij is vooral de outlook belangrijk. Want concurrent Ryanair kwam maandag met onheilspellende berichten. Het is nu kijken of EasyJet ook zo somber is. Vliegen we door naar autobouwer Stellantis, het bedrijf achter onder meer Peugeot en Fiat. Dat kwam een paar maanden geleden met een gigantische afschrijving van maar liefst 22 miljard euro. Het was veel te enthousiast over elektrisch rijden. De directie houdt nu een beleggersdag waarin ze de nieuwe strategie uit de doeken doen en proberen de weggelopen aandeelhouders terug te winnen. Tot slot ook nog wat macrocijfers. In ons land krijg je het consumentenvertrouwen te horen. Later in de middag komen de Amerikanen met een cijfer over de arbeidsmarkt. En daarin hoor je hoeveel uitkeringen er zijn verstrekt.
0: Dit was de BNR-beurs van woensdag 20 mei. We hebben het gehad over zoekmachine Google. Mocht je daar Martine Hafkamp op zoeken, dan kom je bij iemand anders uit. En niet de vrouw die ik heel erg wil bedanken voor haar bijdrage. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dat laatste moet je er even bij zetten. Dan vind je er wel.
1: Oh ja, maar ik vind mezelf wel heel vaak, hoor. Want ik doe het ook wel eens.
0: Ja, maar ik vind ook wel eens die andere Martine afkomen.
3: Met die AI-search.
0: Met jou eigenlijk.
3: Met die AI-search wordt het allemaal veel moeilijker. Want die snapt er natuurlijk helemaal niks meer van.
1: Nou ja, inmiddels wel, joh.
0: Wij willen Martine afkomen van Vintessa Vermogensbeheer.
3: Ja, die. Goed. En jij bedankt voor het luisteren. Kijken kan trouwens ook op YouTube. En dan ga ik zeggen, dan zien we je morgen weer.
0: Tot morgen.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
7: Van Bentum en Keulen, advocaten.
8: Van Bentum en Keulen, advocaten en notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
5: Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
10: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Ik zou heel graag dicht bij Voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
12: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
13: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
15: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
16: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
18: Be Frank, pensioenalert.
19: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
20: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
21: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens het verschil uit tussen wat kan en wat juist is. En als we heel eerlijk zijn, AI vond deze commercial trouwens helemaal geweldig. Forvis Mazar.
22: BNR Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt vooral nog vertraging op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen, doe je er 20 minuten langer over. Rechterrijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek. Daardoor viel op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en Everdingen, een kwartier vertraging. Een stukje verderop op de A27 richting Gorkum heb je bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar daar is de weg weer vrij.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niet van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
26: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
27: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
28: Woensdag 20 mei. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïense drones hebben de olieraffinaderij van Kostovo in de regio Nizhny Novgorod geraakt. Met een goede fik tot gevolg. Gisteren werd in Ryazan een wapenfabriek geraakt. Door Russische aanvallen vielen 2 doden en verscheidene zware gewonden in Dnipro. In Sumy werd een appartementengebouw geraakt waar mogelijk nog mensen onder het puin zijn bedolven. Een Roemeense F-16 heeft een klaarblijkelijk Oekraïense drone uit de lucht gehaald boven Estland. Volgens de Estse minister van Defensie ging het waarschijnlijk om een drone richting Rusland. Ja, dat is een ding, hè. Rusland heeft de Baltische Staten eerder dreigend toegesproken vanwege drones die via hun grondgebied zouden vliegen. De Balten hebben Oekraïne ook gevraagd ver weg van hun luchtruim te blijven met dat soort aanvallen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat dit een drone is die uit koers is geraakt door Russische elektronische oorlogvoering. Op de grond heb ik her en der beetjes Oekraïense terreinwinst gemeld gezien. Kharkiv, Kupiansk in het noorden en Juliapolen.
29: Ja, ik vind inderdaad dat die hele discussie over wat er gebeurt in de Baltische Staten wel echt interessant, hoor. Nou ja, goed, ik was daar afgelopen week en het is echt wel een hot topic, om het maar zo te zeggen. Dus Estland, inderdaad, een F-16, een Roemeense F-16, heeft daar een drone neergeschoten. Ik heb ook inderdaad het gevoel dat we steeds meer zien dat de Russen bezig zijn om iets te fabriceren en om een dreiging te fabriceren die zou komen uit de Baltische Staten. Want de SVR, dat is de Russische militaire of de inlichtingendienst buitenland, die heeft dus ook al gezegd over Letland, dat daar belangrijke doelwitten zijn als drones vanuit Letland worden afgeschoten op Rusland. Dus je ziet gewoon dat daar op dit ogenblik toch na wordt gedacht in Rusland, hoe je het zou kunnen laten escaleren. Ik vind dat dus echt heel erg problematisch dat dit op dit ogenblik gebeurt. Ook de retoriek die er dan ook vanuit de inlichtingendiensten komen over de primitieve Russofoben in de Baltische Staten en de leiders van Letland die niet zouden deugen. Het zou mij gewoon niet verbazen als Oekraïnse drones inderdaad door middel van elektronische oorlogsvoering worden onderschept en het luchtruim binnenkomen van de Baltische Staten. We hebben natuurlijk al gezien dat in Letland het kabinet daardoor is gevallen. En dat is nou precies wat je ook hebben wil als Rusland. Ondermijning. En dan ook nog een keer dreigementen van als jullie daarbij betrokken raken, dan zullen we jullie ook nog gaan bombarderen.
0: En dat betekent dus dat de Russen erin slagen om ook de interne verdeeldheid van de Baltische Staten gewoon weer te versterken. Hè? Want er zijn twee dingen aan de hand. Volgens mij is dat jamming, dat klopt echt. Hè? Dat lees je overal. Dat kunnen de Russen. En dat betekent dus dat Oekraïne weliswaar steeds meer risico's neemt. Maar ja, ze sturen dan die Oekraïnse drones naar de Baltische Staten. Maar het is ook zo dat de Baltische Staten vinden dat Oekraïne te veel risico neemt met die drones. Hè?
29: Ja, dus dat klopt.
0: Het is dus perfect voor Poetin. Ja. En je ziet ook een regering vallen en zo. Het is ongelooflijk.
29: Ja. Nou ja, tegelijkertijd zie je dus nucleaire oefeningen.
0: Ja.
29: Dus het nucleaire sabelgekletter, dat neemt eigenlijk gewoon met de dag toe. Er komt een enorme oefening waarbij iets van 65.000 militairen en burgers betrokken zijn. Dat is echt veel. 7800 wapensystemen worden erbij ingezet. Nou ja, ga zo maar door. En dat zijn nucleaire oefeningen waarbij zeg maar de nucleaire inzet vanuit, laten we zeggen, de Pacific wordt geoefend. Maar dat ook weer in combinatie met nucleaire capaciteiten die in het noorden aanwezig zijn. Maar zelfs ook in bijvoorbeeld de Leningrad Oblast. En dat ligt feitelijk aan de grens met Europa. Waarom doen ze dit nou? Ik heb echt het gevoel dat dit ook iets is om te verbloemen, dat het op het slagveld gewoon heel erg slecht gaat. En je ziet dus nu, en daar hebben we ook wel vragen over gekregen van luisteraars de afgelopen weken, van wat zou Rusland kunnen gaan doen? Zou die bijvoorbeeld inderdaad prikjeacties kunnen uitvoeren? Nou, ik zeg niet dat ze nu met nucleaire wapens gaan zwaaien en gaan inzetten. Dat zeg ik niet. Maar het past wel in het patroon van wat we ook net hebben besproken over dat hele gedoe met die drones naar de Baltische Staten toe. Er wordt dus nu een dreiging gecreëerd. En ook dat het nodig is om nucleair te gaan oefenen, omdat je anders zwak bent als Rusland. Maar het maskeert tegelijkertijd ook de zwakte van Rusland. Dus het is niet fijn wat hier gebeurt.
1: Nee, problemen op het slagveld, ook met de recrutering. Hangt natuurlijk ook met elkaar samen, want je moet recruteren wat je op het slagveld verliest. Daarnaast, Arend-Jan, jij noemde nog even dat wij volgens mij vergeten waren eerder te melden een incident met een Chinees schip op de Zwarte Zee. Hoe zat dat in elkaar?
0: Dat was maandag. Ik had dat een beetje gemist. Het was waarschijnlijk na onze opname. Russische drones hebben dus een Chinees schip op de Zwarte Zee bij Odessa geraakt. En ook nog een schip dat zeilde onder de Guinea-Bissau vlag. Ik vind nogal wat.
1: Slordig. Dan kan Poetin misschien in China aan Xi uitleggen nu die daar toch is. Maar laten we eerst eventjes kijken naar die toch weer steeds terugkerende, fascinerende lekken her en der over mogelijke gesprekken tussen Europa en Rusland. Een bericht van de Financial Times. Niet voor het eerst FT goede bronnen natuurlijk heeft dat de Duitse oud-bondskanselier Merkel, dan wel Draghi, voormalig president van de Centrale Bank, overwogen zouden worden als EU-gezant voor vredesbesprekingen over Oekraïne. Rob, jij zei geloof ik dat Merkel al nee heeft gezegd.
29: Ja, er was een prijsuitreiking. De eerste keer dat een soort prijs van verdiensten wordt uitgereikt aan mensen die veel betekend hebben voor Europa. Nou, de hoogste onderscheiding ging naar Merkel. En toen werd Merkel ook deze vraag gesteld. En die zei van nee, dat ga ik niet doen. Want dat moet eigenlijk iemand zijn die echte macht heeft. Dus dat moet iemand zijn vanuit de Europese Unie of een zittende regeringsleider. Dan zou dat kunnen. Ik vind dat op zich wel een goed standpunt om die voorwaarden daaraan te verbinden.
1: Ja, Alexander Stubb wordt ook nog genoemd, hè?
29: Nou, dat zou een hele logische keus zijn om zoiets te doen. Hij kan dat goed. Hij spreekt zijn talen. Hij is eloquent. Dus dat zou iemand zijn die dat heel goed kan doen. Maar de hele discussie die je dus nu voert, ja, daar ligt natuurlijk wel de vraag aan de grondslag van wanneer ga je dit dan doen? Moet je dat nu gaan doen? Of moet je dat pas gaan doen als de Russen echt in de problemen komen en geen uitweg meer zien? Ik zou zeggen, dat moet je doen. Het is gewoon nu te vroeg. Want dan kan Poetin het zo spelen dat hij denkt van nou, die Europeanen willen gewoon een eind aan een oorlog maken. Ja. Want daarom willen ze nu gaan onderhandelen. En dat betekent dus dat die Europeanen ook verder onder druk kunnen worden gezet. Dan kan ik mijn eisen indienen. Garry Kasparov, die schaker, ik heb het vorige week al even gezegd. Die grote anti-Poetin-havik, die waarschuwde hier ook voor. Die zei, kijk uit wat je doet. Geen concessies doen. Blijven doorgaan.
1: Om nog even in dezelfde krant te blijven. De Financial Times bericht gisteren op basis weer van bronnen dat Xi Jinping, de Chinese president, tegen Trump zou hebben gezegd bij diens bezoek aan Beijing: Poetin krijgt misschien nog spijt van de Oekraïne-oorlog. Trump heeft dat bericht ontkend, maar ik zou zeggen, de Financial Times is over het algemeen een betrouwbaarder bron dan Trump. Dus nou, toch frappant. Leuk dat zoiets in de krant staat op het moment dat Poetin in Beijing aankomt voor het volgende bezoek.
29: Conform dingen die ik gehoord heb van Chinese officials. Huh? Die hebben mij dat al 2 jaar geleden een keer gezegd. Er wordt opgeschept. Dat zie je dus nu ook weer over die geweldige relatie die China en Rusland hebben. Maar in toenemende mate wordt natuurlijk wordt Rusland een soort vazalstaat van China. Dat is ook weer gewoon gebleken. Ze liggen gewoon bij wijze van spreken aan het infuus van die Chinezen. Die Chinezen die kopen steeds meer energie vanuit Rusland. En ik heb echt het gevoel dat je wat je hier nu ziet op dit ogenblik is toch een situatie waarin de Russen steeds meer in de knel komen te zitten en eigenlijk ook gewoon niet super serieus worden genomen door de Chinezen.
0: Het is ook interessant dat de Chinezen dit dus gezegd hebben tegen de FT. Hè? Dat doen ze niet zomaar.
29: En tegen Trump, denk ik.
1: Vervolgens tegen de FT misschien. Ja, dat zou kunnen.
0: Het is altijd interessant, wie heeft het dan gelekt? Ja. Ik denk dat Chinese hoge ambtenaren zijn. En heel bewust dat ze ook nog Rusland verder onder druk willen zetten van ja, het gaat niet goed.
29: Ja.
1: Wat kan Poetin verder misschien hopen te bewerkstelligen op bezoek in China?
29: Ja, niks. Gewoon meer verkopen van olie en gas. Dat is het enige. Ja. Als je dus nu al ziet dat in het eerste kwartaal de verkopen met 35% gestegen zijn in de richting van China. Die daarmee dus ook de Iran-oorlog compenseert. Waardoor dus de energieimporten zijn stil komen te liggen. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Maar dat betekent dat de afhankelijkheid van Rusland steeds groter wordt. En daarmee de politieke invloed van China. Ik bedoel, ik kan het niet anders zien.
0: En wat het ook nog erger maakt is ook dat Amerika heeft natuurlijk tijdelijk die olie- en die gassancties opgeschort. Hè, Scott Bessent. En vandaag volgt Engeland met import van diesel en ook kerosine gemaakt uit Russische ruwe olie, maar geraffineerd in derde landen. Hier zie je dus dat dat toch, dit is gunstig hè, voor Rusland wat hier allemaal gebeurt. En Engeland wil ook LNG halen van Russische Sakhalin 2 en ook het Yamal-project.
1: Huh. En dat is, neem ik dan aan, vanwege alle tekorten door de sluiting van de Straat van Hormuz?
0: Exact, ja. Dat speelt Rusland in de kaart.
29: En tegelijkertijd, weet je, daar win je de oorlog niet mee. Je kan wat gaten dichten. Maar het geld is er nog steeds om die oorlog te voeren. Ook al wordt het steeds duurder. We weten dus nu ook dat de toelages voor militairen, de premies voor militairen die naar het front gaan, die zijn enorm gestegen. In zo'n pakweg 30-100%, dus verdubbeld. Maar in sommige gevallen worden ze vervijfvoudigd voor specifieke functies. Ja. Weet je, het gaat er aan de ene kant komt het binnen, maar het gaat aan de andere kant gaat het eruit. En de economie gaat echt heel erg slecht op dit ogenblik in Rusland.
0: Ja. Oekraïne heeft vastgesteld dat Rusland ook pogingen doet om graan te exporteren van het bezette Krim via Amerikaanse maatschappijen. Ja. Dat is ook leuk, hè? Ja.
1: Laten wij naar Iran en Hormuz. Dat zit nog steeds dicht. Olieprijs $110 ongeveer, zag ik vanochtend, 109. De VS en Iran hebben weer wat dreigementen uitgewisseld. Trump zei tegen journalisten dat hij maar een uurtje verwijderd was geweest van het hervatten van de oorlog, voordat hij toch maar besloot om de onderhandelingen nog een kans te geven. En Iran zei dat het nieuwe fronten zou openen in de strijd als de VS opnieuw aanvallen.
0: Logisch. Weet je, twee dingen zijn heel gek hier, hè? A, de golfstaten waren helemaal niet op de hoogte van het feit dat Amerika van plan was om aan te vallen. Dat is natuurlijk al pijnlijk. En het tweede wat de analisten opmerken is dat Trump zegt, ik heb het nu maar eventjes afgehouden, die aanval, want er zijn doorbraken bij de onderhandelingen. En iedereen vraagt wat die doorbraken dan zijn. Want Iran schijnt dus geen haar te hebben toegegeven. Dus de geloofwaardigheid van Trump neemt echt met de snelheid van het licht af.
29: Ja.
1: Probleem bij Iran, zei jij Rob, dat de olieopslagen daar bijna vol zitten?
29: Ja, dat weten we al een tijdje hoor. Maar er zijn dus nu weer nieuwe cijfers gekomen. Ze hebben wel de opslagcapaciteit met 65% weten op te krikken de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld door tankers, lege tankers helemaal te vullen. Maar eigenlijk zit nu op dit ogenblik alles vol. 42 miljoen vaten hebben ze nu in reserve. Ja, ze kunnen het alleen niet kwijt. En op het moment dat je dus het niet kwijt kan, en je hebt geen opslag meer, dan heb je dus een probleem. Want dan moet je dus gaan afschalen. En dat is niet makkelijk. Want opschalen kan dan heel moeilijk. Ja. Dus je ziet echt dat die economie gewoon ongehoord hard getroffen is. Ik wil trouwens niet zeggen dat Iran opgeeft. Want ze hebben ook gezegd van we gaan gewoon door. Dat heb jij net ook al gezegd, Hugo. Als die oorlog weer begint, dan beginnen we gewoon rustig weer te bombarderen. En ook op de buurlanden. En dat is natuurlijk heel sterk om dat te doen. Want als je dus die buurlanden pakt, dan is het probleem van Amerika alleen nog maar groter geworden. Want dat zijn eigenlijk de bondgenoten van de Verenigde Staten, al die golfstaten, inclusief Saoedi-Arabië. En als je die pakt, en de schade die Amerika kan aanrichten in Iran is niet al te hoog, weten we inmiddels. Dan heb je wel echt een geweldig probleem hoor, als Trump. Dus ik begrijp heel goed dat hij zegt van nou, we waren een uur van hervatting van de strijd, maar ik geef toch nog maar eventjes het vredesproces een kans. Ja, Amoula, ik bedoel natuurlijk, dat zou ik ook doen. Ik zou helemaal geen oorlog meer willen voeren.
1: Ja. Er was tegelijkertijd bericht dat toch nog overwogen zou worden een operatie te starten om de straat van Hormuz open te maken.
29: Ja, het is een beetje vaag bericht hoor. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die weten daar heel erg veel van. Per 1 juli zou dat moeten dan gaan gebeuren door een aantal NAVO-landen. Die hebben natuurlijk wel te bak van het feit dat die straat van Hormuz dicht zit. Die moet dus gewoon open en zouden dus nu aan het nadenken zijn hoe ze dat zouden kunnen doen. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag, moet dat dan na of voor een definitief staakt het vuren? Zeg het maar.
0: Ja. Iran dreigt ook nog om de internetkabels op te blazen in de straat van Hormuz. Ja. Dus extra druk op de Amerikanen.
29: Op de Europeanen.
0: Op de Europeanen.
29: Want die kabels tussen Azië en Europa lopen daar bijvoorbeeld doorheen. Althans een aantal kabels. Nee, inderdaad. Het heeft enorme economische consequenties wat je gaat doen. Ook voor India.
0: Iran-experts zeggen dat het regime eigenlijk best stabiel is in Iran. Ook heel sterk uit haviken bestaat. Hè?
29: Ja.
0: En dat er dus nu 4023 arrestaties in Iran hebben plaatsgevonden tussen 28 februari en 9 mei. Hè? Dus dat is, het lijkt er dus niet op dat het regime wankelt.
29: Ja, klopt.
1: Nog nieuws over Israël. Er zijn weer forse aanvallen geweest, meen ik, in Libanon.
0: Ja, in Libanon zijn grote aanvallen geweest. 19 doden. En het grote probleem daarvan is natuurlijk dat Iran zegt... wij willen pas echt een akkoord hebben als er ook dus in Libanon staakt het vuur is. En je weet, Netanyahu heeft zijn eigen agenda.
1: Ja. Jij zei ook nog iets over Gaza, Arjan.
0: Ja, dat is zo treurig. Er zat een groot stuk in The Guardian. En het is dus... het is een puinhoop. Daar komt het gewoon op neer. Hè. Er is geen sprake van economisch herstel of reconstructie. De Board of Peace, weet je, daar wordt over gesproken, want die krijgt onvoldoende funding. Ook de salarissen van de Board of Peace die waren nogal hoog. Nee, die werden ook gepubliceerd, weet je wel. Alleen de VAE, de Verenigde Arabische Emiraten en Marokko hebben betaald, andere landen niet. Amerika had beloofd om heel veel geld over te maken, hebben ze ook niet gedaan. Dus het is gewoon een puinhoop daar. En de VN zegt, nou ja, de Palestijnen in Gaza, die zijn niemand ziet ze meer staan. Hè? Trump had 10 miljard beloofd, maar dat is dus niet gegeven.
29: Nee, en die Board of Peace, die hebben ook nog meer wat van gehoord.
0: Exact.
29: Nee, maar ik vind ook eerder gezegd dat als je gewoon kijkt naar de situatie in Israël... die beginnen dus gewoon nu ook te verliezen. Want als Amerika verliest in Iran, dan verliest Israël ook. Althans, als je dus geen klinkende overwinning weet te bereiken... Dan verlies je dus feitelijk. Gaza heb je net genoemd, maar die strijd tegen Hezbollah... daar hebben ze steeds grotere moeite mee. Dus exact. Met die first-person view drones hebben we heel goed gekeken... wat er gebeurt, die Hezbollianen... naar de situatie in Oekraïne. En zijn dus gewoon nu bezig om de bewegingsvrijheid... van de Israëlische strijdkracht in het zuiden van Libanon te verstoren. En dus moet Israël nu zijn tactieken gaan aanpassen. Nou, dat is niet leuk hoor, wat hier gebeurt. Zijn we nog in voor wat leuk nieuws, of niet?
1: Oh. Ook dat nog vooruit.
29: Over Groenland. Heb je gezien die Jeff Landry, die gouverneur van Louisiana?
1: Die
29: speciale gezant. Die kwam eraan met dozen vol met magerpetjes. En chocola.
0: En niemand wilde het hebben.
29: Dus die kreeg dan nogal een kille ontvangst. Nou, is dat al snel het geval volgens mij op Groenland. Maar dit liep dus niet goed. En het grappige is dat die Groenlanders zelf petjes hadden laten maken met Make America Go Away.
1: Ja.
29: Dat is wel heel erg grappig natuurlijk, dat gebeurt. Dus ze komen geen spat verder. En de reacties waren ook niet goed. Wat Arjan een paar afleveringen geleden heeft uitgelegd. Op die eisen die Trump heeft gesteld. Namelijk dat ze een veto willen hebben over alle investeringen van Rusland en China op dat eiland. En dat ze ook een forever-clausule willen hebben als het gaat over een militaire aanwezigheid. Dus ook nadat Groenland ooit eens een keer onafhankelijk is geworden. Nou, dat valt ook niet in goede aarde. Dus deze man die heeft nog wel wat werk te verrichten, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. Hey, tot slot nog eventjes dat je tegenwoordig lid kan worden van ons. Hè? Was overigens een probleem afgelopen paar dagen, begreep ik, met het aanmelden. Waarvoor excuses aan de mensen die zich daarover melden dat het allemaal niet lukte. Ik begreep wel wat de reden was net dat er een probleem was voor mensen om zich aan te melden voor Boekestein en de Wijk Plus. En dat was te veel aanmeldingen.
0: Dat ons succes is ons probleem. Ja. Er zijn gewoon te veel mensen die het willen.
29: Zo'n argument heb ik nog nooit gehoord.
1: Ja. Leggen jullie het toch eventjes uit? Dat kunnen jullie zo goed.
29: Ja, Arjan kan dat goed. Hè?
1: Ja.
0: Nou, je krijgt dus Boekestein Plus. Dat betekent dat je op termijn...
1: En Boekestein en de Wijk Plus. Hè? Het is niet Boekestein Plus. Nee. Dit wil ik wel even rechtzetten.
0: Boekestein en de Wijk en Hugo Reitsma Plus.
1: Ja.
0: Dat betekent dus dat op termijn gaat de zaterdagpodcast achter een betaalbaar. Nu nog niet overigens. Hè. Maar als je dus lid van Plus wordt, wat trouwens heel goedkoop is. Want er is een fantastische kortingscode, NAVO. Hè. Dat betaal je geloof ik €25 per jaar. En dan krijg je niet alleen de zaterdagpodcast, maar je krijgt ook 8 prachtige colleges. Ja. We gaan ook Q&A's organiseren.
1: Ja, zijn we mee bezig, geloof ik.
0: En, dus er gaan allemaal fantastische dingen gebeuren.
1: En het is zonder reclame.
0: Oh ja, ook natuurlijk. Ook nog.
1: Ook nog, ja. En Rob, waarom doen wij dit?
29: Nou, ik vind het allermooiste wat wij kunnen doen is om echt, vreselijk woord, een community te bouwen met onze trouwe luisteraars. Ik vind dat ze daar ook recht op hebben. Maar ja, dat kost natuurlijk wel wat om dat te doen, want dan moeten we weer allemaal extra dingen voor organiseren. Maar ik denk dat dat eigenlijk voor mij wel het mooiste is wat je op dit ogenblik kunt doen. We merken ook met die theatertours dat we echt een hele grote club luisteraars hebben die heel trouw zijn. Daar wil je gewoon wat extra's voor doen. Dat mag best wel beloond worden. Sommige mensen luisteren al zoveel jaar vanaf het begin. We bestaan, geloof ik, 10 jaar, hè? Nu op de kop af.
1: Ja. Ja.
29: Dus dat mag wel. Nou, daar willen we graag wat extra's voor doen.
1: Nou, ga dus naar boekesteinaandewijk.nl. Met de kortingscode NAVO luister je het eerste jaar voor €25. Ga daar massaal heen, maar niet te massaal. Zodat alle systemen weer crashen. Dank jullie wel. Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op what's.com.
5: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
6: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het MicroSoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Je zoekt een vestigingsplaats, maar wat je echt verder brengt, is een wereldplek. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar alles samenkomt. Internationale verbinding, een krachtig netwerk van bedrijven en ruimte om te groeien zonder grenzen. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
30: Thomas van Zijl.
31: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel over een pikante AI-transfer en een gesprek met Iwan te Winkel van milieudienstverlener PreZero. Ik vraag hem naar de ruim €500 miljoen extra belasting die boven het hoofd van de afval- en recyclingbranche hangt. Dat en meer vanaf 11 uur morgen in BNR Zaken doen.
32: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
33: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
34: Klopt, minstens 2 dagen per week.
33: En jij?
34: Ik meestal maar 1 keer per maand.
33: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
34: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
33: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
35: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax Renewables helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax Renewables. Energie die vooruitkijkt.
36: BNR Verkeer.
37: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen heb je 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je meer dan een uur vertraging tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Er is daar een slagboom aangereden. Die zijn ze aan het repareren. De rechterrijstrook is daarom dicht.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette heeft gebeld met de Israëlische president over een filmpje dat Israël online heeft gezet. Daarin is te zien dat activisten van de Gaza-hulpvloot hard worden aangepakt. Mensonterend noemt Jette het. Minister Berends is ook boos. Hij wil tekst en uitleg van de ambassadeur van Israël. Een Nederlandse Europarlementariër stopt na 17 jaar met zijn werk. Hij zat voor GroenLinks PvdA in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden ongepaste relaties heeft gehad die niet bij zijn rol passen. Vorige week maakte hij bekend een relatie te hebben met een Oostenrijkse partijgenote die bijna 25 jaar jonger is. In Brussel worden extra veiligheidsmaatregelen genomen bij het hoofdkwartier van de NAVO en de ambtswoning van NAVO-baas Rutte. Aanleiding zijn de drones die af en toe opdoken in Europese landen, ook in België. Er wordt onder meer apparatuur aangeschaft die het signaal van de drones kan verstoren, zodat ze missen. De rechter heeft het voorarrest verlengd van de man die achter de explosie zou zitten bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Hij wordt verdacht van terreur en zit nog zeker 3 maanden vast. De explosie was begin deze maand. Er waren op dat moment mensen binnen, maar die raakten niet gewond. En reizigersorganisatie Rover begrijpt niet van de landelijke staking in het openbaar vervoer, omdat het geschil daar helemaal niet over gaat. Toch is de reiziger de dupe, zegt Rover. De FNV ligt in de clinch met het kabinet over de plannen om de sociale zekerheid uit te kleden. Het kabinet wil bijvoorbeeld snijden in de WW en de WIA. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
14: Naam van je boek.
15: Help, mijn chatbot wil opslag.
14: De tip die ik als groeicoach aan elke ondernemer meegeef.
15: Heel goed luisteren en heel goed met feedback omgaan. Niet alleen feedback geven, maar wel feedback ontvangen.
14: Dit is de essentie van effectief leiderschap.
15: Zorgen dat de mensen om je heen groeien. Want als je als leider zorgt dat mensen groeien, dan heb je de enige essentie te pakken waarvoor jij op aarde bent.
14: De AI-tool die mij de laatste tijd echt heeft verrast.
15: Dat is cloud. Ja.
14: En, beste Arco, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
15: Met dit boek lossen we eigenlijk problemen op dat mensen vaak moeite hebben om tegelijkertijd te kunnen versnellen en te innoveren met AI en tegelijkertijd de achterdeur veilig dicht te houden, dat je data niet op straat ligt. En we geven een praktisch plan, een praktisch stappenplan waarmee je als ondernemer daar precies weet hoe je daarmee om moet gaan.
14: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Arco van Brakel, ondernemer, coach en auteur van het nieuwe boek Help, mijn chatbot wil opslag. En die heeft hij ook meegenomen. Arco, van harte welkom.
15: Dankjewel.
14: De BNR-studio is jou niet helemaal vreemd.
15: Nee, maar in deze was ik nog nooit geweest hier. Het was de tweede verdieping, geloof ik, waar we zitten.
14: Klopt, ja. Meestal in het ondernemerspanel, ja, bij Zaken doen. Maar vandaag dus in het kader van jouw boek. En over die inhoud gaan we het zometeen uitgebreid hebben. Maar in het eerste deel wil ik het toch vooral met jou hebben over een aantal van de belangrijkste groei- en leiderschapslessen die jij de afgelopen 20 jaar, misschien wel 30 jaar, hebt opgedaan. En dat verhaal dat begint in de jaren 90. Want toen startte jij als internetpionier met Euronet. Wat verkochten jullie eigenlijk?
15: Nou, wij waren de eerste in de wereld die internet als softwarepakket in de winkel verkochten, zodat je dus makkelijk toegang kan krijgen tot internet met je modem. En ja, toen moest je nog inbellen via modems. Hè, dan moest je nog aan je computer aansluiten, want die zaten nog niet in computers toen wij begonnen.
14: Mensen van rond de 40, 50 weten dat misschien nog wel, ja, met dat, die gekke ouder, geluidjes.
15: Ja, ja, een stukje ouder ook nog wel, denk ik. Daar hoor ik zelf bij inmiddels. Beetje opa verteld, hè. Maar het waren inderdaad van die krakende, knarsende, piepende modems. Met de opzienbarende snelheid. Hè. We waren toen de snelste van Nederland met 19,2 kilobit per seconde.
14: Wauw.
15: Ja.
14: Wanneer zag jij dat internet gaat het helemaal worden?
0: Grappig genoeg zag ik dat pas toen ik er eenmaal mee bezig was. Heel veel mensen zeggen altijd, oh, het visionair voor jou dat jij dat allemaal zag. Maar ik werkte bij KPN en ik had het heel slecht naar mijn zin. Ik had een hele vervelende baas. En bij toeval liep ik aan tegen Simon, mijn latere compagnon, die het plan had om een internetprovider te starten. En eigenlijk wilde ik zo graag weg bij mijn chef van die tijd, dat ik open stond voor elke uitdaging. En daardoor ben ik met Euronet begonnen.
14: Pure frustratie.
0: Ja, en ik wou weer avontuur. Ik had daarvoor allerlei spannende dingen gedaan, ook in het buitenland. En ik ben niet zo geschikt om in de corporate te werken. En dit was een avontuur. En ik had natuurlijk internet leren kennen toen ik bij KPN werkte. Hè, want daar ging het natuurlijk ook over. Over data en over data-infrastructuur. Maar om de kans te krijgen om daarin te gaan ondernemen, ja, dat was natuurlijk super gaaf. Maar toen, in 94, konden wij niet vermoeden dat het zo groot
14: was. 94, dat is echt al een eeuwigheid geleden. Wanneer zat jij voor het eerst op internet, Patrick?
1: Eind 97, begin 98.
14: Ja, ik ook zo ongeveer.
1: Wat zat ik op? Ik weet nog wel, ik deed daar een parttime opleiding op Nijrode. En die hadden toen die hele infrastructuur liggen. Dat was helemaal hot.
14: Ja. Euronet voor veel geld verkocht. Maar niet alles wat je aanraakte veranderde in goud. Want het volgende bedrijf, daar ging het wat minder goed mee.
0: Nou, het volgende ging eigenlijk nog wel. Dat was .edu. Dat was het eerste internetopleidingsinstituut.
14: Ja.
0: Hadden we vrij snel ook allemaal investeerders aan boord. Hebben we nog verkocht aan Maurice de Hond in die tijd. Toen hij nog internetinvesteerder was. Maar toen tegelijkertijd, ik had steeds tegelijkertijd een aantal bedrijven. Toen zijn we met Jambi begonnen. En dat was eigenlijk een heel goed idee. Samen met Adam Curry deden Simon en ik dat. En we voorspelden dat mensen vaker naar filmpjes van elkaar zouden kijken, naar films op televisie.
14: En over welk jaartal hebben we het nu?
0: 99. En dat mensen 10 gulden per maand over zou hebben voor tv-series die niet door reclame worden onderbroken.
14: Oké, even wachten. YouTube zou nog 6 jaar duren. Netflix nog een aantal jaren langer zelfs.
0: Die verkochten toen dvd's.
14: Ja, ja.
0: Ja. En Simon dacht dat het wel handig was om op zo'n internationaal platform, wij droomden groot, om daar een digitale munt te hebben. En hij zei toen al, ja, je kunt makkelijk zo'n digitale munt net zo schaars maken als een echte munt. We hadden nog geen blockchain, dat was er nog niet. Maar die visie hadden we toen al. En die kwam vooral bij Simon vandaan, moet ik eerlijk zeggen.
14: Dus een stukje YouTube, een stukje Netflix en een stukje Bitcoin. Dit klinkt als een gouden business idee. Maar waarom faalde dat?
0: Nou, een paar dingen waren echt 6 jaar te vroeg. We konden eigenlijk niet uitleggen wat we deden. De internetgroep, de mensen op internet in 99 was nog absoluut geen meerderheid in Nederland. Dus de klanten, dat waren er gewoon te weinig. Breedbandlak brak langzamer door dan wij dachten. Dat waren de praktische problemen aan de buitenkant. Van binnen hebben wij een paar dingen fout gedaan. Ik denk dat wij te veel ja-knikkers om ons heen hebben verzameld. Want hadden wij maar critici. He, die hadden we wel, maar daar luisterden we niet naar. We zeiden, we willen enthousiaste mensen. Maar het is een enorme denkfout om iemand die niet enthousiast, of die kritisch is, om die niet enthousiast te noemen. Want iemand die kritisch is ook enthousiast, maar hij is gewoon kritisch. En terecht. Dus dat is een heel belangrijk.
14: Te veel ja-knikkers.
0: Ja, zeker, zeker. Ja, en wat uiteindelijk het laatste zetje was, waardoor alles eigenlijk misging, is dat. Daar vertel ik pas eigenlijk sinds kort over, omdat ik het jarenlang nodig heb gehad om het zelf te verwerken. Mijn compagnon Simon, waarmee ik Euronet had opgericht, die bleek al die jaren onder de valse identiteit te hebben geleefd. Kijk, en dan
1: ja, want ik zag inderdaad iets terug online daarvan staan.
0: Ja, heb ik ook in het boek wat over genoemd. Hè, want dat is een vorm van identiteitsfraude die nu vaker eigenlijk waar je mee te maken kunt krijgen. Maar dat is natuurlijk, dan stort je wereld in. Hè. We hadden alle bankrekeningen samen, alle bedrijven samen. Ja, je hebt iemand blind vertrouwd.
14: Hoe kwam jij daarachter?
0: Nou, hij is uit de kast gekomen
14: op
0: een andere manier. Op 17 mei met een mail naar zijn voltallig adressenbestand. Dus wij wisten het allemaal niet. Hij had 1 persoon in vertrouwen genomen. En die zei, je moet dit nu vertellen. En heeft hij het meteen aan iedereen verteld, per mail. En die titel van die mail was op 17 mei 2001, Living a Lie. En toen,
14: je weet de dag nog, waar je was.
0: Dit was life-changing.
1: Maar wat betekent het dan? Betekent hij dat hij die naam helemaal niet droeg en de credentials, dat was helemaal niet? Maar waarom had hij dat dan gedaan? En
14: ja, de waarom-vraag.
0: Hij was iets met drugs en hij iets met levensgevaar door het wereldje waar hij in wat terecht was gekomen. Ik heb nog sinds kort, ik ben er ook een ander boek over aan het schrijven. Want dit is natuurlijk wel een vrij bizar verhaal. Toevallig weer contact met zijn vriendin uit die tijd. Kijk, Simon is officieel overleden. Ook dat weten we.
14: Officieel overleden.
0: Ja, als je in ieder geval die identiteit kunt veranderen, kan het ook.
14: Ja, zo is
0: en daar
14: gaan we
0: die naam als het volgende boek over.
14: Ja.
0: Wat zou een briljant internet ondernemer.
14: Officieel overleden. Maar contact dus met zijn vriendin van vroeger.
0: Ja. En die zei ook dat het heel voor haar heel moeilijk was, want zij was de enige die het wist. dat heel moeilijk was om daarmee te leven. Vooral met verjaardagen en dat soort momenten. Maar het gekke was, het was een hele aardige, eerlijke, lieve kerel eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen. Hij wilde laten zien dat hij op een eerlijke manier zijn geld kon verdienen. Dus hij was bijna zwart-wit eerlijk onder die valse identiteit. Dus ik heb me ook niet helemaal laten vallen. We zijn ook een soort van vrienden gebleven, weet je. Dus,
14: maar er moesten wel even een paar gesprekken gevoerd worden.
0: Ja, natuurlijk. Maar ja. Ik heb wel zijn advocaten voor hem betaald. Want alle bankrekeningen werden geblokkeerd. Hij kon niks meer. Dus ja, en dan laat je hem ook niet helemaal vallen, weet je. Dus dat is een rare situatie, hoor.
14: Ja.
0: En voor je dan eigenlijk... Omdat je iemand zo goed denkt te kennen. Kijk, Adam, de andere compagnon, was echt woedend. En ook wel terecht, denk ik. Maar ik had natuurlijk een heel ander avontuur met hem meegemaakt. Ik kon eigenlijk heel moeilijk accepteren dat dit gebeurd was. Dus ik heb hem gewoon ook nog geholpen. En ja, we zijn ook altijd in contact gebleven tot, denk ik, 3 dagen voordat hij verdween en overleden is. Dus ja. Maar het is heel raar om in je brein te verwerken.
1: Een mooie cliffhanger voor het volgende boek.
14: Ja. Dit is het. Mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, inderdaad, het staat hier in jouw boek. We maken even een sprongetje in de tijd. Jabby dus. Nou, vervolgens bij een periode bij de Baak, daar was jij directeur. Ja. Toen raakte jij betrokken bij Semco Style.
0: Ja.
14: Dat is de leer die stelt dat je eigenlijk een bedrijf kunt runnen zonder managers. Ja. Hoe relevant is die filosofie vandaag de dag nog eigenlijk?
0: Best wel relevant. Kijk, helemaal zonder managers, dat was zelfs bij Ricardo Semler in het bedrijf niet zo. Hè? Dus het is niet zo.
14: Ja, dat is de Braziliaan die dit. Ja. De man achter dit evangelie.
0: Ja, klopt. Ja. En die had ook managers. Maar het is een andere manier van leiderschap tonen. Waarbij je eigenlijk. Een van de vragen, de essentie van leiderschap, hè, kwam net langs. En de essentie is eigenlijk dat je zorgt dat mensen om je heen groeien. Dan groeit namelijk alles, je hele systeem, je bedrijf, je omzet, je business, de kwaliteit. Alle dingen gaan groeien als jouw mensen mogen groeien. En dat is eigenlijk het idee erachter. En wat dan vaak blijft hangen, dat mensen hun eigen salaris mochten bepalen. Nou, dat gebeurt maar bij een heel klein deel van de bedrijven die zo werken. En dat mensen helemaal geen managers hebben. Nou, het zijn altijd leiders in een bedrijf. Alleen die vullen hun rol anders in. En dat is wel een heel groot verschil. Want of jij nu... gaat zitten micromanagen en overal bovenop zit, of dat jij mensen ruimte geeft om met elkaar de besluiten te nemen, dat is een heel groot verschil.
14: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Arco van Brakel en zijn lange ondernemersloopbaan. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Seelen.
3: Vandaag wil ik het graag hebben over de Duitse start-up Nox. Is een Berlijnse mobility start-up die nachttreinen weer aantrekkelijk wil maken. Het team wil af van het klassieke beeld dat we hebben van de nachttreinen. De gedeelde coupé, oncomfortabel slapen. Maar ze willen echt met volledige private rooms voor 1 of 2 personen... het zo maken dat het aantrekkelijk wordt voor jou en mij om de nachttreinen te nemen. Wat Nox interessant maakt, is dat ze private kamers aanbieden tegen tarieven die kunnen ook concurreren met short-haul flights. Dus ze gaan echt de concurrentie aan met korte vluchten. En ja, het zijn gewoon hotelkamers op wielen. Ga maar eens een kijkje nemen op de website. Dan is het echt een kamer waar je heel comfortabel mee van A naar B kan. Ze hebben recent 2 miljoen funding opgehaald om het eerste full-size mock-up, dus eerste prototype te maken. En ze bereiden zich voor op de eerste routes in 2027. Dus het is nog wel echt early stage work in progress.
14: Help, mijn chatbot wil opslag. Het is de titel van het nieuwste boek van Arco van Brakel. Zijn 5e, zo vertrouwde hij ons zojuist toe. En hij beschrijft hierin hoe je als ondernemer met AI aan de slag kunt, of beter gezegd moet. Want Arco, deze technologie wordt wel echt de nieuwe infrastructuur van onze economie, toch?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een minstens even groot impact gaat hebben als het internet zelf. Misschien wel groter. Waarbij we niet moeten onderschatten hoe dat ook in je werk gaat ingrijpen. En je ziet nu al dat de creatieve mensen... iedereen dacht, nou, AI kan geen creativiteit overnemen. Nou,
14: inmiddels weten we wel beter.
0: Ja. Juist de tekstschrijvers, de scenario-schrijvers, de fotografen, die hebben hier last van. En de urenschrijvers zijn als volgende aan de beurt. Dus alle accountants, notarissen, advocaten en andere kennisgedreven urenschrijvers, die zijn toast als ze hun businessmodel niet aanpassen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus ja. Die moeten ook zich aanpassen.
14: En nu schrijf jij in de inleiding, de toekomst maak je niet met een plan, maar met een sprong.
0: Ja.
14: Net zoals dat in de begintijd van het internet ook moest gebeuren. Wat is volgens jou de eerste sprong die ondernemers morgen al kunnen maken?
0: Het allerbelangrijkste is dat je, als jij een ondernemer bent met mensen in dienst, dat je je mensen gaat betrekken bij de plannen die je hebt met AI. Dus wat je ziet is dat bijna elke ondernemer de fout maakt om met tools te beginnen. Die zien een tool, zien een mooi instrument, zijn er enthousiast over, gaan aan de slag. Nou, dat lijkt heel gaaf. Maar dat is dus eigenlijk niet de manier waarop jij dus je hele bedrijf meekrijgt. En het heeft een enorm veiligheidsgevaar. Ik heb het boek geschreven samen met Erik-Jan Koedijk. Die is cybersecurity expert. En ik ken hem, we kennen elkaar al heel erg lang. En hij kan ook keihard aantonen met data hoe gevaarlijk het is als je niet van tevoren met elkaar afspreekt hoe je aan de slag gaat met AI.
14: Want, dus, wat zijn de risico's?
0: Nou, bijvoorbeeld bij gemeentes hebben wij gezien, dat is keiharde data die we hebben, dat het shadow AI gebruik, dus het stiekem gebruik van AI buiten de normale processen, dat best wel gevaarlijke vorm aanneemt. En in de top 10 staan alleen maar Amerikaanse bedrijven, sommige zelfs minder bekende AI-bedrijven. Terwijl de Cloud Act in Amerika eigenlijk aangeeft, als er geopolitieke vervelende dingen gebeuren, dat je gewoon je data kwijt bent als gemeente. En dat zijn wel burgerdata. Nou, dat vinden wij dus gevaarlijk. Dus als je daar geen protocol over hebt afgesproken met je mensen voordat je begint, dan kan je de gemeente. En dat zijn wel burgerdata. Nou, dat vinden wij dus gevaarlijk. Dus

0: Geïnteresseerd alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Start in september bij Unknown. 70% studeert af met een eigen bedrijf. MBO, HBO, Master. Kijk op studerenbijunknown.nl.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
6: Stefanie Zee verliest haar grote liefde bij een fataal kite-ongeluk. En dan krijgt ze er, zonder enige ondernemerservaring, opeens de leiding van het bedrijf van haar man bij. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je donderdag om 2:30 in Bloed, Zweet en Zaken.
7: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
10: Kozijnen. Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
11: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
10: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
12: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens bij Zevenaar nu 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Breda ook nog 10 minuten extra tussen Lexmond en Werkendam.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. Een Europarlementariër van GroenLinks PvdA houdt ermee op. Hij heet Bas Eickhout, die al 17 jaar werkt in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden relaties heeft gehad die eigenlijk niet konden. Hij heeft nu een relatie met een vrouw die 2 keer zo jong is en dat zorgde voor ongemakkelijke reacties in Brussel. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van 2 vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dag daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.

0: In Den Haag zou vandaag worden gesproken over een lobbyregister, maar het debat daarover is uitgesteld, blijft overeind. De vraag, is zo'n register nodig? En een nieuwe alliantie in het Europese parlement gaat de strijd aan met Big Tech. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Siebrich van Kepesier, public affairs adviseur. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters, public affairs en lobbyadviesbureau. Met natuurlijk ook jullie nieuws van de dag. En het nieuws van vandaag komt voor een deel uit Den Haag, want het is verantwoordingsdag.
1: Ja, beter bekend als gehakte dag. En voor de vegetariërs onder ons, dat is niet wat het lijkt dat het is. Vandaag presenteert of heeft Eelco Heijnen, de minister van Financiën, in een heel transparant koffertje de terugblik, de verantwoording gepresenteerd van op de Rijksbegroting. Dat is een jaarlijks evenement. Het meest saaie evenement, denk ik, voor lobbyisten. Maar het meest relevante evenement voor lobbyisten. Want er wordt teruggekeken, hoe is die meer dan 400 miljard uitgegeven? Ging dat kwalitatief op een goede manier? Is dat effectief geweest? En die verantwoording lees je in de verantwoordingsstukken. Wat ook interessant is, of vooral interessant is, hoe beoordeelt de Algemene Rekenkamer wat we dit jaar hebben gedaan? Want de Algemene Rekenkamer zet daarin ook de toon van hoe het debat in de Kamer over die verantwoordingsstukken gaat lopen. Dus dat moet je goed in de gaten houden.
0: Nou, gebeurt dat voldoende? Want het is natuurlijk huiswerk. Als je dit goed zou willen doen, dan moet je die stukken ook echt lezen. En je zegt dat, het is een saai evenement geworden. Je kunt de politiek gezien, dat is de afgelopen decennia in ieder geval niet gebeurd, groot mee uitpakken. Dus wat is de status van deze dag precies?
1: Het voordeel voor lobbyisten is dat je wat minder exposed, dus wat minder in beeld, dingen op de agenda kunt zetten. Dus zonder dat daar heel veel aandacht voor is, haal je uit bijlage 6, footnote 23, haal je iets wat jou opvalt als lobbyist, of je nou uit het bedrijfsleven komt, of NGO bent, of vakbond, of wat dan ook. En daar ga je aan Kamerleden vragen van hoe zit dat nou? Dit is het parlementaire verleden op dat onderwerp. En zonder dat je dat dus heel groot in de media, in debatten aan de orde stelt, kun je daar aanhaken op die discussie. Dus dat maakt het wat minder in beeld, maar wel heel subtiel en discreet om dat debat te volgen en daar onderwerpen kwijt te gaan.
0: En de president van de Rekenkamer heeft, en dat zegt hij ook bijna ieder jaar, moeten constateren dat de doelen niet gehaald zijn, dat de lange termijn doelen ook verder uit zicht raken. Maar zegt hij nu wel, de administratie is beter op orde dan de afgelopen jaren.
1: Ja, dat is de framing van het advies van de Algemene Rekenkamer. We hebben daar een president die ook altijd kijkt, Pieter Duisenberg, kijkt ook naar de silver lining van wat is goed gegaan. Dus ik vind ook het als lobbyist belangrijk dat ik eerst zelf ga lezen hoe hebben ze het nou opgeschreven bij de Rekenkamer. Even voor de record, er gaat meer dan 400 miljard door die Rijksbegroting. De vraag is natuurlijk, hoeveel is dat per seconde? Hoeveel belastinggeld wordt er per seconde uitgegeven?
0: Natuurlijk is dat de vraag.
1: 12.500 euro. Oh. Ik zal hem beantwoorden. Okay. Dat maakt het ook weer makkelijk. Dus het gaat om groot geld. En Duisenberg heeft er ook een hele goede methode op losgelaten met zijn team van, wat is het, 300 controleurs. De accountant van de overheid, om daar naar te kijken.
0: Siebrich, wilde jij hier nog iets aan toevoegen? Of zeg je nee, het is tijd voor iets anders?
2: Nee hoor, ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Ik had wel vermoeden dat Peter hierover zou beginnen. De gehaktdag zou wat mij betreft ook een mooi moment kunnen zijn dat je meer kijkt naar de kwalificatie of de evaluatie van wat het beleid nou eigenlijk is. Wat heeft het opgeleverd? Daar is wel aangekondigd al een paar jaar geleden ook al dat er meer aandacht voor zou moeten komen. En het komt ook wel mondjesmaat. Wordt dat nu meer gekeken naar defensie, naar asielinstroom en dergelijke. Maar het zou op veel meer wet en regelgeving zou het een goed moment kunnen zijn om te kijken van we hebben er heel veel in geïnvesteerd en wat heeft het nou opgeleverd? Ik vind zonder meer dat de politiek in Den Haag te weinig aandacht besteedt aan evaluatie van waar dat geld nou eigenlijk allemaal eigenlijk effect heeft gehad. Wat is het impact geweest? En daar zou volgens mij veel meer tijd en aandacht aan besteed kunnen
0: worden. Misschien is het leuker als Kamerlid of als minister om met iets nieuws te komen.
2: Zeker.
0: Dan te zeggen, god, het is toch niet zo goed gelukt het afgelopen jaar.
2: Zeker is dat altijd leuker. Maar het is uiteindelijk, denk ik, ook voor de besteding en de verantwoording die je aflegt, wel goed om te weten of het zinvol is geweest.
1: Zeker omdat Heijnen nu terugkijkt op een begroting die niet van, nou wel van hem, maar niet van zijn kabinet was. Ik moet voorzichtig zijn, maar dit schoof zijn werk geweest, laat ik het niet kwalificeren. Het werk van het kabinet Schoof, waar het huidige kabinet op terugkijkt, in sowieso een begrotingscyclus die heel slordig was. Want we hebben dit jaar nog begrotingen van dit jaar beoordeeld. Dus het luistert nogal nauw. Dus evalueren en leren is heel belangrijk, ook in Den Haag.
0: Dan naar thuisonderwijs, Siebrich. Waarom?
2: Ja, het viel me op. Ik zag het nieuws langskomen dat er nu 3000 kinderen of 2.500, 3000 kinderen thuis blijven, omdat de ouders van eigen levensovertuiging besloten hebben dat ze hun kind liever thuisonderwijs willen geven. En daar is een uitspraak over geweest dat dat uiteindelijk gewoon niet echt de bedoeling is. Maar wat doe je dan met kinderen die al die verklaringen al hebben gekregen?
0: Want het zijn er meer geworden. Het waren er 800, het zijn er nu 2.500.
2: Ja,
0: en het thuisonderwijs bestaat eigenlijk niet. Als
2: precies.
0: Het
2: En wat doe je dan met die kinderen die dan thuisonderwijs krijgen? Hoe ga je daar een beetje controle op houden dat ze ook de juiste dingen leren? Maar afgezien daarvan, we proberen met elkaar een samenleving te vormen. En dat begint al heel snel in het onderwijs. Dan moet je ook met elkaar leren omgaan in sociale omgeving. Met mensen die andere ideeën of gedachten hebben. En als je dat al een kind ontneemt in het primair onderwijs, vind ik dat ontzettend jammer dat je die kinderen daarmee buiten de samenleving zet.
0: We gaan naar problemen van een andere orde, namelijk naar de Democratic Tech Alliance, de DTA. Dat is een nieuw samenwerkingsverband in het Europees Parlement. Alliantie kwam afgelopen week ook tezamen. En die moet ervoor zorgen dat de afhankelijkheid van Big Tech vanuit Amerika kleiner wordt en een stem vormt tegen de lobby ook van Big Tech. Die DTA, dat is een samenwerking van Europese politieke partijen, bedrijven en denktanks. Dus ook de civil society is erbij betrokken. Stelt het wat voor, Peter?
1: Het begint bij mij hier ook weer bij de framing en de naam van de organisatie tegen Big Tech. Ik ben meer van de afdeling ergens voor lobbyen, dus voor digitale soevereiniteit.
0: Ze zijn ook voor een Europees ecosysteem.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. De vraag is hoe je dat gaat bereiken als lobbyende organisatie. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven op dit gebied. Ik vind de naam ook wel boeiend. We hebben de DSA, de Digital Services Act. We hebben de DMA. En we hebben dus nu DTA, de Democratische Tech Alliantie. Ik zat zelf te denken, noem het Digital Independence Europe. Of dus die. En dat kun je dan weer als DAI vertalen.
0: Want je moet wegblijven van die Europese verordeningen.
1: Ja, what's in a name? Dat kun je ook zeggen. Het gaat in de boodschap.
0: Er vast over nagedacht hebben.
1: Dat hoop ik en daar ga ik ook vanuit. Ik heb ook de website gekeken. Dat ziet er gewoon degelijk uit. Aantal Europarlementariërs die daarin zitten.
0: 13.
1: Goede vertegenwoordiging, een meerderheid van het Europese parlement. Daarvan denk ik ook wel, maar beste Europarlementariërs, in de beleidsdebatten kun je die punten ook al maken. Dus wat voegt zo'n coalitie dan toe? Ik denk, de kracht is dus de politieke diversiteit, maar ook de, wat jij zo mooi noemt, de civil society is ook aangehaakt. Inclusief bedrijven. Er is een kick-off event in Brussel. Dus het is een brede coalitie. Ja, en dat is altijd goed samenwerken.
0: Dus het zou kans van slagen kunnen hebben.
1: Hoe definieer je het doel in deze? Om digitale soevereiniteit op de agenda te zetten? Denk ik, daar zijn we ons allemaal van bewust. Maar om dat ook daadwerkelijk te realiseren, als dat het doel is, dan zou het zomaar binnen nu en 10 jaar effect kunnen sorteren.
0: Sybrig.
2: Het leeft al 10 jaar natuurlijk al.
1: Minimaal.
2: Dus, ja. Het speelt al een tijdje. Maar als je kijkt naar de hele druk vanuit Amerika die er uitgeoefend wordt, dan snap ik heel goed dat deze actie nu opgesteld wordt. En ik ben er eigenlijk wel blij mee dat dit gebeurt. En ook al zijn het maar 13 parlementariërs.
0: Maar ze komen uit partijen die, zoals Peter aanhaalde, samen een meerderheid hebben in het parlement.
2: Dus wat dat betreft is het al een hele krachtige uitgangspositie. En het kan ook gewoon gezien worden als een steuntje in de rug voor de Europese Commissie en Raad om zich sterker op te stellen tegenover Amerika en de druk die zij uitoefenen. Dus ik denk dat dat ook een positieve bijdrage daarbij kan hebben.
0: We spraken op BNR eerder met Sophie Bloemen. Zij is politiek-econoom. Mm-hmm. Dat is een van de oprichters van die alliantie. En zij maakt er ook wel een punt van het enorme budget dat de Amerikaanse Big Tech te spenderen heeft om die toegang tot Europa in stand te houden, om de boodschap over de bühne te brengen. Ze zei dat is een verhouding van 1:50. Wij als Europa moeten dus op heel andere manieren vechten voor hetzelfde, voor het publieke belang. Vind je dat dat een goede maatstaf is om te meten hoe invloedrijk je kunt zijn?
2: Als je puur alleen naar kwantiteit uitkijkt, dan denk ik dat is op zich natuurlijk indrukwekkend, zoveel verhoudingsverschil er zit. Maar het gaat uiteindelijk om de kracht van je argumentatie en over de manier waarop je de samenleving erbij weet te betrekken. En als het je lukt om een groep, laten we zeggen 30% van de samenleving mee te krijgen in je manier van denken over dit soort onderwerpen, dan heb je vaak al de tipping point bereikt, dat een onderwerp of een issue eigenlijk gaat kantelen.
0: Dus je moet een norm verschuiven en daar heb je niet iedereen voor nodig, maar precies, een substantiële groep.
2: Dan heb je een groep van ongeveer 25-30% nodig. Nou ja, als het dan gaat lukken met deze alliantie om daar politiek en maatschappelijk zoveel mensen te mobiliseren, ja, dan heb je wel een kans.
1: En ik wil eraan toevoegen, de hoeveelheid geld zegt niet over de impact. Want je hebt aan de andere kant van de tafel iemand nodig die jou als lobbyist ontvangt. Dus ook al heb je er 30 en heb je 300 miljoen euro. Als de Europarlementariër of de ambtenaar zegt, ja, één gesprek deze maand is voldoende, dan staat dat echt los van elkaar. Dus
0: ja, want als je meer geld hebt, dan zou je ook meer instrumenten kunnen inschakelen. Dan zou je meer mensen in dienst kunnen hebben die zo af en toe op een deurtje kloppen. En dan komt er een moment dat ze zeggen, nou oké, Daar is hij weer.
1: Nee hoor, de ultieme filter hier vind ik de democratie. En dat zijn de parlementariërs die over beleidsvoorstellen praten. Die horen NGO's net zo goed als bedrijven. En misschien soms de een meer dan de ander. En de linkerpartij iets meer de ene stem. En de rechterpartij iets meer de andere stem.
0: Dat is wel een serieus probleem aan het worden natuurlijk. Dat bepaalde toegang wel heel erg verbonden lijkt te zijn aan ideologie of politieke kleur. Dat je niet meer bij iedereen over de vloer komt.
1: Ja, dat is voor mij een wat bredere discussie. Ik vind in Nederland, laat ik het op Nederland richten, dat ook politici die wat rechtser georiënteerd zijn openstaan voor geluiden uit de samenleving. Dus of dat nou vakbonden zijn of NGO's. Het is moeilijk om te generaliseren, maar ik denk dat toegang, want daar gaat het dan om, best oké is in Nederland. Het was vroeger beter, denk ik, en polderden we ook wat meer met elkaar. Maar de discussie heeft financiële slagkracht, heeft dat impact op je lobby? Ja, het helpt natuurlijk geld, maar uiteindelijk die ultieme filter is wat doet een Kamerlid of wat doet een ambtenaar met de argumenten die je aanreikt? En dan is het hun verantwoordelijkheid ook om een gebalanceerd beeld te krijgen, dus met veel partijen te praten.
2: Ja, helemaal mee eens. En het is ook inderdaad zorg dat ze, als ze maar alleen benaderd worden lobbyisten van één kant, dat ze ook zelf op zoek gaan naar de input van andere partijen. En daar zie je wel dat Kamerleden dat wel regelmatig doen, maar ik vind dat daar nog wel verbeterslagen in te bereiken zijn.
1: Ik vind ook als lobbyist heb je ook de verantwoordelijkheid om de tegenargumenten te delen. Dus natuurlijk lobbyen voor je eigen zaak, maar het helpt de parlementariër of de ambtenaar ook als je aangeeft van nou, dit vinden wij, ben je het daarmee eens? Oké, weet dat er dan die en die partijen komen met dat argument misschien. Dus daar help je de kwaliteit van de afweging mee en help je de ander ook een completer beeld te maken.
0: We glijden zo richting dat lobbyregister in het tweede deel van dit panel.
3: Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Siebrich van Keep en Peter van Keulen zijn de leden van het lobbypanel. En er zou vandaag worden gedebatteerd over een lobbyregister. En ik was van plan om een 10 uit te delen. Want dit is de situatie. Lobbyist schrijft stuk in het FD. Mag op de dag dat de Kamer erover spreekt ook nog eens aanschuiven in het lobbypanel. Dit heeft allemaal betrekking op Peter van Keulen. En dan is er zoiets onvoorspelbaars als de politieke agenda. Maar voor de rest, ja, maar geweldige
1: iedere bedreiging heeft een kans. Dus het wordt nu verschoven. En er is nog contact met de parlementariërs nodig. Of mogelijk. En met de minister. Dus ik ben daar, sorry, maar het is een kans. Ik ben er best wel blij mee.
0: Je hebt ook een kans gegrepen door een stuk te schrijven, op te sturen naar het FD. En het is nog geplaatst ook. Wat was de boodschap van dat stuk?
1: Mijn boodschap is, lobbyregister moet je doen. Maar doe het wel gedoseerd en werkbaar en proportioneel. Zodanig dat iedereen, bedrijven, NGO's, vakbonden, iedereen toegang houdt en heeft tot organisaties die besluiten over ons nemen. En dan zeg ik, lobbyregister moet je doen. Kies dan voor het Europese systeem. Dat is het systeem wat veel mensen ook in Nederland kennen. Dat kun je ook modulair opbouwen. Dus dan leg je een basis en je gaat werkenderwijs kijken wat daar nog aan ontbreekt, wat wel of niet werkt. Maar dan starten we. En dat wordt nu heel ingewikkeld gedaan door te kijken naar Ierland of naar andere systemen.
0: Ja, daar wordt het minutieus bijgehouden.
1: Maar de loopholes, de gaten in dat systeem zijn enorm. En ik denk voor de Nederlandse start, voordat we zover zijn, is dat een enorme sprong. Dus ik pleit er meer voor begin klein en overzichtelijk en bescheiden. Evalueer heel goed, maar start wel. En dat kan, de Kamer heeft gevraagd in meerderheid, doe dat voor 1 september. Ik denk,
0: De Kamer heeft wel vaker gevraagd om meer transparantie op dit vlak. Jullie lopen al een hele tijd mee in Den Haag. Lea Bouwmeester al een keer gehad. En in een iets recenter verleden, Laurens Dassen, Pieter Omtzigt. Daar kwam een minister, notabene van NSC, de Partij van het Goede Bestuur. Minister Uitermark, die heeft toch ook niet bepaald vaart achter gezet. En dan druk ik me volgens mij nog sympathiek uit. Deze minister heeft een brief geschreven waarin hij toch ook nog zegt, ja, dat gaat over contouren, ik heb ook nog wat tijd nodig. Er zit niet heel veel spoed in.
2: Nee, dat vind ik wel jammer. Ik vind het wel fijn als het lobbyregister wat sneller komt. Zeker omdat er best wel veel wantrouwen in de samenleving zit. Zagen we pas geleden nog een SCP-rapport tegenover de politiek. Of in ieder geval weinig vertrouwen in de politiek. En ook tegenover de lobbyisten en wat zij doen. Wat op zich volstrekt legitieme werkzaamheden zijn. Maar er hangt dan een gegeven moment een sfeertje omheen dat het allemaal verdachtmakingen zouden zijn van dingen die verkeerd lopen, wat niet het geval is. Maar even het artikel van Peter. Ik vond het een mooi verhaal. Het zat goed in elkaar. Het was een goed artikel. Ik ben het wel met je eens dat we moeten beginnen bij een... dat komt nog maar.
1: Kom maar op.
2: Ik ben het met je eens dat we moeten beginnen met
0: een rode pen in je hand.
2: Je gaat nog ongeveer. Even... Ja, ja. Ja, ik ga een aanvulling geven.
1: Je kunt ook reageren via het FD. FD.nl.
2: Ja, misschien. Ja. Maar je moet wel beginnen met een registratie. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de vraag van wie heeft de macht in het land. En dat ga je niet wegnemen door alleen te registreren. Daarmee ga je ook niet het vertrouwen bij mensen zomaar terugkrijgen dat alles wat daar besproken wordt, dat de toets van eerlijkheid en werkelijkheid kan doorstaan. Dus er zouden stappen daarna ook moeten worden gezet. Die opening liet je zelf net ook nog hoor. Dus wat dat betreft prima. Maar er moet ook gewoon gekeken worden wat de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Er zijn heel veel bedrijven of NGO's die al hun standpunten wat meer bekendmaken. Zeker in de UK gebeurt dat al een beetje.
0: Ik heb dat toch ook wel ergens, misschien iets te veel tussen de regels door, wat jou betreft, al gelezen in dat stuk van Peter. Die zegt dat gaat hier niet per se om lobbyisten. Het gaat ook om de kans die het biedt voor onder andere het bedrijfsleven.
2: Ja, de kans om die handschoen op te pakken. En ik zou het wel fijn vinden als alle bedrijven, NGO's, ook overheden die dit soort dingen doen, dat die dan ook openbaarheid geven over wat ze dan zo graag willen bespreken, wat hun standpunten zijn. Want dan krijg je een wat meer een eerlijke ruilhandel tussen de openbare informatie van de overheid en de openbare informatie van de lobbyist.
1: Volgens mij zijn we het ook daar helemaal op eens. En op jouw punt, waarom duurt het zo lang? Professor Celesta Braun en Bert Frauser hebben daar uitgebreid over gerapporteerd.
0: Twee keer zelfs.
1: En nog steeds in allerlei media en allerlei plekken zeggen zij terecht, wat is nou het doel? En als je dat doel niet helder definieert en de Kamer komt niet verder, zoals jij het net omschreef. Het is schimmig, we moeten er iets tegen doen, het zijn alleen maar bedrijven. Duid nou eens duidelijk die doelen en dan kun je het gaan invoeren. Wat heeft Nederland nodig? En die discussie, die fundamentele discussie, wordt niet altijd gevoerd. Het is voor of tegen, maar de doeldiscussie ontbreekt.
0: Het is een mozaïek van belangen. Dat is volgens mij het onderzoek van Braun en Frauser. En zij hebben ook eerder al aangegeven dat lobbyregister, dat is niet per se het doel, dat moet iets zeggen over welke belangen er hebben meegewogen en hoe er tot een oordeel is gekomen. Dan zeggen zij bijvoorbeeld, we hebben ook nog de memorie van toelichting, meen ik, dat zij dat belangrijk vinden. Dus je kunt hetzelfde bereiken zonder zo'n lobbyregister.
1: Ja, dus dat noemen ze dan de legislative footprint. Hè, van beste ambtenaar, hou bij wie er input geeft op wetvoorstellen of op begroting of wat dan ook. Heel makkelijk te doen, denk ik. En Frauser en Braun, die discussie die zij in Mozaïek van Belangen hebben losgemaakt, heeft Uitermark er ook doen concluderen. Zelfs of ook de wetenschap zegt, we moeten het niet zomaar invoeren, we moeten daar goed naar kijken. Dus zij was niet tegen. Maar ze had wel zoiets van, ja, die doelen moeten strakker, voordat we tegen de Tweede Kamer zeggen, dit gaan we doen. We hebben nog steeds tot 1 september, hoor, dus het komt heus wel goed met die timing. Als we maar makkelijk en snel gaan, en toch zorgvuldig, en dat kan met het Europese systeem.
0: Makkelijk en snel. Ik voel in één keer dat we het ook nog even over box 3 moeten hebben. Mm. Want dat gaat natuurlijk alles behalve makkelijk en snel. De Eerste Kamer buigt zich nu over box 3. Er zijn verschillende experts en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gisteren langs geweest om nog eens een keer een plasje te doen. Is dit ook nog een vorm van lobby als je kijkt wie daar dan gisteren aan tafel zaten?
2: Zeker is dat een vorm van lobby. Iedereen die dan een beetje een belang heeft bij deze wetgeving, of dat de nieuwe wetgeving van de minister zo snel mogelijk gaat komen, of dat dit wetvoorstel nog doorgaat. Daar zit heel veel lobby achter. Wat me wel opviel als ik kijk naar de hoeveelheid mensen die gisteren bij de Eerste Kamer waren.
0: Ging in twee rondes.
2: In twee rondes. Maar degene die ontbraken waren bijvoorbeeld de kleine spaarders. Die denkt van ja, het zijn alleen maar de grotere organisaties die daar echt een overduidelijk belang bij hebben. En dat snap ik. En de wetenschap.
0: Terwijl het die spaarders waren die dit natuurlijk jaren geleden aanhangig hebben gemaakt.
2: Ja. En het zou heel goed zijn om daar wat meer een evenwicht in te zoeken van wat vinden nou allerlei mensen ervan en niet alleen naar de grotere organisatie of grotere brancheorganisatie te kijken. Maar ik moet zeggen dat ik als ik het hele onderwerp zie, het is best wel ingewikkeld om het te volgen.
0: Ik wilde jou net om een kort samenvatting.
2: Ja, nee, dank je.
1: Zullen we het over de aanwasbelasting hebben?
2: Oh, of over de winstbelasting?
1: Ja, nou liever niet, maar aanwasbelasting is nog beter toch, zeggen ze. Ja. Dat vind ik wel het mooie in de discussie.
0: Economen zeggen dat.
1: Ja, dat is het grappige. Er zijn heel veel economen die dat zeggen. Maar er zijn net zoveel economen die iets anders zeggen.
0: Dus anders welkom in dit programma.
1: Beste senatoren, u moet nu zelf een besluit nemen. Ja. Nou, wat mooier kan je hebben. Dat zag je ook gisteren terug in die blokjes. Ik heb ook gekeken wie zaten daar, net als jij. En ik zag ook dat er mensen waren uitgenodigd die toch niet kwamen. De Zweden van Wijnberg stond eerder op de lijst.
0: Econom.
1: En volgens mij was hij er niet bij. Nee. Denk ik, wat... Waarom? Dit kan een hoofdpijntje zijn, maar misschien dat er toch last minute is besloten om die lijst nog een keer op te schudden. Daarnaast als lobbyist, je hebt in de Tweede Kamer de ronde tafelgesprekken. Dat is altijd heel politiek. Dat vind ik het mooie van die deskundigen overleggen in de Eerste Kamer. Dat zag je gisteren ook. Het is super inhoudelijk. Ze nemen gewoon 1,5 uur de tijd, maal 2 blokjes. Dat zijn hele interessante, politiek relevante discussies over wat nu komen gaat in de besluitvorming. Ze schuiven het nu door naar juni. Dan krijg je het debat met Stas. En ik denk dat de minister er ook nog wat van gaat zeggen. Het kan nog beide kanten opgaan. Dus
4: ik ben op de site geweest van de Eerste Kamer en dan zag ik inderdaad wie er waren uitgenodigd. Nou, dat is wel een hele trits aan economen en belangenvertegenwoordigers. Maar daarnaast zag ik ook nog position papers van allemaal clubjes die niet per se waren uitgenodigd. Maar stelt dat nog wat voor als dan toch je position paper openbaar wordt gemaakt? Of betekent dat dat wordt meegenomen in de gesprekken?
1: Nee, heel cynisch voor lobbyisten is dit een omzetmomentje. Hè? Dus het is gewoon heel veel werk om die position papers nog een keer. Ja, die ga ik geen vrienden meer maken, dat weet ik. Dit is inderdaad het moment dat je nog een keer dat standpunt deelt. Ook als je niet wordt uitgenodigd. Je kunt als lobbyende organisatie lobbyen om uitgenodigd te worden. Word je dat niet, dan is dit je backup plan. En er is heel veel inderdaad input gegeven.
4: Is ook voor jou veel de vriendenkring herhaling. Wat meer waard of niet? Of zeg je eigenlijk wat Peter hier concludeert, namelijk zo'n position paper, dat is vooral goed voor de kantoren?
1: Nee, ja, meer dan dat hoor.
2: Want niet alleen voor de kantoren. Okay. Ja. Nee, maar wat ik wel heb gemerkt bij andere bijeenkomsten is dat de elementen die in zo'n position paper staan, dat die dan weer actief door Kamerleden gebruikt worden om mensen te bevragen. Dus ze worden wel degelijk gelezen. Het wordt door andere mensen gelezen, door ambtenaren, door de andere stakeholders. Dus het is niet helemaal voor niks dat je zo'n position paper neerlegt.
1: Nee, don't get me wrong, dat is het zeker niet. Nee. Maar het is ook, er zit ook een hoop tijd in. En het is frappé toujours, het al oude lobbyprincipe. Herhalen, herhalen, herhalen. En dat doet bijvoorbeeld de Dutch Startup Association, is het geloof ik. Die doen dat hartstikke goed. En daarmee hebben ze ook een soort van uitzondering gekregen op het wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Nou, dat moet je behouden in die Eerste Kamer. Dus lobby bij de boek weer.
4: Herhalen, dat doen we ook wel eens op BNR. Dus grote kans dat je dit lobbypanel nog een keer hoort. En anders kun je je abonneren op de podcast en nog een keer genieten van Cyprien van Kay, Public Affairs adviseur, en Peter van Keulen. Mis hem niet als hij weer eens een stuk schrijft in onder andere het FD of de reactie van Cyprien daarop. Maar ook nog oprichter van Public Matters. Dank voor jullie komst.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen de afrit Rotterdam-Noord en Delfshaven heb je 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een man opgepakt voor het online bedreigen van een agent die aan het werk was bij een AZC-protest in Apeldoorn. De man deelde filmpjes van de agent en probeerde achter zijn privégegevens te komen. De politie verwacht dat er de komende tijd nog meer mensen zullen worden aangehouden. Verschillende Europese landen zijn woedend op Israël en de behandeling van activisten van de hulpvloot voor Gaza. Ze werden deze week gevangen genomen en hardhandig aangepakt. Spanje haalt het hardst uit. Wat jullie hebben gedaan is monsterlijk, zeggen ze tegen Israël. En premier Jette vindt het mensonterend. Er is ook woede om een filmpje dat een Israëlische minister verspreidde. Te zien is hoe de gearresteerde activisten moeten knielen en gedwongen worden om naar het Israëlische volkslied te luisteren. De minister loopt intussen te zwaaien met een Israëlische vlag en maakt de activisten belachelijk. Een Europarlementariër van GroenLinks PvdA houdt ermee op. Hij heet Bas Eickhout, die al 17 jaar werkt in Brussel. Hij zegt dat hij in het verleden relaties heeft gehad die eigenlijk niet konden. Hij heeft nu een relatie met een vrouw die 2 keer zo jong is en dat zorgde voor ongemakkelijke reacties in Brussel. En de baas van de Britse zender Channel 4 gaat diep door het stof na beschuldigingen van 2 vrouwen die meededen aan Married at First Sight. Ze zeggen dat ze verkracht zijn door een nieuwe man. De baas heeft hun verhalen gehoord in een documentaire van de BBC. Ze is diep geschokt en heeft haar excuses aangeboden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dag daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De porseleinen fles, ook wel bekend als de Royal Delft Groep, produceert sinds 1653 Delfts Blauw. Begin deze eeuw redde wijlen miljardair John Ventener van Vlissingen het bedrijf nog van de ondergang om een van de oudste Nederlandse ambachten te beschermen. Inmiddels is Royal Delft Groep een vastgoedtak en een kaasschavenproducent rijker en boekte het in 2025 voor het eerst in jaren weer winst. Maar durven consumenten door alle onzekerheid nog wel de portemonnee te trekken voor een vaas of een wandbord van Delfts Blauw? Ik vraag het allemaal aan Hessel Hoekstra. Hij is de topman van Royal Delft Groep. Welkom.
10: Welkom, dank.
9: Hoe uitgebreid is jouw collectie inmiddels als het aankomt op Delfts Blauw?
10: Die is nog niet heel groot, maar die wordt wel uitgebreid.
9: Wat zit er nu al in?
10: Ik heb tegeltjes, ik heb een mooie vaas. En verder heb ik jonge kinderen. Dus de mooie stukken die ik graag zou willen hebben, die houden we nog maar even buiten de deur.
9: Okay, stel dat je niet meer hoeft te vrezen voor allerhande ongelukken. Wat zou je dan toch nog graag aan die collectie willen toevoegen?
10: We hebben één of twee vazen eigenlijk. Dat heet de Color Bottle. Dat is een kraagfles. Het is een fles die een vaas die de vorm heeft van een moderne melkfles. Er zit een prachtig decor op. Normaal bouwen we onze decors van onderop. Er zit een structuur in. Deze is van bovenaf. Dus de hangende bloemen zijn het. Twee prachtige vaas, als je daar een enkele grote bloem in zit, dan schittert niet alleen de bloem, maar ook de vaas. Ja, dat is het topstuk. En het echte topstuk dat we hebben is toch ook wel de tulpenpyramide. Een stuk van 1,5 meter hoog, waar onze schilders alle ambacht volledig op kwijt kunnen.
9: Maar het is dus niet zo dat jij al een hele verzameling had aangelegd. Ik vraag dat ook omdat ik iets las over jouw aanstelling als topman. Dat is nu ongeveer 1,5 jaar geleden. De Telegraaf schreef dat jij destijds 3 kwartier onafgebroken over Delfts Blauw hebt gesproken en daarmee ook de nodige indruk hebt gemaakt. Waar sprak je dan over als het niet al van kind af aan jouw passie was?
10: Ja, over ambacht, over mensenwerk, over een oer-Nederlands product, geschiedenis. Dat zijn dingen die mij heel erg trekken. Ik heb jarenlang bij Heineken gewerkt en daar onder andere ook voor brandbier gewerkt. Dus bedrijf uit 1340. Als we het hebben over bedrijven die heel oud zijn, dan is dit een nog ouder bedrijf. Daar stond derde generatie aan de productielijn of in de brouwerij.
9: Waarom trekt het je zo aan om vooral al die bedrijven met een enorme geschiedenis. Ja,
10: er zit een stuk authenticiteit in. Er zit een stuk, toch die geschiedenis. En het is er nog steeds. We maken tegenwoordig de meest fantastische nieuwe producten. Maar een stukje in ere houden wat we al generaties hebben. Ja, dat vind ik mooi.
9: Want dit is er al generaties, dit is er al eeuwen. Maar ik heb het nu ook weer door elkaar gebruikt. De porseleinen fles. En waar jij nu de topman van bent, namelijk Royal Delft Groep, dat is niet meer alleen Delfts Blauw. Verre van, het is veel meer dan dat. Eventjes de belangrijkste divisies, waar kom je dan op uit?
10: Nou, de belangrijkste divisie in de kern van wat we doen is uiteraard Royal Delft, de porseleinen fles. Sinds 1653 het Delfts Blauw aardewerk. We zijn overigens ook, er waren in de 17e eeuw ongeveer 34 fabrieken in Delft. Wij zijn de enige die nog overgebleven. Dus de enige waarbij het ambacht al bijna 375 jaar van meester op leerling wordt overgebleven. Gedragen. Dat is de kern van ons bedrijf. Daarnaast hebben we een fantastisch bedrijf gekocht als Royal Leerdam Kristal. Die maken prachtige kristalproducten, waaronder de kopiervase. We doen elke keer bij belangrijke oranje gelegenheden maken we oranje vaasjes. Nou, dat is ook een
9: maar geen glazen meer?
10: Nee, dat zijn geen glazen. Dat is een ander bedrijf, Royal Leerdam.
9: Goh, en dan plak je er maar kristal achteraan en dan weet iedereen precies het onderscheid.
10: Nou, het was ooit één bedrijf en dat bedrijf is in verschillende onderdelen gesplitst. En het bedrijf Royal Leerdam Kristal, daar waar het echte ambacht in zat, het echte glasblazen, dat is destijds naar ons gegaan.
9: En je bent nog vergeten te noemen, maar misschien was je er simpelweg nog niet aan toegekomen, dat er ook wat geld wordt verdiend met vastgoed inmiddels.
10: Zeker. We hebben in 2018, na de verkoop van een ander onderdeel die we hadden, hebben we een vastgoed aangekocht. En dat vastgoed zorgt voor stabiele inkomsten, stabiele omzet en zorgt voor cashflow.
9: Ja, want dat was ook een belangrijke list van John Ventener van Vlissingen. Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst, als het tegen zat met die andere divisies, geld op een andere manier verdiend zou kunnen worden.
10: Absoluut, dat was een hele belangrijke. Historisch gezien heeft Delft Blauw zijn ups en zijn downs. En door het creëren van een groep waar sterke bedrijven omheen zaten, in dit geval is het ook vastgoed, kunnen we zorgen dat op het moment dat het wat minder gaat, dat we dat ook kunnen opvangen. Doel is uiteindelijk dat erfgoed ook te behouden en dat ambacht in ere te houden.
9: Ja, maar niet al het vastgoed te behouden, want als je kijkt naar de laatste jaarcijfers, dan resteert daar inderdaad een plus, maar dat heeft ook wel te maken met verkoop van vastgoed. En als je dat maar voortdurend blijft doen, dan blijft er uiteindelijk niet zoveel vastgoed over.
10: Dat klopt. En dat is ook.
9: Ja,
10: dat klopt helemaal. En het is ook helemaal niet onze intentie om alle vastgoed te verkopen. Maar je moet wel op een gegeven moment kijken, het vastgoed dat je hebt rendeert het nog op de juiste manier. Nou, en daar hebben we geconcludeerd dat een stuk van ons vastgoed, dat we daar wat beter afscheid van kunnen nemen. En dat herinvesteren we ook weer. Dat hebben we onder andere geherinvesteerd in de overname van Bosca.
9: Ja. Vind je het interessant om dat vastgoed toch nog erbij te houden? Want ja, ik kan me voorstellen, je bent meer een merkenman en je houdt van traditie. En dan blijft toch een belangrijke levensader dat vastgoed. Dat staat feitelijk los van waar jouw hart sneller van gaat kloppen.
10: Het klopt dat mijn hart daar minder snel van gaat kloppen, maar het is wel onderdeel van het geheel. Hè. Het zorgen dat ook de porseleinen fles zijn groeistrategie kan uitvoeren. Dus daar, daar word ik op een andere manier gepassioneerd van.
9: En die groeistrategie die liet uiteindelijk ook zien dat jullie Bosca hebben overgenomen, bekend van de kaasschaven. Waarom?
10: Als groep, net wat we over hebben gehad, hè, dat we als groep willen verbreden en niet alleen maar afhankelijk willen zijn van Delft Blauw. En vastgoed is ook, het is in zoverre wat saaier als je kijkt naar die consumentenproducten die we maken. We kregen de kans om Bosca over te nemen. En dat is een bedrijf met ook een hele rijke historie. Het is 130 jaar oud, dus we hadden toen straks over 100 jaar. Is dat oud? Nou, 130 zeker.
9: Maar dat doet de familie die achter Bosca zit natuurlijk ook niet lichtzinnig. Het is een vijfde generatie die maar één keer het bedrijf kan verkopen.
10: Ja.
9: Dus wat voor traject ging daaraan vooraf?
10: Daar gaan de gesprekken aan vooraf. Zij hebben uiteindelijk besloten dat zij dat bedrijf willen verkopen. En dan wordt er, zullen zij gekeken hebben naar wat zijn interessante partijen waar we mee samen kunnen gaan. En dan kom je onder andere ook uit bij de Royal Delft Groep. En dat is we zijn beursgenoteerd, maar tegelijkertijd als bedrijf wel redelijk een familiebedrijf. Naast het feit dat de familie Ventena van Vlissingen een groot aandeelhouder is, hebben wij aandeelhouders die al jarenlang aandeelhouder zijn van de Royal Delft. En daarmee een hele warme band hebben.
9: En de familie achter Bosca is nu, zou je kunnen zeggen, ook toch nog steeds wel op een bepaalde manier betrokken bij Bosca, want is aandeelhouder geworden in de porseleinen fles.
10: Zeker, die hebben ongeveer 13% van de aandelen gekregen en zijn wij daarmee een grote aandeelhouder geworden. Ja.
9: En zij vallen nu onder Royal Dutch Food Tools, heb ik begrepen.
10: Ja.
9: Nou, dat biedt mogelijkheden voor nog heel veel meer.
10: Dat zou mogelijkheden bieden voor meer.
9: Jullie dat graag? Dat je denkt, nou, als we die kaasschaven kunnen toevoegen, dan kan het net zo goed over pizzasnijers gaan? Of...
10: De Bosca heeft pizzasnijers. Ach, ook hele goede. Niet alleen de beste kaasschaven, maar ook hele goede pizzasnijers.
9: Nou, leidt me even door het hele assortiment.
10: Pizza ovens, er worden tegenwoordig goede vleesmessen worden gemaakt.
9: Maar dat Royal Dutch Food Tools, betekent dat er nog meer overnames in dit segment aan zitten te komen?
10: Nou, historisch hebben wij altijd gekeken naar hoe we de groep kunnen versterken. En of dat plaats zal vinden onder Royal Delft Groep of onder Bosca, dat is maar te zien. Dat het Royal Delft Food Tools heeft ook vooral te maken met dat het een samenwerking is tussen de porseleinen fles, Royal Delft en Boron. En daarnaast in Bosca zit het huidige
9: Boron
10: management.
9: Boron is het investeringsvehikel van
10: de familie van Vlissingen. Ja. Maar het huidige management heeft ook 18% van de aandelen in Bosca. Dus uiteindelijk is het een werkmaatschappij.
9: Ho, daar ging je microfoon. Daar is voor gewaarschuwd, maar hij heeft een oude vertrouwde positie weer ingenomen. Maar laten we dan toch even kijken naar waar veel mensen de groep vooral van zullen kennen. Dat is Delft Blauw en dat heeft zijn ups en zijn downs. Dat heeft misschien ook wel te maken met het consumentenvertrouwen, vraag ik.
10: Zeker. Als je kijkt naar het type producten die we hebben, dan hebben we handgeschilderde producten. Die zitten zeker in het hogere segment. En dan hebben we ook wat gangbare producten. Producten die ook voor de toeristen betaalbaar zijn. Wat je ziet is dat...
9: Ook voor toeristen of vooral voor toeristen?
10: Ook voor toeristen. En dan is de vraag of mensen die bij ons op bezoek komen in het museum, of die nou allemaal puur toerist zijn.
9: Je zult weten wat je afzetmarkt is. Moet je het vooral hebben van de internationale toerist?
10: Nee, we hebben het zeker van de internationale klant.
9: Kijkje komt,
10: we hebben het vooral van de internationale klant. En die is heel belangrijk voor ons. En die koopt ook wel vooral in Nederland. Internationaal hebben we de afgelopen jaren mooie groei laten zien. Maar de verkoop in Nederland is heel belangrijk voor ons.
9: Maar dat veronderstelt dat die toerist dan wel moet blijven komen. Dat hij geld over heeft voor een vakantie in het buitenland, Nederland. En dat hij dan, als hij daar is, ook nog de appetite heeft om, als het even kan, een mooi stukje Delft-Blauw mee te nemen. En is dat allemaal nog wel zo? Zijn die voorwaarden op die manier aanwezig?
10: Nou, die onzekerheid is natuurlijk wel in de markt. We hebben de oorlog in Oekraïne. We hebben de situatie in het Midden-Oosten. En wat voor effect heeft dat op het consumentenvertrouwen? Ik vond het mooi om vanochtend in de krant te lezen dat het consumentenvertrouwen weliswaar gedaald is, maar uitgaven van de consument nog op niveau blijft. Met dan de laatste zin die er in het artikel stond. Het cultuur heeft daar wellicht wel wat onder te lijden. Dus dat zou impact op ons kunnen hebben.
9: Cultuur, jij schaart wat jullie doen, niet alleen onder commercie, maar ook onder cultuur.
10: Nou, het Royal Delft Museum, waar we heel nauw mee samenwerken en we heel veel bezoekers dus naartoe trekken, is absoluut een cultureel een toeristische activiteit.
9: Als we toch dat klantenbestand eens doornemen, dan hebben we nu al geconstateerd dat het ook van belang is dat je in het buitenland aansprekend blijft. Maar voor de langere termijn, sinds 1653, laten we er toch nog minstens een paar eeuwen aan vastplakken, is het van belang dat niet alleen de wat oudere bezoeker langskomt, maar dat jongeren ook denken, Delft-Blauw, dat vind ik nou eens interessant. Is dat al zo?
10: Ja, dat is zeker zo. Daar zijn we ook heel erg mee bezig. Ten eerste zie je een trend onder consumenten dat producten die authentiek zijn, echt met de hand gemaakt, waar verhaal achter zit, die zijn enorm in trek. Dat ambacht dat wij laten zien speelt daar prachtig op in.
9: Tussendoor, want je hebt dat nu een paar keer gezegd en ik geloof ook zeker dat er ambacht om de hoek komt kijken, maar ik ben op jullie website geweest en dan zie ik dat de prijs wel vrij afhankelijk is van welke techniek er dan wordt toegepast. Ik kom vrij vaak het woordje, en jij moet het maar even toelichten, transfer tegen.
10: Ja.
9: En dan kun je inderdaad voor een paar tientjes klaar zijn. Ja. En als dat woordje ontbreekt, dan zie ik dat ook terug in de prijs.
10: Ja.
9: Wat is dan transfer?
10: Ja, het transfertechniek is techniek die al
9: transfer.
10: Ja, die is al lang geleden. Ja, decal is een Engels woord weer. Die is lang geleden al ontwikkeld, hoor. En het gros van de producten die je zult zien in de markt, niet alleen Delft-Blauw, maar gewoon decoratie op aardewerk, dat is een transfertechniek. En dat is een soort sticker die je op het product plakt en de verf die brandt of het glazuur in, of die blijft erop.
9: Maar een sticker plakken, zo. Is dat ambacht wel een gruzelement aangeslagen voor mij?
10: Nee, absoluut niet. Ten eerste is, voor wat wij doen in ieder geval, de schilderingen die worden nog allemaal met de hand gemaakt. Dat is een soort, die transfer zelf, het is een sticker die, ja, ik vergelijk het maar met een zijde sjaal die je drukt. Daar heb je die hele ouderwetse druktechniek, zo worden die transfers
9: goed,
10: ook gemaakt.
9: Goed, het is wel de goedkopere optie, want
10: zeker.
9: Zoals ik in ieder geval moest vaststellen, als die techniek verandert, dan kom je denk ik uit bij hoe het in 1653 ging.
10: De handgeschilderd is zoals in 1653 ging.
9: En dan wordt het duurder.
10: En dan wordt het zeker duurder, ja.
9: En ook dat bedient een bepaald publiek? Of is het lastiger om als het goedkoper kan en er toch ook goed uitziet, dat nog aan de man en vrouw te brengen?
10: Nou, je kunt het bij allebei aan de man en vrouw brengen. Je ziet dat er zijn uiteindelijk verschillende soorten consumenten. Je hebt de consumenten die voor de premium en de echte luxe producten gaan. Nou, die komen bij onze handgeschilderde stukken uit. De transferproducten zijn ook allemaal handgemaakt. We hadden het er eerder over. Kom vooral naar de fabriek. Daar zie je ook hoe de handgeschilderde of de getransfereerde producten gemaakt worden. Dat is niet eventjes een transfer plakken. Dat is uiteindelijk ook de stukken perfect laten aansluiten. De modellen zijn niet altijd gemakkelijk. Dus daar gaat ook heel veel tijd in zitten.
9: Jij hebt, om het bedrijf beter te leren kennen, op verschillende plekken binnen dat bedrijf stage gelopen.
10: Ja.
9: Om nu ook groepenslagen ten ijs te komen. Waar zijn nu de schellen van je ogen gevallen? Waarvan je dacht dat het zo werkt? Of dat vind ik echt interessant. Dat had ik nooit verwacht.
10: Nou, wat ik in die hele periode, ik heb in alle banen of alle rollen in de fabriek ook gedaan. Het stukje perfectie dat je eigenlijk in elke stap moet pakken. Want op het moment dat jij foutjes maakt, dan heeft dat effect op de volgende stap in het proces. En de volgende
9: stap
10: in het
9: proces. Hebben ze jou zelf wel eens iets laten maken?
10: Ja, ik heb zelf een mal gemaakt. Ik heb zelf een stuk gemaakt. Ik heb zelf stukken geschilderd. Die staan bij mij op de kamer en daar blijven ze.
9: Collectors item.
10: Dat is een collectors item. Dat is een limited edition. Dat houden we ook zo.
9: Dat ziet er niet uit.
10: Ik was heel tevreden. Maar ik weet niet, als ik aan de schilders vraag wat ze ervan vinden, dan krijg ik een minzaam lachje. Ja.
9: Maar is het motoriek dan vooral? Of gaat het om temperaturen? Wanneer is iets geslaagd?
10: Dat zit op heel veel facetten. Dat zit in hoe je uiteindelijk De keramiek zelf, dus even afgezien van de decoratie, het product zelf, hoe speelt het aardewerk met glazuur? Krijg je daar een mooie afwerking als eindproduct? De schildertechniek zelf. Als je kijkt naar het hele proces, we beginnen met het maken van een mal en in die mal wordt klei gegoten.
9: Duitse klei. Tot zover het oer-Hollandse product.
10: Ja.
9: Maar goed, Duitse klei, dat neem ik van je aan.
10: Duitse klei. Nou, dat gaat in een mal. En die mal die zuigt als het ware de klei, of het vocht uit die klei. En dan hou je aan de binnenkant van die mal hou je een leerachtige laag over. Nou, dan gooien we de mal gooien we leeg. De overtollige klei gaat leeg. En dan hou je een product over. Nou, die moet nog met de hand bewerkt worden. Die moet gespons worden. Die moet helemaal glad gemaakt worden. De naden die je dan ziet, moet allemaal weggehaald worden.
9: Dat is niet zomaar een stage, hoor. Je bent nog volledig.
10: Maar een klein stukje van het begin. Dus
9: dan, dan heb ik spijt dat ik hier helemaal aan begonnen ben. Maar dan neem ik aan dat jij het allemaal als een spons hebt opgezogen. Dan ga ik je nu toch een dilemma voorleggen.
10: Oké.
9: Ja. Want we moeten het ook nog even over de wereld hebben. Als de oorlog in het Midden-Oosten nog 6 maanden aanhoudt, moeten we serieus de kosten gaan verlagen. Of ik maak me daar geen zorgen over. Ons klantbestand is loyaal genoeg, ook als dingen wat duurder worden.
10: Ik maak me in zoverre geen zorgen over dat we er natuurlijk al de afgelopen periode rekening mee hebben gehouden dat dit zou kunnen gebeuren.
9: Ja, want Hessel Hoekstra is hier de topman van Royal Delft Group. Ik kan me zo voorstellen dat je productieproces door die stijgende prijzen ook duurder is geworden. Klopt dat?
10: Dat valt op zich nog wel mee. We hebben uiteraard te maken met inflatie. We hebben te maken met lonen die stijgen. We hebben te maken met energiekosten. Maar een van de ideeën die veel mensen hebben is dat onze energiekosten vooral bij het maken van de producten verschrikkelijk hoog zijn. Het stoken van de ovens.
9: Nou, dat gaat toch om behoorlijke temperaturen?
10: Dat gaat over zeker behoorlijke temperatuur. Gaat over de 1200 graden. Dat hele stookproces duurt vrij lang. Maar het stukje de overstoken naar 1200 graden is vrij kort. En op het moment dat je die 1200 graden hebt bereikt, dan vindt er een chemisch proces plaats. Wij schilderen in zwarte kobalt. En bij 1200 graden wordt die zwarte kobalt, die wordt blauw. En dan krijg je die blauwe Delftblauw kleur die onze producten zo kenbaar maakt.
9: Het is oorspronkelijk zwart.
10: Het is oorspronkelijk zwart.
9: Je schildert bestaat er dan ook Delftzwart?
10: Er bestaat ook Delftzwart, maar dat is wel weer iets anders dan Delftblauw. Het is weer een andere techniek. Maar Delftzwart werd in de 17e eeuw, 18e eeuw gemaakt. Het is heel zeldzaam, prachtig product.
9: Ja. Maar als ik het dus goed begrijp, dan valt de financiële, de budgettaire schade tot nu toe mee. Behalve dan dat het leven, net als voor iedereen en voor ieder bedrijf, wat duurder wordt.
10: Zeker.
9: Ja. Gaan jullie dus ook niet zo nodig productieprocessen aanpassen of elektrificeren? Kijken of er dingen toch wat duurzamer of op basis van andere bronnen kunnen?
10: Daar zijn we continu mee bezig. De ovens die we hebben zijn gasovens, die zijn wel heel erg lang. We kijken ernaar of die op termijn naar elektrische ovens over kunnen gaan. Maar ook omdat het gas dat wij eigenlijk verbruiken in het stookproces is zo laag dat de verduurzaming zit er meer in. De verduurzaming van ons pand. Zorgen dat we de hele elektriciteit en de gasverbruik in onze fabriek aan zich verlagen. Dat zijn dingen waar we vooral aan het kijken zijn.
9: Maar goed, die oorlog in het Midden-Oosten die heeft ook effect op het gemoed van mensen, op het vertrouwen in de economie. Ze kijken misschien op een andere manier naar hun eigen portemonnee. Vooral de luxe merken, en dat is overigens al een paar jaar gaande, die hebben het lastig. En je zou bepaalde zaken die jullie kunnen verkopen toch met gemak kunnen scharen onder de categorie luxe.
10: Ja.
9: Moet je daar dan harder aan gaan trekken?
10: Daar moeten we slimmer in zijn. Afgelopen jaar hebben we gezien dat onze producten, we zien dat dus die marktontwikkeling wat langer gaande is. Afgelopen jaar hebben we mooie resultaten laten zien. Dus we zien daar nog geen terugval in. Daarnaast zijn we als bedrijf aan het kijken hoe kunnen we onze producten verder relevanter maken voor die consumenten. Wat voor portfolioontwikkeling kunnen doen.
9: Relevanter kunnen maken voor consumenten?
10: Ja, dat je fasen maakt die vormen hebben die meer aansluiten bij de type vormen die consumenten nu leuk zouden vinden. We hebben een stuk klassiek assortiment. Maar een stuk modern assortiment. Nou, dat moderne assortiment dat kunnen we nog verder uitbreiden.
9: Ja, ik zag ook ergens de term conversation items of starters voorbij komen.
10: Ja.
9: Dus het is een manier, je moet er wat voor betalen, maar om het gesprek op gang te houden.
10: Nou, wij maken toch pronkstukken. Historisch gezien al, in de 17e eeuw was Delft Blauw een pronkstuk in je huis. Nou, dat maken we nog steeds. En als jij in je 35 bent, of je bent 25, of je bent 40, en je gaat je huis helemaal opnieuw inrichten en je wilt dat daar te mooi uitziet, dan kiezen mensen voor bepaalde stukken die onderscheidend zijn in hun huis. En dat soort pronkstukken, daar vallen wij dan ook
9: onder. Maar er valt toch nog een hele wereld te winnen, want je zou ook kunnen zeggen, die generatie die ziet dat als iets wat geweest is, als truttig, misschien wel als kitsch in bepaalde opzichten. Hoe kun je dat soort denkbeelden veranderen?
10: Dat zit in productontwerp, dat zit in de marketing en de communicatie die we doen en de samenwerking die we aangaan. Sommige mensen kennen ons ook wel van de bokaal van de Dutch Grand Prix die we maken.
9: Dat ding dat kapot viel.
10: Er was er eentje die kapot viel, de andere gelukkig niet.
9: Dat heb ik wel gezien.
10: Ja, maar die sloeg enorm goed aan bij het publiek. En omdat laten we ook zien dat het helemaal niet oudbollig is of helemaal niet iets van je oma is. En daarnaast doen we samenwerking. We hebben nu samen met het Royal Delft Museum hebben we 6 straatartiesten uitgenodigd om een soort artist in residence programma bij ons te doen. De straatartiesten die van die enorm grote murals maken in steden. En die hebben we ondergedompeld in Delft Blauw, de geschiedenis, de maaktechnieken. En die hebben we gevraagd om 6 kunst werken te maken, grote tegeltableaus. En daarnaast ook hun stijl te vertalen naar producten van ons. En dat is nu als tentoonstelling.
9: Ik ben zo 2026 ingecatapulteerd. Dankjewel voor je komst. Hessel Hoekstra, topman van Delft Blauw producent Royal Delft Groep. Tot de volgende keer.
10: Dankjewel.
9: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Sandra Hilster. Zij is de topvrouw van Benny J. Benelux. Over produceren voor de publieke omroep, maar net zo goed voor streamingplatforms. En wat dan de verschillen zijn. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen de grote techshow.

0: niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: De Nationale Autoshow.
7: Ja, echt door een rivier. Sorry, harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
6: Meindert en Wouter.
8: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
6: De Nationale Autoshow.
9: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
10: Elke vrijdag om 3:00.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam. Die strijden voor een plekje in de Eredivisie. Want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. Amerika bemoeit zich nu ook met de geheel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt hun actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
14: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld, hier hoor je hoe. Vandaag in gesprek met een waar icoon van het internet. Tenminste, de plek die hij heeft opgericht. Wikipedia, de site waar iedereen nog steeds regelmatig komt. Of kwam. Nu steeds meer mensen vragen stellen aan ChatGPT of Gemini of Claude. En dat zijn net modellen die getraind zijn met de data van Wikipedia. Dus hoe gaan ze daar zelf mee om bij Wikimedia Foundation? Daar willen wij alles over weten. Wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
15: En Ben van den Burg.
14: Ja, Ben. En hier in de Grote Tech Show spreken we vanaf elke donderdag ook over wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan analyseren we de ontwikkelingen, nemen we de week in tech door. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcastfeed.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
1: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
8: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond geen slaapplek voor ongeveer 30 asielzoekers in Ter Apel, zegt het COA. Buurgemeente Stadskanaal heeft aangeboden om de asielzoekers op te vangen. 4 jaar geleden moesten asielzoekers noodgedwongen buiten slapen. Het COA waarschuwde vanochtend al dat er niet genoeg plek zou zijn voor iedereen. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. Alles ligt nog open tussen Willem II en Volendam, die strijden voor een plekje in de Eredivisie, want de eerste wedstrijd in de play-offs is met 2-1 gewonnen door Volendam. Volendam wil natuurlijk in de Eredivisie blijven en Willem II wil er juist in. Zaterdag weten we meer, want dan is de tweede en beslissende wedstrijd. Amerika bemoeit zich nu ook met de geel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt hun actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Door een computerfout werd er een bandje ingestart dat elke zender klaar moet hebben staan voor als de koning overlijdt. Het radiostation heeft zijn excuses aangeboden aan het Koninklijk Huis en aan hun luisteraars. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
15: The ladies not for turning.
16: If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
17: Are you excited about another election?
15: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
1: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven, ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, het was een heel turbulent weekje bij jou. Ik ben benieuwd allereerst of je al een aftelklok op de keukentafel hebt staan. Of misschien dat je eindelijk, net als ik, ook wetenschappen hebt afgesloten. Wanneer Starmer dan eindelijk zijn bureautje leegruimt.
18: Want de druk op Starmer om plaats te maken voor de 7e premier in 10 jaar tijd neemt per dag toe. Zeker nu 2 enthousiastelingen zich kandidaat hebben gesteld. Lia, als je de afgelopen week in 4 woorden zou moeten samenvatten.
19: Ik heb er 2. Lokale verkiezingen. Want echt alles is terug te voeren, Roet, op die lokale verkiezingen van de week daarvoor. Die waren rampzalig voor Labour. En dat veroorzaakte onrust in de fractie, grote onrust. Keir Starmer is natuurlijk een fatsoenlijk mens, dat weten we allemaal, maar hij is niet radicaal genoeg. Kon het beleid niet voor het voetlicht trekken, heeft geen charisma, geen makkelijke communiceerder. Hij struikelde over zijn eigen belofte, weet je wel, die hij de afgelopen bijna 2 jaar voortdurend deed en zo. Dan moesten ze intrekken en dan weer omdraaien. Nou, dat gebeurde minstens 15 keer als we het hebben over grote beleidsstukken. Dus de fractie verdeeld, maar Keir Starmer bleef. Dus een poging om hem te ontzetten had geen zin. Er was namelijk geen opvolger, tenminste geen opvolger waar de hele fractie of het grootste deel daarvan zich makkelijk achter kon scharen. De enige populaire Labour-politicus van het hele land is Andy Burnham. Maar helaas, die Burnham is onbereikbaar, want hij is burgemeester van de regio Manchester. En dat betekent dat zijn weg terug naar Londen, naar het Britse parlement, dat hij geblokkeerd is al eerder. Burnham kan niet partijleider worden, want dat zijn de spelregels van de Labour-partij, tenzij hij een kamerzetel heeft. En die had hij niet. Er was nog iemand anders, minder populair, maar minstens zo enthousiast en zo ambitieus, en dat is Wes Streeting, 43 jaar, minister van Volksgezondheid. Vraag was, ging die Wes Streeting zijn baas uitdagen? Ging hij een leiderschapsverkiezing veroorzaken? Nou, dagenlang was het echt een farce. Wat doet Streeting? Doet hij het wel? Doet hij het niet? Doet hij het wel? Doet hij het niet? Zijn woordvoerders of zijn vrienden in de fractie zeiden, hij gaat het doen, hij gaat het doen. Maar het bleek dat hij gewoon niet genoeg steun had en dus pas op de plaats maakte. Wel, Burnham dus, Keir Starmer, wel durfde uitdagen en wel genoeg steun had van de fractie, maar niet kon, want dus geen zetel inpassen. En dit, Roet, vond ik het mooiste moment. Dan zie je hem als een Clint Eastwood, weet je wel, die zo'n stoffige nederzetting in het Amerikaanse Wildwesten kon binnenrijden, kwam daar een bevriend Kamerlid van Burnham, ene Josh Simons, die naam mag je meteen vergeten, opdagen. Simons zei, ik stel mijn zetel beschikbaar, toevallig ook in de regio Manchester, ik offer mij op om Burnham de kans te geven die zetel te winnen en zo terug te keren naar het parlement en een gooi te doen naar het premierschap.
18: Maar als we dan, ik heb straks nog 1 vraag over Streeting, maar even blijven hangen bij Burnham. Dat is heel sympathiek en ook heel mooi bedacht, want door deze speciale constructie kan hij überhaupt aanspraak maken of een poging doen om premier te worden. Maar het is helemaal geen gegeven dat Burnham dan ook daadwerkelijk met die zetel er vandoor gaat. Helemaal als je, nou ja, die 2 woorden die jij al zei, die lokale verkiezingen en vooral die uitslag in Manchester erbij haalt, dan is de kans ook groot dat Reformer met die buit vandoor gaat, althans met die zetel.
19: Zeker, zeker. Die zetel waar het om gaat binnen Manchester, de regio, heet Makerfield. En het kan hem inderdaad maken of breken. Maar het is inderdaad, dit is waar het de komende 4 weken trouwens in de Britse politiek over gaat. Alleen maar over, kan Andy Burnham die zetel winnen? Of, zoals jij suggereert, gaat Reform ermee vandoor? Want het is zeker niet gezegd dat deze zetel Labour gaat blijven. Kijk, tot nog niet zo lang geleden was die hele regio solide Labour, door en door rood. Maar dus niet meer, want bij die lokale verkiezingen vorige week waren er 28 gemeenteraadzetels, waarvan 27 in hand vielen van de partij van Nigel Farage, van Reform. Er is niemand anders, hoor, die een kans maakt om toch die zetel te winnen dan de King of the North, dan Andy Burnham. Maar het is absoluut geen gegeven. Het is echt een groot risico.
18: Op het moment dat die zetel naar Reform gaat, dat betekent dat zijn hele plan om premier te worden in het water valt.
19: Zeker is dat. En dat is inderdaad niet onwaarschijnlijk dat dat zou gebeuren. Makerfield is een ideale zetel voor Reform. We hebben het over een regio die sociaal conservatief is, die voor 97% bestaat bijna uit witte mensen. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan in de rest van Engeland. Bovendien, 2/3 van de bevolking daar stemde 10 jaar geleden op Brexit. Dus als het niet om Andy Burnham ging, die regionaal dus heel erg populair is, dan was dit een uitgeschreven kaart. En dan was het heel duidelijk dat Reform inderdaad met die zetel zou gaan lopen. Nogmaals, omdat Burnham het is, is er wel een kans dat het een Labour-overwinning gaat worden. Zeker is dat het een hele lelijke campagne gaat worden. Want het heeft nu al, en dat merk je nu al, die hele Brexit-oorlog van ruim 10 jaar geleden weer doen opwaaien. Want ik weet waar Farage mee gaat komen. Farage heeft al gezegd dat hij alles zal zetten op het binnenhalen van die zetel in Manchester. En Farage gaat onder andere de Brexit-troef spelen. Dat is slecht nieuws voor Labour. Hij gaat Burnham verwijten, want Burnham is pro-EU. Hij gaat Burnham verwijten dat hij de deur wil opengooien voor 500 miljoen Europese migranten, omdat Burnham op den duur het Verenigd Koninkrijk terug wil hebben in de Europese Unie. Hij gaat Burnham verwijten dat hij helemaal niets gedaan heeft, of veel te weinig, aan, weet je nog, het enorme zedenschandaal, vooral in Noord-Engeland, ja, van de grooming gangs. Honderden meisjes misbruikt in het hele land, maar vooral ook in Manchester, door die grooming gangs. Dat waren mannen, meest van Pakistaanse afkomst, die jarenlang die meisjes verkrachten, seksueel misbruikten. Onder Andy Burnham als burgemeester werd een onderzoek daarna ingesteld. Maar het laatste woord gaf Burnham aan de politie. Waardoor, volgens critici, een groot deel van de hervormingen die zouden moeten doorgevoerd, niet werden ingevoerd. Dus dat wordt hem ook niet in dank afgenomen. En dat ga je echt mensen horen zeggen als het gaat om die campagne de komende weken.
18: Aan de andere kant, hij heeft wel als bijnaam King of the North gekregen. Hij is dus ook, ja, bij grote groepen wel weer heel populair.
19: Is populair. Andy Burnham, het is de enige echt populaire politicus in het hele land. En ik denk dat dat veel te maken heeft met een aantal dingen. Op de eerste plaats is hij nadrukkelijk, komt hij niet uit Londen. Hij presenteert zichzelf ook heel erg als Noordwest-Engeland. Hij is charismatisch, hij is vrij toegankelijk, gewoon, weet je wel. Maar dat Noord-Engeland is belangrijk hier, omdat vooral in het noorden van Engeland heel veel politici toch gezien worden als typerend voor het zuiden, lees Londen. Maar niet Burnham. Burnham komt uit de regio tussen Manchester en Liverpool. Dat merk je aan zijn idioom, dat merk je aan de stijl. Ik bedoel, zoals iemand zich kleedt ook. Hè, nooit een stropdas of zelden. Vaak loopt hij rond in donkerblauwe of witte t-shirts onder een jasje. Draagt vaak een blauw jack, sportschoenen. Het doet mij een beetje denken, Andy Burnham als qua stijl, als een oudere broer van de Gallaghers, weet je? Jongens van
18: Noel en Liam.
19: Van Oasis.
18: Ja, maar dan hopelijk met iets, minder ruzie.
19: Minder ruzie, ik weet ook niet of hij kan zingen. Maar dat ruzie is ook maar afwachten. Hij werd King of the North genoemd tijdens corona, toen Boris Johnson als premier allerlei beperkingsmaatregelen afkondigde en Andy Burnham suggereerde dat die maatregelen niet toevallig vooral ten nadele gingen van het linkse Noord-Engeland. En ik herinner me nog, Andy Burnham gaf toen een toespraak. Hij stond daar alleen op de trappen van, ik geloof dat het gemeentehuis was van Manchester. En hij wierp zich toen op als woordvoerder van het gewone Noord-Engeland tegen het cosmopolitische, ubermachtige, gecentraliseerde Londen. En ik moet je zeggen, dat heeft hem heel veel goed gedaan. En ik was een paar maanden geleden, was ik in Manchester, en ik liep toen door dat Volksmuseum. Hè, het Volksmuseum, de geschiedenis van de stad, zien de arbeidersbeweging heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in de politieke ontwikkeling van Manchester ook. En wat zie je daar? In een glazen vitrine in dat museum, het blauwe regenjack dat Andy Burnham toen aan had. Dus sindsdien heeft hij zich gedefinieerd als de baas van het noorden, de King of the North, de koning van het noorden.
18: Ik weet dat voorspellen altijd heel lastig is. Maar welke kant denk jij dat hij opvalt? Krijgt hij die zetel?
19: Ik weet het niet.
18: Of gaat hij naar Reform?
19: Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat hij zich zal profileren. Want als Reform het vooral gaat hebben over Brexit, dan gaat Andy Burnham het vooral hebben over het succes van de regio Manchester. De regio Manchester is een soort mini-randstad, weet je? Een kleine 3 miljoen, geloof ik, mensen in de hele regio. Hij is een direct gekozen burgemeester. 3 keer achter elkaar is hij gekozen als burgemeester met grote meerderheden. Het is de succesvolste, want snelst groeiende economische regio in Engeland. Londen uitgezonderd natuurlijk. 2 keer zwart als het gemiddelde. En dat is een stad ook aan te zien. Je hebt over glanzende wolkenkrabbers, een modern centrum, actief uitgaansleven. Dus Manchester is de stad die wel de-industrialisering heeft overleefd. Weet je, met nieuwe investeringen, geslaagde samenwerking tussen universiteit daar, bedrijfsleven, lokale overheid. Daar is decennia lang aan gewerkt, dus lang voordat Andy Burnham daar burgemeester werd. Maar hij heeft wel die lijn doorgezet. Plus, en dat staat wel helemaal op zijn naam, hij heeft het openbaar voor geïntegreerd, zodat allerlei verre buitenwijken, weet je wel, bereikbaar zijn voor mensen die ook in de binnenstad werken of in de binnenstad willen uitgaan. Voetbalwedstrijden, sport en cultuur is groot, hè, in Manchester. Essentieel onderdeel van de regio. Natuurlijk de clubs, Manchester City, Man U, Manchester United. Heel veel, nou, je had het net even over Oasis, maar het is ook de stad van Take That, de Smith, de Stone Roses. Dus het heeft echt een heel actief cultureel centrum, wat het ook erg goed doet.
18: Dus zijn tactiek zal waarschijnlijk worden niet meegaan in dat Brexit-stokpaardje van Farage, maar juist al dat positieve wat hij heeft bereikt, en dan hopen dat hij die zetel zogezegd binnensleept.
19: Op naam inderdaad van wat hij noemt het Manchesterisme. Want dat is de blauwdruk die hij wil, ja, die hij eigenlijk voor het hele Verenigd Koninkrijk wil gebruiken.
18: Ja.
19: Het bedrijfsvriendelijk socialisme. En dus meer investeren, decentraliseren, nieuwe industrieën, waterbedrijven nationaliseren, huizenbouw nationaliseren, of in ieder geval opnieuw in overheidshanden stoppen. Hij wil evenredige kiesvertegenwoordiging, wil hij ook al decennia, en dus lidmaatschap van de EU. Maar daar heeft hij nu de voet van het pedaal gehouden. Want nogmaals, een meerderheid van Makersfield stemde voor Brexit. Dus daar ga je hem niet veel over horen.
18: Nee, dat snap ik. Dat is dan beter voor later. Nog even terug naar Wes Streeting. Die is inmiddels afgetreden, hè? Was minister van Volksgezondheid, is nu afgetreden. Ja. Zijn naam zong al rond, gaf je ook al aan. Tijdens die kabinetsraad hield hij zijn kaken stijf op elkaar. Heeft zich nu alsnog kandidaat gesteld voor partijleiderschap. Waarom nu wel en vorige week niet?
19: Ik denk ook dat hij niet genoeg steun had uit de fractie. Kijk, je moet 20% van de fractie achter je hebben om een worp te doen naar het leiderschap van de partij. En dat betekent 81, in dit geval 81 Kamerleden. En ik denk niet dat hij die had. Hij zei dat niet hardop, maar dat is volgens mij de enige reden geweest waarom hij toen zich terugtrok als minister van Volksgezondheid. Want hij had tegen Keir Starmer al gezegd dat hij geen vertrouwen meer in hem had. Dus hij kon niet aanblijven. Maar het was niet voldoende om nogmaals om te proberen Starmer te ontzetten. Dus daar staat hij dan, zonder baan als minister, maar wel met voldoende ambitie om te proberen om toch partijleider en premier te worden. En ik denk dat kan alleen als Andy Burnham verliest in deze zetel bij de verkiezing die waarschijnlijk over een week of 4 gehouden gaat worden. Als Burnham zou verliezen, dan ligt helemaal open wat A. Keir Starmer gaat doen. Keir Starmer heeft denk ik geen poot meer om op te staan, want hij heeft al zijn gezag verloren nu. Dus de partij zal opnieuw terugvallen in een soort van burgeroorlog, waarin allerlei fracties weer onderling gaan kibbelen over wie de beste kandidaat is om Starmer op te volgen. Dat gaat ook wekenlang duren. Terwijl ik denk als Andy Burnham zou winnen bijvoorbeeld, dan kun je een scenario schetsen waarbij Starmer zegt, nou weet je wat, ik trek me terug, want als Andy Burnham wint, dan heeft hij gedaan waar de hele Labour-partij van droomt, namelijk heeft hij aangetoond dat je reform kan tegenhouden. Dat het helemaal geen wetten van mede en pers is dat Nigel Farage over een paar jaar de landelijke verkiezingen wint. Dat er wel degelijk een manier terug is voor Labour. Dat Labour bestaansrecht heeft. Dat het de kans heeft, ondanks die desastreuze verkiezingsuitslag van de lokale een paar weken geleden, dat het toch wel degelijk de kans heeft om zich te herpakken. En ja, dat wil iedereen. Maar als dat niet gebeurt en Andy Burnham wordt niet gekroond na een mogelijke overwinning, maar hij verliest, dan is het goed mogelijk dat inderdaad Wes Streeting een van de kandidaten wordt die gaat proberen om Starmer te vloeren.
18: En dan noem ik wederom dit keer haar naam, Angela Rayner, want dat onderzoek naar belastingfraude is afgerond. De Belastingdienst verwijt haar niets, zo laat zij zelf weten. Dus dat betekent dat de weg ook voor haar nu vrij is om zich kandidaat te stellen. Denk jij dat ze dat gaat doen? Ze werd wel altijd gezien als een van de grotere concurrenten van Starmer.
19: Ja, maar ook een van de grote medewerkers van Starmer. Hè? Yes. Zij was waarnemend premier. Ik denk dat als Andy Burnham verliest, dat zij, dan kan ik me voorstellen dat zij zich inderdaad opwerpt als de kandidaat van links. Je moet haar zien als degene die, net zoals Burnham, ook uit Noord-Engeland komt, duidelijk accent heeft, onverbloemd arbeidersklasse is. Haar verhaal is ongelooflijk ook. Ze verliet school, de middelbare school, de 16e. Geen enkel diploma had ze, ze was wel zwanger. Ze werkte zich op in en via de vakbond en kwam zo in de politiek terecht. Ze heeft een gehandicapte zoon. Maar, zoals je zegt, is nu vrijgepleit wat betreft die belastingfraude. Dus ze kan politiek gezien doen wat ze wil. Ze wil nu niet, want Keir Starmer zou haar de baan van Wes Streeting hebben aangeboden. Minister van Volksgezondheid, dat heeft ze geweigerd. Dus met andere woorden, ze houdt de handen vrij om te kijken wat er de komende 4 weken gaat gebeuren. En ik denk dat als Andy Burnham de zetel verliest, dat zij het gaat opnemen tegen Streeting. En Streeting is interessant, want hij vertegenwoordigt de rechtervleugel van de Labour-fractie. Hij heeft dus nu, trouwens, een burgeroorlog in de Labour-partij ontketend met een oproep tot hertoetreding tot de Europese Unie. Daarmee wilde hij zich onderscheiden van Burnham. En ik denk met het oog op het definiëren van zichzelf en van zijn eigen positie. Ingewikkeld allemaal, maar ik moet zeggen, het verhaal, de backstory van Streeting, daar kun je ook een serie van maken. Ik heb net het weekende even zijn memoires doorgebladerd die een paar jaar geleden uitkwamen. Door en door Londens en hoe. Komt uit een bloedarm gezin. Hij had 2 grootouders minstens die in de gevangenis terechtkwamen. Sterker, stel je dit even voor, Roet. Zijn grootmoeder beviel van zijn moeder in de gevangenis. En tijdens die bevalling zat ze vast met een handboei aan haar bewaker. Maar goed, hij komt dus uit dat milieu, is rechts van de partij, maar spreekt zich dus nu uit voor veel snellere pogingen om toe te treden tot de EU dan iemand heeft durven zeggen in de top van de Labour-partij. En dat werkt allemaal in het voordeel van hemzelf, Streeting zelf, maar ook in het voordeel van reform.
18: Het is dus uiteindelijk een beetje een kwestie van afwachten. We hebben dus nu 2 heren die heel enthousiast zijn, die zich kandidaat hebben gesteld. Het is afwachten wat Rayner doet, wat wel nog steeds speelt en welke naam ook blijft rondzingen. Jij zei al dat je steeds vragen blijft krijgen over, hoe kan het ook anders, Nigel Farage. En dan vooral over het feit dat hij zo populair is, terwijl een groeiende meerderheid Brexit als een regelrechte mislukking ziet. Hoe kan dat dan?
19: Ja, hoe kan de man van Brexit, die er 30 jaar over gedaan heeft om de Britten los te weken van de Europese Unie, waarvan, en die daarin slaagde, en waarvan nu de grote meerderheid van de Britten zegt dat het een mislukt project was, toch de leider blijven van verreweg de populairste partij van het land? Hele goede vraag. Een paar dingen waarom dat kan. De meerderheid van de Britten, klopt, is tegen Brexit nu. 60% zou zelfs terug willen naar de Europese Unie. Heel weinig mensen vinden het een succes, maar dat wordt Farage niet verweten. Want, dat hoor je dan mensen zeggen die voor Brexit stemden, Brexit is nooit goed uitgevoerd. Het is nooit echt in praktijk gebracht zoals had moeten gebeuren. En dat ligt niet aan Farage, want hij was niet de premier. Dat ligt aan de conservatieven, aan Boris Johnson. Wat er gebeurd is dat de Britten ondanks Brexit toch handelsbetrekkingen hebben overgehouden aan de Europese Unie. En dat had nooit moeten gebeuren, zeggen de Brexiters en vooral de Brextremisten. Wat had moeten gebeuren is dat het Verenigd Koninkrijk een soort Singapore aan de Theems had moeten worden. He, dus echt los van alles. De Europese Unie, de grootste economische markt aan de voordeur, totaal moeten negeren. Ze hadden dus nooit een handelscontract met Brussel moeten sluiten. Het Verenigd Koninkrijk zit nog te dicht bij de Europese Unie. En het grootste argument is, en dat hoor je ook bij alle andere ismen, zoals socialisme bijvoorbeeld, het is nooit goed uitgevoerd. Anders was het een prachtig succes geweest.
18: Streeting zei daarentegen, en dat noemde jij ook al, dat Brexit een rampzalige fout was en dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk opnieuw lid moet worden van de Europese Unie. Zal die uitspraak hem veel stemmen opleveren, dan vooral binnen de partij?
19: Nou wel, binnen de leden van de Labour-partij, want dat is precies wat zij willen. Zij vinden dat Starmer veel te langzaam en veel te aarzelend is richting Europa. Wat de Labour-leden willen, is dat een Labour-leider begint met onderhandelen over toetreding tot de interne markt bijvoorbeeld, of de douane-unie. Maar de ellende van deze uitspraak van West Streeting is dat het de Brexit-oorlog weer helemaal doet herleven. En dat is het laatste wat je wil als je vecht voor een zetel en je vecht ervoor namens de Labour-partij. Want de Britten willen niet opnieuw herinnerd worden aan wat er ruim 10 jaar geleden gebeurde. Het was echt jarenlang van een grote verdeling in het hele land over wel dan niet uit de Europese Unie. En ze zijn er in zoverre overheen dat er weer over Brexit gepraat kan worden en dat de meeste Britten zich realiseren wat het verlies geweest is en dat alle leugens over Brexit inderdaad leugens waren en dat het de Britse economie alleen maar slecht gedaan heeft. Maar ze zijn nog niet zover dat ze opnieuw hierover willen praten. Laat staan dat ze daar een verkiezingscampagne willen domineren. Dat hebben ze nog niet voor over.
18: Ik kan me ook voorstellen dat die Britten gewoon ook inmiddels echt vermoeid zijn van die hele discussie daarover. En dat de hoofdzaak blijkt van al het andere wat er speelt in het Verenigd Koninkrijk.
19: Dat is het. En vandaar ook dat er echt grote boosheid is op West Streeting. Omdat hij dat onderwerp van Brexit weer naar voren brengt. En die Burnham is het denk ik niet eens zo oneens met hem over toetreding en een snellere toenadering in ieder geval tot de Europese Unie. Maar nogmaals, niet tijdens het voeren van een campagne in een regio waar 2/3 meerderheid voor uittreding stemde 10 jaar geleden. Dan moet je je mond even houden.
18: Speelt Burnham het dan slimmer wat jij betreft?
19: Nou, we moeten nog kijken hoe hij het echt gaat spelen. Maar hoe hij het wil spelen is er gewoon niet over hebben. Burnham zal zijn inzet zal zijn: kijk naar mij, kijk naar wat ik gedaan heb, wat ik voor elkaar gekregen heb. En je weet dat het niet alleen loze woorden zijn, maar ik heb zaken in praktijk gebracht die jullie leven beter gemaakt hebben. Dat is zijn insteek.
18: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de Britse blamage tijdens het Eurovisie Songfestival. Geen doze points voor de Britten. Ze kwamen niet verder dan 1 punt in totaal. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
1: De dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
2: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt een actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Aankomend weekend, zaterdag om precies te zijn. Ik zou het in de agenda zetten, dan is het zover. Nederland staat er dan misschien wel massaal bij stil. Kabinet Jetten zit er dan 3 maanden, bijna 100 dagen... waarin al veel is gebeurd. Van de asielcrisis tot een bezoek aan het Witte Huis. En waar het ene plan uit het coalitieakkoord al diep in de koelkast is verdwenen, weet het kabinet op andere vlakken wel stappen te zetten. Nou, hoe is dat minderheidskabinet nou eigenlijk uit de startblokken gekomen? Dat bespreek ik deze week met 5 deskundigen en BNR's Big Five van de slagkracht van het kabinet. En vandaag doe ik dat met plezier met Ronald van Raak, voormalig SP-prominent. Alhoewel, je bent altijd SP-prominent,
10: ja,
9: blijf je
10: dat
9: toch?
10: Dat blijft, ja.
9: Ja, ja. Ook filosoof, dus we hadden hier meteen een hele filosofische boom over kunnen ophangen. Maar van 2003 tot 2006 lid van de Eerste Kamer geweest. Vervolgens tot 2021 lid van de Tweede Kamer voor de SP. En nu dus hoogleraar filosofie in de Erasmus Universiteit en lid van de Raad voor Openbaar Bestuur.
10: Voor het openbaar bestuur.
9: Voor het openbaar bestuur. Schrijf ook nog van meerdere boeken.
10: Ja.
9: Zijn geen stripboeken, zo wil ik er maar bij zeggen.
10: Nee, veel filosofieboeken. Ja, geen Land van Grote Woorden is het laatste. Dat is dit jaar verschenen. Dat gaat over 10 eeuwen filosofie in Nederland. En ook wel hoe filosofen zich al die eeuwen lang bemoeid hebben met de politiek.
9: Wat je vandaag ook gaat doen hier.
10: Wat ik vandaag precies ga doen, ja.
9: Want we gaan het bijvoorbeeld hebben over de Chambre de Réflexion.
10: Ja. Ja. Nou ja.
9: Wat de Eerste Kamer zou moeten zijn. Maar ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, we gaan het over Nederland hebben hoor. Maar toch, op 1 april schreef je een column om het einde van de democratie in Amerika te vieren.
10: Nou ja, te gedenken.
9: Ja. Was het een 1 april grap of zit er een kern van waarheid in?
10: Nou ja, kijk, dat deed ik omdat we 250 jaar, de,

0: 250 jaar diepe relaties hebben. Mm-hmm. Nederland heeft destijds ook meegeholpen om de Verenigde Staten onafhankelijk te maken. Mm-hmm. En het idee van de democratische rechtsstaat, ja, dat is ook een deel gebaseerd op ontwikkelingen in Nederland. En wij hebben weer een voorbeeld aan de Verenigde Staten genomen. En het deed mij gewoon pijn om te zien dat die democratische rechtsstaat, die in de Verenigde Staten al nooit zo heel sterk was, maar nu dus echt fundamenteel wordt uitgehold. En ja, je ziet dat de democratische rechtsstaat in steeds meer landen onder druk staat. Laatst kwam Modi op bezoek.
1: India.
0: Ja. Nou ja, we zien Turkije, we zien Israël. Over Poetin hoeven we het niet eens te hebben. Mm-hmm. En daar zit vooral het idee achter dat in het geval van Trump, ik heb een meerderheid van de stemmen gekregen, dus ik kan doen wat ik wil.
1: Ja. De meerderheid beslist.
0: De meerderheid beslist. Waarom is een democratische rechtsstaat zo belangrijk? Is omdat wij in een democratie de bevolking kiest de macht. Mm-hmm. Maar ja, we hebben natuurlijk niet voor niks zo weinig vertrouwen in de politiek. Dat betekent dus ook dat we weinig vertrouwen hebben in onze eigen keuzes. Want we hebben onze machthebbers zelf gekozen. En die rechtsstaat, die moet diezelfde burgers ook weer beschermen tegen de machthebbers die we zelf gekozen hebben. Mm-hmm. Dus die democratische rechtsstaat geeft ons de mogelijkheid om de macht te kiezen, maar biedt ons ook de mogelijkheden om onszelf tegen onze eigen keuzes te beschermen. Ja,
1: dat is die minderheid beschermen.
0: Minderheid beschermen, maar ook het recht, de journalistiek. Mm-hmm. Dat als je onzin beweert dat er een onafhankelijke journalistiek is, of een onafhankelijke wetenschap, of een onafhankelijke rechter, of allerlei instituten die ervoor kunnen zorgen dat die democratie kan blijven functioneren.
1: Ja, nou, dus was dat op 1 april. Nou ja, het einde werd gemarkeerd. Tweede vraag, 10 boeken zijn het die je hebt geschreven.
0: Ja.
1: Is je het zelf of niet?
0: Ja.
1: Doe je dat inmiddels met AI of niet? Schrijf je het allemaal zelf?
0: Nee, allemaal zelf.
1: We proberen hier bij BNR in elk programma binnen 2 minuten AI te noemen. Hè? Want dat is de hype nu.
0: Ja, nou ja, dat is wel een probleem. Hè? Dat werd, de chatbot werd ineens over ons uitgestort. En ik heb daar als docent niet om gevraagd. Ik ben hoogleraar filosofie, dus ik leid filosofen op. En dan vind ik het een beetje kinderlijk om allerlei vragen in een tentamen te stellen. En heb ik liever dat ze essays schrijven. Mm-hmm. Om te laten zien wat ze met die filosofen hebben gedaan. En ja, dat is wel een strijd. Want ik heb nu te maken met jongeren die natuurlijk op ICT-gebied veel verder zijn
1: dus
0: dan
1: die halen jou links en rechts in.
0: Ja, precies. Dus het is wel. En ik vind het toch wel raar dat zoiets over de samenleving wordt uitgestrooid. Ja. Zeg maar de autonomie van de technologische ontwikkeling. Terwijl dat allerlei gevolgen heeft voor het onderwijs, maar ook weer voor onze democratie en voor de publieke ruimte.
1: We hebben hier een week voor over AI gehad. Toen stelde ik de vraag aan mensen die meer in die technologie zitten, hebben wij eigenlijk nooit besloten. Wie heeft eigenlijk besloten dat we dit willen?
0: Precies.
1: Dat is bijna een filosofische vraag. Als ik nu zo met jou over nadenk.
0: Over grote kwesties in de economie, over grote kwesties in de ontwikkeling van de technologie, hebben we in onze democratie eigenlijk heel weinig te zeggen. Mm-hmm. Een belangrijk onderdeel van onze democratische rechtsstaat is een publieke ruimte. Dus dat we met elkaar discussiëren over de verschillen die we hebben en proberen tot een overeenstemming te komen of eruit te zien te komen wat waar is en wat niet waar is, wat een feit is en wat niet. Nou, die publieke ruimte die wordt op dit moment heel erg bepaald door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. Nou, we hadden het er net al over dat die democratische rechtsstaat in de Verenigde Staten steeds meer een farce dreigt te worden.
1: Maar dat heeft dus hier ook gevolgen dan?
0: Dat kan bijna niet anders dan dat hier gevolgen heeft, ja. Dus die polarisering, die fragmentering, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de instelling van die algoritmes.
1: Ja, en dan is het, want jij bent een filosoof, ik ben een journalist, dan maak ik het af en toe praktisch in dit gesprek.
0: Fijn.
1: Ja, dan komt het erop neer dat die algoritmes ervoor zorgen dat jij iets anders ziet dan ik. En dat we elkaar niet meer tegenkomen, publiek gezien. Dat je dus elkaar een beetje, ja, jouw mening wordt zich in de ene silo gevormd en de mijne in de andere.
0: Ja, en die meningen die worden dan ook nog bevestigd voortdurend. En je komt minder met andersdenkenden, met andere gedachten in contact. Ja, en onze democratie is toch ooit ontstaan, zullen we maar zeggen, in de koffiehuizen, waar mensen elkaar tegenkwamen. Aan de dorpspomp, op het dorpsplein. En in die publieke ruimte stellen wij grote eisen aan BNR bijvoorbeeld, of aan kranten, of aan andere publieke, semi-publieke, ja, of zelfs commerciële bedrijven. Die via de media die publieke ruimte vormgeven. En daar stellen we allerlei eisen aan. Ja. En ja, aan die Amerikaanse multinationals kunnen we blijkbaar heel weinig eisen stellen.
1: Misschien leidt dat er ergens dus wel toe. Ik wilde zeggen onherroepelijk, maar dat is misschien niet zo. Maar het heeft er misschien wel toe geleid dat we nu kijken naar een minderheidskabinet. Omdat die politiek zo versplinterd is. Zoveel verschillende partijen. Er zijn niet meer 2-3 grote partijen. Dus er is een minderheidskabinet gekomen in Den Haag. Misschien wel, ja, het is het gevolg van hoe wij stemmen. We zijn dus versplinterd. We zitten in verschillende bubbels, algoritmes, silo's, hoe je het ook wil noemen. Zijn er mensen, daar hebben we deze week over, die zeggen, het is zo'n minderheidskabinet, het is zoeken naar slagkracht. Maar ik heb hier Ronald van Raak in de studio, die zegt, ik ben er eigenlijk wel een voorstander van, toch?
0: Ja, ik vind het bruggetje van de algoritmes naar het minderheidskabinet wat snel. Maar dat
1: te
0: maakt
1: snel,
0: niet uit.
1: Ja?
0: Ja, maar dat maakt niet
1: je
0: uit.
1: Je denkt niet dat het daardoor komt?
0: Niet per se. Ik denk dat dat meer te maken heeft met het falen van traditionele partijen om mensen te overtuigen.
1: Ja. Want hoeveel zetels had de SP ook alweer op het moment?
0: 3. Over falen gesproken, ja. Nee, een minderheidskabinet zou theoretisch gezien heel goed moeten kunnen werken. Mm-hmm. Want we hebben namelijk sinds 1848 dat de bevolking het parlement kiest. En de Tweede Kamer dus verantwoordelijk is voor het vormen van een kabinet. En dus ook verantwoordelijk is voor een werkbaar bestuur. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat die Kamerleden moeten beseffen dat ze die verantwoordelijkheid hebben. En toen ik in de politiek zat, dat was dus in de tijd van Mark Rutte, toen zag je dat de Tweede Kamer heel erg gemanaged werd vanuit het kabinet, omdat de politieke kopstukken in het kabinet zaten, zag je dat de Tweede Kamer toch eigenlijk een meerderheid van de Tweede Kamer weinig te vertellen had. Nou ja, zo kun je het zeggen. Onder Schoof hebben we gezien dat die macht wel naar de Kamer ging, dat ook een groot deel van de politieke leiders in de Kamer zat. Maar die maakte vervolgens het regeren voor die ministers, voor het kabinet, onmogelijk. Mm-hmm. Dus ik had de hoop dat met het kabinet Jette dat er lessen zijn geleerd en dat de Tweede Kamer, de leiders in de Tweede Kamer, ervoor zorgen dat er een goed beleid kan komen. Als je dan een minderheidskabinet hebt, dan kun je als Tweede Kamer richting geven. Yeah. Dan kun je zeggen van nou, dit soort beleid willen wij, dat soort doelen streven we na. Maar nog belangrijker, zo'n soort land willen we met elkaar eigenlijk zijn. Mm-hmm. En dan is het goed als een aantal partijen richting geeft aan een kabinet. En dat kan een meerderheid zijn of een meerderheid, dat maakt misschien niet eens zoveel uit. Maar vervolgens moet je deskundige ministers hebben die concrete plannen gaan maken en ook de mogelijkheid moeten krijgen om daarvoor een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En dat mogen ook wisselende meerderheden zijn.
1: Dat zou nodig zijn ook. Ja.
0: Ja, maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld de VVD alweer meteen een hele grote eis op tafel gooit met bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek.
1: Afblijven.
0: Ja, dan krijg je ook dat andere partijen zeggen, ja, maar dan eis ik dit en dan eis ik dat en dan eis ik zus en zo. Ja, en dan wordt het voor die ministers bijna onmogelijk om meerderheden te krijgen in de Tweede Kamer. En daar komen we straks nog op, laat staan in de Eerste Kamer, mm-hmm, waar weer een hele andere samenstelling is.
2: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Ja, vandaag in gesprek met Ronald van Raak, filosoof. En mag je wel oud-politicus noemen dan?
0: Nou, dat ben ik. Ja, dat ben ik.
1: Prominent ben je dan nog steeds. Vorige week meldde het SBS, moet je mij horen, CBS... een historisch dieptepunt in het vertrouwen in politieke instituties.
0: Ja.
1: Kwamen ze met een rapport daarover. Dat komt dan naar buiten, dat nieuws, die dieptepunten vertrouwen in politieke instituties, op het moment dat we een minderheidskabinet hebben. Dat zijn dan twee zaken die ik aan elkaar probeer te knopen. Zullen we daar samen naar gaan kijken?
0: Prima.
1: Ja. Dus wat doet dat iets voor de slagvaardigheid van de overheid? Laten we daarmee beginnen.
0: Nou, als er geen vertrouwen is, dan doet dat iets met de slagvaardigheid. Maar dat vertrouwen, het gebrek aan vertrouwen heeft natuurlijk een reden. Wat ik zie is dat in Den Haag heel veel belangen worden behartigd. En de ene dag staat het ene belang voorop en dan moeten er maatregelen worden genomen. De volgende dag staat er weer een ander belang voorop en dan moeten er weer andere maatregelen worden genomen. De dag erop is er weer een ander belang wat in het nieuws is, of in de mode is. En dan moet daar weer maatregelen over worden genomen. Ja, dan krijg je natuurlijk geen samenhangend beleid.
1: Nee.
0: Een verschil tussen belangenbehartiging en politiek is dat politiek betekent dat je belangen moet afwegen. En om belangen te kunnen afwegen, moet je beginselen hebben. Moet je uitgangspunten hebben, een idee hebben van zo wil ik politiek bedrijven, dit vind ik belangrijk, in zo'n land wil ik wonen, een verhaal van Nederland. Mm-hmm. Dan moet er dus een criterium zijn op basis waarvan je die verschillende belangen tegen elkaar afweegt. Mm-hmm. Anders krijg je een beleid wat de ene kant op gaat en de andere kant en de volgende dag weer de andere kant.
1: Zwabberen.
0: Ja, en ik denk ook dat als je een verhaal hebt, als je een kabinet hebt of als de politieke leiders een verhaal vertellen, dan kunnen ze mensen ook meenemen, ook op het moment dat mensen het er niet mee eens zijn. En want nu is het zo van, ja, als mijn belang niet wordt gediend, dan wordt dus iemand anders zijn of haar belang gediend. Mm-hmm. Maar je kunt ook mensen meenemen door te zeggen van, nou, we hebben deze keuze gemaakt en wel hierom. Mm-hmm. He, omdat we denken dat dat belangrijk is voor Nederland, omdat we in zo'n land willen wonen, of omdat dit een internationale situatie is, of omdat het anders niet lukt, of dat anders uitvoeringsorganisaties het niet kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Maar dat je mensen uitlegt waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Ja. Maar dan begint het ermee dat politici nadenken over hun beginselen. Over hoe ze in de politiek staan.
1: En zie je dat gebeuren?
0: Nee, ik zie veel beginselloosheid in de politiek.
1: En dat beginselloosheid?
0: Was ook weer, ja, dat was ook weer toen dit kabinet begon. Ik was heel positief verrast dat D66 en CDA gingen onderhandelen. Ik denk, die gaan kijken, wat is het verhaal van Nederland? Toen schoof de VVD aan. En ik moet eerlijk zeggen, dat is toch weer een beetje dat ouderwetse neoliberale marktdenken geworden. Politiek als management. Hè. We gaan concrete problemen op een managementmanier oplossen.
1: Het kan wel.
0: Ja, en dat zie je bijvoorbeeld nu met die asielkwestie. Je ziet dat er in de politiek geen heldere keuzes worden gemaakt. Er worden geen politieke besluiten genomen of onheldere politieke besluiten. Vervolgens worden de problemen bij gemeentes over de schutting gegooid. En dan krijgen gemeenten weer adviseurs, mensen die ingevlogen worden, om hen te helpen.
1: Ja, het vliegende team, dat werd gisteren aangekondigd.
0: Het vliegende team, maar het vliegende team is niet hetzelfde als een keuze maken over asielinstroom en asielopvang.
1: Is die keuze niet gemaakt in de vorm van de spreidingswet? Er is een wet die zegt dat je dus als gemeente je deel moet pakken daarin en dat je daar politiek voor gaat staan, is dat niet het verhaal dan?
0: Ja, maar dan moet je het voor gemeentes ook mogelijk maken om dat beleid te kunnen uitvoeren. Je kunt wel zeggen van ja, maar dan is een spreidingswet, maar dan schuif je eigenlijk het probleem af als regering en als parlement op de gemeentes. En dan zegt hij van nou, burgemeester, wethouders, gaan jullie het maar oplossen, raadsleden. En dat kan niet. En dat is ook een van de redenen waarom er zoveel onrust ontstaat. Die wordt voor een deel georganiseerd. Dat zijn voor een deel railschoppers. Daar moeten we ver afstand van nemen. Maar mensen worden wel overvallen door het feit dat er ineens besluiten worden genomen waar ze helemaal niet in zijn meegenomen. Mm-hmm. En die ze ook niet snappen, behalve dat er in Den Haag geen besluit wordt genomen en dat er bij hun in de buurt dus iets moet worden ingericht.
1: Ja, nou ja, snappen in principe is toch dan, de uitleg zou kunnen zijn, elke gemeente moet proportioneel een aantal asielzoekers opnemen. En ja, dat gebeurt dus ook bij u. Maar dat is niet voldoende, zeg jij, dat verhaal. Want dat is dan misschien te veel managementachtig.
0: Ja, dan moet je eerst het verhaal vertellen. Nou, we willen zoveel migranten. We willen dit soort migranten. Of uitleggen waarom er een probleem is dat je dat niet in banen kunt leiden. Yeah. Wat we in Europa doen. Je moet een verhaal vertellen aan mensen. Yeah. Om ze mee te kunnen nemen.
1: Wat ik wel, want dat vond ik ook interessant aan het verhaal van het CBS. Het historische dieptepunt in vertrouwen in politieke instituties. We hebben dus als bevolking weinig vertrouwen in de overheid. Tegelijkertijd verwachten we bij grote problemen wel dat de overheid ingrijpt. Of het nou gaat om stijgende benzineprijzen. Ja. Of het nou gaat om internationale crisis. Of om waar we net over hebben, om migranten. Dus we kijken wel naar die overheid die we niet vertrouwen.
0: Ja, er zijn een aantal interessante dilemma's die het de overheid, slagkracht van de overheid ook heel moeilijk maken. Namelijk, we hebben weinig vertrouwen in de overheid. Maar als we een bepaald belang willen, als we iets willen in dit land, dan verwijzen we meteen naar de overheid. Mm-hmm. Dus dat is een heel interessant dilemma. We zeggen dat we de overheid niet vertrouwen. Maar de overheid moet wel onze problemen oplossen. En als er dan een oplossing komt, dan weigeren die te accepteren. Mm-hmm. Een ander probleem is natuurlijk ook dat heel veel zaken zijn aan- en uitbesteed. We hebben niet meer een duidelijk publiek en privaat belang, maar een hele hoop dingen, of dat nou de zorg is, of het onderwijs, of het openbaar vervoer, of een hele hoop taken zijn in handen gegeven van commerciële of semi-publieke organisaties.
1: Omdat dat efficiënter is, dachten we. En omdat dat kostenbesparend zou kunnen zijn.
0: Ja, en dat bleek niet het geval. Maar dat betekent ook dat je als democratie, als politiek, veel minder zeggenschap hebt. Dus als er een probleem is in de zorg, of er een probleem is in het onderwijs, of er een probleem is in het openbaar vervoer, dan heb je ook steeds minder middelen als overheid om iets te doen. Mm. Ik ben het niet met je eens dat door meer marktwerking er minder regels en minder ambtenaren zijn. Want je ziet dat het aantal ambtenaren enorm is toegenomen. He, als je kijkt naar de Rijksambtenaren, tussen 2018 en 2024 is het aantal Rijksambtenaren met bijna 40% toegenomen. Met 38%. Vorig jaar in 2025 zijn er nog eens 4000 bijgekomen.
1: Terwijl het wordt voortdurend maar gesproken van kleinere overheid.
0: Ja, en je ziet ook nog dat voortdurend steeds meer dure externe consultants worden ingezet. ingehuurd. Hè. Ja. Nu wordt al meer dan 15% van de totale personeelskosten bij de Rijksoverheid uitgegeven aan dure externen, veelal consultants. Terwijl we een paar jaar geleden afgesproken hebben dat dat maximaal 10%.
1: Dat was de Roemer-norm, toch?
0: Dat was de Roemer-norm, ja. Dus je ziet aan de ene kant dat er heel veel uitvoering is uitbesteed. Dat het vertrouwen in de overheid heel erg laag is. Mm-hmm. Dat er enorm veel regels zijn gemaakt om alsnog publieke belangen te behartigen. En dat er enorm veel ambtenaren en enorm veel consultants in worden gehuurd. Ja, en dat toch eigenlijk heel weinig van de grond komt.
1: En die ambtenaren en consultants leiden misschien wel tot dat managementdenken waar we het over hadden. Dus dat je geen politiek denken hebt, niet een groot verhaal van dit is het land wat we willen zijn.
0: Precies.
1: Waar we naartoe willen. Nee, we kijken naar dossiers. Ja. Zien het als dossiers, als problemen die gemanaged kunnen worden, die opgelost kunnen worden.
0: Nou, dat vind ik, dat is precies de spijker op de kop.
1: En dat zorgt voor minder vertrouwen.
0: Dat zorgt eigenlijk dat er gewoon minder gebeurt. Als je geen keuze maakt, als de politiek geen keuze maakt, kun je dat nooit herstellen met meer regels en met meer ambtenaren en met meer marktwerking en met meer consultants. Ja, maar dan maak je het eigenlijk alleen maar erger.
1: Maar als ik dat vertaal naar een minderheidskabinet, daar past bescheidenheid, zou je zeggen. Ze hebben 66 zetels, dus ja, ze kunnen wel een heel groot verhaal maken van hier willen we naartoe met het land, maar ze moeten eigenlijk ook gewoon een beetje op de winkel passen, toch?
0: Nou, maar ik denk niet dat als we hier buiten gaan vragen aan mensen, er lopen hier allerlei mensen langs de studio.
1: De Lieboudstraat in Amsterdam, ja.
0: Wilt u dat het kabinet op de winkel past, of wilt u dat het kabinet problemen oplost, dan denk ik dat dat tweede antwoord meer gegeven gaat worden.
1: Ja, totdat het een probleem is dat in jouw nadeel wordt opgelost.
0: Exact, en daarom moet de politiek met een verhaal komen. En een verhaal van Nederland, waar mensen in kunnen geloven, of in ieder geval snappen waarom er soms besluiten worden genomen die niet per se in hun belang zijn, ja, maar misschien wel in het algemeen belang.
1: Is zo'n verhaal zoals Mark Rutte ooit had, het vaasje? Nederland is een vaasje, breekbaar, we moeten er zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, dat is een mooi beeld. Maar ik herinner me Mark Rutte vooral iemand die zei dat ideologie, beginselen, dat is iets.
1: En voor visie moest je naar de opticien.
0: Voor visie moest je naar de opticien, ja. Dus bij hem is natuurlijk dat ik zeg maar dat neoliberale marktdenken, dat public management, ja, dat is onder de kabinet Rutte is dat enorm gegroeid en is de politiek eigenlijk uit de politiek verdwenen.
1: We hebben nog een dikke minuut en dan gaan we even naar het nieuws. Zullen we even in die minuut jouw oud-collega's in de Eerste Kamer over de kling jagen met z'n tweeën? Gaan we het straks wel uitleggen hoe het zit, die senatoren? Want jij pleit voor het afschaffen van de Eerste Kamer. Of ga ik te kort de bocht?
0: Nou ja, eigenlijk is de Eerste Kamer, maar daar gaan we het straks over hebben, altijd overbodig geweest. Mm-hmm. Maar dat hebben we opgelost door er een kamer van reflectie van te maken. Dat de Eerste Kamer gaat kijken naar de kwaliteit van de wetgeving, uitvoerbaarheid of dingen in strijd zijn met verdragen en de grondwet. Dus meer een kwaliteitscontrole. En ik merk dat de Eerste Kamer heel politiek is geworden. Mm-hmm. En doordat de Eerste Kamer ook nog een hele andere samenstelling heeft
1: dan de Tweede Kamer.
0: Dan de Tweede Kamer, gebaseerd op verkiezingen van twee. Ja. Verkiezingen van de Tweede Kamer geleden. Maakt dat het bestuur van het land en een slagvaardige overheid eigenlijk bijna onmogelijk.
1: Stoppen ermee. 2/3 meerderheid hebben we nodig. Ja. Even, dan kunnen ze zichzelf afschaffen.
0: Ja.
1: Zou dat het advies zijn aan de senatoren?
0: Mijn advies zou eigenlijk zijn, denk na over je rol. Ja. Blijf bij je taak. Mm-hmm. Word rolvast en word niet al te politiek.
1: Nee. Dat is toch een beetje genuanceerd als filosoof, hè?
0: Ja, dat heb je.
1: Ja. Nee, we gaan het zo hebben over of het misschien toch een idee is om die Eerste Kamer af te schaffen, wat dat dan zou opleveren. Want zometeen praat ik verder met Ronald Verhaak, SP-prominent, voormalig politicus, lid van de Eerste en Tweede Kamer geweest. Nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit, schrijver ook nog eens, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Nou, het is veel, hè?
0: Ik heb druk.
1: Ja, we gaan het hebben over balans in de polder ook nog. En die Eerste Kamer. Misschien ook heel even over de SP, of daar ooit nog goed mee komt.
0: Je mag alles vragen.
1: Oké, blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
3: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
4: Voetnoten is een podcast van Energeia.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Stadskanaal wil 30 asielzoekers opvangen voor wie vanavond geen slaapplaats is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Stadskanaal noemt de situatie daar schrijnend en wil zijn buurgemeente niet in de steek laten. Waar de asielzoekers precies worden opgevangen is niet bekend. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt de actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. De organisatie van het hulpconvooi heeft ook gereageerd en zegt: Israël heeft zijn ware gezicht getoond en verbergt zijn misdaden ook niet meer. Daarmee doelt de club op een filmpje dat Israël heeft gedeeld. Daarop is te zien hoe de activisten worden toegetakeld. Op de hulpschepen zaten ook Nederlanders. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver heeft gereageerd op het vertrek van Europarlementariër Bas Eickhout. Klaver vindt het goed dat hij zijn conclusies trekt, nu bekend is dat hij meerdere relaties op de werkvloer niet heeft gemeld. Hij was vorige week voor de eerste keer eerlijk over een relatie met een jonge Oostenrijkse fractiegenoot. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Er werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er nog steeds over gepraat. De docu die begin volgende maand verschijnt, pluist de zaak helemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en het klaart op. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vanaf morgen krijgen we een paar zomerse dagen. Het wordt zonnig met 18 tot 23 graden. En de dagen daarna is het nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: Tweede half uur alweer. Deze week heb ik het met 5 kopstukken over de slagkracht van het minderheidskabinet. Eerder deze week was dat Marieke van der Velde. Ze is universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over de rol van media en politiek ging het ook. Het is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. We hadden het, twee onderwerpen wil ik sowieso bespreken. Dat minderheidskabinet en de polder. We moeten daarmee verder met de polderpartijen. Maar we hadden het over die Eerste Kamer.
10: Ja, daar wilde jij het graag over hebben.
9: Ik was je een beetje uit de tent aan het lokken om te zeggen, schaf die boel af. Zover ging je half, maar half niet, half wel. Maar eigenlijk zeg je, die Eerste Kamer die is zo'n rol anders gaan uitvoeren die niet meer past in waar het ooit voor bedoeld was.
10: Het is nooit ergens voor bedoeld. Dan moeten we terug naar 1815, toen Nederland nog een eenheid was ineens met België. En de Waalse adel, daar waren dus Franstalige edellieden. Die wilden in dat nieuwe koninkrijk natuurlijk niet onderdoen voor de, ja, voor de Hollandse kooplieden. Mm-hmm. Daar keken ze natuurlijk een beetje op neer. Nou, die Hollandse kooplieden hadden een meerderheid in de Tweede Kamer, dus zij wilden een Senaat, een Eerste Kamer. Thorbecke wilde dat in 1848 al opheffen. Alleen ja, om de Eerste Kamer op te heffen heb je 2 keer 2/3 meerderheid nodig in de Eerste Kamer. En dat was toen al onmogelijk. Dus ja, we zitten eigenlijk met 2 parlementen. 1 parlement wat rechtstreeks wordt gekozen door de bevolking. En 1 parlement wat ja heel, heel raar wordt gekozen. Want in maart gaan we weer de Provinciale Staten kiezen. Mm-hmm. En de mensen in die Provinciale Staten kiezen dan weer de Eerste Kamer in mei. Ja, dat is heel raar. En dat betekent dat we op dit moment een samenstelling hebben van de Eerste Kamer die teruggaat tot, geloof ik, uit mijn hoofd begin 23.
9: Mm-hmm. Ja, en de BBB nog zo groot was.
10: BBB is daar heel groot. Ja. GroenLinks, Partij van de Arbeid. En dat heeft een totaal andere samenstelling dan de Tweede Kamer. Mm-hmm. En er zijn sindsdien ook alweer 2 verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Dus de huidige Eerste Kamer is er op geen enkele manier representatief.
9: Nee. En die samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer loopt dus totaal uiteen.
10: Ja, en vroeger was dat wat minder. Was dat wat minder een probleem. Ja. Maar door, ja, doordat de kiezers nogal veranderlijk zijn, zie je dat ja, die samenstelling van die Eerste Kamer ook vaak heel anders is dan die van de Tweede.
9: Is dat zelf van 2003 tot 2006 in de Eerste Kamer? Nou, inmiddels, wat is het, meer dan 20 jaar geleden. Was het toen anders?
10: Ja, dat was heel anders. Ik weet nog de eerste keer dat ik een motie ging indienen, dat Ed van Tijn naar mij toe kwam en op mijn rug tikte en zei: Ronald, dat doen we hier niet, hè? We zijn hier geen Tweede Kamer.
9: Omdat je motie wilde indienen?
10: Omdat ik een motie wilde indienen. Ja. Nou, nu zie je al dat bijna elke wet in de Eerste Kamer wordt veranderd, terwijl de Eerste Kamer geen recht van amendement heeft.
9: Ja. Maar dat kwam omdat jullie daar gewoon een beetje, wat was het, een beetje aan het slapen, sigaren zaten roken en niks zaten te doen. Nu zijn ze tenminste actief daar in die Eerste Kamer.
10: Sigaren roken mocht al niet meer. Oh, okay. Sigaren roken mocht al niet meer. Nee. En naar het noenen, voor het noenen, de noenmaaltijd, mocht er ook geen wijn worden gedronken. Nee. Maar de Eerste Kamer probeerde toen wel de functie uit te oefenen van kijken naar de kwaliteit van de wetgeving. En dat betekent dat is deze wet, doet deze wet wat die moet doen? Is die uitvoerbaar?
9: Dat is de taak van volgens velen van de Eerste Kamer, toch?
10: En is hij in strijd met de grondwet, met verdragen? Mm-hmm. En dat is op zich een goede taak, die we maar bedacht hebben, omdat die Eerste Kamer er toch was. En daar hebben we dan een prachtig plakkertje Kamer van Reflectie op geplakt. Als Eerste Kamerleden dat zouden doen, dan zou de Eerste Kamer een meerwaarde hebben. Maar dat is niet wat de Eerste Kamer doet, omdat veel partijen, bijvoorbeeld op dit moment BBB, GroenLinks Partij voor de Arbeid, maar in andere situaties kunnen daar weer andere partijen zijn. Dus de partijen die zeg maar het mis hebben gelopen in de Tweede Kamer, het in de Eerste Kamer alsnog gaan proberen. Mm. En dan maak je het niet alleen een minderheidskabinet, maar elk kabinet bijna onmogelijk dat ze meerderheden moeten zien te krijgen in 2 parlementen... met zulke verschillende samenstellingen.
9: En dat zag je heel concreet bij die asielnoodmaatregelen.
10: Ja, dat is natuurlijk een rommeltje geworden.
9: Gevolg van ons systeem.
10: Ja, of eigenlijk een gebrek aan terughoudendheid in de Senaat.
9: Ja, ja.
10: Je kunt het wel ergens wel of niet mee eens zijn, politiek, maar je bent als senator gewoon niet rechtstreeks gekozen. Je hebt gewoon niet hetzelfde mandaat als de Tweede Kamer. En als je het nog eens formeel gaat bekijken, ja, je hebt 150 Eerste Kamerleden, je hebt 75 senatoren, dus een stem van een senator stelt ook nog eens 2 keer zo zwaar.
9: Ja, ja. Dus we hebben een Eerste Kamer die politieker is geworden.
10: Ja.
9: We hebben een Tweede Kamer waar minder ervaring zit.
10: Die minder politiek is geworden.
9: Minder politiek is geworden. Nee, misschien wel, toch? Omdat de mensen zitten daar minder lang in. Het fluctueert. Partijen worden heel snel groot en kunnen ook heel snel weer vallen.
10: Dat is wel een ding. Ik heb 15 jaar in die Tweede Kamer gezeten. En daar heb ik het vak geleerd. En daar merk je dus ook, daar leer je dus ook steeds beter wat je rol is als volksvertegenwoordiger. En ik was ook onderdeel van een partij waar mensen worden opgeleid. Hè, waar je eerst veel mensen heel lang medewerker zijn. Dus dat parlementaire werk heel goed leren kennen voordat je Tweede Kamerlid wordt. Ja, nu zie je dat soms bij nieuwe partijen mensen overal vandaan worden gehaald. En eigenlijk mensen ook niet echt de tijd krijgen om het vak te leren. Terwijl volksvertegenwoordiger zijn is een heel mooi, maar ook een heel moeilijk vak.
9: Wat merken wij daarvan als burgers? Krijgen we minder goede wetten? Worden er minder dingen opgelost? Wat merk ik van die mindere ervaring in de Tweede Kamer en die Eerste Kamer die politiek is geworden?
10: Ja, ik kijk nog wel eens naar wetten. En ik denk dat wetgeving op dit moment qua kwaliteit veel minder is. En dat heeft allerlei redenen. Dat heeft er ook mee te maken dat wetgevingsproces heel lang duurt. Ja. En er voortdurend weer een mode van de dag is. Weer een kwestie van de dag. Die dan weer in die wetten wordt verwerkt. En op den duur gaan die wetten ook weer alle kanten op. En lossen ze niet meer het probleem op wat ze zouden moeten oplossen. Maar ook dat er in de Tweede Kamer denk ik minder vaardigheid is om wetten te lezen. Want hoeveel Tweede Kamerleden zouden nu een wet kunnen lezen? Ik zou het ze wel eens willen vragen. En er in de Tweede Kamer toch ook voor minder tijd is om grondig wetten te behandelen. Omdat politici toch vaak met de actualiteit bezig zijn.
9: En dat was dus iets wat in de Eerste Kamer zou moeten gebeuren. Maar dat is een meer politiek. Ja, een politieke kamer geworden. Minder reflectie, meer politiek.
10: Een tweede kans politiek. Van als het in de Tweede Kamer niet lukt, dan probeer het wel in de Eerste Kamer.
9: Ja,
10: en daar is de Eerste Kamer gewoon echt niet voor bedoeld. En dat horen senatoren ook te beseffen. En als ze dat niet beseffen, dan wordt het voor elk kabinet eigenlijk onmogelijk. En het zou heel slecht zijn dat zo'n wankel parlement als de Eerste Kamer een slagvaardig bestuur in Nederland bijna onmogelijk maakt. Ja,
9: maar goed, wat was het? Bijna twee eeuwen geleden probeerde Thorbecke het al af te schaffen.
10: Ja.
9: Zou het nu gaan lukken dan?
10: Nee, dat lukt niet. Maar wat we wel kunnen doen is in aanloop naar de verkiezingen. In maart hebben we natuurlijk weer statenverkiezingen. En dan worden in mei volgend jaar weer nieuwe senatoren gekozen. Dat wordt een belangrijke verkiezing, omdat dan wordt gezegd van maar kan het kabinet regeren?
9: Precies.
10: Heeft het kabinet voldoende steun in de Eerste Kamer? Nou, we zouden eigenlijk als volk, als kiezers, tegen de politici moeten vertellen, dat doet er niet toe. Het hoort niet uit te maken of het kabinet een meerderheid heeft of niet in de Eerste Kamer. Het gaat erom dat die senatoren naar de kwaliteit van die wetten gaan kijken.
9: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Gisteren leende Beekman, de gast, politiek commentator, politiek verslaggever hier bij deze zender. Hij had deze vraag voor jou.
11: Ik heb het er vaak met Ronald over gehad. Ronald vindt dat het parlement de power moet pakken. Hè. Het parlement moet, en ze gaan ook over het budgetrecht. Kortom, het parlement moet naast de regering veel meer eigen initiatief nemen.
9: Ja.
11: Hoe vindt hij dan dat nu gaat? Hè? Met dat meerderheidskabinet. Is de oppositie in staat om dat te doen? En zo nee, hoe moet het dan wel?
9: Hij zegt meerderheidskabinet, maar hij bedoelt minderheidskabinet.
10: Ja. Ja, ik heb zelf best veel wetten gemaakt. Dat was heel leuk. En als ik dan in het buitenland kwam, waar ik sprak dan met mensen van de oppositie, vonden ze dat heel bijzonder, dat je in Nederland als Kamerlid van een kleine oppositiepartij een wet kunt maken die vervolgens wordt aangenomen. Dus dat is heel bijzonder. Dus de mogelijkheden zijn enorm die je hebt als Kamerlid. Maar dat is niet wat ik bedoel. We kiezen de Tweede Kamer. Dat betekent dat de Tweede Kamer richting moet geven aan een kabinet.
9: Ja.
10: Met een ideologische boodschap. Een verhaal van Nederland. En nu is het te vaak dat Kamerleden zitten te wachten tot de plannen komen van het kabinet. En zeggen, maar dat doen we niet, want daar zijn we het niet mee eens.
9: En hoe zou het dan moeten draaien om dus?
10: Je bent als parlement, als Tweede Kamer, verantwoordelijk voor het bestuur. Dus jij moet bestuur mogelijk maken. Jij moet een kabinet mogelijk maken. Dus jij moet keuzes maken. Een parlement moet keuzes maken waar ze die ministers mee op pad kunnen sturen.
9: Ja, maar dus dat betekent dan dat ik ben een vers Kamerlid voor pakkenpartij Ja 21. Dan moet ik dit kabinet mogelijk maken?
10: Ja, elke volksvertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid om bestuur mogelijk te maken. Dat wil niet zeggen dat je het overal mee eens moet zijn. Ik ben het als SP'er met heel veel niet eens geweest. Maar dat betekent wel dat je een alternatief moet bedenken. He, dat je niet alleen maar in die Tweede Kamer zit om filmpjes voor sociale media te maken, maar dat je er zit om alternatieven te bedenken.
9: Die het niet halen. Ja, dus wat zit je dan te doen? Een soort werkverschaffing.
10: Of die het wel halen. Als je maar lang genoeg in de Tweede Kamer zit en het handwerk voldoende snapt, als je voldoende snapt hoe de politiek werkt, als je het vak leert, dan kun je zelfs als eenling in een kleine oppositiepartij in een Nederlandse systeem best veel bereiken.
9: Ook in zo'n versplinterde Tweede Kamer zoals nu?
10: Ja, dat maakt niet uit. Ik heb wetten door de Eerste en Tweede Kamer gehad waarbij aanvang niemand het mee eens was. Maar ja, door gewoon aan het werk te gaan, mensen te overtuigen, steun te zoeken, kun je best veel doen.
9: Ja, maar is dit niet heimwee hebben naar een verleden dat er niet meer is?
10: Nee. Ja, misschien. He, dus ik ben weer zo'n oud-gediende die het beter weet. Dat gevaar loop je altijd. Maar ik probeer eigenlijk vooral te wijzen, wat is nou je taak? Wat is nou je rol als Kamerlid? Je rol als Kamerlid, mensen hebben jou gekozen om goed bestuur mogelijk te maken. Dat betekent niet dat je het overal mee eens moet zijn. Nee, je moet radicale oppositie kunnen voeren. Als elk Kamerlid, als je het ergens niet mee eens bent. Maar je moet uiteindelijk wel jezelf verantwoordelijk voelen dat het land geregeerd kan worden.
12: BNR Nieuwsradio.
0: de Big Five. Art Rooijakkers.
9: Ja, we hebben het vandaag over de slagkracht van het minderheidskabinet. Daar gaat het deze week over in BNR's Big Five. Morgen dan komt Marieke Blom, ze is hoofdeconoom van ING. Gaat over de economische uitdagingen waar kabinet Jetten voor staat. En vandaag de gast Ronald van Raak, SP-prominent, voormalig lid van de Eerste en Tweede Kamer, nu hoogleraar filosofie en lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Zo'n minderheidskabinet heeft dus te maken met die Tweede Kamer die we hebben besproken. Een oppositie die zijn rol anders invult dan het in jouw tijd ging. Die inderdaad veel op social media filmpjes maakt en zeggen...
10: Niet alleen oppositie, gewoon elk Kamerlid. Kamerlid heeft ook een verantwoordelijkheid voor om het bestuur mogelijk te maken.
9: En de Eerste Kamer behandelt die politiek. Een tweede kanspolitiek, zoals je het noemt, bedrijft. We hebben het minderheidskabinet zelf. Waar is het verhaal? Daar zijn we nou op zoek geweest. Nu gaan we, als je het goed vindt, even naar de polder kijken. Want daar
10: heeft wat gezellig.
9: Ook mee te maken met het maatschappelijk middenveld, zoals het dan zo keurig heet. Je hebt een minderheidskabinet en die komen uiteindelijk dan tegenover of naast VNO-NCW en de werkgeversorganisatie en werknemersorganisatie, zoals de vakbonden, de FNV bijvoorbeeld, te staan. Interessant is dat VNO-NCW en de FNV allebei nieuwe leiders hebben.
10: Ja.
9: En we hebben een minderheidskabinet. Is dat dan, zat ik te denken, een voordeel voor zo'n kabinet? Want je kan de nieuwelingen nog alle hoeken van de Kamer laten zien? Of hoe werkt dat dan?
10: Dat weet ik niet. En volgens mij zijn die twee nieuwe voormensen van FNV en van VNO-NCW ook niet heel erg onervaren.
9: Nee.
10: In ieder geval niet die van de FNV. Ja. Die kunnen wel wat. Ja, dat is heel interessant. Om beleid uit te voeren hebben we in Nederland een mooie traditie van polderen. Mm. Dat we allerlei maatschappelijke organisaties bij dat beleid betrekken. Maar daar zie je ook wel een ontwikkeling in... wat ik eerder al zei, je hebt organisaties, belangenorganisaties die een specifiek belang vertegenwoordigen. Milieu of vluchtelingen of de FNV, de vakbonden of de werkgevers. En een politiek, Kamerleden, politici, die belangen moeten afwegen. En ik denk dat we een heel mooi systeem hebben in Nederland waarin politici, ambtenaren, bestuurders zich heel goed kunnen informeren via al die maatschappelijke organisaties. Ja. Dat die maatschappelijke organisaties dus ook invloed hebben. Dat vind ik mooi aan het Nederlandse systeem. Maar je ziet wel dat sommige belangen wel heel erg gaan domineren. Ik heb ooit een wet voor bescherming van klokkenluiders gemaakt. Toen kreeg ik van de minister te horen van die wet komt er niet, want VNO-NCW is tegen.
9: Ja.
10: En de FNV was tegen.
9: Ja.
10: Die wet is er toch gekomen, dus dat is een prachtige overwinning. Ga ik mezelf even op de schouder kloppen.
9: Feliciteren, ja.
10: Maar dat gezegd wordt, er komt in Nederland geen wet als VNO-NCW dat niet wil. Dat is wel een probleem.
9: Mm-hmm.
10: Want dan ben je dus niet meer belangen aan het afwegen als politiek, maar belangen aan het vertegenwoordigen.
9: Ja. En nou hebben we dus een minderheidskabinet. Betekent dat automatisch dat VNO-NCW, Koen van Oostrom is dat, en Hans Spekman van de FNV machtigere mannen zijn geworden?
10: Nou, dat ligt eraan, aan de politiek. Volgens mij moet je belangenorganisaties gebruiken om jezelf te informeren.
9: Ja.
10: Voor beleid. En moet je jezelf niet de les laten lezen door belangenorganisaties?
9: Mm-hmm.
10: Nou ja... als je kijkt naar partijfinanciering of al die netwerken of functies die worden verdeeld. Je hebt in Nederland nogal een systeem dat mensen vanuit de politiek naar de journalistiek, naar de ambtenarij, naar belangenorganisaties en zo heel bestuurlijk Nederland doorreizen. Op bijeenkomsten en borrels elkaar tegenkomen. Ja, dat wordt af en toe wel een klein beetje te nauw.
9: Ja, ja. En nou was er een overleg met de vakbonden gepland. Ze waren ook meteen weer weg. De boel werd flink op scherp gesteld vanuit de vakbonden.
10: Ja, maar dat vond ik ook... Kijk, de VVD heeft weer een hele ouderwetse politieke noot toegevoegd aan dit kabinet. Door bijvoorbeeld zo'n eis te stellen als de hypotheekrenteaftrek. Hè. Iedereen, elke econoom of de IMF of iedereen zegt... ja, die hypotheekrenteaftrek in Nederland, dat moet je aanpakken. Mm-hmm. Dan zegt de VVD, zegt, dat doen we niet.
9: Nee.
10: Die gaan er een hele harde barrière neerzetten. Ja, dan gaan anderen dat ook doen. En dan heb je vervolgens, wordt er gezegd... ja, maar dan moeten we de pensioenen aanpassen. En dan moeten we dit en dat aanpassen. En dan ga je weer een pensioenakkoord openbreken. Maar waarom moest dat pensioenakkoord worden opengebroken? omdat de VVD die blokkade op die hypotheekrenteaftrek had opgeworpen. Ja, en zo zit je elkaar het leven onmogelijk te maken.
9: Ja, maar ik zit er toch ook naar te kijken. Je ziet dus dat FNV, CNV, VCP, nou, al die afkortingen, hebben al een eerste ultimatum gesteld, want die bezuinigingen op sociale zekerheid vallen dan niet goed. Ze lopen weg bij een kennismakingsgesprek. Jij hebt meer ervaring daar in de politiek. Is dat dan onderdeel van de dans, van de rituele dans, de inleidende beschietingen, of zie je hier een polder die op spanning staat?
10: Ik denk toch dat laatste, helaas. Kijk, wat je normaal gesproken doet, je wilt iets moeilijks voor elkaar krijgen. Daar ga je dus mensen bij betrekken. En dan hebben we een rijk maatschappelijk middenveld. Dat is die polder, dat er een allerlei organisaties zijn over van alles en nog wat. Ja. Die je kunt betrekken, daar kun je mee gaan praten. Dan kun je kijken, nou, als we nou zo doen of zo doen. Dan kun je kijken, proberen mensen te overtuigen met een verhaal dat er iets moet gebeuren. Er moet in defensie worden geïnvesteerd bijvoorbeeld. Nou, dat moet ergens vandaan komen. Dat is een verhaal dat je misschien mensen van kunt overtuigen. Hoe ga je dat doen? En vervolgens kom je met plannen.
9: Ja.
10: Maar nu kom je met voorstellen, zeggen, nou, we gaan dit te doen, en vervolgens ga je praten met de vakbond. Ja, dan snap ik wel dat de vakbond zegt, nou, dat is de verkeerde volgorde.
9: Ja, dus dat het daardoor dan ook echt onder spanning staat. Wat moet je dan als minderheidskabinet nu doen?
10: Nou, je moet om te beginnen als VVD-leider niet zulke barrières opwerpen. Ja, maar en niet zulke domme dingen doen, om het zomaar eens te zeggen.
9: Want de VVD-leider doet domme dingen.
10: Nou, die hypotheekrente aftrekken, dat is zo dom. Nou, laat ik dat maar eens gewoon zeggen. Dan laten we eens wat minder genuanceerd zijn. Dat was heel erg dom, om allerlei redenen. En heeft ook geleid tot een valse start. Daardoor maak je het voor ministers.
9: De opstelling daarvan van de VVD nu in de minderheid. Handen af van de hypotheekrente aftrek, dat is dom, zeg je.
10: Ja. Ja, dan ga je op de troon zitten. Dan zeg je, ik ben hier de baas in Nederland.
9: Een belofte aan de kiezers, aan de achterban. Daarom hebben ze misschien wel gestemd op de VVD, was het idee.
10: Ja, dan moet je ook niet zulke stomme dingen beloven die je niet waar kan maken. Dat zou ik dan maar weer willen zeggen.
9: Ja.
10: Maar daarmee maak je het die ministers dus weer onmogelijk. Want die ministers moeten dan vervolgens weer met de FNV gaan praten. En de FNV, ja, die heb je net op de kast gejaagd. Ja, dat is gewoon niet zo handig om een minister op pad te sturen als je net de FNV op de kast hebt gejaagd.
9: Toch om dit voorbeeld af te pellen. Je bent dus VVD. Je bent die verkiezingen ingegaan met de belofte handen af van de hypotheek aan te aftrekken. Daar staan wij voor, daar gaat niets aan gebeuren. Dan kun je dat na de verkiezingen, als je toetreedt tot een minderheidskabinet, toch niet weggeven?
10: Ja, maar er zit een fout in die belofte. Dan moet je maar nadenken, als je dat opschrijft, wat betekent dat? Wat betekent dat? Dat je tegen alle economen, tegen alle economische internationale organisaties, tegen alle adviezen ingaat en zegt, om electorale redenen doe ik dat wel.
9: Mm-hmm.
10: En dan schrijf ik niet op dat we erover gaan nadenken, of dat we een onderzoek doen, of dat we er kritisch naar gaan kijken, of juist niet. Nee, je zegt keihard nee. Ja, dan heeft dat gevolgen. En als je dat wil volhouden, ja, dan ga je maar niet regeren. Dan moet je maar niet zulke rare dingen opschrijven.
9: Helder. We konden het ook nog over de journalistiek hebben en over de SP. Want 3 zetels komt ooit nog goed of niet met die partij?
10: Ik hoop het, ja. Het is toch mijn club, hè?
9: Kleine stap, hè, van de VVD naar de SP dan. Want wat voor domme dingen hebben zij gedaan dat jullie nu met 3 zetels hebben?
10: Nou, ik zat altijd te denken van, ooit was rechts van de elite en links van het volk.
9: Dat is nu omgedraaid.
10: Ik ben bang dat een beetje omgedraaid is.
9: Ja.
10: En dat is dus de schuld van links.
9: Mm-hmm.
10: He, dus links heeft een verhaal, ja, wat toch te elitair is.
9: Mm.
10: Wat niet aanslaat.
9: Mm.
10: En ik ben bang dat de SP daar ook slachtoffer van is. En sommige afdelingen, zoals hier in Amsterdam, daar ook aan meedoen.
9: Te elitair.
10: Te elitair, ja. Met dingen die... Nou, je hebt op links altijd gehad, zeg maar de revolutionaire voorhoede die het beter weet.
9: Ja.
10: De linkse mensen die het beter weten en nog graag bereid zijn om het volk nog één keer uit te leggen.
9: Ja.
10: Liefst in onbegrijpelijke woorden. Ja, dat is misschien niet het succesnummer.
9: Nee.
10: En je hebt op links gehad mensen die meer voor de volkspartijen zijn. Ja, die met mensen willen praten.
9: Ja.
10: Problemen van mensen willen agenderen. En vooral mensen willen organiseren om ze te helpen. Zelf ook problemen op te lossen. En zelf politieke druk te zetten. Dat is meer mijn lijn, maar dat is niet de dominante lijn op links.
9: Nee, dat is weer een keer voor een andere Big Five week. Gaan we daar dan over spreken?
10: Ja, de ellende van links.
9: We hebben het thema alvast te pakken, inderdaad. Ja. We moeten namelijk nog de kettingvraag behandelen. Want Thomas van Zijl staat te trappelen voor BNR Zaken doen. Jelle Posma komt morgen. Ja. Hij is oud-AIVD'er, is oprichting van de Stichting Justice for Prosperity. Je mag hem een kettingvraag stellen.
10: Ja, nou, er zijn zoveel onderwerpen die voor hem interessant zijn of wat ik zou willen weten. Maar ik doe toch deze. We hebben een democratische rechtsstaat. Daar is een publieke ruimte voor nodig. Een plek, hè, publieke discussie. En we zien nu dat die publieke ruimte in Nederland, die publieke sfeer, heel erg bepaald wordt door commerciële algoritmes van Amerikaanse multinationals. Mm. En mijn vraag is eigenlijk, hoe zou je dat weer publiek kunnen maken? Hoe zou je er eigenlijk weer voor kunnen zorgen dat die algoritmes mensen niet uit elkaar spelen, maar met elkaar in contact brengen? Kan dat technisch? Hoe zou je dat kunnen doen? En ik ben wel heel erg benieuwd naar zijn opvattingen erover.
9: Morgen ga ik het vragen. Jelle Posma, dus oud-IVD en de oprichting van die stichting Justice for Prosperity. Ronald van Raak, het was een groot plezier om een uur met je te mogen spreken.
10: Nou, dankjewel.
9: Ja, SP-prominent, lid van de Eerste en Tweede Kamer, hoogleraar filosofie, lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Hoe heet het laatste boek nou ook alweer?
10: Geen land van grote woorden, nee. 10 eeuwen filosofie in Nederland. Ja. En daar laat ik ook zien hoe filosofen zich altijd met de politiek hebben bemoeid.
9: Nou, dat hebben we dit uur ook gedaan met plezier. Dus dank voor de komst vandaag.
10: Dankjewel, dankjewel.
9: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app. Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. Tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt hun actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
7: Er is tegenwoordig geen bedrijf meer dat niet ergens in het HR- of recruitmentproces AI inzet. Of ze zijn het aan het overwegen. Daarnaast hebben we ook de AVG, we hebben straks de AI-act. En HR is inmiddels officieel bestempeld als een hoog risico AI-domein. Hoe moet je dit als werkgever nu aanpakken? En hoe zorg je voor een groen vinkje achter je privacybox? Check. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer recruitment- en arbeidsmarktcommunicatie-expert Arjan Elbers. En bij ons vandaag Mark Drees, recruitment tech blogger die waakt over jou en onze persoonsdata. En inmiddels vaste gast Quincy James, AI-strateeg van AI Opener. Mark, hoe voelt dat nu onder die gigantische, briesende datastofzuiger waar wij met z'n allen onder hangen?
8: Zwaar. Je moet maar proberen de grond vast te blijven houden. Terwijl je uit alle macht aan je haren getrokken wordt om erin te gaan.
7: Ja, je verdwijnt er bijna in, zeg je.
8: Zeker, zeker.
7: Nou, daar gaan we straks verder over praten. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws over werk. Arjan, iets met salaris en wetgeving.
9: Ja, salaris en wetgeving. Salariswetgeving zegt dat we transparanter moeten worden. Maar wat blijkt is dat de Nederlanders eigenlijk nog helemaal niet staan te springen om hun salarisgegevens te delen. De wet loontransparantie die gaat binnenkort in. En voor werkgevers houdt dat in dat ze open moeten zijn over hun salarissen. Dus ze moeten communiceren welke salaris en salarisrange er worden gehanteerd en zich ook actief inzetten om loonverschillen tegen te gaan. Dus wat je als werkgever ook niet meer mag doen is vragen naar salarissen aan sollicitanten. Dus vragen, joh, wat heb je nou verdiend in je vorige baan? Dan moet je gewoon mee stoppen. En heb je 100 mensen of meer in dienst? Dan moet je zelfs gaan rapporteren over wat je doet om salarisongelijkheid tegen te gaan en wat de feitelijke verschillen zijn. Uit recent gepubliceerd onderzoek van platform Deel blijkt dat de helft van de Nederlanders eigenlijk helemaal niet staat te wachten om te praten over salaris.
7: Ja, maar dan snap ik dus

0: geen pepernoot van. Ja. Want ik heb dat gezien. En als je salaris dus eerlijk deelt, dan is dat alleen maar goed voor de werknemers. Want dan komen ze beter uit de onderhandeling. Het zorgt voor gelijkheid, et cetera. Dus dan wil je dat toch juist. Dat is toch geen reden waarom je dat niet zou willen.
1: Ja, wat heel typisch is, is mensen willen natuurlijk allemaal weten wat de salarissen zijn van iedereen, maar willen het zelf niet zo graag delen. Dus het is een beetje eenrichtingsverkeer. En wat bleek uit het onderzoek kwam ook naar voren, dat mensen die aan de hoge kant van de salarissen zitten, klein beetje bang zijn voor jaloerse blikken op de vloer. En mensen die wat lager salaris hebben, een stukje schaamte hebben van ja, maar dit hoef ik eigenlijk niet te bespreken.
0: Als we dat nou allemaal loslaten, dan wordt het er alleen maar beter op, toch?
1: Beetje Amerikaanser.
0: Ja. Hey, dan gaan we naar de Flex Top 100.
1: Yes. Elk jaar wordt de Flex Top 100 uitgegeven door Flex News. Het is een overzicht van de Nederlandse Top 100 staffing bureaus, dus uitzenders en detacheerders, gebaseerd op omzet. En vanmiddag wordt de Flex Top 100 besproken en verder toegelicht. En dat gebeurt op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. En Nigayo en ik waren eerder vandaag al op bezoek. We gingen daar in gesprek met arbeidsmarkteconoom en tevens de hoofdredacteur van Flex News, Wim Davidsen.
0: Ja, Wim, superleuk om hier te zijn op het Flex News event. En het is ook behoorlijk druk. Ik zag net al honderden mensen al met een drankje in hun hand. Dus die komen dadelijk allemaal de zaal binnen. Maar waar gaat dit event over?
2: Dit event gaat over, ja, het begint met de Flex News Top 100. Die maken we elk voorjaar opnieuw.
0: Ja.
2: Dus dat is de absolute aanleiding. Maar vervolgens zetten we daar ook altijd een lezersonderzoek bij. En vragen we aan onze partners, wat speelt er nou bij jullie? Wat speelt er in de IT? Wat speelt er in de back-office dienstverlening? Wat speelt er in wet en regelgeving, in legal? Kun je daar een verhaal over vertellen? Dus we houden de zaal bezig met de Top 100 en de interessante ontwikkelingen in die Top 100. Maar ook de omgeving, de directe context die super relevant is.
0: Ja, de staffingsbranche, de flexwereld. Hoe staat het met de flexwereld?
2: Nou, het is een hele spannende wereld op dit moment. Als je alleen naar de oppervlakte kijkt, dan zie je eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Afgelopen jaar is de omzet ongeveer gestabiliseerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Er was min 0,1% krimp, verwaarloosbaar.
0: Is stabilisatie goed of slecht?
2: Nou, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want of het groeit heel hard, of het krimpt. En nu hebben we twee hele bijzondere omstandigheden. De eerste is superkrappe arbeidsmarkt. En de tweede is een stilliggende arbeidsmarkt. En dat zijn twee dingen die absoluut niet handig zijn voor de flexbranche. Dus eigenlijk vind ik stabilisatie nog best een goede ontwikkeling. En als je dan gaat inzoomen, dan zie je dat er heel veel harde groeiers zijn. En ook best wel wat krimpers.
0: Wie groeien er en wie krimpen er? En waarom?
2: Ja, dat
0: je
2: is
0: mag
2: altijd
0: gewoon namen
2: hele
0: noemen,
2: grote
0: dat is
2: vraag.
0: Maar, dat het maar duidelijk is.
2: Ja. Nou, ik ga geen krimpers noemen, daar hou ik gewoon niet van.
0: Nee.
2: Ze staan in ons geweldige jaarrapport, maar een aantal groeiers.
0: Maar we willen natuurlijk wel de markt in kaart brengen, hè? Dus het is goed om te weten wie staat waar en waarom. Ja. Ik bedoel, we kunnen daarvan leren.
2: Absoluut, iedereen en de ondernemers zelf ook. Onze top 100, even om het zo af te pellen, onze top 100 is wel gegroeid. Die zijn bijna 2% gegroeid in omzet. Dus dat betekent dat iedereen die niet in die top 100 zit, is bij elkaar opgeteld gekrompen. Maar die top 100, dat zijn dus 100 bureaus. Maar in de totale sector lopen er ongeveer 20.000 rond. Dus dat is 0,5% ongeveer. 0,5% hebben wij in beeld. En die doen wel de helft van de flexbranche. Dus dat is echt heel bijzonder. We hebben echt de bijzondere partij te pakken. En daar zitten bijvoorbeeld heel harde groeiers. Ik heb straks op het podium de CEO van Carrière Uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Het is gewoon een groot generiek uitzendbureau. Die zijn 10% gegroeid. Ik heb straks ook de CEO van House of Talents op de planken staan. Die zijn ongeveer 60% gegroeid. Maar die nemen,
0: 60.
2: Ja, maar die nemen links en rechts ook wel een specialist dan over. Dat is hun groeiformule. Ja. En er zit ook veel meer achter dat groeirecept. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, en die staat ook in ons jaarrapport, Levelworks. Dat is een veel kleinere speler.
0: Ja,
2: die zit echt maar op een 30 miljoen euro omzet ongeveer. Die zijn meer dan 40% gegroeid, volledig autonoom. En het is gewoon omdat die een slimme formule hebben bedacht en een goede cultuur erop hebben gezet.
0: Ja.
2: En dat gaat dus als de brandweer.
0: En waarom groeien zij? Wat kun je specifiek aanwijzen als de redenen waarom deze partijen groeien? Wat doen zij anders, beter? Ja, je zegt net cultuur, maar wat nog meer?
2: Ja, nou, House of Talents kijkt dus, doet buy and build. Die koopt goede specialisten. Die nemen ze op in de portfolio. En die geven ze alle ruimte en steun om te floreren op hun sterke punten. Dat vind ik echt een super slimme zet. House of HR doet dat ook heel goed. House of HR is overigens ook 8-9% gegroeid. Dus echt die multispecialisten, die doen het goed. Want die kiezen voor specialisten kopen. En die hun ding laten doen. Maar wel faciliteren vanaf de achterkant. Dus dat is één.
0: Ja.
2: Carrière-uitzendbureau is echt leiderschap en cultuur. Het is ongelooflijk hoe die met elkaar omgaan. Daar loopt het vuur echt over de vloer. De strategie is helemaal niet bijzonder. Ze doen aan generiek uitzenden. Dat doet Randstad ook. En dat is gekrompen vorig jaar. Dus dat is niet het ding. Strategie, het is echt leiderschap en cultuur.
0: Maar dus eigenlijk zeg je, je moet of heel erg gespecialiseerd zijn in iets en de niche omarmen. En als je dat niet doet, dan moet je heel erg op je cultuur gaan zitten en daar volledig in opbranden. Ja. Totdat de vloer in brand staat.
2: Ja. En wat we nu zien in deze top 100 van het afgelopen jaar, die we dan nu hebben gepubliceerd, is dat je het allebei moet hebben.
0: Aha.
2: Want alleen specialiseren is duidelijk niet genoeg. Als je cultuur niet op orde is, als je interne organisatie, je digitalisering niet op orde zijn, dan heb je er ook niks te zoeken in die specialisatie. Want dan zijn er altijd nog 2, 3, 20 andere specialisten die ongeveer hetzelfde doen, maar dan goed geautomatiseerd, met een goede cultuur, een fantastische sfeer, snelle sales, goed met de kandidaten omgaan. En die winnen dan van jou. Ja, dus specialiseren is het niet genoeg.
0: Wim, dankjewel voor deze update. We gaan jou zo zien op het podium. Ik heb er zin in.
2: Ik ook.
3: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
0: Steeds meer in het werk en recruitment gaat met AI. En dat betekent dat we ook steeds meer data delen met AI. Wat zijn de consequenties daarvan en met welke regelgeving moet je rekening houden? Daar gaan we over praten met Quincy James, inmiddels vaste AI-expert en AI-strateeg bij AI Opener en recruitment tech blogger Mark Drees. Mark, jij maakt er nogal een punt van. En een hele hoop HR-afdelingen en recruitment-afdelingen die omarmen AI. En jij zegt vaak van ja, maar let op de wetgeving, privacy. Kun je eens schetsen wat er aan de hand is? Kun je het even duiden, zodat we weten wat er speelt?
4: Ik zou dan een tweedeling willen maken. Enerzijds naar de leveranciers van AI-toepassingen zelf, die op allerlei manieren wet en regelgeving overtreden bij het opzuigen van al die data van het publieke net, zoals ze dat zeggen. Dus daar mag het allemaal blijkbaar. Dat is één. Het tweede is dat de bedrijven die gebruik maken van AI op allerlei manieren ook daar zelf in de fout gaan. Het is meestal onbekendheid en daarmee onkunde. Soms is het bewust, maar dan ben je in oprechte overtreding. Maar dat betekent ook dat als er een overtreding zou worden gemaakt, dat daar een actie op zou plaatsvinden vanuit de overheid.
0: Ja. En dan gaan we heel even naar die bedrijven die gebruik maken van de tweede categorie waar jij het over hebt. Dat zijn dan HR-afdelingen, recruitment-afdelingen, die zetten allemaal
4: het hele bedrijf.
0: Het hele bedrijf, die zetten slimme kekke tools in en die willen mensen werven, et cetera. Wat doen zij dan wat niet kan of niet mag?
4: Zij maken gebruik van toepassingen die gebouwd zijn met behulp van AI. Dus met behulp van die large language models. Die al die data allemaal hebben opgezogen op een onverantwoorde manier. Maar door die toepassingen te gebruiken, overtreden ze ook de wet zonder het te weten. Omdat de leverancier van die technologie zal zeggen dat het allemaal conform AVG en AI Act is. Ja. Maar het is niet zo.
0: En over wat voor toepassingen heb je dan concreet?
4: Allerhande toepassingen, waarbij bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is, hoe noem je dat? Interviews via AI.
0: Ja.
4: Dus het houden van interviews, of je het nou met een avatar is of via een chat, maar interviews houden met AI. En die AI die beoordeelt die kandidaten.
0: Ja.
4: En dat mag niet. Ja, het mag wel, maar je moet als mens, als menselijke recruiter, moet je dat altijd nog zelf beoordelen. Een wezenlijke menselijke tussenkomst, zo noemt de autoriteit persoonsgegevens dat, om ervoor te zorgen dat je niet automatisch wordt afgewezen door AI. Want dat mag niet.
0: En dat gebeurt nu wel?
4: Ja. Ja.
0: Dus de bedrijven hebben het dusdanig niet ingericht dat in die systemen en die toepassingen die ze gebruiken, dat daar niet een menselijke check of balance zit?
4: Zij zullen zeggen dat ze het hebben. Maar als je 20.000 interviews voorbij ziet komen in een korte tijd, zeker bij wat is het, massa of met volume. Ja, dan heb je absoluut niet de tijd om ook een wezenlijke menselijke tussenkomst te kunnen hebben en te zeggen van ja, deze kandidaat is terecht afgewezen en nee, deze kandidaat is ten onrechte afgewezen. Het is eenvoudigweg te veel.
0: Ja, HR is officieel nu een hoog risico AI-domein. Ja. Arjan, jij kent de markt goed. Hoeveel partijen in Nederland, en misschien ook wel grote aansprekende partijen, overtreden dan de wet, inschatting?
1: Ja, de echte overtreders durf ik niet te zeggen. We kregen, wat wel interessant is, deze week data-inzicht aangereikt van Bas van der Hatert, eigenaar van Digitaal Werven. Die heeft gekeken naar meer dan 500 grootste werkgevers van Nederland. Van hoe zit het eigenlijk met hun privacy-statements überhaupt? Dus wat communiceren ze? En dan zie je dat 93% van die bedrijven heeft een privacy-statement. Maar van diezelfde groep voldoet ongeveer 2/3 aan de richtlijnen van bewaartermijnen en correspondentieadressen om data te kunnen verwijderen voor de sollicitant. En slechts 53% heeft echt alleen maar de meest basale AVG-eisen en ook echt helemaal niets meer. Dus er is eigenlijk niemand die zegt, wauw, dit is echt een showcase. Hier gebeurt het.
0: Oh. Mark, stel dat we nu dan naar al die bedrijven zouden kijken en we zouden zeggen, we gaan de wet strikt handhaven. Hoe groot is dan het probleem voor die bedrijven? Want die maken gebruik van allerlei tools en dat gaat sneller dan de vaart der volkeren. En dan in één keer komt Mark Drees en die zegt stop. En dan?
4: Een brave new world, hoor ik zomaar.
0: Het lonkt in de verte. Ja. Sla je slag, Mark.
4: Het is een... voor de meeste bedrijven is een privacy agreement en een terms and conditions bepaling is een stukje papier. Voor werkzoekenden is het een bescherming. En dat is het grote probleem. Want die bescherming wordt niet geboden met een stukje papier natuurlijk. En wie bepaalt dat die privacy agreement correct is? Niet de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft daar de capaciteit helemaal niet voor. En dat is eigenlijk wat ze ook met zoveel woorden toegeven.
0: Quincy, hoe kijk jij daarna? Loopt de wetgeving nog wel in pas met big tech? Of moeten we gewoon simpelweg accepteren dat de technologie sneller gaat en dat we het gewoon op hoop van zegen moeten omarmen? Want het brengt ook een hele hoop mooie dingen, toch?
5: Ja, ik denk het laatste. Ik denk dat we altijd een beetje achter de feiten aan zullen lopen. Simpelweg omdat de ontwikkelingen zo razendsnel gaan. Policies lopen daar altijd achteraan. Reden dat het ook lastig is voor organisaties om dit op een goede manier in te richten is omdat ze het vergt tijd. En die tijd is er niet. Want AI is voor heel veel medewerkers het ultieme hazenpaadje. Dus als het niet op een goede, gecontroleerde manier wordt aangeboden vanuit de organisatie, dan gaat er schaduw-AI plaatsvinden. En dan weet je helemaal niet met welke taalmodellen en op basis van welke overeenkomst ten aanzien van data enzovoorts met AI wordt gebruikt. Dus het is een lastige situatie waarbij heel veel organisaties weten dat ze er iets mee moeten, maar vaak niet zo goed weten hoe ze ermee moeten beginnen en hoe ze het inderdaad goed moeten gaan inrichten.
0: Ja, Arjan, jij had een poll uitgezet om even de pijlstok in de Nederlandse recruitmentwereld te stoppen. Vertel.
1: Dat hebben we gedaan. Eerder vroegen we op onze LinkedIn-pagina, hoe volwassen is volgens jou de privacy en security aanpak van organisaties die AI gebruiken binnen HR en recruitment? Let op, 0% zei goed geregeld, erg professioneel. Niemand zei dat. 54% zei we denken redelijk, / met enige risico's. En 46% van alle respondenten gaf aan het is zeker niet in orde.
0: Ja, dat is wel bizar, hè?
1: Heftig, hè?
0: Ja.
1: Is heel heftig.
0: Quincy, jij helpt bedrijven met het inrichten van hun AI-omgeving. Dat doe je ook op het gebied van recruitment en HR. Hoe ga jij te werk? Stel, een bedrijf meldt zich en dan weten we allemaal de visie van Mark, waar hij gelijk in heeft ten aanzien van wetgeving privacy. Maar hoe ga je dan te werk? Hoe zorg je dat bedrijven dan wel het juiste doen?
5: Allereerst in kaart brengen, wat zijn nou de risico's? Welke use cases willen ze mee aan de slag? Wat ook belangrijk is om je te realiseren dat die AI... Het gaat niet zozeer om of die AI, hoe slim die AI is. Het gaat ook waar geef je die AI allemaal toegang toe. Hè? Vandaag de dag is het natuurlijk heel makkelijk om AI met allerlei verschillende systemen te laten praten. Ja, dan is het erg belangrijk om er zeker van te zijn dat er bijvoorbeeld niet op die data getraind mag worden. Voor sommige organisaties is het heel erg belangrijk dat die data in Europa blijft. De chathistorie moet ergens worden opgeslagen. Wil je dat bij je taalmodel doen wat heel veel gevolgen kan hebben als er gevoelige informatie in staat en OpenAI of welke andere gigant een datalek heeft, dan ligt jouw data of de data van je klanten ook op straat. Dus die risico's die brengen we in kaart. En verder is het gewoon, wij richten private AI-omgevingen in en we zorgen heel erg dat alle governance en alle policies afgestemd zijn op de privacy-eisen van onze specifieke klant. En dat betekent in sommige gevallen ook dat bepaalde taalmodellen wel gekoppeld worden, andere taalmodellen niet. Dat bepaalde use cases cases op voorhand afvallen omdat er te veel privacygevoelige informatie gedeeld wordt. Dat is ja, case by case bekijken we dat. Maar het zijn in elk geval private omgevingen waarbinnen allerlei guardrails zijn ingericht die ervoor zorgen dat er bepaalde zaken wel, maar bepaalde zaken ook absoluut niet kunnen gebeuren. Dus de medewerkers die krijgen wel AI, maar met alle guardrails om ervoor te zorgen dat er verantwoord mee gewerkt wordt.
0: En die AI-act die komt er nu aan en dat is ook een hoog risico domein ten aanzien van HR en recruitment. Hoe, want ik snap dat jullie al een dagtaak hebben om technologisch up-to-date te blijven. Maar dan moet je steeds die nieuwe technologie ook weer toetsen aan de wetgeving en alle regels die er zijn. Hoe doen jullie dat?
5: Ja, proberen vinger aan de pols te houden en het bij te houden. Maar wat ik net al zei, is toch case by case bekijken. Dus op het moment dat er een nieuwe klant is of een nieuwe use case is, op basis, grappig genoeg, ook weer gebruikmakend van AI, inzichtelijk proberen te krijgen welke risico's lopen we tegenaan. Hoe verhoudt zich dat tot de AI-act nu? En welke zaken zitten er nog aan te komen waar we mogelijk op moeten voorsorteren?
0: Ja, dus jullie hebben een batterij en juridische agents, bij wijze van spreken. Mark, ik zie jou lachen. Jij hoort het en jij schiet in de lach.
4: Ja, een hele begrijpelijke reactie. Ik zat zelf wel, terwijl Quinty aan het praten was, zat ik al te denken van ja, het bijhouden kan je eigenlijk alleen maar doen door met AI, als je weet dat er iets aan de hand is, te beoordelen wat er precies de consequenties zijn en hoe daarmee om te gaan. Het is een tweesnijdend zwaard in dit opzicht. Ja, dus vandaar mijn lach.
5: Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat elke technologie voor goed en voor slecht ingezet kan worden. Dus AI is evengoed de oplossing als dat het ook het probleem is.
0: Het is net een pistool. Arjan.
1: Ja, de belangrijkste take-out, daar ga ik aan op wat Mark net zei. Dat is dat werkgevers niet na gaan denken over AI-act in vorm van boetes en bescherming. Maar een vriend van mij is CISO, Chief Information Security Officer, en die zei, ik vertel tegen werkgevers dat ze het moeten doen om de medewerker te willen beschermen. En vanuit die gedachte moeten ze handelen. En niet om tegen juridisch gedoe op te werpen. Met dat gedachtegoed moet je hier naar kijken.
0: Mark, jij geeft aan de autoriteiten persoonsgegevens, die doen niets. Die zitten er maar wat te koekeloeren, want zij zijn onderbezet. Dan de partijen die deze software leveren, of deze AI-oplossing hebben. Juridische teams van heb ik jou daar? Daar valt niet tegen op te concurreren. Maar stel dat dat wel zo zou zijn. Welke concrete toepassingen die in HR, AI-toepassingen die in HR of in recruitment vandaag de dag worden gebruikt, kunnen we dan morgen niet meer gebruiken? Dus waar hebben we het over?
4: Daar gaan HR-afdelingen last van krijgen, maar ik zou, als ik autoriteit persoonsgegevens was, zou ik LinkedIn als eerste aanpakken. LinkedIn is zo'n stofzuiger die op het moment dat jij via LinkedIn een vacature hebt uitstaan en via LinkedIn een kandidaat laat solliciteren, dan lopen alle kandidaten die in jouw ATS zitten, lopen op dat moment LinkedIn in. Of ze nou bij LinkedIn hebben gesolliciteerd of überhaupt niet aan het solliciteren zijn. LinkedIn krijgt al die informatie, inclusief informatie over de voortgang in het sollicitatieproces, wat jaren geleden kan zijn. Plus allerlei menselijke informatie van recruiters. Die kan zeggen, joh, een enorme eikel was dat eigenlijk. Ja. Dat gaat allemaal mee LinkedIn in en het ATS uit.
0: Dus in de Brave New World, waar jij het net over had, zijn we allemaal, of thans, daar zijn de bedrijven LinkedIn-loos.
4: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Quinty, als jij als bedrijven nu naar jou toestappen en die zeggen, ja, we moeten hier wel iets mee, ondanks dat het misschien nog niet in lijn is met privacy, et cetera. Wat zijn dan 2 of 3 tips die je concreet wil meegeven aan deze bedrijven?
5: Ik heb er wel meer, maar de belangrijkste denk ik is een inventaris maken. Maak een inventaris van alle AI-tools binnen het bedrijf. En verbied publieke AI voor HR en kandidaatsgegevens. Ik denk dat dat de 2 belangrijkste zaken zijn. Op basis daarvan kun je een beetje de risico's inschatten en maar vooral ook beperken.
0: Dank jullie wel. Mark Drees, tech-blogger, en Quinty James, AI-strateeg van AI Opener. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Wederom kun je er net zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen. Ga dan naar onze ja, LinkedIn-pagina. Daar voel ik een probleempje opkomen. En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen ook terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van collega en icoon Bernard Hammelburg. Hij vertelt onder andere over zijn tijd als verslaggever in Vietnam.
6: En ik heb ook een paar keer situaties meegemaakt waarbij ik er zelf echt bijna was geweest. Een keer op een grensplaatsje, dat heet Thai Ninh, grens met Cambodja. Daar kwam ik terecht in een aanval met raketten. Ik was met een collega en we stonden bij iemand binnen, een oude man met een baby in zijn hand. En die baby was dood. En toen kwam die aanval en toen sprongen die collega en ik en die man met die dode baby in een sloot, in een greppel. En we waren de enige die aanval heeft overleefd. Alle anderen, het hele dorp was weg, dood, alles. Nou, daar schrik je van.
7: Dat
6: was echt heel ingrijpend.
7: Dat zit er echt middenin.
6: Ja, en dat soort situaties heb ik nog een paar keer meegemaakt. Echt heel vreselijk. En het front ook, waar je met de verminkingen van al die mensen. En toen ik terugkwam had ik ook, maar dat heb ik achteraf vast begrepen, echt wel PTSS.
0: Ja, je hoort het, we hebben ademloos, toch Arjan? Naar
2: zeker.
0: Bernard zitten luisteren. Hij is gewoon wandelende geschiedenis. Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
5: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
6: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
7: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij het overvolle asielcentrum in het Groningse Ter Apel deelt het Rode Kruis eten en warmtedekens uit. 30 relatief jonge mannen moeten daar nu buiten slapen. Binnen is geen plek. Ze liggen met dekens onder bomen. Buurgemeente Stadskanaal wil helpen en is bezig met noodopvang voor de groep. In het centrum van Groningen is een grote brand uitgebroken in een keuken van een restaurant. Die zou zijn ontstaan in de afzuiging. Het pand is ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt, want er is een kans dat de brand overslaat. Het is er nogal dicht bebouwd. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. Die hengelde hij uit de brievenbussen van kwetsbare ouderen. En daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. De dader plunderde zo voor duizenden euro's rekeningen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. Amerika bemoeit zich nu ook met de rel rond de opgepakte activisten van een hulpconvooi voor Gaza. De ambassadeur van de VS zegt dat Israël veel te ver is gegaan bij hoe ze zijn behandeld. Tegelijkertijd heeft hij ook kritiek op de activisten. Hij noemt hun actie om hulp te geven in Gaza een domme stunt. Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Headstown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor de beste familiemusical ging naar Mees Kees, de Hustle-race. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft de komende uren zo. Sterker nog, morgen is dat ook het geval. Dan is het ook nog eens vrij zonnig en wordt het maximaal 23 graden. En dit was het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Mil.
11: Ja, ik sta weer met mijn favoriete makker van BNR Beurs. Het team is weer compleet. Goed dat je luistert. Woensdag 20 mei, de dag dat we het hebben over Google. En dan echt specifiek over Google, want de zoekmachine gaat totaal op de schop.
12: Google gaat de search, zoals het heet, zo drastisch veranderen dat bepaalde techwebsites al koppen met Google Search, zoals je het kent, is niet meer. Het is zeker geen clickbait, want wat Google gisteravond heeft laten zien, nou, dat is nogal wat.
11: En bij Mercedes komen ze ook met wat nieuws.
13: Het is wel een bizarre auto. 1169 pk, 0 tot 100 in 2,1 seconden. Een topsnelheid van 300 km per uur.
11: Ja, maar er zit nog een addertje onder het gras. Of gebruikers en beleggers op die nieuwe plannen van Alphabet en Mercedes zitten te wachten, dat hoor je in deze aflevering.
14: En we vertellen je over CSG. Dat aandeel dat laatst onder vuur werd genomen, dat lacht shortsellers nu uit met een extreem goede kwartaalcijfers.
11: De Amsterdamse beurs heeft een prachtige dag achter de rug. De AEX steeg 1,5% naar dik 1033,5 punt. De grootste stijger is ASML met 6,7%. En in de VS gaat het ook goed. Ook Wall Street staat in het groen. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Welkom.
15: Hoi, goedenavond.
14: Goed dat je er bent. Eerst naar de natte droom van elke belastingbetaler op aarde. Nooit meer een belastingcontrole. Klinkt als een sprookje voor ons, maar voor Donald Trump is het keiharde realiteit.
16: Tonight in an extraordinary move, the Justice Department declared the IRS is quote forever barred and precluded from auditing President Trump, his family, his oldest sons and their companies or pursuing any claims for past actions. It's part of the unprecedented settlement after President Trump dropped his $10 billion lawsuit against the IRS.
14: Ja, je hoort het goed. De IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, gaat nooit meer een belastingcontrole doen naar president Trump en zijn familie. Een deal die is gesloten door Todd Blanche, die waarnemende minister van Justitie is. En ook nog eens een voormalig advocaat van de president. Nou, je raadt het al, het zorgt voor woedende reacties in de Verenigde Staten. Voornamelijk van Democraten.
12: Ik ga die Todd Blanche ook eens bellen. Dat is een hele familie.
14: Dat zou heel fijn zijn, de hele familie van Mil.
12: Kijk, dat zou top geregeld zijn. Dan neem ik Jelle Maasbach ook nog even mee.
14: Thanks.
12: Goed, dan heb ik een update over een cliffhanger van gisteren. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die moest haar handtekening nog zetten onder het handelsverdrag met de Verenigde Staten. Als de EU niet over de randvoorwaarden het eens zou worden, dan zou dat een groot probleem zijn. Maar geen zorgen, het is gelukt. En dus is het tijd voor een leuk grapje van de Eurocommissaris voor Handel.
17: You know that I'm really a fan of classic rock music. And one of my favorite songs from the Rolling Stone is You can't always get what you want. But if you try, you'll get what you need. And indeed, we got what we need. A safety net in the relation with the United States.
12: Ja, het is een beetje ver gezocht, maar toch, het werkte wel. Het gaat dus over die wapenstilstand in de handelsoorlog die Trump ontketende. Zowel de EU als de VS spraken af om al die verhoogde importheffingen te schrappen. Alleen moest er binnen de EU wel een goedkeuring voor worden gegeven. En die goedkeuring die is er op voorwaarde dat, mocht de VS weer met nieuwe maatregelen komen, de EU ook weer gelijk terug kan slaan. En ze eisen ook nog dat de VS de importheffingen op Europees staal verlaagt. Het voorstel kan nu naar het Europees Parlement. En als het goed is, wordt de Amerikaanse deadline van 4 juli dan ook gehaald.
14: Gaan we door naar de Czechoslovak Group, die je misschien meer kent als CSG. Het defensiebedrijf met een beursnotering op de Amsterdamse beurs. Een aandeel dat het moeilijk heeft, helemaal nadat het onder vuur werd genomen door shortsellers. Vandaag kwam de Czechoslovak
12: Group. Dit doe je zelf, hè?
14: Je had gewoon
12: CSG kunnen zeggen.
14: Vandaag kwam CSG met kwartaalcijfers en daarmee slaan ze terug.
18: De winst steeg met 9%, de omzet met 14%, het aantal orders met 15%. En ze hebben een winstmarge van zo'n 25%. Kortom, het gaat gewoon, wat dat betreft, qua zaken doen, best wel goed.
14: En CSG houdt vast aan de prognose voor dit jaar. Zijn beleggers blij mee? Aandeel stijgt flink op het nieuws. Wat heet 8,7%. En Martine, denk jij dat daarmee dat shortseller rapport nu echt ontkracht is door deze cijfers?
15: Het was ook natuurlijk dat shortseller rapport. Daar stond niet zo heel veel nieuws in. Hè? Nee. Ze kwamen daar zelf ook mee onder vuur te liggen. Nou, het verhaal blijft natuurlijk wel dat ze heel veel investeren. En dat er nog wel een paar andere dingetjes spelen. Mm-hmm. Zoals een dochteronderneming in Spanje die niet mee mag doen met NAVO-aanbestedingen. We hebben nog een aandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen. Maar dat hangt ook nog een beetje boven de markt. Dus het is niet allemaal weg. Maar het meeste van wat Hunter Brook heeft verteld. Ja, dat hebben ze in ieder geval op de korte termijn eventjes ontkracht.
12: Nou, dan wil ik het nog heel even hebben over Eli Lilly. Dat is een farmaceut, maar kennelijk ook een soort detective, blijkt nu. In de VS hebben ze een grote fraudezaak weten op te rollen. En het gaat om leden van de Church of God in Christ. Dat is een protestantse beweging. Die kochten bij Eli Lilly medicijnen in met de claim dat dat voor hun medeleden was. Daarmee kregen ze korting. Alleen vervolgens verkochten ze die medicijnen gewoon door op een zwarte markt. Nou, Eli Lilly kwam erachter dat bestelde doses altijd hetzelfde waren. Dat er bijvoorbeeld nooit een overtollige dosis werd teruggestuurd. En nu blijkt dus dat die kerk dit al minstens 6 jaar doet. En die korting dus in hun zak steekt. $200 miljoen verdienden ze er vermoedelijk aan. Geld dat Eli Lilly nu via de rechter terug wil eisen.
14: Halleluja. Straks hoor je over Mercedes. Ze komen met een elektrische auto die in 2 seconden van 0 naar 100 kan. En hopen daarmee de beurskoers ook naar de 100 te krijgen. En Jeff Bezos komt voorbij, onze grote vriend. Die zegt dat er echt geen AI-bubbel is.
12: Maar eerst naar Alphabet, naar Google om precies te zijn. Want Alphabet gaat zijn kip met de gouden eieren slachten. De zoekmachine zal nooit meer hetzelfde zijn.
19: We've been on a journey to bring together the best of a search engine with the best of AI. And now we're entering the next chapter of Google Search. Where incredible AI features aren't just in search. Google Search is AI search, through and through.
20: I'm excited to announce we're launching a brand new intelligent search box. Now, this is the biggest upgrade to our iconic search box since its debut over 25 years ago. And is starting to roll out today.
11: Grote veranderingen dus, die kondigden ze aan op hun jaarlijkse conferentie, Google I.O. De zoekmachine wordt een chatbot met kunstmatige intelligentie. En de links naar websites, zoals je die kent, die moet je eigenlijk zo min mogelijk gaan gebruiken. En die worden ook helemaal ergens onderaan weggestopt. En dat is iets waar onze tech-collega's niet heel erg enthousiast over zijn.
12: Waardoor ik ook nog een beetje begin te twijfelen. Ja, ga ik Google nog wel als mijn vaste zoekmachine gebruiken? Als ik gewoon niet meer goed kan zien welke bronnen ik allemaal voorgeschoteld krijg.
11: Ja, Martina, hier op de tech-redactie was er echt grote verontwaardiging. Mensen die bij Google zweren en een afkeer hebben tegen Apple, Joe van Buurik, die overwegen nu zelfs om toch nog eens over te stappen. Wat vind jij er nou van?
15: Nou ja, ik denk, je hoort door de tijd heen veranderen dingen wel eens. En je moet ook tegen veranderingen kunnen, dat denk ik dan. En je ziet natuurlijk al, het is heel makkelijk en je kan theoretisch nog wel op de oude manier zoeken. Maar ja, het is ook heel handig dat je van alles voorgeschoteld krijgt waar je zelf nooit opgekomen was. Dus ik zie het probleem niet echt heel erg.
11: Maar we zien wel dat die chatbots tot nu toe toch vaak nog niet helemaal accurate resultaten geven. Is dit dan al de tijd om hierop over te stappen of zijn ze aan de vroege kant?
15: Nou, ze zijn misschien aan de vroege kant. Ja, weet niet. Het gaat heel hard. En je hebt zelf ook altijd nog een hoofd- en hersencellen. Dus die moet je altijd nog een beetje aan blijven zetten.
11: Dat hoop je.
15: Ja, nou, dat hoop ik dan inderdaad. Maar dat, als ik naar mezelf kijk, dan lukt dat meestal nog wel. Laat ik het dan voor mezelf.
11: Persoonlijk.
15: Ja, nee, maar dat is natuurlijk iets van alle tijden. Het is ook, je hebt zoveel algoritmes. Als je eenmaal in algoritmes zit, krijg je ook alleen maar voorgeschoteld wat je zelf al vond. Dus ja, dat is dan in die zin niet anders. Het is juist ook wel heel handig. Tenminste, het lijkt mij heel handig. En ik zie helemaal niet, zij zijn van of ze de kip met de gouden eieren slachten. Dat denk ik juist helemaal niet. Ze waren een paar jaar geleden, was Google Search was natuurlijk, nou, dat was echt ten dode opgeschreven omdat OpenAI er was. Ze hebben het tegendeel bewezen. Ze verdienen zich een ongeluk, ook nog met advertenties. Dus ze integreren dat juist heel goed. En ze hebben natuurlijk, als je 3 miljard gebruikers hebt en 900 miljoen bij Gemini, en is het heel handig dat je daar natuurlijk meer van maakt. En OpenAI heeft ze dan ongeveer die 900 miljoen gebruikers per week. En Gemini 900 miljoen per maand. Nou, als je dan met je zoekopdrachten dus op dat integreren, wat je nu eigenlijk ook al gewoon kan, alleen moet je dan even nog klikken op AI Overview. Nou ja, dan is het allemaal niet zo heel ingewikkeld.
11: Ja, maar jij zei de afgelopen jaren was die zoekmachine-inkomsten, die bleken toch wel echt, of die zoekmachine-markt bleek toch wel echt slechter te gaan door die chatbots. Google ontkende dat zelf ook. Ja. Wel een beetje, zeiden nee, dit gaat allemaal nog wel goed. Maar is dat dan nu toch het geval dat ze
15: helemaal niet. Ik zie het juist meer dat ze de voorsprong die ze hebben, dat ze die vergroten. Want eigenlijk is Alphabet in het algemeen een soort duizend dingen doekje. Alles wat ze doen, doen ze heel goed. Ik bedoel, dat is niet alleen Google Search. Ze zitten ook natuurlijk de cloud groeit tegen de klippen op. Ze hebben nog hun eigen chips. Dan heb je nog de Waymo. Dat is echt heel veel wat heel goed gaat. En ze versterken elkaar alleen maar. Dus ik kan het niet. Ik bedoel, ik beleg zelf al heel lang voor klanten in Alphabet. En kan er voorlopig nog niet geen reden verzinnen waarom ik ermee zou stoppen.
14: Is het misschien daarom nu het moment, omdat ze gewoon minder afhankelijk zijn van die zoekmachine, omdat ze beter gepositioneerd zijn, dat ze dit risico kunnen nemen? Want het is nog steeds, zoals Maxime net zei, wel een risico.
11: Je gaat wel de markt waar je groot mee bent geworden, ga je wel even compleet omgooien.
15: Ja, maar dat zijn natuurlijk heel veel bedrijven die dat gedaan hebben. Ik bedoel, je weet, vanavond komt Nvidia met cijfers. Nou, als iemand zijn bedrijfsmodel heeft omgegooid, is het ook Nvidia wel.
11: Ze zijn wel altijd chips blijven ontwerpen.
15: Ja,
11: maar
15: ik bedoel, niet. Ze zijn niet zo groot meer in gaming. Ze hebben natuurlijk wel, en ze gaan steeds meer uitbreiden. En dat is wat Alphabet ook doet. Microsoft is ook. Ik bedoel, ze hebben het eigenlijk allemaal gedaan. Amazon zie je dat ook doen.
14: Want stel dat die inkomsten terug gaan lopen, dan kan Alphabet dat opvangen met andere divisies.
15: Ja, nee, natuurlijk. Maar ik denk niet. Als je het zag bij de laatste kwartaalcijfers, dan lopen die inkomsten helemaal niet terug bij Google Search. En gaat de advertentieinkomsten, die groeien alleen maar. Mm-hmm. En dat is ook weer omdat er natuurlijk heel veel gerichter dan informatie aangeleverd wordt. Dus dat zeg maar, adverteerders daar ook weer veel meer aan hebben.
11: Ja. Maar het lijkt me ook dat het werken via zo'n chatbot, zo'n AI-implementatie in die zoekmachine, veel meer kosten met zich meebrengt dan dat een gewone zoekmachine doet. Daar maken ze zich geen zorgen over.
15: Nee, nou voorlopig niet. En kijk, ze investeren natuurlijk allemaal tegen de klip op. En dan hoort dit daar ook bij. En ik denk wel dat ze daar dus juist hun voorsprong, die ze op het moment in ieder geval wel hebben, omdat er veel meer geïnteresseerden zijn om dit in hun zoekmachine en ook hun Gemini. Dus dat ze dat er wel voor over hebben. En dan buiten dat, ze hebben ook nog een paar hele belangrijke belangen. Ze hebben ook nog 14% in Anthropic. Ze hebben nog 7% in SpaceX. Dus als dat naar de beurs gaat en een beetje wat oplevert, dan komen die miljarden komen ook zo weer terug.
11: Ja, ze zijn dus ook met heel veel andere dingen bezig. In hoeverre zit hun toekomst dan eigenlijk nog bij die zoekmachine? Of is het ook een soort speeltje waarmee je kan kijken hoe ver je het kan opwerken?
15: Het is zeker geen speeltje. Je ziet meer dat ze hun activiteiten uitbreiden, waardoor ze het risico wat meer spreiden. Het is eigenlijk een soort tech-holding, maar dan eigenlijk zonder discount. Zo kan je het eigenlijk misschien nog het meeste bekijken, want alles gaat wel goed.
14: En jij zegt de miljarden die komen binnen door die belangen in een Anthropic en een OpenAI. Is dat ook geld wat ze dan weer moeten gaan investeren? Want ik weet niet helemaal hoe dit gaat plaatsvinden, maar er zal toch misschien toch alweer geld geïnvesteerd moeten worden.
15: Ja, er staan natuurlijk al tientallen miljarden op de rol om te investeren. Dus, maar ze hebben ook bewezen dat het er natuurlijk ook geld oplevert. Want het hele grote punt van zorg is natuurlijk voor heel veel beleggers in het algemeen dat al die honderden miljarden die er in kunstmatige intelligentie geïnvesteerd worden, of dat wel wat gaat opleveren. Tot nu toe bewijst Google in ieder geval of Alphabet het tegendeel. Dus dat wel degelijk winstgevend kan worden.
11: Ja.
15: En ze hebben natuurlijk ook zo'n enorme database en ze hebben zo'n enorme gebruikersscharen dat het natuurlijk het is ook een beetje de wet van de grote getallen. Dan kunnen ze ook heel snel en heel goed hun systemen trainen.
11: Maar ik heb ook het idee dat die techbedrijven een soort drang hebben om te bewijzen dat die investeringen echt hun geld waard zijn. En daardoor nu die kunstmatige intelligentie soort van overal in aan het proppen zijn.
15: Ja.
11: Hoe ver moet je daar als bedrijf in gaan?
15: Dat ligt er een beetje aan per bedrijf. Maar ik zie ook wel heel veel handige dingen. Het is het boeken van je vakantie, dat voor je gedaan wordt. En alle suggesties is niet het meest zinvolle misschien. Maar het is wel voor heel veel mensen heel handig. Er is heel veel. En of je nou precies je boodschappen dan op die manier handiger kan doen. Maar ik denk dat er wel heel veel te winnen valt. En dat er ook heel veel tijd bespaard kan worden. Dus voorlopig zie ik wel heel veel voordelen.
2: BNR Beurs.
14: Gaan we door naar Mercedes. Dat komt met een nieuwe sportwagen. Een krankzinnig model, zegt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Hij liet hem horen aan autofanaat Bas van Werven.
21: Dat klinkt... dat kennen we van voor het elektronische tijdperk. Dat klinkt als een verbrandingsmotor.
22: Dat klinkt als een
21: V8. Ja. Maar het is een elektromotor.
22: Dit is een absoluut
21: met een bandje.
22: Ja, het is een
21: drietje.
22: Iemand en ik hadden bedacht, we gaan jou een beetje foppen. Maar het is niet gelukt.
21: Ik ben niet te foppen.
22: Nee. Het is een puur elektrische auto van Mercedes. Vanochtend onthult de AMG GT 63 voordoor met nep geluid. Nep V8 geluid. Mm-hmm.
14: Ja, Bas trapte er die in, maar een paar andere kopers misschien wel. Een elektrisch model, de AMG GT om precies te zijn, die een brullende V8 benzinemotor moet nabootsen. Iets waar ze bij Mercedes veel van verwachten. En beleggers ook, want Mercedes heeft een dramatisch jaar op de beurs tot nu toe. Een vijfde van de beurswaarde is FTSE. Vandaag kwam er dan bijna 1% bij, dus een klein doekje voor het bloeden. Martine, emotionele aantrekkingskracht noemen ze dit. Dat proberen die Duitsers in dit geval. Ze willen de tactiek van Ferrari kopiëren. Is een slimme tactiek.
15: Het zal voor een aantal mensen zal dat aanspreken. Het gaat meer om dat het een dure auto is en dat daar de marges wat hoger zijn. En dat is wel waar autofabrikanten naar natuurlijk op zoek zijn. Maar het is natuurlijk ook een niche-markt. Dus of dat echt een succes is, weet ik niet. Het kan uitstralen op andere modellen. Dat ze dan denken van, dan zijn wij toch. Ik wil altijd al een Mercedes willen hebben en dan heb ik die gezien, maar dan heb ik er eentje die ernaast lag.
14: Ja, en Bas is een van die vele van die boeren die dan heel graag toch die paarden wil, die paardenkrachten wil horen, die brullende motoren. Wordt dit de truc om die fans van brullende motoren aan te trekken?
15: Nou, dat weet ik niet. Porsche heeft het ook al gedaan. Dat is ook nog niet zo'n doorslaand succes. En Ferrari wil. Dus het is niet per se garantie voor dat er dan ze drie rijen dik staan om dan zo'n ding aan te schaffen. Dat geloof ik niet.
14: Nee. Dus. Wat Ferrari wel goed doet, is het merk exclusief houden. Ja. Dan kom je bijna op een wachtlijst.
15: Ja.
14: Nou, als we kijken naar deze nieuwe Mercedes, dat model gaat naar verwachting €200.000 kosten. Nou ja, Ferrari scoort met die exclusieve auto's. Is dat dan wel een slimme tactiek voor Mercedes, dat je op dat exclusieve clubje gaat richten?
15: Nou, ze hebben natuurlijk veel grotere aantallen. Ferrari, precies wat je zegt, die bouwt maar zoveel exemplaren per jaar. En dus die creëren schaarste. Mercedes moet er toch wat meer van de grote aantallen hebben. Die heeft een hele markt in China, waar ze natuurlijk links en rechts ingehaald worden. En waar je dat soort auto's voor veel minder geld kan kopen. Of soortgelijke auto's in de kopieermarkt van China. En natuurlijk ook waar 100 autofabrikanten bij wijze van spreken zijn, die allemaal een plekje willen veroveren. En daar zie je ze marktaandeel verliezen.
14: Mm-hmm.
15: En ik weet ook niet of het nou inmiddels moet het meer ook van veel meer en veel meer instapmodellen-achtige dingen hebben. En daar hebben ze natuurlijk een paar problemen gehad wel. Maar dat hebben ze nu wel aardig op de rit.
11: Maar kun je dat als Mercedes zijnde kopiëren bij één specifiek model? Kun je bij één model zeggen, nou, daar creëren we dan een soort schaarste. Daar maken we daar weinig van. Die maken we heel exclusief. Of is dat niet mogelijk als je die reputatie niet hebt als bedrijf?
15: Nou, ik denk dat dat een beetje zinloos is. Dat ze meer kunnen kijken van, komt binnenkort ook een nieuw zo'n elektrisch busje aan. Nou ja, dat ze daar veel meer aan hebben. En Ferrari, die zet ook een hele fabriek neer. Wil ook nog maar moeten zien of dat dan een succes wordt. Hè? Dus dan moeten ze. Want ik weet ook niet of iedereen op een elektrische Ferrari zit te wachten.
14: Nee, ja, er zijn vast mensen voor, maar dan moet je wel het geluid denk ik bijdenken. Zoals gezegd, het aandeel van Mercedes blijft behoorlijk achter. Wat doet Mercedes verkeerd als je het vergelijkt met de concurrentie?
15: Nou, volgens mij doen ze niet zoveel verkeerd. En dan doet de hele autobranche het niet zo goed als je naar de koersontwikkeling kijkt. Dan zitten zij gewoon in lijn, doen ze mee. En de een doet het ietsje minder slecht en de ander ietsje slechter. Dus in die zin is het gewoon echt niet de place to be om in ieder geval geen Europese autobouwers. Het is nou niet de place waar je moet zijn.
14: Ook geen sector waar jij met je vermogensbeheer in te vinden bent?
15: Nou, nee, ik beleg zeker niet in Europese autobouwers. Überhaupt niet in autobouwers.
14: Stel dat je zou moeten kiezen.
15: Nou, dat zou
14: wat
15: niet
14: is dan het auto-aandeel zijn?
15: Nou, ik zou niet zo snel in een auto-aandeel beleggen. Dan zou ik eerder in een batterijfabrikant beleggen. En dan Kettle. Want die heeft bijna alle automerken als klant.
14: Want daar geloof je dus wel in die batterijen.
15: Nou ja, bedoel, zij hebben bewezen dat ze kunnen leveren aan iedereen. En daar, bedoel. En zeg maar, de rest heeft dat moet allemaal afnemen bij ze op BYD na. Dus, want die doet het zelf.
2: BNR Beurs.
14: Van China vliegen we door naar de handelsvloer in New York dan. De Dow Jones staat 1% in de plus. De S&P 500 wint 0,8%. En de Nasdaq krijgt er 1,2% bij. En laten we dan gelijk naar nieuws gaan dat naar binnen komt.
11: Ja, OpenAI is zich voorbaan aan het bereiden op de beursgang. Dat wisten we al. Mm-hmm. Maar volgens de Wall Street Journal zou het vrijdag al zover kunnen zijn. Gisteren won OpenAI die rechtszaak aangespannen door Elon Musk. En nu lijken ze dus van die positiviteit gebruik te willen maken.
14: We leerden eerder al van jou dat jij niet belegt in beursgangen. Maar dit is, ja, dit is zo'n hype waar we het de hele tijd over hebben. Wat verwacht jij van die beursgang?
15: Nou, dat zal ongetwijfeld wel een succes worden. Of in ieder geval in eerste instantie. Maar wat je zegt, het is inderdaad zo gehyped. Het is natuurlijk een bedrijf dat nog geen winst heeft gemaakt. Want nog echt, als er dan ergens getwijfeld wordt over de investeringen die allemaal gedaan worden en het investeren in elkaar, mm-hmm. Dan is OpenAI natuurlijk wel het schoolvoorbeeld daarvan. Of ja, dat is echt, die steekt met kop en schouders bovenuit. Alleen in de tussentijd, het kan ook nooit geen. Ze zullen het niet, het gaat niet failliet of zo, want dat kan haast niet meer. Want dan moet de Amerikaanse overheid, die zal wel gaan ingrijpen. Want het is bijna too big to fail geworden inmiddels met alle kruisbestuivingen en verbanden die er zijn. Maar ja, ik zie niet echt de noodzaak om daar nou aan mee te doen.
11: Is het slim dat ze gebruik maken van dat momentum na die rechtszaak?
15: Ja, dat denk ik wel, want dat is toch wel was wel een ding wat nog echt wel boven dat aandeel hing. En nu is en dan de banden met Microsoft die veel losser geworden zijn. En dan is het wel het moment om dat te doen. Maar dan is het nu komt het wel een beetje over als dat er opeens standpeden moet gebeuren. Want je moet toch wel, ja, maar de markt zal er wel voor zijn op dit moment.
11: Ook als Elon Musk al heeft gezegd gisteren, ik ga nog in hoger beroep. Dat hangt er ook nog steeds boven. Of heeft dat zo'n weinig kans dat ze denken, kom maar, we gaan gewoon.
15: Ik denk dat ze dat laatste denken, maar ik zit daar niet aan tafel, hè?
14: Nee. Een nieuw aandeel komt er dus binnenkort aan. Over nieuwe aandelen gesproken. Binnen nu en 12 maanden gaat Authentic Brands Group naar Wall Street. Dat is een bedrijf met 50 kledingmerken, waaronder Reebok. Een bedrijf met $38 miljard aan omzet dat wereldwijd opereert. De oprichter is geen Mark Zuckerberg en doet wel een stapje terug. Hij laat de voormalige CEO van een casino de boel runnen, vertelt hij aan CNBC. En hij wordt de voorzitter en hij zegt, ik ga minder met mijn bedrijf bemoeien.
11: Ja, een baas van een casino bij een beursbedrijf voorspelt niet zo heel veel goed. Weet je gokken, hè?
14: Ja.
11: Goed, ik heb de dagelijkse portie slecht nieuws voor je van het Amerikaanse warenhuis Target. En dat allemaal na de kwartaalcijfers die beter waren dan verwacht door analisten. Hogere omzet, meer winst. De verwachting voor de rest van het jaar verdubbelen ze ook nog eens. 4% groei in plaats van 2 wordt dat. Bij Bloomberg leggen ze ondertussen uit wat er allemaal goed gaat.
0: Having the right things in the stores at the right times with shelves full makes it easier for them to then run promotions and advertise and bring people back into the stores. And so I think a lot of the tactics that they've employed are turning out to drive some traffic growth, drive that improved result.
11: Ja, het aandeel leek voorbeurs dan ook hoger te gaan openen, maar toen...
1: Of nee, toch niet.
11: Ja, toen zei de CEO, we moeten wel voorzichtig blijven. De macro-economische omgeving is onzeker. Toen donderde de hele boel in elkaar, ging het aandeel zelfs 7% omlaag. En ondertussen staat het nog steeds 3,5% in de min.
14: Nou, dat is pijnlijk. Wil ik het ook nog even hebben over Jeff Bezos, oprichter van Amazon, van ruimtevaartbedrijf Blue Origin en AI-bedrijf Prometheus. Die werd door de vrienden van CNBC gevraagd, krijgen we nu een AI-bubbel of niet?
3: No, even if it does turn out to be a bubble, you shouldn't worry about it. The bubble is driving investment, and a lot of the investment is going to turn out to be very healthy. It's like the biotech bubble. When it burst in the 1990s, a lot of investors lost money on certain things, but we still got to keep all the life-saving drugs that they had invented.
14: Ja, sorry voor het geluid. Ze dachten bij CNBC, misschien is het wel leuk om hem te interviewen naast zo'n soort van luchtmachine. Een enorme, hele grote airco. Ja, dus dat was niet heel goed. Nou, mocht het een bubbel zijn, geen zorgen dus, Bezos. Dan profiteren we met z'n allen alsnog van al die investeringen.
11: Misschien heeft die luchtmachine wat extra lucht in de bubbel geblazen. Goed, we gaan door. Vanavond komen na beurs de kwartaalcijfers van Nvidia. Daar hebben we het morgen uitgebreid over. Maar dit gebeurt er ook nog. EasyJet is een bedrijf om in de gaten te houden. Het luchtvaartbedrijf komt met de kwartaalcijfers. En daarbij is vooral de outlook belangrijk. Want concurrent Ryanair kwam maandag met onheilspellende berichten. Het is nu kijken of EasyJet ook zo somber is. Vliegen we door naar autobouwer Stellantis, het bedrijf achter onder meer Peugeot en Fiat. Dat kwam een paar maanden geleden met een gigantische afschrijving van maar liefst €22 miljard. Het was veel te enthousiast over elektrisch rijden. De directie houdt nu een beleggersdag waarin ze de nieuwe strategie uit de doeken doen en proberen de weggelopen aandeelhouders terug te winnen. Tot slot ook nog wat macrocijfers. In ons land krijg je het consumentenvertrouwen te horen. Later in de middag komen de Amerikanen met een cijfer over de arbeidsmarkt. En daarin hoor je hoeveel uitkeringen er zijn verstrekt.
14: Dit was de BNR Beurs van woensdag 20 mei. We hebben het gehad over zoekmachine Google. Mocht je daar Martine Hafkamp op zoeken, dan kom je bij iemand anders uit. En niet de vrouw die ik heel erg wil bedanken voor haar bijdrage. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dat laatste moet je er even bij zetten. Dan vind je er wel.
15: Oh ja, maar ik vind mezelf wel heel vaak, hoor. Want ik doe het ook wel eens.
14: Ja, maar ik vind ook wel eens die andere Martine Hafkamp.
11: En met die AI-search...
14: Met jou eigenlijk.
11: Met die AI-search wordt het allemaal veel moeilijker. Want die snapt er natuurlijk helemaal niks meer van.
15: Nou ja, inmiddels wel, joh.
14: Wij willen Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
11: Ja, die. Goed. En jij bedankt voor het luisteren. Kijken kan trouwens ook op YouTube. En dan ga ik zeggen, dan zien we je morgen weer.
14: Tot morgen.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
1: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
0: KLM, TCS en de Diepe World Tour heet
1: beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.

0: update van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigde in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig. Er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
2: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en meer soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over het spoor. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet je straks één en hetzelfde treinkaartje kopen in Europa. En dat moet ervoor gaan zorgen dat, ja, ik maak toch maar even een grap, alle seinen op groen gaan voor een autonomer Europa. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
3: Bonjour.
2: Welkom. Hallo. Bonjour. Aan het einde van de uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst.
0: The Gradometer.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is jouw nieuws van de week?
4: Donald Trump was op bezoek bij Xi Jinping. En hoe liep dat af voor Europa? Daar heb ik op gelet. De machtigste mannen ter wereld die vier grote dossiers bespreken die ons ook aangaan. Handel, Iran, Taiwan en technologie. En ik wil het graag over dat laatste onderwerp hebben, want ik ben woedend op Trump.
2: Jeetje, Geert-Jan, leg uit.
3: Oeh.
4: Nou, Trump staat toe dat 10 Chinese bedrijven de H200 mogen kopen. Dat is niet een of ander bleekmiddeltje. Nee, dat is de op één na krachtigste AI-chip van chipreus Nvidia. En dat is in goed Nederlands serieuze shit. Amerika blokkeerde die verkoop tot nu toe met de gedachte dat Amerika dé technologische supermacht op aarde wil blijven. En dan ga je niet de concurrent spekken. En ja, die Chinese bedrijven kwamen via een of andere smokkelroute heus wel aan die chips. Maar dat is niet het punt. Het punt is dat Trump nu toch concessies doet aan China. En dat deed hij vorig jaar ook al. Daarmee ondermijnt hij zijn eigen beleid, zijn eigen uitspraken. En dit is ook onacceptabel voor ons in Europa. Dit helpt ons niet.
3: Nee, dus wederom is Donald Trump niet meer onze bondgenoot, maar een potentiële dreiging.
4: Terwijl we echt wel wat te bieden hebben. En ja, dat maakt samenwerken zo lastig.
2: Want we hebben wat te bieden. Europa is niet een van deze technologische supermachten, maar we spelen wel een rol in de wapenwedloop. En we vroegen aan onze tech-collega Daniel Mol wat dat aandeel eigenlijk is.
5: We geloven het zelf niet altijd, maar de EU speelt een cruciale rol in de mondiale chipsector. Nederland heeft natuurlijk ASML, maar we hebben ook Infineon, BESI, ASMI, NXP, ST Microelectronics, het onderzoeksinstituut IMEC en talloze belangrijke leveranciers in de chipsector staan allemaal op Europese bodem. Daar kan de VS simpelweg niet omheen. En dus kon je concluderen dat de VS de EU ook gewoon nodig heeft op dit gebied.
2: Aha, Amerika heeft ons ook nodig. Welke belangen had Trump voor ons in China moeten behartigen, volgens jou, Geert-Jan?
4: Nou, als je zo'n harde lijn hanteert, je wil de supermacht op technologisch gebied van de wereld zijn. En daarmee wil je dus de vijanden uitsluiten en niet rijker maken. En je wil dat westerse landen, Europa, Japan, Zuid-Korea, dat wij aansluiten. Ja, dan moet je niet dit doen. Dan ga je toch niet je eigen beleid ondermijnen door cadeautjes uit te delen aan de Chinezen. En tegelijkertijd zien we dat Trump ASML allerlei exportrestricties oplegt richting China. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Dus Trump, de volgende keer dat je een harde lijn hanteert, hou je daar dan aan. Dan kunnen wij ook makkelijker aangeven waar we voor tekenen. Want nog heel kort, Amerika wil graag dat wij ook de komende

0: periode in allerlei allianties meedoen op technologisch gebied. In de chipsector samenwerken. Die hele keten moet een soort westerse alliantie worden. Ja, op deze manier heeft dat geen zin.
1: Ja, het moet wel op zijn voorwaarden dus, als we het zo horen.
0: Ja, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
2: Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten exportbeperkingen opleggen aan een Nederlands bedrijf?
0: Ja, daar hebben ze een wet voor in gedachten, extraterritoriaal. Maar daar heeft de Nederlandse regering ook deze week over geprotesteerd. Bij de Amerikanen, zo heb ik gelezen, in een kamerbrief ergens weggemoffeld. In de krochten van het Tweede Kamergebouw, in de archieven, waar we ook nog nauwelijks in Nederland over hebben bericht. Dus ja, dat speelt dan ook nog eens mee. Het is ongelooflijk.
1: Gert-Jan, jij bent woedend op Trump. Wat vind je van Europa deze week?
0: Ja, not so great, want het blijkt me weer dat onze onafhankelijkheid op dit dossier groot is. Onze afhankelijkheid, moet ik zeggen. En we zijn dus een speelbal. Want ja, we zijn kleiner dan China, kleiner dan Amerika. We moeten eigenlijk een soort partij kiezen. Want als we nog op technologisch gebied iets willen, dan is de achterstand gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd, we hebben wel drukmiddelen, bijvoorbeeld ASML. Dus dat Nederland deze week formeel heeft geprotesteerd tegen de Amerikaanse houding tegenover ASML, daar put ik dan een klein beetje hoop uit met de onderliggende boodschap vanuit ons, vanuit Europa. Trump, we willen wel samenwerken, maar ook wij hebben rode lijnen.
1: Dankjewel, Gert-Jan. Wil je meer weten over dat bezwaar dat Nederland tegen Amerika heeft ingediend? En wil je de voor- en nadelen van samenwerken met Amerika op een rijtje hebben? Luister dan ook naar de extra lange podcastversie van deze week.
3: Make Europe great again.
4: One journey, one ticket, full rights for the passengers.
5: Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk af. Ik ben het ook spuugzat. Er zit altijd ook een klein protectionistisch haakje aan. Verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen.
4: Europeans will be able, with the click of a button, to plan, compare and purchase multimodal journeys across borders while benefiting from stronger rail passenger rights, greater transparency and better protection every step of the way.
1: Met dank aan onze redacteur horen we Frans Timmermans met op de achtergrond een dancehit uit de jaren 90. Maar goed, laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er één online platform waar je je kaartje kunt kopen voor een internationale treinreis. Het is een wens die al langer leeft in Europa. Daarnet hoorde je hem al, Frans Timmermans. Maar wat betekent dit? En hoe draagt een betere treinverbinding bij aan een competitiever Europa? Stefan, Gert-Jan, voordat we op de inhoud ingaan, alle kaarten op tafel. Ik zit hier met twee enorme treinfans. Ik geef maar gelijk even toe.
2: Zeker.
1: Voor de luisteraar, heel kort, allebei jullie mooiste treinreis ooit?
2: Gert-Jan?
0: Ik denk de Tazara-treinlijn van Tanzania naar Zambia. 48 uur door een echt bizar landschap. Makkelijkste land tot nu toe om met de trein te reizen was voor mij Italië.
2: Ja, ik denk toch het stuk tussen Nice en Noord-Italië. Dan ga je bijna helemaal rijden langs de kust. Je kunt bijna de Middellandse Zee aanraken. En zeker in deze tijd van het jaar, alles staat in bloei. Dat vind ik nog steeds een iconische treinreis. En het makkelijkste land om terrein te reizen, dat is Marokko. Daar rijden de treinen stipt op tijd. Zijn ze heel schoon.
1: En heel druk, is mijn ervaring.
2: Ja, maar ze zijn altijd op tijd.
0: Schoon?
2: Ja,
0: ondanks dat Sahara-zand, wat overal de tweede klasse is.
2: Sahara ligt iets nog onder.
0: Ja, maar dat waait
1: ook. Je moet ook niet in de tweede klas gaan zitten. Laten we eventjes naar het plan van de commissie. Want Stefan, hoe moet dat er nou uitkomen te zien?
2: Ja, dat is een plan dat denk ik al heel lang in de lades lag in Brussel. Het komt er eigenlijk op neer dat het belang van de burgers voorop staat bij treinreizen. We hebben natuurlijk al jaren nu over reizen per trein als alternatief voor vliegen. Ook al vliegt men meer dan ooit tevoren. Maar desalniettemin, ook treinreizen is steeds populairder. Met name de nachttreinen in Europa. Het idee is dat de burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dus één kaartje bij één online loket. En hoe lastig dat nu is, heb ik heel even uitgezocht voor het ritje Middelburg-Arras. Mooie stad in Noord-Frankrijk. Met de auto 2 uurtjes doe je daarover. Met de trein 6 uur. En dan ga je eerst naar Roosendaal vanuit Middelburg. Dan in Roosendaal koop je een kaartje naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen Centraal moet je een kaartje kaartje kopen, let op, voor Trenitalia. Want die rijdt met een intercity daar naar Kortrijk. Dan in Kortrijk stap je over op de trein van de NMBS, Moeskroen. Nu moet je een ander kaartje hebben. Dan in Moeskroen stap je weer over op Trenitalia, maar een andere trein voor Lille-Flandre. Rijssel dus, in het noorden van Frankrijk. En in Lille-Flandre moet je weer uitstappen. En dan koop je dan een kaartje voor de regionale trein van de SNCF. Dus je hebt daar, als ik het goed tel, 5 keer moet je een ander kaartje kopen voor een ritje van 200 kilometer. Dat zijn de dingen, onder andere, die de Europese Commissie nu wil veranderen.
1: Ja. Geert-Jan, wat vind je ervan?
0: Ik waag dit scenario een beetje te betwijfelen, want je kan ook op een andere manier van Middelburg naar Arras met de trein door niet zoveel verschillende...
1: Ja, daar hebben we het een andere keer over, maar plan van de commissie, 1 platform is wel goed.
0: Ja, ik ga gelijk vliegen naar Middelburg als ik het zelf van Stefan hoor. Maar ja, nee, ik vind het great. Het heeft alleen even geduurd. En je hoorde aan het begin van de uitzending citaten van Frans Timmermans. Dat is uit een interview dat Stefan en ik met Timmermans hebben gehouden in Brussel, 4 jaar geleden, in het Berlemont gebouw. Toen was hij de vicevoorzitter van de Europese Commissie.
2: Ja.
0: En toen hebben we het met hem ook over treinreizen gehad. En toen kwam Stefan met het voorbeeld van Kerkrade naar Aken, denk ik. Of iets anders onmogelijks regionaals.
2: Natuurlijk omdat dat Timmermans aanspreekt in zijn eigen regio. Maar dat was eigenlijk al een absurd voorbeeld.
0: Precies. Nou ja, deze wet is de invulling van waar Timmermans toen al mee heeft gedreigd. Dus von der Leyen had het ook beloofd aan het begin van haar tweede termijn. Zonder Timmermans zou ze hier werk van maken. Het klinkt kinderachtig, deze wet, maar dit is gewoon nodig, omdat de treinmaatschappijen niet genoeg willen samenwerken. En de landen ook niet.
1: In 2022 hoorden we Timmermans al zeggen dat hij het spuugzat was, dat dit allemaal niet geregeld werd. Hij was zo boos omdat er dus niet genoeg samen werd gewerkt.
0: Ja, hij was het zo spuugzat dat hij volgens mij ook bijna met consumptie aan het praten was. Want het kwam uit zijn oren, de stoom. Het was ongelooflijk. En hij heeft een heel rietje aan argumenten erbij. Protectionisme van landen, verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen. Een rondje door 3 landen proberen met een land dat altijd dwars ligt. Ja, en Timmermans gaf aan, 4 jaar geleden zag je de nachttreinen dat hij alweer terugkeerde. Maar dat de capaciteit dus moest worden uitgebreid en dat er veel geld van de overheid dan bij zou moeten. Gaat de capaciteit omhoog, gaat ook de prijs omlaag, zo berekende hij. En in zijn optiek moest de Nederlander bijvoorbeeld ook met het mobieltje veel makkelijker een ticket kunnen regelen, zodat je binnen 800 kilometer iedereen in principe de trein in kan jagen en het vliegtuig uit kan jagen. Anders blijven we ook tussen Amsterdam en Brussel en Londen en Parijs allemaal vluchten per dag houden. En dat vindt Timmermans moeilijk te verteren.
5: Ik vind het nog steeds heel moeilijk te verteren dat er dagelijks 3 tot 5 vluchten zijn tussen Brussel en Amsterdam. Ja. Terwijl er ook een hoge snelheidstrein is. Nou, wat is dan het knelpunt? Ja, bagage inchecken. Nou, dat is toch te regelen via de trein.
2: Ja, tuurlijk.
1: Is hier op dit moment ook behoefte aan extra capaciteit, nachttreinen, meer met de trein?
0: Ja, ik denk het wel. Ik zie allerlei acties deze weken. En we zijn een commerciële zender, dus ik mag bedrijven noemen. Ik zie acties van de HEMA, van de Albert Heijn, van de Kruidvat. Ik zie de opkomst van European Sleeper, van Flixbus, Flixtrain, GoVolta, van meer nachttreinen. Mensen willen dit. Dus dat zag Timmermans 4 jaar geleden ook al. En hij noemde ook al voorbeelden van landen waar het goed gaat.
5: Er zijn een aantal spoorwegmaatschappijen in Europa die voor mij echt voorbeeld zijn. Als je ziet wat de Oostenrijkers hebben gepresteerd, als je ziet wat de Zwitsers hebben gepresteerd, laten we ons daardoor inspireren.
2: Ja.
5: Om ook die dingen in Nederland en elders te doen. De mensen willen graag, maar je moet het ze wel makkelijker maken dan we nu doen.
0: Precies, dus we moeten het gaan faciliteren. Daar gaan we zo over doorpraten.
1: Stefan, voordat we dat gaan doen, hoe is het nu eigenlijk gesteld met mensen die op dit moment met de trein gaan in Europa?
2: In welke zin bedoel je? Ja,
1: hoeveel mensen?
2: Ze zijn gek, ze zijn rijp voor het in.
1: Wat zijn de aantallen? Hoeveel mensen
2: de aantallen.
1: Rijden?
2: Nou, op dit moment worden er ongeveer 9 miljard treinreizen per jaar gemaakt in de EU. Dat is goed voor 8% van alle passagiersvervoer. Dus ja, de rest gebeurt met de auto, met de fiets, met andere vormen van openbaar vervoer. Lopen is ook een belangrijk aandeel, ook in woon-werkverkeer in Europa. Het is natuurlijk een schone en energie-efficiënte manier van vervoer. Dat percentage van 8 moet omhoog wil de EU de wettelijk vastgelegde doelstelling halen van klimaatneutraliteit over 25 jaar. Dus netto geen uitstoot meer van broeikasgassen. Het doel is eigenlijk om alle reizen in Europa van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk via het spoor te laten lopen. Dus niet meer met het vliegtuig.
0: Wat wij nog mager vinden. Want eigenlijk zou 600, 700, 800 kilometer ook een doel kunnen zijn.
1: Stefan, we nemen even een stapje buiten Europa. Jij bent net terug uit Japan. Hoe is het daar? We kennen natuurlijk Japan van de hele snelle hoogsnelheidstreinen. Wat valt er op aan het spoor?
2: Ja, Japan is echt het walhalla voor openbaar vervoer. Daar worden bijna 10 miljard reizen gemaakt per jaar. Dus veel meer dan de EU, met maar een kwart van het aantal inwoners. Het is snel, schoon, op de seconde op tijd. Als een trein 10 seconden te laat is, dan excuseert de treinbestuurder zich. En hij pleegt nog net geen harakiri, maar bij 20 seconden zou dat misschien wel kunnen. Het is ongelooflijk efficiënt geregeld. Het is eigenlijk niet duur. En natuurlijk door het hele land lopen die hoge snelheidslijnen, waar Japan het eerste mee was in 1964 voor de Olympische Spelen in Tokio. En ja, dat is een systeem dat staat eigenlijk helemaal qua infrastructuur los van de gewone treinen. Dus je hebt daar eigenlijk ook geen incidenten. Want er is nooit een boemeltje van Utrecht naar Gouda dat misschien de Thalys in de weg zit. Dat soort dingen heb je daar niet. Iedereen gebruikt dat ook. Je kunt erop rekenen. En dat betekent dat in ieder geval in de grote steden mensen nauwelijks de auto gebruiken. En tussen de grote steden is het veel efficiënter om met trein te gaan, dan met welke manier.
1: Een groot verschil tussen Japan en Europa is dat Japan één land is natuurlijk. En Europa zijn 27 landen. Dus ja, dat is een kleine moeilijkheid. Geert-Jan, er zijn ook twee mensen die over de concurrentiekracht hebben geschreven. Draghi en Letta, ons wel bekend. En die zeggen ook, de trein is essentieel voor die concurrentiekracht. Hoe zit dat? Wat zeggen ze daarover?
0: Nou, allereerst zijn ze zich bewust van het feit dat Oost-Azië en Europa, dat twee delen van de wereld zijn waar je ook gewoon goed met de trein kan reizen ten opzichte van andere werelddelen. Mm-hmm. Dat hebben we historisch zo voor elkaar gebokst met z'n allen door de industrialisering. We hebben gekozen voor permanente infrastructuur. Dus dat is, de potentie is er. Maar nu kijken ze ook naar de economische haalbaarheid. En wat moet er dan veranderen? Dus letten naar de interne markt en draak je naar de schaal en de efficiëntie, ook van de economische groei. Nou, dat Europeanen meerdere tickets nodig hebben om met de trein te reizen, met verschillende boekingssystemen, met verschillende reizigersrechten. Ook dat is afgelopen woensdag in een wetsvoorstel nu aangekaart. De rechten van passagiers, ook bij vertraging, die moeten worden verbeterd. Ja, dat is belangrijk. Dus daar sluit de commissie voor een deel aan bij wat Letta en Draghi zeggen. Je hebt wel een probleem als je kijkt naar schaal en efficiëntie, want het spoor in Europa kan niet schalen zoals andere markten. En ook komt dat door versnipperde nationale regels en bijvoorbeeld hoge vaste kosten. Dus je moet eigenlijk ook naar die productiviteit gaan kijken. En dan eigenlijk beginnen met het schrappen van regels, om iets heel simpels te zeggen, wat ik heb gehoord van European Sleeper, een nieuw initiatief. Die gaven aan wat heel lastig is om van A naar B te gaan. Een voorbeeld, de machinist moet eigenlijk de taal van het land spreken waar hij rijdt met de trein. Waarom hoeft de automobilist dat niet? Waarom hoeft de piloot dat niet? Waarom moet je, als je van Nederland naar Praag gaat met de trein, waarom moet je dan de taal van het land kennen als machinist? Nou, dit soort regels, daar moet je vanaf. En dat is ook eigenlijk wat Letta en Draghi aangeven.
1: Wat zeggen ze nog meer?
0: Nou, ze pleiten concreet voor een Europees spoor in plaats van voor nationale spoornetten. Dus die ticketing moeten we aanpakken, harmonisatie van regels en techniek, meer planning ook op Europees niveau en echte marktoegang ook voor partijen zoals European Sleeper en GoVolta en Flixtrain die dat willen breken. En ja, Stefan weet van alles over de monopolisten. Dat is het grote probleem.
2: Ja. Ja, het is een reflectie natuurlijk van de krachtige natiestaat. De spoorwegen, dat was vroeger een prestigieus bedrijf. Daarmee liet je zien dat je een serieus land bent. En dat is nog steeds wat er meespeelt. Het zijn allemaal nationale bolwerkjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zogenaamd wel samenwerken. Maar inderdaad, wat Geert-Jan al zei, er zijn hele rare regels die verhinderen dat we één groot Europees spoorweg net hebben, terwijl het technisch helemaal niet zo ingewikkeld is.
1: Dit plan van de commissie, dus één platform voor een ticket, is dat een goede eerste stap?
2: Ja, natuurlijk. Het had er al lang moeten zijn. En dat interview dat we hadden met Frans Timmermans al 4 jaar geleden, wat hebben ze zitten doen in die 4 jaar? Dat is toch ongelooflijk. Natuurlijk is het een goede eerste stap. Het is een hele belangrijke stap. Het is ook een makkelijke stap, want tegenwoordig, je koopt eigenlijk geen papieren kaartjes meer. Vroeger was dat natuurlijk echt een ding, dat je naar het loket moest en zo. Maar nu kun je een app en een QR-code of een wat voor code dan ook. En je kan overal in theorie naartoe reizen. Dus als je het zou willen, dan was het er gisteren al.
0: Nou ja, wat ze maar zitten te doen, ze hebben de nationale spoorwegen nog een laatste kans gegeven.
1: Ja.
0: En die hebben hem niet gepakt. Nee. En nu heb je een wetsvoorstel van de commissie, wat eigenlijk een soort schooljuf is. Von der Leyen, een schooljuf die aan de klas deze regel moet opleggen.
1: Jongens, laatste
0: maar
1: kans.
0: Wat gaat de klas doen als je kijkt naar zowel lidstaten als parlement?
2: Ja.
0: Nou, parlement gaat misschien nog wel akkoord, maar lidstaten met al hun nationale belangen, ik waag het te betwijfelen. Dus ik hoop dat die 4 jaar is gebruikt om ervoor te zorgen dat de hoofdsteden zeggen, ja, we moeten toch dit gaan harmoniseren. Alleen, ik heb er een heel hard hoofd in.
2: Ja, en natuurlijk het grootste Europese treinbedrijf, als dat zou bestaan, dat is natuurlijk Eurostar, maar dat is ook een staatsmonopolist. Die beheerst alle grote hoogsnelheidslijnen in Europa. Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel. Dat is de belangrijkste markt eigenlijk. En dat is in handen van de Franse staat en een klein beetje van de Belgen.
0: En daarom is het zo duur.
2: Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Het is soms heel duur om met de trein te gaan. Ik hoor van jullie niet heel veel positiviteit. Is er toch iets wat jullie denken wat er nog wel verbeterd zou kunnen worden? Of blijft het gewoon zoals het nu is?
0: Ja, maar dit was er nog niet. Er was nog geen wetsvoorstel van de commissie. Nee. Die schooljuf had nog niet op het schoolbord al die strafregels opgeschreven. Nu hebben we die strafregels. We hebben ook dat de passagiersrechten worden verbeterd. Dus qua claims die je kan indienen. Dus in principe worden de voorwaarden nu gecreëerd. Nu zeggen Draghi en Letta in feite, pak door. Maar die opdracht is aan alle lidstaten. En ja, ik vraag me af of er genoeg steun voor dit plan zal zijn in de hoofdsteden.
2: Ja, ik zou zeggen, laat je inspireren ook door Japan. Dat gebeurt wel af en toe, zijn er wel studiereisjes. Maar wat in Japan ook heel interessant is, is dat de spoorwegmaatschappijen, die bezitten ook de grond rondom de stations. En die stations kunnen ze ontwikkelen met kantoren, met winkels, met woningen, waardoor dat ook heel veel geld genereert. En natuurlijk heel aantrekkelijk is dan om met de trein te reizen, omdat je allemaal hubs hebt waar van alles en nog wat gebeurt.
0: Ja,
2: weet je, er zijn zelf. Ja?
0: Nee, er schiet me nog één voorbeeld te binnen. Ja. Van wat wij ooit samen in een eerdere uitzending, denk ik ook 5 jaar geleden, met Elmer van Buren hebben gesproken. Een van de initiatiefnemers van European Sleeper.
2: Ja.
0: Die zei dus, wij willen een nieuwe spoorwegmaatschappij door Europa beginnen, pan-Europees. Maar we hebben treinwagons nodig. De Franse spoorwegen hadden tientallen, honderden treinwagons, misschien wel duizenden, die ergens geparkeerd stonden op zo'n rangeerterrein, die lagen weg te roesten, die wilden ze overnemen. En die Franse spoorwegen willen ze niet verkopen, omdat ze de monopolist willen blijven. Ja, op deze manier kun je nooit wat van het pan-Europese spoornet maken.
2: Nee, en dan moet je van bovenaf ingrijpen en dan toch die lidstaten op de vingers tikken en overrulen. En dat was wel interessant trouwens in dat interview met Frans Timmermans. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Gert-Jan.
0: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad.
2: Dit specifieke stukje, toen zeiden we van, waarom doet de Europese Commissie nou niet gewoon manu militari eventjes dat dit geregeld wordt? En toen zei Frans Timmermans, ja, we willen als Europese Commissie ook niet de lidstaten het gevoel geven dat wij op hun stoel gaan zitten. Dus zo gevoelig ligt dat eigenlijk.
1: De eerste stap is gezet in ieder geval.
3: BNR's mega hit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen?
2: Ja, een grote hit die eigenlijk al bijna 80 jaar een Europese hit is. Luister maar. Ja, dit is klassieke muziek natuurlijk. Camille Saint-Saëns, Aquarium. Maar het is ook de tune van het filmfestival in Cannes. Na Venetië geloof ik het oudste filmfestival ter wereld. Waar door de decennia heen natuurlijk allerlei grote beginnende regisseurs, later grote regisseurs, hun debuut hebben gemaakt. Een plek ook waar Europese film altijd heel erg belangrijk is geweest. En dat festival dat is deze week weer begonnen met een het is eigenlijk in de loop der jaren behoorlijk conservatief festival geworden. Want er zijn altijd hele grote regisseurs wie films geselecteerd zijn. Dit keer bijvoorbeeld, waar ik persoonlijk erg van hou, Pedro Almodovar. Zijn nieuwe film draait ook in Cannes.
6: Je hebt contado a Monica algo con lo que pueda amenazarme.
7: Yo? No.
2: Nou, dit is uit dit is de trailer van de nieuwe film van Almodovar. Een bittere kerstmis. Ik kijk erg uit naar die film. Ik kijk altijd heel erg graag naar de films van Almodovar. Omdat ik vind dat hij begon natuurlijk in de jaren 80, toen Spanje net het juk van Franco had afgeworpen. Een enorme culturele, dynamische stad werd. En hij is voor mij een van de belangrijkste Europese regisseurs. Omdat hij zo goed de tijdsgeest weet te grijpen in prachtige films. En ja, deze film, die nieuwe film dus, Bittere Kerstmis, gaat over gender en behandelt thema's als fictie versus werkelijkheid, trauma. Het klinkt allemaal niet zo aantrekkelijk, maar ik wil hem heel graag zien. Verder draaiden ook nog films van de Pool Pavel Pavlivkovski, de Roemeen Muncho, die al een keer heeft gewonnen. Het is eigenlijk een heel erg Europees feest. Het is ook entertainment. Het is ook een politiek podium. Dus ja, kortom, dat is mijn tip voor deze week. Tot volgende week.
1: Ga naar Cannes.
2: Ja, dat is nu te laat. Maar,
0: kan niet meer.
2: Maar toch, heel veel van die films komen natuurlijk de komende weken en maanden in de bioscopen. En vaak zitten er toch echt pareltjes tussen. En alleen al het feit dat dit bijna 80 jaar bestaat. Ja, ik vind het toch een mega hit eigenlijk van Europa.
1: Op naar de film, Gert-Jan.
0: Ja, en iets anders dan Home Alone met de kerst. Vind ik ook wel leuk. Doe mij maar een keer een bittere pil.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Ja, bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond 4 uur zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Van Beekhoven's Britten.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal is een pand gevonden om asielzoekers op te vangen. Die dreigt in Ter Apel buiten te moeten slapen. De burgemeester van Stadskanaal, dat in de buurt ligt, schiet Ter Apel ter hulp. Details over de plek waar de asielzoekers terechtkomen zijn niet bekendgemaakt. Het BNN-VARA-programma Over Mijn Lijk waarschuwt voor online berichten met links naar scamsites. Daarop staan neppe beelden en onwaarheden over de deelnemers en nabestaanden van het programma. Ontzettend kwetsend, klik er niet op, zeggen de programmamakers. De brand bij een restaurant in het centrum van Groningen is onder controle. De brandweer rukte flink uit, want er staan veel andere gebouwen bij het restaurant. De brand begon in de keuken in het ventilatiesysteem. Iedereen moest het pand verlaten, niemand raakte gewond. En in Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. Dan nog het weer van Weer Online. Er is vannacht wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
6: The ladies not for turning.
7: If you want to go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
8: Are you excited about another election?
9: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
10: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Lia, het was een heel turbulent weekje bij jou. Ik ben benieuwd allereerst of je al een aftelklok op de keukentafel hebt staan. Of misschien dat je eindelijk, net als ik, ook wetenschappen hebt afgesloten. Wanneer Starmer dan eindelijk zijn bureautje leegruimt. Want de druk op Starmer om plaats te maken voor de 7e premier in 10 jaar tijd neemt per dag toe. Zeker nu 2 enthousiastelingen zich kandidaat hebben gesteld. Lia, als je de afgelopen week in 4 woorden zou moeten samenvatten.
11: Ik heb er 2. Lokale verkiezingen. Want echt alles is terug te voeren, Roet, op die lokale verkiezingen van de week daarvoor. Die waren rampzalig voor Labour. En dat veroorzaakt onrust in de fractie, grote onrust. Keir Starmer is natuurlijk een fatsoenlijk mens, dat weten we allemaal, maar hij is niet radicaal genoeg. Kon het beleid niet voor het voetlicht trekken, heeft geen charisma, geen makkelijke communiceerder. Hij struikelde over zijn eigen belofte, weet je wel, die hij de afgelopen bijna 2 jaar voortdurend deed en zo. Dan moesten ze intrekken en dan weer omdraaien. Nou, dat gebeurde minstens 15 keer als we het hebben over grote beleidsstukken. Dus de fractie verdeeld, maar Keir Starmer bleef. Dus een poging om hem te ontzetten had geen zin. Er was namelijk geen opvolger, tenminste geen opvolger waar de hele fractie of het grootste deel daarvan zich makkelijk achter kon scharen. De enige populaire Labour-politicus van het hele land is Andy Burnham. Maar helaas, die Burnham is onbereikbaar, want hij is burgemeester van de regio Manchester. En dat betekent dat zijn weg terug naar Londen, naar het Britse parlement, dat hij geblokkeerd is al eerder. Burnham kan niet partijleider worden, want dat zijn de spelregels van de Labour-partij, tenzij hij een kamerzetel heeft en die had hij niet. Er was nog iemand anders, minder populair, maar minstens zo enthousiast en zo ambitieus, en dat is Wes Streeting, 43 jaar, minister van Volksgezondheid. Vraag was, ging die Wes Streeting zijn baas uitdagen? Ging hij een leiderschapsverkiezing veroorzaken? Nou, dagenlang was het echt een farce. Wat doet Streeting? Doet hij het wel, doet hij het niet? Doet hij het wel, doet hij het niet? Zijn woordvoerders of zijn vrienden in de fractie zeiden... hij gaat het doen. Maar het bleek dat hij gewoon niet genoeg steun had. En dus pas op de plaats maakte. Terwijl Burnham dus, Keir Starmer, wel durfde uitdagen. En wel genoeg steun had van de fractie. Maar niet kon, want dus geen zetel inpassen. En dit, Roet, vond ik het mooiste moment. Dan zie je hem als een Clint Eastwood, weet je wel, die zo'n stoffige nederzetting in het Amerikaanse Wildwesten kon binnenrijden, kwam daar een bevriend Kamerlid van Burnham, ene Josh Simons, die naam mag je meteen vergeten, opdagen. Simons zei, ik stel mijn zetel beschikbaar, toevallig ook in de regio Manchester, ik offer mij op om Burnham de kans te geven die zetel te winnen en zo terug te keren naar het parlement en een gooi te doen naar het premierschap.
12: Maar als we dan... Ik heb straks nog één vraag over Streeting. Maar even blijven hangen bij Burnham. Dat is heel sympathiek en ook heel mooi bedacht. Want door deze speciale constructie... kan hij überhaupt aanspraak maken of een poging doen om premier te worden. Maar het is helemaal geen gegeven dat Burnham dan ook daadwerkelijk met die zetel er vandoor gaat. Helemaal als je, nou ja, die twee woorden die jij al zei, die lokale verkiezingen en vooral die uitslag in Manchester erbij haalt, dan is de kans ook groot dat Reformer met die buit vandoor gaat, althans met die zetel.
11: Zeker, zeker. Die zetel waar het om gaat binnen Manchester, de regio, heet Makerfield. En het kan hem inderdaad maken of breken. Maar het is inderdaad, dit is waar het de komende 4 weken trouwens in de Britse politiek over gaat. Alleen maar over kan Andy Burnham die zetel winnen, of zoals jij suggereert, gaat Reform ermee vandoor. Want het is zeker niet gezegd dat deze zetel Labour gaat blijven. Kijk, tot nog niet zo lang geleden was die hele regio solide Labour, door en door rood. Maar dus niet meer, want bij die lokale verkiezingen vorige week waren er 28 gemeenteraadzetels, waarvan 27 in hand vielen van de partij van Nigel Farage, van Reform. Er is niemand anders, hoor, die een kans maakt om toch die zetel te winnen dan de King of the North, dan Andy Burnham. Maar het is absoluut geen gegeven. Het is echt een groot risico.
12: Op het moment dat die zetel naar Reform gaat, dat betekent dat zijn hele plan om premier te worden in het water valt.
11: Zeker is dat. En dat is inderdaad niet onwaarschijnlijk dat dat zou gebeuren. Makerfield is een ideale zetel voor Reform. We hebben het over een regio die sociaal conservatief is, die voor 97% bestaat bijna uit witte mensen. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan in de rest van Engeland. Bovendien, 2/3 van de bevolking daar stemde 10 jaar geleden op Brexit. Dus als het niet om Andy Burnham ging, die regionaal dus heel erg populair is, dan was dit een uitgeschreven kaart. En dan was het heel duidelijk dat Reform inderdaad met die zetel zou gaan lopen. Nogmaals, omdat Burnham het is, is er wel een kans dat het een Labour-overwinning gaat worden. Zeker is dat het een hele lelijke campagne gaat worden. Want het heeft nu al, en dat merk je nu al, die hele Brexit-oorlog van ruim 10 jaar geleden weer doen opwaaien. Want ik weet waar Farage mee gaat komen. Farage heeft al gezegd dat hij alles zal zetten op het binnenhalen van die zetel in Manchester. En Farage gaat onder andere de Brexit-troef spelen. Dat is slecht nieuws voor Labour. Hij gaat Burnham verwijten, want Burnham is pro-EU. Hij gaat Burnham verwijten dat hij de deur wil opengooien voor 500 miljoen Europese migranten, omdat Burnham op den duur het Verenigd Koninkrijk terug wil hebben in de Europese Unie. Hij gaat Burnham verwijten dat hij helemaal niets gedaan heeft, of veel te weinig, aan, weet je nog, het enorme zedenschandaal, vooral in Noord-Engeland, van de grooming gangs. Honderden meisjes misbruikt in het hele land, maar vooral ook in Manchester, door die grooming gangs. Dat waren mannen, meestal van Pakistaanse afkomst, die jarenlang die meisjes verkrachten, seksueel misbruikten. Onder Andy Burnham als burgemeester werd een onderzoek daarna ingesteld. Maar het laatste woord gaf Burnham aan de politie. Waardoor, volgens critici, een groot deel van de hervormingen die zouden moeten doorgevoerd, niet werden ingevoerd. Dus dat wordt hem ook niet in dank afgenomen. En dat ga je echt mensen horen zeggen als het gaat om die campagne de komende weken.
12: Aan de andere kant, hij heeft wel als bijnaam King of the North gekregen. Hij is dus ook bij een grote groep wel weer heel populair.
11: Is populair, Andy Burnham. Het is de enige echt populaire politicus in het hele land. En ik denk dat dat veel te maken heeft met een aantal dingen. Op de eerste plaats is hij nadrukkelijk, komt hij niet uit Londen. Hij presenteert zichzelf ook heel erg als Noordwest-Engeland. Hij is charismatisch, hij is vrij toegankelijk, gewoon, weet je wel. Maar dat Noord-Engeland is belangrijk hier, omdat vooral in het noorden van Engeland heel veel politici toch gezien worden als typerend voor het zuiden, lees Londen. Maar niet Burnham. Burnham komt uit de regio tussen Manchester en Liverpool. Dat merk je aan zijn idioom, dat merk je aan de stijl. Ik bedoel, zoals iemand zich kleedt ook. He, nooit een stropdas of zelden. Vaak loopt hij rond in donkerblauwe of witte t-shirts onder een jasje. Draagt vaak een blauw jack, sportschoenen. Het doet mij een beetje denken, Andy Burnham, als qua stijl, als een oudere broer van de Gallaghers, weet je? Die jongens van
12: Noel en Liam.
11: Van Oasis.
12: Ja, maar dan hopelijk met iets, minder ruzie.
11: Minder ruzie, ik weet ook niet of hij kan zingen. Maar dat ruzie is ook maar afwachten. Hij werd King of the North genoemd tijdens corona, toen Boris Johnson als premier allerlei beperkingsmaatregelen afkondigde en Andy Burnham suggereerde dat die maatregelen niet toevallig vooral ten nadele gingen van het linkse Noord-Engeland. En ik herinner me nog, Andy Burnham gaf toen een toespraak, hij stond daar alleen op de trappen van, ik geloof dat het gemeentehuis was van Manchester. En hij wierp zich toen op als woordvoerder van het gewone Noord-Engeland tegen het cosmopolitische, ubermachtige, gecentraliseerde Londen. En ik moet je zeggen, dat heeft hem heel veel goed gedaan. En ik was een paar maanden geleden, was ik in Manchester, en ik liep toen door dat Volksmuseum. Hè, het Volksmuseum, de geschiedenis van de stad, zien de arbeidersbeweging heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in de politieke ontwikkeling van Manchester ook. En wat zie je daar in een glazen vitrine in dat museum? Het blauwe regenjack dat Andy Burnham toen aan had. Dus sindsdien heeft hij zich gedefinieerd als de baas van het noorden, de king of the north, de koning van het noorden.
12: Ik weet dat voorspellen altijd heel lastig is. Welke kant denk jij dat hij opvalt? Krijgt hij die zetel?
11: Ik weet het niet.
12: Of gaat hij naar reform?
11: Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat hij zich zal profileren. Want als reform het vooral gaat hebben over Brexit, dan gaat Andy Burnham het vooral hebben over het succes van de regio Manchester. De regio Manchester is een soort mini-randstad, weet je? Een kleine 3 miljoen, geloof ik, mensen in de hele regio. Hij is een direct gekozen burgemeester. 3 keer achter elkaar is hij gekozen als burgemeester met grote meerderheden. Het is de succesvolste, want snelst groeiende economische regio in Engeland. Londen uitgezonderd natuurlijk. 2 keer zwart als het gemiddelde. En dat is een stad ook aan te zien. Je hebt over glanzende wolkenkrabbers, een modern centrum, actief uitgaansleven. Dus Manchester is de stad die wel de-industrialisering heeft overleefd. Weet je, met nieuwe investeringen, geslaagde samenwerking tussen universiteit daar, bedrijfsleven, lokale overheid. Daar is decennia lang aan gewerkt, dus lang voordat Andy Burnham daar burgemeester werd. Maar hij heeft wel die lijn doorgezet. Plus, en dat staat wel helemaal op zijn naam, hij heeft het openbaar voor geïntegreerd, zodat allerlei verre buitenwijken, weet je wel, bereikbaar zijn voor mensen die ook in de binnenstad werken of in de binnenstad willen uitgaan. Voetbalwedstrijden, sport en cultuur is groot, hè, in Manchester. Essentieel onderdeel van de regio. Natuurlijk de clubs, Manchester City, Man U, Manchester United. Heel veel, nou, je had het net even over Oasis, maar het is ook de stad van Take That, de Smith, de Stone Roses. Dus het heeft echt een heel actief cultureel centrum, wat het ook erg goed doet.
12: Dus zijn tactiek zal waarschijnlijk worden niet meegaan in dat Brexit-stokpaardje van Farage, maar juist al dat positieve wat hij heeft bereikt, en dan hopen dat hij die zetel zogezegd binnensleept.
11: Op naam inderdaad van wat hij noemt het Manchesterisme. Want dat is de blauwdruk die hij wil, ja, die hij eigenlijk voor het hele Verenigd Koninkrijk wil gebruiken.
12: Ja.
11: Het bedrijfsvriendelijk socialisme. En dus meer investeren, decentraliseren, nieuwe industrieën, waterbedrijven nationaliseren, huizenbouw nationaliseren, of in ieder geval opnieuw in overheidshanden stoppen. Hij wil evenredige kiesvertegenwoordiging, wil hij ook al decennia, en dus lidmaatschap van de EU. Maar daar heeft hij nu de voet van het pedaal gehouden. Want nogmaals, een meerderheid van Makersfield stemde voor Brexit. Dus daar ga je hem niet veel over horen.
12: Nee, dat snap ik. Dat is dan beter voor later. Nog even terug naar Wes Streeting. Die is inmiddels afgetreden, hè? Was minister van Volksgezondheid, is nu afgetreden. Ja. Zijn naam zong al rond, gaf je ook al aan. Tijdens die kabinetsraad hield hij zijn kaken stijf op elkaar. Heeft zich nu alsnog kandidaat gesteld voor partijleiderschap. Waarom nu wel en vorige week niet?
11: Ik denk ook dat hij niet genoeg steun had uit de fractie. Kijk, je moet 20% van de fractie achter je hebben om een worp te doen naar het leiderschap van de partij. En dat betekent 81, in dit geval 81 Kamerleden. En ik denk niet dat hij die had. Hij zei dat niet hardop, maar dat is volgens mij de enige reden geweest waarom hij toen zich terugtrok als minister van Volksgezondheid. Want hij had tegen Keir Starmer al gezegd dat hij geen vertrouwen meer in hem had. Dus hij kon niet aanblijven. Maar het was niet voldoende om nogmaals om te proberen Starmer te ontzetten. Dus daar staat hij dan, zonder baan als minister, maar wel met voldoende ambitie om te proberen om toch partijleider en premier te worden. En ik denk dat kan alleen als Andy Burnham verliest in deze zetel bij de verkiezing die waarschijnlijk over een week of vier gehouden gaat worden. Als Burnham zou verliezen, dan ligt helemaal open wat A. Keir Starmer gaat doen. Keir Starmer heeft denk ik geen poot meer om op te staan, want hij heeft al zijn gezag verloren nu. Dus de partij zal opnieuw terugvallen in een soort van burgeroorlog waarin allerlei fracties weer onderling gaan kibbelen over wie de beste kandidaat is om Starmer op te volgen. Dat gaat ook wekenlang duren. Terwijl ik denk als Andy Burnham zou winnen bijvoorbeeld, dan kun je een scenario schetsen waarbij Starmer zegt, nou weet je wat, ik trek me terug. Want als Andy Burnham wint, dan heeft hij gedaan waar de hele Labour-partij van droomt. Namelijk heeft hij aangetoond dat je reform kan tegenhouden. Dat het helemaal geen wetten van mede en pers is dat Nigel Farage over een paar jaar de landelijke verkiezingen wint. Dat er wel degelijk een manier terug is voor Labour. Dat Labour bestaansrecht heeft. Dat het de kans heeft, ondanks die desastreuze verkiezingsuitslag van de lokale een paar weken geleden, dat het toch wel degelijk de kans heeft om zich te herpakken. En ja, dat wil iedereen. Maar als dat niet gebeurt en Andy Burnham wordt niet gekroond na een mogelijke overwinning, maar hij verliest, dan is het goed mogelijk dat inderdaad Wes Streeting een van de kandidaten wordt die gaat proberen om Starmer te vloeren.
12: En dan noem ik wederom dit keer haar naam, Angela Rayner. Want dat onderzoek naar belastingfraude is afgerond. De Belastingdienst verwijt haar niets, zo laat zij zelf weten. Dus dat betekent dat de weg ook voor haar nu vrij is om zich kandidaat te stellen. Denk jij dat ze dat gaat doen? Ze werd wel altijd gezien als een van de grotere concurrenten van Starmer.
11: Ja, maar ook een van de grote medewerkers van Starmer. Hè? Yes. Zij was waarnemend premier. Ik denk dat als Andy Burnham verliest, dat zij, dan kan ik me voorstellen dat zij zich inderdaad opwerpt als een kandidaat van links. Je moet haar zien als degene die, net zoals Burnham, ook uit Noord-Engeland komt, duidelijk accent heeft, onverbloemd arbeidersklasse is. Haar verhaal is ongelooflijk ook. Ze verliet school, de middelbare school, de 16e. Geen enkel diploma had ze, ze was wel zwanger. Ze werkte zich op in en via de vakbond en kwam zo in de politiek terecht. Ze heeft een gehandicapte zoon. Maar, zoals je zegt, is nu vrijgepleit wat betreft die belastingfraude. Dus ze kan politiek gezien doen wat ze wil. Ze wil nu niet, want Keir Starmer zou haar de baan van Wes Streeting hebben aangeboden. Minister van Volksgezondheid, dat heeft ze geweigerd. Dus met andere woorden, ze houdt haar handen vrij om te kijken wat er de komende 4 weken gaat gebeuren. En ik denk dat als Andy Burnham de zetel verliest, dat zij het gaat opnemen tegen Streeting. En Streeting is interessant, want hij vertegenwoordigt de rechtervleugel van de Labour-fractie. Hij heeft dus nu, trouwens, een burgeroorlog in de Labour-partij ontketend met een oproep tot hertoetreding tot de Europese Unie. Daarmee wilde hij zich onderscheiden van Burnham. En ik denk met het oog op het definiëren van zichzelf en van zijn eigen positie. Ingewikkeld allemaal, maar ik moet zeggen, het verhaal, de backstory van Streeting, daar kun je ook een serie van maken. Ik heb net het weekende even zijn memoires doorgebladerd die een paar jaar geleden uitkwamen. Door en door Londens en hoe. Komt uit een bloedarm gezin. Hij had 2 grootouders minstens die in de gevangenis terechtkwamen. Sterker, stel je dit even voor, Roet. Zijn grootmoeder beviel van zijn moeder in de gevangenis. En tijdens die bevalling zat ze vast met een handboei aan haar bewaker. Maar goed, hij komt dus uit dat milieu, is rechts van de partij, maar spreekt zich dus nu uit voor veel snellere pogingen om toe te treden tot de EU dan iemand heeft durven zeggen in de top van de Labour-partij. En dat werkt allemaal in het voordeel van hemzelf, Sweeting zelf, maar ook in het voordeel van reform.
12: Het is dus uiteindelijk een beetje een kwestie van afwachten. We hebben dus nu twee heren die heel enthousiast zijn, die zich kandidaat hebben gesteld. Het is afwachten wat Rainer doet, wat wel nog steeds speelt en welke naam ook blijft rondzingen. Jij zei al dat je steeds vragen blijft krijgen over, hoe kan het ook anders, Nigel Farage. En dan vooral over het feit dat hij zo populair is, terwijl een groeiende meerderheid Brexit als een regelrechte mislukking ziet. Hoe kan dat dan?
11: Ja, hoe kan de man van Brexit, die er 30 jaar over gedaan heeft om de Britten los te weken van de Europese Unie, waarvan, en die daarin slaagde, en waarvan nu de grote meerderheid van de Britten zegt dat het een mislukt project was, toch de leider blijven van ver weg de populairste partij van het land? Hele goede vraag. Een paar dingen waarom dat kan. De meerderheid van de Britten, klopt, is tegen Brexit nu. 60% zou zelfs terug willen naar de Europese Unie. Heel weinig mensen vinden het een succes, maar dat wordt Farage niet verweten. Want, dat hoor je dan mensen zeggen die voor Brexit stemden, Brexit is nooit goed uitgevoerd. Het is nooit echt in praktijk gebracht zoals had moeten gebeuren. En dat ligt niet aan Farage, want hij was niet de premier. Dat ligt aan de conservatieven, aan Boris Johnson. Wat er gebeurd is, is dat de Britten ondanks Brexit toch handelsbetrekkingen hebben overgehouden aan de Europese Unie. En dat had nooit moeten gebeuren, zeggen de Brexiters en vooral de Brextremisten. Wat had moeten gebeuren is dat het Verenigd Koninkrijk een soort Singapore aan de Theems had moeten worden. En dus echt los van alles. De Europese Unie, de grootste economische markt aan de voordeur, totaal moeten negeren. Ze hadden dus nooit een handelscontract met Brussel moeten sluiten. Het Verenigd Koninkrijk zit nog te dicht bij de Europese Unie. En het grootste argument is, en dat hoor je ook bij alle andere ismen, zoals socialisme bijvoorbeeld, het is nooit goed uitgevoerd. Anders was het een prachtig succes geweest.
12: Streeting zei daarentegen, en dat noemde jij ook al, dat Brexit een rampzalige fout was en dat het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk opnieuw lid moet worden van de Europese Unie. Zal die uitspraak hem veel stemmen opleveren, dan vooral binnen de partij?
11: Nou wel, binnen de leden van de Labour-partij, want dat is precies wat zij willen. Zij vinden dat Starmer veel te langzaam en veel te aarzelend is richting Europa. Wat de Labour-leden willen, is dat een Labour-leider begint met onderhandelen over toetreding tot de interne markt bijvoorbeeld, of de douane-unie. Maar de ellende van deze uitspraak van West-Streeting is dat het de Brexit-oorlog weer helemaal doet herleven. En dat is het laatste wat je wil als je vecht voor een zetel en je vecht ervoor namens de Labour-partij. Want de Britten willen niet opnieuw herinnerd worden aan wat er ruim 10 jaar geleden gebeurde. Het was echt jarenlang van een grote verdeling in het hele land over wel dan niet uit de Europese Unie. En ze zijn er in zoverre overheen dat er weer over Brexit gepraat kan worden en dat de meeste Britten zich realiseren wat het verlies geweest is en dat alle leugens over Brexit inderdaad leugens waren en dat het de Britse economie alleen maar slecht gedaan heeft. Maar ze zijn nog niet zover dat ze opnieuw hierover willen praten. Laat staan dat ze daar een verkiezingscampagne willen domineren. Dat hebben ze nog niet voor over.
12: Ik kan me ook voorstellen dat die Britten gewoon ook inmiddels echt vermoeid zijn van die hele discussie daarover. En dat de hoofdzaak blijkt van al het andere wat er speelt in het Verenigd Koninkrijk.
11: Dat is het. En vandaar ook dat er echt grote boosheid is op West-Streeting. Omdat hij dat onderwerp van Brexit weer naar voren brengt. Andy Burnham is het denk ik niet eens zo oneens met hem over toetreding en een snellere toenadering in ieder geval tot de Europese Unie. Maar nogmaals, niet tijdens het voeren van een campagne in een regio waar 2/3 meerderheid voor uittreding stemde 10 jaar geleden. Dan moet je je mond even houden.
12: Speelt Burnham het dan slimmer wat jij betreft?
11: Nou, we moeten nog kijken hoe hij het echt gaat spelen. Maar hoe hij het wil spelen is te gewoon niet over hebben. Burnham zal zijn inzet zal zijn, kijk naar mij, kijk naar wat ik gedaan heb, wat ik voor elkaar gekregen heb. En je weet dat het niet alleen loze woorden zijn, maar ik heb zaken in praktijk gebracht die jullie leven beter gemaakt hebben. Dat is zijn insteek.
12: Lea, dankjewel voor deze week. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over de Britse blamage tijdens het Eurovisie Songfestival. Geen doze points voor de Britten. Ze kwamen niet verder dan 1 punt in totaal. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote techshow.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn, die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen. Club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Stadskanaal worden vannacht definitief asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. Er is plek voor 50 tot 80 man. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is geen ruimte en moesten mensen buiten blijven. De opvang in Stadskanaal is tijdelijk. De asielzoekers worden later vanochtend weer teruggebracht. In Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij botresten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. In Amerika is de voormalige Cubaanse president Raúl Castro aangeklaagd voor het neerhalen van humanitaire vliegtuigjes in 1996. De huidige Cubaanse president zegt dat dit een politieke zet is van Amerika zonder juridische basis. De Amerikaanse minister van Justitie verwacht dat Castro uiteindelijk in een Amerikaanse gevangenis belandt. En in Engeland is voetbalclub Southampton definitief uitgesloten van de finale voor de promotie naar de Premier League. De club ging in beroep en verloor dat. Tegenstanders zouden zijn bespioneerd. Southampton vindt best dat ze straf mogen krijgen, maar deze is veel te zwaar. Dan nog het weer van Weer Online. Er is nogal wat kans op nevel of mist. Straks overdag dan is het droog. Ook nog eens vrij zonnig. Er staat weinig wind. En je kan het bijna niet geloven, maximaal 23 graden wordt het. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
8: Naam van je boek.
9: Help met chatbot wil opslag.
8: De tip die ik als groeicoach aan elke ondernemer meegeef.
9: Heel goed luisteren en heel goed met feedback omgaan. Niet alleen feedback geven, maar wel feedback ontvangen.
8: Dit is de essentie van effectief leiderschap.
9: Zorgen dat de mensen om je heen groeien. Want als je als leider zorgt dat mensen groeien, dan heb je de enige essentie te pakken voor jij op aarde bent.
8: De AI-tool die mij de laatste tijd echt heeft verrast.
9: Dat is Cloud. Ja.
8: En beste Arco, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
9: Met dit boek lossen we eigenlijk problemen op dat mensen vaak moeite hebben om tegelijkertijd te kunnen versnellen en te innoveren met AI en tegelijkertijd de achterdeur veilig dicht te houden, dat je data niet op straat ligt. En we geven een praktisch plan, een praktisch stappenplan waarmee je als ondernemer daar precies weet hoe je daarmee om moet gaan.
8: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Arco van Brakel, ondernemer, coach en auteur van het nieuwe boek Help, mijn chatbot wil opslag. En die heeft hij ook meegenomen. Arco, van harte welkom.
9: Dankjewel.
8: De BNR-studio is jou niet helemaal vreemd.
9: Nee, maar in deze was ik nog nooit geweest hier. Op. Nee. Het was de tweede verdieping, geloof ik, waar we zitten.
8: Klopt, ja. Meestal in het ondernemerspanel, bij Zaken doen. Maar vandaag dus in het kader van jouw boek. En over die inhoud gaan we het zometeen uitgebreid hebben. Maar in het eerste deel wil ik het toch vooral met jou hebben over een aantal van de belangrijkste groei- en leiderschapslessen die jij de afgelopen 20 jaar, misschien wel 30 jaar, hebt opgedaan. En dat verhaal dat begint in de jaren 90. Want toen startte jij als internetpionier met Euronet. Wat verkochten jullie eigenlijk?
9: Maar wij waren de eerste in de wereld die internet als softwarepakket in de winkel verkochten, zodat je dus makkelijk toegang kan krijgen tot internet met je modem. En toen moest je nog inbellen via modems. Hè, dan moest je nog aan je computer aansluiten, want die zaten nog niet in computers toen wij begonnen.
8: Mensen van rond de 40, 50 weten dat misschien nog wel, ja, met dat, die gekke geluidjes.
9: Ja, een stukje ouder ook nog wel, denk ik. Daar hoor ik zelf bij inmiddels. Een beetje opa verteld, hè. Maar het waren inderdaad van die krakende, knarsende, piepende modems. Met de opzienbarende snelheid. Hè. We waren toen de snelste van Nederland met 19,2 kilobit per seconde.
8: Wauw.
9: Ja.
8: Wanneer zag jij dat internet gaat het helemaal worden?
9: Grappig genoeg zag ik dat pas toen ik er eenmaal mee bezig was. Heel veel mensen zeggen altijd, oh, wat visionair voor jou dat jij dat allemaal zag. Maar ik werkte bij KPN en ik had het heel slecht naar mijn zin. Ik had een hele vervelende baas. En bij toeval liep ik aan tegen Simon, mijn latere compagnon, die het plan had om een internetprovider te starten. En eigenlijk wilde ik zo graag weg bij mijn chef van die tijd, dat ik open stond voor elke uitdaging. En daardoor ben ik met Euronet begonnen.
8: Pure frustratie.
9: Ja, en ik wou weer avontuur. Ik had daarvoor allerlei spannende dingen gedaan, ook in het buitenland. En ik ben niet zo geschikt om in een corporate te werken. En dit was een avontuur. En ik had natuurlijk internet leren kennen toen ik bij KPN werkte. Hè, want daar ging het natuurlijk ook over data en over data-infrastructuur. Maar om de kans te krijgen om daarin te gaan ondernemen, ja, dat was natuurlijk super gaaf. Maar toen, in 94, konden wij niet vermoeden dat het zo groot was.
8: 94, dat is echt al een eeuwigheid geleden. Wanneer zat jij voor het eerst op internet, Patrick?
10: Eind 97, begin 98.
8: Ja, ik ook zo ongeveer.
10: Wat is dat? Ik weet nog wel, ik deed daar een parttime opleiding op Nijrode. En die hadden toen die hele infrastructuur liggen. Dat was helemaal hot.
8: Ja. Euronet voor veel geld verkocht. Maar niet alles wat je aanraakte veranderde in goud. Want het volgende bedrijf, daar ging het wat minder goed mee.
9: Nou, het volgende ging eigenlijk nog wel. Dat was .edu. Dat was het eerste internetopleidingsinstituut.
8: Ja.
9: Dat hadden we vrij snel ook allemaal investeerders aan boord. Hebben we nog verkocht aan Maurice de Hond in die tijd. Toen hij nog internetinvesteerder was. Maar toen tegelijkertijd, ik had steeds tegelijkertijd een aantal bedrijven. Toen zijn we met Jambi begonnen. En dat was eigenlijk een heel goed idee. Samen met Adam Curry deden Simon en ik dat. En we voorspelden dat mensen vaker naar filmpjes van elkaar zouden kijken, naar films op televisie.
8: En over welk jaartal hebben we het nu?
9: 99. En dat mensen 10 gulden per maand over zou hebben voor tv-series die niet door reclame worden onderbroken.
8: Oké, even wachten. YouTube zou nog 6 jaar duren. Netflix nog een aantal jaren langer zelfs.
9: Die verkocht toen dvd's.
8: Ja. Ja.
9: Ja. En Simon dacht dat het wel handig was om op zo'n internationaal platform, wij droomden groot, om daar een digitale munt te hebben. En hij zei toen al, ja, je kunt makkelijk zo'n digitale munt net zo schaars maken als een echte munt. We hadden nog geen blockchain, dat was er nog niet. Maar die visie hadden we toen al. En die kwam vooral bij Simon vandaan, moet ik eerlijk zeggen.
8: Dus een stukje YouTube, een stukje Netflix en een stukje Bitcoin. Dit klinkt als een gouden business idee. Maar waarom faalde dat?
9: Nou, een paar dingen waren echt 6 jaar te vroeg. We konden eigenlijk niet uitleggen wat we deden. De internetgroep, de mensen op internet in 99 was nog absoluut geen meerderheid in Nederland. Dus de klanten, dat waren er gewoon te weinig. Breedband brak langzamer door dan wij dachten. Dat waren de praktische problemen aan de buitenkant. Van binnen hebben wij een paar dingen fout gedaan. Ik denk dat wij te veel ja-knikkers om ons heen hebben verzameld. Want hadden wij maar critici. Die hadden we wel, maar daar luisterden we niet naar. We zeiden, we willen enthousiaste mensen. Maar het is een enorme denkfout om iemand die niet enthousiast, of die kritisch is, om die niet enthousiast te noemen. Want iemand die kritisch is ook enthousiast, maar hij is gewoon kritisch. En terecht. Dus dat is een heel belangrijk.
8: Te veel ja-knikkers.
9: Ja, zeker, zeker. Ja, en wat uiteindelijk het laatste zetje was, waardoor alles eigenlijk misging, is dat. Daar vertel ik pas eigenlijk sinds kort over, omdat ik het jarenlang nodig heb gehad om het zelf te verwerken. Mijn compagnon Simon, waarmee ik Euronet had opgericht, die bleek al die jaren onder een valse identiteit te hebben geleefd. Kijk, en dan
10: ja, want ik zag inderdaad iets terug online daarvan staan.
9: Ja, heb ik ook in het boek wat over genoemd. Hè, want dat is een vorm van identiteitsfraude die nu vaker eigenlijk waar je mee te maken kunt krijgen. Maar dat is natuurlijk, dan stort je wereld in. Hè. We hadden alle bankrekeningen samen, alle bedrijven samen. Ja, je hebt iemand blind vertrouwd.
8: Hoe kwam jij daarachter?
9: Nou, hij is uit de kast gekomen.
8: Op een andere manier.
9: Ja, op een andere manier. Op 17 mei met een mail naar zijn voltallig adressenbestand. Dus wij wisten het allemaal niet. Hij had 1 persoon in vertrouwen genomen. En die zei, je moet dit nu vertellen. En heeft hij het meteen aan iedereen verteld, per mail. En die titel van die mail was op 17 mei 2001, Living a Lie. En toen,
8: je weet de dag nog, waar je was.
9: Dit was life-changing.
10: Maar wat betekent het dan? Betekent hij dat hij die naam helemaal niet droeg en de credentials, dat was helemaal niet? Maar waarom had hij dat dan gedaan? En
8: ja, de waarom-vraag.
9: Het was iets met drugs en hij iets met levensgevaar door het wereldje waar hij in wat terecht was gekomen. Ik heb nog sinds kort, ik ben er ook een ander boek over aan het schrijven. Want dit is natuurlijk wel een vrij bizar verhaal. Toevallig weer contact met zijn vriendin uit die tijd. Kijk, Simon is officieel overleden. Ook dat weten we.
8: Officieel overleden.
9: Ja, ja, als je één keer van die identiteit kunt veranderen, kan het ook
8: beter.
9: En daar gaan we het volgende boek over. Ja. Ja. Wat zou een briljant internet ondernemer.
8: Officieel overleden. Maar contact dus met zijn vriendin van vroeger.
9: Ja. En die zei ook dat het heel voor haar heel moeilijk was, want zij was de enige die het wist. dat het heel moeilijk was om daarmee te leven. Vooral met verjaardagen en dat soort momenten. Maar het gekke was, het was een hele aardige, eerlijke, lieve kerel eigenlijk. Ik kan het niet anders zeggen. Het was echt. Hij wilde laten zien dat hij op een eerlijke manier zijn geld kon verdienen. Dus hij was bijna zwart-wit eerlijk onder die valse identiteit. Dus ik heb me ook niet helemaal laten vallen. We zijn ook een soort van vrienden gebleven, weet je. Dus,
8: maar er moesten wel even een paar gesprekken gevoerd worden.
9: Ja, natuurlijk. Maar ja. Ik heb wel zijn advocaten voor hem betaald. Want alle bankrekeningen werden geblokkeerd. Hij kon niks meer. Dus ja, dat en dan laat je hem ook niet helemaal vallen, weet je. Dus dat is een rare situatie, hoor.
8: Ja.
9: En voor je dan eigenlijk. Omdat je iemand zo goed denkt te kennen. Kijk, Adam, de andere compagnon, was echt woedend. En ook wel terecht, denk ik. Maar ik had natuurlijk een heel ander avontuur met hem meegemaakt. Ik kon eigenlijk heel moeilijk accepteren dat dit gebeurd was. Dus ik heb hem gewoon ook nog geholpen. En ja, we zijn ook altijd in contact gebleven tot, denk ik, 3 dagen voordat hij verdween en overleden is. Dus ja. Maar het is heel raar om in je brein te verwerken.
10: Een mooie cliffhanger voor het volgende boek.
8: Ja. Dit is het. Mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, inderdaad, het staat hier in jouw boek. We maken even een sprongetje in de tijd. Jabby dus. Nou, vervolgens bij een periode bij de Baak, daar was jij directeur. Ja. Toen raakte jij betrokken bij Semco Stijl.
9: Ja.
8: Dat is de leer die stelt dat je eigenlijk een bedrijf kunt runnen zonder managers. Ja. Hoe relevant is die filosofie vandaag de dag nog eigenlijk?
9: Best wel relevant. Kijk, helemaal zonder managers, dat was zelfs bij Ricardo Semler in het bedrijf niet zo. Hè? Dus het is niet zo.
8: Ja, dat is de Braziliaan die dit. Ja. De man achter dit evangelie.
9: Ja, klopt. Ja. En die had ook managers. Maar het is een andere manier van leiderschap tonen. Waarbij je eigenlijk. Een van de vragen, de essentie van leiderschap, hè, kwam net langs. En de essentie is eigenlijk dat je zorgt dat mensen om je heen groeien. Dan groeit namelijk alles, je hele systeem, je bedrijf, je omzet, je business, de kwaliteit. Alle dingen gaan groeien als jouw mensen mogen groeien. En dat is eigenlijk het idee erachter. En wat dan vaak blijft hangen, dat mensen hun eigen salaris mochten bepalen. Nou, dat gebeurt maar bij een heel klein deel van de bedrijven die zo werken. En dat mensen helemaal geen managers hebben. Nou, het zijn altijd leiders in een bedrijf. Alleen die vullen hun rol anders in. En dat is wel een heel groot verschil. Want of jij nu gaat zitten micromanagen en overal bovenop zit, of dat jij mensen ruimte geeft om met elkaar de besluiten te nemen, dat is een heel groot verschil.
8: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Arco van Brakel en zijn lange ondernemersloopbaan. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nikki Selem.
11: Vandaag wil ik het graag hebben over de Duitse start-up Nox. Is een Berlijnse mobility start-up die nachttreinen weer aantrekkelijk wil maken. Het team wil af van het klassieke beeld dat we hebben van de nachttrein. De gedeelde coupé, oncomfortabel slapen. Maar ze willen echt met volledige private rooms voor 1 of 2 personen het zo maken dat het aantrekkelijk wordt voor jou en mij om de nachttreinen te nemen. Wat Nox interessant maakt, is dat ze private kamers aanbieden tegen tarieven die kunnen ook concurreren met short-haul flights. Dus ze gaan echt de concurrentie aan met korte vluchten. En ja, het zijn gewoon hotelkamers op wielen. Ik ga maar eens een kijkje nemen op de website. Dan is het echt een kamer waar je heel comfortabel mee van A naar B kan. Ze hebben recent 2 miljoen funding opgehaald om het eerste full-size mock-up, dus eerste prototype te maken. En ze bereiden zich voor op de eerste routes in 2027. Dus het is nog wel echt early stage work in progress.
8: Help, mijn chatbot wil opslag. Het is de titel van het nieuwste boek van Arco van Brakel. Zijn 5e, zo vertrouwde hij ons zojuist toe. En hij beschrijft hierin hoe je als ondernemer met AI aan de slag kunt. Of beter gezegd moet. Want Arco, deze technologie wordt wel echt de nieuwe infrastructuur van onze economie, toch?
9: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit een minstens even groot impact gaat hebben als het internet zelf. Misschien wel groter. Waarbij we niet moeten onderschatten hoe dat ook in je werk gaat ingrijpen. En je ziet nu al dat de creatieve mensen. Iedereen dacht, nou, AI kan geen creativiteit overnemen. Nou,
8: inmiddels weten we wel beter.
9: Ja, juist de tekstschrijvers, de scenario-schrijvers, de fotografen, die hebben hier last van. En de urenschrijvers zijn als volgende aan de beurt. Dus alle accountants, notarissen, advocaten en andere kennisgedreven urenschrijvers, die zijn toast als ze hun businessmodel niet aanpassen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Dus ja. Die moeten ook zich aanpassen.
8: En nu schrijf jij in de inleiding, de toekomst maak je niet met een plan, maar met een sprong.
9: Ja.
8: Net zoals dat in de begintijd van het internet ook moest gebeuren. Wat is volgens jou de eerste sprong die ondernemers morgen al kunnen maken?
9: Het allerbelangrijkste is dat je, als jij een ondernemer bent met mensen in dienst, dat je je mensen gaat betrekken bij de plannen die je hebt met AI. Dus wat je ziet is dat bijna elke ondernemer de fout maakt om met tools te beginnen. Die zien een tool, zien een mooi instrument, zijn er enthousiast over, gaan aan de slag. Nou, dat lijkt heel gaaf, maar dat is dus eigenlijk niet de manier waarop jij dus je hele bedrijf meekrijgt. En dat heeft een enorm veiligheidsgevaar. Ik heb het boek geschreven samen met Erik-Jan Koedijk. Die is cybersecurity expert. En we kennen elkaar al heel erg lang. En hij kan ook keihard aantonen met data hoe gevaarlijk het is als je niet van tevoren met elkaar afspreekt hoe je aan de slag gaat met AI.
8: Want dus, wat zijn de risico's?
9: Nou, bijvoorbeeld bij gemeentes hebben wij gezien, dat is keiharde data die we hebben, dat het shadow AI gebruik, dus het stiekem gebruik van AI buiten de normale processen, dat best wel gevaarlijke vorm aanneemt. En in de top 10 staan alleen maar Amerikaanse bedrijven, sommige zelfs minder bekende AI-bedrijven. Terwijl de Cloud Act in Amerika eigenlijk aangeeft, als er geopolitieke vervelende dingen gebeuren, dat je gewoon je data kwijt bent als gemeente. En dat zijn wel burgerdata. Nou, dat vinden wij dus gevaarlijk. Dus als je daar geen protocol over hebt afgesproken met je mensen voordat je begint, dan kan je dus serieus in de problemen komen.
8: Want dan kunnen er klantgegevens op straat komen. Ja. Nou, die voorbeelden zien we de laatste tijd zo'n beetje dagelijks. Ja.
9: En dat komt hierdoor. Dus gewoon heel simpel, als jij gewoon met elkaar... Vroeger werden mensen ook boos, hadden mensen iets op internet gezet wat niet de bedoeling was. Ja, maar dat wisten ze niet. Dus spreek een protocol af met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet? Met sociale media was er een sociale media protocol. Hè? Als je gewoon een bepaalde rol hebt in het bedrijf, ga dan niet naaktfoto's van jezelf op Facebook zetten. Ik roep me even.
8: Ja, is niet handig, sowieso niet.
9: Sowieso niet, maar dat gebeurde wel in het begin. Dus spreek een protocol af met elkaar. Wat doe je wel, wat doe je niet online? En het geweld nu, geldt nu nog meer voor eigenlijk AI. Want in de jaren 90 kon je natuurlijk lekker experimenteren. En ja, je raakt dus een keer een klant kwijt. Of het kost eens een keer wat geld. Maar nu liggen je data op straat. En dan kan je echt gewoon serieus de sjaak zijn als onderneming. Zowel juridisch als dat al je klanten weglopen. En je kunt er op failliet gaan. En dus dat maakt het anders.
10: En in jouw boek van AI en chatbots, naast dat je er zelf enthousiast over bent, wat maakt dat jij dan de inhoudelijke expert bent op dat gebied?
9: Ik ben geen inhoudelijk expert. En die zijn er ook niet. Dus iedereen die zichzelf inhoudelijk expert noemt, die moet je wantrouwen.
8: Ja, het wemelt er op LinkedIn van.
9: Ja, ik zal mezelf nooit expert noemen op het gebied van AI. Nee.
8: Maar je hebt er wel een boek over geschreven.
9: Ja, precies. En daar heb ik heel veel van geleerd.
8: Ja, dus en bij ons in de studio komen alleen maar deskundigen, Arco. Ja, dus,
9: maar deskundig zijn of expert zijn, dat is natuurlijk, zijn twee dingen. Eigenlijk waar ik verstand van heb, is van leiderschap en van ondernemen. En dat ga je nu doen met AI. Wat mij wel opvalt, is dat ik steeds vaker in mijn lezingen en trainingen de afgelopen jaren ging ik slides gebruiken uit de jaren 90. Omdat ik gewoon zag dat ondernemers en leiders en bestuurders exact dezelfde fouten maakten als in de jaren 90. Alles proberen te controleren. Of juist heel veel ruimte geven om mensen te experimenteren, waardoor iets helemaal uit de hand loopt. En er is een middenweg. Want je moet experimenteren om snelheid te maken. Je moet ruimte geven om snelheid te maken. Maar als je het nu niet veilig doet, dan maak je een hele grote denkfout. En het wordt niet veilig door alles te controleren. Want dan kom je weer niet vooruit. Dus juist die stap van eerst je mensen erbij betrekken en met die mensen samen de veilige kaders afspreken en dan in een veilige omgeving experimenteren, dat is de manier om het te doen en niet in de shit te komen.
10: Maar wat bedoelde je met die titel? Want ik werd een beetje op het pad gezet dat ik van die chatbot, dacht ik, oh ja, de chatbot is wel een van de meest vroege vormen van zo'n AI-functie. Ja, ja. Maar die wil dan opslag. Dacht ik, hoe moet ik dat rijmen?
9: Ja, nou, ik ga twee dingen over zeggen. Eerst is de titel is geïnspireerd op een gesprek wat ik had met twee topwetenschappers, denk 6 jaar geleden. Piet Robertson en Bob de Wit van Nyenrode. En Bob was met Society 4.0 bezig. Je kent dat verhaal misschien, hoe de digitale wereld anders wordt. En deze twee mannen gaan ervan uit dat wij nu als mensheid voor het eerst een superintelligentie aan het creëren zijn die veel slimmer is dan wij. En dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. En wat gaat er dan gebeuren met zo'n superintelligentie? Als die straks al het werk doet en wij verdienen nog steeds het geld, was een vraag waar zij zich mee bezighouden. Gaat zo'n superintelligentie dat accepteren? Of komt die in opstand? Dat was het gesprek waar
10: dus dat is daar.
8: Ik krijg zo'n Skynet Terminator-achtig idee voor me.
9: Ik ook. Ja. Dat had ik ook. Ik reed naar huis. Ik was helemaal niet optimistisch, terwijl ik een redelijk vrolijk mens ben. Dus en het is altijd bij me blijven hangen. Wat nou als zo'n chatbot om salaris gaat onderhandelen, want die anders ermee stopt? Wat gebeurt er dan? Nou, tweede, ik ben vorig jaar een ontzettend leuk bedrijf tegengekomen in het Westland. Dat heet Gearbox Innovation. Gearbox, zoals ze zelf zeggen. Simone Keijzer is de directeur. Een super slimme vrouw. En zij gaat ervan uit dat zij zijn de tuinbouw aan het robotiseren met AI-gedreven robots. En dat zien zij als een nieuwe collega. Ze zeggen ook, zie het niet als een tool, maar zie het als een nieuwe collega. En ze geven dus zo'n robot een menselijke stagebegeleider mee. En dit is wat wij denken waar de wereld langzaam, of geen eens zo heel langzaam, maar heen beweegt. Dat je met digitale collega's in je team te maken krijgt, die bijna met jou communiceren alsof het een normale collega is. Ja, en die zullen dus ook inderdaad op een gegeven moment op die manier aan tafel zitten bij jou. En dat is waar de wereld heen gaat. En dat is maar goed ook. Want er moet meer werk gedaan worden met minder mensen in dit vergrijzende land. En dit is de enige manier om de arbeidsproductiviteit voldoende te verhogen, om onze welvaart op peil te houden. Dus het is een hele goede zaak. Maar het vraagt een andere mindset voor jou als leider.
8: En die digitale collega's, dan heb je het over een tijdstek van binnen nu en 3 jaar... dat dit het mainstream gevonden wordt. Ja, want het gebeurt al wel, ja, maar het zijn wel, als ik dit vertel op een gemiddelde verjaardag, dan zitten mensen me toch nog een beetje aan te kijken van waar heb jij het over?
9: Ja, maar ze stellen wel een psychologische vraag aan ChatGPT. Praten met Alexa,
8: ja, okay,
9: praten,
8: ja,
9: met Siri. Accepteren bijna elke aanwijzing van hun TomTom-apparaatje.
8: Dus het gebeurt eigenlijk al.
9: We werken er al mee. Dus het is helemaal niet nieuw, alleen het gaat nog een grotere vorm aannemen.
8: En businessmodellen, want daar gaat het in dit programma immers om. Je zei in het begin al even, ja, we zitten echt aan de vooravond van een hele grote verschuivingen. Waar zie jij het naartoe bewegen?
9: Mijn optimistische brein ziet het toe bewegen naar een wereld waarin we meer werk met minder mensen kunnen doen. Waarbij we de mensen die nu nog een studie kiezen die echt overbodig wordt, zoals MEAO, administratie of wat dan ook. Dat wordt zinloos, hè, dat werk verdwijnt.
8: Dus alle ouders, wie zoon of dochter zegt, ja, ik ga MEAO administratie doen, niet afraden, niet doen.
9: Afraden, gewoon niet doen, het is gewoon eindig. Die zouden lekker in de zorg kunnen gaan werken, want daar zie ik ook wel robots komen. Maar daar blijven mensen voorlopig nog wel even belangrijk. En robots kunnen heel veel, maar het is heel moeilijk om een robot in een meterkast te laten duiken om een warmtepomp te laten aansluiten of iets dergelijks. Dat zal komen, maar voorlopig niet. Dus we hebben heel veel mensen nodig die juist die andere beroepen doen, met hun handen, de vakmensen. En ik hoop dat daar een verschuiving in gaat plaatsvinden, want die mensen zullen we voorlopig alleen maar meer nodig hebben.
8: En podcast en radiomakers.
9: Ik denk als jullie zo doorgaan dat daar heel lang ruimte voor blijft.
8: Ja, want de eerste volledig door AI gegenereerde podcast is al live door Ruud Hendricks. Maar wat denk je, hebben wij over 5 jaar nog werk?
9: Ja hoor, dat denk ik wel.
8: Al gelukkig.
9: Heel simpel, als je gewoon AI ziet als iets waarmee jij je talent kunt versnellen en je hebt een visie op je vak, dan kun je alleen maar beter worden in wat je doet. Maar als jij geen visie hebt op je vak, dan is het eigenlijk een versneller van je middelmatigheid of van je ellende, in het ergste geval. Dus wees bewust bezig met de professie die je hebt en het talent wat je hebt. En zorg je daar AI voor gebruikt om gewoon beter te worden.
8: Gaan we doen, Patrick. Help, mijn chatbot wil opslag. Het is het nieuwste boek van Arco van Brakel. Dankjewel, fijn dat je hier wilde zijn.
9: Dank jullie wel.
8: En Patrick, wij zijn er volgende week weer. En voor de luisteraars, wil je voor die tijd meer horen? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
4: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken nodig voor asielzoekers om de crisis in Ter Apel op te lossen. Dat zegt de baas van de asielopvang in Nieuwsuur. Door het overvolle aanmeldcentrum dreigden vannacht weer tientallen mensen buiten te moeten slapen. Tegen het einde van de zomer zijn bijna 8000 nieuwe plekken nodig, zegt het COA. In Amsterdam is vorig jaar 500.000 klachten binnengekomen over de openbare ruimte en vooral over afval. Dat blijkt volgens de lokale omroep uit onderzoek van de gemeente. De meeste klachten komen uit het centrum. Amsterdammers vinden dat de gemeente vaak beter zijn best moet doen. Een man moet 4 jaar de cel in omdat hij in Almere post heeft gestolen. En die hengelde hij uit brievenbussen van kwetsbare ouderen. Daarbij jatte hij ook bankpasjes en pincodes. Zo wist de dader voor duizenden euro's rekeningen te plunderen. Eerder was hij er al voor veroordeeld, maar hij ging er gewoon mee door, meldt de regionale omroep. En een Brits radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Er was een computerfout en dus ging er een bandje de lucht in dat elke zender klaar moet hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: In Den Haag zou vandaag worden gesproken over een lobbyregister, maar het